0: heel goed kunnen zeggen wat ook in de media staat. Van, het is een beetje vreemd dat ze nog blijven staken, want er is al heel veel bereikt. En de overheid heeft gezegd van, dit is een openingsbod. Dus de bonden denken ook van, nou ja, er komt nog meer aan. Er is nog meer te halen, logisch. Maar ja, dit is natuurlijk wel op zich een logische actie van de bonden om zo mee te doen. En lastig is alleen, als ze nou eenmaal deze staking hebben gehad, er is geen andere escalatie meer mogelijk. Je kunt niet nog een keer zeggen van, we gaan nog een stapje hoger. Ja, je kunt nog meer gaan staken. Maar...
1: En je kondigde hem natuurlijk maanden geleden al aan. Ondertussen is er wel het een en ander gewijzigd. Hè? Onder andere met het oog op die AOW-leeftijd. Maar ook bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn voor een deel geschrapt, voor een ander deel uitgesteld, wat niet afstel betekent. Maar moet je dan opnieuw legitimeren dat je toch nog gaat staken of niet?
2: Nou, ik denk dat, dat de FNV en de Spekman hebben al echt wel vanaf het begin gezegd, toen deze coalitie zat, deze minderheidscoalitie, van wij gaan niet zomaar in gesprek met ze. Wij willen echt zien dat al die zaken van tafel zijn voor we überhaupt over zaken zoals pensioen opnieuw gaan spreken, terwijl we een akkoord hadden, et cetera. Dus er zat echt wel wat, ja, een kink in de kabel tussen de coalitie en de vakbonden. Geen traditionele linkse partijen ook in deze coalitie. En dat tegelijkertijd gekoppeld aan een Spekman die een nieuwe job heeft bij FNV.
1: Wat is het Spekman? Want CNV heeft ook een nieuwe voorzitter en die heeft ook gezegd, ik ben gekke Henkie niet, ik ga niet nu tekenen over iets wat later misschien toch nog doorgang vindt.
2: Ja, en ze hebben allebei een nieuwe functie bij deze vakbond. Dus er zal ook wel wat zijn dat ze nog fris en monter instaan en denken aan de slag. Maar ik moet ook wel zeggen, ja, ik heb heel lang in België gewoond, daar hadden we elke week wel ergens een staking. Ik vind dat het best wel sumier wordt gebruikt, het stakingsmiddel, door de Nederlandse vakbonden. En in dit geval wordt dan al heel snel gezegd van, ja, moet dat nu nog? Nu er al toegevingen zijn. Ik denk dat de bonden gaan er zelf over. Je hebt stakingsrecht en zij vinden clearly dat er nog veel te behalen valt en de druk nog hoog houden.
1: De minister van Sociale Zaken heeft toch nog afgelopen vrijdag, misschien pro forma gezegd, beste mensen, ik nodig jullie alsnog een keer uit aan tafel. Is dat dan ook voor de bühne? Want ja, de kans dat de bonden op vrijdag nog zeggen, die staking die we al maanden van plan zijn, die komt er niet, is klein?
2: Ja, als eenmaal zoiets in de steiger staat, dan moet je wel van goede huizen komen om dat tegen te gaan. We hebben geen rogue stakingen echt in Nederland, zoals je in Frankrijk en België ziet, dat men eigenlijk de dag van tevoren zegt, morgen werken we niet. Dus zoiets is goed voorbereid. Het is een hele grote actie. En ze zeggen ook zelf heel duidelijk, het is meer een actie die kadert in het grote geheel. We staan hier ook voor u en voor de buurman en de buurvrouw. En we staan hier voor het behoud van de sociale zekerheid. Dus het is ook een beetje een protestdag.
1: Tegelijkertijd, Siebrich, zitten er natuurlijk 900.000 mensen in de via. Dan zegt Spekman, we hebben als FNV vaak genoeg aangegeven, er moet iets veranderen in de uitvoering. Sommige dingen moeten sneller, efficiënter, is voor iedereen van belang. Maar hoor jij genoeg hoe het dan wel moet?
0: Nee, dat hoor ik niet van de bonden. Maar ik denk dat dat wel op een gegeven moment besproken zal gaan worden wanneer dat grote polderoverleg gaat komen. Wat de overheid graag wil gaan voeren met zowel de bonden als de werkgevers. En het is natuurlijk in principe wel een uitgangspunt wat ze allebei willen, zowel de bonden als de werkgevers, dat er een herziening komt van de regelingen. Maar wat ik vooral hoor op dit moment van de bonden is dat ze niet verder willen met de bezuinigingen. En van de werkgevers dat ze een herziening willen. Dus ja, daar zit wel een mogelijkheid om daar verder over te praten.
1: Ik zie je ook nog niet meteen gaan stralen bij de gedachte van dat grote polderoverleg. De overheid, het kabinet zou dat dan wel willen, maar daar komt dan alles op tafel te liggen. Dus die bezuiniging op de sociale zekerheid en ook nog een oplossing mogelijk voor box 3... waarvan FNV al heeft gezegd, ik snap niet waarom wij daarover na moeten denken.
0: Ja, ik vind het een mooie move van de overheid om dit zo op deze manier te doen. Dus daar kan ik op zich wel om grinniken. Het is een soort klassieke uitrol, hè, van wat je doet. Je probeert een tripartiet overleg te hebben. Daarmee de werkgevers en de bonden bij elkaar. Met de bonden kun je druk uitoefenen op de werkgevers en met de werkgevers kun je druk uitoefenen op de bonden. En het voordeel is voor de regering dat als er iets uitkomt waar je niet zo blij mee bent, bijvoorbeeld op het gebied van box 3, dat niet het verwijt is gegeven kan worden aan bijvoorbeeld de VVD of een andere politieke partij, maar dat iets is wat uit het overleg is gekomen.
1: Maar dan moet het overleg nog wel plaatsvinden.
0: Zeker, dan moet iedereen nog wel aan tafel.
1: Snap jij dat dit zo aan elkaar geknoopt wordt, Tristan?
2: Ja hoor, ik snap het inderdaad. Zoals Sibrich zegt, het is natuurlijk hartstikke mooi als je kunt zeggen van ja, kijk, wij waren voor X. Maar ja, de vakbonden en de werkgevers zijn nu eenmaal voor Y. Precies. En wie zijn wij als overheid om de polder tegen te spreken? Dus ik weet niet of dat de intentie is, maar het zou achteraf...
1: Dus dan is de polder hier de ijskast in plaats van de oven?
2: Ja.
1: We krijgen het er daar niet doorheen, dus...
2: Ja, ja.
1: Ligt het niet aan ons.
2: Inderdaad. Dus ik denk best dat het is een handige tool in je toolbox. Later gebruik van te kunnen maken. Weer tijdens een verkiezingscampagne of dat soort zaken. In dit geval denk ik dat zowel Hans van den Heuvel als Spekman van de vakbond uit in protest. Attitude zitten. Ze willen zich profileren als vakbonden en als voorzitters, denk ik. En ik denk dat ze een heel groot feest van de vakbond hebben georganiseerd vandaag.
1: Hang je nou niet heel erg veel op aan het feit dat die voorzitters nieuw zijn aan het front en dat die zich moeten profileren? Dit zal toch wel wat dieper doorleefd zijn dan dat Spekman en Van der Heuvel erg op het journaal moeten komen.
2: Absoluut. Maar dat is één van de dingen waardoor een voorzitter zegt, nou laat het maar doorgang vinden. Het is niet zozeer dat ik zeg, ze moeten nu een reputatie opbouwen, maar als nieuwe voorzitter zijn ze waarschijnlijk eerder geneigd om een doorgang te laten vinden dan erop tegen te zijn. En ik denk dat we vandaag een beetje dus een feest van de vakbonddag hebben. En iedereen staat daar voor de sociale zekerheid. Zo is iedereen in ieder geval goed in het nieuws en zijn alle punten helder.
1: Het gaat overigens vandaag veel over die staking. Gisteren werd er ook al gestaakt door mensen die voor de overheid werken.
0: Mm-hmm.
1: Daar is het... Ja, of het is mijn particuliere beleving veel minder over gegaan.
0: Ik moet zeggen dat ik het in de media ook heel weinig heb gezien. Dus dat is wel iets, het zou op het Malieveld zijn. Ik heb daar nog even naar gekeken. Maar ik heb er niet veel van aangetroffen in de media over waar wat die staking allemaal opgeleverd heeft en die activiteiten.
1: We gaan naar wat een nieuwe inleverplicht voor luiers wellicht gaat opleveren.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Sibrich van Kepen en Tristan Bond zijn de leden van het lobbypanel. Het kabinet wil dat er een inleverplicht komt voor luiers. En dan niet alleen de luiers voor je baby, maar ook die van ouderen. Het plan, over 5 jaar moet er 1/4 van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. Dan zijn we beter bezig met onze grondstoffen. Dan wordt er meer gerecycled. Maar er steekt nu ook een stormpje van protest, van kritiek op. Onder andere van Michiel van Kampen van de Nederlandse Federatie van Fabrikanten en Importeurs van Medische Hulpmiddelen, de NEVEMET. Wel eens begeleid, Cyprien?
0: Mm-hmm.
1: Oh, oké. Okay. Mm-hmm. Hoopt op een uitzondering voor, het was maar een vraag, voor medische luiers. Want zegt hij, we willen thuiswonende mensen met incontinentie echt niet met een tasje gebruikte luiers naar een inzamelpunt sturen. Scheelt het een hoop als je een lobby beeldend kunt maken?
0: Ja, zeker. Als je een goed frame eraan weet te geven en je weet er een beeld bij te maken van iemand die met een rollator in zijn karretje dan naar zo'n inzamelpunt moet gaan. Ja, dat levert natuurlijk geen mooi beeld op bij mensen in hun hoofd. Dus als je het emotioneel en kunt onderbouwen, emotioneel kunt maken en kunt onderbouwen met feiten, dan heb je een betere uitgangspositie.
1: Ja, het wordt nog erger, hè? Mensen op luier aan toen, want het wordt allemaal duur en dan kunnen ze niet 3, maar misschien maar 2 luiers per dag gebruiken.
0: Ja, dat is dan
1: al voorbij.
0: Dat is voor het incontinentiemateriaal. En op zich hebben de zorgverzekeraars gaan ervan uit dat in principe de gemiddelde bewoner van een verpleeghuis 5 incontinentieverbanden per dag gebruikt. Als die materialen heel veel duurder worden, is het aan de verpleeghuis om te beslissen of ze wel of niet daarin gaan bezuinigen. En ik denk dat veel verpleeghuizen niet zo snel zullen gaan bezuinigen op de hoeveelheid daarvan. Want dat betekent gewoon echt een hele veel slechtere kwaliteit van zorg.
1: Oké, dus dit is een doemscenario.
0: Ja.
1: Een zwart beeld dat vermoedelijk toch geen doorgang vindt.
0: Nou, ik kan me het niet helemaal voorstellen dat verpleeghuizen hier snel toe over zullen gaan. Maar het is wel iets wat overwogen kan worden om er rekening mee te houden. Maar er zijn ook heel veel mensen die thuis wonen en die ook incontinent zijn. En er zit ook nog steeds een taboe op. Hè. Veel mensen vinden het nog steeds heel gênant. Terwijl boven de 70 is het ongeveer 50-60% van de vrouwen die er last van heeft. En 20-30% van de mannen. Dus best wel een grote hoeveelheid. En aan de andere kant, het is echt een behoorlijke belasting van het milieu. Er worden heel veel van die luiers en incontinentieverbanden worden verbrand. Dat levert natuurlijk ook geen mooi beeld op als we die 8% kunnen gaan bezuinigen of besparen door betere recycling.
1: Dus is er een plan gemaakt? Het is zelfs al getoetst, hè, of dit nu wel of niet zal helpen. En dan is de ambitie nog steeds, Tristan, over 5 jaar 1/4 van de gebruikte luiers gescheiden inzamelen. Is het nu al het moment om als je dat niet ziet zitten op de trom te slaan, wat nu dus gebeurt?
2: Zeker weten, ja. Er zijn zo meer plannen, hè, van fabrikanten en luiers. Ik bedoel, het is niet dat er een plotse extreme focus van de politiek op luiers is.
1: Nee, het is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ja, die hebben we ook voor bijvoorbeeld matrassen, geloof ik, is een bekend
2: voorbeeld. Precies, ja. Textiel. Ook een ingewikkelde matrassen trouwens. Maar en in dit geval inderdaad denk ik, hoe eerder, hoe beter je hieraan begint. Want de klok tikt letterlijk, percentages gaan jaarlijks.
4: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Lange speciale containers voor luiers, incontinentiemateriaal. Daar werd in 2024 voor 700 ton aan materiaal ingezameld. Dat kan dus wel.
3: Ja, dus de plotse paniek kwam voor mij een beetje uit de lucht vallen. Ik dacht dat we al heel lang met die luiers aan de slag waren.
2: Ik vroeg me dus ook af of er sprake is van plotse paniek. Of dat de Telegraaf dacht, oh, interessant onderwerp. We zijn benaderd door een branchevereniging, een belangenbehartiger die dit een serieus thema vindt. Want het adviescollege toetsing regeldruk werd ook nog even genoemd over de luierplicht en over of dat nou wel voldoende of onvoldoende uitgewerkt is. Maar dat is een rapport van vorig jaar.
4: Ja, dat klopt. Er was gisteravond een debat in de Kamer.
2: Ah, dan was dat het.
4: Ja, okay. Er was een eerste termijn van het debat was al in juni geweest en dit was de tweede termijn. En dat is uiteraard denk ik de reden dat de media gezocht is om via de media het bericht wat beter te verspreiden.
2: En heb jij het debat gevolgd?
4: Ja.
2: Vertel.
4: Nou ja, uiteindelijk wat er uitkwam is dat de drie Kamerleden die er waren, die hebben alle drie wel aangegeven dat ze begrijpen dat er zowel vanuit de afvalverwerkende bedrijven als vanuit de producenten behoefte is aan duidelijkheid. Er is één recyclefaciliteit in Nijmegen en die kan natuurlijk niet een enorme explosieve vraag nog verder aan. Dus voordat er nog een nieuwe recyclefaciliteit gebouwd kan worden, moet je wel zeker weten dat dat haalbare kaart gaat worden, dat er een goede business case van gemaakt kan worden.
2: Dat is dus eigenlijk ook wel in lijn met de kritiek van dat adviescollege. Dat zegt, als je dit handen en voeten wil geven, dan moet de hele keten daarop zijn ingericht. En er moet ook nog voldoende vraag zijn naar wat er dan van die luiers gemaakt kan worden. En er werden vraagtekens bij gezet.
4: Ja. En de minister heeft uiteindelijk aangegeven dat ze nog nieuw is op dit onderwerp en dat ze nog tijd nodig heeft om zich in te werken. Dus dat ze daar de tijd voor wil nemen. Tot en met eind december. Dus in het artikel van 2026 dus, maar in het artikel wordt aangegeven dat de regeling per 2027 zou ingaan. Nou, dat lijkt me dus stug. Dat gaat niet halen. Maar we moeten dus afwachten waar de minister mee komt.
2: Dan naar iets waar ministers al langer mee bezig zijn, namelijk afspraken met Tata Steel. Tata Steel Nederland kan tot 10,8 miljard euro aan subsidie ontvangen in plaats van de nu bijna gereserveerde 2 miljard euro, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO. Valt wel het een en ander op af te dingen. Ik sprak er eerder deze week over met Milieudefensie-campagnestratege Nine de Pater.
5: Ze hebben gebruik gemaakt van de openbare data en misschien nog wel belangrijker, we hebben gebruik gemaakt van de intentieverklaring die nu getekend is tussen Tata Steel en de minister. En in die verklaring wordt een heel groot deel van deze kosten wordt al op voorgesorteerd. Dus er staan nog geen exacte getallen en daarom moesten we dat onderzoek natuurlijk ook doen, omdat dat onduidelijk was.
2: En deze kosten, dan gaat het onder andere over het creëren van de markt voor biomethaan, eventueel verhoogde nettarieven, wat te doen met taalslakken, windparken op zee. Als je dat allemaal meeneemt en betrekt op de subsidiefuik, dan zou je uitkomen niet op 2 miljard, maar op 10,8 miljard. Is dit een goede manier om je punt te maken?
3: Jazeker. Jazeker. Alles maar omdat we het er vandaag over hebben. En jij al eerder deze week ook. Dus de 10,8 miljard is dan echt het maximum waar ze op uitkomen. Dat is ook wel een beetje de luiers. De luiers waren ook een beetje zo. Hè? Die hebben ook de fabrikanten gezegd, dit kan tot 600 euro per jaar gaan kosten. En dan pak je het absolute maximum en dan haal je het nieuws. Dus in dit geval heeft Milieudefensie met SOMO hebben ze ook gezegd, nou, 10,8 miljard.
2: Ja, behalve dat nu deze 10,8 miljard door verschillende media toch geprobeerd wordt te ontleden. En dan kom je op de vraag of dit allemaal wel echt op deze manier kan worden opgeteld.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus dat was ook met de luiers zo. Alleen als we thuis komen ophalen, worden 600 euro per jaar. Dus dan pak je het maximum. Maar als je dus gaat kijken van oké, wat zit hier nou allemaal in? Dan kom je, zoals bij heel veel, vaak van dit soort zaken, dan kom je directe subsidies tegen, waarbij de overheid en Tata Steel allebei iets in een potje moeten doen als investering. Maar dan zie je ook heel veel zaken die in infrastructuur gaan zitten, die wij clearly als Nederland belangrijk vinden, die moet bijdragen aan de vergroening van de staalproductie bij Tata Steel. Soms worden zulke investeringen dan gedaan als zijnde generiek, alsof ze neutraal zijn. Er wordt ergens een pijpleiding van A naar B aangelegd, maar die pijpleiding gaat wel precies naar Tata Steel. Dus is dat dan een generieke of algemene investering? Nee. Maar vanwege het belang van de werkgelegenheid, van de eigen strategische staalproductie en al die zaken opgeteld, wordt er gekozen

0: om te investeren in zo'n industrie in IJmuiden.
1: Siebrig. Ja. Is dit creatief boekhouden of niet?
2: Nou ja, wat ik Milieudefensie hoorde zeggen was: dit is ons eerste bod, ons eerste idee van wat wij merken. Dus kom maar op met andere onderwerpen.
1: Ja, dat is voor mij dus ook het ministerie van Economische Zaken. Als je dit allemaal te wild vindt. Ja, we wachten nog op wat jullie dan precies aan bedragen op het oog hebben.
2: En ze werkt natuurlijk met dit soort berichtgeving. Op het moment dat er niet iets tegenover gezet wordt, dan blijft die 10,8 miljard blijft gewoon staan. Daar moet dan iets tegenover gezet gaan worden. En alleen maar zeggen dat de cijfers niet kloppen. Dat is dan een redelijk beperkt antwoord. Maar ja, ik heb aan de andere kant ook wel weer een beetje medelijden met het ministerie. Want die zit ook wel een beetje in de klem.
1: Maar het ministerie zegt overigens wel dat op basis van deze cijfers ten onrechte wordt verondersteld dat al die subsidie ten goede zou komen aan één bedrijf. En dat dat geen juiste voorstelling van zaken is.
2: Nee, maar het ministerie van Financiën heeft vorig jaar een ander bericht naar buiten gebracht, waar ze ook aan hebben gegeven van: ga nou deze intentie niet tekenen. Want er zitten heel veel risico aan vast.
1: De fuik.
2: De subsidiefuik werd door hen toegemunt. En dat levert gewoon heel veel problemen op. Want als we eenmaal hieraan beginnen, zit er een risico aan dat we steeds verder moeten blijven financieren. Aan de andere kant zit je ook wel tegelijkertijd met de vraag: hoe gaan we de CO2 naar beneden brengen, waar jij het net over had, Tristan. Dus daar moet gewoon wel wat op ondernomen worden. Ja. En dat moet ook voor de omwonenden.
1: Summeren reactie van Tata Steel is overigens: we hebben 2 miljard afgesproken en er blijft bij 2 miljard.
2: Ja.
1: Ik probeer alle geluiden in kaart te brengen.
0: Bij ASML hebben we ook een soort gelijke discussie gehad. Hè. Dus je zag dat er gewoon in de valley waar ASML zit, daar werd een hele race aan investeringen en subsidies vanuit de overheid, lokaal en nationaal, afgesproken om daar die Tech Valley.
1: Project Beethoven bedoel je?
0: Ja, om daar die Tech Valley op te proppen in Nederland. En als je dan ging rekenen, dan zag je: ja, wie is hier nou de main benefactor? Wie krijgt hier nou het meest en wie verstuurt nou het meest? Nou, dan zie je natuurlijk dat ASML daar het meest van profiteerde. En bij Tata Steel.
1: Maar daarvan is expliciet gezegd: het gaat om geld voor de ontwikkeling van de Brainport en niet.
0: Ja.
1: Een subsidie rechtstreeks aan ASML.
0: Precies.
1: En dat geldt natuurlijk niet bij die maatwerkafspraken. Daarvan is wel duidelijk dat dat voor Tata Steel bedoelt, die 2 miljard.
0: Ja, dat is die 2 miljard. Maar als je dus tot die 10,8 miljard wil komen, dan zul je dus net zoals bij ASML in Brabant moeten gaan kijken welke overige infrastructurele algemene investeringen worden hier nu gedaan. En wat Milieudefensie dan doet, zij oormerken dan al die andere investeringen als zijnde: dit is in Tata Steel geïnvesteerd. En dat is natuurlijk een beetje, dat is wel een typische lobby. Dat is een public affairs keuze om dat zo neer te zetten. Want je zou namelijk kunnen zeggen: nou, dat is niet het geval. Die kosten zijn algeheel en generiek. Maar ja, wie is daar nu de main? Wie krijgt daar nu het meeste van? Wie heeft daar het meeste aan? Net zoals bij ASML in Brabant, is dat in dit geval Tata Steel.
1: Nog een seconde gedacht aan hoe Donald Pols hebben gereageerd op deze rekensommen.
0: Ja.
1: Mocht hij wel die overstap hebben gemaakt van Milieudefensie naar Tata Steel?
2: Ik denk dat hij het heel moeilijk zou hebben gehad.
0: Misschien heeft hij het rapport nog besteld, wat nu is liggen.
2: Dat zou heel grappig zijn.
1: 2 dagen Tata Steel, toch?
0: Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, misschien heeft hij dat SOMO-rapport nog wel ondertekend. De offerte daarvan.
2: Ja, dat zou leuk zijn. Ja.
1: Ik dank jullie, leden van onze lobbypanel. Siebrig van Cape, public affairs adviseur van de Kamer van Cape. Tristan Bons was er ook, adjunct directeur van Vastgoed Nederland. Het panel is terug te luisteren als podcast. Onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat het niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Een burn-out betekent maandenlang thuis zitten, veel rust nemen. Tenminste, dat is vaak het beeld. Bedrijfsartsen waarschuwen juist dat te veel afstand tot het werk de terugkeer moeilijker kan maken. Ondertussen stijgt het langdurige psychische verzuim wel hard en wordt van werkgevers steeds meer verwacht dat ze ingrijpen nog voordat iemand uitvalt. Waar ligt die verantwoordelijkheid en hoe krijgt Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, het verzuim weer omlaag? Cindy Vorselman weet het, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Wanneer was jouw laatste eigen ziekmelding?
7: Ik denk dat het 1 jaar of 4 geleden was. En het was geen ziekmelding, maar een verzuimmelding. Want ik ben in de tussentijd wel ziek geweest. Alleen dat was niet voldoende om me af te moeten melden voor het werk. Ik heb natuurlijk werk waar ik ook gewoon deels thuis kan doen. Of via telefoon of digitaal kan doen. Dus ik kan mijn werk aanpassen. En dat betekent dat ziek zijn niet automatisch leidt tot verzuim. Maar mijn laatste verzuimmelding is 1 jaar of 4 geleden.
6: De gedachte over wanneer je ziek moet melden of moet verzuimen verandert sinds corona. Want veel mensen dachten toen, een verkoudheid op de werkvloer, daar gaan wij vanaf nu anders mee om.
7: Ik denk dat dat deels wel veranderd is. Met name in die branches, bijvoorbeeld in de zorg, waar het ook echt nog wel van belang is van, hey, zorg je voor kwetsbare mensen, zoals als patiënten bijvoorbeeld. Maar ik merk dat op heel veel andere plekken het gewoon weer terug bij het oude is. Dat er bij een verkoudheid niet eens meer nagedacht wordt van, zou dit corona kunnen zijn of is het gewoon een verkoudheid?
6: En is dat goed?
7: Ik denk dat dat goed is. Corona is voor heel veel mensen gewoon weer een van de virussen geworden die wij gewoon jaarlijks tegen kunnen komen. Alleen, ja, met corona weten we natuurlijk ook dat er ook nog wel een groep is die post-covid kan oplopen. Aan de andere kant heb je dat bij andere virusinfecties ook. Dat je langdurig klachten houdt.
6: Ik praat hier met de voorzitter van de beroepsvereniging. Dus toch even aan jou de vraag. Wat is nou het mooie van bedrijfsarts zijn?
7: Het mooie van bedrijfsarts zijn is dat wanneer het echt nodig is, wij zo ongeveer 2 jaar in het leven van mensen mee kunnen lopen. Ze vertellen heel veel over wat er in hun leven speelt. In een periode die voor hun vaak helemaal niet fijn is. Want ze zijn ziek, ze hebben klachten, ze kunnen niet functioneren. Ze zijn niet aan het werk, ze missen heel veel. En het mooie is dat wij als bedrijfsarts eigenlijk, ieder persoon is weer anders. Het zijn altijd weer andere gesprekken. Dus je probeert er ook heel erg maatwerk toe te passen.
6: Je kunt 2 jaar meelopen, maar dat is wel de uiterste periode, toch?
7: Ja, in sommige gevallen, maar dan zijn de dingen niet goed gegaan, ook nog wel een 3e jaar. Maar het is gewoon heel dankbaar werk wat dat betreft. Want mensen stellen zich echt heel erg open, verdelen heel veel. Dus je leert mensen ook echt kennen. En dat is ook wel heel erg leuk.
6: Is dat gebruikelijk, de bedrijfsarts, dat je daar toch meteen lief en leed mee deelt? Of moet daar eerst nog wel wat gebeuren?
7: Niet tot op detailniveau, maar voor de meeste mensen die bij mij spreken komen, weet ik wel wat over hun thuissituatie. Als ze vertellen dat ze met de honden aan de wandel zijn, dan weet ik wel wat voor soort hond het is. Ik weet soms de namen van de kleinkinderen of hobby's die ze hebben. En dat is, ja, we kijken naar de hele mens namelijk en niet alleen naar het werkstuk.
6: Boven dit gesprek hangt natuurlijk ook nog altijd dat enorme aantal mensen dat verzuimt, dat psychische klachten heeft. En dan zeg je, wij kunnen met mensen meelopen tot 2-3 jaar toe.
7: Ja.
6: Krijg je wel als bedrijfsarts, en dit is een hele grote vraag, maar krijg je nou echt grip op de problematiek? Want het verzuim in Nederland, dat neemt niet af. Dat neemt alleen maar toe.
7: Nou, kijk, als bedrijfsarts hebben wij een deel van de oplossing in handen. Inderdaad bekijken, wat is er daadwerkelijk aan de hand? Hoe loopt het qua behandeling? Moet daar wat opgeschaald worden of ingewijzigd worden? En goed blijven bekijken, wat kan iemand ondanks de klachten wel? Er ligt ook een stuk bij de werkgever. Van, hey, hoe kan die zorgen dat de werkplek sowieso zo goed is dat je kunt blijven werken, dan wel dat de plek zo kan worden aangepast dat je goed weer terug kunt komen. En dat je niet opnieuw weer gaat uitvallen. Want als je uitvalt met mentale klachten en je herstelt goed, maar je keert terug in dezelfde situatie, dan is het maar wachten tot je weer uit gaat vallen, bij wijze van spreken. Er ligt ook wel een stukje bij de werknemer zelf. Hoe gaat die met dingen om? Welke keuzes maakt die? Wat ik wel merk, is dat soms de oplossing heel erg bij de werknemer neergelegd wordt. Van, ja, maar jij moet maar zorgen dat je veerkrachtig bent en dat je mindfulness training hebt gedaan en dat soort dingen. Terwijl de factoren die eromheen zitten, vaak niet even goed beïnvloed kunnen worden door de individuele
6: werknemer.
7: Want
6: je schetst hier een heel palet van verantwoordelijkheden dat bij verschillende partijen ligt. Maar hoe groot is dan jouw eigen verantwoordelijkheid? Of hebben jullie meer de regiefunctie?
7: Wij hebben zeker een regiefunctie om inderdaad aan te geven van, joh, dit kan wel, dat kan niet. Hey, werkgever, ga dat gesprek aan. Ga hierover een oplossing zoeken. Hey, schakel die en die hulptroepen in om te zorgen dat mensen goed weer terug kunnen komen. Uiteindelijk, en dat is wel, zo zit het systeem gewoon nu in Nederland in elkaar, zijn en blijven wij een adviseur. En een werkgever en werknemer, die moeten met elkaar het verzuimgedeelte aanpakken, bespreken, afspraken maken en tot goede oplossingen brengen.
6: Adviseur, we gaan er zo meteen wat dieper op in, maar er is toch een wet in de maak die het eindoordeel velt. Laat vellen door de bedrijfsarts.
7: Ja, dat klopt. Maar wij blijven inderdaad adviseren. Het is aan de werkgever en werknemer om het advies mee te nemen in de afspraken die ze gaan maken. En als werkgever en werknemer gewoon onze adviezen goed volgen, dan krijgen we hopelijk inderdaad, als de wet inderdaad doorgaat, dat het UWV dan niet ons huiswerk over gaat doen en gaat zeggen, is allemaal leuk en aardig, maar jullie hadden tussendoor anders moeten aanpakken.
6: Laten we dat zo nog eventjes nader tot in detail bespreken. Heb jij, want jij loopt al een poos mee in deze branche, heel duidelijk iets zien veranderen van mensen met zwaar werk, rugklachten, fysieke klachten, naar waar het vandaag de dag vaker over gaat, mensen met mentale klachten, psychische klachten?
7: Ja, ik heb dat inderdaad wel gezien. Ik zit dit jaar 25 jaar in het vak. En waar we eerder altijd zeiden, ongeveer 1/3 is gewoon lichamelijke klachten, 1/3 is psychisch en 1/3 is overig, de kanker en de hartaanvallen en dat soort dingen, zien we nu inderdaad wel een verschuiving naar psychisch verzuim of verzuim vanwege psychische klachten. Wat we ook zien is dat mensen met psychische klachten ook vaak langer verzuimen. En dat komt omdat het leven gewoon een stuk ingewikkelder is geworden. Mensen soms ook niet goed weten, hoe pak ik het nu weer op? En waar we ook tegenaan lopen zijn wachttijden ten aanzien van behandelingen. Als je 9 tot 12 maanden moet wachten voordat je in de traumatherapie kan bij de GGZ, ja, dan kan het wel zijn dat je 9 tot 12 maanden langer niet volledig op je werk bent of helemaal niet op je werkplek bent. En dat is dan wel iets wat de werkgever dan uiteindelijk moet doorbetalen.
6: Dan kom je lelijk in de knel vanwege die wachtlijsten. Maar het is niet iets wat je per se morgen hebt opgelost, ook al ben je van goede wil.
7: Nee, dat klopt. Een paar weken geleden hebben wij ook is een gesprek geweest in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het hoge instroom in de WIA door mensen met mentale klachten. En hebben we dat ook gewoon vanuit verschillende kanten ook op tafel gelegd. Van, joh, maar dit is ook een factor die meespeelt. En dat is iets wat wij als bedrijfsarts, wat de werkgever en werknemer niet kan beïnvloeden. Maar waar echt de politiek wat aan moet doen, de overheid wat aan moet doen, om te zorgen dat die wachttijden naar beneden gaan. Zodat mensen die echt de zwaardere hulp nodig hebben, ook eerder daar terecht kunnen.
6: Ja, maar goed, wat is dan die actie die jij voorstelt? Want de politiek, de zorg heeft volgens mij al best wel capaciteitsproblemen. Nederland vergrijst. We hebben inderdaad de grote groep arbeidsongeschikten.
7: Ja.
6: Mensen met problemen op het werk. De WIA, dat zijn 900.000 mensen.
7: Zo
6: ongeveer.
7: Zoiets.
6: Tenminste, die aantallen die worden nu veel genoemd vanwege de staking van vandaag.
7: Ja, klopt.
6: Wat zeg je dan tegen de politiek?
7: Wees je vanaf al bewust dat je wel heel veel bij de werkgever neer kunt leggen. Van, hey, dit moet je oplossen en jullie doen het niet goed. Maar dat ondertussen er ook andere factoren zijn die ook wel degelijk een rol spelen in hoe lang verzuim nodig is. Want het heeft met inderdaad je mogelijkheden tot herstel te maken. En al zal je toch eerst ook wel een stuk moeten herstellen en wil je goed weer terug kunnen keren in werk.
6: We gaan naar die verantwoordelijkheden en waar die liggen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
4: Het dilemma.
6: Veel werkgevers hebben hun arbobeleid nog niet op orde, of bij verreweg de meeste bedrijven is het prima geregeld.
7: Oeh, dat is een gewetenskwestie. We weten dat heel veel...
6: Nee, de nuance achteraf. Ja, nu moet ik even kiezen.
7: Dan ga ik voor 1. Voor de eerste.
6: Dus nog dat niet op orde.
7: Ja, dat ze het nog niet voldoende op orde hebben.
6: Cindy Forsterman is hier van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.
7: Ja.
6: Harde woorden, maar nu dan de toelichting.
7: Ja, de toelichting. Er is toch nog wel een heel groot percentage van de werkgevers die geen goede inventarisatie heeft gemaakt van de risico's binnen het bedrijf. Dus weet je als werkgever wel welke risico's jouw medewerker lopen om klachten te ontwikkelen?
6: Ja, dat is wettelijk verplicht, geloof ik. Risico, inventarisatie en evaluatie. 3 op de 10 werkgevers hebben dat niet gefixt.
7: Of hebben geen up-to-date RINE. Even afkorting, RINE heet dat. Dus daar ligt wel de basis. Want dan begin je namelijk aan de bron. Als je zorgt dat de risico's in beeld zijn en dat je die aanpakt, dan kun je daarmee zorgen dat je medewerkers ook op een gezonde manier
6: zijn dat ook bedrijven waar jij over de vloer komt? Waarvan je dan toch moet vaststellen van, dames en heren, maar ik kan hier wel lopen, maar jullie hebben gewoon de boel niet op de rit.
7: Er wordt vaak gezegd, MKB is daar niet helemaal van op de hoogte en die weet niet hoe het werkt en hoe moet het allemaal. Deels zit dat inderdaad ook bij MKB, maar we zien ook bij grotere bedrijven inderdaad die het ook niet op
6: de... Dus jij komt het in de praktijk ook tegen?
7: Ja, zeker.
6: En wat zeg je dan?
7: Wijzen op de wettelijke verplichting van, joh, dit is wat je in ieder geval, dat is de basis waar je mee moet beginnen.
6: Maar een wettelijke verplichting kan dus blijkbaar, want dit is al een poosje aan de orde, de arbeidsinspectie heeft dit vastgesteld, een papieren tijger.
7: De arbeidsinspectie heeft eigenlijk ook te weinig capaciteit om overal op te controleren en dergelijke. Wat we gelukkig nu wel zien, is dat de arbeidsinspectie ook wat meer een adviserende rol kan krijgen. Dus je kan bij een bedrijf binnenstappen en zeggen, hey, maar we zullen eens met jullie meedenken. En dat is wel heel fijn, maar je ziet dat daarin de overheid ook in de capaciteit van de arbeidsinspectie heeft gesneden, jaren terug al. En dat dat dus nu inderdaad doorwerkt. En weet je, heel veel werkgevers missen gewoon kennis en wat moet ik nou organiseren? Hoe regel ik dat dan? Hoe kom ik bij die informatie? En dat is wel iets wat gewoon nu beter geregeld zou moeten worden.
6: Even voor mijn goede begrip. Je hebt natuurlijk arbodiensten, je hebt zelfstandige bedrijfsartsen en de echt grote bedrijven, die hebben misschien hun eigen interne diensten opgetuigd. En hoe is de verhouding dan ongeveer als je kijkt naar bijvoorbeeld jouw leden?
7: Dat weet ik zo niet. De groep zelfstandige bedrijfsartsen die is behoorlijk groot. Zowel mensen die inderdaad bedrijfsartsopleiding afgerond hebben als mensen die in opleiding zijn. Het is niet automatisch zo dat die mensen nou bij grote klanten zitten of wat dan ook. Er zit wel een genuanceerd beeld daarin. En als je het inderdaad bekijkt van, goh, maar wat voor invloed heb je dan? Ja, als bedrijfsarts vinden wij, als vereniging vinden wij dat je als bedrijfsarts aan een tafel moet zitten met de beslisser binnen het bedrijf. De directie, de eigenaar, het MT, in sommige plekken is dat HR.
6: En moet je dat nog afdwingen? Want we hebben al tijden te maken met een krappe arbeidsmarkt. Dus iedereen die voltijd en in een goede gezondheid kan werken, die zal door het bedrijf met gejuich worden begroet.
7: Ja, dat zou je denken. Dat is inderdaad niet altijd zo. Of dan wel, de werkgever weet vaak niet hoe ze het moeten doen. En de vraag is ook of ze de capaciteit hebben. Want als je als werkgever, kleine werkgever, ook nog druk maakt over de omzet van de komende maanden en de toekomst van het bedrijf over 5 jaar... dan kan ik me voorstellen dat je af en toe ook gewoon zoiets van, weet je, die verzuimende medewerker, nou, dat doe ik volgende week wel. Nou, en als je dat maar vaak genoeg doet,
6: dan gaat het lang duren. Het is best een sluitende redenering om te zeggen dat als er mensen verzuimen, dat er dan steeds meer werk gedaan moet worden door een steeds kleinere groep mensen, die dan ook weer een groot risico lopen uiteindelijk te gaan verzuimen.
7: Ja, en daarom is het goed dat werkgevers dus inderdaad heel goed in de gaten houden van, hoe gaat het met mijn medewerkers? Hoe heb ik het werk georganiseerd? En hoe kan ik dat beter maken? Maar het is wel een kwestie van prioriteiten willen en durven stellen.
6: Of is dat iets waar jij je al mee moet bemoeien?
7: Ja, daar moeten wij ons ook mee bemoeien. Want op het moment dat wij 1 persoon van een bedrijf op het spreekuur krijgen en we horen het verhaal over werkdruk en dergelijke, of mensen die 2 of 3 functies tegelijk aan het uitvoeren zijn omdat collega's zijn uitgevallen, dan behoort er vanuit ons als bedrijfsarts een signaal te gaan als een werkgever en te zeggen van, joh, dit is wat we zien. Heb je hier hulp bij nodig? Wat kunnen wij hierin voor jou doen? Want je moet je mensen die er nog zijn ook in bescherming nemen.
6: Belangrijk punt is dat het misschien ook kan worden aangepakt voordat het misgaat. Ik las jullie position paper van een paar maanden terug.
7: Ja.
6: Jullie pleiten erin voor een preventienota van de minister en stellen, als we preventie op de arbeidsmarkt serieus nemen, moeten we het uit de sfeer van goed bedoelde, losse en soms vrijblijvende initiatieven halen. En daarom zou het moeten komen tot zo'n preventienota.
7: Ja.
6: Wat moet er dan in staan?
7: Daar moet onder andere in staan van, hey, er zijn al heel veel goede wet- en regelgevingen van hoe ga je die inderdaad volgen? Hoe gaan we zorgen dat inderdaad die kennis, capaciteit, vaardigheden verhoogd worden? Wat zijn eventueel prikkels die werkgevers kunnen overhalen om er serieus mee aan de slag te gaan? Er zit een deel bij van wat kan en moet een werknemer doen om inzetbaar te blijven voor werk. En ook een deel, en daar hamer ik wel vaker op, van ook de samenlevingsniveau. Want wat verwachten wij van elkaar? En wat doen wij elkaar af en toe?
6: Op samenlevingsniveau?
7: Ja.
6: Zo, we zoomen even uit.
7: Ja, we zoomen even helemaal uit.
6: En
7: ja.
6: Wat dan?
7: Ja. Nou ja,
6: de participatiesamenleving stel je ter discussie?
7: Ja, nou, ter discussie niet helemaal. Het gaat wel om van, hey, hoe ga je met elkaar om? Als je ziet hoe op sociale media mensen elkaar voor rotte vis uitmaken en dergelijke. Diezelfde omgangsvormen zien we binnen bedrijven terugkomen. Dat is hoe mensen met elkaar omgaan. Ja,
6: nou, weet ik je, hoop niet bij jou op kantoor.
7: Niet iedereen kan daar even goed tegen.
6: En maar dus, gaan we zo met elkaar om?
7: Er zijn bedrijven waar dat op die manier gebeurt.
6: En daar ligt het verzuim hoger?
7: Daar kan het verzuim zeker hoger liggen, ja. En wat je bijvoorbeeld ook ziet, ik zat er onderweg hierheen over na te denken, in de zorg, opvang en onderwijs zie je bijvoorbeeld dat ouders of naasten van patiënten veel mondiger worden. En als het betekent dat je als zorgmedewerker stijfgescholden wordt door de naasten, omdat jij blijkbaar geen goede zorg voor de patiënt hebt geleverd, dan doet dat wat met je. Dat is emotionele taakbelasting, noemen we dat dan formeel. Dat is een van de risico's die je als werkgever goed in de gaten moet houden en waar je dus een beleid voor moet
6: maar
7: hebben.
6: Maar nu is de bedrijfsarts in veel gevallen een belangrijke spin in het web, maar in dit geval ben je slechts een heel klein radertje. Want je hebt het over wat op samenlevingsniveau zou moeten veranderen.
7: Ja. Ja, maar als vereniging kunnen we daar natuurlijk wel in mee blijven denken van, hey, wat is er nou nodig om dat soort dingen aan te pakken en te verbeteren? En dat betekent dit verhaal blijven vertellen. Dat betekent meedoen met initiatieven die daarover gaan. Wij doen bijvoorbeeld mee met het Nationaal Gezondheidsakkoord, wat in begin december gesloten gaat worden, waarin we ook inderdaad de minister gaan oproepen van, joh, ga nou zorgen dat Nederland gewoon gezonder wordt, ja, op allerlei gebieden.
6: Maar dat wil deze minister ook, want ik heb het coalitieakkoord nog even op nageslagen. Daar staat onder andere dat het arbeidsgeschiktheid activerender gemaakt moet worden, waar dat menselijk kan.
7: Ja.
6: Hoe vertaal jij dat?
7: Nou, dat in ieder geval niet heel rigoureus ineens de WIA-poort dichtgezet gaat worden.
6: Voor nieuwe gevallen.
7: Voor nieuwe gevallen. Want op het moment dat je ergens een poort dichtzet, maar je zorgt dat je doet niks aan de toestroom, dan heb je dus een hele groep mensen die er voor een dichte poort komen te staan. En die komen dan in andere voorzieningen terecht. Want die gaan dan waarschijnlijk niet naar de WIA. Die gaan misschien naar de WW. WW is maar tijdelijk. Als de WW-tijd ook nog ingekort wordt, binnen de kortste keren zitten ze of in de bijstand of hebben ze geen inkomen meer. Geen inkomen hebben of laag inkomen hebben helpt ook niet met
6: dus
7: je gezondheidstoestand.
6: Jij verklaart je solidair met al wie nu staakt?
7: Ik vind dat het heel genuanceerd naar gekeken moet worden. Het ergens.
6: De WIA is een belangrijk punt van vandaag.
7: Maar die poort dichtzetten en er verder niks aan doen, dat werkt gewoon niet.
6: Nog een keer het regeerakkoord, want daar vermaak ik me altijd mee. Ja. We investeren in taakherschikking, meer handhaving op preventie door de arbeidsinspectie, betere samenwerking tussen verzekerings- en bedrijfsarts en meegroeiende reïntegratie.
7: Ja.
6: Nou, jij bent niet gestikt in je eerste beleidsmatige tekst, dus ik ben benieuwd. Hoe vertaal jij dit?
7: Er zitten gelukkig een aantal dingen tussen waar wij als NVB heel erg blij mee waren. Inderdaad, gewoon de belang zien van preventie, daarop willen investeren. De samenwerking met de verzekeringsartsen, die zouden we heel graag weer terug willen krijgen. Want nu is het, wij doen 2 jaar ons werk, daarna komt de verzekeringsarts. Wij zouden graag eerder in willen overleggen om dan al veel beter te kunnen kijken van, hey, maar hoe in de wet en regelgeving, hoe past dat nou? Hoe kunnen we nou zorgen
6: dat mensen... Want die verzekeringsarts die gaat jullie werk nog een keertje dunnetjes overdoen en kan tot andere conclusies komen.
7: Die kan tot andere conclusies komen en dat kan zelfs betekenen dat de werkgever nog een jaar lang extra moet loon doorbetalen. Dat de werknemer soms ook nog een jaar lang extra in een situatie zit waar hij nou niet per se beter van wordt. Vroeger was dat overleg, was er gewoon veel meer tussen bedrijfsverzekeringsartsen. Alleen het is ergens besloten dat dat niet meer mag. Gelukkig zie je op regioniveau dat de artsen wel contact met elkaar zoeken. Alleen formeel zit er geen overlegstructuur meer in. Nou, dat zou heel goed zijn als dat op een of andere manier weer terug kan komen.
6: En als het hier gaat over een taakherschikking, wat zouden jullie erbij kunnen krijgen? Of wat zou je het liefst bij iemand anders lozen?
7: Ja, daar is veel gesprekken worden daar nu over gevoerd. Van hey, welke onderdelen van ons werk en inderdaad met UV wordt er net zo hard over nagedacht. Zou inderdaad ook door een andere arbo-professional gedaan kunnen worden. Dat kan een praktijkondersteuner zijn, dat kan een arbo-verpleegkundige zijn, enzovoort.
6: Zonder dat de kwaliteit dan onder druk komt staan.
7: Want de kwaliteit moet natuurlijk wel op de been blijven. En gelukkig staat er wel goed in de wet omschreven wat onze voorbehouden handelingen zijn. Dus wat de dingen waar we echt als bedrijfsarts over gaan. Er zijn ook echt wel dingen die door een ander gedaan kunnen worden.
6: Maar dan zijn het kleine marges. Als je wettelijk bepaalde zaken als bedrijfsarts zou moeten doen en misschien wettelijk bepaalde zaken zou moeten doen als verzekeringsarts, dan heb je daaraan te houden.
7: Ja. Kijk, wat wij eigenlijk als NVB vooral willen is dat we als bedrijfsarts eigenlijk veel minder met verzuim bezig zijn, maar veel meer focus hebben op de preventiekant. Dus het voorkomen dat mensen uitvallen.
6: Je moet eerder in het spel komen.
7: Dat was de kern van ons vak. Alleen 25 jaar geleden heeft de wetgever bedacht.
6: 25 jaar geleden, ongeveer toen jij begon.
7: Ja, precies. Dat was,
6: je hebt een goede tijd nooit meegemaakt.
7: En toen werd inderdaad bedacht van, die bedrijfsarts, die kan mooi die verzuimbegeleiding erbij gaan doen. En toen kwam wet poortwachter en toen kwamen al die wet- en regelgevingen, waar heel veel werkgevers echt af en toe helemaal in vastlopen, die kwamen toen allemaal op pad. En ik denk dat wij nu als bedrijfsarts doen, 85% van ons werk heeft met verzuim te maken. En daar gaat ook heel veel geld heen. 15% is ongeveer preventiekant.
6: Wat moet een werkgever doen die denkt, er wordt hier wel verzuimd, maar echt ziek? Ik geloof er niks van.
7: Ja, dat is een hele goeie. Je hebt natuurlijk altijd mensen die... ik moet anders zeggen. Er zijn maar heel weinig mensen die moedwillig thuis blijven omdat ze de werkgever dwars willen zitten. Je hebt wel een hele grote groep die op een of andere manier kiest voor verzuim omdat ze even geen andere oplossing zien. En wij zeggen altijd, is verzuim wel de beste oplossing voor het probleem? Is er wel sprake van een dusdanig ziekteprobleem dat je inderdaad in verzuim moet? Of moet je het op een andere manier oplossen? Maar het is best ingewikkeld. Op het moment dat je...
6: Adviseer je wel eens verzuim? Want je zegt, is dit wel de beste manier? Ja. Zou het soms kunnen dat het inderdaad de beste manier is om even uit elkaar te gaan op deze manier?
7: Nou, uit elkaar gaan. Kijk, wij doen het gelukkig steeds meer preventieve gesprekuren. Dus mensen die nog niet uitgevallen zijn, maar wel advies willen. En dan kan het best een advies van ons zijn om bijvoorbeeld te zeggen, jij werkt normaal gesproken 8 uur, maar gezien jouw situatie is het misschien verstandig dat je tijdelijk even 6 uur gaat werken. Dan heb je 25% verzuim. Je blijft wel aan het werk, je blijft wel dingen doen. Alleen je krijgt wel even iets meer tijd voor herstel. En daarmee kunnen we hopelijk inderdaad een volledige verzuimmelding zeker langdurig
6: te hebben. Dat ziet een werkgever dan ook zitten?
7: Het is met dat advies van ons moet de werknemer dan het gesprek aan met de werkgever. Dit heb ik besproken en dit is wat er als advies uitkomt. Hoe gaan we dat uiteindelijk invulling geven?
6: Heb jij in de afgelopen jaren ook een verschuiving gezien van de eeuwige discussie op wiens hand een bedrijfsarts zou zijn?
7: Ja, maar die discussie die blijft altijd langskomen. Je wordt betaald door mijn werkgever, dus... ik zeg altijd, ik word betaald door mijn eigen werkgever. Maar goed, ik ben in loondienst. Dan maakt het wel wat makkelijker. Ik zeg altijd, zolang wij adviezen geven waar soms een werknemer en soms een werkgever en soms allebei het niet mee eens zijn, dan denk ik dat wij een onafhankelijk advies geven.
6: Maar zie je door bijvoorbeeld fenomenen die al een tijdje aan de orde zijn, krapte op de arbeidsmarkt of toenemend verzuim, dat het vaker schuurt met bijvoorbeeld werkgevers of vaker schuurt met werknemers? Verandert dat?
7: Met werknemers denk ik niet zozeer. Want daar heb je altijd mensen die het niet mee eens zijn, die toch een ander beeld hebben. Gelukkig merk ik in mijn eigen praktijk dat het eigenlijk best wel meevalt. En vaak kom je met gewoon goed overleg kom je best wel tot een gezamenlijke aanpak van hoe je het probleem aan wil pakken. Werkgevers vinden het nog soms wel lastig dat het wel langer duurt voordat mensen op spreekuur kunnen komen. Maar dat heeft inderdaad weer met de hoeveelheid verzuimconsulten te maken die we als bedrijfsartsen moeten verwerken.
6: Verzuimcijfers bij je eigen bedrijf?
7: Wij zitten mooi onder het landelijk gemiddelde.
6: Ach.
7: Ja. Ja.
6: Oh, daar kom je goed weg, zeg.
7: Het voordeel is, een redelijk overzichtelijk bedrijf. Korte lijntjes, iedereen kent elkaar. En je ziet vaak dat binnen grote bedrijven, waar de afstand tussen directie en werkvloer groter wordt, dat mensen zich wat anoniemer voelen en wat meer in de massa opgaan.
6: Cindy Forselman ging bepaald niet in de massa op, was hier namelijk gewoon de enige gast. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Dank voor je komst.
7: Graag gedaan.
6: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Aart-Jan van der Meijden, topman van deurenfabrikant Xidor. Goed voor bijna 60.000 deuren per jaar in nieuwbouwwoningen. Abonneer je dan op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens Van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
4: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liem. Heffingen van Trump, sluiting van de straat van Hormuz en oneerlijke concurrentie vanuit China. Internationaal zaken doen wordt steeds ingewikkelder door alle geopolitieke spanningen die er in de wereld zijn. Als ondernemer kom je nog veel sneller in aanraking met de geopolitieke realiteit. Maar wat kun je daaraan doen? Hoe zorg je ervoor dat je je aanpast aan de realiteit of er juist voordeel uithaalt? Denk onder meer aan de manier van onderhandelen met buitenlandse partners en verhoudingen met de politiek. Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van Sven Koopmans, voormalig vredesonderhandelaar voor de Verenigde Naties en de Europese Unie, en Marijn Visser, adjunct directeur internationale zaken bij VNO-NCW.
5: Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
4: Ja, dat klinkt stevig en serieus. En dat was de Canadese minister van Financiën die heffingen tegen Amerika aankondigt. Sven Koopmans, Marijn Visser, gaan we jullie praten. We gaan elkaar tutoyeren. Ik begin met Sven Koopmans. Sven, we zien nu natuurlijk de blokkade dus van de straat van Hormuz. Dat is een hele grote. Heeft enorme impact op die internationale handel. Daarvoor hadden we te maken met de heffingen van Trump. Daar heeft Canada dus nu last van. Zijn dat wel de voorbeelden van dit moment waarin geopolitiek en bedrijfsleven samenkomen?
6: Het zijn hele grote en we merken het allemaal heel direct. Maar wat we ook merken is dat de Chinezen hun beheer over kritieke grondstoffen die we ook allemaal nodig hebben voor onze telefoons en onze computers, dat ze die ook geopolitiek inzetten. Dat het ook een onderhandelingsdrukmiddel is geworden in grote politieke en handelsspel.
4: Ja, ik denk bij deze twee grote, daar hoort zeker China op dat gebied ook nog bij. Marijn, hoe zou jij de situatie nu omschrijven?
7: Nijpunt.
4: Nou, dat is kort maar krachtig. Ja,
7: ik denk dat we in lange tijd niet zo'n turbulentie hebben meegemaakt, handelspolitiek.
4: Maar in lange tijd, dan betekent eigenlijk dat het heel lang heel rustig is. Er is weinig aan de hand. Terwijl als we naar de geschiedenis kijken, we hebben de wereldoorlogen gehad, niet eens heel lang geleden. De koloniale tijd, je zou bijna zeggen, het heeft altijd invloed gehad op een of andere manier.
7: Het is vaker turbulent geweest, zeker. Er werd wel eens gezegd, hè, we hebben het vredesdividend. Na afloop van de eerste of van de Koude Oorlog, maar je hebt eigenlijk ook het globaliseringsdividend, zo noemde iemand dat pas. En dat vind ik wel een mooie. We hebben natuurlijk decennia vrij in een geglobaliseerde wereld kunnen leven waar de regels duidelijk waren, maar die tijd is gewoon geweest.
8: Ja, die tijd is geweest en dat vinden we met name ondernemers ook altijd heel fijn, wij allemaal eigenlijk, als we enigszins wel vooruit kunnen kijken in die turbulente tijden. Die tijd is geweest en die tijd komt voorlopig ook niet meer terug.
7: Sommige mensen denken, als meneer Trump het Witte Huis heeft verlaten, zal het allemaal wat rustiger worden.
8: Maar je hoort het nog steeds. Hè? Dat is ook wie er dan nog gaat komen.
7: Ja, precies. Dat moet ik nog maar zien of dat het geval is.
8: En niet alleen als ook iemand van zijn eigen partij het overneemt, ook als de Democraten het overnemen, dan blijft die turbulentie bestaan. Dat is eigenlijk de route waar je je best aan kunt vasthouden.
7: Ja, het is natuurlijk, heeft ook te maken met de strijd tussen de twee grote wereldmachten, China en de VS. Je ziet eigenlijk het afbrokkelen van het systeem van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, is eigenlijk begonnen onder Obama en helemaal niet onder Trump. Dus die ging er al aan zagen, omdat die dacht, ik moet dat China aanpakken, om het dan maar even te zeggen.
8: Ja, en dat betekent dus ook juist door al die ontwikkelingen van deze tijd. Zeg, het is een lange tijd niet zo geweest, het is nu teruggekomen. En het gaat de komende, ik ga je niet vastpinnen op de periode exact, maar de komende 20, 30 jaar is dit niet meer weg te denken. Daar heb je geen spiegel voor nodig en geen grote toverbol. Dat kun je gewoon zo zeggen.
7: Nou, 20, 30 jaar is ver weg.
8: Nou.
7: Maar dat het voorlopig nog wel even onrustig blijft, dat heeft ook gewoon met die strijd tussen die twee grootmachten te maken.
8: Met de strijd tussen twee grootmachten.
7: Die is niet over 5 jaar afgelopen inderdaad. Dat duurt nog wel even. Dus
8: en alle gevolgen ook. En je ziet dat er heel veel speelt. Sven, je bent tot vorig jaar speciaal vertegenwoordiger geweest voor het Midden-Oosten namens de EU. In een vorige leven heb je ook bij de VN gewerkt. Jij trouwens ook. Die kant ken je ook op een andere manier, Marijn. Maar Sven, dat heb je allemaal gedaan. Hoe heb je vanuit die rollen de invloed van geopolitiek op het bedrijfsleven met name zien doorwerken?
6: De conflicten in de wereld, of het nou het Israëlisch-Palestijnse conflict is, of waar we het net over hadden, Rusland, Verenigde Staten, China, die raken ook economisch direct aan andere landen. Soms zelfs, zou je kunnen zeggen, op winstgevende manier. En het is misschien verschrikkelijk, maar het is toch wel waar. Als er veel conflicten zijn, ja, dan is de defensieindustrie heel belangrijk. En op het punt van daarnet, ja, het kan misschien wel eens rustiger worden dat er weer een andere president is in de Verenigde Staten, in China en Rusland. Maar de kwetsbaarheid die we nu hebben gezien, die blijft bestaan. En die kwetsbaarheid zal door al die conflicten van de laatste jaren zeker ook doorgaan. Het conflict in het Midden-Oosten heeft ook grote effecten gehad op de technologische industrie, de drones en de verdediging tegen drones. Nou, dat is nu een enorme industrie. Maar ook de conflicten met China, of die nou echt een in de vorm van een oorlog zouden zijn, of van de bezetting van Taiwan, of dat het een economische oorlog is, hoe dan ook, zal dat heel veel uitmaken voor de bottom line van bedrijven, ondernemers, maar ook privépersonen in Nederland. Gewoon omdat producten duurder worden of niet meer beschikbaar, zoals we nu merken met de straat van Hormuz.
8: Maar zou je nog wat andere voorbeelden kunnen geven? Want je ziet dus ook dat er natuurlijk nieuwe markten ontstaan in zo'n wereld.
6: Ja, inderdaad. Nou ja, ik noemde al de defensiemarkt, maar het is ook de markten die we eigenlijk terug moeten halen, de tijdperk van globalisering. In de tijd dat we dachten misschien dat er minder oorlogen zouden komen en dat de wereld meer liberaal-democratisch zou zijn. Dat tijdperk is voorbij. En als je dan dus wil zeker zijn dat je in je eigen productie kan voorzien, of je eigen consumptie in ieder geval kan beheren, ja, dan zal je dingen die je misschien eerder uitbesteden aan een verre fabriek in Vietnam weer eerder terug naar huis halen. Dat is in eerste instantie duurder, maar aan de andere kant, dan komen er weer meer fabrieken hier. Misschien komt er dan ook weer meer werkgelegenheid wat dat betreft hier.
8: En je noemt Vietnam, Marijn, is Vietnam inderdaad een heel belangrijk, interessant voorbeeld in deze?
7: Ja, omdat Vietnam veel bedrijven denken, ik heb productie in China, dat is wat onzeker geworden. En dan is Vietnam eigenlijk een aantrekkelijk alternatief. Het is echt een markt in de opkomst. Er vindt veel productie plaats. Pas ook als wij een missie organiseren, hè, dus een handelsmissie, dan is er altijd veel belangstelling. Dus Vietnam is, het is natuurlijk een nog een relatief, ik denk dat onaardig, maar relatief goedkoop ook qua arbeid Vietnam. Terwijl het wel een redelijk ontwikkeld.
8: Nou, dat vind je niet onaardig, hoor. Dat is gewoon feitelijk.
7: Dat is gewoon feitelijk, ja. Inderdaad, ja. Maar, ja. Het klinkt als we gaan ze daar even uitbuiten, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet.
8: Ja, maar dat is wel een belangrijk voorbeeld. Je krijgt dus ook nieuwe markten. Dat betekent dus inderdaad geopolitieke spanningen hebben een enorme invloed op het bedrijfsleven. Dat kun je sowieso stellen. Kun je dan ook stellen dat ze sommige cijfers uit het oog verliezen? Want ik schrok toch even toen ik het teruglas. En corrigeer me als het niet waar is, maar ik heb het even voor mezelf opgeschreven. 34% van het nationaal inkomen komt uit de export. Ja. Dat is het laatste cijfer dat ik gezien heb. Ik weet niet of dat nu ook weer is aangescherpt, maar dat is gigantisch.
7: Nou, dat is eigenlijk best opvallend dat het aandeel van het BNP van export is de afgelopen 10 jaar alleen maar gegroeid. We staan eerst op 30% en langzaam ging naar 31, 32, 33. Het wordt alleen maar groter. Er wordt wel eens gezegd, de export is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Als je in ieder geval kijkt naar de laatste CBS-cijfers, daar blijkt dat ook uit. Hè? Want de export is goed gegroeid, terwijl de rest van de economie achterblijft. Dus export is enorm belangrijk.
8: Maar dat is dus in ieder geval, het is goed nieuws, maar ook heel onzeker nieuws, met onzekerheid omgeven in ieder geval. Het is ook een wankel evenwicht waar je op bevindt. Want het is geen stijgende lijn, dat zou je normaal gesproken verwachten, die hoger en hoger en hoger gaat. Maar die tijd is voorbij. Dit weten we niet. Het is ook niet qua speculeren, maar qua scenario denken. Het zou best kunnen dat het over een paar jaar omlaag gaat.
6: Ja.
8: Die kans is zelfs groter dan dat die omhoog gaat.
7: Ja, maar dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met de positie van Duitsland. Het gaat natuurlijk niet al te best met de Duitse economie. Dat schaadt onze exportpositie. Dat gaat natuurlijk veel export naar Duitsland. Dus het zal eerder daar zitten dan bijvoorbeeld Vietnam, waar we het net over hebben. Dat is natuurlijk wat minder relevant. Ander punt is inderdaad China, waar Sven het ook al over had. Hoe verhouden we ons? Er loopt veel export, import en export natuurlijk vanuit China naar Rotterdam, et cetera. Blijft dat zo? Dat is ook even een belangrijke vraag, denk ik.
8: Ja, dat is een goede vraag, maar heb je daar ook een antwoord op?
7: Nou, het aardige is dat men onderhand in Europa, ook in Nederland, wakker wordt over het feit dat producten, Chinese producten die op de Nederlandse markt komen, hebben een voordeel van 30%. Dus die zijn 30%. Die 30% is subsidie en manipulatie van de Chinese munt. Dus de Chinese zijn gewoon 30% goedkoper dan Europese producten of Nederlandse producten. Ja, hoe lang accepteren we dat nog eens eigenlijk te vragen? Moeten we geen tegenmaken?
8: Jij stelt heel veel vragen. Maar wat is hier dan weer het antwoord op?
7: Ik denk dat je het is heel moeilijk. Wij zijn pas, mijn organisatie VNO-NCW, in China geweest. We werden daar met egards ontvangen, samen met minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Dan wordt er heel erg geknikt en vriendelijk en we gaan zaken doen en top allemaal. En je bent thuis en dan is de vraag. Hè? Dus je eigenlijk gewoon hard moeten dealen met die Chinezen. Maar de vraag is, ja, zien ze Nederland daarin wel staan? Misschien moet je dat wel op Europees niveau doen. Maar er zijn wel sectoren die we beter moeten beschermen. Zoals bijvoorbeeld de chemische sector. Die dreigt gewoon te verdwijnen uit Nederland door de Chinese concurrentie.
8: En waar politiek en handel samenkomen, dat zie je natuurlijk in de handelsverdragen. De EU heeft een deal met India, met Indonesië. Het Mercosur-verdrag natuurlijk met Zuid-Amerika. Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay. Nemen die verdragen een vlucht, nog een grotere vlucht door de geopolitieke ontwikkelingen?
6: Absoluut. Je ziet dat met de handelsoorlog nu tussen de Verenigde Staten en Canada, dat Canada heel erg om zich heen kijkt en handelsverdragen overal wil afsluiten om zeker te zijn van de eigen toegang. De Europese Unie is net zo. Die moet nu ook zorgen dat als de Amerikanen op een bepaald moment de kraan dichtdraaien of de Chinezen harde actie ondernemen, dat wij ook andere afzetgebieden hebben, ook andere gebieden waar we uit kunnen importeren. Wat we nu zien is, los van de grote gewapende conflicten, dat handel zelf ook een conflict wordt en zo wordt ingezet. En ja, dan ben je kwetsbaar, dan moet je vrienden zoeken, dan moet je coalitiegenoten hebben. Dan moet je soms ook wat flexibeler zijn in met wie je zaken wil doen en welke eisen je stelt. Dus dat is nu een heel groot vraagpunt voor Europa, zeker.
8: Ja, dat zul je voortdurend ook moeten doen. Een groot vraagpunt, maar daar wordt natuurlijk heel lang over gedacht en al heel lang ook over gesproken. Dus niet voor dat mensen die nu luisteren, insider zijn, die zeggen, god, dat hoor je echt voor het eerst. Die weten dat dit gebeurt. En dan zie jij, oh, je bent ook insider, jullie allebei. Zie je al bepaalde richtingen van de beweging die wij nog niet kennen, die nu worden ondernomen?
6: Nou, ik zie dat er in ieder geval meer bewustzijn is. Ik herinner mij uit de tijd dat ik in de Tweede Kamer zat dat daar hele grote discussies waren met sommige partijen. Moeten we eigenlijk wel een handelsverdrag met Canada aangaan? Nou, ik hoop dat dat die discussie nu echt verleden tijd is.
8: Nee, het is heel goed, want het lijkt terugkijken. Maar het is belangrijk om te kijken, weten waar het vandaan komt. En waar kwam dat door? Waarom werden door een aantal partijen werden daar grote discussies bij gesteld? Of vragen bij gesteld?
6: Ik denk dat idealisme is een groot goed. En je wil dat overal dezelfde hoge standaarden zijn voor dierenwelzijn en natuur. En dat is allemaal superbelangrijk. Maar als je dan uiteindelijk geen akkoorden kan sluiten, dat je niet zeker bent dat je überhaupt die producten kan krijgen, dat je handel kan drijven, ja, dan heb je misschien te hoge standaarden voor dit moment. En dat is misschien heel treurig. Maar in de ruige wereld waar we nu in zijn, moet je kijken wat is eigenlijk onze grote prioriteit, wat is ons belang. En dat is zorgen dat je voldoende vrienden hebt om zaken mee te kunnen doen, om ook je eigen economie, je eigen welvaart en ook het welzijn van de mensen te kunnen hooghouden, te kunnen betalen.
8: Ja, nou ja, dat is inderdaad een flink punt.
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat was ook een grote discussie met Indonesië overigens. Dus het is wat Sven zegt. Ja, op een gegeven moment moet je denken, dat soort landen, India is natuurlijk een wereldmacht. Die denkt, joh, Europa, je groene standaarden. Ik zal het netjes houden, maar...
3: Nee, niet netjes, liever niet.
2: daar veeg ik mijn achterste mee af, dacht India.
3: Ja, dat was heel netjes.
2: Ja. Dat was nog heel netjes. En dus dat is ook gebeurd. Het is ook niet het enorm akkoord geworden met India, überhaupt niet. Maar Europa heeft heel duidelijk gedacht, de vlucht naar voren, wat Sven net schetst, de wereld staat in de fik qua handelspolitiek, dus we willen een deal met India. Kost wat kost, zelfs al 20 jaar aan het onderhandelen waren.
3: Maar voor het gemak, wij zitten dan heel lang, ik zeg maar even wij, ook weer voor het gemak, in op duurzaamheid, en kijk even naar een wereldmacht als India, en die zeggen dan, je hoorde in commentaar toen ook het woord neocoloniaal vallen, Indonesië trouwens ook.
2: Ja, klopt. Dat was onder de Green Deal, hè, dus de vorige Europese Commissie. Ja. Zijn die standaarden afgesproken? Die moesten standaard in elk handelsakkoord. Dus Europa komt dan met zijn bidboek, om het zo maar te zeggen, naar landen als India. En India denkt, ik heb er niks aan. We hebben natuurlijk meer van dat soort regels. Hè. Bijvoorbeeld CBAM, hè, dat zijn de CO2-uitstoot. De rest van de wereld denkt, Europa, je dringt ons van alles op. En we willen dit niet. Dus het is een ingewikkelde discussie, maar je moet dus af en toe je standaarden verlagen.
3: Dat ingewikkelde discussie die altijd te maken heeft met korte of lange termijn, of heeft die met veel andere zaken toch ook nog te maken? Of gaat het uiteindelijk vooral over korte en lange termijn?
2: Het gaat er bijvoorbeeld om, vaak is voedsel ook een belangrijke, hè, dus de landbouw,
3: ja, zeker.
2: De boeren, de dierenwelzijn, wat Sven het ook noemt.
3: Natuurlijk. Nee,
2: ja, accepteer je daar lagere normen? Kijk, en laten we heel eerlijk zijn, als jij eieren verwerkt in allerlei producten, maakt het echt niet zoveel uit of dat nou een schaal kip-ei is of een ei wat uit Mercosur komt, om het zo maar even te zeggen. Maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig en raakt ook de positie van boeren, wat elke keer ook een discussie is.
3: Ja.
4: Ja, want het gaat uiteindelijk niet alleen maar over de standaarden van dierenwelzijn, maar ook over welk effect heeft het op je eigen markt. He, dus want als wij die producten met lagere standaarden gaan importeren. Ja, de Nederlandse producenten, de Europese producenten, die wel aan de hoge standaarden moeten houden, ja, die worden dan weggeconcurreerd. Dat is ook een belangrijk iets om rekening mee te houden met deze handelsverdragen.
3: Ja, en dus zie je dus hoe belangrijk die handelsverdragen zijn. Welke invloed hebben bedrijven precies op die handelsverdragen? Want handelsakkoorden, dat doet de EU.
4: Ja, en via de nationale overheden zijn er natuurlijk manieren om invloed uit te oefenen. Daar kan Marijn van VNO-NCW het meeste over zeggen, denk ik. In Europa wordt dat centraal aangepakt. Dat heeft het nadeel dat die invloed van bedrijven, consumenten en anderen een lange weg moet gaan. Het voordeel is wel, de EU is een grote economische macht. En die heeft dan meer te zeggen als die een verdrag wil sluiten met Zuid-Amerika, met India of met andere partijen. Dat heeft een voordeel.
3: Marijn, we horen dus veel over die handelsverdragen, over die geopolitieke spanning waar we het zojuist over hadden. Je hoort ook van brancheorganisaties dat ze hun zorgen uitspreken, of wat ik netjes zeg, hun wensen uitspreken. Maar ze schreeuwen het zacht gezegd niet van de daken. Wat kan het bedrijfsleven leren van de politiek op dit gebied?
2: Misschien moeten branches en bedrijven wel harder schreeuwen, zou ik maar zeggen. Maar veel vindt natuurlijk achter de schermen plaats. Als we het bijvoorbeeld over die handelsakkoorden hebben. Meneer Trump komt met zijn extra tarieven. Dan komt er een zogenaamde retaliatielijst, zoals dat zo mooi heet. Oftewel een vergeldingslijst van de Europese Commissie. Nou, dan is er een enorm getrek en geduw. Branches en bedrijven zitten er bovenop bij de Europese Commissie. Kom je op die lijst, ja of nee? Want dat heeft natuurlijk gevolgen voor je bedrijf. Het raakt direct je bedrijf. Maar ze zitten dus niet, dat doen ze inderdaad niet via de megafoon, zou ik maar zeggen. Maar dat doen ze achter de schermen. Dus ik weet niet of ze echt van de politiek iets kunnen leren.
3: Maar zou het belangrijk zijn volgens jou, volgens jullie, dat ze dat wel hardop gaan uitspreken? Nou, en dat ze zich meer uitspreken in het publieke debat over die geopolitieke veiligheid?
2: Nee, dat vind ik wel. Bedrijven zijn wat terughoudend om het publieke debat te betreden, om het zo maar even te zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld, jij noemde net dat CETA-akkoord, dat is het akkoord.

0: met Canada en de EU. Het bedrijfsleven was afwezig. Ja, ik heb hard gelobbyd en ik zat overal. Terwijl ik, dat raakt direct de bedrijfsvoering van bedrijven. Maar bedrijven vinden het eng om daar... want je schopt partij X tegen de...
1: Concurrentieoverwegingen.
0: Kan ook concurrentieoverwegingen zijn. Maar bedrijven weten vaak natuurlijk wel van elkaar... waar ze exporteren of hun spullen vandaan halen.
1: Maar duw jij dus ook op bedrijven om te zeggen... ik snap het, begrijp al die argumenten... maar in deze tijd is het een andere tijd. Dus het is belangrijk om wel die megafoon te gebruiken... in het politieke debat te mengen.
0: Ja, maar dat is, als ik een heel concreet voorbeeld mag geven...
1: Ja, liefst graag.
0: Ja, over China. China ligt supergevoelig bij bedrijven. Daar gebeurt heel veel, een Nederlands bedrijf ook. Dan vragen wij, heb je last van bedrijven, van China, van de politiek? Wordt bijvoorbeeld je intellectuele eigendom gestolen? Dat gebeurt gewoon in China, dat weten we. Ja. Dat weten we allemaal. Maar er is geen één bedrijf dat zal zeggen... ja, inderdaad, bij mij zijn ze langs geweest. Of ik heb die patenten over moeten dragen, of weet ik veel wat. Terwijl het wel gebeurt. En dat is ook, dat snap ik ook wel... omdat men natuurlijk ook die Chinese overheid niet tegen de schenen wil schoppen.
1: Nee.
0: Maar daar zou wat meer collectief geluid geen kwaad kunnen. Maar er wordt inderdaad... Ja, aan de andere kant, ik verdien er mijn geld mee. Hè, want ze verschuilen zich achter VNO en CV. Dat is natuurlijk makkelijk.
1: Dat begrijp ik.
0: Maar ik hoorde net... ik hoorde vorige week en de week daarvoor trouwens ook... van twee verschillende departementen die zich hiermee bezighouden... dat ze eigenlijk onvoldoende zicht hebben... op waar bedrijven precies tegenaan lopen in China. Maar dat gaan bedrijven niet vertellen. En ze vragen dat. Maar er is eigenlijk geen goede setting... om dit soort vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Die zouden wel moeten komen...
1: Maar hoe kan dat dan? Want dat is een duidelijke oproep natuurlijk. Hè? Je moet je wel in dat debat mengen en wel meer van je laten horen.
0: Ik denk dat dat komt omdat we hadden dat globaliseringsdividend... waar ik het net over had. Het hoefde niet, ja, decennia lang. Nee, die tijd is er nu geweest. Dus nu is het tijd om het anders op een andere manier te gaan organiseren... en een andere dialoog met de politieke...
1: Maar ik zou bijna zeggen, dat is toch een van de redenen... waarom VNO-NCW is opgericht. Ja, en bovendien, je doet ook enorm je best. Maar heb je het idee dat je...
0: Dank.
1: Dat je, nou ja, goed, als je verhaal, als het gaat over China... en deze oproep ook die je eigenlijk... je plaats, waardoor je denkt, nou ja, dat is duidelijk nek uitsteken. Maar zie je ook bedrijven die meedoen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Die gehoor geven aan jullie oproep nu al?
0: Die zijn er wel, maar dat zijn eigenlijk een beetje de usual suspects, om het zo maar even te zeggen. Wat je bijvoorbeeld ziet in de maritieme sector, heel concreet, we kennen twee grote baggeraars, hoef de naam niet te noemen, want iedereen kent ze. Maar dat is ook obvious, hè? Want dan heb je een opdracht... of je wordt eruit gegooid, of et cetera. Een ander is een niet na te noemen chipmachinefabrikant uit Veldhoven. Nou, weet je ook allemaal welk bedrijf het is, maar dat is ook heel obvious. Het gaat juist om de bedrijven daarachter.
1: En dat zijn bedrijven waarvoor het in zekere zin ook obvious aan het worden is. Ook heel erg duidelijk, en die zich ook zouden moeten uitspreken. Ja. Zou je die bedrijven wel bij naam nu al kunnen noemen?
0: Dan krijg ik ik op mijn donder.
1: Ja, maar dat geeft niks. Dat is soms heel goed. Daar leer je van. En wij allemaal en zij ook.
0: Dat is waar. We hebben bijvoorbeeld de hele rit architectenbureaus gehad. Zou je helemaal niet denken. Maar die zijn heel actief in China. Maar die worden het ook steeds meer de markt uitgeduwd. Een ander is... Ik zal één bedrijf dat noemen. Dat krijg ik nu op mijn kop, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Is bijvoorbeeld Philips. Die maken bepaalde... die zitten natuurlijk nu in de medische technologie. Maar die krijgen steeds meer last van Chinese concurrentie. Volgens mij stond dat vandaag ook in het FD, als ik me niet vergis. Of gisteren. Dus dat, die zien steeds meer die uitdaging. En die worden dus, dat soort bedrijven worden dus ook vocaler. Ander is, wij zijn sterk in bloemen, in bollen, in planten. Die komen steeds moeilijker die markt op. Dus die worden ook vocaler. Bijvoorbeeld hun Royal Antos, dat is een brancheorganisatie. Maar er zitten natuurlijk allerlei bedrijven achter. Andere bedrijven hoor je minder. Ik hoor een Rijkswaan, wat natuurlijk een enorm bedrijf is. Hoor ik niet, maar ik weet het ook niet. Dus dat zou ik wel willen weten, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, het is op zichzelf ook niet zo gek als je verplaatst die bedrijven. Je zit in de oude modus, maar jullie doen ook de oproep, ook bij deze weer. Van het is, of bij deze is eigenlijk voor het eerst zo hard om duidelijk te zeggen... luister, het is een hele rits bedrijf. Je hebt er alleen maar baat bij om dat nu wel te doen. Wij snappen dat jullie het niet gewend zijn, maar doe het alsjeblieft wel. En doe het dan ook collectief en doe het gezamenlijk ook. Ja. Misschien wel in opdracht van VNO-NCW, om het even tussen aanhalingstekens.
0: Voor zover wij opdracht aan onze leden.
1: Daarom zeg ik ook dus aan. Zeker.
0: Het is andersom.
1: Maar zijn er al, gebeurt al iets in die richting? Want ik vind dit echt een belangrijk punt. Dit is gewoon weer een stap vooruit.
0: Nou, ik hoop natuurlijk op enorme publiciteit naar aanleiding van deze podcast. Nee, maar we gaan hier absoluut mee verder. Want die signalen komen nu dus ook vanuit de ministeries. En dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld, want dan kan ik mijn werk ook niet doen. Maar ik heb daar vertrouwelijke informatie voor nodig die bedrijven hebben. Maar aan de andere kant snap ik die bedrijven wel. Dan moet er ook een setting zijn waarbij dat vertrouwelijk kan. En die is er nu nog niet.
1: Maar je krijgt signalen uit ministeries en jullie gaan erop verder. Maar hoe dan?
0: Nee, dat is allemaal techniek. Maar het China-onderwerp staat op een aantal manieren nu op de agenda. Want iedereen begint, het wordt steeds prangender. En we nemen het uit trouwens ook de VS in mee. Vroeger was het gewoon, bij wijze van spreken alleen over China. Maar die tijd hebben we gehad. Dus eigenlijk die turbulentie, we gaan dat binnenkort ook in het bestuur, ja, doet er niet zoveel toe, maar gaan we in het bestuur bespreken. Ja.
1: Mag ik jullie allebei hartelijk danken. Sven Koopmans, voormalig vredesonderhandelaar voor de Verenigde Naties en de Europese Unie. En Marijn Visser, adjunct-directeur internationale zaken bij VNO-NCW. En wil je de Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
2: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens Van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Een arbeidscontract moet je beschermen als het misgaat, maar moet je daarom een arbeidsrelatie beginnen vanuit wantrouwen? Bij conscious contracten draait het om minder juridisch jargon, meer begrijpelijke afspraken, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Maar is dat echt beter werkgeverschap of vooral een vriendelijker jasje om hetzelfde contract? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week Arjan Elbers, recruitment-expert van BNR, en onze gast Boukje Keizer. Boukje, we zijn heel erg bezig met conscious contracting, maar stel je voor dat je afscheid moet nemen van iemand, bestaat dan ook zoiets als een conscious ontslagprocedure?
7: Die bestaat vast wel in de praktijk. We hebben daar geen mooie stukken voor op papier staan. Maar we merken wel dat een goed conscious contract aan de start ook al heel veel kan helpen in een goed afscheid nemen aan het eind.
6: Voor een lovable exit. Precies. We gaan zo uitgebreid praten over contracten die werken voor mensen. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, mensen werken massaal thuis vandaag. Waar is Robin?
8: Ja, mensen die werken. Onze redacteur werkt niet hier vandaag in ieder geval. Want die moet vanuit het zuiden van Limburg komen. Maar ja, het OV ligt weer plat. De staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsbezuiniging op sociale zekerheid is afgelopen nacht begonnen. In vrijwel het hele land rijden er helaas geen treinen, bussen, trams en metro's. Nou, waarom wordt er dan gestaakt? Om de bezuinigingsplannen voor het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA tegen te gaan. Dus mensen zijn massaal thuis aan het werken vandaag.
6: Nu hoorde ik jou vorige week over een staking op Schiphol. Die was heel frivol en vrolijk. Ja. 3 keer per dag 15 minuten even prikken en dat landde goed bij het publiek. Dit is wat brusker, toch?
8: Ja, ben ik met je eens.
6: Ben je niet blij mee?
8: Nee, ik ben er niet blij mee, want je pest werkgevend en werknemend Nederland ermee.
6: Ja, en wij zitten zonder redacteur. ASML begint ook aan de bouw van een nieuwe campus voor zo'n 20.000 mensen.
8: Zo is zo'n dingetje. Ja, Go Brainport,
6: een klein dorp.
8: Dat zeggen we in het zuiden. We bouwen er een dorpje bij. Gisteren was officieel het startschot voor het bouwen van een nieuwe deel van de campus op de Brainport Industries. Met als doel werkplekken voor 20.000 nieuwe ASML-collega's. Die bouw wordt in 3 fasen opgeleverd. En in 2029 moet het eerste deel klaar zijn. En dan zijn er al zo'n 3.000 nieuwe collega's die in gaan stromen. En daarbij waren premier Jette, oud-premier Schoof en de burgemeester en oud-minister Jeroen Dijsselbloem.
6: 20.000 nieuwe collega's, wat betekent dat voor de arbeidsmarkt überhaupt daar in die regio?
8: Ja, heel veel. Want als het regent bij ASML, dan drupt het in de hele regio. Dus die hele keten die gaat daar aan mee. En een leuke note is van die 20.000. Dat zijn niet allemaal expats en HBO-WO-engineers. Er zitten ook heel veel MBO-professionals tussen in die doelgroep.
6: Dus meer diversiteit.
8: Yes.
6: Dan, wij zijn niet goed in het belonen middels aandelen.
8: Ja, dat is eigenlijk heel erg jammer. Stond een goed artikel op de website van Werven. Nederland loopt flink achter met belonen in aandelen, ofwel aandeelparticipatie. En ons landje loopt flink achter op landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Israël, als het dus aankomt op aandeelparticipatie voor werknemers. En dat is hartstikke jammer, want dat is natuurlijk een super mooie manier om mensen duurzaam aan jouw organisatie te binden. Zo weet ik dat er een mooi voorbeeld is in Zuid-Afrika. Daar is een hele grote wijnboer, echt een mega plantage.
6: Een gigawijnboer.
8: Giga, ja, die doet in de hectoliters, zeg maar. Dus niet in de kleine aantallen. En die wijnboer die laat dus alle locals mee participeren na een bepaalde periode. En die zijn super succesvol doordat ze dat doen. Wat je hier in de regio ook ziet is dat start- en scale-ups vaak gebruik maken van aandeelparticipatie. Maar dat heeft een ander doel. Vaak is er gewoon te weinig cash om goede mensen, goede talenten te betalen. Dus dan zeg ik, joh, hier heb je vast een plukje aandelen. Als we dadelijk door het dak gaan of we gaan naar de beurs, dan ben jij er natuurlijk bij. Nou, de reden waarom Nederland achterloopt op die aandeelparticipatie is niet een blijk van onwil of een onmin van ondernemerschap, maar het gaat om de fiscus. Dus aandelen worden hier in box 1 belast en dat kost gewoon tot wel 49,5%. Dus eigenlijk is dat voor heel veel werkgevers en werknemers gewoon niet zo interessant.
6: En als dit in Nederland nu zo interessant is om daarmee juist schaars talent aan je te binden die je normaliter niet kan betalen middels cash, waarom doet de fiscus dit dan? Dan breng je toch juist die bedrijven die talenten nodig hebben om zeep?
8: Nou, daar is gelukkig gehoor aan gegeven, want ons kabinet is wel bezig met betere wetgeving. Dus die aandeelparticipatie moet een stuk aantrekkelijker gemaakt worden voor zowel de werkgevers als de werknemers. En dat gaan wij samen volgen.
6: We houden het in de smiezen.
9: Nick Ajoewijnen en Arjan Elbers.
6: Een arbeidscontract, vaak pagina's vol juridisch wantrouwen, kan dat niet menselijker, begrijpelijker en meer gebaseerd op vertrouwen. Conscious contracting moet dat veranderen. Maar blijft zo'n vriendelijk contract overeind als het misgaat en zitten mensen er überhaupt al op te wachten? Daarover praten we met Boukje Keizer, schrijver van Contracten die werken voor mensen, en Joost Hofman van bouwbedrijf Moos. Welkom. Jullie werken met dit soort contracten, Joost.
7: Ja.
6: We gaan eerst even naar Boukje. Conscious contracting. Wat is het?
7: Ja, het is een ontwikkeling die uit het buitenland komt, uit Amerika, maar al een aantal jaren hier in Nederland voet aan de grond begint te krijgen. We zijn allemaal ooit, hebben we misschien gezien, Tony Chocoloni, die een heel flitsend A4'tje rond liet gaan en daarmee liet zien van, hey, ook onze contracten sluiten aan bij onze merkidentiteit. En van daaruit hebben we eigenlijk gekeken van, kunnen we dit veel meer kijken van wat hier de potentie van is voor Nederland. Met hulp van de Consumenten Foundation hebben we dat kunnen doen de afgelopen jaren. Inmiddels hebben we al meer dan 160 organisaties geholpen op allerlei manieren om hier slag in te slaan.
6: En waar helpen jullie ze dan concreet mee?
7: We maken eigenlijk contracten, we noemen het contracten die weer werken voor mensen. Nu zijn ze vaak geschreven door juristen voor juristen en de gemiddelde Nederlander snapt echt niet wat hij tekent.
6: Maar hele flauwe vraag, je zegt voor mensen, nu voor juristen.
7: Het zijn geen
6: AI-juristen, juristen zijn ook mensen. Nou, dus concreet wat?
7: Begrijpelijk. Ja? Dat 1 op de 8 Nederlanders die werkt is laaggeletterd. Die snappen al die juridische 20 pagina's niet. Veel meer ook de identiteit van de organisatie. Nou, daar kan Moos wel iets moois over vertellen. Maar nu zijn ze eigenlijk copy-paste hetzelfde. En hoe kunnen we zorgen dat duidelijk is bij wie je komt werken? Want je gaat niet zomaar een handcontract tekenen. En veel gelijkwaardiger en veel meer vanuit vertrouwen geredeneerd. Waarbij je overigens niet naïef hoeft te zijn. Want het blijft een juridisch document.
6: Ja, dat is een mooi punt. Joost, jullie kiezen voor conscious contracting, oftewel contracten die werken voor mensen. Ja. Wat is jullie beweegreden om juist dit soort contracten op deze manier aan te bieden?
10: Ik denk dat er twee beweegredenen waren. Ten eerste, ik denk dat heel veel ondernemers contracten moeilijk vinden. Ik persoonlijk, ik vind het lastig om precies te snappen wat erin staat. En dan kan ik me al voorstellen dat de werknemer die komt werken dat al helemaal heeft en soms op blind vertrouwen gewoon zo'n contract tekent. Nou, daar wilden we echt wat aan doen. Dat wij het echt begrepen en dat zij het echt begrepen. En dat was eigenlijk de zoektocht. Daarbij vind ik het mooie van het systeem dat het echt uitgaat van samen bedenken wat we gaan doen. Dus eerst eigenlijk bijna de reis die je aangaat met elkaar op papier zetten. En niet wat de juridische haken en ogen aan die reis zijn.
6: Boukje, kun jij eens, want je hebt voorbeelden meegenomen, kun je eens iets laten zien van versie 1, de oude wereld, en dan versie 2, de nieuwe wereld?
7: Ja, achterin het boek wat we erover geschreven hebben staat een hele schrijfwijzer met allerlei.
6: Dan moet je wel jezelf de stemgeluid, hè? Anders als je bij die tweede heel frivol gaat praten, dan is het niet eerlijk. Dus...
7: Bedrijf X, gevestigd en kantoorhoudend te, met een adres en een woonplaats, rechtsgeldig vertegenwoordigd door. Hierna te noemen werkgever. En naam, geboren op, wonende te, vertegenwoordigd door, hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende overeen te zijn gekomen. Ja? Klinkt niet heel lekker, toch? wat ook kan.
6: Ja.
7: Hey.
8: Dat kan.
7: Klaas uit Utrecht. Wat leuk dat je bij ons komt werken. Wij zijn Moos uit Amsterdam.
10: Amsterdam.
7: Van harte welkom. En het klinkt totaal anders. Ik zeg het ook iets anders, moet ik iets doorheen?
6: Ja, we hadden de afspraak dat je dat niet zou doen.
7: Wat ook kan, is gewoon onderaan het contract... wij, dubbele punt, met de naam van het bedrijf en de vestigingsplaats... en jij, dubbele punt, naam en woonplaats. Maar de essentie is hiervan dat wij denken... dat het dus heel veel met juridische termen omgeven moet gaan. Waardoor...
6: Maar even naar dit voorbeeld. Dan stukje 1, dat klinkt iets formeler... maar dat zit meer ook in het verschil als ik hoor hoe ik praat... en bijvoorbeeld hoe mijn dochters praten. Die zijn jonger, dus wat anders taalgebruik. Maar compleet te volgen. Dus ik kan me voorstellen dat ook iedereen die bij Moos in dienst is... verhaaltje 1 met jouw mooie stem... kan volgen, maar verhaaltje 2 met jouw nog mooiere stem ook. Dus maar waar zit dan...
7: Nou, het verschil zit er alleen al in praktisch dat hier dingen als woonplaats, adres... of adres, soms staat er zelfs BSN-nummers, wat helemaal niet mag... vertegenwoordigd door, dat hoeft allemaal niet van de wet. Het enige wat helder moet zijn is welke twee partijen een contract sluiten... en dan is naam en vestigings- of woonplaats is vaak voldoende. Mochten er nou 6 Klaas Janssens in jouw organisatie werken... dan kan het handig zijn om nog een kenmerk toe te voegen... een geboortedatum of iets anders. Maar zolang dat duidelijk is, is dat voldoende. Dus we gebruiken heel veel woorden eromheen... met ook hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door. Het is gewoon niet nodig.
8: Juridisch wollig taalgebruik.
6: Maar dus je zegt eigenlijk, maak het mag ook voor de wet wat simpeler.
7: Het mag veel simpeler. We hebben er heel vaak dingen in staan die of al gewoon in de wet staan... en die je niet in het contract hoeft te herhalen. Maar we gebruiken gewoon heel veel woorden eromheen... die vaak juist voor verwarring zorgen in plaats van verduidelijken.
6: Ja. Nu heb ik jullie boeken gescand en af en toe kreeg ik ook een beetje het gevoel... dat ik zo'n kleurplaat of zo'n papiertje van zo ziet achterste eruit. Hier zijn de leeuwen en dan een pijltje, nou daar zijn de gorilla's. Dat ik dacht van... Het voelt een beetje kinderlijk.
7: Het verschilt. Een van de kernelementen die we zeggen: je moet aansluiten bij je eigen identiteit van de organisatie. Ja. En je snapt dat voor een Deloitte dat heel anders is dan voor een schoonmaakbedrijf. Maar in de schoonmaakbranche, waar wij ook een branchecontract voor ontwikkeld hebben... als modelovereenkomst voor de hele branche... ja, daar is gewoon het gros van de mensen laag geletterd. Dus die vinden het wel heel fijn om precies te zien... oh, zo lang duurt mijn proeftijd, dit zijn de dagen in de week dat ik...
8: Zo heel visueel. Ja.
7: Visueel, simpel, alleen de kern. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommigen vinden het juist heel prettig dat er gewoon wel heel formele taal gebruikt worden.
6: Wat zijn de elementen van Conscious Contracting Moos die jullie hebben toegepast voor jullie medewerkers? Dus ik kan me voorstellen, je kan Conscious Contracting voor Deloitte doen... voor CSU, voor de NS en voor Allianz. Allemaal andere niveaus. Wat hebben jullie daarin naar voren gebracht?
10: We hebben geen leeuwtekeningetjes erin in gemaakt, maar het is 2 pagina's. Daar begint het mee. Dus het zijn 2 A4'tjes met heldere blokken, met heldere koppen. Wat gaan we doen? Wat zijn de afspraken? Heel leesbaar, korte zinnen. Geen eindeloze juridische zinnen zonder puntkomma's... die echt moeilijk te lezen zijn, denk ik. En geen allerlei extra boeteclausules en dat soort dingen. Gewoon op basis van vertrouwen naar elkaar zo'n contract opzetten. Wat gaan we doen?
8: En wat merk je dan als je echt zo'n overeenkomst... aan een nieuwe collega overhandigt?
10: Nou, mensen worden er gewoon heel blij van. Die zien gewoon een 2-pagina ding waar eigenlijk alles in staat... wat je hebt afgesproken in de hele rit er naar voren. Mm-hmm. Dus de gesprekken komen erin terug. Wat hebben we besproken? Wat gaan we doen? En waarvoor gaan we het doen? En dat is eigenlijk alles wat ze hebben. En de Nederlandse wet heeft heel veel dingen al afgedicht. En daar hoef je wat mij betreft geen 20 pagina tellend boekwerk van te maken... wat iedereen dan weer doorspreekt of naar een jurist stuurt. En die heeft er altijd wel weer een opmerking over. En die komt er weer een... Dus Je bent juristen eigenlijk aan het werk aan het houden, terwijl het heel simpel tussen werkgever en werknemer geregeld kan worden. Is mijn ervaring.
6: Ja, duidelijk. Nu zag ik ook een voorbeeld van Breeman. En dan, dan zag ik ook, even om in de leeuwenplaatjes te blijven, dan een hele hippe monteur die dan in een animatieplaatje met zijn vingers zo wijst naar het plekje waar je contract moet tekenen. Dus mooie opmaak. En ook dat er dan een over het autorijden. Dus je maakt gebruik van ons vervoer. Ja. Maar dan staat er wel een verwijzing naar de algemene voorwaarden, maar die staan dan extern. Is het dan niet een soort van, hier krijg je een leuk, fijn contract wat goed voelt, maar als het echt moeilijk wordt, want stel die monteur die rijdt voor €1000 boetes per maand, ja, dan moet toch ergens afgetikt staan. Of hoe ga je daar dan mee om? Want dan voelt het contract heel leuk, helemaal in de look en feel van het bedrijf, en dan krijg je later alsnog om je oren, omdat de algemene voorwaarden X, Y, Z of...
7: Ja. Die vraag krijgen we natuurlijk heel vaak. Van, goh, heb je nu niet een mooie front en alle ellende, de kleine lettertjes staan er nog steeds. Ja. Wat we zien is dat ook die ellende aan de achterkant bijna altijd gewoon ook aangepakt wordt. En dat gaat het veel maar om toelichtingen. Die ook nu vaak heel van niet in een contract staan. Hè. Dus de hoe je het omgaat met een te hard rijboete, dat staat nu ook niet, stond ook niet in hun oude contract. Dus je zult altijd her en der toelichting moeten geven. Maar de kern van wat gaan we met elkaar doen, wat verwachten we in de essentie van elkaar. En hier kan je meer lezen over hoe dat dan precies zit, met hoe je je vakantiedagen aanvraagt en zo. Ja, dat zal je houden. Maar daar zien we dat er ook echt enorme meters gemaakt worden om dat ook simpel te doen. Of wij zien bedrijven, zeker bedrijven met mensen met veel verschillende culturele achtergronden, die daar allemaal kleine filmpjes van maken, zodat je het in je eigen taal kan horen en dat iedereen dezelfde informatie krijgt daarover.
10: Ik denk dat je mensen ook meer op hun verantwoordelijkheid kan aanspreken. Dus als je het simpel zegt van onze cultuur is dat je zelf verantwoordelijk bent voor zaken, dan is het voor heel veel mensen ook gewoon duidelijk dat die verkeersboete die ze rijden gewoon voor hunzelf is. En dat daar geen juridisch eindeloze tekst aan te doen is waar welk regeltje waarop gaat.
6: En Boukje, is het klassieke contract werkelijk het probleem? Of proberen we eigenlijk met vriendelijke taal slecht werkgeverschap op te lossen?
7: Of het echt een probleem is, niet in de zin van dat we daar nou als economie aan kapot gaan. Tegelijkertijd is het meer menselijk met elkaar omgaan iets waar we met z'n allen de mond vol van hebben en wat we ook denk ik nodig hebben. En wat een heel zwaar juridisch dreigend contract doet, het creëert afstand en het geeft eigenlijk al meteen aan dat als er een keer gedoe is, we see each other in court. Ja. Terwijl de praktijk in heel veel bedrijven is, nee, we praten met elkaar en als er ergens iets niet lekker loopt, dan hebben we daar gesprekken over. Dus het contract geeft daarmee een start die meteen aangaat hoe je met elkaar wil communiceren en omgaan. En ja,
6: maar het contract
7: is
6: wel vaak het sluitstuk. Dus ik heb, stel jij bent recruiter, ik wil bij jouw organisatie werken, heb ik jou 1, 2, 3 keer gezien, dan met de line manager, dan heb ik nog een gesprek en een assessment. Dus er zijn al een hele hoop momenten waarin ik kan toetsen, oh, wat een leuke, fijne club, want we praten met elkaar. En dus het contract is dan echt toch het formele sluitstuk, wat een samenvatting al is van die eerste...
7: Maar waarom zou dat er dan zo juridisch en formeel en anders moeten klinken dan al die gesprekken die je gevoerd hebt?
6: Nee, dat ben ik met je eens, maar het zou dan voor mij ook geen breekpunt zijn dat ik op een punt kom en zeg van, nou, ik heb zo'n fijne gesprekken gehad, maar dit contract, wat staat hier en het is op wit papier, dit ga ik niet doen.
7: Ja, nou, je kan zeggen van er zijn weinig mensen die het niet tekenen.
8: Nee,
7: maar
8: precies.
7: Het zet wel de toon van de relatie. Want eigenlijk vertrouwen we je niet. We hebben zeker mensen die bijvoorbeeld met een laag inkomen, ja, dan staan er boetes in. Dat is ongeveer een hele jaarsalaris.
6: Ja.
7: Nou, dat is geen lekkere start. Dus misschien kost het je niks om het niet te doen, maar het levert je heel veel op als je het wel doet.
6: Ja, dus
7: en trouwens niet alleen maar dat het contract er gewoon fijn uitziet en past in die hele communicatie, maar ook wat we heel vaak zien is dat er bijvoorbeeld veel minder varianten overblijven, omdat ze veel beter gaan nadenken, ja, moet dit erin? Is dit nou anders voor stafniveau 13 dan voor de mensen in de uitvoering? Ja. Nou, heel vaak niet.
6: Ja. Arjan, jij hebt ook een poll uitgezet over dit onderwerp. Ja.
8: Ook voor dit mooie onderwerp hebben we vorige week een poll uitgezet en dat hebben we weer samen gedaan met de redactie van LinkedIn. De poll verscheen dan ook op onze LinkedIn-page, maar ook op de LinkedIn-nieuwsfeed. En onze vraag was, welk contract teken je liever? A, een traditionele overeenkomst, of B, een contract plus conscious afspraken? 58% van alle respondenten zegt een traditionele overeenkomst en 42% zegt een contract plus conscious afspraken. In totaal hebben meer dan 180 mensen gestemd en kregen we ook nog eens een 50 reacties. En er zaten best wel een paar hele goede onderbouwde reacties tussen. Wij denken zelf dat wij een superslim publiek hebben.
6: Denk ik ook.
8: Simone Hornstra bijvoorbeeld zei: als jurist en mediator zie ik dat arbeidsconflicten meestal niet ontstaan doordat een contract bijvoorbeeld niet passend is. Ze ontstaan doordat verwachtingen jarenlang niet worden uitgesproken. Kan ik me helemaal in vinden. En Vera Hartkamp zegt: een arbeidsovereenkomst moet werken als het vertrouwen groot is. En ook als de arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Dus maak het op papier helder, begrijpelijk en vooral menselijk. Nou, wat zagen we vaak als trend in die reacties? Afspraken maken over vertrouwen en werkdruk, dat doe je niet alleen in een contract. Daarvoor moet er gewoon ruimte zijn in je bedrijfscultuur. En er is best wel wat enthousiasme voor conscious contracting, maar het mag niet ten koste gaan van de zakelijkheid van de overeenkomst.
6: Joost, jij hebt dit nu geïmplementeerd. Was het ingewikkeld?
10: Nee.
6: Wat was de grootste verandering die je nu ziet? Of wat is de grootste verandering?
10: Ik heb het gevoel dat iedereen echt begrijpt wat hij tekent. Ik denk dat dat de belangrijkste en grootste verandering is. En het werd heel positief ervaren. We hebben het zelfs doorgetrokken naar onze hele partner- en inkopengroep. Dus daar hebben we in de bouw echt op vertrouwen contracten met elkaar gesteld. Die dus op één A3'tje uit te printen zijn. Die hebben wel iets meer tekeningetjes en iets meer schetsjes, zoals jij eerder aangaf. En ook die partijen zijn er hartstikke blij mee om gewoon heel helder en duidelijk te, bijna visueel te zien wat we met elkaar afspreken.
6: Wat heeft het je concreet opgeleverd? Als je, dus voor en na, wat heeft het je wijzer, beter gemaakt?
10: Nou, ik denk dat je oprecht kan zeggen dat je vanuit vertrouwen onderneemt in plaats vanuit angst. Ik denk dat dat niet het geval was met onze werkgevers. Ik denk dat dat gewoon een versimpeling is geweest van het contract. En voor iedereen makkelijker. Met onze partners is het echt een uitstraling van: we vertrouwen, we gaan het samen doen. En ook in moeilijke tijden houden we elkaar vast. Dat schrijven we op. En we gaan het eerst met elkaar bespreken voordat we de juridische gang op gaan.
6: Dus. Maar dit was dus voor jullie ook het startpunt voor eigenlijk een hele nieuwe benadering van hoe
10: Zeker.
6: Praten we met elkaar, hoe gaan we met elkaar om. En dat er meer vertrouwen is, meer geluk. Iedereen is bij jou gewoon veel gelukkiger nu.
10: Zeker. En het paste ook al precies wat we deden. Dus we waren in vertrouwen met elkaar aan het ondernemen. Alleen het stuk
8: Was ook heel juridisch.
10: Was gewoon heel juridisch.
6: De consciousness wordt nu echt gevoeld. Boukje Keizer en Joost Hofman, dankjewel.
10: Dankjewel.
6: Er staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar met het meest beslissende carrière-moment. Daarin praten we met Suzanne Swarts, directeur van het Museum voor Linde. Ja, Arjan, dat was een leuk gesprek.
8: Het was een geweldig verhaal. Een dame die een boek ziet als en helemaal geraakt wordt en gevangen wordt. Een brief schrijft, trainee wordt, verantwoordelijk wordt voor een kunstcollectie en directeur wordt van een eigen museum.
6: Ja, zij noemde tijdens de podcast ook allemaal namen van kunstenaars. Ja. En ik had geen idee wie het waren.
8: Wij knikten heel Mooi. Nooit van gehoord.
6: Dat was onze moeilijkste podcast.
7: Het geweldig museum.
6: Ja. Ze vertelde onder andere hoe ze aan het werk ging voor de kunstcollectie van Joop Kaldenborg.
11: En ik herinner me nog dat ik zelfs tijdens mijn stageperiode op zijn verzoek naar New York mocht vliegen om daar tijdens een hele belangrijke avondveiling bij Sotheby's mocht bieden op een waanzinnig belangrijk schilderij van Andy Warhol. En dat ik daar als 26-jarige in de zaal zat tussen allemaal hele grote, belangrijke mensen.
6: Op je sneakertjes?
8: Hoi.
11: Nou, ik had wel me een beetje gekleed voor de avond. Maar ik voelde me in ieder geval heel jong.
6: Ja.
11: En ik was ook ontzettend zenuwachtig.
6: Hoe die veiling afliep en hoe de rest van de zaal reageerde op zo'n jonge dame, hoor je in de hele aflevering. En dan hoor je ook hoe die kunstcollectie uitgroeide tot Museum voor Linden. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze socials en praat mee over alle onderwerpen. En je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Woensdag 9 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïense drones hebben vannacht de marinehaven getroffen van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens president Zelensky een olieterminal, militaire havenfaciliteiten, een marineschip, volgens mij eentje dat eerder ook al is geraakt, dat zo'n schip dat kaliber kruisraketten kan afschieten, is getroffen, ook voor brand uitgebroken daar. Die kruisraketten worden vanaf schepen vaak op Oekraïne afgeschoten. In Anapa, ietsje verderop aan de Zwarte Zeekust, zouden een Russisch gevechtsvliegtuig en een helikopter zijn geraakt. Vanmiddag is een droneaanval gemeld op een fabrieksterrein in de regio Tjumen. Dat is ongeveer 2500 kilometer van Oekraïne. En dat zou een nieuw record kunnen zijn voor de Oekraïnse lange afstands drones. Gisteren was de olieraffinaderij van Saratov, Russische regio, opnieuw aan de beurt. Die is heel vaak aan de beurt. Een Russische drone trof vanochtend een flatgebouw in Kiev met 6 gewonden. Vanmiddag is opnieuw een explosie gemeld in Kiev. Weten we nog niks van. Gisteren vielen 2 doden en 10 gewonden in Kiev. Nadat dus het staakt het vuren dat was ingesteld voor het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner was afgelopen. Vannacht troffen de Russen opnieuw een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië. Ja. 2 doden daar.
7: Voor de zoveelste keer.
6: Ja, en er was, maar daar komen we misschien nog over te spreken, ook nog een drone incursie bij Moldavië en Roemenië. Gisteren trof een drone een Oekraïns tv-station tijdens de uitzending met 5 gewonden tot gevolg. En aan het front gebeurt wel wat interessants bij Liman. Daar is een flink stuk terrein terugveroverd op de Russen in een operatie die al wat langer liep. Maar het lijkt nu dat de Russen misschien helemaal terug moeten zijn gegaan naar de rivier, de Zherebets, die daar loopt. En dit speelt dus in het noorden van Donetsk, eigenlijk een beetje boven die grote gefortificeerde steden.
8: Wordt wel erkend hoor, dat op dit ogenblik aan de hand is door de Russen. En dus de mailbloggers zeggen inderdaad dat er wat aan de hand is, dat de Russen een probleem hebben en dat Oekraïne in het offensief is. Slovianska wordt ook heel erg sterk gevochten, maar dat leidt op dit ogenblik tot niks. Ga je wat verder naar het zuiden, in de omgeving van Konstantinivka, dan zie je dat Oekraïne wat terreinwinst heeft geboekt. Maar ja, het is echt, het is minimaal. Maar ja, Lyman is wel heel erg interessant wat daar op dit ogenblik gebeurt.
3: Sommige Russen erkennen dus dat sommige dingen niet zo goed gaat. Dat geldt niet voor Poetin, hè? En dat is wel interessant. niet alleen wat hij op tv daarover zegt, maar hij lijkt ook degene te zijn die Trump hierover brieft.
8: Ja. Ja, dus op 8 september is dat dus gebeurd, dus net. Dus we hebben een telefoongesprek gehad, Trump en Poetin. En daar zou zijn gesproken over de situatie op het slagveld. En er is een objectief en gedegen verslag gegeven door Poetin aan Trump. Nou ja, dat objectieve en gedegen verslag, dat kennen we langzamerhand wel. Want er wordt natuurlijk ongelooflijk opgeschept over wat er gebeurt. Maar als je gewoon toch nog even kijkt van wat nou de winst is. Dus we hebben gesproken vorig jaar over dat zogenaamde 28-puntenplan. Nou, we hoeven nu niet te herhalen wat het is. Maar dat was niet echt in het voordeel van Oekraïne. Dat is nu eigenlijk van tafel. Omdat sinds die tijd er eigenlijk gewoon geen echte terreinwinst meer is geboekt. Dus als je kijkt in de periode dat er werd onderhandeld over dat 28-puntenplan, dat was van mei tot november, toen hebben we in die tijd hebben de Russen pakweg 2500 vierkante kilometer veroverd. En als je nu gewoon in een vergelijkbare periode kijkt over een aantal maanden, ja, dan hebben ze zelfs met betrekking tot het gebied wat ze al eerder veroverd hebben ze gebied moeten inleveren. Mm-hmm. En daarbuiten hebben ze al 360 vierkante kilometer gewonnen. Dus ze zijn behoorlijk vertraagd. En met name dus in de gebieden die ze al veroverd hebben, daar is een complete passtelling op dit ogenblik.
3: Desalniettemin blijven ze dus opscheppen en harde eisen stellen. Hè? Er waren ook wel wat snippertjes die her en der voorbij kwamen in de Oekraïnse media vandaag over wat er aan Kushner en Witkoff zou zijn meegegeven in Moskou en daarna ook besproken in Kiev, ook over grondwetswijzigingen. Ik heb het niet helemaal concreet voor me, maar daar was sprake van eisen die eerder zelfs niet werden gesteld.
8: Ja, dus je ziet gewoon dat die maximale eisen die Poetin heeft gesteld aan het begin van de oorlog, die zijn absoluut niet van tafel. En dat wordt dus niet gerechtvaardigd door de terreinwinst die op dit ogenblik aan het boeken is. En wat je vervolgens ziet is dat hij dus nu ook nog een keer Trump probeert om te praten, om hem duidelijk te maken dat het allemaal echt fantastisch gaat naar het front.
7: En wat ik er zo eng aan vind, Rob, is dat in de Wall Street Journal zie je ook van die kleine stukjes waar dan gezegd wordt van een aantal adviseurs van Trump geven het eigenlijk op om hem nog te beïnvloeden. Hij gaat dus gewoon door. En als Trump zich dus laat informeren door Poetin over de situatie aan het front, dan is dat misschien niet helemaal objectief. Ik word daar dus wel echt heel een beetje nerveus over als ik het allemaal lees.
8: Ja, zeker.
3: Hey, er was nog iets over de oogst, die natuurlijk moeizaam het land uitkomt in Oekraïne, overigens ook in Rusland. Terwijl er natuurlijk ook al door alle klimaatrampen op andere plekken slechte oogsten zijn.
8: Hè? Nee, sommige gewassen door de droogte van de afgelopen maanden is gewoon de opbrengst is gewoon met 30% teruggelopen in Europa. Er is nu ook een maïstekort ontstaan. En maïs is een belangrijk exportproduct van Oekraïne. Dat komt onder andere ook in Nederland terecht. Maar ja, het kan dus door die oorlog, en dat hebben we natuurlijk in het begin ook gezien van die oorlog, het land niet meer echt verlaten. Men probeert het via de Donau te doen, maar dat lukt op dit ogenblik ook niet, omdat dat ook gebombardeerd wordt. Ja, het is dermate bulkgoed dat je dat dus ook gewoon dat kan je eigenlijk niet over de weg vervoeren. Dat moet echt met massatransport gebeuren. Nou, wat er dus nu gebeurt, dat is echt curieus, is dat je het goedkoper en beter en sneller kunt halen uit de Verenigde Staten. En dat gebeurt dus ook. Dus aan de andere kant gaat dit dus fout in de Oekraïne, want dit betekent ook een enorme aanslag op de economie.
3: En dus voor heel veel afnemende landen betekent het hoge voedselprijzen waar ze dat niet altijd kunnen dragen. Hè? Dus dat is een groot probleem.
8: Het ligt voor 10 miljard dollar aan voorraad op het ogenblik alleen al maïs in de havens van of in de opslagplaats in Oekraïne.
3: Ja. Er was er nou weer een nieuwe corruptiezaak in Oekraïne?
7: Ja, en dat moeten we echt even heel genuanceerd behandelen. Want jullie weten dat het overal ook door rechtsradicalen, maar ook op X, helemaal wordt misbruikt. Hè? Nou, de Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko is opgestapt nadat een corruptieonderzoek zijn kantoor bereikte. Nou, dat is een hele hoge meneer, dus dat is heel verontrustend. Hè? Hij zelf wordt overigens niet van een misbruik beschuldigd. Het laat wel zien dat die anticorruptieinstanties in de Oekraïne, NABU en SAPO, opnieuw zeer hoog in het staatsapparaat ingrijpen. Ik zou dat eigenlijk per saldo heel positief vinden, dat
8: ja,
7: gebeurt.
8: Ja, ik ook hoor. Eens.
7: Want ja, het wordt allemaal zo misbruikt. In Oekraïne is alles corrupt. In Oekraïne is veel corrupt. Maar er wordt wel echt wat aan gedaan, jongens.
3: Hier misschien nog te noemen. Duitsland heeft Oekraïne uit eigen voorraad nog wat luchtafweerraketten, Patriots. Dat zijn die wat oudere pak 2 raketten. Gedoneerd en roept andere Europese landen op waar mogelijk hetzelfde te doen. Oekraïne zegt de komende jaren zo'n 1000 Patriot raketten aan te schaffen. Kunnen ze deels doen met Europees geld. Maar ja, dat gaat echt nog wel langer duren. Komende winter zeggen ze zo'n 300 raketten nodig te hebben. En die hebben ze nog lang niet. Ik denk dat we door kunnen naar het Midden-Oosten. Waar weer flink op schepen wordt geschoten, hè, Arend-Jan?
7: Ja, het wordt echt wel heel spannend hoor, bij de Straat van Hormuz. Er wordt gewoon aan beide kanten, zowel door Amerika als Iran, gewoon echt schepen aangevallen. Amerika heeft gisteren 5 Iraanse olietankers vernietigd. CENTCOM zegt dat Iran in de voorafgaande 2 dagen... 2 maal met ballistische raketten een Amerikaans marineschip probeerde te raken. En daarop vernietigde dus de Amerikaanse strijdkracht 5 Iraanse tankers. 4 in of nabij de Golf van Oman en 1 bij het Iraanse eiland Karg. Volgens de VS kregen de bemanningen vooraf opdracht de schepen te verlaten. Nou, Iran sloeg onmiddellijk terug met ballistische raketten. En die gingen dus naar 20 raketten naar de Amerikaanse basis bij Al-Azraq in Jordanië.
3: En dus naar die Amerikaanse marineschepen. En ook naar olietankers. Hè?
7: Zeker.
3: Volgens mij 8 rond de Straat van Hormuz. Dus iedereen valt olietankers aan. En er is voor de kust van Irak ook een olietanker vanmiddag geraakt door een drone.
7: Ja, en vandaag heeft Iran de oorlog op zee verder uitgebreid. Hè. De revolutionaire garde beweert zelf dat ze 10 schepen rond de Straat van Hormuz hebben aangevallen. Als vergelding voor die 5 vernietigde Iraanse tankers. Het gevolg is, jongens, dat is allemaal heel simpel, dat nu dus Brent-olie boven de $100 per vat staat. Voor het eerst sinds juli. Het is waar dat vroeger de olieprijs nog veel hoger was, maar het wordt wel steeds moeilijker voor de midterms voor Trump.
8: Er is dus gewoon nu sprake van economische oorlogsvoering. Hè?
7: Absoluut.
8: Ja. En ik zag ook berichten, onder andere van de veiligheidschef van Iran, Rezai, of hoe je dat ook uitspreekt, die zei van we gaan gewoon escaleren, want dat is belangrijk om dat te doen. Escalatie is de enige mogelijkheid om het initiatief naar ons toe te trekken. En we zullen verder door gaan escaleren in de richting van de midterms. Maar tegelijkertijd, weet je, het is een economische oorlog die gevoerd wordt. Daardoor ontstaan wel grote problemen op dit ogenblik in Iran zelf. En we mogen nooit vergeten dat deze hele affaire begonnen is eigenlijk met opstanden van de bevolking tegen het regime eind december vorig jaar, begin dit jaar. En de angst zit er nog steeds goed in bij het regime, dat hij weer oplaait. Dus de repressie is gigantisch overgevoerd. En het is een fijne balanceeract op dit ogenblik van de hardliners, met name de revolutionaire garde en de interne veiligheidstroepen, om ervoor te zorgen dat ze en Amerika onder druk zetten, maar ook de eigen bevolking. Dus dit loopt niet goed voor Iran. En dit kunnen ze ook niet eeuwig door gaan zetten. Want als je gewoon kijkt naar wat een aantal experts ook zegt over die economische situatie in Iran, ja, dan is dat echt penibel. En daar moet een keer op een gegeven moment een einde aan komen. Dus het is een hoog spel dat Iran ook speelt. Ja. Dus ook in de richting van Trump, waar het gewoon niet goed mee gaat, is dit echt gewoon echt hoog spel.
7: En de oorlog breidde zich uit tegelijkertijd naar Saoedi-Arabië.
8: Ja.
7: De door Iran gesteunde Houthis voerden gisteren een van hun zwaarste aanvallen op Saoedi-Arabië aan van deze oorlog. Ze gebruikten raketten en drones tegen Abha Nairan, Yazan en de luchtmachtsbasis Kamis Mushait. Ook olieinstallaties werden geraakt. Er ontstonden grote branden. En volgens de Saoedi's raakten 73 mensen gewond. Nou, daar kwamen natuurlijk reacties op, hè. De door Saoedi-Arabië gesteunde troepen voerden volgens de Houthis 32 luchtaanvallen op 4 provincies in de Jemen uit. En die probeerden dus de Houthis daar te vernietigen. En kijk, sommige olie-experts denken dat dat gaat lukken. Dat kan ik zelf niet beoordelen. Het wordt heel spannend om te kijken wat het gevolg hiervan is op de olieprijs.
8: Nou ja, die gaat verder omhoog. Dat is ook precies de bedoeling, Arend-Jan.
7: Ja.
8: Want als we dus nu kijken wat de tactiek van die Houthis is, die hebben nu eigenlijk, omdat ze gewoon eigenlijk in oorlog zijn, ook met Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië die dus de kant heeft gekozen van de formele regering in Jemen, hebben dit nu de zaak verschoven eigenlijk van het aanvallen van...
9: Trulease met Genke.
10: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ik denk dat dat toch heel moeilijk wordt en dat ook de verkiezingen gaat beïnvloeden. Verder wat heel interessant is. Netanyahu gaat 24 september naar New York om de algemene vergadering van de VN toe te spreken. Dat ligt natuurlijk gevoelig omdat er een ICC-arrestatiebevel ligt. Maar goed, Amerika is daar geen lid van. En New York kan hem niet zelfstandig arresteren. Hier zie je dus dat, ja, dat het allemaal heel gevoelig is. En dat speelt allemaal, en daar moeten we misschien wel even over praten, dat ook Engeland heeft nu heel kritisch ten aanzien van Israël, wat er op de Westbank gebeurt. En daar heeft Israël extreem hard op teruggeslagen.
3: Hè? Volgens mij ging het specifiek om het boycotten van op de bezette westelijke Jordaan-oever gemaakte producten, toch? Ja, iets dat ook in andere Europese landen speelt.
4: Ja, exact. Het zijn dus gewoon sancties. Dus alles wat daar gefabriceerd en geëxporteerd wordt, dat wordt door een aantal landen niet gekocht. De Britten, de Fransen en
2: de Canadezen. En ook Nederland trouwens.
4: Wat zeg je?
2: Ook Nederland, hè?
4: Ja, dus, maar wat er gebeurd is, is de grote ommezwaai is in Engeland gebeurd.
2: Ja.
4: Miliband, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, die gewoon heeft gezegd, hier spraken we net niet zijn zuivering in Israël. Dus keihard heeft hij zich van zich laten horen. Nou ja, dat leidt nu kennelijk tot een enorme reactie van Israël. En hoe zit dat dan in elkaar?
2: Israël heeft keihard teruggeslagen, doen ze altijd, hè? Het sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem en heeft Britse politici en andere Britten gewoon de toegang ontzegd. En tegelijkertijd heeft de Israëlische regering plannen aangekondigd voor weer 1000 nieuwe woningen op de westelijke Jordaan-oever. Dat vergroot dus de internationale vrees dat er geen levensvatbare Palestijnse staat nog mogelijk is. Hè?
4: Ja.
2: En overigens, Reuters bracht gisteren een groot onderzoek uit waaruit blijkt hoe radicale kolonisten met steun, financiering en de infrastructuur van de Israëlische staat nieuwe buitenposten opzetten en de Palestijnse gemeenschappen onder druk zetten. Met andere woorden, jongens, je ziet dus een ongelooflijke vervreemding tussen wat Israël op de Westbank doet en Europa en zelfs ook Amerika hebben we vaak behandeld. Ja,
3: met die Amerikaanse ambassadeur die zich ook hard opstelt tegenwoordig.
4: Ja. Maar tegelijkertijd hoor je Rubio, die minister van Buitenlandse Zaken, zeggen tegen de Britten van doe dit nou maar even niet, want dit gaat wel erg ver en dit leidt tot verdere escalatie in de regio. Ja. Nou, ik denk dat Miliband precies omgekeerd redeneert. Die probeert op deze manier de Israëli's te stoppen om verder te gaan op de Westbank.
3: Wij gaan snel door naar Amerika. We zitten een beetje in een race tegen de klok, want we moeten de hele wereld zien door te nemen voordat de buffer van Rob's telefoon in Riga volloopt. Het is echt waar. Dus we gaan snel door naar Amerika, waar Arjan Trump bezig is met de campagne voor de midterms.
2: Ja, en hij gaat dus naar, het begint in Dallas, hè, de midterms 3 november. Een zeer ongebruikelijke Nationale Republikeinse Conventie, midden in het midtermjaar. En Trump denkt dat als hij daar komt dat het allemaal helpt. Maar ja, er zijn ook genoeg Republikeinen die toch een beetje zich willen distancieren van Trump. Hè, omdat hij niet zo heel erg populair is door de inflatie, de hoge kosten van levensonderhoud en de oorlog op Iran. Hè. We hebben ook net die olieprijs laten zien die nog boven de $100 per vat is voor brandolie, voor ruwe olie. Hè. Nou ja, wat hebben we dan verder nog? Ja, dit vind ik wel belangrijk. Laat er één ding tussen uithalen. We hebben dat gedonder met 2016, met die aanval op het Witte Huis, weet je nog? En wat gebeurt er nu? Het ministerie van Justitie wordt dus in opdracht van Trump nog eens een keer gezegd, we moeten dat onderzoek naar de mensen die Trump in 2016 onderzochten. En dat gaat dan dus ook.
3: Wacht even, dit is de aanval op het Capitool, was het, de verkiezingsuitslag te verhinderen.
2: Maar ook dus, weet je wel, dat de CIA zei van, ja, wat gebeurt hier nou allemaal met de Russische invloed, hè? En nu wordt dus die voormalig CIA-directeur John Brennan wordt gewoon een doel van die nieuwe operatie met subpoena's en zo. Ja. Jongens, dit gaat heel erg ver. Dit gaat heel erg ver. Komt allemaal weer terug. En eerlijk gezegd,

0: Ja, als je de nieuwste artikelen leest over dat Mueller-rapport en zo. Mueller heeft helemaal niet gezegd dat er helemaal niks aan de hand was. Dat werd zo geframed door de Republikeinen. Maar je ziet dus dat Trump geïsoleerd is en gewoon doorbeukt om de mensen die hem toen dus dwars zaten in 2016 nu zelf ook te vervolgen. Ik vind dat eerlijk gezegd een hele kwalijke ontwikkeling.
1: Nou, het is, past natuurlijk wel helemaal in het beeld, Jan. Wat trouwens ook in het beeld past, is de handelsoorlog met Canada.
0: Ja, loopt helemaal uit de hand. Helemaal
1: ja,
0: uit de hand.
1: Is toch gewoon, dat loopt dus echt helemaal uit de hand. Hè. Dus Canadezen die hebben gezegd van ja, wij moeten nu vergelden. We komen nu ook met tarieven van heffingen van 50% tot 50% op een aantal producten. Kleding, houtproducten, wat bepaalde metaalproducten. Dus het valt allemaal mee, de impact is niet zo groot. Maar daarop is de Amerikaanse president, die is ook boos geworden. Dat hij heeft gezegd, geen Bombardier-vliegtuig komt in begin. Maar het hele punt is, dat overkomt terug natuurlijk iedere keer. Hij roept dat wel. Maar Bombardier maakt bijvoorbeeld vleugels voor vliegtuigfabrikanten in Texas en Californië.
0: Ja.
1: Dus je kunt Bombardier wel aangrijpen. Wanneer begrijp je ook je eigen vliegtuigindustrie aan? Want volgens mij zijn vleugels best belangrijk voor vliegtuigen.
0: Trump die snapt dus gewoon niet wederzijdse afhankelijkheid. Interdependentie begrijpt hij gewoon niet.
1: Nee, hij snapt dus gewoon niet hoe die wat voor industriële processen er gaande zijn. Hoe die industriële ecosystemen eigenlijk compleet internationaal zijn. Dat begrijpt hij gewoon niet. Daar is hij ook hardhandig achtergekomen toen die Chinezen begonnen met hun exportrestricties voor kritieke materialen.
0: Zo is het.
2: Hey, heeft hij nou zijn claim op Groenland uitgebreid tot IJsland?
1: Ja. Nee, ik bedoel, het is echt te gek voor woorden. Wat er is gebeurd, is dat er een post is gekomen van Trump in die de Amerikaanse vlag. Heeft geprojecteerd over Groenland, IJsland, het hele Caribisch gebied en Amerika zelf natuurlijk en Canada. Dus kennelijk is dat nu allemaal in de ogen van Trump Amerikaanse geworden. En daar is IJsland ontzettend boos over geworden. Ja. Wat ik me wel kan voorstellen. Maar ik moest er ook wel een beetje lachen. Want we hebben al een keer geconstateerd dat toen, wanneer was het, een week geleden, de IJslanders tegen het referendum hebben hebben gestemd om de onderhandelingen met de Europese Unie te openen. Het was zoals een keer van de koude kern om stijfster zouden kunnen komen. Dat gebeurt dus gewoon eigenlijk binnen een week. Daar komt het feitelijk op neer. En wat je dus ziet, is dat ze in de eerste plaats zeggen van ja, hij haalt iedere keer IJsland en Groenland door elkaar. Nou, voor een groot man als Trump zijn dat natuurlijk gewoon futiliteiten. wat maakt dat allemaal uit? IJsland of Groenland neemt ze dan gewoon echt allebei. Dat heeft eigenlijk nu bepaald. Maar op deze manier, IJsland is wel NAVO-lid. Wat heb je dan nog in godsnaam aan de NAVO? En dan is het wel handig dat je een fallback optie hebt. Bijvoorbeeld de Europese Unie, die ook een collectieve verdedigingsclausule heeft in artikel 42.7. Ja. Dus dit is gewoon niet strategisch gedacht van de kiezer. En dat doet de kiezer meestal niet trouwens, in grote getalen. Maar hier zouden de consequenties al heel groot van kunnen zijn. Omdat die NAVO, die functioneert gewoon niet meer.
0: Zo is het erop.
2: Ja. Wat betreft Trumps inmenging in andermans aangelegenheden, nog eventjes te noemen dat Trump ook Alternatieven voor Duitsland heeft gefeliciteerd met de overwinning in Sachsen-Anhalt. Als gevolg daarvan heeft bondskanselier Merz een gepland telefoongesprek met Trump afgezegd. Dus daar gaat het ook niet zo gezellig tussen. Het is gelukt, denk ik, via de hele wereld binnen jouw telefoonbuffer, Rob. Dankjewel. En tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgen ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Donner Bakker.
5: Welkom woensdag 9 september 2026 is het, al lijkt het eerder op 2025.
6: The Trump administration is escalating the trade war even further, moving to block imports of some products while slapping new tariffs on others, as well as seeking to bar Canadian companies from selling to government contractors.
5: Amerika zit weer volop in de handelsoorlogstand tegenover Canada. Hoe jij daarmee om moet gaan, vertellen we je zo.
7: Hoor je ook over Meta? Slingers daar aan de muur, want het is terug in de AI race.
8: Meta has officially entered the AI agent space with the introduction of their personal AI agent Muse.
7: Volgens Meta zijn AI-assistenten de toekomst. Of dit inderdaad het gouden ei is, vertellen we je zo.
5: En je hoort ook hoe Apple voor de lancering van de nieuwe iPhones al nieuwe concurrentie krijgt.
7: De Amsterdamse beurs sloot in de min, 1,3% zelfs, op 1102 punten. Grootste en enige stijger is Shell met 0,2%. En ook op Wall Street staat alles diep in het rood. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Leuk dat je er weer bent.
9: Ja, ook leuk om er weer te zijn.
5: Ja, het is weer time to shine, Martine.
9: Ja.
5: En ik wil eerst je licht laten schijnen op een Nederlandse techkampioen van weleer. Ja, TomTom is het niet meer, maar ze hebben een nieuwe focus. Dat zegt in ieder geval hun bijbehorende nieuwe CEO in het FD. Mike Schoofs heet hij. Die zit daar nu een half jaar. Opdrachten van overheden en logistieke bedrijven. Daar moet volgens hem veel meer geld vandaan gaan komen. En dat geld is nodig, want de winstmarge neemt af naar verwachting naar 0%, oftewel niks in deze tweede jaarhelft. Nou, Schoofs zegt, de auto-industrie blijft een grote afzetmarkt voor TomTom, maar geen heel stabiele. En als je bijvoorbeeld nu een contract afsluit, dan duurt het jaren voordat daar daadwerkelijk geld binnen is. Dus dat moet sneller. Directe groei zoekt hij dus ergens anders. Bijvoorbeeld door hun data over verkeersstromen te verkopen aan overheden, militaire inlichtingendiensten, maar ook aan techbedrijven. En daar moeten de focus gaan liggen de komende tijd. Martine, kan dat de winstmarge dan toch nog boven 0% helpen daar?
9: Ja, ik denk dat dat wel een goede niche-markt is waar ze in zitten. Want ze hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van grote techbedrijven. Als het om de massa gaat, nou, automobiel, nou, dat weten we allemaal wel. Dus als je dan de data nog weer opnieuw kan verkopen, zeg maar, aan overheden en aan andere instanties, dan is dat natuurlijk heel gunstig.
7: Ja, nou, door naar een bedrijf waar de winstmarge er een stukje beter voor staat. Inditex, het Spaanse modeconcern, kun je kennen van merken als Zara, Pull&Bear en Bershka. En het kwam vandaag met de cijfers over het afgelopen half jaar. Nou, de lente- en zomercollecties die waren niet aan te slepen, want de omzet bedroeg 20 miljard euro, een stijging van bijna 8% jaar op jaar. De netto-winst steeg met 7% tot 3 miljard euro. En de topman van Inditex is uiteraard blij met de resultaten, vooral in een zeer complex wereldwijd klimaat, waarmee hij natuurlijk doelt op de gestegen inflatie en het schommelende consumentenvertrouwen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kijken we nog even vooruit, want Inditex laat al weten dat de herfst- en wintercollecties ook goed worden ontvangen. De verkopen tussen 1 augustus en 7 september stegen met 9% jaar op jaar. En het bedrijf zegt dit jaar 2,3 miljard euro te investeren. Daarnaast wordt er nog bijna 200 miljoen euro extra uitgetrokken voor de opwaardering van de eigen bedrijfsfaciliteiten.
5: Dan wil ik het nog even hebben over een aankomende beursgang in Amsterdam, die van Ziggo, of ja, de Ziggo Group, eigenaar Liberty Global, die wil het naar het Damrak brengen. Alleen, er zat nog één ding tegen. De schuldenberg van Vodafone Ziggo. Ja, die is nu vrij groot. En die van het Belgische Telenet ook. En die bedrijven vormen samen de Ziggo Groep. Dus dat wordt een aardige schuldenberg. Samen was er begin dit jaar nog een schuld van zo'n 18 miljard euro. Dat is niet heel aantrekkelijk om aan nieuwe beleggers voor te leggen. Dus worden de Nederlandse zendmasten in de verkoop gezet. Die waren eigenlijk eigendom van Vodafone Ziggo. Maar die worden nu apart gezet. 669 miljoen euro moet dat ophalen. De koper is een bijeenraapsel van fondsen, ligt nu bij de toezichthouder. Nou, vervolgens gaat Vodafone Ziggo die zendmasten dan wel weer gebruiken, maar dan als klant van de nieuwe eigenaar.
7: Tot slot nog even naar de grote dag van Apple. Want als wij de studio zo uitlopen, dan presenteert het techbedrijf hun allernieuwste telefoons. De iPhone 18-lijn zijn we alweer. En een vouwbare telefoon die iPhone Duo zou gaan heten. Goed, daar gaan we je morgen alles over vertellen. Ik wil het nog even hebben over twee partypoopers.
10: Chinese tech giants unveiling some new high-powered competitors to Apple's upcoming iPhone 18.
7: Ja, de Chinese telefoonmakers Huawei en Xiaomi hebben deze week ook nog snel hun nieuwste vouwbare modellen gepresenteerd. Huawei komt met een tri-fold-telefoon. Je kunt dit scherm dus niet één, maar twee keer opvouwen, waardoor het scherm zo groot wordt als een tablet. En Xiaomi komt met een normale vouwbare telefoon, die dan weer net zo groot is als een paspoort. De timing van die telefoons komt niet geheel uit de lucht vallen, want volgens analisten hopen Huawei en Xiaomi een voorsprong te nemen op Apple. Vooral omdat Apple de afgelopen maanden weer wat marktaandeel wist terug te winnen vanuit China.
5: Nou, Martine, als je moest kiezen, een Apple vouwtelefoon, als die er straks hopelijk is, of dan toch een van Huawei of Xiaomi?
9: Nou, ik ben nog helemaal niet toe aan een vouwbare telefoon.
5: Nee, echt
9: doe maar
5: niet.
9: Gewoon een normale 18
5: dan. Zie, ja, ik zie dat wel voor me, dat jij dan met zo'n klaptelefoontje.
9: Nou, ik zie hem al winnen dat ik daar 10 keer uitgeklapt ben, zeg maar.
5: We gaan het zo hebben over Mark Zuckerberg. Hij heeft de selfie-camera-knop weer gevonden en hij denkt dat hij Meta weer een AI-leider kan maken.
7: En we laten je kennis maken met de nieuwe baas van de yen.
5: Maar eerst is het tijd voor
2: BNR Beurs Handelsoorlog Update.
5: Ja, die was lang geleden, maar het is er niet minder relevant op geworden, want de Verenigde Staten en Canada strijden harder dan ooit op het economische slagveld. Importheffingen zijn zelfs een ouderwetse maatregel geworden. De VS gaat gehele producten tegenhouden aan de grens.
11: Overnight we got about $1 billion worth of goods from dairy to alcohol to motorcycles that are outright banned in the United States.
5: Er mogen binnenkort geen motoren, alcohol en zuivel meer uit Canada naar de VS. Dat is allemaal in reactie op Canada, die gisteren met allerlei verhoogde heffingen kwam. Wat dan weer een reactie was op nieuwe heffingen uit de VS, aldus Canadese premier Mark Carney.
12: I don't believe in escalating the conflict. That's not constructive. But our tariffs are necessary to protect our workers, protect our companies and our communities. We can't let American goods into Canada tariff-free while they charge our companies to export.
5: En dat was dan weer een reactie op, wat dan weer een reactie was op, enzovoort. Martine, wie doet het nou het meeste pijn? Canada of de VS?
9: Nou, in eerste instantie, het is natuurlijk niet echt een gelijk speelveld. En zoals het er nu naar uitziet, op een korte termijn denk ik Canada. Maar ja, het is, van beide worden ze er niet beter van. Hè? Want op zich, Carney zegt natuurlijk ook, hij is nog niet uitgesloten dat ook nog op energievlak dat hij dan terug zou kunnen slaan naar de Verenigde Staten.
5: Ja,
9: en Amerikaanse bedrijven wordt net zo goed pijn gedaan. Want als je het dan over automobielsector hebt, is natuurlijk heel veel is er naar de Canada verplaatst of wordt er in Canada geproduceerd. Dat is dan ook door Amerikaanse producenten. Dus ja, het heeft allemaal, het is een beetje zwakzinnig bijna hoe ze met elkaar omgaan.
5: Ja, chic is het niet. Volledige import verboden op producten. Nou, die heffingen, dat was ook al niet chic 1,5 jaar geleden. Nu gaat hij hier dan toch een stapje verder. Best een heftige maatregel, denk ik, als je echt een volledig importverbod instelt. Ja, schieten ze hun doel voorbij?
9: Nou ja, het gaat helemaal nergens meer over. Canada zegt dan ook van we stappen wel naar de WTO. Want in principe mag dat helemaal niet. Dan moet je echt hele dreigingen voor bijna existentiële dreigingen bestaan voor dat soort producten. Nou, het gaat
5: veel plezier daarmee zou
9: je
5: dan denken.
9: Dus het gaat helemaal nergens meer over. En het is natuurlijk, het zal de onderhandelingstactiek zijn. Of strategie, of hoe je het wil noemen. Strategie kan je het niet echt noemen, denk ik. Maar dat is een beetje hard erin gaan. En we zien wel waar het schip strandt. En dat is natuurlijk een beetje het helemaal. Dat je bij Trump nooit echt heel erg precies weet wat het einddoel is. En dat hij dat soms zelf ook niet weet, heb ik het idee.
5: Maar jouw inschatting? Want dit klinkt een beetje als ruzie om te ruzien. Maar ik neem te gaan dat hij het ergens voor doet.
9: Ja, het is natuurlijk officieel is het voor een aantal redenen. Hè. Dus dat de marktoegang van Verenigde Staten voor landbouwproducten dat goed moet gaan. En natuurlijk voor alcohol en voor bescherming van de maakindustrie van de Verenigde Staten. En dat ze natuurlijk de handelsrelatie willen heronderhandelen. Maar je weet niet echt wat de harde doelen uiteindelijk zijn. Want dat staat er, of tenminste, dat wordt niet echt duidelijk, zeg maar. Dus het is een beetje een onderhandelingsinstrument. Zo wordt het gezien, denk ik.
13: En vanuit Canada dan? Want ik las ook gisteren dat bepaalde heffingen worden gericht op staten die voor de swing states heel belangrijk zijn. En dus voor de midterms. Heb je het idee dat Canada wel met een concreet plan terugkomt?
9: Nou ja, die is in ieder geval heel gestructureerd en heel gericht is die met andere maatregelen bezig. Kijk, ik bedoel, Amerika is natuurlijk bezig met zijn belangrijkste, zeg maar, handelspartner. En Amerika heeft al, of tenminste Trump, lijkt niet zo heel goed in de gaten te hebben dat op zich dat Canada de belangrijkste olieleverancier is. Helemaal voor de industrieën daar ook. En als Canada de kwaad wil, dan kunnen ze daar nog meer schade aanrichten. En natuurlijk doen ze dat bij die swing states. Want daar wordt het wel echt gevoeld. Ze worden al maanden Amerikaanse alcohol geboycott, om maar wat te noemen. Nou ja, dat voelen die producenten daar wel. En dan heb je het nog niet eens gehad over MKB, wat allemaal in die grensstaten allemaal natuurlijk ook heus wel last heeft.
5: Ja. Ja. Zie jij het nog verder escaleren dan dit?
9: Nou ja, Carney heeft wel gezegd van het kan heel erg pijn gaan doen. Maar dat hebben we er wel voor over. Dus ik zou kunnen dat nog, ze hebben al gezegd van we gaan niet alles willoos ondergaan.
5: Nee, zijn er directe gevolgen voor beleggers? Wat doet het met de Wall Street bedrijven?
9: Nou ja, op dit moment nog niet zoveel. Hè. Je ziet als je daar kijkt naar de winstverwachtingen voor het derde kwartaal, die zijn daar nog niet naar beneden bijgesteld. Wat je natuurlijk, en als je kijkt naar de beursontwikkeling, zowel van de S&P, maar ook van de Canadese beurs, dan zie je daar ook nog niet echt heel veel gebeuren. Die staan hartstikke mooi in de plus dit jaar. En het is ook nog maar 1 maand en is het kwartaal voorbij. Waar het wel natuurlijk van invloed voor kan zijn, is voor de outlook die gegeven gaat worden voor de rest van het jaar.
5: Ja.
9: Maar het is voor niemand goed, zeg maar. Je hebt ook nog weer allemaal uitstraaleffecten. Want importheffingen, daar krijg je weer hogere prijzen door. Als het wel verder gaat escaleren, dan is het niet zo dat dan Europa opeens lachende derde is of zo. Want dat straalt ook af op de rest van de wereld.
5: Nee, het is niet dat Canadese bedrijven dan denken, nou leuk, laat die ene handelspartner maar zitten als we daar een importverbod hebben. We sturen het wel naar Europa en daar komt het misschien wel goed uit.
9: Nou ja, natuurlijk gas en zo, dat zou heel goed uitkomen in Europa. Dat kunnen we
5: wel gebruiken.
9: Ja, en tegen een wat normalere prijs. Maar als je wat verder kijkt, Canada heeft zelf ook gezegd weer van, nou, we zijn wel echt te afhankelijk geworden eigenlijk van 1 handelspartner. En die gekomen, dus ze komen nu natuurlijk ook niet voor niks naar Europa om dan te kijken of we daar nieuwe handelsrelatie of de banden wat verder kunnen aanhalen. Dus dat natuurlijk, je drijft mensen ook weer in de handen van anderen of in de armen van andere mensen. Dus dat is wel heel handig. En op zich zouden Europese bedrijven, kan je ook zeggen, nou, dan kunnen die in dat gat springen van die alcohol. Ja. Dat kan dan weer leuk zijn. Maar ja,
5: dat is ook een groot punt geweest.
9: Ja, maar
5: Europese alcohol richting de VS.
9: Ja, daarom. Dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Er was ook iets met importheffingen.
5: Volgende probleem.
9: Ja, daarom. Dus het is allemaal niet zo makkelijk dat dan de een in het gat van de ander springt. En we worden er allemaal niet beter van.
5: Nee. En staat Bernard Arnault weer huilend aan de de poort in de VS. Dan is er ook nog de oorlog in het Midden-Oosten. Ook daar leidt het geweld weer op. Olieprijs weer boven de $100 per vat, Brentolie. Benzine hier was nog nooit zo duur. Welke bedrijven winnen en welke verliezen hier nu het meest bij?
9: Nou ja, dat zijn de usual suspects die kunnen winnen. Dus dat zijn natuurlijk gewoon de olie- en olieservicebedrijven. Ook Defensie, die kan er natuurlijk ook garen bij spinnen. En ook natuurlijk elektrische autofabrikanten en hernieuwbare energie. Daar zie je het natuurlijk ook best goed gaan. En wie ervan verliezen, dat zijn natuurlijk de intensieve, dus bijvoorbeeld chemie en gewoon de industriële bedrijven, maar ook consumenten. Hè. Ik bedoel, als de transportkosten omhoog gaan, je had het net over Inditex, die had er ook last van, ja, van hogere transportkosten. Ik bedoel, ergens moet het doorberekend worden. Nou ja, dan ben je als consument natuurlijk altijd uiteindelijk het kind van de rekening.
5: Ja. Kan de VS dit nou beide aan, een oorlog in het Midden-Oosten voeren en een handelsoorlog met het grote buurland?
9: Nou, ze vinden zelf van wel.
5: Ja,
9: Dus ze strijden op alle vlakken. Maar ze doen het ook allemaal heel goed, hè, volgens Trump.
5: Ja, je noemde het cijferseizoen. Het afgelopen cijferseizoen zag er natuurlijk nog heel leuk uit. Ja. Tenminste voor die bedrijven. Kunnen we, als ze dit soort grote oorlogen, grote gevechten aan het uitvechten zijn aan alle kanten, kunnen we dan ons toch misschien opmaken voor een kleine teleurstelling?
9: Daarom zeg ik al, dit kwartaal geloof ik dat niet. Want als je kijkt naar de winstverwachtingen, die zijn eigenlijk alleen maar opgetrokken. Op de lange termijn is het natuurlijk niet goed. Want dan heb je ook iets als rente, als die oploopt. Nou ja, dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk niet echt heel handig. Als jij gewoon moet investeren en zo, je moet dat tegen hogere rentes gaan doen. Ja, dat is niet zo fijn voor je bedrijf. Het is niet zo dat. Maar dit kwartaal verwacht ik dat nog niet. Alleen de vaart zal er een beetje misschien uitgaan uit het ophogen van die verwachtingen.
2: BNR Beurs.
13: Het leek alsof we Meta konden afschrijven in de AI-race. Maar toen was daar een video uit de achtertuin van Mark Zuckerberg.
14: Big day. Today we are launching Muse, a personal agent that understands your goals and works 24/7 to help you achieve them.
13: Ja, Muse, de nieuwe digitale assistent van Meta. Je kunt de app koppelen aan andere platforms van het techbedrijf, zoals WhatsApp of Instagram, maar ook aan externe applicaties, zoals Ticketmaster, Google Workspace of zelfs je bankrekening. Ja, als je dat durft, vind ik het knap. En die kan volgens Zuckerberg je dan helpen met eigenlijk alles.
14: It can just help you in all different parts of your life, from helping you strengthen your relationships and be present for your family and friends, to helping you with your career, helping run your home. I basically have it hooked up to all my home systems, and it runs everything for me. Helps with health. It's just everything that you do in the different parts of your life.
13: Nou, de dienst is nu alleen nog beschikbaar in Amerika. En net als alle andere AI-bedrijven biedt Meta een gelimiteerde gratis optie. De volledige versie die kost je dan weer $20 of $100. Martine, hoeveel AI-agents werken er al bij Vintessa Vermogensbeheer?
9: Nou, nog geen één.
13: Nee, is dat ook niet iets wat jullie... Muse, zou dat mooi zijn?
5: Human work.
9: Nou, voor jezelf kan Muse heel leuk zijn. Ik bedoel, als je in China zit, dan heb je dat allemaal al lang natuurlijk. Hè. Via WeChat kan je alles. Ik bedoel, ja. En dat was ook altijd een beetje het grote voorbeeld, volgens mij, voor Zuckerberg. Dus ik denk wel dat het op een gegeven moment daar naartoe gaat, dat je alles via zo'n app kan doen. En ja, dan hebben zij wel een hele grote database waar ze van alles uit kunnen putten.
13: Ja, data zat in ieder geval daar. Hè. Maar ook de afgelopen maand, dat ging veel over de investeringen van Meta, bakken met geld. En toen was het een beetje, wat gaan ze doen? Nou, hier is Muse, dat moet het gaan worden. Is die agent van Meta onderscheidend genoeg?
9: Ik denk het wel. Maar dat gaat dan nog meer om de distributiemogelijkheden die ze hebben. Dus dat ze, het is niet gelijk het ei van Columbus. Alleen ze zitten wel veel meer op. Dus dat ze zoveel mensen hebben waar ze al data waar ze uit kunnen putten. Dat ze natuurlijk meer dan 3 miljard gebruikers hebben. Als je daar een deel van naar een betaald model kan schoeven, dan is het wel handig. Dan krijgen ineens beleggers een beeld van wat er met al dat geld gaat gebeuren.
13: Ja, want inderdaad, het aandeel staat bijna 6% in de plus momenteel. Is dat dan ook die integratie en die beschikbaarheid van heel veel data, is dat wat beleggers zo enthousiast maakt?
9: Ja, ook. Maar dus ook omdat ze kunnen het ook zelf natuurlijk nog inzetten voor een advertentiemodel. Daar ging het heel goed mee. Dat zag je ook bij de laatste kwartaalcijfers. Maar dan kunnen ze dat nog verder optimaliseren. Maar als je maar een beperkt marktpercentage mensen hebt die overstappen naar die betaalde modellen. Nou, dan krijg je dus eens een beetje zeg maar software als a service. Dus dan krijg je een abonnementsmodel met terugkerende inkomsten. En dan kan je dus eindelijk zien, of tenminste, dat is waar beleggers zo enthousiast op reageren, dat ze zien waar wat de opbrengsten kunnen zijn van al die investeringen die er gedaan worden. Want dat is natuurlijk niet echt heel gering.
13: Nee. Nou heb ik mijn middag gespendeerd aan het kijken van interviews van Zuckerberg. Ik kan je vertellen, dat raad ik je niet aan. Maar het viel mij ook op dat hij 3 keer woord voor woord hetzelfde verhaal ophield.
14: My overall view is that in order to have a positive future, we need to make sure that everyone broadly gets the benefits and opportunities of AI, and that it isn't just concentrated with a small number of labs that keep the best models for themselves.
13: Ja, ik had dit fragment uit 3 verschillende interviews kunnen halen. Is dat nou een slecht teken, denk jij?
9: Nou, hij wil heel graag benadrukken wat er allemaal heel goed gaat. Of wat heel eigenlijk bijna...
5: nuttig is.
9: Ja, nuttig, dat je eigenlijk niet zonder kan. En op zich het voordeel natuurlijk is van hoe ze het nu doen, is dat het gewoon dat je daar geen aparte app voor nodig hebt.
5: Maar hij verzelt ook telkens een beetje in het verhaal dat we van iedereen al hebben gehoord, toch?
15: Ja, je kan er sneller je doelen mee bereiken. Ja, dank je wel.
9: Hij kan ook weinig anders zeggen.
5: Ja, maar zijn ze dan niet te laat? Want er zijn al tal van bedrijven die dit aan het doen zijn.
9: Ja, tuurlijk, maar het is nog niet echt een duidelijke winnaar. Hè, want ze vallen over elkaar heen. Dan heeft die weer een beter model en dan weer die. En hiervan is dan weer het voordeel dat je dus wat makkelijker... dus dat het op de achtergrond de hele tijd mee kan lopen. Dat je er niet speciale commando's voor hoeft te geven. Dus, en dat je dus niet speciale apps ervoor nodig hebt. En dan kan dat weer heel gebruikersvriendelijk. En aangezien zoveel mensen Facebook, Instagram, WhatsApp hebben, dan kan je natuurlijk wel heel snel meters maken.
13: Ja, en nou zet Meta vol in op die AI agents. Personal super intelligence is een beetje de term die heel veel voorbij hoort komen. Ik ben toch benieuwd, want Zuckerberg laat weten, dit is echt de toekomst van AI. Hier gaan wij voor. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
9: Wat ik eigenlijk al zei, ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit, omdat het gebruikersgemak heel hoog is. En ik bedoel niet dat China mijn leidend voorbeeld is, maar daar gebeurt dat natuurlijk al heel op grote schaal. En dat kan heel handig zijn, dat je gewoon in 1 app alles kan doen. Zeg maar. Maar verder, de tijd zal het moeten leren.
13: Ja, en nou heeft Zuckerberg een doel, daar gaat hij vol voor. Dan krijg ik een soort gevoel van, dan gaan we weer met de meta. Daar ging hij flink op zijn bek. Ja. Hoe risicovol is deze pivot?
9: Nou, deze is iets minder risicovol, denk ik, dan die hele switch naar de metaverse. Want dat was, dat strand voor ons, voor heel veel beleggers hun gevoel, strandde dat een beetje in goede bedoelingen. En nu is er natuurlijk ook wel iemand echt speciaal voor geallockeerd en vrijgemaakt om dat dan te gaan doen. Maar dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Want aan het begin van het jaar had Zuckerberg ook bedacht dat eigenlijk heel veel medewerkers wel konden verdwijnen door een beetje AI in te zetten. Dat is toch ook niet helemaal gebeurd nog.
13: Ik ben toch redelijk gerustgesteld, want dan gaat de beurskoers dit keer niet verdampen, denk ik.
9: Nou, hij is in ieder geval nu eerst even omhoog.
2: BNR Beurs.
5: Ja, over omhooggaande beurskoersen gesproken, dat is niet het geval op Wall Street. Daar staat alles in het rood. De Dow Jones 0,6% eraf. De S&P 500 0,4% eraf. En de Nasdaq ook 0,6% in het rood.
13: En ondanks dat we op Wall Street zijn, gaan we even terug naar het Texas van Europa. Tenminste, zo wordt Finland tegenwoordig genoemd, nu ze een mega-investering van Google binnen hebben gehengeld. $15 miljard gaat het om, moet in nieuwe datacenters gestoken worden. Het is de grootste investering ooit in Europa tot nu toe van Google, al dus de Chief Investment Officer van Alphabet. En Finland is daar de perfecte plek voor, legt tech-collega Stijn Gozes uit.
16: Juist omdat het daar zo koud is, is het dus een goede plek voor datacenters, omdat het daar koeler is. En er is veel plek voor kernenergie, wat ze daar veel hebben, waterkrachtcentrales. En daarom een interessante plek voor alle AI-investeerders om daar te gaan zitten.
13: Ja, dat wordt met de hondenslee naar je werk dus.
5: Ja, wel leuk.
13: Ja, het lijkt me best een ervaring
5: voor al die Google-medewerkers. Nou, dan heb ik nog een waarschuwing van ene Scott Bessent. Die wil even laten weten dat het geen goed plan is om op een daling van de Japanse yen te wedden. De financiënminister besloot een paar weken terug via de Amerikaanse schatkist te investeren in de Japanse munt. En hij zegt nu, dat deed ik, omdat ik wel wat voorkennis had.
17: Whenever people say, Treasury Secretary is taking a risk, is wow. I have asymmetric information. I am the house now. When we intervene with the Japanese yen, I have pretty good insight into what the Bank of Japan is going to do, what Japanese policymakers are going to do. You can bet against me if you want.
5: En dan denk je, waarom flapt hij dit er nou allemaal uit? Nou, de volgende actie van Bessent is nu om Amerikaans schuldpapier terug te kopen, zodat de rente op die obligaties niet uit de hand loopt. Dat is een duur grapje, want waar het eerst het plan was om dat voor 2 miljard dollar te doen, werd dat al 4 miljard. En hij maakte net bekend, wordt zelfs 6 miljard dollar. Dan is het natuurlijk mooi om dat te verpakken als het is een, net zoals bij de yen, een prachtige investering waarvan ik weet dat het in ieder geval wel goed komt. Martine, zo'n inkoopprogramma, hij wil de rentes ermee beteugelen. Maar de marktreactie is juist omgekeerd. Waarom werkt dit niet hier?
9: Nou, omdat de marktreactie denkt van, nou, dat wordt een steeds minder betrouwbare overheid. En de overheid doet precies het tegenovergestelde van wat de Fed probeert te bereiken.
5: Ja.
9: Dus ja, daar houden beleggers niet zo van. Hè. Ik bedoel, van ingrijpen. Het is eigenlijk bijna repressie wat je ziet, financiële repressie. Dus ja, dat is niet echt the place to be.
13: Nog een investering die zich sowieso uitbetaalt, is morgen weer luisteren. Dit staat er te gebeuren. Ik heb de laatste twee klappers van dit cijferseizoen voor je. Beide zijn Amerikaanse softwarebedrijven, namelijk Adobe en Oracle. Bij Adobe is het verhaal bekend. De opkomst van AI zorgt bij beleggers voor onzekerheid over het bestaansrecht van softwarebedrijven. We gaan dus zien of die zorgen terecht zijn of dat Adobe het hoofd nog altijd boven water weet te houden. Door naar Oracle, dat beleeft een bewogen beursjaar. In 2025 verdubbelde de koers en dit jaar halveerde die weer. Oracle trekt namelijk uit alle hoeken en gaten geld om hun AI-infrastructuur uit te bouwen. Dat zorgt voor torenhoge schulden en tegelijkertijd prima resultaten, met name op de cloudafdeling. Maar ja, hoe lang houd je dat nou vol, is de vraag die veel beleggers hebben. We gaan zien of Oracle daar ook een antwoord op kan geven. Eindigen we nog even in Europa, bij de centrale bank om precies te zijn. President Christine Lagarde gaat bekendmaken wat de ECB met de beleidsrente doet. En analisten weten het zeker, dit zijn de woorden die we gaan horen.
18: We today decided to raise the three key ECB interest rates 25 basis points.
13: Dat zou de rente op 2,5% zetten en daarmee zou het voor nu genoeg zijn. Voor nu, want met een oorlog in het Midden-Oosten kan de wereld er over een maand weer totaal anders uitzien.
5: En natuurlijk zometeen de nieuwe iPhone-presentatie voor alle Apple fanboys en girls. Ik geloof dat er al een heel aantal klaar zitten.
13: Stijn Goossen sowieso.
5: Ja, dan was dit in ieder geval de BNR-beurs van woensdag 9 september... over ruzie tussen de VS en Canada, over de griezel die Mark Zuckerberg heet. Sommige luisteraars vinden dat niet leuk als ze dat zeggen, maar doe het toch. Maar gelukkig hadden wij het hartstikke gezellig met onze grote vriendin Martine Halfkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dankjewel weer.
9: Graag gedaan weer.
13: En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Doe dat morgen weer. Spotify, Apple Podcast, de BNR-app, YouTube. Je weet ons wel te vinden. En abonneer gelijk even. Tot morgen.
5: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: TV.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
6: Allemaal in de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Gewoon helemaal geen alcohol drinken. Dat is het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Want elke druppel alcohol, elk glas, is schadelijk voor de gezondheid. Er zijn ook al geluiden die zeggen dat alcohol een cruciale rol heeft gespeeld in onze evolutie, organisatie, als mens. En een van die geluiden komt van mijn gast van vandaag, Mark van Vught. Hij is evolutie- en organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mooi dat je er bent. Welkom.
8: Hallo Art.
7: Ja. Jij zegt eigenlijk, ik ga het meteen maar heel erg plat slaan, Mark.
8: Oh, okay.
7: Zonder alcohol waren wij als mens niet geworden wie we nu zijn. Klopt dat?
8: Ja, dat klopt. Maar goed, dan heb je een hele diepe kijk op de mensheid. Hè. Ja. Dan gaat het over de rol van alcohol in de menselijke evolutie. En dan zie je eigenlijk dat dat een vrij cruciale rol heeft gespeeld.
7: Wat heeft alcohol ons evolutionair opgeleverd?
8: Nou ja, heel veel. Kijk, wij zijn als mensen uniek. We hebben een soort een niche hebben we ingenomen in de dierenwereld. Ja. En die niche bestaat eigenlijk uit dat wij heel erg goed kunnen samenwerken met elkaar. We hebben iets als cultuur, waardoor we informatie kunnen doorgeven aan elkaar en kunnen innoveren. En we zijn creatief. Mm-hmm. Nou ja, al die dingen bij elkaar, die kunnen alleen als je in staat bent om in grote groepen te leven. En als je in staat bent om, laten we zeggen, buiten je familie en je vrienden nieuwe netwerken aan te boren. En ja, alcohol heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Want wat alcohol namelijk doet is, het zorgt ervoor dat even je, laten we zeggen, je cognitieve controle even wordt uitgeschakeld. Mm. En daardoor zijn we wat minder geïnhibeerd. Hè, wat minder geremd. Vinden we het wat minder moeilijk om vreemden aan te spreken en uiteindelijk met vreemde zaken te doen en in grote groepen te gaan leven. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat alles wat we hebben in onze beschaving is uiteindelijk het product van samenwerking in hele grote groepen vreemden. Ja. En alcohol speelt daar een zeer belangrijke rol in.
7: Hoe weten we dat alcohol daar daadwerkelijk een rol in heeft gespeeld?
8: Nou ja, dan ga je heel diep terug in de evolutie van de mens. En dan zie je eigenlijk al, allereerst, dat een aantal miljoenen jaar geleden eigenlijk wij als mens of als primaat eigenlijk het vermogen hebben gekregen om enzymen die met alcohol te maken hebben, om die af te breken.
7: Rijp fruit.
8: Rijp fruit, inderdaad. Overrijp fruit. Dat wordt ook wel de dronken aap-hypothese genoemd.
7: De dronken aap-hypothese.
8: De dronken aap-hypothese. Die eigenlijk stelt dat overrijp fruit, wat natuurlijk ethanol bevat, dat wij dat lekker zijn gaan vinden en dat we daardoor fruit zijn gaan eten en daardoor de broodnodige vitamine en calorieën tot ons kregen.
7: Die vitamine en calorieën kwamen achter de alcohol aan.
8: Ja, precies, inderdaad. Dus eigenlijk was dat een bijproduct. Maar goed, we vonden het wel lekker en andere diersoorten vinden dat ook lekker. En op een gegeven moment hebben we dat gecultiveerd. Nou, en ja, er zijn ook wetenschappers die menen dat we hebben op een gegeven moment een enorme sprong gemaakt. De landbouwrevolutie. Ja. Ik ga nu even heel snel, hè, want we praten van miljoenen jaren. Ja, we zijn ongeveer 10.000 jaar geleden toen die landbouwrevolutie plaatsvond.
7: Terwijl daarvoor miljoenen jaren waren wij jagers-verzamelaars. We trokken rond in kleine clubjes.
8: Maar ook waren echt hele sociale wezens die bij het kampvuur bij elkaar kwamen. Alcohol speelde daar ook een rol. Dat weten we ook uit antropologisch onderzoek bij huidige jarige verzamelaarsgroepen. Ik ben er zelf bij een geweest in Borneo. Nou, daar hadden we ook een welkomstritueel waarin uit grote vaten met een rietje afzonderlijk van elkaar of na elkaar iets gingen drinken, zeg maar.
7: En omdat die jager-verzamelaarsgroepen dat nu doen, kun je dan de conclusie trekken dat moeten ze toen ook wel gedaan hebben.
8: Ja, dus dat is een van de aanwijzingen, zeg maar. En de andere aanwijzing is eigenlijk dat de landbouwrevolutie.
7: Dan zitten we weer 130.000 jaar geleden. Toch?
8: Nee, is 13.000 jaar geleden.
7: 13.000, dus eigenlijk 100.000 naast.
8: Ja,
7: dus niet zo goed rekenen.
8: Eigenlijk nog heel kort geleden. Ja. Maar goed, dus het werd altijd aangenomen dat wij die landbouwrevolutie zijn gestart om het mogelijk te maken om grote groepen mensen te voeden.
7: Ja, want toen ging de populatie ook enorm toenemen, toch?
8: Dus je kon graansoorten kon je verbouwen. En dat zorgde voor brood en eten, et cetera. Maar nu denken wij dat eigenlijk, dat noemen we de beer before bread hypothese, dat eigenlijk die cultivering van granen met name bedoeld was om alcohol te genereren, om bij rituelen en grote feesten in te zetten. En
7: dan, dus we zijn gestopt met jagen verzamelen en we hebben ons gevestigd om dronken te kunnen worden.
8: Nou ja, wat is om, nou ja, kijk, op een gegeven moment zijn die populaties gegroeid. Mm-hmm. En die populaties zijn gegroeid omdat uiteindelijk een selectiedruk was om in grote groepen te organiseren, te innoveren, nieuwe dingen te verzinnen, met elkaar samen te werken. En dat heeft ons heel veel gebracht. Mm-hmm. Maar we hadden een bepaalde sociale technologie nodig om, laten we zeggen, boven onze eigen zelfcontrole en eigen belang uit te stijgen. Mm-hmm. En alcohol was dat smeermiddel om inderdaad in grote groepen te leven. En ja, ik verzin dat niet. Er zijn experimenten gedaan met bijvoorbeeld ratten die je in een hele overvolle kooi plaatst. Mm-hmm. Waarbij je ze de mogelijkheid geeft om wat alcohol te drinken of wat water te drinken. Yeah. Nou, hoe voller die kooi werd,
7: hoe sneller ze naar de alcohol grijpen.
8: Dus alcohol heeft ook een dempend middel op in principe de stress die je krijgt van het leven in grote groepen.
7: Ja, dat is wel een tijdelijk effect natuurlijk.
8: Wellicht een tijdelijk effect, maar wel een effect waarvan je denkt, ja, wij leven nu ook in hele grote groepen. Ja. In steden, in grote kantoortuinen, in overvolle vliegtuigen.
7: En we moeten drinken om daar een beetje mee om te kunnen gaan.
8: Uiteindelijk wel, ja, moeten. Ja. Ik zeg niet moeten in een morele zin, want dat moet iedereen maar voor zichzelf. Maar ik wil maar zeggen dat alcohol eigenlijk in de evolutie van de mens een belangrijk sociaal smeermiddel is. En ik vind dat de Gezondheidsraad prima, die kijken naar individuele risicoanalyses en die zeggen dan van, ja, er is geen ondergrens, je moet eigenlijk stoppen met alcohol.
7: Precies.
8: Maar ik zeg, er zijn ook een heleboel sociale en culturele factoren die je ook moet meenemen. En gedragswetenschappers kijken daarnaar en die zeggen, ja, dat kan wel zo zijn dat de individuele risico's, maar ja, bergwandelen zit ook een individueel risico aan. Of skiën of zwemmen in open water. En daar zeggen we ook niet van, dat gaan we verbieden.
7: Nee, ik weet niet of je van zwemmen in het open water bijvoorbeeld 7 soorten kanker kunt krijgen. Wat je van alcohol wel kunt krijgen. Zegt de gezondheid.
8: Nou ja, maar goed, skiën zijn de effecten ook direct merkbaar. En bergwandelen kun je ook van de berg vallen. Ja. Dus,
7: wat ik wel interessant vind is dat je
8: maar het grote probleem, laat me even afmaken, Art, is dat je van een individuele gezondheidsrisicoanalyse gaat naar een opleggen van een maatschappelijke norm. Mm-hmm. En dan denk ik, daar bij die transitie gaat dus heel veel verloren. Waar dus die individuele experts van zo'n gezondheidsraad kennelijk onvoldoende aandacht voor hebben. En dat vind ik zorgelijk.
7: Ja. Ik wil er zo op terugkomen op die gezondheidsraad. Ik wil eigenlijk nog eerst jouw denk. Is het een theorie? Is het een gedachte? Wat is het die je hebt over alcohol? Is het een wetenschappelijke stroming? Hoe moet ik het benoemen waar we het nu over hebben?
8: Heel veel onderzoeken die gedaan zijn, die samengebracht zijn. Ja. Uiteindelijk door Canadese filosoof Edward Slingerland. Die heeft een paar jaar geleden het boekje Drunk geschreven. Ja. Waar hij al die aanwijzingen eigenlijk bij elkaar heeft geveegd.
7: Want die aanwijzingen, het gaat nog verder dan die remmingen die weg worden gehaald. Waardoor we kunnen samenwerken. Dat is nodig of nodig. Dat heeft ons verder geholpen als mensen. Je zegt alcohol heeft ons welvarender gemaakt. Toch?
8: Ja, dat is door de innovatiekracht en de creativiteit. Hè. Ja. Er zijn onderzoeken.
7: Beste claim.
8: Er zijn onderzoeken die aantonen dat een milde mate van intoxicatie. En dan praten we over een paar biertjes. Mm. Dat als je die aan mensen geeft. En natuurlijk in een experiment is er ook altijd een placebo. Ja. Hè, dan denken mensen dat ze wat alcohol krijgen, maar dat krijgen ze niet. En er is een controlegroep die gewoon water krijgt. Mm. En dan laat je ze wat creativiteitstaken doen. Hè, bijvoorbeeld van die taken die je bij de slimste mens ziet. Van,
7: die puzzeltjes.
8: Je krijgt drie woorden en dan moet je kijken welk woord die drie verbindt. Nou, mensen met een beetje alcohol op. Doen dat beter op die taal. Ze zijn dus creatiever. Er zijn wel wat aanwijzingen dat die, laten we zeggen, als die cognitieve controle wordt uitgeschakeld. De prefrontale cortex noemen we dat allemaal. Dan kunnen wij in een soort staat worden gebracht waarin we de tunnelvisie eigenlijk kwijtraken en iets breder en dieper gaan denken. En dat is creativiteit. En uiteindelijk, dat weet jij ook, we zitten hier bij de BNR, creativiteit kan tot innovatie leiden. Zeker, als dat creatieve proces wordt geremd, dan kunnen we ook niet de innovatie krijgen die uiteindelijk heeft geleid tot een iPhone.
7: Nee. Ik heb meegedaan aan de slimste mens. Struikelend naar de overwinning gegaan. Ook nog eens.
8: Ja. Jij bent de slimste mens.
7: Nee, maar wel heel lang geleden hoor. Dat is waar aan maal.
8: Hoe ouder je wordt, hoe minder grote kans. Hè?
7: Dat precies. Maar toen, ik zat daar de eerste dag en de dag ervoor. Voor was ik naar een concert geweest van Guus Meeuwis.
8: Okay.
7: Dat is besprenkeld met bier, zo'n concert. Dus ik had de eerste dag dat ik in die stoel zat bij de slimste mens, wat de engste dag is.
8: Ja. Ja.
7: Want je wil niet als eerste afvallen.
8: Toen was jij lichtelijk
7: gigantische kater.
8: Oh,
7: of misschien nog wel licht beneveld. Ja. In ieder geval ben ik die dag wel redelijk makkelijk door de opnames heen gegaan.
8: Nou, hier. Dus NS1 zeggen wij dan in de wetenschap. Maar
7: ik snap nu waarom ik heb.
8: Dit soort stories kunnen tot interessante nieuwe onderzoeken leiden. Ja.
9: De Big Five. Art Rooijakkers.
7: Ja, vandaag een gesprek met Mark van Vught, evolutie- en organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We pakten al een beetje een voorschot op die gezondheidsraad. Want eigenlijk, het verhaal, als ik het heel kort samenvat, is: het heeft ons verder gebracht als mens, alcohol. Het heeft ons welvarender gemaakt. Het heeft ons creatiever gemaakt. Je benoemt allerlei positieve effecten. Toen kwam de gezondheidsraad in juni met dat advies: zelfs 1 druppel alcohol, 1 glas alcohol, schadelijk voor de gezondheid. Er is geen veilige ondergrens. We moeten dat niet doen. Je zei net al, ik vind dat er te eng wordt gekeken door die gezondheidsraad.
8: Ja, wat ik zeg, een diepe historische blik op de evolutie van de mens leert dat alcohol in milde mate en in sociale context, dat moeten we niet vergeten, een bepaalde functie heeft. Hè, remmingen die het tegengaat, waardoor we beter kunnen samenwerken, meer out of the box kunnen denken, we ons meer kunnen verbinden, elkaar meer kunnen vertrouwen.
7: Yeah.
8: In vino veritas, bij een zakelijke relatie of een zakelijke deal is een beetje alcohol zorgt ervoor dat onze maskers afvallen en dat we elkaar dus echt diep in de ogen kunnen kijken en vertrouwen. Nou, al die dingen ga je dan wegvegen door een individueel gezondheidsrisicoanalyse te maken en te zeggen, er is geen ondergrens voor alcohol, laten we het, wij adviseren om helemaal mee te stoppen. Nou weet ik dat het niet zo extreem is.
7: Nee.
8: En ik ben ook niet zo extreem in de zin dat ik ook erken dat als iemand thuis 's avonds een halve fles whisky gaat opdrinken in zijn eentje, dat is niet gezond.
7: Nee.
8: Maar dan wil ik zeggen, ga dan interventies verzinnen die slim zijn, waardoor de sociale functie van mild alcoholgebruik niet wordt gestigmatiseerd.
7: Nee, maar de verslavingsarts Sigrid Zeithoff was hier, mijn eerste gast maandag. Ze was buitengewoon fel, snapt dat advies van de Gezondheidsraad en zegt, ja, de maatschappelijke kosten van alcohol zijn groter dan die van tabak, bijvoorbeeld. Want ik dacht, ja, tabak zit je mee te roken, krijg je kanker, ook al rook je zelf niet. Maar zij verwees naar de verkeersdoden, die vallen door alcoholgebruik in het verkeer. Heel groot deel van de verkeersdoden komt daar vandaan, volgens haar. Het huiselijk geweld, menselijke mensen die vallen. Dus er zijn grote maatschappelijke kosten aan het normaal maken van alcohol verbonden.
8: Ja, maar daartegenover staan de enorme baten, die we ook niet moeten vergeten, van de kantoorborrel op vrijdagmiddag. En de
7: maar die kantoorborrel zou ook met 0,0 kunnen?
8: Nou ja, dat is dan even de vraag. Hè. Daar weten we ook nog eigenlijk, er is te weinig onderzoek nog bekend volgens mij over wat alcoholvrij bier doet. Maar ja, het zuivere farmacologische effect ontbreekt natuurlijk. Ja. En dat is dat het onze remmingen iets wat oplost. Ja. En door mild alcoholgebruik. En dat je daardoor ook makkelijker een gesprekje gaat, makkelijker verliefd wordt op elkaar, makkelijker een relatie begint, makkelijk zaken doen. Al die dingen, die kun je niet met een 0,0 doen, denk ik, vanwege dat ontbreken van dat puur farmacologisch effect.
7: Zijn mensen die niet drinken dan gedoemd op al die vlakken die jij noemt?
10: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Al niet gedaan.
2: Nee. Maar kijk, wat ik interessant vind, het is best een claim die je maakt. Dat vind ik dus ook interessant. Dan ga ik op zoek naar, weet je, als ik hem vertaal, die claim. Wat is
1: nou
2: dan?
1: Ja, wat ik wel kan zeggen, en volgens mij is dat ook wel aangetoond. Ik heb dat volgens mij ook in mijn column aangehaald. Ja. Een onderzoek dat laat zien dat mensen die één glas wijn drinken per dag, dat die langer leven dan mensen die niet drinken.
2: Ja, daar had ik het gisteren over met mijn gast. Die zegt, dat is dan wetenschappelijk, is dat onzin.
1: Oké, okay. Ja, nou ja, want ik heb het volgens mij...
2: Is het een J-curve, gaat het dan over? Nou, het is een heel verhaal.
1: Nou ja, goed, daar wil ik graag mee in discussie debat over. Ja. Want dat onderzoek heb ik aangehaald. En ik probeer altijd mijn bronnen goed te controleren door de referenties na te lezen. En ik meen dat het is. Ja. En dat kun je dus... Wel wezen. Daarachter zit natuurlijk, achter dat één glas wijn zit natuurlijk ook, iemand heeft een sociaal netwerk om samen mee te drinken. En als jij alleenstaand bent en je drinkt niet, en dan is misschien die barrière om sociaal bezig te zijn met andere mensen iets groter. En juist daar zou een lichte mate van alcohol, nogmaals, we praten niet over een halve fles whisky of vodka, al die dingen die de alcoholindustrie heeft verzonnen om ons verslavend te maken. Mm-hmm. Daar gaat het niet om, dat moeten we aanpakken. Maar een biertje of een wijntje in sociale kringen lijkt mij dat ondersteund door bewijzen eigenlijk iets heel goeds is. Ja. En dat moeten we niet willen denormaliseren.
2: Nee, maar dat is de theorie. En dan vraag ik me af, want je zegt het lijkt me, en de conclusies worden getrokken. Maar waar is het harde wetenschappelijke bewijs? Want dat is natuurlijk moeilijk aan te voeren op dit terrein, of niet? Want dat wordt de Gezondheidsraad, die beroepen zich op volksgezondheid.
1: Ja, volksgezondheid, het individuele risicoanalyse van een verhoogde kans op kanker met dit en deze dosis. Maar zeggen zij ook van, topsportbedrijven, noem maar een voorbeeld. Ja, is ook een gezondheidsrisico, want er valt wel eens iemand om.
2: Ja, maar allebei kan waar zijn. Dus als we het hier over alcohol hebben, dus jij zegt van, we hebben de theorie dat alcohol juist goed is voor ons, in onze evolutie belangrijk is geweest.
1: Ja, dus,
2: is daar dan hard wetenschappelijk bewijs voor, of is het een theorie?
1: Nou ja, hard wetenschappelijk bewijs. Als ik zeg dat mensen creatiever worden, beter samenwerken met elkaar meer vertrouwen, als zij een kleine mate van alcohol met elkaar consumeren, dan staat dat toch tegenover de kosten die allemaal worden aangehaald. Dat zijn de baten, de maatschappelijke baten, de sociale baten van de vrijdagmiddagborrel, van de zakelijke relatie, van het biertje na het sporten, et cetera. En kijk, dat kwantificeren op een epidemiologische manier is natuurlijk niet makkelijk, maar moet wel gedaan worden. Ja, net als bij elk probleem dat we in de maatschappij willen aanpakken, moeten we een kosten-baten-analyse maken. Ik. Maar door alleen epidemiologen naar de kosten en artsen naar de kostenkant te laten kijken vanuit een puur medisch perspectief, vind ik onzorgvuldig. Ja. En uiteindelijk zal ons als maatschappij niet verder brengen.
2: Ik heb het idee dat we een soort COVID-discussie nu aan het voeren zijn. Want had je het ook al van toepassing
1: kunnen laten. Ik wil zeker niet als een wappie overkomen. Laten we wel wezen. Ja.
2: Maar wat ik interessant vind, is die momenten die jij noemt. He, dus bijvoorbeeld die vrijdagmiddagborrel, of nadat je een zakelijke deal hebt gesloten, of voor mijn part op de sportclub, gaat het die verbroedering waar het dan om gaat. Het feit dat je samen kan zijn, tijd met elkaar kan doorbrengen op een ontspannen manier. Is dat niet hetgene dat ons verder heeft gebracht? Of is het ook daadwerkelijk dat gas met alcohol dat ons verder heeft gebracht?
1: Ja, kijk, dan praat je over verschillende niveaus van verklaringen. Ik hang hier nou even de wetenschap uit. Maar
2: ja, dat ben je ook.
1: Ja, nou ja, goed. Maar het is in ieder geval, er moet iets van sociale technologie of een innovatie geweest zijn om ons als mensen in grote groepen te laten opereren. Dat heeft ons veel gebracht, dat kan niemand ontkennen. Mm-hmm. Verstedelijking zorgt voor innovatie, zorgt voor welvaart, et cetera. Maar hoe zorg je ervoor dat die mensen ook in grote groepen met elkaar gaan samenwerken? Geen enkele diersoort is dat gelukt, hè? Een van de innovaties of een van de oplossingen is inderdaad samen alcohol nuttigen.
2: Ja.
1: En vandaar dat op grote schaal is gecultiveerd. Er is geen traditionele samenleving, bij mijn weten, waar geen alcohol wordt geconsumeerd. Tegenover al die kosten die genoemd worden, staan dus evolutionair gezien ook baten. Anders was het al lang verdwenen uit ons, door een soort Darwiniaans proces. Ja. Dronk nu niemand.

0: niemand alcohol meer. En kon ook niemand alcohol. Hoe zeg je dat?
1: Nou? Produceren.
0: Nee, niet produceren.
1: Consumeren.
0: Afbreken. Sorry, enzymen afbreken.
1: Ja, maar waar ik mee zit is de vraag. Hè, want ik snap de theorie, maar waar ik mee zit is het nou de alcohol die de verbinding veroorzaakt? Of is het de setting waar je van profiteert? Dat alcohol profiteert van de setting waarin we drinken.
0: Oké, dus nou ja. Nog even gedachte-experimenten. Okay. En dit experiment is ook gedaan. Jij gaat naar een bar. En je bent alleenstaand. Je bent op zoek naar een relatie of een leuke date of weet ik veel wat.
1: Ja, herkenbaar.
0: Je neemt een glas bier of twee glazen bier.
1: Yeah.
0: Nou, uit onderzoek blijkt dat jij iemand een stuk aantrekkelijker vindt als je wat alcohol hebt gedronken. Dus iemand die een 6 wordt, wordt ineens een 8.
1: Ja.
0: Waardoor je dus ook sociaal minder geïnhibeerd bent om die eerste stap te zetten.
1: Ja, je durft sneller.
0: Nou ja, en waar dat niet toe heeft geleid in de geschiedenis van de mensheid, dat mensen over de grenzen van hun eigen kring durven heen te stappen.
1: Ik spreek wel uit eigen ervaring. De volgende ochtend kan het wel weer een 6 zijn. Schrik je soms rot.
0: Nou ja, goed. Er zijn ook wat theorieën die dat ontkrachten. Cognitieve dissonantietheorie, maar goed.
1: Ik heb wel eens van dat soort ochtenden meegemaakt. We gaan zo verder praten, Mark. Interessant een beetje te spreken over dat sociale smeermiddel. Wat alcohol is, die twee kanten die je tegen elkaar afweegt. En of het nou inderdaad klopt dat alcohol, dat zelfs dieren geïnteresseerd zijn geweest in alcohol, dat we daar misschien wel van geleerd hebben. We gaan er zo verder over praten. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat die onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Welkom bij de tweede half uur van BNR's Big Five vandaag. We hebben het over alcohol al de hele week. Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad in juni. Dat zelfs maar 1 glas alcohol. Er is geen veilige ondergrens. Dus beter om maar niet te drinken, zegt de Gezondheidsraad. We doen het toch massaal. Terwijl we weten dus dat het voor onze gezondheid niet per se bevorderlijk is. Hoe komt het nou? En welke voordelen zijn er? Nou, volgens Mark van Vught zijn er wel degelijk voordelen van alcohol. Hij is evolutie- en organisatiepsycholoog. En hij is vandaag bij mij om de vraag te beantwoorden. We hadden het over dus dat alcohol nuttige, volgens de Gezondheidsraad ongezond. Maar jij zegt nee, dat is te smal bekeken. Want je kijkt alleen vanuit de volksgezondheid, terwijl er ook positieve effecten zijn waar niet naar gekeken wordt.
5: Welzijn hebben we het dan in algemene zin over.
4: Ja, het welzijn van ons.
5: Fysieke gezonde, maar ook welzijn.
4: Mm-hmm. Ja. Er zit een hele industrie achter de alcohol. Dat geldt, en daar heb ik het gisteren over gehad met Luc Hagenaars. Hij was mijn gast gisteren, universitair docent gezondheidsbeleid aan het Amsterdam UMC. Hij houdt zich bezig met wat hij noemt ziekmakende industrie. Dan heb je het over tabaksindustrie, voedselindustrie, volgens hem over de alcoholindustrie. En daar had hij ook een vraag over, de kettingvraag. Komt-ie.
6: Ja, dus in lijn met wat ik net zei, is mijn observatie over wat we in de literatuur dan noemen ziekmakende industrieën, dat zij ondanks alle wetenschappelijke evidence, ondanks reguleringsdruk en dergelijke, uitmuntend zijn in overleven. En wat zou dus een evolutionair psycholoog zeggen over de capaciteit van bedrijven die aantoonbaar schadelijk zijn, hebben om te overleven?
4: Ja, dus over de evolutie van die bedrijven.
7: Ja, nou, een interessante vraag. Ja, ik heb een beetje moeite met dat woord ziekmakende industrie en dat van wetenschappen. Het klinkt een beetje activistisch, moet ik zeggen. Want laten we zeggen, we hebben eten nodig en we hebben drinken nodig en we hebben meer dingen nodig. En daar zijn industrieën omheen gebouwd. Mm-hmm. Dus om per definitie te zeggen, de alcoholindustrie is een ziekmakende industrie. Ik heb al hopelijk gezegd dat je daar wat genuanceerder naar moet kijken. Want anders kom je als wetenschap in de hoek van het activisme terecht. En dat wil je niet. Maar goed, even de logica van zijn vraag proberen te analyseren. Natuurlijk, het lijkt mij dat industrie en overheid ook in een soort constante, wapenwedloop zijn verwikkeld met elkaar. Mm. Waarbij de industrie iets uitprobeert. En de overheid komt met een regel om dat te verbieden of aan te passen, et cetera. Dus dat is een Darwiniaans proces. Ik denk dat uiteindelijk industrieën dus
5: kijken, hè, zoals ook de alcoholindustrie, van hey, waar hebben consumenten behoefte aan, zin in, et cetera. En daar hun producten omheen bouwen. Mm-hmm. En natuurlijk is het zo, en dat wil ik natuurlijk ook wel kwalificeren, dat er kunnen producten zijn, zoals gedestilleerde drankjes, waarvan ik zeg, ja, evolutionair gezien zijn die totaal nieuw. Want er is nooit een periode geweest, zelfs niet na de landbouwrevolutie, dat er alcohol met 40-50% werd gedronken, of drankjes met 40%. Dus in die zin, de industrie volgt denk ik de consument, maar kan de consument ook op een bepaalde manier beïnvloeden. En dan moet de overheid inderdaad erin stappen. Ja. En met regels komen om dat onmogelijk te maken. Maar ja, dat er in principe een wedloop aan de gang is tussen wat industrieën produceren en de overheid die reguleert. En dat de uitkomst soms is dat wat industrieën wat vrij spel krijgen. En soms de overheid dat lijkt mij vrij logisch.
4: Ja. Wat Luc Hagenaars bedoelt met die ziekmakende industrieën is dat hij zegt, je noemt dan bijvoorbeeld gedestilleerd 40% alcohol. Ja. Dat is iets waar wij mensen helemaal niet voor gemaakt zijn misschien.
5: Nee, hetzelfde dat zou ik zeker niet drinken.
4: Nee, hetzelfde geldt voor voedsel bijvoorbeeld. Dat er en suiker en vet en al die dingen die we lekker vinden op één hoop worden gegooid.
5: Ja. Dus zij maken gebruik, die industrieën maken gebruik van, laten we zeggen, bepaalde zwakheden in de menselijke evolutie. En ja, dat noemen wij mismatches met een ingewikkeld woord. Maar
4: want ons brein is nog steeds denkt dat wij nog in schaarste leven, toch?
5: Ons brein denkt dat wij in schaarste leven. En we zijn ook voortdurend op zoek, als we even met voedsel gaan, naar voedsel wat calorierijk is. Dat is vet, suiker, et cetera. En slimme marketeers maken daar gebruik van door een cheesecake te verzinnen. Nou ja, een cheesecake komt in de natuur niet voor. Dat groeit niet aan een boom. Maar ze bevatten ingrediënten waarvan ons oerbrein vindt, ja, dat is lekker. En bouwt er dan een industrie omheen. Mm-hmm. En dan is de vraag, ja, moet de overheid daarin een rol spelen met een suikertax, belasting, zoals in sommige landen.
4: Wat Luc Hagenaars zei is, als het gaat om alcohol, als ik daarna terugbreng, zijn er eigenlijk drie maatregelen waar hij, nou, er waren er vijf, maar ik zal de drie die voor consumenten vooral opgingen. Hij heeft gezegd, je moet het beprijzen, moet duurder gemaakt worden, moet minder beschikbaar zijn, dus waarom verkopen alcohol in een supermarkt, alleen in slijterijen?
5: Ja.
4: En hij zegt, die reclames, stop daarmee.
5: Ja, nou ja, in principe ben ik een liberaal, dus daardoor, ik vind overheidsingrijpen. Maar ik heb al aangegeven de domeinen waarop ik denk dat alcoholgebruik verantwoord is. Dat is in sociale kringen en dan met mate. En al die andere inderdaad zou je slimme interventies zoals deze kunnen toepassen. Ja. Dus ik ben hier in principe niet op tegen.
4: Nee, dat zijn dan interventies waarvan je zegt dat raakt niet aan de positieve kanten van alcohol. Ja. Dat komt er niet door.
5: Maar het feit dat er kroegen bestaan en dat je na het sporten of na een zaak transactie met elkaar even ergens gaat drinken. Laten we dat vooral blijven behouden en blijven normaliseren. Niet stigmatiseren.
4: Nee. Maar dat je daar met z'n allen bako's staat weg te tikken en daar een stuk van in je kraag staat te drinken, dat heeft een functie.
5: Ja, nou ja, het zorgt wel voor verbinding. Het kan verbinding en mensen doen het ook op bepaalde momenten van hun leven. Hè. Adolescenten die het belangrijk vinden om hun sociale netwerk uit te breiden, et cetera. Dus ja, je moet wel heel slim kijken naar welke overheidsmaatregelen je gaat inzetten.
4: Ik zit gewoon, misschien is het flauw om je voor te leggen, maar
5: jij gebruikt wat extreme voorbeelden. Ja, nou, laat het wegtikken en weet ik veel wat.
4: Maar hoeveel? Twee biertjes, dat zorgt voor verbondenheid.
5: Ja.
4: Dan hebben wij het gezellig, we zitten mooi in een gesprek, we pakken er nog een. Wat is het omslagpunt?
5: Je hebt closing time, de pubs, ik heb lang in Engeland gewoond. Dat moesten we gewoon om 11 uur stoppen. Dus,
4: dat is ook niet voor niks, bedoel je?
5: Ja, nou ja, dan wordt er wel grenzen aan aangesteld. Ja. En nogmaals,
4: zelfs openbaar dronkenschap of een beetje aangeschoten raken heeft een functie, zeg jij.
5: Nou, openbaar dronkenschap vind ik nog wel wat anders. Maar aangeschoten zijn, en nogmaals, het gaat om, ik ben psycholoog, het gaat om de inhibitie. de remmingen die weggaan. En daardoor zijn mensen meer bereid om sociale risico's te nemen. En nog eens een meisje aan te spreken aan de bar. Of even een deal te sluiten, een zakelijke deal. Die dingen wil je niet uitwassen. Maar waar ik eigenlijk voor pleit is... hetzelfde als waar ze in Zuid-Europa mee bezig zijn. Het socialiseren van normaal drankgebruik begint al op jonge leeftijd. He, dus ik vraag me af of die maatregel van 16 naar 18 jaar zoveel heeft opgeleverd.
4: Nee, we mogen nu maar op 18 jaar leeftijd beginnen met drinken.
5: Ja, goed. Maar ik denk eerder dat oplossingen gezocht worden in socialiseren. He. Dus hoe in Zuid-Europese landen kinderen bij het familiediner samen eten. Ook een glaasje wijn krijgen, vermengd met water weliswaar. Zo leer je op een manier drinken zonder dat je dat, laten we zeggen, overstept of overdoet. En dat lijkt me uiteindelijk wel de oplossing.
4: Ja, maar waarom bij kinderen dan? Want die hoeven toch niet creatiever te worden of al een vrouw te vinden? Of een man?
5: Nee, maar het gaat om het socialiseren. Dat normaal alcoholgebruik in een sociale kring... dat acceptabel is.
4: Ja. Dus wat zou een goede grens zijn voor alcohol dan? 12 jaar, 14 jaar?
5: Nou ja, ik wil het niet over grens hebben... maar het feit dat het van 16 naar 18 is gegaan... Ja. De vraag is of dat aantoonbaar effect heeft gehad... op de gezondheid van jongeren.
4: Mm-hmm. Ja. Maar het idee was toch, je bent psycholoog, jij weet er meer van dan ik... dat die prefrontale cortex is nog niet helemaal ontwikkeld. Daardoor zijn jongeren minder geremd dan wij. Ja. Jij zegt... We hebben alcohol, kunnen wij gebruiken omdat die remmingen weggaan?
5: Klopt. Ja,
4: dus die remmingen hebben ze al niet?
5: Dat is waar. Dus goed. De prefrontale cortex, dit is het verhaal wat ik al eerder heb aangegeven... die zit ons op een gegeven moment ook in de weg... omdat die heel erg gericht is op op controle, op planning, et cetera. En soms is het goed, zeker voor volwassenen... om in een situatie gebracht te worden waarbij je weer kind kunt zijn.
4: Ja.
5: En alcohol zou dan dat... middel zijn dat kan bewerken.
4: Die daarbij kan helpen.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Ja, we hebben het over het landelijk alcoholbeleid. Het advies van de Gezondheidsraad. Vandaag doe ik dat met Mark van Vught. Onder andere evolutiepsycholoog. We hadden het over de wetenschappelijke theorie die over het voetlicht brengt... waarin je eigenlijk stelt, alcohol heeft ons verder gebracht. Als ik het plat sla. Ik kwam ook een andere theorie tegen die ik graag met je wil delen.
5: Want okay.
4: Vroeger dronken mensen meer bier, want dat was veiliger dan water. Dat is een bekend feit.
5: Ja.
4: Maar toen op een gegeven moment deden koffie en thee hun intrede. Toen veranderde dat. Volgens sommige historici, tenminste kwam mij dan tegen... leidde zelfs, het feit dat er minder bier gedronken wordt... en meer thee en koffie, tot een verlichting. Omdat alcohol versuft de geest, terwijl koffie en thee juist verscherpen.
5: Dat is wel een grote sprong, ja. Ja, dat zou ik moeten lezen. Kijk, koffie en thee hebben natuurlijk wel echt een ander effect. Hè? Dus als het gaat om de prefrontale cortex en cognitieve controle... dan leidt koffie die juist een stimulans. Mm-hmm. Dus niet een stimulans om nou...
4: te ontspannen.
5: Te ontspannen en even over je inhibities uit te komen... en met iemand een... wat je ziet in die Starbucks of die andere koffietent... is mensen die in hun eentje achter hun laptopje zitten. Dus, dus het heeft een hele andere functie.
4: Yeah.
5: Maar de verlichting, ja... Kijk, je kunt op een heleboel manieren daarnaar kijken... maar je kunt de verlichting ook zien als... Die is ontstaan omdat eigenlijk grote groepen mensen in staat waren om met elkaar samen te werken om nieuwe technologieën te creëren. De stoommachine, de elektriciteit, noem maar op. En ik ben wel zeker dat alcohol daar ook een rol in heeft gespeeld.
4: Ja, de theorieën dan, die waren er niet gekomen als we niet zo scherp waren geweest.
5: Ja, misschien heb je beide nodig. De meeste mensen drinken toch en koffie, thee en alcohol. Ja, dus, ja.
4: Beginnen met koffie, hè?
5: Ja, ochtends heb je inderdaad, moet je aan het werk dingen doen. En, ja.
4: Jij zegt als psycholoog, evolutieorganisatiepsycholoog... dat heeft een rol gespeeld in onze ontwikkeling als mens.
5: Ja.
4: Stel nou, dat advies van de Gezondheidsraad leidt ertoe... dat er veel minder gedronken gaat worden. Misschien wel naar een maatschappij waarin we met alcohol omgaan... zoals we nu met tabak omgaan. Dus, voorheen werd dat binnen gewoon hier gezellig op de werkvloer gedaan. Als ik hier naar de redactie kijk, nu staan mensen buiten de miseregen met een sigaretje.
5: Ja. Ja.
4: Stel dat dat gebeurt, in wat voor maatschappij komen we evolutionair gezien? Ja. Waar komen we dan in terecht?
5: Nou ja, ik zou zeggen, misschien fysiek gezonder, maar ons welzijn hangt van meer dingen af dan alleen puur een verhoogde kans op kanker of op oudere leeftijd. Ons welzijn hangt ook af van onze sociale connecties. En laten we wel wezen, eenzaamheid is een groot probleem in de moderne samenleving. Nou, hoe kun je mensen, bij mensen remmingen weghalen om toch sociale contacten op te zoeken, te integreren, et cetera. En daar speelt een borreltje misschien best een belangrijke rol. Dus weet wat je opgeeft op het moment dat je zo'n verbod gaat introduceren. En ja, ik denk dat by and large, en nogmaals, als evolutionair psycholoog kijk ik heel ver terug. Hè, want als je een heel ruime, diepe tijdsblik op de evolutie van de mensheid neemt, dan kom je ook op dingen van waarvan je zegt, nou, misschien heeft iets wat een functie heeft gehad en niet verdwenen is, misschien heeft dat nog een belangrijke rol. En dan denk ik dat alcohol daarvan gebruikt. Ik moet trouwens wel ook echt even één belangrijk ding zeggen. Ik heb totaal ook geen banden met de alcoholindustrie.
4: Ja, dat zou bijna denken, inderdaad. Ja.
5: Nee, absoluut niet. Ik ben nog nooit betaald door een weet ik veel wat, een fabrikant of uitgenodigd voor een lezing of weet ik veel wat. Ik spreek hier puur op basis van mijn status als wetenschapper, die een heleboel onderzoeken bij elkaar neemt en daar een theorie met, denk ik, voldoende bewijs op poneert.
4: Het interessante is dat ik twee gasten hier voor je heb gehad, Sigrid Seithoff en Luc Hagenaars, die allebei echt totaal anders naar dit hele vraagstuk kijken.
5: Dat is de verschillende disciplines. En zij kijken naar de medische kant van de zaak. En
4: naar de volksgezondheid.
5: Ja, maar wat is volksgezondheid? Hè? Ik heb het ook over welzijn. Mm-hmm. Happiness en weet ik veel wat zijn ook belangrijke graadmeters van hoe een bevolking ervoor staat. Mm-hmm. Maar laten we zeggen dat je in een samenleving leeft waarin voor jongvolwassenen moeilijk zo niet onmogelijk wordt om te gaan drinken. Mm-hmm. Nou, dan blijven heel veel sociale remmingen bestaan.
4: Ja. Yeah.
5: Inhibities, dan zijn ze waarschijnlijk ontzettend gelukkig en succesvol in hun carrière, wat dat dan ook is. Maar de verbinding met andere mensen die zo broodnodig is om je echt gelukkig en connected te voelen, die zou wel eens kunnen ontbreken.
4: Ja. Maar goed, ik heb mensen in mijn omgeving die niet drinken. Ik heb niet het idee dat die zich niet verbonden voelen of dat ze geen vrienden hebben. Dus ik snap jouw punt, maar ik weet niet of het zo is dat je alcohol nodig hebt, om die verbinding aan te gaan.
5: Ja, dus dat is even de vraag.
4: Ja.
5: En dat moet onderzocht worden. En dan kun je praten over, drink zelf ook 0,0 biertjes na tennis, et cetera. Maar kijk,
4: dan heb je ook die verbinding met de mensen met wie je zit.
5: Dan heb je ook die verbinding met die mensen. Maar wat ontbreekt is dat farmacologische effect van alcohol. En dat is aantoonbaar, weten we uit onderzoek. En nogmaals, met mensen met die groepen die wat alcohol geeft, of een placebo, die denken dat ze alcohol gedronken hebben.
4: Ja.
5: Nou, je placebo-groep, die voelt zich minder verbonden met elkaar, die vertrouwt elkaar minder, die is minder positief naar elkaar toe dan degene die echt alcohol heeft geconsumeerd met elkaar. Nogmaals, milde dosis. Dus dat zijn onderzoeken die gedaan zijn. Die kan iedereen nalezen met grote populaties.
4: Ja.
5: Dus daar heb ik wel vertrouwen in de uitkomst.
4: Ja. Dit wat jij beschrijft, zeg maar, de baten van alcohol, is dat eigenlijk de, laat ik het anders zeggen, de kosten van alcohol, die zijn te kwantificeren. Ik heb hier cijfers van het RIVM, van het Trimbos Instituut, die zeggen het kost de Nederlandse samenleving jaarlijks netto 2,3 tot 4,2 miljard euro alcoholgebruik. Nederlandse samenleving zijn de kosten. Zijn die baten waar jij het over hebt, hè, van alcoholgebruik, zijn die te kwantificeren?
5: Nou ja, dat denk ik wel. Daar kunnen hele slimme gezondheidseconomen wel naar kijken. Om te kijken bijvoorbeeld naar het bruto nationaal product, het patenten, de innovaties die in Nederland gedaan worden. En dat is mede het gevolg van samenwerking op grotere schaal, binnen bedrijven, binnen teams. En ik weet wel zeker dat daar ook alcohol een kleine maar significante rol in speelt. Dus dat is te kwantificeren. Alleen, er wordt nu met een veel te eenzijdige blik gekeken door mensen die weliswaar heel goed zijn in statistieken, epidemiologen, kansberekening, et cetera, maar kijken naar de kostenkant.
4: Ja. Ja.
5: En er
4: ja.
5: moeten slimme mensen zijn. Ik ben niet slim genoeg daarvoor als psycholoog. Maar die ook naar de baten kijken aan de andere kant. Hè? Wat levert het een samenleving op? Op het moment dat wij alcoholgebruik gaan verbieden. Ja. Wat kost dat in termen van welzijn, in termen van connecties, in termen van innovatie? Sorry?
4: Ja, het gaat niet over verbod natuurlijk, maar het wordt afgeraden.
5: Nee, maar het zou de volgende stap kunnen zijn.
4: Dat natuurlijk. Is waar je aan denkt.
5: Ja, en nogmaals, ik vind het heel gevaarlijk als wij individuele gezondheidsrisico's, als wij die leidend laten zijn in het opleggen van maatschappelijke normen of veranderen van maatschappelijke normen van wat wel en niet kan.
4: Ja, dat punt is gemaakt. Morgen Tessel de Heij, de gast, medeoprichter van Bierbrouwer Gebrouwen door Vrouwen, is ze samen met haar zus begonnen een heel aantal jaar geleden. Een soort onafhankelijke bierbrouwer zijn ze. Je mag er een kettingvraag stellen.
5: Nou ja, wat ik wel interessant vind is gewoon de vraag waarom mannen eigenlijk gemiddeld meer drinken dan vrouwen. Heeft dat met biologische verschillen te maken? Of is dat iets wat vanuit de maatschappij als sociale norm zeg maar is ontstaan? En ik vind het ook wel interessant om te kijken of er tussen mannengroepen en vrouwengroepen nog een belangrijk verschil is in hoe alcohol eigenlijk wordt geconsumeerd en wat voor functie het heeft.
4: Nou, morgen,
5: kan ze daar iets over zeggen.
4: Ik ga het morgen vragen. Tessel de Heij, medeoprichter van Bierbrouwer Gebrouwen door Vrouwen. Mark van Vught, het was interessant om met je te spreken.
6: Nou, hartstikke
4: over
6: leuk.
4: Over dit thema. Ja. Evolutie- en organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Met weer een hele andere visie op ons alcoholgebruik dan de gasten van gisteren en eergisteren, die ook terug te luisteren zijn als podcast. Want al onze afleveringen, bijvoorbeeld dus over alcohol, maar ook die van vorige week of de Formule 1, zijn terug te luisteren. Kun je in onze eigen app doen. Er staan ook veel meer podcasts in. Bijvoorbeeld Napleiten, om er iets te noemen. Maar je kunt ook een ander podcastkanaal opzoeken.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28... een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht. De brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. Nu de zomers warmer en warmer worden, vinden bedrijven dat er nieuwe afspraken moeten komen over werken in de hitte. Ze willen hun personeel vaker laten werken in de koelere uren, schrijft de Telegraaf. Als het heet is, zijn werknemers minder productief en kunnen ze zich slechter concentreren. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor Van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vannacht sprak Donald Trump zijn republikeinse aanhang toe in Dallas op een speciale conventie om ze over te halen toch tijdens de midterms vooral republikeinse stemmen. En als ze dat doen en het lukt om de meerderheid te behouden in huis en senaat, krijgt elk Amerikaan $5,000. Wat moeten we daarmee? Zo meteen onze Amerika-correspondent in de podcast Ochtendnieuws.
5: Trulies met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
10: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
11: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
5: Bas van Werven en Iwan Verrips.
13: Een hele goede morgen. Het is donderdag 10 september 2026. En we zijn er klaar voor de komende 20 minuten. We hebben hilarisch nieuws, mooi nieuws en ook nieuws waar je wat mee kan deze dag. Iwan, wat gaan we doen?
14: Ja, we beginnen zo meteen in Dallas bij een opvallende toespraak van Donald Trump.
13: Dat was het hilarische nieuws.
14: Exact. Dan hebben we nog een oproep van het Centraal Planbureau aan de overheid. Kies scherp waar je bijscholingsbudgetten voor inzet. En focus op belangrijke uitdagingen, bijvoorbeeld AI en energietransitie. Dat is het serieuze nieuws. En dan nog een rondje technieuws, want gisteravond zaten de tech- en Apple-liefhebbers natuurlijk met het bord op schoot moment, 7 uur. Apple presenteerde zijn nieuwste iPhones. Onder andere de iPhone Duo, dat is dus de vouwbare telefoon van Apple. Startprijs €2340. Ja, dan is een beetje de vraag, ik zeg altijd van, joh, ik heb dat niet nodig, zo'n vouwbare telefoon, wat een onzin. Maar ja, wordt dit fragment over 20 jaar teruggehaald en hebben we dan allemaal zo'n ding?
13: Dat zou
14: geen idee, we gaan het zo meteen vragen aan Ben van den Burg, onze techcommentator.
13: Precies, die ook waarschijnlijk zijn bord heeft proberen dicht te klappen. Goed, geeft vlekken. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland, Den Haag en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint, zoals iemand al even kort zei, in Amerika. Want president Trump probeert zijn ultralage populariteitscijfers wat omhoog te krikken met die tussentijdse verkiezingen op 3 november in het verschiet. In een enorme conventiezaal in Dallas. Maar van die tanende populariteit was er in Dallas niet zoveel te merken, vond hij zelf eigenlijk ook.
15: Remember when we originally announced this 8 weeks ago, they said who's going to go to a midterm convention. That's never going to. This place is packed.
13: We praten verder over die gepakte place met David Hammelburg, onze Amerika-correspondent in New York. David, goedemorgen.
16: Dag Bas, goedemorgen.
13: Nou, we spraken met elkaar gisteren ook al over dit evenement. Je zei toen al, dit wordt één groot Trumpiaans spektakel. Nou, dat was het, als ik het zo hoor. Hoe zag het eruit en hoe Trumpiaans werd het?
16: Nou, het was een toespraak van 1 uur en 3 kwartier. En ik heb weer met open ogen gekeken, want zijn toon was voor zijn doen vrij mild. Dat wil zeggen, tijdens die campagne-rallies die hij vaak doet, is hij boos en woest. Ja. En in dit geval heeft hij op zijn manier heel veel humor erin gepompt. Maar goed, het was voor hem kenmerkend en de strijdbare toon. En is zeer vergelijkbaar met verkiezingsbijeenkomsten en die campagnespeeches. Maar hij plaatste zichzelf volledig in het middenpunt van de aanstaande congresverkiezingen van de partij. En Trump riep zijn achterban met klem op om de tussentijdse verkiezingen te beschouwen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
15: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on it. Just one more time.
16: En dat is niet onbelangrijk, want die motivatie, hij riep steeds, als ik op die stembiljet sta, komt iedereen opdagen. Dus hij probeert de MAGA-achterban, die misschien thuis willen blijven tijdens de midterverkiezingen, te stimuleren om gewoon naar het stemlokaal te komen. Ja. En hij greep ook terug op de bekende grieven en herhaalde onbewezen beweringen over de integriteit van eerdere verkiezingen en eerdere nederlagen. En hij wisselde dat aanvallend op de democratische leiding af met doen van ingrijpend economische beloften om de conservatieve achterban te motiveren. Ja. Als hoogtepunt beloofde hij $5000 per persoon als de Republikeinen zowel het Huis van Afgevaardigden als het Senaat winnen in november.
15: Because of your great work and our tremendous economic success, as I said, we're going to give you that Trump dividend of $5000 if we win, and we're going to win.
16: Dat heb ik even snel uitgerekend, is $1.3 biljoen.
13: Ja.
16: En het grootste applaus was voor de Save America Act. Dus het ging steeds meer over wat hij allemaal economisch heeft bereikt. De sterkste economie in de wereldgeschiedenis. En alle democraten zijn vuile, vieze communisten. Die moeten we niet weer hebben, want dan gaat het land weer bergafwaarts. Dat waren de hoogtepunten.
13: Nou, fijn. Het andere verhaal is, en daar zitten natuurlijk heel veel Amerikanen mee, het levensonderhoud is heel duur geworden. De benzine aan de pomp, ja. Ja, je weet er alles van. Maar dat gaat eindigen zodra de midterms zijn geweest, want dan stopt de oorlog.
16: Ja, niet alleen dat, maar Iran is dan voorbij. Ja. Dat was zijn belofte. Mm-hmm. Maar ook heel interessant, en daar hamerde hij een paar keer op neer. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht. Sterker nog, het gaat hartstikke goed. En de schuld van de framing dat het zo slecht gaat, ligt aan de media.
13: Ja, ja.
16: En daar hamerde hij maar weer elke keer weer op door. Dat, ja, oké, de prijs van benzine kan dan ietsje omhoog zijn. Dat heb je als je een land zoals Iran aanvalt, zodat ze geen nucleaire wapens kunnen bezitten. Daar is iedereen het toch mee over eens. Waar zeuren we eigenlijk over? Het gaat fantastisch. Nou ja, als je dat vaak genoeg roept, denk ik dat hij denkt dat mensen dat ook gaan geloven. Maar is dat wel zo? Want ja, wij betalen ook rekeningen. En we zien de echte cijfers. En dat is niet prettig om aan te zien sinds hij die oorlog is begonnen.
13: David, en daarbij, als we even kijken naar de insteek van dit hele congres, hè, was om te zorgen dat die populariteit van Trump wat toe zou nemen. Nog even, de approval rates, de laatste die we kenden, 64% tegen zijn beleid, 36% voor. Gaat dat na deze eerste speech kantelen? Want hij moet er nog eentje doen, de afsluitende speech, hè, voor komende nacht.
16: Ja, hij heeft zelf al aangegeven over die afsluitende speech dat het niet zo'n speech is zoals van net. Dat het wat milder is, wat korter. En een samenvatting hoe hij van iedereen houdt die daar naartoe is gekomen. Ja. Gaat dit werken? Ik weet het niet, voor zijn achterban misschien wel. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk over de mildere republikeinen, de niet-mager republikeinen, ja, en de onafhankelijke stemmer. Die kijkt het allemaal met argus ogen aan en denkt, wat moet ik hiermee? Hij heeft bijvoorbeeld geroepen dat iedereen die dus op, laten we zeggen, nek aan nek staan als kandidaat naar Dallas moeten komen. Daar noemde hij 35 van op. En dat hij had beloofd in al die staten misschien 1, 2 of misschien wel 3 keer daar naartoe te komen tussen nu en november. En je merkt aan hem dat campagne voeren, alhoewel hij zelf niet in de running is, dat eigenlijk zijn ding is. Hij vindt het hartstikke leuk. Dus wij zien dit soort dingen, wat er vanavond is gebeurd, dat gaan we in een grote schaal wel verder zien. En als laatst ging het niet alleen maar over Trump. Hij noemde ook een paar races die van uiterst belang zijn. El Sayed in Michigan, senator, hè, die vuile DSA-terrorist noemt. Ken Paxton in Texas en de race in North Carolina. Allemaal nek aan nek. Dus hij had het vreemd genoeg alleen maar over 3 senatoorkandidaten. En niet verder over het huis. Hij gaf een soort afscheidje met goed gedaan, jongen, een pluim aan Mike Johnson, de Speaker of the House.
13: Ja.
16: En verder ging het van de 1 uur en 3 kwartier toespraak ging het 1 uur en 40 minuten vooral over zichzelf.
13: Dat kennen we wel. Dankjewel. David Almelburg, correspondent in Amerika.
14: Wetenschappers die blijken opvallend vaak inspiratie te halen uit teksten van The Beatles. En deze staat op nummer 1.
17: The long and winding road.
14: Ja. Duizenden papers die blijken dus verwijzingen te bevatten naar de Fab Four.
13: Oké. Okay.
14: En hoe dat kan, hoor je over een minuut of 10.
18: Ochtendnieuws.
13: Even kort naar de Hardenbergenbrug op de 28. Die is weer helemaal open. Eerder ging hij dicht, zoals we weten. Want er waren herstelwerkzaamheden nodig, omdat de pijlers van die brug waren uitgespoeld. Zand was weg, kiezel was weg. En dus kon de veiligheid van de brug niet meer worden gegarandeerd. Dat leidde tot enorme overlast vanaf maandag. TLN, Transport Logistiek Nederland, heeft de schade voor de transportsector geschat op 1 miljoen euro per dag. Maar Vincent Karremans kon gisteren aan het zeggen, de minister van Infrastructuur Waterstaat, jongens, het is nu gewoon goed. We kunnen er weer overheen rijden. Maar, zegt hij, ja, de noodzaak is er wel om te blijven investeren in het wegennet. Er zijn meer dan 100 oudere bruggen gemonitord waarmee we aan het werk moeten. Dat is heel mooi. Een soort call to action. Punt is dat we dat altijd doen. Hè. We zeggen dan altijd, we gaan het doen en daarna doen we het niet. Want, wat is het grote probleem? Budget. Of dat budget er komt, is de vraag. Want in juli maakt Rijkswaterstaat bekend dat gepland onderhoud in Utrecht, Friesland, Groningen en Drenthe voorlopig wordt geschrapt vanwege gebrek aan geld. Dus ja, het moet misschien eerst instorten voordat we iets nieuws bouwen.
14: Italiaanse toestanden.
13: Ja, precies.
14: Ja, nou goed, die A28 is weer open, dat is fijn.
13: Dat is mooi.
14: Dat helpt ze voor de ochtendspits. De overheid moet scherper kiezen waar het scholingsbeleid en scholingsbudget op ziet. En daarbij aansluiten op grote ontwikkelingen in de samenleving. Denk aan de opkomst van AI en de energietransitie. Dat adviseert het Centraal Planbureau in een rapport dat deze ochtend is gepubliceerd. Een duidelijke focus zou veel beter zijn voor het inzetbaar houden van veel mensen op de arbeidsmarkt. Paul Verstraeten is programmaleider bij het CPB en hij is nu bij ons. Meneer Verstraeten, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
14: Ja, en u zegt geloof ik, scholingsbeleid tot nu toe is eigenlijk nog best wel wispelturig, hè? De staat doet maar wat.
19: Nou, ik denk niet dat de staat maar wat doet. Maar wat je wel ziet is dat er in het verleden gewoon heel veel verschillende regelingen zijn geweest. Die vervolgens ook weer zijn stopgezet. Het meest recente voorbeeld daarvan is het stapbudget. Ja. Wat ongeveer 1 tot 2 jaar is geweest. En het beleid is ook veel versnipperd. Dus het zijn veel kleine initiatieven die alleen voor bepaalde sectoren gelden. Of alleen voor bepaalde regio's. En daardoor is het gewoon lastig voor de normale man of vrouw om te doorzien waar ze precies op kunnen rekenen.
14: Ja, want dat is ook wel interessant. U geeft eigenlijk best een pluim aan de werkgever in dit rapport. Die pakt het grootste deel van het hele scholingsbeleid op.
19: Ja, dat klopt. Eigenlijk is de boodschap van ons onderzoek ook best positief. Er gaat namelijk heel veel goed. Als je Nederland vergelijkt met omringende landen, dan zie je dat de volwassenen in Nederland relatief best wel veel aan scholing doen. Mm-hmm. Als er acute personeelstekorten zijn in bepaalde sectoren of beroepen, dan zie je dat werkgevers dat ook goed oppakken. Die gaan dan ook gewoon zelf investeren in die scholing. En op die manier komt er uiteindelijk ook veel goed. Mm-hmm. Alleen, daar zijn 2 kanttekeningen bij te plaatsen. En de eerste, nou, die noemde u net ook al, dat zijn die grote maatschappelijke veranderingen zoals de energietransitie en de opkomst van kunstmatige intelligentie. Daarbij is de onzekerheid vaak zo groot dat het niet...
20: Trulease met Genke.
21: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Meer aan informatievoorziening doen. Ja. Die kan ook door middel van financiële ondersteuning ook een klein beetje compenseren voor het feit dat er grote onzekerheid is. Dus dat betekent niet dat als er ergens een personeelstekort is, dat dan meteen de overheid moet bijspringen om scholing aan te bieden. Het is wel goed dat er aan scholing wordt gedaan, maar heel vaak pakken werkgevers dat wel op.
3: Ja, en dat zou je dus eigenlijk, dat is een mooi pleidooi om te zeggen dat bijscholingsbudget zoals de overheid dat nu kent, moet je eigenlijk overzetten op de werkgever en zeggen uit die pot mag je eten, je moet het zelf maar besteden, want jullie weten beter dan wij hoe je dat moet doen.
2: Nou, niet per se. Dat weer te ver. Nee, niet per se overgevers en de werkgevers inderdaad. Ja. Wat ik net ook al aangaf, werkgevers hebben vaak al wel een prikkel om te investeren in hun eigen personeel. Dat gaat vaak goed, niet altijd, maar oké. Waar de achterblijvende groepen zitten, dat zijn vaak ook mensen op een flexcontract. Mensen zelfs waarbij helemaal geen werkgever in beeld is.
3: Ja.
2: Dus daar zou je eigenlijk op moeten inzetten.
3: Ja.
4: Duidelijk. Dank, Paul Verstraeten, programmaleider bij het Centraal Planbureau.
3: Wat doet de beursdag deze donderdag? Donner Bakker van BNR Beurs.
5: Ik heb de laatste twee klappers van dit cijferseizoen voor je. Beide zijn Amerikaanse softwarebedrijven, namelijk Adobe en Oracle. Bij Adobe is het verhaal bekend. De opkomst van AI zorgt bij beleggers voor onzekerheid over het bestaansrecht van softwarebedrijven. We gaan dus zien of die zorgen terecht zijn of dat Adobe het hoofd nog altijd boven water weet te houden. Door naar Oracle. Dat beleeft een bewogen beursjaar. In 2025 verdubbelde de koers en dit jaar halveerde die weer. Oracle trekt namelijk uit alle hoeken en gaten geld om hun AI-infrastructuur uit te bouwen. Dat zorgt voor torenhoge schulden en tegelijkertijd prima resultaten. Met name op de cloudafdeling. Maar ja, hoe lang houd je dat nou vol, is de vraag die veel beleggers hebben. We gaan zien of Oracle daar ook een antwoord op kan geven. Eindigen we nog even in Europa, bij de centrale bank om precies te zijn. President Christine Lagarde gaat bekendmaken wat de ECB met de beleidsrente doet. En analisten weten het zeker. Dit zijn de woorden die we gaan horen.
6: We today decided to raise the three key ECB interest rates 25 basis points.
5: Dat zou de rente op 2,5% zetten. En daarmee zou het voor nu genoeg zijn. Voor nu. Want met een oorlog in het Midden-Oosten kan de wereld er over een maand weer totaal anders uitzien.
3: En dat zei Donner Bakker van BNR Beurs. Elke werkdag 6:30 avonds live op deze zender. En meteen daarna ook als podcast te beluisteren in de BNR-app.
4: Nou, daar was hij dan hoor. We dachten dat hij de iPhone Fold zou gaan heten, maar het heet de iPhone Duo.
7: iPhone Duo is unlike any iPhone you've experienced before. It's entirely new. En at the same time, remarkably familiar.
4: Ja, en ook remarkably expensive, want deze opvouwbare telefoon van Apple gaat minstens €2.340 kosten. En het kan oplopen als je veel opslag wil, bijvoorbeeld, naar bijna €4.000. Inderdaad, dat is vrij prijzig. Het was de star of the show van Apple op een avond met allerlei nieuwe aankondigingen. Met nieuwe AirPods, nieuwe Apple Watches. Vond ik zelf trouwens het meest interessant. De nieuwe iPhone 18 Pro. Ben van den Burg, onze tech-commentator, heeft gekeken en is nu bij ons. Ben, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
4: Ja, nou, de Duo. Zeg maar, wil je hem of niet? Want ik denk altijd een beetje, ja, zo'n opvouwbare telefoon. Wat mot ik daarmee? Maar misschien dat we over 20 jaar dit soort uitspraken teruggaan, dat iedereen dan met zo'n ding rondloopt. Vertel.
8: Ja. Nee, we kunnen hem 16 oktober bestellen. Ik bestel hem wel gelijk, ja. Mm-hmm. Ik wil hem heel graag. Maar wat is er nou zo bijzonder aan? Nee, het gaat om de vouw. Ik vind het zo grappig, weet je. Alles is. Kan je zien als je hem openklapt dat die opengeklapt is? Hoe zit die vouw? Is die glad? Is die smooth?
4: En?
8: Nou, de eerste mensen die hem in hun handen hebben gehad, die zeggen ja, bij bepaalde lichtinval zie je toch een lichte vouw. Vind ik wel super grappig, weet je. Als die vouw iets meer zichtbaar is, wat maakt het uit? Maar kijk, in dat wat ze lieten filmpjes zien, weet je, dat je zo heel langzaam vouwde ze hem dan. Weet je, dan zag je dat heel mooi in elkaar. Weet je, dat is die hardware zag er echt fantastisch uit.
4: Ja.
8: Dat was heel mooi.
4: Ja.
8: En ook de software, hoe ze dat gedaan hadden. Dus dan heb je aan de voorkant dus, en dan klap je hem open. Mm-hmm. En dan gaat dat direct, gaat dat naar het volledige scherm. Ja, dat zag er gelikt uit. Ja. Of het werkt, dat is natuurlijk het tweede.
4: Toch is dit niet de beste iPhone ooit. Want als je de iPhone 18 Pro neemt, krijg je betere camera's bijvoorbeeld. Dus voor wie is dit ding dan?
8: Ja, dat is echt een goeie. Want kijk, ben je helemaal gek van foto's maken? Ja, dan ga je niet die Duo kopen. Weet je, ja, dan kan je foto's mooi groot bekijken. Maar dan denk je van, ik wil hem goed maken. Nee, hij is natuurlijk

0: wat je al vertelde, extreem duur. Is mensen die veel video kijken, lezen. Ik lees graag op mijn iPhone, dus dat is, of op mijn iPad. Dus daarvoor is die goed. Lezen, video kijken, ja, die entertainen, maar ook gamen. Ja. Weet je, we met die Pro-chip, die A20 Pro-chip, die nieuw is, die natuurlijk ook op de iPhone 18 zit. Die is bloedsnel. Ik vond hem goed, die chip. Dus ja, ook voor die mensen is het prettig.
1: Ja. Ja. Nog eventjes nagaan. E-mails. John Termus, de nieuwe Apple CEO, die had het meerdere keren op de avond over een Intelligent Personal Hub. Dat noemt hij de iPhone, een Intelligent Personal Hub. En toen dacht ik, wanneer gaan ze dat dan waarmaken? Want het blijft toch, Apple is nog steeds niet echt een vooroploper als het gaat om intelligentie.
2: Met Apple Intelligence, ja.
0: Ja, maar dat is echt de term die je moet. Dat vinden zij het belangrijkste. Strategisch is dat het belangrijkste. Weet je, want ze hebben en de beste chips en de beste display en de private cloud en de batterijen goed in gebruik. We kennen het. Daar moet alles samenkomen. Maar ja, ze krijgen die Apple Intelligence natuurlijk niet voor elkaar. Daar lieten ze weer allemaal elementen voor zien. Voornamelijk met die watch. Weet je, live rewind. Dus je bent gewoon in gesprek met iemand. En je verstaat, je dacht, wat de laatste 15 seconden, wat zei die nu? Ja. Op je telefoon knopje, de laatste 15 seconden gewoon in tekst krijg je te zien. Of dat je gewoon een heel gesprek een transcriptie kan kijken. Ja. Ook voor heel veel bedrijven die dat nu als appje aanbieden, die zijn ook de pineut, maar dit terzijde. Dus dat noemen ze dan Siri Recap. Mm-hmm. Alleen, ja, weet je, dat is in beta, komt dat later dit jaar uit. Daar hebben we hem alweer. Ja. Nog niet in Europa en China, alleen in het Engels. Daar hebben we hem weer. Dus ja, ze blijven daarin achter. En dat vind ik best wel opvallend. Ik was blij dat gisteren voornamelijk over hardware ging, want dat zag er best wel goed uit. Mm-hmm. Maar de hele software, de WWDC-stuk, gaven ze geen nieuwe dingen. Ja, wel weer beloftes, maar niet concreet. Dit gaan we doen met de Intelligent Hub.
1: Ja, precies. Nou, de nieuwe iOS komt komende maandag. Dus maar eens kijken wat we daar dan aan hebben. Nog heel even kort over de Apple Watch. Ook allerlei nieuwe gezondheidsfuncties. En daar maak ik me toch een beetje zorgen om. Je krijgt aan het begin van de ochtend krijg je een getal met hoe goed je dag is. Hè. Kan je er vol voor gaan of moet je een beetje rustig aan doen? Ze komen met een cijfer je echte leeftijd in plaats van je leeftijd die in je paspoort staat qua gezondheid. Ja, we gaan het hele leven even helemaal medicaliseren en alles cijfertjes opplakken. Ik vind dat best wel zorgelijk. Zijn artsen daar blij mee, denk je?
0: Nee. Nou, kijk, verschillend. Hè. Heel veel artsen zeggen, die ik dan spreek, gebruik alsjeblieft ChatGPT, want er zijn de eerste mensen zijn al tevreden en dan komen ze niet naar de huisartsenpost. Kijk, het is natuurlijk het is natuurlijk vals dat je denkt dat je alles kan meten, dat je een mens helemaal kan meten en dat je dat kan moduleren en dat je een mens kan simuleren. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. We maken elkaar helemaal gek. Ik was heel benieuwd, weet je, ze zeggen je hartslag 60 keer vaker meten per dan ze nu doen, dus het wordt nog nauwkeuriger. Of je ready bent voor de dag, weet je, dat heeft al Garmin en dat heeft al heel die andere, dus je andere Samsung heeft het ook al. Dus heel veel anderen hebben dat al. En daardoor denk je dan van, oh, nu weet ik precies hoe het zit. Maar dan moet ik altijd met een korrel zout nemen. Apple gaat er ook voor. Je gaat natuurlijk nooit een getal geloven. Dat slaat gewoon helemaal niet. Je moet eerst naar je eigen lichaam. En een getal is een hulpmiddel. Maar ja, ze gaan ervoor, want heel veel mensen geloven er wel in. Dat zijn de longevity believers. Ja. Die denken dat je 500 jaar kan worden. Ja, maar ja, dat worden we natuurlijk helemaal niet.
1: Nee. Ja, nou, laten we daar een beetje mee oppassen.
0: Zelf af.
1: We gaan kijken hoe het met die duo gaat. Dankjewel, BNR Stef. Commentator Ben van den Burg.
3: En wat gebeurt er dan in Politiek Den Haag? Leendert Beekman.
4: En dan is het toch echt de laatste dag van de parlementaire enquêtecommissie Corona. In ieder geval de laatste dag als we het hebben over openbare verhoren. En die verhoren staan in het teken van reflectie en vooruitkijken. En in die hoedanigheid mag Anja Schreier aanschuiven. Zij was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziekten bij GGD Amsterdam. Maar ook voorzitter van het landelijk overleg infectieziektebestrijding van het RIVM en lid van het Outbreak Management Team. Dat is niet niks. Dan wordt er in de Tweede Kamer ook nog gedebatteerd, onder andere over vreemdelingenbeleid en asielbeleid, maar ook over funderingsproblematiek. Volgens de minister Boekholt O'Sullivan zijn te weinig mensen zich bewust van de funderingsproblematiek en is het hard nodig om hen te vertellen dat ze toch echt eens onder hun huis moeten kijken of alles er wel goed voor staat, want dat kan tot grote problemen leiden. Dan is er verder nog een plenair debat over een lek bij de datakluis van de Belastingdienst. Maar liefst 64 miljoen documenten over de toeslagenaffaire lagen daarbij op straat. En dan wil ik nog één ding genoemd hebben. Een rondetafelgesprek. Daarbij gaat de Kamer in gesprek met deskundigen. En dit keer over voedselzekerheid. Nou, één van de vele dingen te doen in de Tweede Kamer vandaag. Nog veel meer, maar voor nu is dit het.
3: Mogelijk komt er een kroketje of een frikandelletje op tafel. Gaan we eens even kijken wat er in de krant staat, Iwan.
1: Begin in NRC. Wereldwijd warmste augustus ooit gemeten, kopt de krant. Overigens een gedeelde eerste plaats samen met juli 2023. Uit nieuwe cijfers van Copernicus, de Europese Klimaatdienst, blijkt dat augustus dus een van de warmste maanden was sinds de metingen begonnen. Gemiddelde temperatuur over de hele aarde net geen 17 graden.
3: Ja, en dan in de Volkskrant toch wel een mooi verhaal. Want honderden berichten op social media van premier Rob Jet en zijn partij D66... die zijn geschreven door AI. Uit onderzoek van de krant blijkt dat sinds 2021 honderden berichten op de social media kanalen van de premier zelf en D66 dus door AI gegenereerd zijn, volgens experts voor de reputatie van de premier zelf en die van de hele politiek, niet echt reclame.
1: Wetenschappers halen opvallend vaak inspiratie uit songteksten van The Beatles. Mm-hmm. Nederlandse onderzoekers hebben ruim 3200 verwijzingen naar The Beatles gevonden in allerlei titels van wetenschappelijke publicaties. Het gaat vaak om letterlijke verwijzingen, dus naar songtitels en songteksten, maar ook om allerlei woordgrapjes, blijkt uit onderzoek van de TU Delft en de Radboud Universiteit. Die onderzoekers die zochten in een wetenschappelijke database, vonden ruim 2200 letterlijke verwijzingen naar nummers en songteksten van The Beatles en nog bijna 1000 woordspelingen. En die wetenschappers, ja, die blijken behoorlijk creatief. Zo heet een onderzoek naar long COVID, heet The Long and Winding Road.
3: Oh god.
1: Knipoog naar The Long and Winding Road. Een studie over diefstal van gegevens uit de cloud kreeg de titel Lucy in the Sky Without Diamonds. En een onderzoek naar hepatitis B-vaccinaties heet simpelweg
5: Let It Be.
1: Ja, van hepatitis B. Ja. Ja. Maar goed, de lange Winding Road is de absolute favoriet. Bijna 800 keer kwam dat voor in alle wetenschappelijke publicaties. En daarna volgde With a Little Help from My Friends. Het komt overal voor in alle vakgebieden, maar met name in de geneeskunde en de sociale wetenschappen blijken de Beatles dus heel populair te zijn. Volgens de onderzoekers speelt hier de druk om op te vallen een rol. En daarom kiezen we dus blijkbaar allemaal hetzelfde. Er verschijnen enorme aantallen wetenschappelijke artikelen. En een pakkende titel kan dus helpen om aandacht te krijgen. Vanaf de jaren 90 nam het gebruik van Beatles-titels sterk toe. Onder andere omdat er toen een generatie was die daarmee opgegroeid is. De groei was zelfs groter dan de groei van het totaal aantal wetenschappelijke publicaties. Nou, inmiddels lijkt het zich wat te hebben gestabiliseerd. En we kiezen ook veel vaker voor de Beatles dan bijvoorbeeld voor Elvis Presley. Ja. Of andere grootheden. Michael Jackson, ook allemaal veel minder. Dus ja, blijkbaar willen we creatief zijn en kiezen we dan dus massaal voor de Beatles. Niet zo creatief.
3: En het is over een paar jaar natuurlijk helemaal anders, hè? Want als er ooit een onderzoek komt naar de Immigratiedienst van Amerika. Ice Baby. Ondernemers zien steeds meer werknemers uitvallen door privéproblemen, terwijl ze daar nauwelijks grip op krijgen, blijkt het onderzoek van Arbonet in samenwerking met MKB Nederland. En hoe je als ondernemer daarmee om moet gaan, gaan we zo met je bespreken in de reguliere ochtendspits op BNR.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Iwan.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp. Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
2: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
3: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
4: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
8: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
7: Hopelijk, zegt u dan.
9: Maar mag dat?
7: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
10: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef. BNR
11: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. De eerste files van de dag ontstaan nu op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken 4 kilometer file, vertraging van 10 minuten. A2 Den Bosch Utrecht 5 minuten vertraging bij Waardenburg in 3 kilometer file. De A30 Barneveld richting Ede is dicht door een ongeluk met 2 vrachtwagens tussen de A1 en Barneveld Noord. En je kan omrijden bij knooppunt Beekbergen via Arnhem via de A50 en de A12. Vanuit Amsterdam kun je wel de A30 op gewoon en doorrijden. Er is een flitsermelding langs de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 74,9.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht. De brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. Nu de zomers warmer en warmer worden, vinden bedrijven dat er nieuwe afspraken moeten komen over werken in de hitte. Ze willen hun personeel vaker laten werken in de koelere uren, schrijft de Telegraaf. Als het heet is, zijn werknemers minder productief en kunnen ze zich slechter concentreren. En tennisse Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ja, ondernemers zien steeds meer werknemers uitvallen door privéproblemen, terwijl ze daar gewoon nauwelijks grip op heb. Blijkt uit onderzoek van Arbonet in samenwerking met MKB Nederland. Hoe kan je daar toch mee omgaan? Gaan we zo bespreken met Arbonet.
15: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
16: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
15: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
17: Ben, blijf daar toch vanaf.
18: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
17: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
18: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
19: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independent sinds 1997.
20: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
14: Goedemorgen, we trappen deze nieuwsdag af. Het is vandaag 10 september 2026. Een donderdag, buiten is het nog pikken donker. In ieder geval is het wel droog. En dat scheelt alweer, dat blijft het ook vandaag. Het is wel een beetje koud. En een beetje mistig was het hier en daar. Dus oppassen als je naar je werk moet. Even kijken, uitkijken dat je niet op tijd vertrekt. Laat ik dat maar zeggen. Komende 20 minuten gaan wij in ieder geval verwennen met al het nieuws. Iwan.
21: Zeker. We gaan er zo meteen praten over onderzoek van onder andere de NVM. Waar het blijkt dat wonen in een dorp niet automatisch goedkoper is dan wonen in een stad. Dat zou je misschien wel denken, maar dat is dus niet per se zo. Bespreken we zo meteen. En gisteren hadden we het verhaal over de tweedehands winkels en dat er meer wordt verkocht aan kleding als daar een lekkere frisse wasgeur hangt in plaats van een muffige geur of een citrusgeur inderdaad. De onderzoeker die dat uitgezocht heeft in een kringloopwinkel, geloof in Arnhem of zo, die spreken we zo meteen over een klein kwartiertje.
14: Buitengewoon. Fris verhaal wordt dat. Ja. Ondernemers in het MKB worstelen met uitval van hun personeel door privéproblemen en andere niet-werkgerelateerde factoren. Ruim 6 op de 10 ondernemers zien dat inmiddels als belangrijkste reden voor verzuim, blijkt uit onderzoek van MKB Nederland en Arbonet. En het rotte is, een verzuimende werknemer kost je gewoon als ondernemer hartstikke veel geld. En als je er niet veel aan kan doen, dan is de vraag, wat dan? Werkgevers in het MKB geven aan dat ze het moeilijk grip op die problemen krijgen. We gaan naar algemeen directeur van Arbonet, Nathalie de Geus. Mevrouw de Geus, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
14: Ja, dan zeggen veel ondernemers, we zien de signalen, je ziet het misschien wel aankomen. Maar er dan iets mee doen, het gaat toch om iets in de privésfeer, hè?
22: Nou ja, het gaat in veel gevallen, we zien uit dit onderzoek, om privéomstandigheden. En dat is meer dan de helft van de gevallen.
14: Ja.
22: En dat is eigenlijk wat werkgevers zelf zien als belangrijke oorzaak van verzuim.
14: Mm-hmm.
22: En wat ze ook zeggen is van ja, we vinden het uitdagend omdat daar beperkte invloed op is. Ja. En tegelijkertijd zien we wel dat dat impact heeft op het functioneren of het goed kunnen, de belastbaarheid in het werk.
14: Ja, precies. En niks is vervelender dan een goede werknemer door dit soort problemen uit te zien vallen en inderdaad een kostenpost te zien worden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. De grote vraag is, wat mag je nou als werkgever wel en niet vragen aan iemand waarvan je denkt, nou, dat gaat niet helemaal goed?
22: Ja, dat mag zeker.
14: Ja.
22: En ik denk dat de werkgevers, ondernemers voelen vaak een terughoudendheid daarin. Omdat ze denken, ik mag er niet te veel induiken. En tegelijkertijd bespreekbaar maken, korte check-ins. Gewoon eens even vragen aan je collega en medewerker, hoe gaat het met je?
14: Mm-hmm.
22: Dat mag natuurlijk wel.
14: Ja.
22: En je kunt ook, en dat is ook belangrijk, goed blijven signaleren. Wat speelt er? Want je kunt vaak wel zien dat er iets verandert. Hè, als iemand opeens minder vrolijk naar zijn werk gaat,
14: natuurlijk.
22: En dat wel altijd is.
14: Ja.
22: Ja, dan mag je wel degelijk vragen en dat bespreekbaar maken. Maar goed, we zien ook uit het onderzoek dat ondernemers dat best lastig vinden.
14: Nou, het kan wel zijn.
22: En daar ook een beetje hulp om vragen.
14: Ja, ja, precies. Dat voelt ongemakkelijk. Want je moet inderdaad naar iemand toe gaan van, joh, gaat het wel goed met je? En als iemand dan zegt, ja, het gaat eigenlijk wel helemaal prima, dan denk je ook van, ja, dan sta je een beetje in je hemd, hè?
22: Er is niks menselijks. Het is altijd menselijk om gewoon te blijven vragen aan je collega, hoe gaat het nu echt met je? Ja. En als je merkt dat een medewerker, een collega daar nog niet over wil praten, ja, dan respecteer je dat. Maar gewoon het gesprek en gaan korte check-ins. Benoem wat je ziet, hè. Ja. En stel een open vraag. Mm-hmm. Dan kan er een goed gesprek op gang komen. En dan kun je ook samen kijken van wat is er nodig om in de omstandigheden waar iemand op dat moment zit, hè, dat kan variëren van misschien extra mantelzorg of andere verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Of misschien even, ja, gewoon iedereen maakt dingen mee in zijn leven. Ja, en als je dat bespreekbaar met elkaar kan maken, mm-hmm, verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, ja, dan kun je samen kijken, hoe kun je het praktisch invullen?
14: Precies. Maar toch, waar begint die verantwoordelijkheid van de werkgever op dit moment? Want ik zei al even, wat mag wel, wat mag niet. Veel werkgevers die ik spreek, die zeggen, ja, maar wacht even, dat kan ik allemaal niet bespreken. Je kan niet zomaar naar iemand toestappen en zeggen, god, gaat het medisch wel lekker met je?
22: Nee, ik denk ook, het is natuurlijk wel belangrijk dat je dat op een manier doet, dat je een omgeving creëert en ook een prettige omgeving creëert, dat gesprek ook goed kan plaatsvinden. Ja. Mm-hmm. En het is niet van, ik zie dat je er niet zo lekker uitziet, maar gewoon met elkaar een kop koffie drinken en gewoon vragen hoe gaat het met je. Ik merk dat je bijvoorbeeld wat minder energie hebt de laatste tijd. Is er iets wat we in het werk kunnen doen? Dus het gaat ook over betrokkenheid, zonder dat je meteen iemands privéproblemen op de tafel legt. Uitgebreid bespreekt.
14: Ja, maar nu zegt u net een paar zinnen terug. Eigenlijk zouden we, je moet als werkgever, heb je af en toe gewoon hulp nodig, want we weten dat niet allemaal. Kan je daarvoor terecht bij Armonet bijvoorbeeld, of een andere Armonet-instantie?
22: Zeker. Ja, en wat wij eigenlijk ook zeggen, doe eerst zelf zoveel mogelijk als je kan. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat je denkt, nou, nu weet ik het echt niet. Ik bedoel, de deskundigheid, dat je vastloopt. Ja. En dan kun je je arbodienst inschakelen, bijvoorbeeld. En vragen, goh, wat is nou verstandig? Wat is toegestaan? Hoe kan ik dit het beste doen? Mm-hmm. En daar kan dan hulp bij gegeven worden.
14: Ziet u inderdaad, kan je hier resultaat uit meetbaar maken als je dit zo doet? Ziet u dat in de praktijk?
22: Nou, ja, goed, weet je, wij weten en wij horen ook terug, mm-hmm, en wij zien wel in de praktijk dat als je, en het meetbaar, het is belangrijk vooral dat wij zien in de spreekkamer, ook in de bij de ondernemers die wij en werknemers die we hebben geleiden, dat als er tijdig een gesprek wordt gevoerd, mm-hmm, de kans op terugkeer of in het werk goed blijven functioneren gewoon heel, gewoon evident
14: significant groter is, duidelijk.
22: Ja.
14: Dank, algemeen directeur van Arbonet, Nathalie de Geus.
12: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
21: De gasprijs die blijft maar oplopen.
14: Oei.
21: Bij de eerste energieleveranciers is de prijs inmiddels door de grens van 1,70 euro per kubieke meter, schrijft het Algemeen Dagblad. En daarmee wordt de kachel aanzetten peperduur. En dat terwijl de temperatuur buiten steeds kouder wordt. En voorlopig lijkt er ook weinig verlichting aan te komen. Zolang de onrust in de wereld aanhoudt, blijven die prijzen waarschijnlijk hoog. En zeker mensen van wie het energiecontract binnenkort gaat aflopen, die gaan dat allemaal merken. Juist in oktober en november zijn dat traditioneel gezien veel huishoudens die dus moeten gaan overstappen of verlengen. Ja, doe je dat niet, dan kan je na afloop van een vast contract automatisch terechtkomen in een contract met variabele prijzen. En dan is het afhankelijk van de grote markt, dus wat je betaalt per dag. Bij een vast jaarcontract ligt de hoogste gasprijs inmiddels op de 1,73 per kuub. En ook de grote energiebedrijven die ontkomen niet aan die stijging. Vattenfall 1,71, Eneco 1,68. Het is gewoon duur. En niet alleen gas, ook elektra. De prijs daar loopt op, omdat stroom nog altijd deels met gas wordt opgewekt. In januari kostte een kilowattuur nog 23 cent. Inmiddels bijna een derde hoger. Bij nieuwe contracten is dat 30 cent.
14: Ja, en niet alleen die energie loopt in prijs op, want we zien ook inderdaad door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten dat Brent crude op dit moment in de future $101.10 kost.
21: Nou, laten we ook nog even de benzineprijs doen dan. Ja. 2,716.
14: Ah, gezellig. Ja. Het is geen tijd. Ja. En toch iedereen op weg naar zijn werk. Erwin de Hart van de AWB. En ook al een ongeluk bij Hoevelaken.
0: Een ongeluk bij Hoevelaken. A1 Apeldoorn richting Amsterdam ook. Tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. 5 kilometer file. En nu ook een ongeluk in Gelderland is dat. Hè? Afrit Geldermalsen 4 kilometer file richting Utrecht. En dat is op de A2 natuurlijk van Den Bosch naar Utrecht. Vertraging is niet heel erg groot hoor. Dus nog geen 10 minuten. En de dagelijkse files zijn aan het ontstaan. Geven nog niet heel veel vertraging. De flitser dan, A1 Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 40,0.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
23: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
24: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
21: Ja, als woningzoekende denk je misschien, nou, dorpswonen, lekker in een dorp, dat is misschien wat financieel aantrekkelijker dan wonen in een stad. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en een vastgoedadviseur. En daar ga ik over praten met Leo Bos, hij is programmamanager bij de NVN. Meneer Bos, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
21: Ja, dat is toch een beeld dat wel bestaat, hè? De stad is duur, het platteland, althans, ik zeg even platteland, maar een dorp minder duur, maar dat hoeft dus niet zo te zijn, want...
25: Het hangt een beetje af van de ligging van het dorp ten opzichte van de stad. Mm-hmm. We merken dat hoe verder van de stad er minder belangstelling is vanuit de stad om daar te wonen. Mm-hmm. En dat geeft een groot prijsverschil.
21: Ja, maar toch, als we naar gemiddelde kijken, dan kost een dorpswoning, verkochte gemiddelde dorpswoning, €503.000 momenteel. In de stad is dat €487.000. Dus het dorp is dan duurder dan de stad. Maar dat is natuurlijk niet gecorrigeerd voor het soort woningen dat er is. En dat maakt natuurlijk een groot verschil.
25: Inderdaad, in de steden hebben we veel meer appartementen, wat kleinere woningen. En die halen de gemiddelde prijs omlaag. Maar als je gaat kijken naar de woningprijs per type, dan is het dorp ietsje duurder, maar dat hangt heel erg af van de ligging. Als je de hele groep woningen ziet, dan zijn de dorpen nabij de stad €560.000... Ja. En verder weg van de stad €444.000. Ja. Dus dat is een aanmerkelijk verschil.
21: Ja. Nou, we horen ook vaak, de woningmarkt is oververhit, zeker in de stad. Is dat in dorpen eigenlijk net zo?
25: Het is niet anders. Ja. We meten dat natuurlijk aan de verkooptijd, de mate van overbieding en de verhouding tussen vraag en aanbod. En die is in dorpen eigenlijk exact hetzelfde.
21: Ja. Ja, maar het idee van, ik werk in de stad en ik ga even wonen in een dorpje.
14: Lekker goedkoop.
21: Net buiten de stad, hè, want dan heb je misschien wel wat reistijd. Ja. Maar dan woon je wel goedkoper. Dat is dus een fabeltje, dat bestaat niet eigenlijk.
25: Nou, wat ik zeg, wil je naar een dorp dicht bij de stad, dan betaal je toch een flink bedrag, €560.000 voor een gemiddelde woning met een tuin. En heb je de mogelijkheid om iets verder van een stad te wonen, mm-hmm. Dan betaal je €444.000 voor een gemiddelde woning.
21: Ja. We hebben het uiteraard veel over bouwen, bouwen, bouwen. Hè. Doelstellingen, 100.000 woningen per jaar halen we niet. Maar het doel is er wel. Als u dit zo bekijkt, met dit rapport in het achterhoofd, waar moeten we dan gaan bouwen? Moeten we dan in die stad gaan bouwen, die appartementjes? Of moeten we in die dorpen gaan bouwen? En in dan dorpen dicht bij steden of dorpen wat verder weg?
25: Nou, het is algemeen bekend dat mensen zoeken eigenlijk toch vaker een woning met een tuin dan een appartement. Ja. De appartementenverkoop loopt niet best, zien wij. Qua type zou je iets meer woningen met een tuin moeten bouwen dan appartementen. Mm-hmm. En qua locatie, er is een algemene term, een straatje erbij. Dat geldt ook in de dorpen. Ja. Wil je de dorpen behouden, maak er dan een paar woningen bij. En dat gaat niet om 40 woningen op een totaal van 150 of 200, want dat is te veel. Maar bouw in dorp en stad naarmate de vraag er is. Dus altijd kijken wat de vraag is en daarop aansluiten.
21: Duidelijk. En die mythe dus doorgeprikt. Dank, Leo Bos, programmamanager bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
14: En dan krijgen we in Nederland een Saab Global Eye. Wat zou dat nou zijn?
21: Dat is zo'n AWACS-ding, toch?
14: Ja, dat klopt. Nederland koopt een hypermodern eigen AWACS-verkenningsvliegtuig om vijandelijk gevaar sneller op te kunnen sporen. Maakt minister van Defensie Dylan Jezelgus vandaag bekend. Het wordt dus een Saab, hè, dus een Zweeds toestel. We gaan samenwerken ook met de Zweden, zodat die toestellen gezamenlijk kunnen worden ingezet. Zweden zelf heeft al 3. En vanaf 2028 krijgen we toegang tot die Saab Global Eye. En kan Defensie alvast ervaring opdoen. Ons eigen toestel komt dan in 2031. Nou, dat ding zit helemaal vol geavanceerde radarsystemen, sensoren, communicatieapparatuur. Waarschijnlijk ook zo'n hele grote schotelantenne op het dak, weet je wel.
21: Ja, dat is weer een soort vin bovenop staan. Ja, want, okay. Want die Boeings, die kennen we van de NAVO. Ja, nu, die hebben inderdaad die grote schotel. Ja, precies. En deze en is de moderner. Ja.
14: Oké. Okay. Hard nodig, want de Russische dreiging van drones is aan de orde van de dag. En ook de Noordzee weten we kwetsbaar voor sabotage van bijvoorbeeld die ondergrondse kabels en pijpleidingen. Nou, op dit moment heeft Defensie nog geen eigen verkenningsvliegtuig. Zijn we afhankelijk van de NAVO. Straks dus 2031 ons eigen ding. Overigens wordt niet alle verzamelde informatie automatisch met Zweden gedeeld. We gaan het per verkenningsvlucht bekijken. En wat kost zo'n Saab Global Eye? Mm-hmm. Nou, daar wil Defensie niet over zeggen, maar kenners zeggen nou, half miljardje, dat dan weer wel.
21: Veiligheid is niet gratis, hè?
14: Nee.
21: Dan de typische geur die je misschien wel kent van de tweedehands winkel. Toch een beetje een
14: muffig
21: geurtje, ja, inderdaad. Is aantoonbaar slecht voor de verkoop. Want als het ruikt naar oude kleding, kopen we minder. Of eigenlijk, moet ik zeggen, als het ruikt naar frisse was, dan kopen we meer kleding specifiek. Blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. We hebben het er gisteren al over gehad. Waarmee nu is aangetoond dat we evolutionair de neiging hebben om infectiebronnen te vermijden. Jasper de Groot is psycholoog en hij voerde dit onderzoek uit. En is nu bij ons. Meneer de Groot, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
21: Ja, u moet het toch even uitleggen. Wij lopen door die winkel en we ruiken frisse was en dan kopen we dus meer. We trekken meer de portemonnee.
3: Ja, u heeft het eigenlijk al heel goed uitgelegd. Dus we hebben een evolutionair bewaard gebleven neiging om ziekteverwekkers te vermijden. Ja. En dat principe hebben we in het lab eigenlijk al getest. En daarbij hebben we ook gezien dat als je een frisse wasgeur verspreidt, dat je dan minder die neiging hebt. Dat je tweedehands kleding al positiever gaat evalueren. En het meer gaat waarderen. Ja. En er dus ook meer aan zou willen uitgeven. En toen hebben we gekeken of dat in de echte wereld in een winkel ook werkt. En hebben we 3 verschillende condities hadden we daar. We hebben een frisse wasgeur verspreid. En op een andere dag een andere geur, een citrusgeur, die ook het idee van schoonheid geeft, dat een ruimte schoon is, maar niet de kleding. Mm-hmm. En gewoon de normale tweedehands kledingwinkelgeur.
21: Ja.
3: En daarbij zagen we dus dat alleen die eerste geur effectief was. Zonder dat de mensen dat wisten. Hadden naar de hand vragenlijsten afgenomen. En daarbij vroegen we van hoeveel heeft u uitgegeven? Heeft u iets gemerkt in de winkel? Mm-hmm. En mensen hadden niks gemerkt, maar gaven wel meer uit. Mm-hmm. En dus het lijkt toch een onbewuste beïnvloeding te zijn.
21: Ja.
3: En wat nog het meest kenmerkend was, is dat verrassend voor ons, is dat er wel degelijk mensen met enige smetvrees in die tweedehands kledingwinkel waren. Mm-hmm. Dat hadden we niet verwacht. En juist die mensen die dat relatief meer hebben, profiteerden nog meer van die geur.
21: Ja. En er zit dus ook toch een soort gedachte in achter, dat wij die tweedehands winkel toch een beetje viezig vinden. Terwijl ik geloof, die kleding wordt ook gewassen, dus die zou ook schoon moeten zijn. Maar blijkbaar zit er toch een soort instinct in ons dat we denken, het is al gedragen, vies.
3: Precies, dat is zo inderdaad. De kleding is schoon, maar toch hebben we een soort waarschuwingssignaal krijgen we van de geur. Ja. Eigenlijk van die muffige geur van mogelijk is het niet schoon. Moeten we het wel aantrekken? Worden we eventueel besmet? Krijgen we iets op onze huid daarvan? En dat weerhoudt ons van het aantrekken van die kleding en het mogelijk kopen. En dat is een barrière die eigenlijk niet nodig is, want de kleding is over het algemeen schoon.
21: Ja.
3: En die toch weggenomen kan worden, simpelweg met een geur.
21: Ja, ik weet niet of u de antwoord op deze vraag weet, maar waar komt die muffige geur dan vandaan? Want dat beeld dat zit toch bij iedereen en is inderdaad ook vaak zo. Ja, hoe komt het dat die winkel dan altijd een beetje smoetsig ruikt?
3: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is het niet goed weg te nemen met 1 keer wassen. Of misschien zijn sommige items moeilijk te wassen of niet te wassen, waardoor het in blijft. Dus daarom heb je dat over het algemeen. En het is ook geen vorm van misleiding. Als je bijvoorbeeld een een frisse wasgeur verspreidt. Misleiding is bijvoorbeeld als je A zegt, maar B doet. En in dit geval is het het verfraaien van iets wat er al is.
14: Ja.
3: Dus dat is ook wel eens een vraag die vaak opkomt. Van, kun je mensen misleiden door middel van geur? Ik zou zeggen, in dit geval is het verleiden. Want het is het verfraaien van een eigenschap van wat er eigenlijk al is. Het is al schoon.
14: Nou kennen we dit natuurlijk ook wel een beetje. De makelaars die zeggen, je als je een huis wil verkopen, moet je een appeltaart neerzetten. Er zijn winkels die heel bewust met geurstoffen werken om te zorgen dat het koperspubliek wat makkelijker koopt. Zou je dit ook in een niet-tweedehands winkel kunnen helpen? Als een kledingafdeling lekker ruikt naar fris gewassen nieuwe spullen?
3: Ja, dat is maar de vraag. Want het gaat eigenlijk om een zorg die in een tweedehands kledingwinkel leeft. Namelijk, is het wel hygiënisch. Ja. Die wordt weggenomen door middel van die geur.
14: Juist.
3: En als die zorg niet aanwezig is, dan is de vraag of je iets extra nog positief kan maken.
14: Ja, irrelevant.
3: Precies.
14: Ja, duidelijk.
3: Dat is minder relevant.
14: Nog even dat citrus vind ik ook interessant. Dat scoort dus niet zo goed. Omdat we dan denken, ja, de vloer is schoon, maar de was is goor.
3: Ja, nou, precies. Het heeft dus echt te maken met het object waarin men mogelijk geïnteresseerd is. Mensen zijn niet te foppen eigenlijk door te denken van oké, de ruimte is schoon, dan is alles schoon. Ja. Het is echt specifiek gekoppeld aan de kleding.
21: En u heeft de proef gedaan bij een tweedehandswinkel in Arnhem. Blijven zij dit nu ook doen? Blijven zij frisse wasgeur verspreiden?
3: Ik heb geen idee eigenlijk. Wij als onderzoekers zijn alleen geïnteresseerd in het mechanisme en hoe het werkt. En wat de winkel verder doet, dat mogen zij weten. Ja, nou. Dus ik heb geen idee eigenlijk. Misschien zou het handig zijn. Ja. Maar de vraag is wel, op het moment dat mensen zich bewust zijn van dat die geur er is, heeft het dan nog steeds een effect? Ja. Want hier waren mensen zich niet bewust.
14: Ja.
3: Ga vooral netjes toestemming om mee te doen aan het onderzoek. Ook naar de hand, nadat ze waren verteld over het doel van het onderzoek. Maar de vraag is, wat gebeurt er als je echt zeker weet van, ik word hier beïnvloed. Ja. En heeft dat dan nog steeds effect?
21: Nou, ik hoor even vervolgonderzoek aankomen. Dank, Jasper de Groot, psycholoog bij de Radboud Universiteit.
14: Een Russische drone raakte bijna het vliegtuig van Zelensky. En ook al was het niet raak, defensiespecialist Patrick Bolder zegt, dit is een nieuwe escalatie. We gaan hem zo spreken in de ochtendspit.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de problemen van Heineken in Oostenrijk en een gesprek met Ika van der Pas, directeur van Milieu Centraal. Ik vraag haar of Nederlanders last krijgen van klimaatmoeheid en hoe je mensen en bedrijven dan toch bereikt met duurzaam advies. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
26: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
27: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
28: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, Hoe is het jullie gelukt om met groene bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
5: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
28: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
10: Nu in de BNR-app.
21: Hardenbergenbrug op de A28 weer volledig open na spoedoperatie. Reparatie, geen operatie. Premier Jette laat sociale mediaberichten schrijven door AI. Mogelijk verlies van geloofwaardigheid. En dorpswoningen geen goedkoop alternatief voor de stad. Huizen daar zelfs ietsje duurder. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
14: Erwin de Hart van de ABB. Is het nog steeds druk op de weg?
0: Nee, het is nog niet zo heel druk op de weg. Want op donderdag begint de spits altijd eigenlijk iets later dan op andere werkdagen. Heel gek genoeg. Terzelfde tijd staat het wel goed stil op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Geldermalsen. 20 kilometer file is die uitzondering. En de vertraging is bijna 40 minuten. Het komt door een ongeluk met een auto en een bestelwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Verder dus wat dagelijkse files. Op de A30 Ede richting Barneveld staat bij de aansluiting met de A1 2 kilometer file. De weg is dicht vanuit Ede, of vanuit het oosten moet ik zeggen. En je kan beter omrijden bij knooppunt Beekbergen al via Arnhem, via de A50 en de A12. Dan een flitser, de A27 Almere-Utrecht, bij hectometerpaal 96,2.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de 2e keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. De ochtendspits heeft geen last meer van de afgesloten brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat dacht nog tot vanavond bezig te zijn met het repareren ervan, maar dat was gisteravond laat al klaar. Maandag werd de brug afgesloten omdat het niet meer veilig was om overheen te rijden. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiphiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Kijken we naar de beurzen. Nikkei 0,3% in de min. De Hang Seng staat in Hongkong 1,5% lager. En de Kospi 0,1% in de min. En wat dat betreft, ja, dat heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daar is weinig ontspanning. En als we kijken naar de olieprijzen, $101.11 voor Brent Crude in the future. En wat dat betreft is dat, ja, weinig goed nieuws voor de markt. Alle beursnieuws krijg je uiteraard per BNR in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En zometeen aandacht voor een Russische drone die bijna het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky raakte, terwijl hij onderweg was naar Noorwegen. En ook al is het niet raak, dit is wel een escalatie, zegt defensiespecialist Patrick Bolder zometeen.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
13: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
16: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar.
1: Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
2: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
12: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
1: Probeer dé software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Je hoeft niet altijd te luisteren.
22: Behalve misschien naar onze podcast.
20: Allemaal in de BNR-app.
22: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
14: Goedemorgen, bijna 6 over 7 is het geworden op deze donderdag, de 10e september 2026. Buiten gloort het ochtendlicht al reeds geruime tijd ons tegemoet. Heel prettig. En het komende half uur hebben wij hartstikke mooie nieuwsdingen. Wat gaan we doen?
21: Zeker, we gaan het zometeen hebben over baanzekerheid en de zorgen die we daarom hebben door AI. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de toekomst van hun baan. Blijft die nog bestaan en in welke vorm dan? Door kunstmatige intelligentie en met name jongeren zien het soms. In. Dat is toch wel opvallend. Praten we zo meteen over. En we hadden het vorige week al over die ruimtevaarttop in Parijs, hè, waar die Amerikaanse bedrijven allemaal niet zouden komen. Mm-hmm. SpaceX van bijvoorbeeld niet, Blue Origin ook niet. Nou, die top is inmiddels begonnen. Macron heeft daar gesproken. Die wil de Europese ruimtevaart graag stimuleren. Ja. Dat is een van de bottom lines. Je weet dat er ook allerlei andere hoogwaardigheidsbegeleiders zouden komen. Meloni. En bijvoorbeeld ook Merz die zou komen. Ja. Maar Merz heeft er ook weer afgezegd. Ja. Nou, het heeft blijkbaar lekker urgentie. Mm-hmm. Praten we zo meteen over.
14: Nieuwe baan straks op de aarde, je weet het niet. Eerst naar dit, want een vliegtuig met daarin Volodymyr Zelensky, de Oekraïnse president, is eerder deze week bijna geraakt door een Russische drone. Hij was onderweg van Moldavië naar Noorwegen en die drone miste het toestel op een nippertje, zegt de Noorse premier Støre, die Zelensky na zijn vlucht ontving in Oslo. Nou, die was onderweg om de begrafenis van koning Harald bij te wonen. De Oekraïnse krant Kiev Independent meldt dat het ging om een Russische Shahed-drone. En we gaan over verhaal praten met strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Patrick Bolder, luitenant-kolonel van de luchtmacht buiten dienst. Patrick, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Bas.
14: Ja, hoe moet je dit zien? Is dit nou, hoe zie je dat als luchtmachtman? Is dit een gerichte aanval op een president van een vijandige mogendheid, bekeken door de bril van Poetin?
23: Nou, zo zou je het kunnen zien. Zo ernstig lijkt het echt niet te zijn. Mm-hmm. Het is een bijeenkomst. Loop van omstandigheden, denk ik. Ik hoor mezelf op de een of andere manier heel hard terug. Dus dat wordt lastig praten.
14: Ja, hoe is lastig?
23: Ja, kijk, we weten dat Rusland heel regelmatig natuurlijk drones stuurt naar het grensgebied tussen Oekraïne en Roemenië, Moldavië met name, om de boel daar te destabiliseren. We weten ook dat er langdurig een drone daar heeft gecirkeld rond die tijd dat Zelensky opgestegen is. En die heeft een uur lang in het Roemeense en Moldavisch luchtruim zijn rondjes gedraaid. Ja, en als je dan met een vliegtuig opstijgt, ook in die buurt, ja, dan kan dat als gevaarlijk worden gezien. Het is natuurlijk wel zo dat de Russen aan het escaleren zijn met hun acties richting de Europese landen, met name de Europese NAVO-landen, destabilisatie, beïnvloeding, dat heeft er allemaal mee te maken. En dat er iets fout kan gaan, dat kan dan zo zijn. Of de gerichte actie was tegen de Zelensky, nou, dat moeten we nog maar afvragen.
14: Ja, we weten in ieder geval, het bij die Leipzig Hallen vereidelde aanslagen met drones, Russische drones, heeft de Duitse overheid inmiddels geclaimd ook. Ja. Dat de Russen dat aan het doen zijn en destabiliseren. Maar ik neem aan dat ze ook wel een beetje op de hoogte zijn van wie er in zo'n toestel zit. Of is dit inderdaad gewoon per ongelukje een lucky guess? Want afgelopen zomer vloog je altijd vanuit Polen, nu ineens vanuit Moldavië.
23: Ja, dat zullen de Russen natuurlijk nooit toegeven dat het opzet is. Ze zullen altijd zeggen van, wij wisten dat niet. Nee. En Zelensky die ging vroeger altijd via Polen, hè, naar zijn internationale reis. Alleen die verbindingen tussen Polen, de verhouding tussen Polen en Oekraïne is een beetje verslechterd. Omdat Zelensky een paar maanden geleden roemde die een bepaalde Oekraïnse legereenheid en gaf het een naam die bij Polen weer gevoelig ligt, want zo'n legereenheid in de Tweede Wereldoorlog zou verantwoordelijk zijn voor 100.000 Poolse slachtoffers, burgerslachtoffers met name. Toen is zo'n oorlogsonderscheiding, of een hoge Poolse onderscheiding moet ik zeggen, aan Zelensky is ingetrokken. Vervolgens hebben Oekraïners ook eenzelfde soort onderscheiding weer ingeleverd. Dus ja, die spanningen zijn wat groter. Sindsdien vliegt Zelensky vanaf
3: Moldavië.
23: Moldavië.
3: Ja, precies. Moldavië was het. Ja. Nou, is het niet de eerste keer? Want die spelden prikken Russische drones. Ik zei het al even, Leipzig-Halle daar in het hoofd meegenomen. Gisteren nog een incident in Roemenië en Moldavië met drones. Zijn dit nou heel bewuste speldenprikjes van Poetin om te testen van hoezeer zijn ze weerbaar aan die grens, die NAVO-landen? Of is dit ook echt een provocatie? Hoe moet je dat zien?
23: Nou, voorlopig zijn er nog speldenprikken. Maar het kan zomaar fout gaan, hè? Dat is het gevaar. En kijk, als het fout gaat, dan zal Moskou zeggen van ja, maar dat is door verstoring die de Oekraïners doen in het elektromagnetisch spectrum, is zo'n drone van koers afgeruimd. Ze hebben altijd wel een smoesje klaar om te zeggen dat het geen opzet was. Maar als je bang bent om te escaleren, en Rusland zegt dat wij escaleren in het Westen door steun aan Oekraïne te geven, de werkelijkheid is natuurlijk andersom. Rusland escaleert door bewuste doelen vlak aan de grens met Europese NAVO-landen aan te vallen. Ja, dan kan er zomaar iets fout gaan. En de Russen zullen altijd zeggen, het is een ongelukje. Ja. Maar het is natuurlijk wel degelijk om te testen, om te intimideren, om te pesten, om het leven moeilijker te maken en ook de volgende tripjes van Zelensky gewoon weer gevaarlijker te maken, in de hoop dat hij dan niet die buitenlandse tripjes gaat afleggen. Want op die buitenlandse tripjes, daar spreekt hij allemaal met hoogwaardigheidsbekleders en probeert hij weer extra steun en geld en middelen te krijgen. Ja, dat willen de Russen natuurlijk voorkomen.
3: Ja, duidelijk, Patrick. Maar nog even zo'n ding, hè, zo'n Russische Shahed drone. Had hij wat kunnen beginnen tegen het vliegtuig waar Zelensky mee vliegt? Kan dat inderdaad gewoon gevaarlijke toestand opleveren?
23: Zeker als je in de vliegpad komt, in de vliegbaan van het vliegtuig, en je komt er tegenaan. Zo'n Shahed-drone, als het een echte Shahed is, dan zit daar behoorlijk wat springstof in. En als dat afgaat, dan is het vliegtuig gewoon verloren en dat klapt neer. Ja. Dus het is wel potentieel heel gevaarlijk als je dat doet.
3: Ja.
23: En als dat ook zou gebeuren, als Zelensky zou neerstorten door zo'n aanval, en je kunt het aantonen, dan zijn de rapen wel gaar. En ik hoop dat de Europese NAVO-landen ook een antwoord daarop hebben. Wat gaan we doen in zo'n geval?
3: Als zoiets gebeurt,
23: Kijk. Ja. En als militairen maak je altijd plannen voor allerlei omstandigheden. Ik weet niet of dat ook op politiek gebied gebeurt. Ik ben bang voor niet. Maar je moet er nu eigenlijk wel over gaan nadenken. Dit is een plausibel scenario, zou zich komaar kunnen afspelen. Wat wordt dan onze houding richting Rusland? Hoe gaan wij Rusland hiervoor straffen? Hebben we daar plannen voor in de kast liggen? Of blijft het weer bij een halfbakken ambassadeur op het matje roepen?
3: Ja.
23: En dat zie je toch wel, die politieke verlamming in Europa. Dat we niet weten wat we moeten doen met die hybride dreigingen, die soms wel eens boven dat hybride niveau uitkomen. En dat is toch echt een politiek antwoord, moet erop verzonnen worden.
3: Dankjewel, Patrick Bolder. Strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
21: En we blijven bij Oekraïne nieuws, want Oekraïnse drones hebben gisteravond een Russische gasinstallatie geraakt in een stad in Siberië. Die heet Novi Orengoi. En dat ligt zo'n 3000 kilometer van de Oekraïnse grens. Dus wordt ook wel de gashoofdstad van Rusland genoemd. Niet eerder heeft Oekraïne zo diep in Rusland een droneaanval uitgevoerd. De Russische gouverneur van de regio die maakte de aanval bekend. Volgens hem is de aanval afgeweerd, maar ontstond er wel brand door brokstukken. En er zouden verder ook geen slachtoffers zijn. En hij maande tot kalmte. Ook Oekraïne heeft die aanval bevestigd. In een post op X noemt Zelensky het een volkomen rechtvaardige aanval op een manier die de vijand echt voelt. Volgens het Oekraïns leger is het de stadje waar die droneaanval was goed voor 19,5 miljoen ton ruwe olie en aardgas per jaar. Nou, we weten de afgelopen weken, maanden, heeft Oekraïne vaker aanvallen uitgevoerd op de Russische olie- en gasindustrie. In juli bijvoorbeeld nog in Omsk, dat was zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Nu dus 3000 kilometer van de Oekraïnse grens. Rusland heeft te maken met grote brandstoftekorten. We kennen de beelden van de rijen bij de tank. En ook limieten opgelegd aan hoeveel je mag tanken. Ook benzineprijzen die daar fors omhoog gaan. Ja, dat voelen de Russen dus. En Oekraïne gaat ermee door.
3: Gaan we even naar wat ander nieuws. En dat is best brisant, zou je kunnen zeggen. Want wat blijkt, de partij van Rob Jetten, onze minister-president, en van hemzelf, schakelen massaal AI in als het gaat om het posten van berichten op de socials. Honderden van die berichten, die zijn gewoon geschreven met AI, heeft de Volkskrant onderzocht. En ze keken daarbij naar de persoonlijke accounts van Jetten en die van D66. Sinds 2021 komen dan op 1812 berichten, waarvan er 232
14: door AI zijn gegenereerd. 68 op de eigen accounts van Jette en 164 op die van D66. En het werd op verschillende kanalen verspreid. En ook minimaal anderhalve pagina uit Jettens boek, dat heet Hoe het wel kan, en verschillende campagnefilmpjes, die zijn volgens de krant ook gewoon gemaakt. Met behulp van AI, ja. Waarom zou je het zelf doen als iemand anders beter schrijft? Hè? Volgens de krant gaat het vooral om berichten na 4 juni 2025. Een paar dagen na de val van het kabinet Schoof. Sindsdien gaat het al om 30% van alle berichten. Jette wil niet zelf reageren op vragen van de Volkskrant. D66 bevestigt wel tegenover de krant dat de berichten van Jette geschreven zijn met AI. Maar ze benadrukken, alle posts worden eerst gecontroleerd door een mens, een medewerker, een D66'er. Alle content begint en eindigt altijd met de blik en de verbeteringen van onze medewerkers. Al worden ze volgens de partij niet altijd aangepast. Sommige posts worden wel geaccordeerd zonder aanpassingen, omdat AI het kennelijk dus heel goed doet.
4: Goeie post.
14: En dan zou je zeggen, ja, wat is er dan tegen?
4: Mm-hmm.
14: Ja. Als de strekking goed is en je vindt het prima, dan heeft het werk gedaan door de agent. Van Erwin de Hart van de ABB, het is 7:15. Erwin, waar zien we veel vertraging nu?
6: Nou, het antwoord is op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De file van 19 kilometer vormt een heel schril contrast met de situatie op de overige wegen. De vertraging is zowat een uur. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang en hopelijk is het allemaal snel achter de spreekwoordelijke rug. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk, 10 kilometer file. Daar is net een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. Ja, zoals ik zei, voor het overige weinig files. En als ze er staan, dan geven ze 5 minuten vertraging. Een flitsenmelding is de A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 96,2.
7: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
14: Dan gaan we naar augustus. De warmste maand sinds de meting begonnen wereldwijd, samen met juli 2023. Gemiddelde temperatuur op aarde kwam uit op net geen 17 graden. Dat is 1,6 graden warmer dan voor de industriële revolutie, blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Ja, dat is ongeveer de tijd dat we zijn gaan meten, zo vlak voor de industriële revolutie. Maar toch, ook de oceanen werden uitzonderlijk warm. Buiten de poolgebieden om kwam de gemiddelde temperatuur van het zeewateroppervlak op 21 graden. Ook een gedeeld record, moet ik zeggen. En dat komt allemaal door de verbranding van olie, gas en kolen. Daarbovenop komt El Niño. En bovendien wordt de El Niño naar verwachting de komende maanden nog sterker. En ook dat heeft weer te maken met...
8: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Staat?
2: Ja, we meten heel veel dingen binnen brede welvaart. 11 dimensies. En de baanzekerheid is daar één van. Dat meten we jaarlijks. En we zien dit jaar dat voor het eerst eigenlijk sinds een lange tijd, want baanzekerheid was eigenlijk nooit een factor die daalde, dat die dit jaar voor het eerst daalde. Dus de gemiddelde baanzekerheid in Nederland is 2,5% gedaald als uitkomst uit onze enquête. Maar bij jongeren is dat 3 keer zo sterk gegaan. Dit is ongeveer 7,5% gedaald. Ja. Dus gemiddeld genomen kan je zeggen dat de jongvolwassenen, dat is de groep van 18 tot 30 jaar, aangeeft dat ze minder zeker zijn over hun baan.
1: Mm-hmm. Oké, maar dan inderdaad de vraag, hoe komt dat? Is dat bijvoorbeeld omdat zij nog niet zo lang werken, misschien niet ervaring hebben die een senior wel heeft, en dan bang is dat een taalmodel dat gaat overnemen?
2: Ja, er zijn, zeg maar, als suggestie op het antwoord zijn er een paar dingen die je daarover kan zeggen. Dus inderdaad, de opkomst van AI is een belangrijke. Je ziet dat AI in bedrijfsmodellen echt steeds meer wordt geadopteerd. Steeds meer werknemers gebruiken AI. We hebben begin dit jaar ook gekeken naar wat zijn nou de taken die je doet in je baan, erg vatbaar zijn voor AI, die blootstaan aan AI. En welke beroepen horen daarbij? En dan zagen we toen al, in het begin van het jaar, dat de werkgelegenheid in beroepen waar AI een grote rol kan gaan spelen, dat die bij jongeren 13% minder is geworden, het aantal banen in die AI-gerelateerde beroepen. Mm-hmm. Dus ze zien daadwerkelijk ook waarschijnlijk in de omgeving waarin ze werken, daar hebben we wat last van. Mm-hmm. Tweede reden is ook dat, hoewel de werkeloosheid natuurlijk nog steeds laag is, dat die wel iets oploopt en je dan ook wel vaak ziet dat jongeren wat eerder niet worden aangenomen dan de ouderen. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen, AI concurreert wel wat minder met jarenlange ervaring. En de jeugd heeft die nog niet. Ja. Die moet dat juist opbouwen in die baan.
1: Ja. Zit daar misschien ook een deels effect in van alles wat te maken heeft met oorlogen die we momenteel hebben in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Wat doet dat met energieprijzen, economische onzekerheid? Ook daar is misschien dan vraag, bestaat mijn baan binnenkort nog?
2: Ja, en dat is de economische onzekerheid. We hebben ook letterlijk gevraagd naar een andere dimensie van brede welvaart. Voel je je veilig? En die veiligheidsdimensie is samen met de baanzekerheid allebei gedaald. Dat zijn de twee indicatoren die we zien die hard zijn gedaald. En ook juist weer bij jongeren. Dus over het algemeen zou je kunnen zeggen dat los van de baanzekerheid ook jongeren zich over het algemeen minder veilig voelen. Okay. En dat daarbij ook nog speelt is dat het schaalniveau waarop die onveiligheid eigenlijk te verklaren is, niet per se is dat het je buurt is die onveilig is geworden, maar juist dat mondialere schaalniveau van al dat nieuws wat er over de wereld natuurlijk tot ons komt.
1: Ja. Tot slot, dat brede welvaart kennen we. Dat gaat niet alleen over economische zaken, over inkomen, BBP, maar ook over hoe voel je je? Voel je je fijn? Voel je je veilig? Hoe woon je? Hoe leef je? Als we daar naar kijken, neemt dat toe? Neemt dat af? Hoe ontwikkelt zich dat, die brede welvaart, die ervaring?
2: Ja, dus we meten het jaarlijks. We zagen de brede welvaart de afgelopen jaren eigenlijk dalen. En dit jaar is die eigenlijk gestabiliseerd op nul. Dus er is eigenlijk ten opzichte van vorig jaar in de ervaren brede welvaart van mensen niet zoveel veranderd. Los van dus dat er dynamiek zit in de losse indicatoren. De baanzekerheid daalde, de veiligheid daalde. Een aantal indicatoren bleven redelijk stabiel, zoals het inkomen. Ja. En op persoonlijke ontwikkeling gingen we ons iets beter manifesteren. Maar per saldo onder de streep nul.
1: Ja. Maar als we zouden zeggen economische groei is nul, dan maken we ons enorme zorgen. Moeten we dat nu ook doen?
2: Ja, niet per se in die zin dat de kentering zat hem erin dat de brede welvaart eerst daalde en dat die nu dus inderdaad niet meer daalde, maar nul is. Dus dat is ten opzichte van de eerdere jaren een iets betere score. En ik zou vooral inderdaad nog naar de losse dimensies kijken en daarbinnen weer naar de groepen. Want de jongeren geven toch duidelijk een ander empirisch beeld dan de andere groepen dit keer.
1: Duidelijk. Dank Otto Raspen, hoofdeconoom bij Rabo Research en praktijkhoogleraar brede welvaart aan de Tilburg University.
3: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
4: Ja, die internationale ruimtevaarttop in Parijs, die gaat vandaag zijn tweede en laatste dag in. En ook de Franse president Macron is daar vandaag opnieuw bij. Belangrijk thema op de top is de positie van Europa in de ruimtevaart. En opvallend, hadden we al een keer gezegd, twee belangrijkste Amerikaanse ruimtevaartbedrijven die zijn er niet, SpaceX en Blue Origin. Eind vorige week werd al bekend dat ze onder druk van Trump afzegden.

0: Waren de ruimtevaartbedrijven wel aanwezig geweest, kon dat dan worden gezien als steun voor het Europees beleid? Ja, nou, daar gaan we over praten met Philippe Schoonejans. En die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Meneer Schoonejans, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Macron bij die top aanwezig. En in Parijs, dat is een thuiswedstrijd. Wat wil de president? Wat wil Frankrijk met die top bereiken?
1: Nou ja, ze willen eigenlijk inspelen op de. Nou ja, we het al zeiden. De belangrijkste is eigenlijk dat Europa wat minder afhankelijk moet worden. Maar we zien ook wel, en er was gisteren ook een OESO-rapport wat dat zegt, dat de ruimtevaart echt verandert. Het ging om wetenschap, prestige, reizen naar de maan en veiligheid. Misschien met spionage satelliet. Maar inmiddels is het heel erg belangrijk dat het gewoon een diensten zijn, infrastructuur, economische dingen waar de samenleving van afhankelijk is. Dus enorme schaalvergroting. Ja. En de Amerikanen nemen daar gewoon het voortouw, de lead. En zij hebben al die lanceerraketten die wij veel minder hebben en duurder zijn. Dus dat is heel belangrijk. En voor de rest is de regulering van die ruimte, die is dus ook belangrijk. En dat is iets waar Europa heel actief in is. En de Amerikanen vinden dat niet fijn. Dat was een van de redenen, zegt men, waarom Trump niet wilde dat die Amerikaanse bedrijven naar Europa
0: gaan. Je ziet een Groenland scenario om een ander op de maan, hè, om maar een voorbeeld te geven. Maar even kijken naar de insteek van Macron. Europese autonomie, want daar gaat het over. Halen wij die space race nog ooit in met de Amerikanen voorop, de Russen in het zog en de Indiërs op nummer 3?
1: Ja, dat is niet makkelijk. En er komt er wel steeds meer geld voor de Europese ruimtevaart. In november vorig jaar zijn de ministers samengekomen. We hebben al veel meer geld in de ruimtevaart gestopt. En er zijn actieve programma's om onze eigen lanceerraketten uiteindelijk ook herbruikbaar te maken. Want dat is echt wel heel belangrijk om dat volume de ruimte in te krijgen. En we zijn natuurlijk blij met die lancering van afgelopen zaterdag vanuit Noorwegen.
0: Waar we het over hebben gehad eerder. Ja. Want die rol van Europa, laten we die gewoon niet om doekjes mee winden, is niet zo groot. En we zijn nog inderdaad erg afhankelijk van die grote Amerikaanse spelers, toch? Als we echt wat willen.
1: Ja, met name omdat die dat volume kunnen leveren. Die kunnen elke paar dagen kunnen die lanceren. Maar er schijnt wel dat de Fransen en de Duitsers nog niet helemaal eens zijn. Hè? Dat Macron, die heeft, de Fransen, ze willen zelfs wel Europees kopen. En daar stuurt hij ook op aan. Ja. Als dat wat geld kost. En de Duitsers, die schijnt dat die toch de goedkoopte van de SpaceX-lanceringen niet willen laten lopen. En Merz is natuurlijk met zijn AfD-verhaal bezig in Duitsland. Dus die kon er helaas niet zijn. Dit is wel een belangrijk punt tussen die twee grote landen.
0: Zeker. En waar staat Nederland dan?
1: Ja, Nederland is op zich een kleine speler. Wel heel erg goed en in wat Nederland kan, technologisch gezien. Maar is qua financiën best wel een kleine speler. En dat is jammer, want Nederland betaalt per hoofd van de bevolking eigenlijk gewoon minder dan de helft van wat de andere landen in Europa erin zetten. En daar wordt aan gewerkt in Nederland. En daar hoop ik dat de vier ministeries die gezamenlijk over ruimtevaart gaat, dat die in de komende 1-2 jaar daar een besluit over kunnen nemen.
0: Ja, de ESA, het technische deel van de ESA, zit notabene in Noordwijk.
1: Ja, dat is ook heel belangrijk, want Nederland heeft daar heel erg veel lol van. Want er wonen daar 4000 mensen met goede inkomens. En er is heel veel technologieontwikkeling daar. En de ESA zegt dat Nederland daar 500 miljoen tot 1 miljard per jaar aan inkomsten uit heeft. En daar stoppen ze maar 150 miljoen euro van terug in ESA. En dat zou beter kunnen.
0: Duidelijk, dank. Philippe Schoonejans, voorzitter van de Vereniging voor Ruimtevaart. $6 miljard voor het terugkopen van staatsobligaties. Ja, het schuldpapier. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, die wil dat gaan doen. Waarom? Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
2: Leden van de Staten-Generaal.
3: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
4: Het moment dat alles begint.
5: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
6: Provider, it starts here. Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
4: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
7: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Data Expo. 9 en 10 september. Gratis tickets. data-expo.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
21: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
20: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Is er ook niet heel druk op de weg, maar door ongelukken staat het op sommige plekken vast. Op de A2 Den Bosch-Utrecht door een ongeluk 19 kilometer file nog. Tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen. Gelukkig is de weg net weer vrij. Een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk 14 kilometer file. Daar is de weg vrij. Er is een vrachtwagen van de weg geraakt en weer op een andere weg terechtgekomen. Dat is de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Knoopend Ridderkerk zijn 2 rijstroken richting het zuiden dicht. 4 kilometer file en een kwartier vertraging op dit moment. Dat valt allemaal op. En dan is het leuk om te weten. Een flitser langs de A12 Arnhem-Utrecht. Hectometerpaal 75,0.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
25: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle, dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. De ochtendspits heeft geen last meer van de afgesloten brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat dacht nog tot vanavond bezig te zijn met het repareren ervan, maar dat was gisteravond laat al klaar. Maandag werd de brug afgesloten omdat het niet meer veilig was om overheen te rijden. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiphiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, de Amerikaanse staat wil $6 miljard uittrekken voor het terugkopen van staatsobligaties, van staatspapier. Waarschijnlijk om de kapitaalmarktrente wat te beïnvloeden. Wat hoopt Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, daarmee te bereiken? Gaan we zo bespreken, hier op BNR.
1: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
19: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
26: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
27: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
28: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond & Meneer. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
24: Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:30. Buiten schijnt de zon. Ja, die bestaat er ook nog. Zeg niet denken, maar toch, het is donderdag 10 september 2026... en Iwan die weet wat we gaan doen.
29: Zeker, we hebben het zo meteen over de funderingsproblematiek. Vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden huizen, die hebben daarmee te maken. En daar praat de Tweede Kamer vandaag over. Want ja, wat is dan de rol van de eigenaar? En wat is de rol van bijvoorbeeld de staat of de gemeente daarin? Kan die helpen? Hoe werkt de financiering van het aanpakken van dit probleem? Dat bespreken wij zo meteen over een paar minuten met de minister van Volkshuisvesting, Eleanor Boegelt-O'Sullivan. En we hebben verder zo meteen een tech-update met Stijn Goossens, met onder andere de Apple-presentatie van gisteren.
0: Een duo.
29: Alle producten worden duurder, behalve eentje. Welke goedkoper wordt, hoor je zo meteen van Stijn.
0: Mooi, maar we gaan eerst naar dit. Want het Amerikaans ministerie van Financiën, onder leiding van Scott Bessent, voert zijn terugkoopprogramma voor staatspapier verder op. Staatsobligaties dus. Nadat hij vorige maand aankondigde het terugkoopprogramma te verdubbelen van 2 naar $4 miljard, komt er nog eens 2 miljard bij voor $6 miljard staatspapier opkopen. En zo hoopt hij de kapitaalmarktrente wat te drukken. Maar gaat dat werken? Dat is de grote vraag natuurlijk. En daarom praten we met Jasper Lekeze, macro-econoom, verbonden aan ESB, het Economenvakblad. Jasper, goedemorgen.
30: Ja, goedemorgen.
0: Ja, vorige keer dat Bessent dit verhoogde, toen zagen we de rente toch weer meteen vrij snel terugstijgen. Hij doet het nog een keer, want dit was niet genoeg en dit gaat wel helpen. Hoe moeten we het zien?
30: Ja, nou, het is als eerste denk ik belangrijk om je te realiseren dat de Amerikaanse overheid, zoals de meeste overheden, vooral geld leent van de markt.
0: Ja.
30: Dus obligaties verkoopt. Ik heb het even opgezocht. De Amerikaanse overheid verkoopt per maand voor 2000 miljard dollar aan obligaties. Mm-hmm. En nu kopen ze daar dus 2, 4 of 6 miljard van terug.
0: Ja, dat is een druppel op een groene plaat dus.
30: Ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Maar de ene staatsobligatie is de andere niet. Mm-hmm. Wat je ziet is dat de rentes oplopen. Overal en met name de lange rentes. Geld wat voor 10, 20, 30 jaar is vastgezet. En dat geld dat voor 10, 20 of 30 jaar is vastgezet. Als je dat eenmaal vastzet, dan zijn die obligaties wat minder liquide. Die worden minder makkelijk verhandelbaar. Die rentes lopen dan ook wat harder op. En wat de Amerikaanse overheid hoopt te doen, is door juist daar heel specifiek wat obligaties te kopen, rentes daar wat te laten dalen. Waardoor beleggers denken, hey, die Amerikaanse staatsobligaties zijn toch wel een prima belegging. Laat ik maar gewoon groot instappen. Of groter instappen of mijn hoeveel ik verwacht was, had in te stappen, niet terug te brengen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort signaal aan de markt.
0: Van jongens, stap eens mee in. Maar die 6 miljard, we zeiden het al eventjes, dat is natuurlijk inderdaad niet veel. Hè. Kijk je naar de staatsschuld, dan is 6 miljard inderdaad nou minder dan een druppel op een gloeiende plaat. Dat is een soort watermolecuul in een oven gooien. Ja.
30: Ja. Ja, nee, dus die 6 miljard, daar ligt niemand op de markt wakker van.
0: Nee.
30: Het is echt klein bier. Het is vooral het signaal wat ze daarmee proberen af te geven. Kijk, de eerste keer toen ze zeiden we gaan 2 miljard doen. Toen daalde die rente wel heel eventjes met 10 basispunten.
0: Ja.
30: Dat was een tiende van een procent en daarna steeg die weer. Dus het werkte een klein beetje.
0: Ja, nee.
30: Ze hebben ook. Dit is gewoon een instrument. Dit is gewoon iets wat je kunt proberen, zeg maar. Zo moet je het eigenlijk zien.
0: Ja, hij heeft
30: wat
0: niet
30: zorgelijker is.
0: Ja, sorry.
30: Is dat die Amerikaanse minister van Financiën hier gewoon zijn gewicht achter gooit.
0: Ja.
30: Het is een klein dingetje wat zijn ministerie doet. En hij zegt: we gaan die rentes omlaag krijgen. Ik ga dit doen. Ja, dan werkt het niet. Ja, dat is niet goed voor de geloofwaardigheid, zeg maar.
0: Nee, nee. Maar anderzijds, hij kan ook niet zo gek veel anders dan dit doen, hè?
30: Hij heeft gewoon die financiële markten nodig. Want hij moet geld lenen, want ze hebben een enorm tekort op de begroting. Dus hij kan niet zo heel veel doen. En kijk, wat ervoor zorgt dat die rentes zo hard omhoog gaan, veel meer dan het tekort wat die Amerikanen hebben, is natuurlijk gewoon de onrust door de oorlog in Iran. De stijgende olieprijzen, de verwachting dat we daardoor ook langdurig hogere inflatie gaan krijgen, waardoor de rentes gaan oplopen. Want dat wordt dan ook weer ingeprijsd. Dus ja, hij kan dit doen zelf. Hij kan met zijn collega's praten als ze niet in Iran normaal kunnen gaan doen, zeg maar.
0: Ja, precies.
30: Of hij kan druk gaan zetten op de Fed. Ja, die laatste twee opties, die druk zetten op de Fed, dat heeft Trump
0: al
30: geprobeerd.
0: Ja.
30: Ja, dat was niet heel succesvol.
0: Nee, precies.
30: De oorlog in Iran beëindigen is voorlopig ook nog niet heel succesvol.
0: Nee, precies. Nee, maar het is als we de speech mogen geloven, na de midterms is dat voorbij. Zei Trump gisteren nacht in Dallas. Nee, maar even zonder dat we er lacherig over doen. De man is een ervaren financial man die echt wel weet dat dit niet een oplossing is. Doet hij dit alleen om Trump een beetje naar de mond te praten?
30: Nee, dat laatste. Dat Trump naar de mond praten, dat zal er zeker bij zitten. Want je ziet bij iedereen in de regering Trump, is dat ze zo nu en dan dingen die recht zijn krom moeten noemen en andersom.
0: Ja.
30: Om hun, zeg maar, de loyaliteit aan de grote man duidelijk te maken. Mm. Wat ook wel meespeelt, is dat als je je kunt ook een meer fundamentele analyse hebben waarin je zegt, luister, we hebben nu al een groot tekort vanuit de Verenigde Staten. Maar we gaan we gaan die oorlog in Iran gewoon prima winnen. Dan gaan de olieprijzen omlaag, dan gaat de inflatie omlaag. We hebben een AI-boom. Die gaat voor grotere winsten zorgen bij bedrijven. Dat maakt de begroting weer rond. We hebben die Big Beautiful Bill gehad. Die Big Beautiful Bill, dat is het Amerikaanse begrotingspakket van een jaar geleden. Daar zit een hoop belastingverlaging in, die gaan op termijn werken. En als je er helemaal zo naar kijkt, dan zeg je, nou, die overheidsfinanciën zijn op. Het ziet er nu niet goed uit, maar die zijn op zich structureel wel koppelgoed.
0: Ja.
30: De markt is nu een beetje onrustig. Laat ik een beetje geld uittrekken om wat vertrouwen uit te stralen. Precies. Dat is het verhaal wat erachter zit vanuit Bessent.
0: Ja. En kijken wie er mee komt.
30: Je kunt niet zoveel anders dan doe je dat.
0: Ja, kijken wie er mee komt. Dankjewel voor die uitleg, Jasper Lekees, macro-econoom, verbonden aan ESB. Van Emmerhard van de ANWB. Op de A16 een ongeluk gebeurd bij Rotterdam.
23: Ja, nou, richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. Daar is nog één rijstrook dicht, maar verder is het redelijk afgehandeld. Tussen Zevenbergshoek en Knoop het Ridderkerk wel 25 minuten vertraging. Een 18 kilometer file. De andere kant op was een vrachtwagen van de weg geraakt en van een andere weg en op de A16 terechtgekomen. Een hele rodeo daar bij Knoop het Ridderkerk. 8 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 25 minuten. Verder, de meeste dagelijkse files geven niet al te veel vertraging. Nou, 2 is weer vrij, dat is hartstikke leuk. Van Den Bosch naar Utrecht, maar nog wel 40 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En dan nog even kijken, de flitser. Ja, ik heb er een, de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
29: En dan luidt minister Boekholder Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de noodklok over funderingsproblematiek. Volgens het kabinet is langer wachten geen optie meer. Het aantal gebouwen met funderingsschade kan de komende jaren oplopen tot meer dan 400.000. En binnen 25 jaar zelfs tot 800.000. Om 10 uur praat ze erover in een commissiedebat in de Tweede Kamer. En nu is ze bij ons, Eleanor Boekholder Sullivan. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja,
29: u hebt er allerlei ideeën over de aanpak, ook over de rol van die funderingsproblematiek, bijvoorbeeld in huizenprijzen, in verkoopproces en dergelijke. Maar uiteindelijk zegt u toch, het blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Hè? Dus welke rol gaat die overheid dan spelen in dit probleem?
3: Ja, het is inderdaad zo dat je huis, die is van jouzelf als je eigenaar van een huis bent. En dan niet alleen van alles wat je kan zien boven de grond, maar ook van de fundering onder de grond. Dus dat is echt wat ik ook zal blijven benadrukken. Dat een eigenaar van een huis zich moet realiseren dat ook wat onder de grond gebeurt ook van hem of haar is. En daarom ben ik ook echt heel blij dat ik in deze uitzending mag om daar ook aandacht voor te vragen. Maar dat betekent wel voor al die eigenaren van de woningen, dat er informatie moet zijn die betrouwbaar is, dat er één plek is waar ze terecht kunnen met hun vragen, dat er één plek is waar duidelijk is of ze een risico lopen en wanneer dat dan is. Mm-hmm. En ik vind dat wij die verantwoordelijkheid hebben om dat goed te organiseren.
29: Ja, maar dus geen landelijke subsidies of iets dergelijks?
3: Nee, daar ben ik inderdaad niet mee bezig. Waar ik wel mee bezig ben, is ervoor zorgen dat we het koopproces, dat we daarin het transparanter maken. Want ik ben echt van mening dat als iemand een woning koopt of verkoopt, dat je moet weten wat je verkoopt en dat je ook weet wat je koopt. Mm-hmm. Daarom vind ik het heel belangrijk dat we zo vroeg mogelijk in dat koopproces duidelijk maken. Zodat iedereen weet, wat koop ik boven de grond, maar wat koop ik ook onder de grond. Ja. Mensen die het echt niet kunnen betalen. Ja, ik vind dat we daar een regeling voor moeten hebben om hen te kunnen helpen dat ook zij een gezond fundament onder hun huis hebben. Ja. Maar de mensen die het zich kunnen veroorloven omdat ze overwaarde op hun huis hebben of omdat er geld op de spaarrekening staat, ja, dan is het echt de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf.
29: Ja. Nu hebt u ook allerlei potten. Inderdaad, dat Fonds Duurzaam Funderingsherstel, daar gaat geloof ik 20 miljoen naartoe. U komt met uw aanpak tot en met 2028 dat kost 56 miljoen. Dan zag ik in een eerder rapport dat er nou misschien wel een schade van 50 miljard kan zijn. Dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Hoe draagt bij wat u doet aan het beperken van die schade?
3: Ja, het belangrijkste is inderdaad dat ik ervoor zorg dat iedereen de informatie heeft die hij of zij nodig heeft voor de woning. Dat ik ervoor zorg dat we innovaties gebruiken die we nu al in 6 verschillende leergebieden aan het inzetten zijn. En dat we zo snel mogelijk leren hoe we dit kunnen doen, hoe we mensen kunnen helpen. Als ze onder je huis moeten zijn om inspecties te doen of te repareren, dat niet de hele straat opengebroken hoeft te worden of dat je je huis uit moet. Dus ik ben echt op zoek naar mogelijkheden om het zo vriendelijk mogelijk te maken. En dat de kennis die mensen moeten hebben over hun eigen huis, dat die ook echt voor iedereen beschikbaar is. Ja. Op een plek die ook gewoon heel makkelijk vindbaar is. Daar ga ik echt aan bijdragen. En dan nogmaals, de mensen die echt in de klem komen te zitten, daar hebben we een pot voor om hen ook te kunnen helpen.
29: Ja. Nou, worden er nu zo'n 1000 woningen per jaar aangepakt? Dat is natuurlijk veel te weinig. Dat moet omhoog, neem ik aan.
3: Ja, we werken dus nu in die leergebieden. En dat tempo dat moet inderdaad omhoog. En dat begint wel bij de bekendheid dat wat onder de grond, onder jouw huis gebeurt. En als je in een appartement woont, vanuit de VVE is het dan jullie fundament. Dat mensen dat weten. En daarom ben ik ook zo blij met de aandacht, dat ik vandaag een debat heb, dat ik in deze uitzending mag komen. Dat mensen echt beginnen te denken, oh ja, het is misschien niet zo leuk, want al het geld wat je onder de grond stopt, ja, daar zie je natuurlijk niks van. Juist wordt er niet mooier van, maar het wordt er wel echt beter van.
29: En u zegt meer informatievoorziening. Ik geloof een soort landelijk informatiepunt moet er komen in 2030. Is dat niet een beetje laat?
3: Nou, dat moet er natuurlijk al veel eerder. Moeten we zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen. Maar ik wil dat het in 2030 echt, of 2030 helemaal georganiseerd is. En dat je het dan ook mijn overheid, hè, dat weten veel mensen weten dat te vinden. Dat we dan die linken ook allemaal hebben geborgd.
29: Dank, Noor Boegelt-O'Sullivan, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
0: En dan naar het IMF. Dat heeft de topkandidaat voor de functie van hoofdeconoom afgewezen vanwege diens opmerkingen over de importheffingen van Donald Trump, meldt de Financial Times. Het gaat om Ricardo Reis, die is professor aan de London School of Economics. Het IMF liet Reis op het laatste moment vallen als kandidaat om de nieuwe hoofdeconoom te worden, nadat hij dus zich kritisch uitliet ten opzichte van Trump en met name diens importheffing. Zo zei hij, kosten van de tarieven die aangekondigd zijn tijdens Liberation Day vorig jaar, die komen grotendeels voor konto van de Amerikaanse consument. De man heeft daarbij gelijk. Een maand later benoemde Reis dat de prijzen in Amerika zouden gaan stijgen vanwege de tarieven. Heeft hij ook gelijk gehad. En uiteindelijk heeft het IMF in juli Silvana Tenreiro moet ik zeggen, benoemd als hoofdeconoom van het IMF. En Tenreiro heeft ook gezegd dat tarieven de economische groei negatief beïnvloeden. Maar is wat minder uitgesproken dan Reis. De afwijzing van Reis bevestigt de brede zorg over de behandeling van economen en andere academici in Amerika die kritiek hebben op Trumps beleid. Het is niet de eerste keer dat een econoom wordt aangepakt door Trump vanwege kritiek op zijn handelsbeleid. Vorig jaar drong Trump erop aan dat de hoofdeconoom van Goldman Sachs, Jen Hatzius, werd ontslagen nadat hij had gezegd dat importtarieven de Amerikaanse economie zouden schaden. Nog een klein saillant detail erbij. Gisteren, tijdens die grote conventie van de Grand Ole Party, waar Trump zijn 1 uur 3 kwartier durende relatie hield, daar zei hij onder meer ook dat hij $5,000 geeft aan de Amerikanen als zijn partij de grootste wordt tijdens de midterms. En hoe gaat hij dat betalen, Ivan?
29: Tariffs.
0: Dat dacht ik.
4: Ja. Tech update.
0: Stijn Goossens, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, de nieuwe CEO van Apple had hij trouwens een zwart shirtje aan en een zwarte broek. Net als,
5: een beetje rood, bordeauxroodachtig. Oh. Dus een verwijzing naar de kleur van de iPhone.
0: Breken we de traditie. John Turner, nieuwe CEO. Gisteravond een reeks nieuwe producten aangekondigd. Waaronder die iPhone Duo, vouwbare telefoon. Maar er was ook nog korte aandacht voor de main character van de afgelopen 15 jaar.
6: Cut to an interior. Camera follows a mysterious figure before revealing our main character.
7: No. Not me. That's your guy. That's your opener.
0: Dat was even
9: Hello and welcome to Apple Park.
29: En daar was die.
0: Tim Cook op het scherm die eventjes John Turner's aanzette.
5: Ja, ook heel mooi verlicht. Het was best een filmische overdracht zo. Nou, ik vond het wel mooi gedaan.
0: Ja, was het een heel ander Apple dat zich presenteerde? Of is het gewoon de opvolger van Tim Cook?
5: Nee, het was echt totaal geen ander Apple wat zich presenteerde. Ja, het was een vooropgenomen, gemonteerde productpresentatie zoals we al 6 jaar van Apple krijgen. Met veel aandacht ook tussen de transities en tussen alle mensen. Heel veel mensen, verschillende mensen ook in beeld. Wel opvallend, en dat was wel een ander Apple. Apple omarmt AI echt helemaal. Er zijn tijden geweest waarin ze de term AI niet in de mond namen, helemaal niet noemden. Nou, nu was het ongeveer elke minuut, bij elk product, bij elk iets was AI het ding. En de grote opvallende nieuwkomer is natuurlijk dus die iPhone Duo, die vouwtelefoon. Die werd klassiek als One More Thing gepresenteerd aan het einde van de show.
11: But actually, there is one more thing. I started the day with the idea of an intelligent personal hub. And why there's no product in the world better designed to be that hub than iPhone. And for a device that plays such a central role in your life, a larger display would open up entirely new possibilities. And we think the best way to achieve that is with a foldable design.
0: Wacht even, ik heb dus geen telefoon meer in mijn zak, maar ik heb een hub.
5: Ja, een intelligent hub. Personal hub. Een personal hub. Ja, die moet je onthouden, dan gaan ze de komende dagen jaren flink
0: personal hub wrinkles, denk ik. Ja, mooi.
5: Jullie hebben het hier deze ochtend ook al met Ben van den Burgen over die fouttelefoon gehad, over die intelligent personal hub ook. Ja. En er komt zometeen ook nog een uitgebreide analyse vanmiddag in de podcast van de Grote Tech Show. Mm-hmm. Vooral luisteren, we gaan hem zo opnemen. Maar ik wil er even kort bij stilstaan, goed om te noemen. Dit is dus de nieuwe fouttelefoon, is dus nu de duurste iPhone ooit. Begint bij 2339 euro, oplopend tot bijna 4000 euro voor het duurste model. Ja, die ga ik niet halen.
0: Heb je geen telefoon? Je hebt een intelligent hub in je zak.
5: Ja, nee, precies. En die
29: kan je daar mee bellen?
5: Zeker.
0: Oh ja, vergeten. Ja,
5: wel heel mooi het design van de software. Daar gaan we het in de Grote Tech Show ook over hebben, hoe ze dat hebben gedaan. Nou, Apple verwacht er, of de analisten verwachten dat Apple er zo'n 6 miljoen van gaat verkopen. En dat de markt van fouttelefoons ook flink gaat groeien de komende jaren. Maar ik wil, Bas, met jou even kort langs drie andere dingen lopen die mij opvielen.
0: Heel fijn.
5: Aan die aankomst.
0: Nou, Stijn, roept u maar. Dit jaar geen normale nieuwe iPhone 18. Alleen een Pro en een Duo dus.
5: Dus normaal de is het de reguliere iPhone. We hebben de 17, we verwachten de 18. Ja. Die komt altijd in september. Nu moet je daar een halfjaartje langer op wachten. Die komt waarschijnlijk in het voorjaar uit. Daarmee hoopt Apple die iPhone impact een beetje te verspreiden over het jaar. Daar hebben ze natuurlijk heel veel profijt van. Het belangrijkste apparaat. En ook de productiekosten zijn verhoogd. Door dit wat een halfjaartje uit te stellen, kunnen ze ook wat langer genieten van het feit dat ze die iPhone 17 toch al maken. De productiekosten zijn verhoogd door die schaarste in de chipmarkt. Je ziet het ook in de hogere kosten, in de verhoging van de prijs. Want Apple heeft vannacht ook stilletjes de hele line-up van alle andere bestaande iPhone-prijzen verhoogd. De normale 17, die dus al een jaar oud is, die wordt nu 150 euro duurder. Kost nu 969 euro vanaf. En ook de nieuwe iPhone 18 Pro gaat dus 150 euro meer kosten dan zijn voorganger.
0: Maar die 18 Pro heeft vooral een betere camera.
5: Ja.
0: Zeker voor de Europese consument, begrijp ik.
5: Ja, en niet omdat we hier in Europa alleen die betere camera krijgen, maar vooral omdat we hier in Europa dus geen AI-functies krijgen. Vanwege het conflict tussen Apple en de Europese Commissie over marktregels. Dus wij moeten het doen met wat we dan hardware-technisch beter krijgen. Mm-hmm. Dat is dus die nieuwe camera. Die heeft nu een variabel diafragma. Een betere camera is van zichzelf. Wat ik wel moet zeggen, het zou zomaar kunnen dat die eerder breekt. Want het is mechanisch. En Samsung heeft het eerder geprobeerd. Daar was dat ook echt een mankement.
0: Ja, maar Samsung heeft ook eerder de Fold geprobeerd. Dat bleek ook een mankement te zijn. Dus Apple gaat niet over één nacht ijs meestal.
5: Nee, verder interessant nog is dat Apple zich aansluit bij SyntID, AI-watermerk van Google. Mm-hmm. En dat ze met een eigen Apple Reference Image komen. Dus een soort digitaal negatief van de foto. Dus daarmee kan je bewijzen, dit is wat de sensor van de iPhone echt zag. Zo gaan een beetje een antwoord op al die AI-slop die we zien.
0: Ja. En dan, na al die prijsverhoging, je zei te leven, is er ook een product dat goedkoper is geworden. Dat vind ik knap.
5: Vond ik wel echt opvallend. Ja. De nieuwe AirPods 5, het goedkoopste model. Je hebt ook de Pro, die blijven verder hetzelfde. De AirPods 5 waren altijd 149 euro, maar daar kreeg je geen noise cancelling bij. Ja. En nu is de noise cancelling versie dus 149 euro geworden. Dus dat was dan, dit zijn dus nu de AirPods 5. Je kan er ook nog 169 euro uitgeven aan de AirPods. Dan krijg je er ook een oplaadbaar doosje bij en dan kan je de volumeregeling op de stem Pro zelf doen. Waarom doen ze dit nou? Ja, ik denk dus om ook een beetje te maskeren, dat er dus ook prijsverhogingen zijn. Nu gaan we het over goedkopere AirPods hebben. En er is nog veel meer aangekondigd. Een nieuwe Apple Watch met heel veel gezondheidsfuncties. Daarover dus in de Grote Tech Show meer. Dus die vind je in je BNR-app vanmiddag.
0: En die oortjes gaan we niet testen, hè?
5: Nou ja, misschien wel. Ik ga ze aanvragen. Okay. Gaan we eens kijken of het die goedkopere prijs waard is. Ja, de hele markt van oortjes is sowieso concurrerend. Onder de 100 euro kan je prima oortjes krijgen. Ja. Dus Apple moet misschien ook wel.
0: Dankjewel, Stijn Roosens.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, vannacht sprak Donald Trump zijn republikeinse aanhang toe in Dallas op een speciale conventie om ze over te halen tijdens de midterms toch vooral republikeinse stemmen. En als ze dat doen en het lukt om de meerderheid te behouden in Huis en Senaat, krijgt iedereen $5000. Ja, als je blijft luisteren naar BNR Nieuwsradio, nemen we je allemaal mee op vakantie naar de Bahama's.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focuskliniken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
27: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
21: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
20: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
22: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
25: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
31: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
32: Nu in de BNR-app.
29: Hardenbergenbrug op de A28 weer volledig open na spoedreparatie. Dorpswoningen, geen goedkoop alternatief voor de stad. Huizen daar zelfs ietsje duurder. En Europese ruimtevaart komt maar niet op één lijn. Verschillen tussen Parijs en Berlijn steeds groter. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Erwin de Hart van de ANWB is bij ons. Erwin, hoe staat het erbij op de weg?
23: Ja, het is met 400 kilometer redelijk drukke spits. De meeste dagelijkse files geven daarentegen niet heel veel vertraging. Maar er zijn enkele plekken waar het flink vast staat. De A2 Den Bosch-Utrecht. Dus Rosmalen-West en Waardenburg. 10 kilometer file. Er staat bij Knoopend Empel een file door een gat in de brug. De rechterrijstrook is dicht voorlopig. Totdat die gemaakt zal zijn. De A16 Breda richting Rotterdam is al een tijdje vrij. Maar de vertraging blijft groot omdat het daar ook heel druk is tussen Knoopend Zonzeel en Zwijndrecht. 40 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Daar raakte een vrachtwagen op de verkeerde weghelft. Bij Knoopend Ridderkerk 10 kilometer stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn dicht. Dat zijn de files met de meeste vertraging. Dan nog een flitser noemen. De A44 Den Haag-Amsterdam bij hectometerpaal 20,4.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
34: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van hun cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. Een dag voordat ze Utah werd overspoeld door 10.000 migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. En steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En dan is het tijd om te gaan kijken naar de beurzen. De Dow Jones, S&P van het Nasdaq, die zijn met verliezen gesloten. Maar wat doet Azië? Nou, de Nikkei staat 0,3% in de min. De Hang Seng 1,6% lager en de Kospi verliest 0,1%. Heeft allemaal te maken met de oplaaiende gevechten tussen Iran en Amerika en de daarmee stijgende energieprijzen. Want vaatje Brent Crude Oil in the future $100.39. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in de nieuwsuitzending en in de BNR-app uiteraard. En vannacht sprak Donald Trump zijn republikeinse aanhang toe in Dallas, in een groot conventiecenter, waar iedereen $25.000 moest betalen, dollar om een kaartje te krijgen. Dat is dan toch net een beetje minder dan €25.000. En hij probeerde ze over te halen om toch vooral met de midterms op de republikeinen te gaan stemmen. En doe maar alsof ik voor op het stembiljet sta, zo zei hij. En als het lukt, krijgt iedereen 5.000 piek. Zometeen, onze Amerika-correspondent.
3: En, hoe ging je leestoets?
4: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
3: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
3: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
3: In 14 weken begrijpend leren lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren.
12: Behalve misschien naar onze podcast.
11: Allemaal in de BNR-app.
12: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:06 geworden hier bij BNR. Betekent dat we op de helft zijn van deze ochtendspits van 10 september 2026. Het is donderdag en Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
29: We hebben het zo meteen over problemen bij ondernemers. Die zien steeds meer werknemers uitvallen door privéproblemen, terwijl ze daar nauwelijks grip op hebben, blijkt uit een onderzoek. Praten we zo meteen over. En nog een mooi, althans mooi, een wetenschapsverhaal van uit Van Spitsbergen. Want smeltwater van de gletsjers daar laten een van de sterkste broeikasgassen vrij. En ook gigantische hoeveelheden daarvan. Het gaat om methaan. En ja, dat is niet heel bevorderlijk in het kader van het klimaat. En misschien ook niet voor die gletsjers zelf, hoor je zo meteen.
0: Maar we gaan eerst naar Amerika, want vannacht sprak Donald Trump zijn Republikeinse achterban toe in Dallas op die speciale conventie waarin hij kiezers probeert te overtuigen, Republikeinse kiezers uiteraard, om bij de tussentijdse verkiezingen vooral Republikeins te stemmen. En Trump doet dat op het moment dat zijn populariteitscijfers op een record laag te staan. De toespraak duurde maar liefst 1 uur en 3 kwartier. En daarbij viel de Amerika-correspondent David Handelburg vooral één ding op. Trump sloeg een voor zijn doen milde toon aan.
1: Dat wil zeggen, tijdens die campagne-rallies die hij vaak doet, is hij boos en woest. En in dit geval heeft hij op zijn manier heel veel humor erin gepompt. Maar goed, het was voor hem kenmerkend en de strijdbare toon. En is zeer vergelijkbaar met de verkiezingsbijeenkomsten en die campagnespeeches. Maar hij plaatste zichzelf volledig in het middenpunt van de aanstaande congresverkiezingen van de partij. En Trump riep zijn achterban met klem op om de tussentijdse verkiezingen te beschouwen alsof hij zelf op het stembiljet staat.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. Just one more time.
1: En dat is niet onbelangrijk, want die motivatie, hij riep steeds, als ik op die stembiljet sta, komt iedereen opdagen. Dus hij probeert de MAGA-achterban, die misschien thuis willen blijven tijdens de midtermverkiezingen, te stimuleren om gewoon naar het stemlokaal te komen. Ja. Nou ja, hij greep ook terug op de bekende grieven en herhaalde onbewezen beweringen over de integriteit van eerdere verkiezingen en eerdere nederlagen. En hij wisselde dat aanvallend op de democratische leiding af met doen van ingrijpend economische beloften om de conservatieve achterban te motiveren. Ja. Als hoogtepunt beloofde hij $5,000 per persoon als de Republikeinen zowel het Huis van Afgevaardigden als het Senaat winnen in november.
2: Because of your great work and our tremendous economic success, as I said, we're going to give you that Trump dividend of $5,000 if we win, and we're going to win.
1: Dat heb ik even snel uitgerekend, is $1,3 biljoen.
0: Ja.
1: En het grootste applaus was voor de Save America Act. Dus het ging steeds meer over wat hij allemaal economisch heeft bereikt. De sterkste economie in de wereldgeschiedenis. En alle democraten zijn vuile, vieze communisten. Die moeten we niet weer hebben, want dan gaat het land weer bergafwaarts. Dat waren de hoogtepunten.
0: Nou, fijn. Het andere verhaal is, en daar zitten natuurlijk heel veel Amerikanen mee, het levensonderhoud is heel duur geworden. De benzine aan de pomp, ja. Ja, je weet er alles van. Maar dat gaat eindigen zodra de midterms zijn geweest, want dan stopt de oorlog.
1: Ja, niet alleen dat, maar Iran is dan voorbij. Dat was zijn belofte. Maar ook heel interessant, en daar hamerde hij een paar keer op neer. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht. Sterker nog, het gaat hartstikke goed. En de schuld van de framing dat het zo slecht gaat, ligt aan de media.
0: Ja, ja.
1: En daar hamerde hij maar elke keer weer op door. De prijs van benzine kan dan ietsje omhoog zijn. Dat heb je als je een land zoals Iran aanvalt, zodat ze geen nucleaire wapens kunnen bezitten. Daar is iedereen het toch mee over eens. Waar zeuren we eigenlijk over? Het gaat fantastisch. Nou ja, als je dat vaak genoeg roept, denk ik dat hij denkt dat mensen dat ook gaan geloven. Maar is dat wel zo? Want ja, wij betalen ook rekeningen. En we zien de echte cijfers. En dat is niet prettig om aan te zien sinds hij die oorlog is begonnen.
0: David, en daarbij, als we even kijken naar de insteek van dit hele congres, was om te zorgen dat die populariteit van Trump wat toe zou nemen. Nog even, de approval rates, de laatste die we kenden, 64% tegen zijn beleid, 36% voor. Gaat dat na deze eerste speech kantelen? Want hij moet er nog eentje doen, de afsluitende speech, hè, voor komende nacht.
1: Ja, hij heeft zelf al aangegeven over die afsluitende speech dat het niet zo'n speech is zoals van net. Dat het wat milder is, wat korter. En een samenvatting hoe hij van iedereen houdt die daar naartoe is gekomen.
0: Ja.
1: Gaat dit werken? Ik weet het niet, voor zijn achterban misschien wel. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk over de mildere republikeinen, de niet-mager republikeinen en de onafhankelijke stemmer. Die kijkt het allemaal met argusogen aan en denk, wat moet ik hiermee?
0: En dat zei Amerika-correspondent David Hammelburg. Ja, dat...
33: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Dat is ook een beetje onzelfdronk. Wat moeten we hiermee? We gaan het zien. Iwan.
29: Ja, we gaan naar eigen land. Want ondernemers in het MKB die worstelen met uitval van personeel door privéproblemen en allerlei andere niet werkgerelateerde factoren. Ruim 6 op de 10 ondernemers zien dat inmiddels als belangrijkste reden van verzuim, blijkt uit onderzoek van MKB Nederland en Arbonet. Veel ondernemers zeggen op zich we zien die signalen wel, maar we krijgen er maar moeilijk grip op, zegt de algemeen directeur van Arbonet Nederland. Dat is Nathalie de Geus.
8: Het gaat in veel gevallen, we zien uit dit onderzoek, om privéomstandigheden. En dat is meer dan de helft van de gevallen.
0: Ja.
8: En dat is eigenlijk wat werkgevers zelf zien als belangrijke oorzaak van verzuim.
0: Mm-hmm.
8: En wat ze ook zeggen is van ja, we vinden het uitdagend omdat daar beperkte invloed op is. Ja. En tegelijkertijd zien we wel dat dat impact heeft op het functioneren of het goed kunnen, de belastbaarheid in het werk.
0: Ja, precies. En niks is vervelender dan een goede werknemer door dit soort problemen uit te zien vallen en inderdaad een kostenpost te zien worden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. De grote vraag is, wat mag je nou als werkgever wel en niet vragen aan iemand waarvan je denkt, nou, dat gaat niet helemaal goed?
8: Ja, dat mag zeker.
0: Ja.
8: En ik denk dat de werkgevers, ondernemers, voelen vaak een terughoudendheid daarin. Omdat ze denken, ik mag er niet te veel induiken. En tegelijkertijd bespreekbaar maken, korte check-ins. Gewoon eens even vragen aan je collega en medewerker, hoe gaat het met je?
0: Mm-hmm.
8: Dat mag natuurlijk wel.
0: Ja.
8: En je kunt ook, en dat is ook belangrijk, goed blijven signaleren. Wat speelt er? Want je kunt vaak wel zien dat er iets verandert. Hè? Als iemand opeens minder vrolijk naar zijn werk gaat en dat wel altijd is.
0: Ja.
8: Dan mag je wel degelijk vragen en dat bespreekbaar maken. Maar goed, we zien ook uit het onderzoek dat ondernemers dat best lastig vinden.
0: Nou, het kan wel voorstellen.
8: En daar ook een beetje hulp om vragen.
0: Ja, precies. Hoor. Dat voelt ongemakkelijk. Want je moet inderdaad naar iemand toe gaan van, joh, gaat het wel goed met je? En als iemand dan zegt, het gaat eigenlijk wel helemaal prima, dan denk je ook van, dan sta je een beetje in je hemd, hè?
8: Er is niks menselijks. Het is altijd menselijk om gewoon te blijven vragen aan je collega, hoe gaat het nu echt met je?
0: Ja.
8: En als je merkt dat een medewerker, een collega daar nog niet over wil praten, dan respecteer je dat. Maar gewoon het gesprek en gaan korte check-ins, benoem wat je ziet, hè, en stel een open vraag.
0: Mm-hmm.
8: Dan kan er een goed gesprek op gang komen. En dan kun je ook samen kijken van wat is er nodig om in de omstandigheden waar iemand op dat moment zit, dat kan variëren van misschien extra mantelzorg of andere verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Of misschien even, gewoon iedereen maakt dingen mee in zijn leven.
0: Ja,
8: en als je dat bespreekbaar met elkaar kan maken,
0: mm-hmm,
8: verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, dan kun je samen kijken, hoe kun je het praktisch invullen?
0: Precies. Maar waar begint die verantwoordelijkheid van de werkgever op dit moment? Want ik zei al even, wat mag wel, wat mag niet. Veel werkgevers die ik spreek, die zeggen, maar wacht even, dat kan ik allemaal niet bespreken. Je kan niet zomaar naar iemand toestappen en zeggen, gaat het medisch wel lekker met je?
8: Nee, ik denk ook, het is natuurlijk wel belangrijk dat je dat op een manier doet, dat je een omgeving creëert en ook een prettige omgeving creëert, dat gesprek ook goed kan plaatsvinden.
0: Ja.
8: En het is niet van, ik zie dat je er niet zo lekker uitziet, maar gewoon met elkaar een kop koffie drinken en gewoon vragen hoe gaat het met je? Ik merk dat je bijvoorbeeld wat minder energie hebt de laatste tijd. Is er iets wat we in het werk kunnen doen? Dus het gaat ook over betrokkenheid, zonder dat je meteen iemands privéproblemen op tafel legt. Uitgebreid bespreekt.
0: Ja, en u zegt u net een paar zinnen terug. Eigenlijk zouden we, je moet als werkgever, heb je af en toe gewoon hulp nodig, want we weten dat niet allemaal. Kan je daarvoor terecht bij Arbonet bijvoorbeeld, of een andere Arbonet-instantie?
8: Ja. Zeker. Ja, en wat wij eigenlijk ook zeggen, doe eerst zelf zoveel mogelijk als je kan.
0: Mm-hmm.
8: Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat je denkt, nu
0: je
8: weet
0: vastloopt.
8: Ik het niet. De deskundige gaat dat je vastloopt.
0: Ja.
8: En dan kun je je arbodienst inschakelen, bijvoorbeeld. En vragen, wat is nou verstandig? Wat is toegestaan? Hoe kan ik dit het beste doen?
0: Mm-hmm.
8: En daar kan dan hulp bij gegeven worden.
0: Ziet u inderdaad, en kan je hier resultaat uit meetbaar maken als je dit zo doet? Ziet u dat in de praktijk?
8: Wij zien wij weten en wij horen ook terug. Mm-hmm. En wij zien wel in de praktijk dat als je. En meetbaar, het is belangrijk vooral dat wij zien in de spreekkamer, ook in bij de ondernemers die wij en werknemers die we begeleiden. Ja. Dat als er tijdig een gesprek wordt gevoerd,
0: mm-hmm,
8: de kans op terugkeer of in het werk goed blijven functioneren gewoon evident groter is.
0: En dat zei de algemeen directeur van Arbonet, Nathalie de Geus. Daarmee is het 16 over 8 geworden. Gaan we naar Erwin de Hart van de AWB. Want Erwin, we hebben best een drukke spits hè, voor deze donderdagmorgen.
23: Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het is allemaal heel relatief, hè? Dat zei Einstein al. En eigenlijk had Einstein wel gelijk,
0: hè? Ja,
23: achteraf.
0: Ja, zo erkend achteraf, ja.
23: Ja, is een beetje ondergewaardeerd tegenwoordig. Maar hij had echt wel gelijk, hoor. Want het is maar waar je je bevindt en hoe lang je erover doet. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Knoopend Empel. 15 kilometer file. Er zit verrassend een gat in de weg. En de rechterrijstrook bij de Maasbrug is dicht. Dat geeft dus een half uur extra reistijd. Een half uur ook op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk. 10 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk 2 rijstroken dicht. Een half uur ook op de A27 Breda-Gorkum. Dus Oosterhout-Oost en de brug bij Gorkum. 19 kilometer file. Dan sluiten we af met de flitser. Dat is nu de A1 Amsterdam-Amersfoort met bij hectometerpaal 15,0.
0: Nou, dan zou ik bijna willen zeggen even.
13: True Lease met Genke.
14: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Rapport en hij is verbonden aan het Universiteitscentrum in Spitsbergen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe hebt u dit? U hebt watermonsters genomen. En daaruit blijkt dus dat gigantisch verhoogde methaanconcentraties vrijkomen. Hoe is dat daar gekomen, dat spul?
3: Ja, precies. Dus we hebben gekeken naar 19 verschillende gletsjers hier in Spitsbergen. En als je kijkt naar de chemie van dit methaan, dan zie je dus dat het van de geologische lagen in de rotsen komt. Wat er nu eigenlijk gebeurt met deze gletsjers, is dat onder de gletsjers water zich eigenlijk ophoopt. Omdat de gletsjer zo dik en vooral zo zwaar is, staat het water onder een hoge druk. En dat water wordt dus omlaag geduwd, gaat door die lagen heen. Daar neemt het dat methaan op, dat eigenlijk al heel lang gewoon in de geologie is bewaard. En dat komt dan in de rivieren voor de gletsjer, komt dat dan naar boven.
2: Ja, ja, precies. En dat gebeurt dus in grote hoeveelheden. Ik geloof honderden keren zoveel als je misschien zou verwachten op andere plekken.
3: Ja, het is inderdaad sterk verhoogd. Als je het vergelijkt met gletsjers die inderdaad niet zoveel smelten. Ja. Dus we zien dat vooral die gletsjers die veel aan het smelten zijn nu, dat daar we vooral daar heel hoge methaanconcentraties zien. Ja.
2: Nou weten we, als we het hebben over klimaatverandering, hebben we het vaak over CO2. Maar misschien moeten we het al vaker hebben over methaan. Dat draagt ook bij aan de opwarming van de aarde. Is dit dus eigenlijk ook een bedreiging voor die gletsjers zelf? Of kan je dat niet zo zeggen, zo 1, 2, 3?
3: We weten dat methaan een veel sterker broeikasgas is dan CO2. Dus het warmt de aarde veel sneller of veel harder op. Mm-hmm. Veel sterker op dan CO2. Het zit wel in de atmosfeer in veel lagere concentraties. Dus daarom hebben we het vaak toch over CO2. Mm-hmm. Maar methaan is ook verantwoordelijk voor misschien iets meer dan 30% van de opwarming die we hebben gezien de laatste decennia. Mm-hmm. Als dat methaan dus de atmosfeer inkomt, en dat komt nu in de rivieren vrij snel de atmosfeer in, dan zorgt dat voor verdere opwarming van de aarde.
2: Ja. Ja. Dus is dat dan ook iets waar u zich zorgen om maakt? Want we weten, ja, die opwarming van de aarde, we hebben vanochtend nog cijfers van Copernicus gehad. Augustus, warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat lijkt niet de goede kant op te gaan. In de zin van, we lijken die klimaatverandering niet te keren. Ja, baart het u dan zorgen, deze ontdekking?
3: Misschien niet zozeer deze ontdekking zelf, want we zien eigenlijk deze, dit noemen we een positieve feedback loop. Mm-hmm. En die zien we eigenlijk in grote delen van het Arctische gebied. Dan zien we soortgelijke feedback loops. Maar als we het vergelijken met de totale CO2-uitstoot en de totale menselijke methaanuitstoot, dan zijn deze nummers nog vrij laag eigenlijk. Okay. Dus waar we ons vooral druk om zouden moeten maken, is dat de industrie eigenlijk nog zoveel CO2 uitstoot.
2: Ja, ja. En
4: de landbouwmethaan, hè, wat veehouderij bijvoorbeeld. Ja.
3: En inderdaad, via de veehouderij en ook deels van de industrie hebben we ook veel methaanuitstoot die eigenlijk belangrijker is als we naar het globale plaatje krijgen.
2: En die methaanuitstoot op Spitsbergen, die zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen dus?
3: Het is niet zo dat we echt een visieuze cirkel hebben hier met het veldwater. Okay. Want wat we eigenlijk zien is dat de methaanconcentraties dus afhangen van de, wat dat noemen we de thermische staat van de gletsjers. Mm-hmm. En dat klinkt misschien heel gek, maar je hebt warme en koude gletsjers. Dat betekent dat een warme gletsjer, die is eigenlijk zo dik, die heeft water aan de onderkant van de gletsjer. Doordat er zo'n hoge druk op dat water staat. Als die gletsjers meer gaan smelten, dan op een gegeven moment worden ze zo dun en dan gaan ze eigenlijk naar een koude gletsjer. En dat betekent dat ze bevroren worden aan de onderkant van de gletsjer. Ja. En dus als we kijken naar ons onderzoek, dan zien we dat deze koude gletsjers eigenlijk veel minder methaan uitstoten in de rivieren. En dat komt eigenlijk doordat dat water dus niet meer door die lagen gedrukt wordt. Ja. Omdat nu een soort van ijslaag is dat water eigenlijk tegenhoudt.
2: Ja, heel interessant. Dus die visuele cirkel lijkt niet oneindig te zijn. Dank, Geert Henschens, onderzoeker aan het Universiteitscentrum in Spitsbergen.
4: Ja, en dan nog even naar dit. Want wetenschappers blijken opvallend vaak inspiratie te halen uit songteksten. En dan niet zomaar van iemand, nee, maar van de Beatles. Nederlandse onderzoekers uit de TU Delft en de Radboud Universiteit afkomstig hebben 3200 verwijzingen naar songteksten van de Beatles gevonden in titels van wetenschappelijke

0: publicaties. En dan gaat het om letterlijke verwijzingen naar songtitels en songteksten, maar ook om woordgrappen. Bijvoorbeeld een onderzoek naar long covid heet The Long and Winding Road. Dus niet The Long and Winding Road, maar The Long and Winding Road. Een studie over diefstal van gegevens uit de cloud kreeg de titel Lucy in the Sky Without Diamonds. En, nou, mag jij drie keer raden wat een onderzoek naar hepatitis B-vaccinaties opleverde? Welk lied of songtekst? Let it be. Nou, Let It Be, inderdaad. Dan weet je dat inderdaad. Leuk, hè, dat ze dat doen. Maar de absolute favoriet is inderdaad The Long and Winding Road. Mooi gedragen nummer. Die titel komt 798 keer letterlijk terug in wetenschappelijke publicaties. En daarna volgt With a Little Help from My Friends. En dat is waarschijnlijk in de voetnoten met dank aan de mede-onderzoekers die hebben bijgedragen aan het onderzoek.
1: Ja, je weet het niet. Ontwikkelingshulponderzoek.
0: Ontwikkelingshulponderzoek, precies. Bovendien, in alle vakgebieden die zegt het te leven, vooral in de geneeskunde en sociale wetenschappen, daar zijn de Beatles populair en laten daarmee andere popgrootheden ver achter zich. De 10 meest gebruikte Beatles-titels duiken 1500 keer op in wetenschappelijke publicaties. Bij Elvis nog geen 200. Ja, misschien daar onderzoek naar de pelvis. En bij Michael Jackson slechts 65.
1: Who's bad?
0: Who's bad? Ja. Precies, ja. In de spiegel met de druk om op te vallen een rol, zeggen de onderzoekers, want er verschijnen enorme aantallen wetenschappelijke artikelen en een pakkende titel kan helpen de aandacht te krijgen. Vanaf de jaren 90 nam het gebruik van Beatles-titels sterk toe, want dat heeft ook met de generatie van onderzoekers te maken. Groei was zelfs groter dan de groei van het totaal aantal wetenschappelijke publicaties. Maar inmiddels lijkt het aandeel van Beatles-songs zich in wetenschappelijke publicaties te hebben gestabiliseerd.
1: Ja, onderzoek naar hele spannende boeken. Thriller.
0: Ja. Oh, dat kan natuurlijk ook. Wat gaan we met Taylor Swift laten doen over een als die generatie onderzoeker wordt.
1: Ja, nou, dat duurt nog even gelukkig.
0: Ja, gelukkig wel. Een Russische drone raakte bijna het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky. Het was misschien niet helemaal raak, maar kan je nou spreken van een onwenselijke Russische escalatie? Zometeen defensiespecialist Patrick Boller.
2: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
4: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
5: Onbetaalde facturen. Chaotische offertes. Ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
8: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
9: Oké. Okay.
8: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
11: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw 1000 euro. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
10: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
11: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
12: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. lodgesaandevecht.nl.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
9: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
14: Als ondernemer Ruud Govaars overlijdt, krijgt de 27-jarige Matthijs Hagen onverwacht de leiding over het salesbedrijf Leads to Sales. De onderneming verkeert in zwaar weer. Terwijl hij het verlies van zijn mentor nog probeert te verwerken, moet Matthijs alles op alles zetten om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Hoe hij dat voor elkaar krijgt, hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR Nieuwsradio.
15: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens. BNR Verkeer.
17: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het is een heel normale drukte voor een donderdagochtend, alles bij elkaar. Er zijn wel een paar dingen die opvallen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Knoopend Empel. Een 30 minuten vertraging, 17 kilometer file. Er zit een gat in de weg op de Maasbrug. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Er zijn twee rijstroken dicht door een vrachtwagenongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. 10 kilometer file tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En 40 minuten is de vertraging. Ging alles bij elkaar. Er staat ook nog een file op de A27. Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout en de brug. 17 kilometer, een 30 minuten erbij. Flitser langs de A44 Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 20,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
19: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van hun cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenen boete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. Een dag voordat ze Utah werd overspoeld door 10.000 migranten, had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. En steeds meer mensen zijn lid van een bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een Russische Shahed-drone die bijna het vliegtuig raakte van de Oekraïnse president Zelensky. En ook al was het niet raak, ja, toch. Is dit nou een nieuwe escalatie of niet? We spreken er zo over met defensiespecialist en de oud-luitenant-kolonel buitendienst van de luchtmacht, Patrick Bolder, hier in de Ochtendspit.
20: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
21: Thuisbatterij,
22: einde salderingsregeling,
23: teruggeleverd kosten,
24: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
4: Thomas van Zijl.
5: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de problemen van Heineken in Oostenrijk en een gesprek met Ika van der Pas, directeur van Milieu Centraal. Ik vraag haar of Nederlanders last krijgen van klimaatmoeheid en hoe je mensen en bedrijven dan toch bereikt met duurzaam advies. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 8:55. Donderdag 10 september 2026. Buiten schijnt de zon. Het wordt een lekkere dag vandaag. Een nazomersdagje tussen de herfstige dagen in. En Iwan, je weet wat we gaan doen.
23: Ja, zometeen praten we over de arbeidsmarkt. Want gisteren gaf Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD, de binnenhoflezing. En die zei, we moeten meer gaan werken. In ieder geval jongeren. Want ja, die willen nu 32 uur of misschien 24 of misschien wel 35 uur werken. Maar Brekelmans zei, ja, in China, daar werken ze 6 dagen per week van 9 tot 9. Dat is 72 uur. Nou, daar hoeven we ook niet heen. Maar dat fulltime werken moet wel weer de norm worden, zo vindt hij. Daar praten we zometeen over. En we hebben een vooruitblik op de aankomende beursdag met Stan Westerter van Bond Capital Partners. En in de crypto-update praten we over de cryptomunt van Hunter Biden, die
0: laptop
23: hij deze week aangekondigd heeft. Laptop, inderdaad, heet hij. Mm-hmm. Die is gelanceerd. En ingestort.
0: Hoor je zo meteen. Precies. Ja, dat was bijna ook gebeurd met het vliegtuig van Volodymyr Zelensky. Want die is eerder deze week bijna geraakt door een Russische drone. Een Russische Shahed-drone, zegt de Oekraïnse krant Kiev Independent. Zelensky vloog van Moldavië naar Noorwegen om daar de ter aarde bestelling van koning Harald bij te wonen. En die drone miste het toestel op het nippertje, zegt de Noorse premier Støre, die Zelensky na zijn vlucht ontving in Oslo. Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, legt uit dat het niet zo ernstig hoeft te zijn, want Rusland stuurt vaker drones naar het grensgebied. En de drone die Zelensky's vliegtuig bijna raakte, ja, die circuleerde daar al langer in de lucht, zo blijkt.
26: Nou, zo zou je het kunnen zien. Ernstig lijkt het echt niet te zijn. Mm-hmm. Het is een bijeenloop van omstandigheden, denk ik. Kijk, we weten dat Rusland heel regelmatig natuurlijk drones stuurt naar het grensgebied tussen Oekraïne en Roemenië, Moldavië met name, om de boel daar te destabiliseren. We weten ook dat er langdurig een drone daar heeft gecirkeld rond die tijd dat Zelensky opgestegen is. En die heeft een uur lang in het Roemeense en Moldavisch luchtruim zijn rondjes gedraaid. Ja, en als je dan met een vliegtuig opstijgt, ook in die buurt, ja, dan kan dat als gevaarlijk worden gezien. Het is natuurlijk wel zo dat de Russen aan het escaleren zijn met hun acties richting de Europese landen, met name de Europese NAVO-landen, destabilisatie, beïnvloeding, dat heeft er allemaal mee te maken. En dat er iets fout kan gaan, dat kan dan zo zijn. Of de gerichte actie was tegen de Zelensky, nou, dat moeten we nog maar afvragen.
0: Ja, ja, nou, we weten in ieder geval, het bij die Leipzig-Halle verijdelde aanslagen met drones, Russische drones, heeft de Duitse overheid inmiddels geclaimd ook. Ja. Dat de Russen dat aan het doen zijn en destabiliseren. Maar ik neem aan dat ze ook wel een beetje op de hoogte zijn van wie er in zo'n toestel zit. Of is dit inderdaad gewoon per ongelukje, een lucky guess? Want afgelopen zomer vloog je altijd vanuit Polen, nu ineens vanuit Moldavië.
26: Ja, dat zullen de Russen natuurlijk nooit toegeven dat het opzet is. Ze zullen altijd zeggen van, wij wisten dat niet. Nee. En Zelensky die ging vroeger altijd via Polen, hè, naar zijn internationale reis. Alleen die verbindingen tussen Polen, de verhouding tussen Polen en Oekraïne is een beetje verslechterd. Omdat Zelensky een paar maanden geleden roemde die een bepaalde Oekraïnse legereenheid en gaf het een naam die bij Polen weer gevoelig ligt, want zo'n legereenheid in de Tweede Wereldoorlog zou verantwoordelijk zijn voor 100.000 Poolse slachtoffers, burgerslachtoffers met name. Toen is zo'n oorlogsonderscheiding of een hoge Poolse onderscheiding, moet ik zeggen, aan Zelensky is ingetrokken. Vervolgens hebben Oekraïners ook eenzelfde soort onderscheiding weer ingeleverd. Dus ja, die spanningen zijn wat groter. Sindsdien vliegt Zelensky vanaf
0: Moldavië.
26: Moldavië.
0: Ja, precies. Moldavië wil het. Ja. Nou, is het niet de eerste keer? Want die spelden prikken Russische drones. Ik zei het al even, Leipzig-Hallen daar in het hoofd meegenomen. Gisteren nog een incident in Roemenië en Moldavië met drones. Zijn dit nou heel bewuste speldenprikjes van Poetin om te testen van hoezeer zijn ze weerbaar aan die grens, die NAVO-landen? Of is dit ook een provocatie? Hoe moet je dat zien?
26: Nou, voorlopig zijn er nog speldenprikken. Maar het kan zomaar fout gaan, hè? Dat is het gevaar. En kijk, als het fout gaat, dan zal Moskou zeggen van ja, maar dat is door verstoring die de Oekraïners doen in het elektromagnetisch spectrum, is zo'n drone van koers afgeruimd. Ja, ja. Ze hebben altijd wel een smoesje klaar om te zeggen dat het geen opzet was. Maar als je bang bent om te escaleren, en Rusland zegt dat wij escaleren in het Westen door steun aan Oekraïne te geven, de werkelijkheid is natuurlijk andersom. Rusland escaleert door bewuste doelen vlak aan de grens met Europese NAVO-landen aan te vallen. Ja. Dan kan er zomaar iets fout gaan. En de Russen zullen altijd zeggen, het is een ongelukje, maar het is natuurlijk wel degelijk om te testen, om te intimideren, om te pesten, om het leven moeilijker te maken en ook de volgende tripjes van Zelensky gewoon weer gevaarlijker te maken, in de hoop dat hij dan niet die buitenlandse tripjes gaat afleggen. Want op die buitenlandse tripjes, daar spreekt hij allemaal met hoogwaardigheidsbekleders en probeert hij weer extra steun en geld en middelen te krijgen. Ja, dat willen de Russen natuurlijk voorkomen.
0: Ja, duidelijk, Patrick. Maar nog even zo'n ding, hè, zo'n Russische Shahed drone. Had hij wat kunnen beginnen tegen het vliegtuig waar Zelensky mee vliegt? Kan dat inderdaad gewoon gevaarlijke toestanden opleveren?
26: Ja, nou ja, zeker als je in de vliegpad komt, in de vliegbaan van het vliegtuig, en je komt er tegenaan. Zo'n Shahed-drone, als het een echte Shahed is, dan zit daar behoorlijk wat springstof in. En als het afgaat, dan is het vliegtuig gewoon verloren en het klapt neer. Ja. Dus het is wel potentieel heel gevaarlijk als je dat doet.
0: Ja.
26: En als dat ook zou gebeuren, als Zelensky zou neerstorten door zo'n aanval, en je kunt het aantonen, dan zijn de rapen wel gaar. En ik hoop dat de Europese NAVO-landen ook een antwoord daarop hebben. Wat gaan we doen in zo'n geval?
0: Als zoiets gebeurt, ja.
26: Kijk, ja. En als militairen maak je altijd plannen voor allerlei omstandigheden. Ik weet niet of dat ook op politiek gebied gebeurt. Ik ben bang voor niet. Maar je moet er nu eigenlijk wel over gaan nadenken. Dit is een plausibel scenario, zou zich komen kunnen afspelen. Wat wordt dan onze houding richting Rusland? Hoe gaan wij Rusland hiervoor straffen? Hebben we daar plannen voor in de kast liggen? Of blijft het weer bij een halfbakken ambassadeur op de matje roepen?
0: Ja.
26: En dat zie je toch wel, die politieke verlamming in Europa. Dat we niet weten wat we moeten doen met die hybride dreigingen, die soms wel eens boven dat hybride niveau uitkomen. Ja, en dat is toch echt een politiek antwoord, moet erop verzonnen worden.
0: Zei Patrick Bolder. Nou, die is luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en tegenwoordig strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
18: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: En daarmee is het 9:11.
23: 5 dagen werken per week moet weer de norm worden, in ieder geval voor jonge mensen, vindt VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Dat zei hij in de Binnenhoflezing. Volgens Brekelmans sturen de vakbonden momenteel aan op minder werken.
4: Hoe kunnen wij in 32 uur in de week bedrijven laten groeien, meer ouderen verzorgen, 100.000 huizen bouwen en onze krijgsmacht opbouwen? En daar redden we het dus niet mee. Laten we weer vaker gewoon 5 dagen in de week werken als norm stellen. Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij. Van ons allemaal.
23: Ja, Brekelman ziet te vaak jongeren die net van de studie komen dan gelijk kiezen voor 3 daagjes of 4 daagjes werken. En met 400.000 openstaande vacatures kunnen we ons dat eigenlijk niet permitteren. Ik praat erover met Nicaio Wijnen, arbeidsmarktcommunicatiestratege, eigenaar van Creative Content Agency Oehoe, en natuurlijk een van de presentatoren van BNR at Work. Nicaio, goedemorgen.
6: Hey Iwan, goedemorgen.
23: Nou, zeg het maar, heeft Brekelmans een punt? Moeten we meer gaan werken?
6: Nou ja, persoonlijk vind ik van wel. En ik vind het ook niet goed dat vakbonden pleiten voor minder. Maar ik vind ook zeker dat Brekelmans hier eigenlijk een beetje een klassieke, iets wat stupide politieke fout maakt. Want hij heeft het over verward uren met productiviteit. Mm-hmm. En mensen met de juiste mensen. Want als je gaat kijken naar ook de jongeren waar hij het over heeft, dat doet hij heel moraliserend over. Die moeten meer werken, alsof het probleem enkel bij de jongeren zit. Maar er zit ook een hele grote groep tussen, en dat wordt meegenomen in die cijfers, die deeltijd werken, omdat ze daarnaast nog een studie doen. Dus ik snap wel de kern van zijn betoog. Alleen ik vind het iets wat opportunistisch.
23: Ja.
6: En daarmee niet helemaal zuiver.
23: Ja. Dus hebben ze zich verkeerde cijfers eigenlijk. En het gaat dus vooral om slimmer en beter werken in plaats van alleen maar dom meer werken.
6: Ja, absoluut. Kijk, een marketeer die nu dan in plaats van 4-5 dagen gaat werken, daarmee los je het probleem in de technische branche niet op. En iemand uit de WW die nu in één keer ook gaat werken, die is maandag nog niet meteen elektromonteur. Of die staat niet meteen volledig opgeleid aan het bed. Mm-hmm. Dus als je ook de cijfers waar hij over spreekt, het aantal jongeren, als je die allemaal voltijd zou laten werken en je zou ook nog eens 30% uit de WW aan het werk zetten, dan nog kom je er niet. Dus ik snap wel dat hij een beroep doet op deze doelgroep. En ik snap ook wel de insteek. Alleen dan gaat het erom dat je deze groep ook intrinsiek weet te motiveren. De jongeren dan, waar hij nu een beroep op doet. Maar ook dat je het financieel interessant maakt. Want op het moment dat ik een dag extra ga werken en financieel komt het dan om het even, dan misschien wil ik dan ook liever de vrijdag wat meer tijd voor mezelf of gewoon mijn leven anders inrichten. En zo hebben we de jongeren natuurlijk ook altijd opgeleid. Dus ik denk, als je dit echt structureel wil veranderen, dat er andere punten zijn waar je op moet drukken. Ja. Los van zijn betoog hier.
23: Ja, dus dan moet werken meer lonen. Niet alleen financieel, maar ook in de bevredigende zin.
6: Hij maakt ook de vergelijking met China. Hè?
23: Die 976-cultuur.
6: Ja, dat is natuurlijk potsierlijk. Ik snap het. Maar willen we dan een soort China worden? En leidt dat dan ook daadwerkelijk tot hogere productiviteit en slimmer werken? En ik denk dat je ook moet kijken naar welke innovaties zet je in, hoe richt je processen anders in, et cetera. En daar blijft hij van weg.
0: Ja.
6: Dus het is een soort van tirade. Maar echt de inhoud, die mis ik.
0: Nee, precies.
6: De becijfering, overigens.
0: Laat ook maar zien dat hij niet helemaal goed weet waar hij op doelt eigenlijk. Wat je zegt, heel significant, is ook met name deeltijdwerkers. Hè, waar we een productiviteitswinst zouden kunnen hebben, is door bijvoorbeeld vrouwen die uit het proces stappen omdat ze moeder worden, daarna weer terug kunnen keren, part-time gaan werken. We zijn in Nederland behept met een enorme pool met part-time werkers, waarvan je wel zou kunnen zeggen, daar moet je misschien meer op inzetten. Dan haal je het niet bij de jongeren, maar juist daar. Was dat niet een beter pleidooi geweest van Brekelmans?
6: In die zin, je zou het wat minder moraliseren naar de jongeren toe.
0: Ja, ja.
6: Dus ik snap het wel dat hij dat op dat moment daar doet. Maar inderdaad, die doelgroep die jij beschrijft zou ook heel goed kunnen. Dus je zou het denk ik over meerdere vlakken moeten verdelen. En ook als je kijkt naar mensen die heel veel waarde zouden kunnen toevoegen vanuit het buitenland, die hier prima kunnen meehelpen aan de energietransitie of aan in de zorg. Ja, denk daar ook eens over na. We hebben natuurlijk hier vanuit de politiek nu een systeem waar er nog geen muisje het land binnenkomt. Alleen, ook daar liggen gewoon heel veel kansen. Hoe je dus samen met de jongeren en andere doelgroepen en misschien arbeidsmigranten, en dan heb ik het niet over de IT'ers uit India die aan de Zuidassen werken en een duur appartement in Amsterdam huren, maar ook bijvoorbeeld op mbo-niveau. Ja, als je daar een verdeling maakt over die groepen, dan kom je in ieder geval al verder.
23: Duidelijk.
6: En hij heeft het dan ook over snijden binnen de overheid. Ja. Wat aan zich goed is. Hè. Wim Davidsen die spreekt daar vaak over. En die heeft het dan over bullshitbanen. Dus dat er gewoon te veel banen zijn voor het werk dat er gedaan moet worden.
0: Ja.
6: Dus dat zou kunnen. Maar dan heb je ook dus eerst een goed systeem nodig. Wat ook door ambtenaren moet worden gemaakt bij de overheid. Waardoor er daarna met minder mensen effectief kan worden gewerkt. Dus dat is ook niet iets wat je van vandaag
0: overnight doet. Precies.
23: Ja, dus deze oproep van Brekelmans.
6: Niet overnight, nee.
23: Er zit misschien wel wat in, maar het is ook een beetje te simpel gedacht. Dankjewel, Nigai Wijnen, arbeidsmarktcommunicatiestrateeg, eigenaar van Oehoe, Creative Content Agency, en een van de presentatoren van BNR at Work.
0: Erwin Hart van de ANWB. Erwin, nog niet minder druk wordt het, hè?
7: Het is 456 kilometer. Dat hebben we nog niet gehad. We zaten zo rond 8:15 op 400. En het neemt toe. En dat komt door ongeluk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij gelukkig na een ongeluk. 20 minuten vertraagd nog wel. 20 minuten ook richting Amsterdam op de A1. Door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Afrit Geldermalsen knoop het Empel 16 kilometer file, 40 minuten vertraging door een gat in de weg. En de A16 Rotterdam richting Breda, 3 kwartier vertraging tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk door een vrachtwagenongeluk, 10 kilometer file. Dan de flitser A16 Breda, Belgische grens, bij hectometerpaal 67,4.
0: Stond er nog file bij Stroe, hoe zei je dat?
7: Ja, dacht ik.
23: Bedankt, hè. Joe.
7: Dag.
8: Blik op de beurs.
0: Ja, over een kwartiertje open de beurs. Dus kijken we vooruit met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
0: Wat zegt de future op dit moment?
3: Ja, de future zegt dat de beurs niet gaat toehoe nemen. Het blijft onveranderd. Ja, we moeten stoppen. Ja, nee, het is in navolging van het tikje dat we toch gisteren hebben gehad. Een afwachtende houding wat we zien. Met name natuurlijk rond hoe de olieprijs zich gaat ontwikkelen. We staan inmiddels weer boven de $100 per vat voor een vat ruwe Brentolie. En dat is toch weer fors hoger dan waar we vandaan kwamen. Dus die inflatieangst die zit er goed in. Dat betekent dus dat we aandelen in de gaten houden natuurlijk van Shell. Want die doen het goed de laatste tijd. Alleen dat betekent wel dat voor de rest van de AEX een soort van inflatiebelasting is. Dat zorgt voor druk op de koersen, zeker gisteren. En eigenlijk die afwachtende houding is met name te danken aan het feit dat vanmiddag de ECB natuurlijk met haar rentebesluit gaat komen. Ja, en de gemene deler is toch wel dat dat weer een kwartje verhoging zal gaan worden. Dus dat lijkt wel in de prijzen verwerkt. De grote vraag is hoe Christine Lagarde vanaf 2:45 de toelichting gaat leiden. Want dan gaan we zien of zij zegt of het genoeg is voor dit jaar.
0: Of we gaan nog
3: of dat
0: meer
3: we
0: zien.
3: Misschien nog meer gaan zien, omdat die inflatie hardnekkig is. Ja. Dus dat is relevant. En nu we toch in de hoek van de centrale banken zitten, we krijgen ook nog wat inflatiecijfers vandaag en morgen in de VS. En dat is heel relevant, want die komen volgende week samen, de Fed, voor haar rentebesluit. En daar zijn de meningen nog wel over verdeeld. Ik zat net even bij FedWatch te kijken. Zo'n 40% van de markt verwacht dat er geen renteverhoging komt en 60% van de markt wel. Dus die inflatiedata, die laatste datapunten, die gaan nog heel relevant zijn om te kijken welke kant het op gaat.
0: Dankjewel, Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
18: Crypto-update.
0: In de studio aangeschoven Daniel Mol, presentator van de CryptoCast, programma over Bitcoin en andere digitale munten. En Daniel, aan jou meteen ook, hoe stelt de future erbij voor wat betreft de cryptomarkt? Wat doet die?
8: En die lachen was. Ja, nee, $79.000 per Bitcoin. Ja, $78.000 moet ik zeggen, iets minder. Het is eigenlijk niet anders dan de afgelopen weken. Het is een beetje saai. Precies, duimpje omhoog. Ja. Halverwege augustus poefde Bitcoin plots van $60.000 naar $80.000. Nou ja, en daar zitten we nu gewoon. Ja. Op de rest van de cryptomarkt heb ik eigenlijk één grote uitgieter te melden. Dat is privacy coin Zcash. Steeg 50% deze week. Oh. Meer dan $1200 nu waard. Half augustus stond de koers nog rond de $500. Dus dat is vrij hard gaan.
0: Hoe is dat gekomen dan?
8: Ja, een ETF is geïntroduceerd. Privacy coins zijn weer in trek. Okay. En ik zei één uitschieter heb ik te melden, maar ik heb zo nog een uitschieter te melden. De memecoin van Hunter Biden. Ja, gaan we zo over.
0: Ja, oké. Maar eerst even naar crypto netwerk Liquid. 4000 bitcoins kwijtgeraakt bij een aanval van een goedaardige hacker.
8: Ja,
0: dankjewel.
8: Dat is nogal een raar verhaal. Het raarste verhaal deze week wat mij betreft. Na dus die memecoin van Hunter Biden komen we zo op. 270 miljoen euro schade. Zonder twijfel dus het meest opvallende crypto nieuws van deze week. Een zogenaamde white hat hacker viel crypto netwerk Liquid aan. Nou, wat is Liquid? Een tweede laag bovenop bitcoin waarmee exchanges dan lekker soepel kunnen handelen onderling. Hartstikke interessant. Nou ja, de reserve van 4000 bitcoin van Liquid werd daar dus leeggehaald. En bij de diefstal lieten de hackers dan een bericht achter. We are Whitehead. Whiteheads, contact us on-chain. Oftewel, wij zijn goedaardig. Laat een berichtje achter op de blockchain. En dan kunnen jullie de bitcoin gewoon weer terugkrijgen. Ja.
0: En
8: Bas,
0: dat deden ze natuurlijk
8: wat niet. Denk je? Nee, niet helemaal. De bitcoin zijn niet helemaal teruggekomen. Er volgde dus een gesprek.
0: Je schiet
8: tussen
0: er van
8: de hackers.
0: Vol,
8: ja, het is echt. Ik word er emotioneel van. Ja. Er volgde een heel groot gesprek tussen de hackers en Blockstream. Blockstream is de eigenaar van Liquid. Ja. Iedereen kon dat meelezen, want
0: op de blockchain.
8: Op de blockchain. Ja. Ongeveer 24 uur na die aanval, na behoorlijk wat geheen en weer, werd er 3400 bitcoin teruggestuurd. Dat is dus niet 4000 bitcoin die aanvankelijk gejat werd. Hm. Bijna 600 bitcoin, $40 miljoen bleef achter in de wallet van de hacker zelf. Nou ja, daarna liet de hacker dan alleen een verdrietige smiley achter. We moeten maar gissen wat dat dan te betekenen heeft. Maar ja, goedaardige hackers die dan beloofden, oké, als jullie een kwetsbaarheid in de software fixen, geven we het terug. Die kwetsbaarheid werd gefixt.
0: Kost je wel 40 miljoen.
8: 40 miljoen euro. Ja. Nou ja, dat is de rekening. En ja, het is een raar verhaal. Het heeft waarschijnlijk ook met de AI te maken. Maar heel goedaardig waren deze hackers niet.
0: Dat blijkt. Dan gaan we inderdaad naar Hunter Biden. De zoon van een zeer omstreden man. En ik heb het deze week al eerder verteld dat hij met een memecoin zou komen. De slaptop, heb ik hem maar genoemd. Hè.
8: Ja.
0: Hoe is het gegaan? Want hij heeft dat gisteren gelanceerd.
8: Ja, de zoon van voormalig president Biden. Ook wel iemand met een groot talent inderdaad voor in de problemen raken. zaken. Ja. Hij lanceerde woensdag zijn eigen memecoin laptop. Dat is dan een verwijzing naar de computer die Hunter Biden achterliet in een repareerwinkel in Delaware. Ik heb er even opgezocht. Nou, de inhoud daarvan, wat er dan allemaal op stond, nogal expliciete plaatjes, informatie, was dan weer voer voor allerlei complottheorieën voor de rechterkant van het politieke spectrum. Nou, de laptop memecoin. Ik heb hier de grafiek voor me. Het is een onwijze vuurpijl. En je weet wat er met vuurpijlen gebeurt. Ja. Die gaan ook weer naar beneden. Het is echt uitgelopen, Bas, op één groot drama. De coin spoot omhoog, daarna stortte die neer. Van ruim $200 naar, ik heb het nu voor me, $76.
23: Dat is min van hoeveel procent?
8: Ja, min 99, ja, maar nog wat. Ja, dus dat is echt...
9: Geld voor hebben,
8: ongelofelijk bloedbad. Ja, het is ook een beetje het gevolg van de allerlei trucjes om de koers dan initieel heel erg op te pompen. Ja. Er is ook mogelijk sprake geweest van insider trading, is al het geval. Dus er werden tientallen miljoenen tokens gedumpt vanuit één wallet.
9: Dat moet hij zelf zijn geweest.
8: Nou, dat ontkent hij natuurlijk, ja, dat hij dat zelf is geweest. Maar wat dan wel interessant is, zelf had deze Hunter de mond vol over Trump en zijn eigen memecoin. Dat er heel veel beleggers waren die daar geld mee hadden verloren. En dat die beleggers die daar geld mee hadden verloren, dus wat extra laptop kregen om het goed te maken. Ja, en nu, ja, ik denk dat hij evenveel kapitaal heeft vernietigd als Donald Trump zichzelf. Dus ja, het is echt...
9: Het is geen fijn verhaal. Nee. Nog even kort, wat heb je deze week in de CryptoCast?
8: Een gesprek met Bert en Peter Slachter over de situatie op de cryptomarkt. Zij durven dan voorzichtig te concluderen dat de weg naar boven toch wel permanent is ingezet. Nou ja, voor een aantal jaar in ieder geval. En dat het ook de komende maanden dan wel zal doorgaan. Nou ja, we bespreken welke signalen er zijn voor die analyse en wat we de komende maanden kunnen verwachten.
9: Dus luisteren naar die CryptoCast in de BNR-app. Dankjewel, Daniel Mol, want die presenteert die cast.
10: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
9: Tijdens die speciale conventie die nu gaande is in Dallas van de Republikeinse Partij, de Grand Ole Party, daar deed Donald Trump een onder meer een onmerkelijke belofte, want hij sprak 1 uur en 3 kwartier... voor iedere volwassen Amerikaan een uitkering van $5,000... als de Republikeinen tenminste de meerderheid behouden tijdens de midterms in het congres. Maar is dat haalbaar? Gaat dat die kiezer een beetje over de streep trekken? Zometeen Amerika-kenner Kenneth Manusama.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jona Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
15: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
27: Nou, niet met onze huidige applicatie.
15: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
27: Niemand.
28: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
29: 52 min 40.
30: 12 natuurlijk.
29: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
28: Thinkwise. Transformeer legacy software.
29: In 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
31: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
32: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
33: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit?
1: Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
2: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
16: Yes!
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
5: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
16: Yes!
19: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
20: Nu in de BNR-app.
23: Wereldtemperatuur in augustus verbreekt record met grote economische gevolgen, meldt Klimaatinstituut Copernicus. Privésituatie vaak doorslaggevend bij verzuim en de beperkte invloed daarop frustreert werkgevers. En Oekraïnse drones laat toe in Siberische gashoofdstad op 2800 kilometer van de grens. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Ja, het is bijna 9:00, dan zou je zeggen de spits moet een beetje op zijn retour zijn. Is dat ook zo, Erwin de Hart van AWB?
7: Het antwoord is ja, 374. Dus dat gaat de goede kant uit. Wel een beetje langzaam op de A2 Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer file tussen Beest en Knoop het Empel. 35 minuten vertraging door dat gat in de weg. Op de A15 Europoort richting Gorkum. Daar staat het hartstikke stil tussen Rotterdam-Heijplaat en Alblasserdam. 16 kilometer file door de file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Rode Reis en Knoop het Ridderkerk. 10 kilometer file. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht, omdat een vrachtwagen daar staat. 40 minuten vertraging. Een flitser, A2 Den Bosch-Eindhoven, hectometerpaal 122,1.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer record warm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt Klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. ProRail verwacht dat het aantal grote storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al miljoenen boete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kijken we eens even naar de beurs. Nou, de AX is open, 1101,3 punten. Een verlies van 0,1%, zei de Future al een beetje. Maar waar kijken we naar? Met name de stijgers. Laten we positief beginnen. Wolters Kluwer 2,3 hoger. Relix 1,2 hoger. KPN 0,8. ING 0,7. En ABN AMRO Bank 0,6% erbij. Daaronder volgt wel een rijtje met een paar van de semiconductor jongens. De Besi's bijvoorbeeld van deze wereld. Aan de andere kant dalers, Prozis 1,2%. 0,2% lager. Magnum staat 1,2% lager. DSM Firmenich 0,9%. Unilever min 0,8%. En ArcelorMittal 0,7% lager. Nou, wat doet dan op de hogere olieprijzen? Shell bijvoorbeeld wint 0,3%. SBM Offshore verliest 0,1%. Nog steeds aanhoudende spanning in het Midden-Oosten. Dat uit zich ook direct in de olieprijs. Kijken we naar de Brent Crude Future. $100.69. Alle beursnieuws krijg je bij BNR. Uiteraard in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Een speciale conventie in Dallas, in Texas, in een enorm convention center waar Donald Trump gisteren een opmerkelijke belofte deed. Ja, naast een hele hoop anderen. Maar hij zei voor iedere volwassen Amerikaan, die krijgt $5,000 van me als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. Even omgerekend, $1,3 biljoen. Heeft hij dat op de plank liggen? We gaan het zo bespreken met Amerika-kenner Kenneth Manusama.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Een hele fijne goedemorgen. 9:05 is het. Het laatste uurtje van deze ochtendspits is aangevangen, Iwan. Mm-hmm. Ja, het is 10 september 2026, donderdag. Wat gaan we allemaal doen?
23: We hebben het zo meteen nog over de brede welvaart. Ah. We kennen dat begrip, hè, dat je niet alleen kijkt naar BBP, economische groei, maar ook allerlei andere factoren. Die,
0: softwarefactoren, ja, veiligheid en dat soort dingen.
23: Veiligheid, milieu, dat soort zaken. Ja. Dingen die ook vat hebben op ons leven. Onderzoek naar gedaan door Rabo Research. En daaruit blijkt dat meer mensen zich zorgen maken over hun baan. En met name jongeren. En dat komt deels door AI. Nou, hoe dat zit, bespreken we zo meteen. En we hebben het nog over een verhaal van de Volkskrant. Honderden berichten van premier Jetten en ook van D66... die blijken geschreven met ook weer AI. Daar spreken sommige mensen schande van. Die zeggen het is slecht voor de authenticiteit van de premier. Ja, aan de andere kant, als jij een stukje tikt met AI en het klopt allemaal en het staat allemaal, de woorden kloppen allemaal achter elkaar. Ja, is dat zo erg? Nou, ook dat bespreken we zometeen nog. Veel te doen nog. Dus.
0: Ja, zeker. Maar we gaan eerst even naar dit, want er is die speciale conventie in Dallas gaande van de Grenell Party, de Republikeinen, waar Trump uiteraard probeert om zijn populariteit wat op te krikken. En daar deed hij een nogal opmerkelijke belofte bij.
11: Vote because of your great work and our tremendous economic success. As I said, we're going to give you that Trump dividend of $5,000 if we win, and we're going to win.
0: Wacht even, je krijgt een Trump-dividend als wij winnen in de midterms op 3 november. Elke volwassen Amerikaan een uitkering van $5,000 als ze daar de meerderheid te houden in het congres. Nou, dat zou fijn zijn, want dan kan Trump gewoon door, voor hem althans. Maar dat is een belofte. Daar zijn we even aan gaan rekenen op een bierviltje. $1,3 biljoen. Dat is nogal wat geld. We gaan erover praten met Kenneth Manusama, specialist in het Amerikaanse staatsrecht. Kenneth, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Ja, even in het algemene. Hij was best positief, had humor. 1:03. Heb jij gekeken naar die speech en wat vond je ervan?
12: Nou, ik heb een speech een beetje teruggekeken op 1,7 snelheid. Wat sneller ging. Het was vintage Trump. En het was duidelijk dat Trump, en hij zei het ook letterlijk... Doe net alsof ik op het stembiljet zit, ja. Sta, zodat je mij kan kiezen. Hè. Hij maakte het ook echt een referendum over zichzelf. En dat is best wel een grote gok. De speech was een beetje een mix van 2024, 2025 en 2026... met zijn track record, zijn hoogtepunten. En een soort double down van kies eigenlijk mij... en dan gaan we die verkiezingen wel weer winnen.
0: Ja.
12: Maar ja, als je ziet wat hij allemaal belooft... wat hij allemaal zegt over de economie bijvoorbeeld... dan heb ik daar mijn twijfels over.
0: Precies, want hij heeft heel veel gezegd van... kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb een enorme hoop geld in de economie weten te pompen. Noem maar op. Maar dan komt ook nog daarbij... en als je op me stemt, krijg ik een cadeautje. $5,000 voor elke volwassen Amerikaan... als we de meerderheid houden. Dan koop je een stem. Moeten we dat serieus nemen, Kenneth? Of is dit een beetje... op de wat je vroeger had op de verkiezingen in de schoolraad, op de middelbare school, als jullie mij kiezen, gaan we allemaal zuipen op Texel.
12: Nou, ik denk niet dat we het serieus moeten nemen. Hij zou het misschien wel willen, maar hij heeft het wel vaker beloofd. Hè? Heeft hij, eerst was het $2,000, $1,000. Ja. Heeft hij de Trump-checks heeft hij beloofd. Is nooit wat van gekomen. Eigenlijk al gewoon vanwege de grote bedragen die ermee gemoeid zijn. Je noemde al $1,3 biljoen. Nou, als we de discretionaire uitgaven in een jaar voor de regering is... iets van $1,8, $1,9 biljoen. Ja, dan zou je dus dat deel van je budget gaan verdubbelen.
0: Een cadeautje, precies. Ja.
12: Dat kan dus gewoon niet. En daar zullen ze de eigen Republikeinen ook zeker wel een stokje voor steken... als je het al zou gaan proberen. En er zit ook nog wel een juridisch stukje aan. Want er zijn toch al juristen die zeggen van... nou, is dit niet ook gewoon omkoping?
0: Ja, precies. Stemmen. Bij het stemmen.
12: Ja. Ja, dus het is twijfelachtig.
0: Maar los daarvan, denk je dat die kiezer hierin trapt? Dat hij inderdaad denkt, nou, ik ga stemmen op die vent... want dan krijg ik 5000 piek.
12: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de meeste stemmers... Trump-stemmers en niet-Trump-stemmers dit niet... Heel serieus gedaan. Dit is een van de vele beloftes die hij eerder heeft gedaan.
0: Ja.
12: Die ook niet zijn uitgekomen. En hij staat niet voor niks zo slecht in de peilingen. Mede omdat hij een heleboel beloftes niet heeft waargemaakt. Denk aan de Iran-oorlog. Denk aan met name natuurlijk de economie die slecht gaat. Ondanks het plaatje wat hij gisteren heeft proberen te schetsen. Dus ik denk dat heel veel mensen de schouders zullen ophalen. En denken van, nou ja, het zal wel loslopen. Dit gaat toch niet gebeuren.
0: Nee, precies. Ik kwam hier met een andere belofte en zei... jongens, als je op bestemt, na de midterms is de oorlog in Iran over. Is er iemand die dat gelooft?
12: Nou, ik geloof dat er nog een andere partij is die daar ook een hand in heeft. Dat is Iran. Mm-hmm. Die zullen daar anders over denken.
0: Ja.
12: Kijk, als hij blijkbaar de macht heeft om de oorlog te beëindigen... dan had hij dat al lang gedaan, want dan zou de olieprijs bijvoorbeeld gaan dalen. Zou er veel meer rust in de economie misschien komen. En de realiteit is dat Amerika hier geen controle over heeft... over deze oorlog en de gevolgen daarvan. Dus mederom denk ik eerlijk gezegd een loze belofte.
0: Precies. En wat dat betreft ook een lastige belofte. Dan het andere, waarbij die, je refereerde al even aan, zei... je moet doen alsof je op mij stemt. Hij zei dit letterlijk.
13: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
0: Ja, klinkt allemaal leuk, maar inderdaad, dit is ook wel een groot afbreukrisico. Want hij laat het niet zien, hè?
12: Nee, kijk precies, dit is een beetje de Trump, de beroemde Trump double down. Hè. Meestal verliest de president de midterms. Dat heeft hij zelf ook gezegd gisteravond. Maar hij denkt van, mijn reputatie is nog zo goed. Ik kan er zo de partij nog wel bij elkaar brengen. Zoveel enthousiasme nog brengen. Ik ga gewoon extra zeggen van, het gaat over mij. Het gaat over mijn presidentschap. Ja, en ik, gezien de peilingen denk ik dat toch een beetje een miscalculatie kan zijn.
0: Ja.
12: Want het gaat niet alleen zijn peilingen, persoonlijke voorkeuren gaan niet goed. De economie gaat gewoon niet goed. Er is geen licht aan het eind van de tunnel, zeiden we al met de Iran-oorlog bijvoorbeeld. Dus de importheffingen gaan ook nog steeds door. Dus ik denk dat heel veel mensen toch wel nog eens twee keer achter de oren gaan krabben.
0: Zeker, ja. En het saillant is wel die $1,3 biljoen. Die wil je gaan betalen met de importheffingen, begrijp ik. Anderzijds, we krijgen vandaag nog de dag 2 van de conventie. Treden nog op J.D. Vance, de vicepresident. Dan komen ook nog Robert Kennedy Jr. komt op het podium en Donald Trump Jr. Nou, ga je daar met aandacht naar kijken of denk je, ik geloof het wel, we wachten op de sluitspeech?
12: de speech waar ik wel een beetje naar uitkijk is van J.D. Vance. Ja. Hoe J.D. Vance gaat proberen te manoeuvreren. Mm-hmm. Om aan de ene kant zich achter Trump te scharen. Maar aan de andere kant ook weer langzamerhand zijn eigen koers gaat proberen uit te zetten. Want die heeft hij wel degelijk. Ja. En hij is natuurlijk straks na de midterms. En als het nieuwe congres aantreedt. Ja, dan gaat de opvolgingsstrijd beginnen. Ja. Dus hij moet zich een beetje positioneren.
0: Duidelijk. Dankjewel. Kenneth Manusama, specialist in het Amerikaanse staatsrecht.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
23: Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. De gemiddelde temperatuur op aarde kwam uit op net geen 17 graden. 16,96 om precies te zijn. En dat is 1,6 graden warmer dan voor de industriële revolutie. Blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van Copernicus, de Europese Klimaatdienst, vannacht gepubliceerd. En ook de oceanen waren uitzonderlijk warm. Buiten het poolgebied om kwam de gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlak uit op 21 graden. En ook dat is een gedeeld record. Volgens klimaatwetenschappers is met name de verbranding van olie, gas en kolen, oftewel fossiele brandstoffen, de belangrijkste oorzaak van de opwarming. En daar komt de El Niño bovenop. Bovendien wordt deze El Niño naar verwachting de komende maanden nog sterker. En dus zullen er wellicht nieuwe temperatuurrecords sneuvelen. En die hitte was uiteraard volop merkbaar. Ook West-Europa beleefde volgens Copernicus de warmste zomer ooit. En dan moet je denken aan hittegolven, droge natuurbranden. Het staat ons allemaal nog vers in het geheugen. Het wordt dus bevestigd door de cijfers uit Brussel.
0: En dan is het bijna 14 over 9. Gaan we even naar Erwin de Hart van de ABW. Erwin, het wordt steeds minder, hoop ik, hè?
7: Het wordt allemaal minder, Bas. Dat is een feit. Ook de files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Knoopend Empel. Daar heb je wel 3 kwartier vertraging met 17 kilometer file door een gat in de weg bij de Maasbrug. De A15 Europoort richting Gorkum. 11 kilometer stilstaan tussen Rotterdam-Heijplaat en Knoopend Ridderkerk door een vrachtwagenongeluk op de A16 is dat. Van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Roderijs en Knoopend Ridderkerk. 10 kilometer file, 1/2 uur vertraging. De rechterrij ook is dicht. A59 Zonzeel Den Bosch, 1/2 uur vertraging. Dus Afrit Dussen en Den Bosch West, 14 kilometer file. Heeft natuurlijk ook met die file op de A2 te maken. De flitser dan, A28 Amersfoort Zwolle, hectometerpaal 80,1.
20: Blik op de beurs.
0: Ja, hij is nu op 1101,1 punten. En dat betekent een verliesje van 0,1%. Nou, spraken we voor beurs even met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. En die zei, hou even Shell in de gaten vandaag.
14: Het is in navolging van het tikje dat we toch gisteren hebben gehad. Een afwachtende houding wat we zien. Met name natuurlijk rond hoe de olieprijs zich gaat ontwikkelen. We staan inmiddels weer boven de $100 per vat voor een vat ruwe Brentolie. En dat is toch weer fors hoger dan waar we vandaan kwamen. Dus die inflatieangst, die zit er goed in. Dat betekent dus dat we aandelen in de gaten houden natuurlijk van Shell, want die doen het goed de laatste tijd. Alleen dat betekent wel dat voor de rest van de AEX een soort van inflatiebelasting is.
0: Nou, Shell staat op dit moment 1/10 van de procent hoger. Veel van het leed zat al kennelijk ingeprijsd bij de belegger. Kijken we even naar SBM Offshore. Nou, direct gerelateerd uiteraard aan wat Shell in de markt van Shell gebeurt. 0,4% lager. Waar zitten dan de stijgers en dalers? Nou, eigenlijk een beetje in de oude technologie. Wolters Kluwer 2,3% hoger. Dat is wel een AI-driven club trouwens. BC 1,2% erbij. ING 0,9%. Relics 0,9%. En KPN 0,8% winst. Aan de andere kant verliezers. Prozis 1,2%. Eraf, Magnum een procentje minder, ArcelorMittal 0,8, Philips 0,8 en Adyen ook 0,8% lager.
23: Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de baanzekerheid, meldt Rabo Research op basis van onderzoek onder 14.000 mensen. Vooral de categorie jongvolwassenen is steeds vaker bang dat ze hun baan kwijtraken. Dat is toch opvallend. Otto Raspe is hoofdeconoom bij Rabo Research, ook praktijkhoogleraar brede welvaart aan de Tilburg University. En die vertelt waarom dit nou juist bij die jongvolwassenen speelt.
15: We zien dit jaar dat voor het eerst eigenlijk sinds een lange tijd, want baanzekerheid was eigenlijk nooit een factor die daalde, dat hij dit jaar voor het eerst daalde. Dus de gemiddelde baanzekerheid in Nederland is 2,5% gedaald als uitkomst uit onze enquête. Maar bij jongeren is dat 3 keer zo sterk gegaan. Dit is ongeveer 7,5% gedaald. Ja. Dus gemiddeld genomen kan je zeggen dat de jongvolwassenen, dat is de groep van 18 tot 30 jaar, aangeeft dat ze minder zeker zijn over hun baan.
23: Mm-hmm. Oké, maar dan inderdaad de vraag, hoe komt dat? Is dat bijvoorbeeld omdat zij nog niet zo lang werken, misschien niet ervaring hebben die een senior wel heeft, en dan bang is dat een taalmodel dat gaat overnemen?
15: Ja, er zijn, zeg maar, als suggestie op het antwoord zijn er een paar dingen die je daarover kan zeggen. Dus inderdaad, de opkomst van AI is een belangrijke. Je ziet dat AI in bedrijfsmodellen echt steeds meer wordt geadopteerd. En steeds meer werknemers gebruiken AI. We hebben begin dit jaar ook gekeken naar wat zijn nou de taken die je doet in je baan. Erg vatbaar zijn voor AI, die blootstaan aan AI. En welke beroepen horen daarbij? En dan zagen we toen al, in het begin van het jaar, dat de werkgelegenheid in beroepen waar AI een grote rol kan gaan spelen, dat die bij jongeren 13% minder is geworden, het aantal banen in die AI-gerelateerde beroepen. Mm-hmm. Dus ze zien daadwerkelijk ook waarschijnlijk in de omgeving waarin ze werken, daar hebben we wat last van. Ja. Tweede reden is ook dat, hoewel de werkeloosheid natuurlijk nog steeds laag is, dat die wel iets oploopt. En je dan ook wel vaak ziet dat jongeren wat eerder niet worden aangenomen dan de ouderen. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen, AI concurreert wel wat minder met jarenlange ervaring. En de jeugd heeft die nog niet. Ja. Die moet dat juist opbouwen in die baan.
23: Ja. Zit er misschien ook een deels effect in van alles wat te maken heeft met oorlogen die we momenteel hebben in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Wat doet dat met energieprijzen, economische onzekerheid? Ook daar is misschien dan vraag, bestaat mijn baan binnenkort nog?
15: Ja, en dat is de economie.
1: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Jaren eigenlijk dalen en dit jaar is hij eigenlijk gestabiliseerd op nul. Dus er is eigenlijk ten opzichte van vorig jaar in de ervaren brede welvaart van mensen niet zoveel veranderd. Los van dus dat er dynamiek zit in de losse indicatoren. De baanzekerheid daalde, de veiligheid daalde. Een aantal indicatoren bleven redelijk stabiel, hè, zoals het inkomen. Ja. En op persoonlijke ontwikkeling gingen we ons iets beter manifesteren. Maar per saldo onder de streep nul.
2: Ja, maar als we zouden zeggen economische groei is nul, dan maken we ons enorme zorgen. Moeten we dat nu ook doen?
1: Ja, nou, niet per se in die zin dat de kentering zat hem erin dat de brede welvaart eerst daalde en dat die nu dus inderdaad niet meer daalde, maar nul is. Dus dat is ten opzichte van de eerdere jaren een iets betere score. En ik zou vooral inderdaad nog naar de losse dimensies kijken en daarbinnen weer naar de groepen. Want de jongeren geven toch duidelijk een ander empirisch beeld dan de andere groepen dit keer.
3: En dat is Hilton Raspe, die is hoofdeconoom van de Rabobank, praktijkhoogleraar brede welvaart aan de Tilburg University. Ja, honderden berichten op de social media accounts van Rob Jetten en D66... die blijken geschreven te zijn met behulp van AI, onderzocht de Volkskrant. Nou, die krant onderzocht 1800 berichten sinds 2021... en daarvan zijn er volgens de Volkskrant 232 door AI gegenereerd. Vooral sinds de val van het kabinet Schoof. Meteen daarna werd er veel AI gebruikt. Het gaat om 30% van de berichten. Nou, D66 zegt, ja, dat bevestigen, klopt ook. Maar benadrukt wel dat medewerkers alle berichten controleren voordat ze online komen, en sommige AI teksten die worden zonder aanpassing geplaatst, maar zijn wel bekeken. Er zijn heel veel mensen die vallen hierover, die zeggen, ah, dat kan allemaal niet. We praten er even over met oud-VVD-campagne-strateeg Bas Eerlings. Bas, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: 232 berichten geschreven met AI van de 1800. Is dit iets waar we van moeten zeggen, oh, verontwaardigd, dat kan niet zomaar. Lig jij er wakker van?
4: Nee, ik lig daar zeker niet wakker van, nee. Nee, het het is een beetje normaal aan het worden. En het hoort bij deze tijd, waar we een paar jaar geleden nog verbaasd waren als een voorlichter iets schreef, of dat er een online team was dat bericht te maken. Ja. Zie nu dat het weer een stapje verder gaat. Hoort er een beetje bij.
3: Maar het wordt gecheckt, hè? Dat zeggen ze. We hebben gewoon mensen die naderhand checken of AI zijn werk wel goed gedaan heeft. Nou, dat lijkt me dan prima, efficiënt, snel, en je kan meteen reageren op een verhaal. Goed en wel.
4: Zeker, ja. En we weten, kijk, als Jet ergens gaat spreken, dan weten we ook dat hij niet zelf de hele middag achter die computer gezeten is om een speech te schrijven. Dat hij daar een speechschrijver bij heeft. En of die speechschrijver nou is gaan sparren met een collega, een boek erbij gepakt heeft, gaat googlen of eens met AI gaat kijken. Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo raar.
3: En het zijn berichten.
4: Het geldt gelijk eigenlijk.
3: Ja, het zou nog anders zijn als hij zou zeggen, nou, ik laat partijprogramma schrijven door ChatGPT, ja, toch?
4: Dat is zo goed. En wat de Volkskrant nu gedaan heeft, is natuurlijk wel dat we dit gesprek nu met elkaar voeren.
3: Ja.
4: Want inderdaad, waar gaan we nu die grens leggen? Het wordt gaat een beetje ongemakkelijk voelen als een heel persoonlijk bericht is. Maar goed, aan de andere kant, als een heel persoonlijk bericht kan door een speechschrijver geschreven zijn, en dan vinden we het niet zo raar.
3: Nee.
4: En waar gaan we nou die grens leggen? En ja, volgens mij, het wordt wel wat ongemakkelijk als hij inderdaad volgende keer het verkiezingsprogramma laat schrijven door AI. Er zal een tijd komen over een paar jaar dat AI dat ongetwijfeld beter kan dan mensen. Mm-hmm. En waar gaan we dan waar gaan we wel die grens leggen?
2: Ja. Toch zei Bas net, er zijn allerlei mensen die er kritiek op hebben. Nou, een hoogleraar die in de krant aan het woord komt, die zegt, ja, dit kan de authenticiteit van de premier laten verwateren. Want ja, alle berichten van de premier, dat is eigenlijk gewoon uit de computer gepoept. Dus hoe moeten we daar dan nog dezelfde waarde aan hechten? Kan je vinden in die zorg?
4: Een beetje wel, maar bij die brug zijn we natuurlijk al tientallen jaren over. Sinds er voorlichters zijn, sinds er ambtenaren zijn, sinds we een online team hebben dat berichten plaatst.
3: Ja.
4: Dat kan natuurlijk niet anders. Die man zit van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op de minuut volgepland. En we kunnen toch niet verwachten dat hij dat allemaal zelf zelf
3: maar
4: verzint.
3: Nee.
2: Maar goed, er worden ook voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld na een bezoek aan kamp Westerbork. Gevoelige onderwerpen, oorlog in Oekraïne, herdenking van de MH17. Ja, het is toch een beetje raar dat ChatGPT dan bepaalt wat Rob Jetten daarvan vond.
4: Ja, dat voelt natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Maar ik weet nog dat wij ooit bij de VVD het eerste online team begonnen. En dat toen net dezelfde gesprekken plaatsvonden, maar dan over hoe kan het zijn dat Kamerleden niet zelf hun berichten schrijven, dat daar een online team aan jonge mensen mee bezig is die dat allemaal aan het doen is. Het gaat natuurlijk steeds, ja, het hoort er een beetje bij. Je zou ook kunnen zeggen, als Jetten een bericht schrijft dat niet zo goed is, had hij niet even met AI kunnen sparren en er iets moois van kunnen maken. Weet je, ja, dus ik snap dat ongemakkelijk voelt, maar dat kan nou eenmaal niet anders in zijn baan.
3: Nee, maar je kan ook betogen inderdaad van politieke ideeën moeten wel afkomstig zijn van de politieke bron. En dat is dan Jetten. In hoeverre?

0: mag je dan invloed van AI toelaten in dat soort dingen?
1: Ja, en dat is volgens mij een discussie die we met elkaar moeten voeren. Ja. Want ja, het zullen zeker vlakken zijn dat AI beter dingen kan combineren en bedenken al dan dat Jette dat zelf kan.
0: Ja.
1: En wat vinden we dan nog normaal? Ik heb dat antwoord ook niet precies waar die grens moet liggen. Nee. Maar dat is volgens mij wel het echte gesprek. Ja.
2: Misschien zou er wel transparanter over kunnen zijn. Bijvoorbeeld, wij maken een podcast en daar zit een tekst bij die podcast. Die wordt ook gegenereerd door AI, maar gecontroleerd door een redacteur. Ja. Maar dat zetten we erbij. Zou dat niet handig zijn als die er ook wat transparanter over is dan?
1: Ja, misschien, maar hij heeft nog nooit een speech begonnen met wat ik nu volgens mijn speechschrijver moet voorlezen.
0: Ja.
1: Dat doen we ook niet. Nee. Dus ik weet het niet zo goed. Nee. Ik weet vooral dat we van deze man niet kunnen verwachten dat hij de halve dag achter zijn computer tekstjes zit typen. Nee.
0: Precies. Nou, nog even een andere uitwas. In Albanië hebben ze een Kamerlid en die is helemaal AI. Dus een mevrouw die treedt daarop en die heeft eigen politieke ideeën. En die is gewoon AI-driven. Dat is een algoritme wat je toespreekt. Ja. Zou dat beter?
1: Dat is goed.
0: Ja, het doet het goed.
1: Misschien hadden we die onderhandelingen voor de begroting even door AI moeten laten doen.
2: Ja, een soort grokkamerlid. Ik zag nog dat op de persoonlijke accounts van Jezelguus en Bontebal dat daar nauwelijks AI-berichten worden gevonden. Dus zou je zeggen, die moeten ook snel een abonnementje nemen, dat bespaart ze zeeën van tijd?
1: Nou, je weet, je zag natuurlijk dat toen het kabinet Schoof viel, dat het heel hard toenam. Ja. Ja, dat is natuurlijk waarschijnlijk omdat toen de campagnestand begon en het campagneteam ging helpen bij Jette. Dus, en hij heeft wel die campagne gewonnen, dus wie weet, is dat wel heel verstandig.
0: Dankjewel. Oud-VVD-campagne-strateeg Bas Erlix. Het Amerikaans ministerie van Financiën, Scott Bessent dus, voert zijn terugkoopprogramma van staatsobligaties verder op. 6 miljard gaat dit de markt halen om de kapitaalmarktrente te drukken. Maar ja, kan hij daar wat mee bereiken? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
3: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
4: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met groene bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
5: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
4: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Ben, blijf daar toch vanaf.
10: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
9: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
10: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
11: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
12: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
13: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op ProAwareness.com.
12: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
14: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Thomas van Zijl.
0: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de problemen van Heineken in Oostenrijk en een gesprek met Ika van der Pas, directeur van Milieu Centraal. Ik vraag haar of Nederlanders last krijgen van klimaatmoeheid en hoe je mensen en bedrijven dan toch bereikt met duurzaam advies. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR Verkeer.
17: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Het aantal files neemt nog steeds af. We zijn er nog niet. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 16 kilometer file tussen af het Geldermalsen en Knoopend Empel. Zit een gat in de weg bij de Maasbrug. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. A8 Zaanstad Amsterdam. Een kwartier vertraging bij Knoopend Zaandam. 3 kilometer file. A15 Europoort Gorkum. Een half uur vertraging bij Knoopend Ridderkerk. Vanaf Rotterdam Charloes 10 kilometer file. En de A16 Rotterdam richting Breda. Een half uur vertraging tussen de knooppunten te brengen. Plein en Ridderkerk in 10 kilometer file. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. Dan de flitser, de A50 Zwolle-Apeldoorn bij hectometerpaal 212,9.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer recordwarm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. ProRail verwacht dat het aantal grote storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al miljoenen boete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het begon met 2 miljard, toen werd het 4 miljard, nu wordt het 6 miljard. Het terugkoopprogramma van staatsobligaties door de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, 6 miljard. Dan denk je, ja, gaat hij daar wat mee doen? Gaat dat iets doen? Gaat dat die kapitaalmarktrente echt drukken? Gaan we zo bespreken in de ochtendspit.
19: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
22: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
23: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
24: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
23: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
25: We must face the facts.
23: Eén beslissing.
22: Why should I trust you?
23: Die de geschiedenis veranderde.
26: The wrath of nature is real.
23: Pressure. Nu in de bioscoop.
27: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En welkom. Goedemorgen. Het is 9:54. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits tikt meedogenloos weg. Maar we gaan niet zonder meer zomaar weg. Hè? Out with a bang. Dat is elke dag wel het verhaal. Een beetje. Iwan, wat gaan we doen?
2: Ja, dat is geen titel trouwens van een Beatles-nummer. Out with a bang.
0: Oh, ja.
2: Maar we gaan het wel hebben over de Beatles. Want dat blijkt. Nederlandse onderzoekers die hebben verwijzingen gevonden. 3000 naar de Beatles in de titels van wetenschappelijke publicaties. Wetenschappers die gaan dus veel met de Beatles-teksten aan de haal. Ja, waarom dat is, gaan we zo meteen vragen aan een van die onderzoekers. Art Royakkers komt te vertellen wie die heeft in de Big Five over alcohol. En dan hebben we ook nog een bericht over alcohol gesproken, over champagne.
0: Ja.
2: Want je hebt er binnenkort minder van nodig om er meer plezier aan te hebben.
0: Ja, dat hoor je straks. Maar eerst gaan we naar dit. Het Amerikaans ministerie van Financiën voert zijn terugkoopprogramma van staatsobligaties verder op. $6 miljard aan staatsobligaties gaat het ministerie terugkopen, zei Scott Bessent, minister van Financiën, die vorige maand al aankondigde dat hij dat terugkoopprogramma ging verdubbelen van 2 naar 4 miljard. En nu wordt het nog een keer met 2 miljard verhoogd. Dus 6 miljard totaal. En zo hoopt hij de kapitaalmarktrente te drukken. Jasper Luckeese, macro-econoom, verbonden aan de ESB, legt uit dat de orde van grootte van de Amerikaanse staatsfinanciën dat bedrag wel wat relativeren. Want als je weet dat de Amerikaanse overheid elke maand 2000 miljard aan staatsobligaties opkoopt en daarvan 6 miljard verkoopt, dan weet je het wel.
3: Nou, het is als eerste denk ik belangrijk om je te realiseren dat de Amerikaanse overheid, zoals de meeste overheden, vooral geld leent van de markt.
0: Ja.
3: Dus obligaties verkoopt. Ja, ik heb het even opgezocht. De Amerikaanse overheid verkoopt per maand voor $2000 miljard aan obligaties.
0: Mm-hmm.
3: En nu kopen ze daar dus 2, 4 of 6 miljard van terug.
0: Ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat dus.
3: Ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Maar de ene staatsobligatie is de andere niet.
0: Mm-hmm.
3: Wat je ziet is dat de rentes oplopen, overal, en met name de lange rentes. Geld wat voor 10, 20, 30 jaar is vastgezet. En dat geld dat voor 10, 20 of 30 jaar is vastgezet, als je dat eenmaal vastzet, dan zijn die obligaties wat minder liquide. Die worden minder makkelijk verhandelbaar. En ja, die rentes lopen dan ook wat harder op. En wat de Amerikaanse overheid hoopt te doen, is door juist daar heel specifiek wat obligaties te kopen, de rentes daar wat te laten dalen, waardoor beleggers denken, hey, die Amerikaanse staatsobligaties zijn toch wel een prima belegging. Laat ik maar gewoon groot instappen. Of groter instappen, of mijn hoeveel ik verwacht was, had in te stappen, niet terug te brengen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort signaal aan de markt.
0: Van jongens, stap eens mee in. Maar die 6 miljard, we zeiden het al eventjes, dat is natuurlijk inderdaad niet veel. Kijk je naar de staatsschuld, dan is 6 miljard inderdaad nou minder dan een druppel op een gloeiende plaat. Dat is een soort watermolecuul in een oven gooien. Ja.
3: Ja. Ja, nee, dus die 6 miljard, daar ligt niemand op de markt wakker van.
0: Nee.
3: Het is echt klein bier. Het is vooral het signaal wat ze daarmee proberen af te geven. De eerste keer toen ze zeiden we gaan 2 miljard doen. Toen daalde die rente wel heel eventjes met 10 basispunten.
0: Ja.
3: Dat is een tiende van een procent en daarna steeg die weer. Dus het werkt een klein beetje.
0: Ja, nee.
3: Ze hebben ook. Dit is gewoon een instrument. Dit is gewoon iets wat je kunt proberen, zeg maar. Zo moet je het eigenlijk zien.
0: Ja, hij heeft
3: wat
0: ook niet
3: zorgelijker is.
0: Ja, sorry.
3: Is dat die Amerikaanse minister van Financiën hier gewoon zijn gewicht achter gooit.
0: Ja.
3: Het is een klein dingetje wat zijn ministerie doet. En hij zegt: we gaan die rentes omlaag krijgen. Ik ga dit doen. Ja, dan werkt het niet. Ja, dat is niet goed voor de geloofwaardigheid, zeg maar.
0: Nee, nee. En maar anderzijds, hij kan ook niet zo gek veel anders dan dit doen, hè?
3: Hij heeft gewoon die financiële markten nodig. En want hij moet geld lenen, want ze hebben een enorm tekort op de begroting. Hij kan niet zo heel veel doen. En kijk, wat ervoor zorgt dat die rentes zo hard omhoog gaan, veel meer dan het tekort wat die Amerikanen hebben, is natuurlijk gewoon de onrust door de oorlog in Iran. De stijgende olieprijzen, de verwachting dat we daardoor ook langdurig hogere inflatie gaan krijgen, waardoor de rentes gaan oplopen. Want dat wordt dan ook weer ingeprijsd. Dus ja, hij kan dit doen zelf. Hij kan met zijn collega's praten of ze niet in Iran normaal kunnen gaan doen, zeg maar.
0: Ja, precies.
3: Of hij kan druk gaan zetten op de Fed. Ja, die laatste twee opties, die druk zetten op de Fed, dat heeft Trump geprobeerd.
0: Ja.
3: Ja, maar niet dat gelukt. Was niet heel succesvol. Nee,
0: precies.
3: De oorlog in Iran beëindigen is voorlopig ook nog niet heel succesvol.
0: Nee, precies. Nee, maar het is als we de speech mogen geloven, na de midterms is dat voorbij. Zei Trump gisteren nacht in Dallas. Nee, maar even zonder dat we er lacherig over doen. De man is een ervaren financial man die echt wel weet dat dit niet een oplossing is. Doet hij dit alleen om Trump een beetje naar de mond te praten?
3: Nee, dat laatste. Dat Trump naar de mond praten, dat zal er zeker bij zitten. Wat je ziet bij iedereen in de regering Trump is dat ze zo nu en dan dingen die recht zijn krom moeten noemen en andersom. Ja. Om hun, zeg maar, de loyaliteit aan de grote man duidelijk te maken. Ja. Wat ook wel meespeelt, is dat als je. Je kunt ook een meer fundamentele analyse hebben waarin je zegt: luister, we hebben nu al een groot tekort vanuit de Verenigde Staten. Maar we gaan. We gaan die oorlog in Iran gewoon prima winnen. Dan gaan de olieprijzen omlaag, dan gaat de inflatie omlaag. We hebben een AI-boom. Die gaat voor grotere winsten zorgen bij bedrijven. Dat maakt de begroting weer rond. We hebben die Big Beautiful Bill gehad. Die Big Beautiful Bill, het Amerikaanse begrotingspakket van een jaar geleden. Daar zit een hoop belastingverlaging in, die gaan op termijn werken. En als je er helemaal zo naar kijkt, dan zeg je, nou, die overheidsfinanciën zijn op. Het ziet er nu niet goed uit, maar die zijn op zich structureel wel koppelgoed.
0: Ja.
3: De markt is nu een beetje onrustig. Laat ik een beetje geld uittrekken om wat vertrouwen uit te stralen. Precies. Dat is het verhaal wat erachter zit vanuit Bessent.
0: Precies, laat maar iedereen meedoen. Dat is een beetje het idee van Scott Bessent, zegt Jasper Luckezen. Maken we gewoon verbond aan ESB.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Opvallend verhaal. Nederlandse onderzoekers hebben ruim 3200 verwijzingen naar de Beatles gevonden in teksten van wetenschappelijke publicaties. Het gaat soms om letterlijke verwijzingen naar songtitels en songteksten, maar soms ook om woordgrapjes. Blijkt dus uit onderzoek van de TU Delft en de Radboud Universiteit. En die wetenschappers, die blijken er behoorlijk op los te gaan met de Beatles. Zo kreeg een studie over diefstal van gegevens uit de cloud de titel Lucy in the Sky Without Diamonds. Een onderzoek naar het hepatitis B-vaccinaties heet simpelweg.
5: Let it be, let it be.
2: Zo heet Let it be, hè, B.
0: Natuurlijk.
2: Maar veruit het populairste was de verwijzing naar dit liedje.
5: The long and winding road.
2: Die werd wel 798 keer genoemd in allerlei wetenschappelijke publicaties. Ik ga daarover praten met Rob Kooi, hoogleraar Network Science aan de TU Delft en mede-auteur van het onderzoek. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
2: Waarom vinden die wetenschappers het nou zo leuk om met de Beatles aan de haal te gaan in hun onderzoeken?
6: Ja, kijk, ik denk dat elke wetenschapper is natuurlijk creatief. Je hebt creativiteit nodig om moeilijke problemen op te lossen. En ik denk dat we die creativiteit ook graag toepassen op het vinden van aansprekende titels van de artikelen.
2: Ja, dat blijkt. En dan The Long and Winding Road bijna 800 keer gebruikt.
0: Ja, dat is lekker creatief.
2: U had één voorbeeldje, geloof ik, iets met The Lung and Winding Road. Hè?
6: We hebben niet alleen gekeken naar de letterlijke referenties van songtitels, maar ook naar variaties daarop, dus woordgrapjes. En één daarvan is inderdaad The Lung and Winding Road. Onderzoek naar de effecten van COVID.
2: Ja, long-COVID inderdaad. Werkt dit nou? Is dit vooral een leuk grapje voor die wetenschapper zelf die een paper schrijft? Of levert het ook meer publiek op? Wat heb je hier aan?
6: Nou, eerlijk gezegd is dat een stukje van het onderzoek wat we eigenlijk in het vervolg willen doen. Wij wilden vooral eerst eens een kaart brengen. Goh, gebeurt dit nou vaak? Komt dit op grote schaal voor? Nou, dat hebben we zeker aangetoond. We hebben ook aangetoond dat er bijna in elk domein, elk onderzoeksdomein ook wel wordt gebruikt. Maar de impact ervan, dat is iets wat we nog niet in kaart hebben kunnen brengen.
2: Ja, en de Beatles dus veel populairder dan, u noemt geloof ik Michael Jackson onder andere, Elvis Presley. Hoe komt dat, weten we dat?
6: Nou, dat is moeilijk om te zeggen. Waarschijnlijk is het zo dat, omdat de Beatles natuurlijk een van de grootste bands zijn aller tijden, en op het moment dat ze doorbraken, de mensen die daarnaar gaan luisteren, die daardoor beïnvloed zijn, het duurt natuurlijk misschien wel 20 jaar... voordat je daar zelf ook gebruik van kunt maken als onderzoeker. Want voordat je je carrière als onderzoeker goed op de rails hebt, ben je echt wel 20 jaar verder. Ja. Dus dat zou een van de redenen kunnen zijn. Dus misschien moeten we ook nog wachten voordat er meer referenties komen naar bijvoorbeeld Michael Jackson. En wie weet over 20 jaar ook naar Taylor Swift.
2: Ja. Ja, want wat ziet er wel, inderdaad wel gebeurd? Het is ook een beetje een tijdgeest die we die weer in zien.
0: Ja, het is natuurlijk de muziekkeuze van de onderzoeker, hè, wellicht.
2: Ja, dat blijkt. Nu dus verder, wat ging u onderzoeken wat dan de invloed zou kunnen zijn, hè, van het gebruik van de Beatles?
6: Nou, dat is een van de dingen die we nog willen zien. We hebben ook een aantal nummers gevonden met veel referenties. Bijvoorbeeld A Day in the Life of All Together Now, iets minder bekend. Maar die hebben we niet meegenomen in het onderzoek, omdat we niet zeker weten of de auteurs ook echt die nummers hebben opgevoerd als zijnde referentie naar de Beatles. Dus die mensen willen we gewoon allemaal gaan benaderen en die vraag stellen. Kijk, dus dan komen we nog meer te weten over de redenen waarom ze die titel hebben gekozen.
0: En toch, die Long and Winding Road is natuurlijk echt een heel mooi gedragen Beatles-nummer. 798 keer genoemd. Dan denk je, tot zover creativiteit. Dat pikt iedereen van iedereen op de 3200 dus.
6: Nou, ik denk dat aardig van The Long and Winding Road, dat beschrijft eigenlijk ook heel goed de weg die je als wetenschapper aflegt om tot resultaat te komen. Hè? Dus het is nooit een rechte weg.
0: Nee, precies.
6: Om een gegeven moment lukt iets niet en dan moet je het nog een keer bekijken vanuit een andere hoek. Dus het beschrijft ook heel goed het wetenschappelijke traject.
2: Ja, wat mij betreft genomineerd voor de Ig Nobelprijs. Je moet eerst lachen en dan zet je daarna aan het denken. Dank, Rob Kooi, hoogleraar Network Science aan de TU Delft en dus mede-auteur van dit onderzoek.
0: En daarmee is het 9:45 en gaan we naar Erwin de Hart. Ja, de Long and Winding Road ook bij Den Bosch, want daar moet je om een gat heen rijden, begrijp ik, hè?
7: Ja, precies. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus af het Geldermals en afrit Kerkdriel, 10 kilometer file. Er is een gat in de weg, het is tijdelijk gemaakt, zegt Rijkswaterstaat. Na de avondspits gaat daar weer wat dicht, omdat het permanent moet worden gevuld. En dan kijken hoe het zich houdt. De A15 Europoort richting Gorinchem, tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ridderkerk, 12 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Dan hebben we nog een file op de A59 Zonzeel-Den Bosch, bij Vlijmen met 10 minuten vertraging. Ja, vanavond is de avondspits en die speelt zich af op de bekende wegen weer en de bekende plekken. Het is de drukste van de week, die avondspits op donderdag. De meeste files staan in de Randstad, in het midden van het land. Na de avondspits gaat dicht voor werkzaamheden. Onder andere de A1 Apeldoorn-Amersfoort in beide richtingen tussen Kootwijk en Voorthuizen. Dan nog een flitser. A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 80,1.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
9: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
10: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
0: Ja, dat kan. Om 10 uur moet je dan luisteren naar BNR's Big Five. Art Rooijakkers presenteert deze week en het thema is alcohol. En we vragen naar Art Rooijakkers. Art, wie heb je te gast?
11: Ja, goedemorgen mannen. We gaan het vandaag over bier hebben. Ik weet niet of jullie allebei daar meteen enthousiast van worden, maar we gaan het hebben over bier dat gebrouwen wordt door vrouwen. Zo heet het merk ook, gebrouwen door vrouwen. Maken allemaal biertjes. Ze begonnen ooit in de badkamer thuis. Inmiddels zijn we 13 jaar verder, hebben ze een eigen café. Hebben ze volgens mij wel 6-7 verschillende soorten bier. Een bedrijf, een onderneming dat goed loopt, maar wel in tijden waarin de Gezondheidsraad zegt, ja, zelfs 1 glas alcohol per dag is al niet goed voor ons. Dus misschien gaat dat wel veranderen de komende tijden. Gaan we met z'n allen veel minder bier drinken? Nou, wat doet dat dan met een klein bierbedrijf? Hoe moet je daarmee omgaan in die veranderende markt? Ik ga het allemaal vragen aan Tessel de Heij. Samen met haar zus heeft zij Gebrouwen door Vrouwen opgestart en staat nog steeds in het hoofd ervan. Dus proost.
0: Nou, dat zou ik zeggen, ja. Biertje erbij.
2: Uit de badkamer.
0: We gaan van bier naar champagne. Ja, waarom ook niet?
2: Daar is nieuws over te melden.
0: Ja, precies.
2: Want door de slechte oogst en droogte mogen de producenten van champagne tijdelijk champagne meer dan 13% alcohol laten bevatten. Want door die hete en droge zomer werd de natuurlijke alcoholproductie in de druiven versneld. Wijnboeren moesten eerder oogsten, maar er kan dus te veel natuurlijk alcohol in die champagne zitten.
0: Precies, want die druif die vergist een beetje sneller en dan krijgt hij een hoger alcoholpercentage.
2: En dus hebben de Franse autoriteiten de limieten tijdelijk verhoogd naar 15%. En daarmee kunnen ook die druiven met te veel alcohol erin eigenlijk gebruikt worden. Heeft de branchevereniging Comité de Champagne besloten dus. Zij geven aan dat de oogst alle kenmerken heeft voor het produceren van geweldig en misschien zelfs uitzonderlijke wijnen. Dus ze zijn positief over de kwaliteit. Dat is bijzonder. Wijnoogsten van dit jaar was de vroegste ooit in de champagnestreek. De eerste druiven werden op 6 augustus al geplukt. 2 weken eerder dan een jaar ervoor. Toen werd de oogst door de branchevereniging ook al als de vroegste ooit bestempeld. Nou, nu dus nog 2 weken vroeger. Kijken of ze misschien volgend jaar al in maart beginnen.
0: Dus ik vind het heel handig om dat te doen.
2: Denk ik. Zeg jij?
0: Heel handig. Ja, maar 15% champagne?
2: Ja.
0: Ik ben al niet zo'n enorme liefhebber dan met heel veel alcohol erin.
2: Dan kan je minder drinken ook dus.
0: Dat is veel
2: beter.
0: Waanzinnig, ja. Het wordt toch spaarrood gewoon. Dan de Amerikaanse Onderzoeksraad voor de Veilig Verkeersveiligheid, NTSB, heeft nieuwe details bekendgemaakt over dat vliegtuig wat afgelopen zondag van die landingsbaan gleed in Miami. Tussen geparkeerde auto's waar mensen in zaten. De piloot van het vliegtuig werd in de laatste 2 minuten van de landing door zijn collega gewaarschuwd dat het vliegtuig te snel vloog en zei dus, weet je, we moeten de landing afbreken. We moeten een doorstart maken. Die details komen uit die cockpit voice recorder die alle gesprekken opneemt van piloten onderling en met de toren tijdens de vlucht. En door de NTSB zijn er een paar details van die transcriptie vrijgegeven nadat de piloten zijn gehoord. Nou, experts, die Amerikaanse persbureaus hebben gesproken, die twijfelen aan hoe die piloten hebben samengewerkt. Daarbij hadden de piloten volgens experts de landing gewoon moeten afbreken en door moeten starten, opnieuw moeten beginnen. Maar helaas, ja, ze kwamen er dus niet uit en het zorgde ervoor dat het ding doorschoot. 5 mensen kwamen om het leven. Al die slachtoffers die zaten in een busje, schoonmakers waren het. En dat werd geramd door het vliegtuig bij die mislukte landing.
12: Tech update.
0: Ja, en dan gaan we naar Apple. Dat presenteerde gisteren voor het eerst die vouwbare iPhone. De iPhone Duo. Heb je hem gezien, iemand?
2: Ja.
0: Bord op schoot?
2: Dat niet, maar wel gezien.
0: Oké, okay, de duurste iPhone ooit. Vanaf €2.300 oplopen tot bijna 4.000. Maar er was veel meer wat opviel. Tech-redacteur Stijn Goossens vertelt waarom we bijvoorbeeld geen opvolger zagen van de normale, reguliere iPhone 17. De gewone iPhone 18 dus.
13: We hebben de 17, we verwachten de 18. Ja. Die komt altijd in september. Nu moet je daar een halfjaartje langer op wachten. Die komt waarschijnlijk in het voorjaar uit. Daarmee hoopt Apple die iPhone impact een beetje te verspreiden over het jaar. Daar hebben ze natuurlijk heel veel profijt van. Een belangrijkste apparaat. En ook de productiekosten zijn verhoogd. Door dit wat een halfjaartje uit te stellen kunnen ze ook wat langer genieten van het feit dat ze die iPhone 17 toch al maken. De productiekosten zijn verhoogd door die schaarste in de chipmarkt. Je ziet het ook in de hogere kosten in de verhoging van de prijzen. Want ja. Apple heeft vannacht ook stilletjes de hele line-up van alle andere bestaande iPhone prijzen verhoogd. De normale 17, die dus al een jaar oud is, die wordt nu €150 duurder. Kost nu €969 vanaf. En ook de nieuwe iPhone 18 Pro gaat dus €150 meer kosten dan zijn voorganger.
0: Maar die 18 Pro heeft vooral een betere camera.
13: Ja.
0: Zeker voor de Europese consument, begrijp ik.
13: Ja, en niet omdat we hier in Europa alleen die betere camera krijgen, maar vooral omdat we hier in Europa dus geen AI-functies krijgen. Vanwege het conflict tussen Apple en de Europese Commissie over marktregels. Dus wij moeten het doen met wat we dan hardware technisch beter krijgen. Mm-hmm. Dat is dus die nieuwe camera, die heeft nu een variabel diafragma. Een betere camera is van zichzelf. Wat ik wel moet zeggen, het zou zomaar kunnen dat die eerder breekt, want het is mechanisch. En Samsung heeft het eerder geprobeerd. Daar was dat ook echt een mankement.
0: Ja, maar Samsung heeft ook eerder de Fold geprobeerd. Dat bleek ook een mankement te zijn. Dus Apple gaat niet over één nacht ijs.
13: Verder interessant nog is dat Apple zich aansluit bij SynthID, AI-watermerk van Google. En dat ze met een eigen Apple Reference Image komen. Dus een soort digitaal negatief van de foto. Dus daarmee kan je bewijzen, dit is wat de sensor van de iPhone echt zag. Zo gaan een beetje een antwoord op al die AI-slop die we zien.
0: Ja, en dan, na al die prijsverhogingen uit te leven, is er ook een product dat goedkoper is geworden. Dat vind ik knap.
13: Vond ik wel echt opvallend. Ja. De nieuwe AirPods 5, het goedkoopste model. Je hebt ook de Pro, die blijven verder hetzelfde. AirPods 5 waren altijd €149, maar daar kreeg je geen noise cancelling bij. Ja. En nu is de noise cancelling versie dus €149 geworden. Dus dat was dan, dit zijn dus nu de AirPods 5. Je kan ook nog €169 uitgeven aan de AirPods. Dan krijg je er ook een oplaadbaar doosje bij en dan kan je de volumeregeling op de stem Pro zelf doen. Ja. Waarom doen ze dit nou? Ja, ik denk dus om ook een beetje te maskeren dat er dus ook prijsverhogingen zijn. Nu gaan we het over goedkopere AirPods hebben. En er is nog veel meer aangekondigd. Een nieuwe Apple Watch met heel veel gezondheidsfuncties. Daarover dus in de grote techshow meer. Dus die vind je in je BNR-app vanmiddag.
0: En die oortjes gaan we niet testen?
13: Nou ja, misschien wel. Ik ga ze aanvragen. Okay. Gaan we eens kijken of het die goedkopere prijs waard is. Ja, de hele markt van oortjes is sowieso concurrerend. Onder de €100 kan je prima oortjes krijgen. Ja. Dus Apple moet misschien ook wel.
0: Dankjewel. Stijn Goossens hoorde je.
14: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: En dan, je huisdier doet je alles. Je wil ervoor zorgen dat het beest veilig is en dat hij het naar zijn zin heeft. En als jij er niet is, dat het ook een fijne tijd heeft thuis. Sommige mensen hebben best wel veel geld over voor een dier. Maar je kan het ook overdrijven.
0: Ja?
2: Want we gaan zo praten over een stel dat $2 miljoen heeft uitgegeven om zijn huis te verbouwen voor de hond.
0: Hè?
2: Ja. Althans, dat is wat dachten mensen. Mensen dachten nadat ze de krantenkop hadden gezien over een landgoed in de buurt van New York. Mm-hmm. De staat New York, geloof ik. Buster Retreat heet het landgoed. En daar wonen sinds kort Howard en Suze Rubin. En die hebben dus de boel verkocht voor $2.9 miljoen. En 2 miljoen daarvan is dus blijkbaar uitgegeven om die hond daar fijne plaats te geven.
0: Oh.
2: Ja, echter verhaal is in de krant te lezen. Want er is inderdaad een flinke verbouwing geweest. Ze hebben het huis aangepast en ze zeggen nu ja, we hebben het huis aangepast, vooral voor onze eigen wensen. Maar ja, oké, onze hond is ook wel erin meegenomen. Zo heeft het huis nu 16 camera's, zodat ze de hele dag de hond kunnen bekijken. Er zijn twee noodstroomgeneratoren aangelegd voor het geval er eentje uitvalt.
0: Mm-hmm.
2: Aparte internetverbindingen. En verder bijvoorbeeld ook een zwembad, wat ook voor de hond geschikt is gemaakt.
0: Oh, dat is prettig.
2: Ja. Het is een...
0: Dat je daar je baadjes trekt en ineens ligt Fido naast je.
2: Ja, vrij bijzonder verhaal. Maar deze mensen die zeggen dus, ja, de verhalen in de media over dat we dit alleen maar hebben uitgegeven voor onze hond. Dat klopt niet. Maar die hond, die zit er wel warmpjes bij, zou je kunnen zeggen. We hoeven ons geen zorgen om te maken.
0: Even één ding. Voor die 2,9 miljoen krijg je 4 slaapkamers. Mm-hmm. En dat vond ik zo, ja, 3,5 badkamer. Wat is een halve badkamer?
2: Dat weet ik niet. Misschien moet de rest nog worden afgebouwd. Geen
0: ik
2: idee.
0: Heb geen idee. Misschien een honden... Poedel.
2: Dat zou wel handig zijn.
0: Tot zover deze ochtendspits. Zometeen op BNR. BNR's Big Five van de alcohol. En dan gaan we het over bier. Maar het Reuger spreekt met Tessel de Heij. Die is medeoprichter van de bierbrouwer. Gebrouwen door vrouwen. Morgen is er weer een ochtendspits. Zonder mij. Met Iwan. Mm-hmm. Hoe laat begin je?
2: 6 uur nog.
0: Gewoon om 6 uur.
2: Maar doe
0: maar. Ja.
2: Tot morgen.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
16: Beats. Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
0: Yes!
20: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
19: Werkzoeken.nl, voor recruitment marketing die wel werkt.
0: Yes!
21: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
25: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie? Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
28: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
25: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
1: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
3: Nu in de BNR-app.
2: Hardenbergenbrug op de A28 is weer volledig open na spoedreparatie. Dorpswoningen geen goedkoop alternatief voor de stad. Huizen zijn er zelfs ietsjes duurder. En Zelensky ontkomt aan Russische drone. Moskou pest en test Europa. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app. Het is 10:01. Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Relatief rustig, hè?
7: Relatief rustig als je vergelijkt met een uur geleden. Op de A2 Utrecht Den Bosch nog wel 10 minuten vertraging bij Zaltbommel, maar de vertraging neemt af. A15 Europoort Gorkum, een kwartiertje tussen Rotterdam Heijplaat en Knoopend Ridderkerk. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda nog 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En dan de flitser, de A28 Zwolle Amersfoort, hectometerpaal 59,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. De Nederlandse fitnessketen Basic Fit blijft uitbreiden. In Duitsland en Oostenrijk zijn 26 sportscholen gekocht. De komende tijd worden ze omgebouwd tot Basic Fit locaties. Het bedrijf zegt dat het een stap is naar marktleiderschap in Oostenrijk. Basic Fit is al de grootste fitnessketen van Europa. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Het stikt in Nederland van de bierbrouwers. Het zijn er bijna 700. Maar het biertje dat we drinken heeft steeds vaker geen of minder alcohol. Is dat nou een gat in de markt of een probleem voor de sector?
5: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
24: True Lease met Grenke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
24: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
23: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
11: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, wijntje bij het avondeten. Steeds vaker heeft dat drankje geen, of in ieder geval minder alcohol. Wat betekent die trend nou voor de biersector? En hoe komt het dat alcoholvrij eerst niet te zuipen was en nu wel? Tessa de Heij, welkom. Ja. Mooi dat je er bent.
9: Dankjewel.
11: Jij begon in 2013 samen met jouw zus Do met bierbrouwen. Thuis, ja. Gewoon thuis. Hoe smaakten jullie allereerste brouwsel?
9: Nou, die was dus goed gelukt.
11: Oh,
9: dus
11: daar beginnersgeluk.
9: Ja, weet je wel, denk ik. Ja. Nee, daar kwam ook heel veel motivatie vandaan om door te gaan. En we zijn allebei niet zo heel erg van lezen en dan pas doen, maar gewoon gaan. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment was wel onze rating 1 op 2 mislukte.
11: Oké.
9: Okay. Toen zei de vriend van mijn zus, die zei, nou, misschien moeten jullie het even rustig gaan kijken van wat zijn jullie nou aan het doen en het opschrijven en goed beredeneren wat gaat er dan mis. Toen ging het een stuk beter.
11: Wat ging er dan mis?
9: Ja, echt alle brouwfouten die je kan hebben.
11: Brouwfouten?
9: Dus, te weinig malt. Mm-hmm. Of te weinig graan gebruikt. Te veel gist. Ook één iets was zo dom. Toen hadden we het in een glazen vergistingsfles het bier gezet. Mm-hmm. Daarin kon vergisten. Nog warm erin gedaan en toen de koude douchekop erop. Ja.
11: Dan knalt het uit elkaar.
9: Natuurlijk.
11: Ja. Maar is dat een beetje zoals ik een taart bak? Van, nou, er moet ongeveer zoveel bloem in en zoveel suiker. Moet ik me zo, stonden jullie zo te mengen in de keuken?
9: Zo ging het wel, ja. Vooral met kruiden, dat vinden wij dan leuk om daar naar te kijken. En dan, nou, we hebben met kaneel gebrouwen, dan zat er veel te veel kaneel in. Hm. Dat kreeg je bijna niet door je keel. We hebben een bier met gember, die hebben we denk ik wel 9 keer gebrouwen. Zullen we het met gember thee doen, verse gember erin. En die flesjes zijn echt ontploft tijdens het vergisten.
11: Yeah.
9: Gember, rasp. En uiteindelijk kwam ik erachter dat het een aroma moet zijn.
11: Dat is beter dan.
9: Dat is beter, ja.
11: Nee, met vallen en opstaan hebben jullie het geleerd. Want je wijst naar de blikjes die je hebt meegenomen. Ja. Dat geklungel in die badkamer is uit de hand gelopen, durf ik wel te zeggen.
9: Ja, is behoorlijk uit de hand gelopen.
11: Naar een bedrijf dat misschien wel veel luisteraars denk ik zullen kennen. Gebrouwen door vrouwen. Jullie brouwerij, twee zussen die dat runnen. De blikjes staan hier op tafel. Het is inmiddels in de supermarkt ook te krijgen, toch?
9: Ja. Of niet?
11: Die hebben eigen café ook in Amsterdam.
9: Ja.
11: Het is nogal wat.
9: Het is nogal wat, ja.
11: Had je ook niet kunnen bedenken in 2013.
9: Absoluut niet, nee. Nee, ik had het niet durven dromen ook.
11: Nee.
9: Nee, het is één groot feest. Ja, bier is natuurlijk een heel blij en vrolijk product. Mm-hmm. Dus ons bedrijf daaromheen ook. En dat proberen we ook zo te houden.
11: Hoe doe je dat?
9: Lukt dat goed? We hebben de regel met elkaar. We zijn zussen, dus dat is soms een voordeel en soms een nadeel. Ik denk in ons geval heel vaak het voordeel. En we hebben op een gegeven moment de regel gemaakt, nee weegt zwaarder dan ja. Dus als een van de twee nee heeft, het gevoel of gewoon zegt nee, ik wil dit niet, dan kan je zeggen nee. En dan, als die ander het heel graag wil, dan moet hij toegeven.
11: Ja. Is dan omdat je tot dan toe wel eens de een zei ja, de ander nee. En hoe kom je eruit dan? Ging je een muntje opgooien of zo?
9: Ja, of wie een betere argument had.
11: Ja, ja.
9: Maar ja, als die ander er dan geen zin in heeft, dan werd het ook niet echt gezellig.
11: Nee.
9: We zijn nog steeds helemaal zelf aandeelhouders. Dus dan kan je ook nog makkelijk nee zeggen. Mm-hmm. Dan doen we het echt alleen maar waar we zin in hebben.
11: Ja. Je noemt het een blij en vrolijk product, bier. Ja. We gaan het er later over hebben, maar de reden voor deze week is de Gezondheidsraad. Dat advies, eerder dit jaar in juni uitgekomen.
9: Ja.
11: Zelfs 1 glas alcohol is al niet goed voor ons, is het nieuwe advies. Mm-hmm. Hoe luisterde je of hoe las jij dat toen dat naar buiten kwam?
9: Ik hoop dat je bier drinkt of alcohol drinkt in je vrije tijd, zoveel mogelijk met vrienden, of dat het een ontspanningsmoment voor je is. Als je het om andere redenen gaat drinken, dan is er misschien een probleem aan de hand. Daarnaast vind ik dat de Gezondheidsraad heel erg heeft gekeken naar lichamelijk. Ik denk, als je dus om de reden drinkt om te ontspannen of om met je vrienden te zijn, dat je ook een gezonder en gelukkiger mens maakt.
11: Doordat je op verjaardagsfeestjes dat kan doen, kan delen met elkaar. Om
9: iets te noemen. Er is zoveel narigheid in de wereld aan de hand. Dat je even met je vrienden gewoon een ongecompliceerd biertje gaat drinken. Ja, daar word je toch blij van. Mm-hmm. En Weer wat luchtiger, kan je weer beter de wereld in, denk ik. Ja, ja.
11: Jullie begonnen in een tijd dat speciaal bier, dat leek wel een vlucht te nemen. Misschien had het ook iets met corona te maken of zo. In ieder geval, er waren ontzettend veel brouwerijen die opkwamen.
9: Ja, het was nog voor corona. Dus die hele speciaal bier hebben we echt in 2014, 15 zo gegaan.
11: Ja, toen is het echt omhoog gegaan, zeg je.
9: Ja. En wij waren dan in 2013 al bier aan het brouwen. Ik weet nog wel dat... Ja, zo'n brouwsessie thuis duurt 8 uur. Hadden we van die rode konen op onze wangen van boven een hete pan hangen.
11: In roer.
9: En field research. Dus ook een paar biertjes geproefd.
11: Ja.
9: En daarna gingen we dan nog naar de kroeg om het nog een keer te...
11: Vergelijken.
9: Ja, te vergelijken. En dan had ik van die rode wangen vroegen mensen, ja, wat is er met jou? Ik zei, ja, ik heb de hele dag bier gebrouwen. Ik ben helemaal uitgewerkt. En toen zeiden mensen, ja, dat geloof ik niet. Dus toen was het nog heel... niet normaal om bier te brouwen.
11: Mm-hmm.
9: En dat is toen een paar jaar later lagen zelfs de brouwkits in de schappen van de HEMA.
11: Ja. Hadden jullie dat, was het gewoon geluk of een timing? Hing het in de lucht? Wat is dat geweest bij jullie?
9: Ik denk precies dat allemaal. En vooral onze naam. Dus gebrouwen door vrouwen.
11: Ja.
9: Het is een hele mannelijke wereld. Het is niet per se een mannelijk product. Er zijn echt heel veel vrouwen die ook bier drinken en die ervan houden. Maar een biermerk wat echt gebrouwen door vrouwen zegt... of zich zo erg feministisch eruit laat zien... Mm-hmm. Dat is er nog steeds niet, wat wij ook echt bizar vinden. En daar is dus wel heel veel vraag naar.
11: Ja, ja. Maar toch, jullie stonden... je zegt net, we begonnen in 2013, in 2014 begon die golf van speciaal bieren. Ja. Voor mijn gevoel hing het ook aan COVID samen... dat veel mensen toen thuis een beetje aan het klooien waren... maar dat is dan misschien niet zo.
9: Nou, het was er wel echt daarvoor al aan de hand.
11: Ja.
9: Maar ja, in COVID-tijd was het een uitje. Je enige uitje was naar de supermarkt.
11: Ja.
9: En dan was het feest bij de bierschap.
11: Ja.
9: En daar gingen mensen gewoon kijken. Ja, wat ga ik op mijn balkon opdrinken? Ja.
11: Want inmiddels, ik zei het in de introductie, 700 brouwerijen zijn er in Nederland. Dat zijn er een van. Stel nou, hè, dat jullie niet in 2013 zouden zijn begonnen, maar in 2026 was je dan überhaupt nog tussen gekomen, denk je?
9: Nou, misschien wel door de naam.
11: Mm-hmm.
9: Maar qua motivatie zou ik het wel moeilijk vinden.
11: Weet je dat? Uit.
9: Nou, we hebben nu al dat je gewoon bijvoorbeeld bij cafés, dat die echt zeggen, ja, ben je daar alweer, is daar weer een nieuw iemand met een biermerk wat hij bij me wil verkopen.
11: Mm-hmm.
9: Wij hebben dan een gevestigde naam. Dus mensen zijn heel vaak blij dat we er zijn. Oh, daar zijn jullie eindelijk. Ik was al op jullie aan het wachten. Dat is heel fijn om te horen.
11: Ja.
9: Maar ja, je kan ook hebben van nee, ik moet het niet.
11: Dat je zo binnenkomt.
9: Ja, en dan dat is wel slecht voor je motivatie.
11: Ja.
9: Je ligt natuurlijk niet zomaar in één keer in de supermarkt. Je moet eerst een naam hebben gevestigd. Dus we hebben echt eerst heel lang alleen in horeca gelegen.
11: Mm-hmm.
9: En toen zijn we pas naar de supermarkten gegaan.
11: En hoe werkt het dan? Klop je dan zelf aan bij die supermarkten? En zeg, kijk, wij zijn heel leuk en lekker en lief. En jullie mogen ons gaan verkopen? Of hoe gaat het?
9: Nee, zo werkt het bij ons niet. Er was een productpitch binnen Albert Heijn. Ik had daar zelf gewerkt, dus werd door oud-collega's gebeld. Van je moet echt meedoen met je product. En dat ging over jonge ondernemers onder de 30 of 35, weet ik niet meer. Die hun eigen product hadden en die dat op de plank wilden zetten.
11: Mm-hmm.
9: Dan moest je als een soort Dragon's Den het pitchen. Die hadden we gewonnen. Dus zo, toen kregen we ook een coach binnen Albert Heijn. En schapruimte, dat hebben we toen heel rustig opgebouwd. Want je kan niet in één keer al die winkels betalen qua cashflow.
11: Nee, nou, en wat me vooral ingewikkeld lijkt, misschien wel moeilijker dan die cashflow, is dat je vertelde, je begint in je badkamer of je staat thuis en opeens moet je hoeveelheden gaan maken die je niet meer in je keuken bij elkaar geroerd krijgt.
9: Nee, dat klopt. Nee, plus dat we er ook achter kwamen dat je inderdaad accijns hebt en de voedselwarenwet. Dus dat je sowieso niet vanuit je keuken kan verkopen.
11: Nee.
9: Maar nee, dat klopt. We zijn echt... Dus in kleine stapjes...
11: Moet je gaan opschalen.
9: Ja, in kleine stapjes hebben we dat gedaan. En we zijn nog steeds loonbrouwers, heet dat. Dus we maken wel onze eigen recepten. Maar als we het opschalen, dan is het bij bestaande brouwerijen.
11: Hoe werkt dat?
9: Dat heet loonbrouwen. Yeah. Of je kan het ook gypsy brewing noemen.
11: Mm-hmm.
9: En dan heb je je eigen recept. En dan kan je aankloppen bij een bestaande brouwerij. Van, mag ik dit, willen jullie me helpen dit te maken? En de eerste waarbij wij dat hebben gedaan, was de Noord-Hollandse Bierbrouwerij in Uitgeest. En daar, dat was begin 2000... het was halverwege 2015.
11: Mm-hmm.
9: Toen zei die, ik zit helemaal vol, kom maar terug begin 2016.
11: Mm-hmm.
9: Want ik heb gewoon geen plek.
11: Maar jullie hadden geen geduld?
9: Nou, wij hadden toen, dachten we, in het kader van onze hobby gaan we op excursie naar zo'n brouwerij. Dus toen hadden we hem toch nog gemaild met wil je brouwen met vrouwen? En toen, toen belde hij terug. Ja, dat vind ik fantastisch. Ik ben altijd alleen maar met mannen bezig.
11: Ja.
9: Jullie mogen maandag, ik heb een uitvaller. Dus toen stond er opeens een paar uur later in een echte brouwerij te brouwen.
11: Ja, zo zie je, we moeten als ondernemer niet altijd nee accepteren. Is
9: blijkbaar,
11: de les.
9: Ja.
11: Ja, ja, ja, ja.
10: The Big Five. Art Rooijakkers.
11: Ja, in gesprek vandaag over gebrouwen met vrouwen doe ik met Tessel de Heij, die samen met haar zus in 2013, haar zus Do, dat bedrijf is begonnen. Jullie begonnen dus ja, thuis in die badkamer. Ja, je gaat dan opschalen, inmiddels liggen jullie in de supermarkt, in cafés wordt je verkocht. Je bent dan uiteindelijk, je begint als brouwer, maar op een gegeven moment word je eigenlijk ondernemer.
9: Ja.
11: Wat voor switch is dat?
9: Nou, ik weet nog heel goed. Dus per 1 januari 2016 zijn we fulltime ondernemer geworden.
11: Mm-hmm.
9: Daarvoor, dus in mei 2015 was het eerste bier van de. Werden in doosjes verkocht. Hebben we onze eerste facturen verstuurd. En dat was wel echt voor werk en na werk die doosjes langsbrengen. De doos had op een gegeven moment ook om 22:30 s'avonds 1 doosje te brengen. Huilend achter het stuur van ja, wat ben ik nou aan het doen? Dus toen hebben we wel bedacht, we zetten nu een stop op nieuwe horecazaken. Mm-hmm. We houden het even zoals het is. En dan gaan we vanaf 1 januari dit fulltime doen. Nou, ik weet nog dat het echt die eerste 3 weken. Vond ik het zo raar dat je ja, eigenlijk nergens hoefde te melden. Dat je het echt allemaal zelf moest bedenken van wat ga ik nou doen? Wat moet ik überhaupt doen waar ik dan wel echt geld ook door verdien? En daarvoor moest ik gewoon iedere dag om 9:00 op kantoor zijn. En Dodie belde me wel vaak de avond ervoor. Je weet dat je morgenochtend om 8:30 een interview hebt. Daar en daar, dat je daarheen moet. Of dat je daar een afspraak hebt.
11: Yeah.
9: Die zei, anders zat ik gewoon weer op kantoor. Ik moest veel meer vooruit gaan denken. En,
11: dat is wel een omslag geweest.
9: Ja, een hele fijne.
11: Ja. Wel. En je noemde net al die brouwer waar jullie dan eigenlijk wilden brouwen. En die zei van, ik heb geen plek. Totdat erachter kwamen jullie 2 vrouwen. Nou, dan vind ik het wel leuk.
9: Ja.
11: Want jullie begonnen dus als 2 vrouwen in een bierwinkel in een bierwereld. Die van buitenaf er nogal mannelijk uit ziet, meen ik te zijn. Daar gaat ook de kettingvraag over. Die wordt je gesteld door Mark van Vught. Hij is evolutionair psycholoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft deze vraag voor jou.
12: Nou ja, wat ik wel interessant vind is gewoon de vraag waarom mannen eigenlijk gemiddeld meer drinken dan vrouwen. Heeft dat met biologische verschillen te maken? Of is dat iets wat vanuit de maatschappij, sociale norm, zeg maar, is ontstaan? En ik vind het ook wel interessant om te kijken of er tussen mannengroepen en vrouwengroepen nog een belangrijk verschil is in hoe alcohol eigenlijk wordt geconsumeerd en wat voor functie het heeft.
9: Goeie vraag. Om als eerst op het laatste in te gaan, dezelfde functie. Ik denk het wel. Ik denk dat mannen en vrouwen bier drinken om nogmaals te ontspannen of om contact te maken met je vrienden of om een feestje te vieren.
11: Mm-hmm.
9: Ik denk toch dat mannen uiteindelijk wel echt meer bier drinken of meer alcohol drinken dan vrouwen. Ze kunnen het ook, ze kunnen meer hebben. Ze kunnen het beter afbreken. Dus gewoon biologisch gezien kunnen ze meer hebben. En ik denk toch dat ook, maar dat is echt wat ik persoonlijk denk, dat een vrouw meer ook over de calorieën nadenkt van een extra glas dan een man dat doet.
11: Mm.
9: Dus die zegt ook op een gegeven moment eerder, nee dank je. En je kan je dan nog afvragen of een vrouw mag die dan minder dronken zijn dan een man. Daar heb ik niet per se heel erg een mening over.
11: Nee. Maar het is in ieder geval wel zo dat als ik naar bier kijk, dat wordt al decennia verkocht met wat is het, met mannen, met voetbal, met vrienden, met kroegen, met heu om elkaar heen hangen.
9: Ja.
11: Dus misschien is vrouw ook wel aangeleerd dat bier niks voor hen is.
9: Ja, het is wel de reclamewereld heeft het ontzettend mannelijk gemaakt.
11: Ja.
9: Ik weet ook nog wel dat er vrachtwagens waren van een biermerk mannen weten waarom.
11: Mm-hmm.
9: Ja, dan voel je je als vrouw wel gepasseerd.
11: Yeah.
9: Wat ik heel vaak aan vrouwen uitleg, ik snap dat je denkt dat je bier niet lekker vindt. Dat als je dat lauwe pilsje midden in de nacht zo'n vaasje krijgt, ja, daar ben ik zelf ook niet echt fan van. Maar je kan het bijna niet lekker vinden, omdat de smaken zo het is zo'n wijde smaakrange. Van heel bitter tot zoet. Dus dan laten we wat proeven en dan krijgen we toch meer vrouwen aan het bier.
11: Ja, en het is ook zo dat meer dan de helft van de klanten van jullie vrouw is.
9: Ja.
11: Ja. Waar zit hem dat in? De verpakking?
9: Ik denk de looks en de naam. Ja, een bloesemblond. Dat kan je toch moeilijk laten liggen als vrouw.
11: Ja, ja. En als man misschien moeilijker bestellen.
9: Ja, we staan wel heel vaak op bierfestivals door het hele land. Yeah. En dan is het toch wel, als we hoe verder we buiten de Randstad komen, hoe meer er reactie is op ons biermerk.
11: Ja? Yeah.
9: Ja, dus dan horen we vaker... Dat zullen ze wel niet kunnen. Hier ga ik niet in de rij.
11: Oh ja, dat?
9: Dat is zulke soort grappen.
11: Ja.
9: Maar vaak is dat dan mijn uitdaging om die juist aan het bier te krijgen. Ja. En dan staan ze de hele avond bij ons in de rij.
11: Ja. Wijven drankjes te drinken, denken ze dan.
9: Denken ze
11: dan,
9: ja. Ja.
11: Maar die verpakking van jullie wijst ernaar, de blikjes, die hebben vrolijke kleuren. Ik zie een roze blikje, blauw. Dus dat roze wilden jullie eerst helemaal niet, toch? Om me laten vertellen.
9: Ja, klopt. Nee, ik dacht, we heten al gebrouwen door vrouwen. Het is zo'n dunne lijn tussen dat we echt heel erg vrouwelijk werden of weer veel te stoer. Dus toen hebben we er maar voor gekozen, we blijven.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Als we dan bijvoorbeeld op zo'n bierfestival, daar zie je heel veel je collega's. Ja. Dan zijn dat bijna altijd mannen erachter. Of als het dan een vrouw is, dan is het de vriendin van degene waarvan dat biermerk is.
2: Ja, die dan mee moet, ja. Of zo.
1: Ja, wil.
2: Ja, dat ook nog wel, nog net. Ja, want het is ook, ik had het idee dat van die bierdrinks zijn altijd de redacteur die het voorbereidt, ja. Heeft Bavo, dat is echt zo'n man waarvan ik denk, ja, je houdt van speciaal biertjes. Je heeft ook die t-shirts aan en zo'n baard en een kale kop en een stoere kerel. Ja. Dat is dat beeld dat ik erbij heb. Maar dat is niet jullie cliëntele dus blijkbaar.
1: Nee. Waar ik ook het aller trots op altijd op ben, is als er dan zo'n groep meisjes of vrouwen op het terras zit. En die bestellen dan ons merk. Ja, dan ben ik helemaal gelukkig. Denk ik, yes, hier doe ik het voor.
2: Ja. In hoeverre worden jullie nu kapot geconcurreerd door drankjes als Stelz, die helemaal in opkomst zijn? Want die zijn ook heel populair bij vrouwen, volgens mij.
1: Ja, klopt. Maar zij zitten toch, denk ik, op een ander drinkmoment. Dus wij zitten echt op het moment genieten. Als je op het terras zit. Of als je... Dit is ook een van mijn lievelingsmomenten. Was op Lowlands. Had een groepje meisjes, had een partytent opgezet, alles stond. Hadden ze voor iedereen 1 bloesemblond meegenomen. Ja. Voor als alles staat. Om zichzelf te vieren dat het is gelukt. En daarna gingen ze pils of hard seltzer drinken. Ja. Ik weet het niet. Maar dus dat bewijst wel dat echt het is gewoon het genietmoment.
2: Waar zitten jullie op en waar zit dat andere drankje dan op?
1: Dat zit meer op. Vind ik, als je aan het feesten bent en je moet nog even door. Of als je weet, ik ga er niet 1, maar 5 of 6 drinken.
2: Ja, ja.
1: Dan kiezen ze vaak dat.
2: Ja. En toch ook het gevoel dat... Want bier, er hangt ook iets omheen dat ongezond voor je is. Je wordt er dik van, het is niet goed voor je. En dit drankje, wat ik dan zie als... ook voor een jongen, als voor een vrouwelijk publiek ook, volgens mij vooral. Zitten minder calorieën in. Er zit ook minder alcohol in. Dus in die zin...
1: Nee, er zit niet per se minder alcohol in. Ze hebben ook 5%, zoiets. Ze adverteren inderdaad heel erg met... in dit blik zitten maar 70 calorieën. Wij hadden het er nog over, zullen we dat ook gaan doen? Maar het voelde niet...
2: Want het is bij jullie ook
1: voelde niet goed.
2: Ja.
1: Nou, we hadden als tegenantwoord, maar het zou bijna meer een 1 april grap zijn dan dat we het echt moeten doen. Dat we dachten, we gaan ook voor lang dun blik. Ja. Ons grootste bier. En dan noemen we het Bloesemblond Light.
2: Ja.
1: En dan staat er ook op, maar 80 calorieën.
2: Ja. En waarom doe je dat niet dan?
1: Ja, dat voelt zo commercieel.
2: Ja, en wat is er mis mee als je een bedrijf bent?
1: Ja, ik sta gewoon helemaal niet achter. Niet omdat het commercieel is, maar gewoon het product wat dan in het blikje zit. Dat denk ik, is helemaal niet lekker.
2: Hoezo? Dat is toch niks, is geen ander drankje, toch?
1: Nou, het gaat heel veel van zijn body en zijn smaak gaat eraf als je de helft minder ingrediënten erin doet.
2: Ja. Yeah.
1: Want dat heb je nodig als je minder calorieën erin wil hebben.
2: Dus het doet iets met de smaak, bedoel je te zeggen?
1: Ja.
2: Ja. Want ik kijk nu naar het blikje, hoeveel calorieën zitten daarin?
1: Nou, ik weet het niet.
2: Je gaat het nu opzoeken.
1: Ja.
2: Dat je het niet weet van je eigen product, joh.
1: Ja, er zitten 56 calorieën per 100 milliliter. Dus 150 calorieën.
2: Oh ja, ja. Nou, dat is toch
1: maar, dan... Maar als je dan naar 0,0 gaat, want in alcohol zelf zitten dus calorieën.
2: Ja.
1: In deze, dat weet ik dan wel uit mijn hoofd, zitten er maar 20 calorieën.
2: Ja, je houdt nu de alcoholvrije omhoog. Ja. Ja, dus daar zit een stuk minder in. We gaan het er zo over hebben of je alcoholvrij bier wel bier kan noemen eigenlijk. Dan ben ik wel benieuwd naar hoe je dat ziet. En of het ook dan nog wel lekker is. Want het heeft ook jarenlang tegenwind gehad natuurlijk. Maar ik was benieuwd, daarom vraag ik ook naar Stelz, wie jij ziet als jullie concurrenten. Want jullie zijn een soort vreemde eend in de bijtende biermarkt. Hebben heel knap een stukje daarvan te pakken weten te krijgen.
1: Ja.
2: Maar met wie concurreren jullie eigenlijk? Is dat dan met zo'n drankje gesteld? Is dat juist met de grote biermerken?
1: Ja, het is meer de grote biermerken. En de andere. Dat is heel vervelend. Het zijn ook juist de andere kleinere merken. Dus de grote biermerken, die hebben alles op contracten gezet.
2: Wat betekent dat?
1: Ja, dus bijvoorbeeld een horecazaak heeft 8 tapkranen. 6 moeten er altijd gevuld met portfolio van het grote merk. Mm-hmm. En dan zijn er 2 vrije tapkranen. En dat zijn
2: en daar knok je om dus.
1: Ja, en dan zit je in het poeltje met die 700 brouwers.
2: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk hun allemaal ook dat tappunt gunt. En dat je denkt, haal er gewoon even eentje.
2: Ja.
1: En dan heb je wel brutale horeca-ondernemers die dan zeggen... Nou, ik snoep er eentje vanaf en ik geef die aan jou.

0: Maar dan, ja, die wordt toch vaak weer teruggepoverd, worden ze weer op het matje geroepen.
1: En is het dan verleidelijk om je te laten overkopen door zo'n groot biermerk? Omdat je dan gegarandeerd een van die tappunten kan zijn?
0: Ja, is wel verleidelijk, ja.
1: Ja, niet dan gedaan.
0: Want dan denk je, ja, je denkt dan... Wat ik er daar heel erg fijn aan zou vinden, is ik vind het gewoon zo'n goed product, gebrouwde vrouwen in het merk, dat ik denk, het kan wel wat groter worden en nog bekender dat het echt overal te krijgen is. Dat krijg ik gewoon niet in mijn eentje of met mijn zus voor elkaar. Mm-hmm. Daar zijn we niet genoeg voor, denk ik.
1: Je laat nu je spierballen zien, ja.
0: Dus daar zou ik wel hulp bij willen.
1: Yeah.
0: En dat zou
1: dus
0: dan...
1: dit is wel een optie voor de toekomst.
0: Ja, ik ben net terug van zwangerschapsverlof, dat weet ik allemaal nu nog.
1: Je bent al lang blij dat je weer aan het werk bent, wil je? Ik zal je er mee laten wegkomen, is goed. Zometeen praat ik verder over de toekomst van het vak van bierbrouwen in een tijd waarin artsen zeggen, en de gezondheidsraad dus ook, zelfs één drankje per dag is te veel. Ja, hoeveel bier kun je dan nog brouwen in de toekomst? Blijf luisteren.
2: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
4: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
5: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen. Maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
9: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
10: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
9: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl. De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
11: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles. 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. A15 Europoort Gorkum tussen Rotterdam-Zuidplein en Knopend Ridderkerk. Nog geen 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. En in Brabant op de A59 van Knopend Zonzeel naar Den Bosch toe. Tussen Maden en Knopend Hooipolder 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Flitser langs de A2 Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 239,1. A7 Zaanstad-Den Hoever 32,3. A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. De Nederlandse fitnessketen Basic Fit blijft uitbreiden. In Duitsland en Oostenrijk zijn 26 sportscholen gekocht. De komende tijd worden ze omgebouwd tot Basic Fit locaties. Het bedrijf zegt dat het een stap is naar marktleiderschap in Oostenrijk. Basic Fit is al de grootste fitnessketen van Europa. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Alcoholvrij bier is een opkomst, maar ja, hoe bier is iets als er geen alcohol in zit? Ik ben benieuwd naar het antwoord van de vrouw achter Gebrouwen door Vrouwen. Dus blijf luisteren.
18: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
19: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
20: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCheli.nl.
21: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op MoveMove.com.
22: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
23: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
24: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
25: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
24: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
26: We must face the facts.
24: Eén beslissing.
27: Why should I trust you?
24: Die de geschiedenis veranderde.
28: The wrath of nature is real.
24: Pressure. Nu in de bioscoop.
29: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
30: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik de dynamiek achter alcohol. Vandaag de gast Tessel de Heij. Ze brouwt Gebrouwen door Vrouwen. Volgens mij zei ik met vrouwen een keertje. Met Gebrouwen door Vrouwen doet ze al 12 jaar inmiddels hun eigen biertjes, waarvan ze er 4 heeft meegenomen. Tessel, ik ben benieuwd. 6 jaar geleden volgens mij zeiden jullie nog, wij gaan echt geen alcoholvrij bier maken. Ja. Gaan wij niet doen. Nee. Inmiddels maken jullie volgens mij 2 alcoholarme bieren en werken jullie aan nieuwe 0.0's.
0: Ja.
1: Wat is er gebeurd?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de technieken zijn verbeterd. En de vraag uit de markt is zo gegroeid dat je er niet meer aan kan ontkomen.
2: Je moet wel.
0: Je moet wel, ja.
2: Ja, maar en alcohol, dus dat zijn twee factoren. Alcoholarm, alcoholvrije bier is ook minder vies geworden.
0: Juist, ja, echt heel, heel veel minder vies geworden. Het is echt super. Mega vlucht heeft dat gemaakt.
2: Ja, want een aantal jaar geleden was het alsof je nat karton zat te drinken, toch?
0: Nou, vond ik ook.
2: Ja. Ja. Dus dan durfden jullie dat onder jullie namelijk niet goed te verkopen, misschien?
0: Nee, ik dacht gewoon, ja, dit is helemaal niet lekker.
2: Nee.
0: Dat gaat niet lukken. Maar ja, nu. Op een gegeven moment werden de technieken beter, werden ook beter bereikbaar. Want het was ook best wel ingewikkeld om dan een brouwerij te vinden die dat met ons wilde maken. En nu, ja, het is nu zo'n normaal product geworden dat het. Ja, dat ik ook heel blij ben dat wij het hebben.
2: Ja, want je zegt de vraag vanuit de markt was gewoon te groot.
0: Ja.
2: Ja, hoe kreeg je dan vragen van waarom hebben jullie dat nog niet? Of we willen dat?
0: Ja,
2: of, ja.
0: Ja precies. En wat is jullie alcoholvrij bier, werd gewoon aan mij gevraagd.
2: Nee, want, hebben we niet. Vinden we vies, zei jij dan.
0: Ja, dat is dat. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik denk toch dat we daar moeten geloven.
2: Met een beetje tegenzin.
0: Met frisse tegenzin, ja. Maar het is toch gelukt om iets te maken waar ik uiteindelijk wel weer trots op ben.
2: Mm-hmm.
0: En de eerste was Blues & Bluff. Dus een variant van onze hardloper Blues & Blond. Is gelukt om daar een 0.3 versie.
2: Ja. Wat voor zoektocht is dat? Want alcohol geeft een bepaalde smaak volgens mij aan dat bier,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, en gelaagdheid. Meteen,
2: gelaagdheid?
0: Ja, dus het heeft ook een veel vollere body. Doordat er alcohol
2: Ja, dus dat valt weg.
0: Ja,
2: dan ga je uiteindelijk een soort frisdrank maken als je niet uitkijkt.
0: Precies, ja. Dat kan gebeuren.
2: Ja.
0: Maar alcoholvrij bier wordt toch nog met mout gebrouwen. Dus je hebt twee manieren om alcoholvrij of alcoholarm bier te maken.
2: Mm-hmm.
0: Dat is of je brouwt het bier met een gist die niet alle suikers kan opeten, waardoor het alcohol laag blijft. Of je brouwt het bier en je gebruikt technieken zoals osmose of vacuüm om de alcohol er op die manier uit te halen.
2: Mm-hmm.
0: En bij beide manieren krijg je toch enigszins, ik vind het wel, het is echt minder, maar dat gelaagdheid komt er doordat je wel met gist werkt, toch een beetje in.
2: Ja, ja.
0: Ja, dus het is, ja, en je hebt dan.
2: Bestel je het zelf inmiddels wel eens?
0: Liever niet.
2: Nee?
0: Nee.
2: Blijft toch die smaakverschil?
0: Ja, ja. En ja, er zit een bepaald, dat hebben echt alle 0.0 bieren, die hebben gewoon zo'n bepaald nasmaakje wat mij niet zint.
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee. Maar dat is misschien.
0: Ja, dan heb ik gewoon liever een Spa Rood of een.
2: Ja, ja.
0: Wat
2: concurreert het met gewoon bier, alcoholvrij bier, of concurreert het met frisdrank?
0: Ik denk een beetje met beide. Dus ik vind het een goede ontwikkeling dat er alcoholvrij bier is. Het maakt de keuze of jij wel of niet bier wil drinken die avond vrijer.
2: Mm-hmm.
0: Sowieso is de hele mentaliteit, vind ik, veranderd. Van vroeger was het als je niet dronk.
2: Dan, ongezellig.
0: Ja, kreeg je dat meteen naar je hoofd geslingerd. En nu is het veel meer, oh prima, je neemt lekker een 0.0'tje, maar je bent er wel bij.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat moment is vrijer geworden. Misschien dat daardoor ook de markt groter is geworden, dat weet ik niet. Mensen zijn natuurlijk bewuster ook aan het drinken. Er zijn meer gisten beschikbaar, om het maar even ingewikkeld te maken, die alcoholvrij bier of alcoholarm bier kunnen maken. En de apparatuur bij brouwerijen is dus veel meer ingericht op alcoholvrij of arm bier.
2: Ja, dus dat maakt het dan logischer, makkelijker misschien ook om het te maken.
0: Ja.
2: Wat wel de vraag is waar ik mee zit, is alcoholvrij bier kost in de supermarkt ongeveer net zoveel als alcohol. Als bier met alcohol.
0: Ja.
2: Ik wil zeggen als echt bier, maar dat andere is ook wel echt bier.
0: Ja.
2: Terwijl er zit minder belasting op, toch?
0: Nee, we hebben nu de verbruikersbelasting erop. Die is hoger dan een bier met 3% alcohol.
2: Ja, ja. Ik vroeg me namelijk af, waarom is het net zo duur als bier met alcohol?
0: Nou, het is echt ontzettend duur dus om te maken. Dus als je kiest voor de methode brouwen met alcohol en dan het eruit halen, dan gaat het in ons geval bij Blues & Bluff gaat het in een osmoseapparaat. En daar zit het gewoon een paar uur in, flink aantal uur. Dus dat kost hartstikke veel energie en gedoe.
2: Ja.
0: En bij de alcoholarmen, ja. Je hebt gewoon als je met een gist brouwt, je hebt gewoon meer kans op besmettingen. Dus je hebt vaker bier wat je moet weggooien.
2: Dus er loopt meer risico daarin. Ja, ja. Ja. We hebben deze week dus over alcohol. We trapten af met Sigrid Seithoff. Ze is arts, verslavingsarts. Zij noemt alcohol bewust vergif. En zegt, ja, ik denk dat we nu aan het begin van de trend staan, zoals we dat ooit met sigaretten ook hebben gezien. Ja. Dat was algemeen geaccepteerd. Dat gaat langzaam verdwijnen uit onze maatschappij.
0: Ja.
2: Ik vermoed dat jij er anders naar kijkt. Je verdient je geld met de verkoop van die alcohol.
0: Mm-hmm.
2: Hoe luister jij naar zo'n visie van Sigrid Seithoff?
0: Nou, ik denk dat het een van de grootste bedreigingen is voor ons bedrijf, om het zo maar te zeggen. Ik
2: dat advies van de Gezondheidsraad bedoel je, of hoe wij naar alcohol
0: kijken? Nee, hoe Sigrid er ook naar kijkt.
2: Ja?
0: Dus dat het steeds negatiever in de samenleving zich zal ontwikkelen. Mm-hmm. Dat denk ik wel. En dat is op zich is dat misschien ook ergens niet helemaal verkeerd. Dat we met z'n allen iets minder alcohol drinken. Dus ik denk dat alcoholvrij bier een goed alternatief daarop is. Maar ik denk niet dat het helemaal verdwijnt.
2: Nee.
0: Het zal naar een bewuster moment gaan en naar meer genieten of naar meer minder op ene moment.
2: Ja. Zij zei, het is schadelijker voor de maatschappij dan sigaretten. Toen dacht ik, hoezo, een sigaretten rook je toch mee? Kun je kanker krijgen terwijl je niet eens rookt? Maar zij zei, nee, maar verkeersslachtoffers door alcohol, huiselijk geweld door alcohol. Ja. Het heeft veel impact.
0: Ja.
2: Misschien ook wel meer impact dan wij ons allemaal realiseren. Ook misschien wel meer dan jij je realiseert als ondernemer.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. We hebben ook wel eens een feestje gehad dat we een nieuw bier releasten. En dat een vriendinnetje me opbelt, moet je kijken wat er met mij is gebeurd. Die was gewoon van de fiets gevallen. Ja, daar voel ik me dan toch ook wel verantwoordelijk voor.
2: Ja, snap ik.
0: Dus het is wel een moeilijk product, ja, alcohol. Maar je hoopt gewoon heel erg dat mensen bewust genieten van je product. Mm-hmm. En het niet op een andere manier gebruiken.
2: Ja.
0: Maar hoe ik dat als hele kleine ondernemer kan tegengaan. Ja, dat is het er zo uit laten zien. Ja. En,
2: ik denk dat niemand verwacht van jou als kleine ondernemer dat jij het in je eentje tegengaat. Maar het is waar we als maatschappij natuurlijk over nadenken.
0: Ja.
2: Ik, om een voorbeeld te geven, op sigaretten staan van die afschuwelijke foto's van dingen die je er allemaal van krijgen.
0: Ja.
2: Als ik dat, ik rook niet, maar dan zie ik al ergens op tafel liggen. Ja. Want dan gaat meteen de lust om het überhaupt te overwegen.
0: Ja.
2: Jullie hebben hier prachtige blikjes, zien er gezellig uit, vrolijk uit. Je zegt al, we maken een blij en vrolijk product. Wie weet moeten jullie ook wel ooit van dat soort
0: Een auto die tegen een boom is gereden.
2: Bijvoorbeeld?
0: Ja, we gaan het meemaken.
2: Ja, ja. Hoe denken jullie daarover na? Want je zegt al, voor ons bedrijf en dit soort ontwikkeling dus wel, grote bedreiging.
0: Ja, we brouwen steeds weer meer bier in laag in alcohol. Dus bijvoorbeeld, we hebben een zonnig zeewit, die is 3,8%. Mm-hmm. We hadden een nieuw bier, die was ook maar 3,5%. Dus we zijn er wel op die manier. Merk je ook dat die vaker worden gekozen dan de hoog in alcohol. Mensen vinden dat ook steeds minder fijn.
2: Oh ja?
0: Ja, dat merk je ook heel erg. En die twee alcoholarmen van ons, ik heb het even opgezocht. Dus de eerste helft van het jaar vergeleken met vorige eerste helft van het jaar, 93% groei hebben we.
2: Ja,
0: in onze bar is het 35% groei van alcoholarm bier. Ook vorig jaar vergeleken met elkaar. Dus dat is mega, ja.
2: Ja.
0: Dus we gaan wel groeien binnen deze range.
2: Ja, ja. Je vertelde net dat je terug bent van je zwangerschapsverlof. Ik weet dat toen mijn dochters geboren werden, ging ik echt opeens heel anders naar een heleboel dingen kijken in de wereld. Waarom iedereen als een gek rijdt bijvoorbeeld. En waarom ik altijd als een gek rijd. Dat zal jij misschien ook wel doen. Dat je nadenkt over jouw kinderen en over ontwikkelingen die in de maatschappij spelen.
0: Ja.
2: Als je met die blik zo van jouw kinderen die nog heel klein zijn, dus kijk naar bier, naar alcohol. Wat verwacht jij straks? 15, 16, 17, 18 jaar? Dan mogen ze er misschien aan beginnen. Hoe zal het er dan uitzien?
0: Ja, daar ben ik oprecht ook benieuwd naar. Of zij het, om het maar in de woorden van Sigrid zegt, als vergif echt zien. Of dat het zich een positie in de samenleving houdt van ontspanning. Want ik denk toch dat je ook cafés, die hou je. Ook al drinken we met z'n allen misschien geen alcohol meer.
2: Ja, maar een café waar iedereen spaarrood gaat zitten drinken, kan ik me ook een moeilijke voorstelling bij maken.
0: Ja, maar toen we allemaal rookten nog binnen, konden we ons ook niet voorstellen dat niet meer zo was. Dus het is een moeilijke voorstelling, maar ik kan me wel voorstellen dat het gaat sowieso denk ik een beetje shiften naar minder en bewuster. En hoe onze kinderen daarover nadenken, ja, wie zal het weten?
2: Ja, je weet het ook niet natuurlijk. Maar goed, ik denk ook altijd naar hoe gaan ze dan kijken naar wat ik in mijn leven heb gedaan. Of ik de wereld een beetje beter heb achtergelaten.
0: Ja.
2: Jij verkoopt bier.
0: Ja, ik drink ook heel veel bier, dus ik weet niet zo heel goed hoe ik dit dan moet gaan vertellen.
2: Nee, en nogmaals, ik wil niet de hele maatschappelijke verandering bij jou neerleggen, hoor, verre van. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe je daar zelf over nadenkt, over die verandering. Want je zit daar middenin.
0: Ja, ik denk gewoon, zolang je het niet uit de hand loopt en je het vooral samen doet en je niet in je eentje drinkt, dat is in ieder geval bij mijzelf echt een regel, dan komt het wel goed.
2: Mm.
0: En dan kan het je ook echt heel veel leuke momenten opleveren.
2: Corona, hoge energiekosten, hoge accijnzen, alcoholvrij bier. Er komt nogal wat af op de bierbrouwers. Dus hoe ziet hun toekomst eruit? Vraag ik zo aan Tessel de Heij. Eerst naar onze Thomas van Zijl. Jij gaat zo meteen zaken doen om 11 uur. Ik hoop dat je nuchter bent. Waarvoor gaan we allemaal luisteren?
4: Nou, wel met een sloot bier in het boardroompanel. Want we gaan het onder andere hebben over een machtsmisbruikzaak in Oostenrijk. Een dochter van Heineken zou de positie daar hebben uitgebreid ten koste van de concurrentie. Dus dat is zeker iets wat in lijn is met de uitzending waar jij nu mee bezig bent. En mijn gast is Ika van der Pas. Zij is de directeur van Milieu Centraal. Over de vraag of er een zekere klimaatmoeheid heerst onder Nederlanders. Of dat ze toch denken dat verduurzamen van mijn huis, misschien mijn wagenpark, dat kan me geld opleveren en een betere planeet. Nou, daarover gaan we zo meteen in BNR Zaken doen.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Ja, welkom terug. Ik wil het met mijn gast Tessel de Heij van Gebrouwerij Gebrouwen door Vrouwen. Wil ik eens een onderzoekje doen of er nog een beetje toekomst zit in dat bierbrouwen. Want we hebben het over die maatschappelijke verandering gehad. Tessel, je zei al, ja, zo'n opvatting als het alcohol is vergif, dat is een grote bedreiging voor onze onderneming, voor ons bedrijf.
0: Ja.
2: We hadden het al over het aantal van 700 brouwerijen in Nederland op dit moment. Wat wel gaande is, dat sinds 2024 dat aantal aan het afnemen is. Ja. Ja. Is de bierhouse, de speciale bier, dat feest van iedereen maakt zijn eigen bier, er komt mee en groeit meer en meer. Is dat een beetje voorbij, denk je?
0: Ja, ik denk wel dat je nu, dat het redelijk gevestigd is welke merken er nu zijn en wie de grotere biermerken zijn.
2: Mm-hmm.
0: Knap als je er nu nog tussenkomt. Sowieso is het binnen speciaal bier groeit eigenlijk dus nog steeds, ook met alcohol. Dus dat is nog niet dalend.
2: In hoeveelheid die we drinken bedoel je? Of in aantallen verschillende soorten biersoorten?
0: In hoeveelheid die we drinken.
2: Ja, oké. Okay.
0: En is alcoholvrij, wordt wel ook veel door de kleinere biermerken verkocht.
2: Mm-hmm.
0: En daar zitten dus wel kansen en kunnen we groeien.
2: Mm-hmm. Ja. Maar jullie bestaan nu 12 jaar dus, als ik goed kan rekenen, bijna 13. Dat zullen moeilijke jaren geweest zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan COVID of zo. Het zal niet altijd makkelijk geweest zijn.
0: Nee. Vooral wat eigenlijk een van onze grootste en moeilijkste dingen is prijs. Dus we zijn een kleine onderneming. En dan hebben we COVID gehad. En na COVID kwam de oorlog in Oekraïne, wat de gasprijzen omhoog heeft geholpen. Waardoor echt glas en karton, wat we allemaal nodig hebben,
2: alles maar duurder wordt.
0: De CAO van horeca ging omhoog.
2: Mm-hmm.
0: En toen gingen ook nog de accijnzen toen omhoog.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en dan is dat voor mijn gevoel wel een beetje ondernemertje pesten. Omdat dat is echt een keuze van, dat gaan we dan nu ook nog eens even lekker erover.
2: Die accijnzen omhoog. Ja,
0: ja, bijvoorbeeld. Ja, dat je denkt, de rest hebben we niet zoveel invloed op.
2: Nee.
0: Dat dan gebeurt. En dat dit allemaal zo kort na elkaar. En dan moet je je nog staande houden tegen de grote. Dat maakt het dan wel lastig.
2: Ja, snap ik. Dus je hebt niet alleen maar wind meegehad, wil ik maar zeggen.
0: Nee.
2: Als je naar de komende 12 jaar kijkt, denk je dan dat jullie moeilijkste tijd achter je ligt of nog moet komen?
0: Ik denk dat het echt andere problemen weer worden. Als je mij 3 jaar geleden had geïnterviewd, was alles op fles nog geweest.
2: Mm-hmm.
0: We zijn nu helemaal over weer naar blik.
2: Hoe komt het eigenlijk?
0: Ja, dat is nu vooral omdat er statiegeld op zit. Dus nu is dit overduidelijk duurzamer dan glas.
2: Mm-hmm.
0: Dus vanuit duurzame redenen hebben we gekozen voor blik.
2: Ja. Dus dat is dan een verandering. Maar je zegt, het gaat er gewoon heel anders uitzien.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, dus 15 jaar of in 2015 zijn er heel veel mensen begonnen met vanuit hun hobby. En als ik een beetje om me heen kijk, dan merk ik dat die mensen die daarachter zitten steeds een beetje minder zin hebben, om het zo maar te zeggen.
2: Oh ja?
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, je ziet dat nu al gebeuren, dat er veel door grotere merken worden verkocht.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik ben benieuwd hoeveel kleine brouwerijen er nog over zijn. Die zullen er altijd komen, er ook weer nieuwe, dus dat is wel fijn. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Dus het kan dat het heel erg monopolie wordt op een bepaalde manier.
2: Ja. En ook als dat maatschappelijk klimaat waar we het over hadden verandert. Wat je zegt, dat zie ik als een bedreiging dan nog. Zeg je, ik zie nog steeds wel een markt voor ons. We kunnen blijven bestaan.
0: Ja, ik denk toch dat alcoholvrij, mensen willen toch ook iets anders of iets unieks drinken. En mm-hmm. ze zoeken toch altijd weer iets nieuws.
2: Ja.
0: En daardoor blijft dus wel altijd een markt. Maar je moet wel goed opletten dat je de goede richting meegaat. Ja. Dus dat je nu op dit moment die groeicijfers die wij zien van alcoholvrij, daar moeten we wel aan meedoen.
2: Ja,
0: ook
2: ja.
0: al denk ik soms, het is niet heel lekker.
2: Het is niet jouw smaak, zei je al.
0: Het is niet mijn smaak, maar moet het dan dus zo brouwen dat het wel mijn smaak wordt.
2: Ja, ja. ja, maar die heb je nog niet gevonden.
0: Jawel, ik ben hier heel wat ik heb. Nu ben ik heel tevreden over.
2: Oké. Okay. Ja. Ja. Is het dan zo, want dit is, we hebben het nu over Nederland. En dit advies van de Gezondheidsraad is ook specifiek voor ons land. Speelt dit ook, dat weet jij beter dan ik, speelt dit ook in andere landen?
0: Ja, volgens mij heeft World Health Organization...
2: Het wereldwijd?
0: Ja, heeft het ook gezegd.
2: Dus het is niet zo dat je kan uitwijken naar België, naar Engeland of naar China of zo om daar meer te gaan verkopen?
0: Naar 80 miljoen Duitsers.
2: Ja.
0: Ja. Nee, volgens mij niet. Het speelt wereldwijd.
2: Hebben jullie dat wel eens overwogen, de grens over te steken?
0: Ja, zeker. En er wordt ook wel aan ons gevraagd of we dat willen doen. Maar is nog...
2: Of je gebrouwen door vrouwen in het Duits?
0: Ja, daar zijn we al 12 jaar mee bezig. Ja, in het Duits is hij nog wel leuk. Daar is het... Door vrouwen gebrouwen, geloof
2: ik. Oh ja, klinkt best goed.
0: Ja, maar het verliest wel als fun als je het in het Engels brewed by women. Mm-hmm. Is langer na niet zo leuk natuurlijk als gebrouwen.
2: Brewed by bitches? Kun je lekker allitereren?
0: Ja, dat zou een man dan bedenken.
2: Oh ja, sorry. Misschien een slecht voorstel dan. Ik trek het terug. Ja, nee, maar misschien voor de marketing zou het kunnen werken. Maar is het iets wat je zou kunnen overwegen zo naar het buitenland?
0: Ja, maar we... Dat is echt een nieuw stukje hersencapaciteit wat je dan moet gebruiken. En dat is zo'n nieuwe markt.
2: Mm-hmm.
0: Dat, daar zijn we nog niet. Nee. Dat is nog te moeilijk. Maar we hebben
2: Brewed by Sisters. Op... Dat vind ik dan beter dan Brewed by Bitches.
0: Ja, kom even
2: terug. Trek hem echt terug. Ja, ik heb er spijt van. Ja. Sister Brew. Ik zit er nu helemaal over na te denken. Maar jullie komen
0: Je mag altijd bellen als je hem hebt.
2: Als ik hem heb wel, ja. Maar dat is dus iets wat jullie nog niet op je pad nu hebben liggen.
0: Nee, we hebben wel... Ja, er is een bierwinkel in Duitsland. Die hebben een paar winkels. Daar ligt het.
2: Mm-hmm.
0: Dat is echt super vet. We hebben een paar horecazaken in België. Maar ja, het kost. Het is echt. Je moet er andere groothandels vinden. Je moet je hele merk weer opnieuw opzetten. Dus Nederland heeft 700 brouwerijen. Maar Duitsland heeft er nog veel meer op. Mm. België, die zijn weer zo gebonden aan hun traditionele biercultuur. Dat als nieuwe er best wel moeilijk is om daartussen te komen. Dus als je dat doet, dan moet je fulltime iemand hebben die dat gaat doen. En die, die hebben we nog niet gevonden of aangesteld.
2: Nee. Maar het is niet zo dat je gedwongen wordt door alles waar we het over hebben. Over die maatschappelijke veranderingen. Over het gevoel dat dus dat alcohol teruggedrongen wordt. Dat je denkt, van we moeten met ons bedrijf een sprong gaan maken.
0: Nee, want wij groeien nog steeds op dit moment. Dus het is niet dat mijn bedrijf krimpt. Dus misschien als jij... mij deze vraag over 2 jaar stelde, dat ik dan een beter antwoord hierop heb. Mm-hmm. Maar nu voel ik die bedreiging nog niet zo heel erg. En komt er dus ook heel veel groei nog uit die alcoholvrije bieren die inspeelt op al die trends die nu gaande zijn.
2: Mm-hmm. Oké, okay. Nou, dan dwing ik je niet naar Duitsland te gaan. drink je ook wijn eigenlijk, of niet?
0: Ik drink soms ook wijn, ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: Of is dat, zijn er nog twee gescheiden werelden? Want morgen heb ik Harold Hamersma te gast, de wijnkenner.
0: Ja.
2: Je mag hem zo een kettingvraag stellen. Maar voor mijn gevoel is dat wel een soort, zijn er twee verschillende werelden.
0: Nee, dat denk ik dat eigenlijk wel meevalt. Als ik kijk naar mijn vriendinnen, die drinken net zo lief een biertje als een...
2: Ja, omdat ze anders niet met jou mogen biertje, omgaan.
0: Moet ik daar wel echt bij zeggen, trouwens. Dus wijn en pils is wel inderdaad zijn twee werelden naast elkaar. Maar speciaal bier en... wijn, die liggen dichter bij elkaar.
2: Ja, maar mensen kunnen wel zo moeilijk doen over wijn. Dat heb je minder met bier.
0: Ja, dat klopt.
2: Het gezever over mineraliteit en hout gelaagd en weet ik wat en zo, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, we kunnen het wel al, hoor. Er zijn wel mensen die het binnen bier ook kunnen.
2: Ja.
0: Maar er wordt gelukkig wel minder gedaan, ja. Het is gewoon lekker of niet lekker.
2: Punt. Het smaakt me of niet. Ja. Harold Hamersma, dus morgen de gast. Jij mag hem een kettingvraag stellen.
0: Ja, die heb ik bedacht. Hoi Harold, mijn vraag voor jou is... bij bier hebben we heel erg een keuze voor de gist die we kiezen in ons brouwproces. Die geeft ook heel veel smaak. Maar altijd als het over wijn gaat, dan gaat het over de druiven of over op welke grond de druif heeft gegroeid. Maar ik hoor bijna nooit iets over gist. Hoe zit het nou bij wijn en gist?
2: Dat is een hele technische vraag.
0: Ja. Ja. Het is een hup Harold om me dit normaal uit te leggen.
2: Ja, ik hoop dat ik eruit kom. Want dat speelt bij bier dus en je zegt bij wijn ook, maar daar hoor ik te weinig over.
0: Ja, waar komt nou die gist bij wijn vandaan? Is het natuurlijk beloofd? Ik hoor wel eens verhalen over dat het op het schilletje zit.
2: Mm.
0: Maar hoe kan het dan dat die wijn elke keer hetzelfde smaakt? Ik moet echt mijn best doen dat bloesemblond altijd als bloesemblond smaakt.
2: Oh, dat verandert per keer dat je brouwt als je niet uitkijkt.
0: Als je niet oplet, ja. Maar dus bij wijn, als het zo'n natuurlijk proces is, hoe
2: Maar dat is toch ook het idee dat je goede en slechte wijnjaren hebt? Heb je dat bij bier dan ook?
0: Ja.
2: Eenmaal beter lukt dan de andere?
0: Nee, dat mag dus niet.
2: Nee.
0: Dus daarom is het gecontroleerder. Dus het is, je hebt inderdaad wel die wijnjaren, maar ik vraag me toch af, kiezen ze nou hun giststammen? Of kiezen ze, laten ze het echt op de natuur de beloop?
2: Ja.
0: Dat is een makkelijk antwoord vooral, denk ik.
2: Nou ja, ik ga het hem morgen vragen, dus Harold Hamers. Maar ja, iedereen kent hem wel van die wijngids dus, waarmee je dan door de supermarkt kan struinen en kan denken, dit wijntje wil ik wel drinken of niet. Tessel de Heijs, dit was volgens mij jouw eerste officiële werkdag ook, toch?
0: Precies, ja. Ja.
2: Dus welkom terug.
0: Dank je.
2: Succes bij jullie biermerk Gebrouwen door Vrouwen. We gaan jullie volgen. Je zei, als je me over 2 jaar deze vraag opnieuw stelt, ja, of die bedreiging niet eraan komt, anders kijken naar alcohol, misschien heb ik dan wel een heel ander antwoord. Dus ja, laten we afspreken dat we elkaar over 2 jaar bespreken.
0: Dat is goed.
2: Okay. Tessel, dank je wel. Onze aflevering van de Big Five, die zijn terug te luisteren. Bijvoorbeeld ook over basisonderwijs, waar ik het 2 weken geleden over had. Of vorige week had Diana Matroos het over de Formule 1. Of deze over alcohol. Kun je doen als podcast in je favoriete podcastkanaal. Bijvoorbeeld de BNR-app. Kan ook ergens anders. Hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender, die man die altijd scherp staat, of hij nou 10 bier op heeft of niet. Thomas van Zijl, met BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
11: Ik pak je vast.
12: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
13: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
12: Vandaag is er en morgen weten we niet.
13: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
14: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
26: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
14: Jij onderneemt? Wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
31: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
32: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
31: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
33: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
34: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
35: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
36: Nu in de BNR-app.
4: Trump beloofde elke Amerikaan $5,000 als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden behouden. De Hardenbergerbrug op de A28 bij Nijkerk is weer volledig open na een spoedreparatie. En Porsche haalt €1 miljard op met de verkoop van een belang in Bugatti. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB. Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
3: Het gaat best goed op de weg, staan maar een paar files. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grenzen. 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. En flitser langs de A73 Maasbracht-Nijmegen, hectometerpaal 24,3. En de N31 afsluitdijk Leeuwarden bij 17,5.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Geen enkele GGD was goed voorbereid op corona. De toenmalig topvrouw van de GGD Amsterdam zei tegen de enquêtecommissie dat ze al jaren eerder had gewaarschuwd. Maar dat pas bij de uitbraak bleek dat systemen niet werkten. Ze is ook kritisch over regionale verschillen. In Amsterdam mocht niet alles in de horeca, maar in Groningen kon iedereen feest vieren, zei ze. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en de hitte. Nederland wil een Zweeds hypermodern verkenningsvliegtuig kopen. Het toestel heeft radarsystemen en andere sensoren die drones en kruisraketten kunnen opsporen. Het zogenoemde vliegende commandocentrum is volgens defensieminister Dylan Jessogus een belangrijke stap om minder afhankelijk van de NAVO te worden, zegt ze in de Telegraaf. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse regio Sumy zijn 5 doden gevallen. 24 mensen raakten gewond. Oekraïne viel vannacht op zijn beurt Rusland aan met drones. Volgens president Zelensky zijn 8 Russische doelen geraakt. Het gaat onder meer om een haven en een olieraffinaderij. Hij noemt het een rechtvaardige actie. En de Internationale Schaatsbond gaat ruim 230 schaatsers uit Rusland en Belarus screenen. Ze willen komend seizoen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden. Tot nu toe werden ze geweigerd om de oorlog in de Oekraïne. Ze mogen weer meedoen, maar alleen als ze niet in het leger hebben gezeten en de Russische invasie afwijzen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Heineken moet wellicht miljarden betalen voor machtsmisbruik bij een Oostenrijkse dochter. Wat moet de top doen? Wat moet het toezicht doen? Je hoort het zo meteen in het boardroompanel van BNR Zaken doen.
16: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
17: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
16: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
18: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
19: of over de grootste beursgang aller tijden.
18: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
19: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
18: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
21: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren.
2: Behalve misschien naar onze podcast.
1: Allemaal in de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
4: Zijl. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over de miljardenboete die Heineken boven het hoofd hangt in het boardroompanel. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Bert Colleen. En Ika van der Pas komt langs, directeur van Milieu Centraal, over duurzaam gedrag, klimaatmoeheid en de vraag hoe je consumenten en bedrijven stimuleert om milieubewust bezig te zijn. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baanzekerheid. Meldt Rabo Research op basis van onderzoek naar de brede welvaart. Volgens Otto Raspen. Hij is hoofdeconoom van Rabobank en praktijkhoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Zijn vooral jongeren bang dat ze hun baan kwijtraken, omdat hun werk makkelijker kan worden overgenomen door AI.
5: AI concurreert wat minder met jarenlange ervaring en de jeugd heeft die nog niet. Ja, die moet dat juist opbouwen in die baan.
4: En de uitval van personeel door privéproblemen en andere niet-werkgerelateerde factoren bezorgt ondernemers in het MKB kopzorgen. Meer dan 6 op de 10 ondernemers ziet dat zelfs als de belangrijkste reden van verzuim. Blijkt uit nieuw onderzoek van MKB Nederland en Arbonet. Werkgevers vinden het lastig om dat probleem aan te pakken, omdat het over de privésfeer gaat, terwijl ze toch een belangrijke rol kunnen spelen, zegt Arbonet-directeur Nathalie de Geus.
6: Bespreekbaar maken, korte check-ins, gewoon eens even vragen aan je collega en medewerker, hoe gaat het met je? Dat mag natuurlijk wel. En je kunt ook, en dat is ook belangrijk, goed blijven signaleren, wat speelt er?
4: Stand van de AEX ondertussen 0,3% eraf, onder de 1100 punten, 1098 punten blijven erover. Iets na ene, meer van onze beursnerd.
1: Boardroom panel.
4: Bunk sleept opnieuw een criticus voor de rechter en Heineken riskeert een miljardenboete vanwege vermeend machtsmisbruik bij een Oostenrijkse dochter. Dat en meer bespreek ik met de leden van het boardroompanel. Leen Paap is hier, emeritus hoogleraar corporate governance aan de Nyenrode Business Universiteit, commissaris toezichthouder bij verschillende bedrijven. Geldt ook voor AG Telleman, vooral bezig met haar eigen bedrijf in bestuurs- en organisatieadvies. Ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam, ICK Dans, ook in Amsterdam, en commissaris bij AAG, het zorgbedrijf. Welkom leden van het panel.
7: Dankjewel.
4: Laten we maar afreizen naar Oostenrijk om te beginnen. Daar wordt een dochter van Heineken, Brau Union, beschuldigd van jarenlang machtsmisbruik. Oostenrijkse markttoezichthouder meldde zondag dat de brouwer distributeurs onder druk zette om vooral eigen biermerken te verkopen. Indien Heineken als moeder uiteindelijk aansprakelijk wordt gesteld, riskeert het bedrijf een boete die kan oplopen tot 10% van de omzet. 3,4 miljard euro. Voor het zover is zijn we vermoedelijk nog wel wat rechtszaken en maanden verder. Maar hoe hoog moet je dit nu op de agenda zetten in de boardroom lane?
9: Nou, ik zou zeggen hoog, hè. Dit is uiteraard niet goed voor de reputatie. Je loopt ook een goed risico voor een flinke boete. Dus aan alle kanten lijkt me dit chefzaggen.
4: Nou, mooi Duits woord meteen erbij. Ja, prima.
9: Zo is het.
4: Het is chefzaggen. Dat had het misschien al moeten zijn, want het is een zaak met een lange geschiedenis. Het is de jaren aan de gang. Wat wordt er nu precies deze Duitse Oostenrijkse dochter van Heineken ter laste gelegd?
7: Ja, ze liggen onder de loep van de kartelautoriteit in Oostenrijk. Zij worden ervan beschuldigd dat zij de tussenleveranciers onder druk zetten om alleen dit merk te gebruiken. En op het moment dat ze ook... er worden echt voorbeelden gegeven om het even heel tot de verbeelding te laten spreken, dat vrachtwagens worden gecontroleerd of er ook andere merken worden verhandeld en vervoerd. En dan worden ze onder druk gezet. Dit is een voorbeeld, maar dit gaat eigenlijk over heel langdurig, grootschalig. Met name die kleinere leveranciers die het vaak ook naar de berggebieden moeten brengen.
4: Ja, dat is anders dan in veel andere landen waar Heineken actief is. De bereikbaarheid, toegankelijkheid is een factor in Oostenrijk.
7: Ja, daar kun je iets bij voorstellen. Maar ze zeggen wel, als je niet luistert, dat zijn dan de verhalen, dan gaan wij het wel zelf doen. En er zijn natuurlijk bedrijven en families van afhankelijk. Die doen dat al jaren. Die zijn juist degene die de toevoer naar de dorpen verzorgen. Dus er wordt flink druk uitgeoefend. Het deed mij ook wel een beetje denken. Ik heb ooit als student heel veel in de horeca met plezier gewerkt. Maar dan waren er ook altijd van die verhalen over die enorme druk van brouwerijen die allemaal deals sloten. We helpen je met inrichting van je café of
4: zo
7: restaurant.
4: Nieuw is het dus
7: en dan
4: niet.
7: Moet je het afnemen. Ja. Nou, ik dacht wel, oh. En ik denk ook echt, het is chefzagge. En eigenlijk voor mij is dan de vraag, komt dit nou naar buiten omdat het in Nederland bekend wordt Doordat het FD daar bovenop zit of daar geluiden van heeft gekregen. Of je mag hopen dat dit natuurlijk al veel langer op de bestuurstafel ligt. Maar dat is niet actief naar buiten gebracht.
4: Maar Leen, ik heb eerdere keren best een keertje opgelet toen jij hier te gast was. Dan zijn er dus twee opties. Of je wist het, of het is je niet verteld. Wat is als toezichthouder of uiteindelijk als bestuurder vervelender?
9: Allebei is het even vervelend. Hè? Dus van 2-1, je wist het en je hebt het me niet verteld. Of je wist het niet en dan had je het moeten weten. En nog even terugkerend op, is het nieuw? Nee, Heineken heeft natuurlijk in Nederland lang geleden exact hetzelfde gedaan. Dus het is ook wel een beetje common practice, helaas, in deze wereld. Dus je kunt ook moeilijk beweren als boord dat dit iets is waar je geen kennis van droeg, wat je ook niet had kunnen weten, wat niet als het ware een inherent risico is, wat nou eenmaal in deze branche aanwezig is.
4: Het is een dochter van Heineken. Zeker. Hoe direct ben je daar verantwoordelijk voor?
9: Helemaal. 100% dochter. Dus je bent integraal verantwoordelijk. En ja, kun je roepen, het is een land, het is wat verder weg. Doet er allemaal niet toe. Je hebt de dure plicht vanuit de nok van het circus, zoals ik het altijd noem, om dit soort dingen, nogmaals, inherent in de business, om je daar ook van tevoren
4: druk op te maken. Dat moeten we niet aan de hand zijn, hè? Want Brouw Union zegt overigens, pleit onschuldig. Ja. Maar voor de zekerheid gaan we wel onze werkwijze aanpassen. Dat kan met elkaar in overeenstemming dus, zijn.
7: Sterker nog, er is ook al geoordeeld door de kartelautoriteit dat dat naar de toekomst voldoende vertrouwen geeft. Maar dat neemt niet weg dat wat er in het verleden is gebeurd van tafel is. En ik denk al, kijk, wat ik zou denken is, ik moest even denken aan het afscheidsinterview van Dolf van den Brink, waarin hij zei, ik was eigenlijk achteraf gezien jarenlang crisismanager toen hij CEO was van Heineken. En ik denk, de vraag is ook, in hoeverre is er ruimte voor tegenspraak in een bedrijf wat continu op de marge moet sturen, ook heel duidelijk communiceert, de productiviteit moet omhoog. Dus als je heel strak op cijfers stuurt, dan kan dat, zonder dat je het precies weet, lokaal, want ze hebben een heel lokaal model, natuurlijk wel bevorderen dat dit soort gedrag ontstaat. En wat doe je dan actief om dit soort gedrag te voorkomen?
4: Geef eens antwoord op die vraag.
7: Nou, dat weet ik niet, maar daar ga ik wel over twijfelen. Omdat het toch in de communicatie afgedaan wordt als lokale incidenten. Terwijl ik denk dat de conclusie mag zijn, ja, dat is voorzichtig, maar mijn beeld is in ieder geval dat dit inherent is aan dit systeem. Dus ik denk dat je actief moet sturen, vind ik, op dat je bepaalde gedragscodes hebt waar je net zo strak op stuurt als wat je op de financiële prestaties stuurt. Want dan krijg je ook de ruimte om dat gesprek met elkaar te hebben. En als je het wel op die cijfers stuurt en niet dat andere doet, dan kun je er vergif op innemen dat het jou niet voldoende snel bereikt. Maar dan ben je wel onderdeel van hoe je daarop stuurt.
4: Ik slingerde dit gesprek aan met de mogelijke boete die Heineken boven het hoofd hangt. 3,4 miljard, 10% van de omzet. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren aan boetes is uitgedeeld in Oostenrijk, dan gaat het om tientallen miljoenen hooguit. Het schijnt een iets strenger regime te worden, zo langzamerhand. Maar zou het ook kunnen zijn dat Heineken denkt, ach, nou ja, het ging een paar jaar mis, het gaat nu misschien wat beter en daar bloeden we voor, maar we zullen het niet echt voelen.
9: Nou, weet je, die calculatie kun je in financiële termen op die manier maken. Dus misschien valt het mee en gaat het over tientallen miljoenen, who cares. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de reputatie van je brand, van je merk. Het gaat ook over datgene wat de buitenwereld van je vindt. Nou, intern bijna weinig even terug.
4: Maakt
9: het
4: veel uit, want in de tijd dat de agent nog in de horeca werkte, dat is toch al een poosje terug, was het ook al zo. En er zijn toch nog steeds heel veel mensen die Heineken drinken wereldwijd.
9: Zeker. Nee. Ook dat is natuurlijk waar, hè. Dus dit soort dingen die ebben wel weg. En op ene moment is het effect ook wel weer minder. En ja, de consument laat die snel een biertje staan. Nee, zeker niet als je niet veel keuze hebt. Dan heb je al
4: Ben je blij dat er op die appeltop nog iets te krijgen is?
9: Ja, zo is het. Maar even terug, je hebt ook compliance, je hebt risk. Die allebei nogmaals vanuit de business weten wat er zou kunnen gebeuren. Je kunt internal audit binnen Heineken hebben ze die ook, kun je op pad sturen. Nog even los van de gedragscodes die je hebt. Dus er zijn vele manieren waarop je dit kunt onder knie kunt krijgen. En dat hebben ze gewoon niet adequaat gedaan. En die afweging van hoeveel zou het kunnen kosten en is het dit ons waard? Ja, dat kan, maar er zijn meer bedrijven die dat in het verleden hebben gedaan.
4: Weet ik nog niet, hè? Want er is niet heel duidelijk een voorziening opgenomen in de boekhouding.
9: Nee, dat is natuurlijk een voorziening opnemen is ook al een soort vorm van schulderkenning. Ja.
4: Dus je wil niet in je kaarten laten kijken.
9: Exact, je laat niet in je kaarten kijken, want op het moment dat je een bedrag noemt, dan heb je al verteld wat je denkt dat de boete zou kunnen worden. Nou ja, dus op die manier wordt dat ook vermeden.
4: Dus dat begrijp je wel.
9: Nou, nee, in die zin niet. Kijk, ik heb ook 6 jaar lang in de jury gezeten van de Kristal, het beste MBO-jaarverslag van Nederland. En als jurylid kijk ik ook altijd naar de genomineerden. Wat staat er in de krant? En vind je dan datgene wat in de krant staat op enige wijze terug in het jaarverslag? En meer, in de meeste gevallen is het antwoord nee.
4: Vergeet? Begrijp jij wat hier gebeurt?
7: En ik denk vanuit een juridisch perspectief, en zo zul je ook geadviseerd worden, begrijp ik het. Maar ik ben het met Leen eens, vanuit een bestuurlijk perspectief. Kijk, het speelt eigenlijk al jaren in Oostenrijk. En het heeft niet. Het komt nu pas hier in het nieuws. Maar het is in Oostenrijk echt groot nieuws. Er wordt regelmatig in nationale kranten over geschreven. Dus het feit dat je dit niet actief naar buiten brengt. Ja, dat doet wel iets met mij. Oké, dan doe je dat misschien vaker. Dus bestuurlijk gaat het dan om vertrouwen. En dat gaat over aandeelhouders, investeerders. Dan denk ik, ik weet niet. Het is makkelijk praten, realiseer ik me heel goed vanaf deze plek. Maar ik weet niet of dit de meest verstandige afweging is.
4: We gaan naar andere bedrijven die regelmatig de krant halen.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Leen Papen, AG Telleman, leden van het boardroompanel Bunk, heeft opnieuw een deskundige voor de rechter gedaagd. Die werd geciteerd in een kritisch artikel over de bank. NRC schreef erover. Het gaat om een fraude-expert die zich door de advocaten van Bunk onder druk gezet voelde, geïntimideerd om een verklaring te ondertekenen over zijn contacten met journalisten. Dit is wel heel erg in de notendop, Leen. Wat wilde Bunk nu precies van deze fraude-expert?
9: Nou ja, in ieder geval even een erkenning dat het niet een probleem was wat binnen Bunk ook speelde. Ik heb gelezen wat hij heeft gezegd. Ik denk, zo bijzonder was het ook niet.
4: Ik ga het halen. Dit zijn de gevraagde woorden. Het ging overigens voor de context over klanten van Bunk die werden opgelicht en wat Bunk daaraan had kunnen doen. Tegen de NOS zei deze fraude-expert: dit is geen nieuw soort aanval. Je kunt fraude niet 100% voorkomen, maar ik denk wel dat banken dit in het algemeen detecteren.
7: Ja.
4: Shocking!
7: Heel erg. Je valt van je stoel. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Thomas, op het gevaar af dat ik morgen ook een jurist aan mijn voordeur heb staan. Of voor het gerecht wordt gesleept, wilde ik eigenlijk zeggen. Want het is best spannend om iets over Bunk te zeggen, kennelijk. Zeg ik met een knipoog. Maar ja, ik denk, als ik dit steeds bij elkaar optel, het is elke keer zodra er zijn meerdere berichten. Dit is natuurlijk speelt ook tussen NRC en Bunk.
4: Ja, het is geen toeval dat dit nu weer de krant is die hier uitvoerig over bericht.
7: Nee, misschien ook goed. Volgens mij verschijnt er binnenkort een boek wat geschreven is door NRC-redacteuren over de oprichter, Ali
4: Nikam,
7: ja. Daar heeft hij geen medewerking aan gegeven. Dus het is continu dat zodra hij wat tegenspraak krijgt, zowel binnen zijn bedrijf als van buiten, dan wil hij dat de kop indrukken. En om met de conclusie te beginnen, bij mij ontstaat wel het gevoel, is dit niet het leiderschap van een zeer succesvolle ondernemer in de beginfase van dit bedrijf? En heb je nu niet als Bunk echt ander leiderschap nodig?
4: In de
7: meer geïnstitutionaliseerde fase gaat om een bank. Hè. Dat gaat heel erg over vertrouwen. En daar ben je de fase voorbij van dat pionieren en geen tegenspraak dulden van je stakeholders. Ik denk dat dit gedrag echt niet past bij de fase waar Bunk in is als ze verder willen groeien, ook bijvoorbeeld in Amerika.
4: In deze casus moeten we er wel bij zeggen dat deze fraude-expert blijkbaar ook nog eens een goede bekende is van Ali Nikam.
7: Ja,
4: en nog altijd wordt uitgenodigd op zijn verjaardag. Dus misschien dat de persoonlijke verhouding nog niet eens heel erg.
7: Ik had het er iemand gisteren over die zei van ja, het voelt toch alsof hij een beetje een jongetje is die zo bang is dat zijn knikkers worden afgepakt. En toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in. Dat gevoel krijg je van, joh, het is iemand. Ik kan me echt nog wel voorstellen dat hij reden heeft om echt pissed te zijn. Dat hij iemand die vertrouwt en die ook toelaat en als ingewijde kent, dat die dan ook in de media even als onafhankelijk expert zit. Als ik gisteren bij een bedrijf vertrouwelijke informatie krijg, ga ik hier ook niet even
4: maar
7: over dat bedrijf.
4: Het zijn dus niet zulke wilde bewoordingen, toch?
7: Nee, maar toch, je weet niet waar hij allemaal toegang heeft. Hij laat zich toch verleiden om als onafhankelijk expert te spreken over Bunk. Ik kan me voorstellen dat hij in zijn wiek geschoten is, dat hij dat niet fijn vindt. Maar is dit dan bestuurlijk, even uitzoomen, het probleem snap ik, maar is dit dan de juiste reactie? Hiermee doe je je bedrijf uiteindelijk meer schade.
4: Leen.
7: En wat ik nou zo jammer vind, ik had het hem zo graag gegund dat die leiderschapswissel, want mijn advies zou zijn om daarop te gaan sturen, dat hij eerder was, want nu komt er straks een boek en dan is het net of NRC gelijk krijgt.
9: Ja, een beetje als commissaris zou je zeggen, joh, Ali, weet je wel zeker dat je dit moet doen? Hè? Dus het is natuurlijk wel een manier om iedereen die iets wil zeggen over Benk kopschuw te maken. Hè? Jij zegt het nu ook al hier in deze studio. Misschien krijg ik wel een jurist aan mijn deur. Ja, in die zin heeft het effect. Ja. Maar vanuit de reputatie van de onderneming en datgene wat Ali Niknam natuurlijk al vaker heeft gedaan, ook met de Nederlandse bank. Hij spant een zaak aan.
11: Die heeft hem ook. Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Growth, en het is double digit, wederom. Het is jaar op jaar 53% groei. Vanaf een basis die al vrij hoog was. Hè. De voorgaande jaren waren er ook al flink gegroeid. En inderdaad, voor dit jaar betekent dat een 40% omzetgroei. Ja, en dat betekent, op korte termijn zien we nog steeds dat die vraag ontzettend groot is. Maar TSMC heeft natuurlijk ook eerder aangekondigd dat ze voor de lange termijn ook gaan investeren in de technologie van ASML. Ja. De high-NA EUV-machines.
3: Die weer de nieuwste machines aanschaffen, toch?
2: De nieuwste machines. Ja. En als je aan zo'n proces begint, ja, dat is een proces van jaren. Dat ga je ook niet zomaar even zeggen, nee, laten we toch even een andere machine pakken. Dus dat betekent ook voor jarenlang weer gevulde orderboeken in Veldhoven.
3: Ja,
2: dus
3: ASML staat in de min vandaag.
2: ASML staat in de min, ja, precies. Maar dat is even weer refererend aan het eerste onderwerp waar we het net over hadden, is dat de rentes oplopen, dat de energieprijzen hoog zijn, dat er renteverhogingen van de centrale bank aankomen. Ja, daar houden beleggers over het algemeen niet zo van. Dus dan wordt dit nieuws even ondergesneeuwd.
3: Maar dat zegt weinig over de temperatuur van het badwater.
2: Dat zegt weinig over de temperatuur van het AI-badwater, want dat is, als we deze cijfers bekijken, nog steeds goed.
3: Dan naar de burgerbelangen en hoe die worden vertegenwoordigd. Uit Ipsos onderzoek blijkt dat Nederlanders veel waarde hechten aan maatschappelijke organisaties die opkomen voor burgerbelangen. Den Haag, tenminste, dat is een beetje de tendens, is juist weer kritisch op die organisaties. Dit gaat jou aan het hart, denk ik?
4: Ja, ik las dit en dacht, ik voelde mij eerst aangesproken. Maar toen dacht ik, nee, we zijn zo'n organisatie niet. Maar wat ik wel interessant vind, is dat burgers wel kennelijk heel veel waarde hechten aan dat maatschappelijke organisaties onafhankelijk zijn. En ook zelf tegenspraak bieden aan de overheid.
3: Wat zijn dat eigenlijk? Organisaties, maatschappelijke organisaties die opkomen voor burgerbelangen. Wie moet zich wel aangesproken voelen?
4: Nee, ik neem aan dat hier dus ook, je hebt een aantal maatschappelijke organisaties die een belangrijke rol spelen in dit hele systeem, maar die dus ook aankaarten dat er misstanden zijn en daar ook over procederen. Bijvoorbeeld milieuorganisaties, maar die een heel belangrijke rol spelen.
3: Ja, dat bleek deze week weer.
4: Ja.
3: Milieudefensie mag doorgaan met de rechtszaak tegen Shell.
4: Ja, ja. Dus, maar goed. Ik voel me in die zin niet helemaal aangesproken. Maar want wij lobbyen niet en wij dagen ook niemand voor de rechter. We zijn echt een kenniscentrum. Maar ook wij worden voor onze publieke taak gefinancierd, gesubsidieerd door de overheid. En dus ik vind het ontzettend belangrijk dat juist die onafhankelijkheid blijkbaar wordt gewaardeerd. Dus dat was wel een opsteker vanochtend toen ik het las. En ik vind het ook ontzettend belangrijk dat de overheid ruimte biedt, ook voor, voor die tegenspraak.
3: Vind je dat dat dan onder druk staat?
4: Blijkbaar.
3: We gaan over dit soort zaken nog langer doorpraten. Maar eerst bedank ik Stan Westerterp. Heb jij een beetje een verduurzaamd huis?
2: Nou, ik sta voor allerlei keuzes. Waarbij je ook als econoom kijkt natuurlijk van wat is financieel de meest gunstige voor mij. En verandert de politiek niet ineens weer van wind, zeg maar, op het moment dat ik net mijn keuze
3: zonnepanelen,
2: heb.
3: Zonnepanelen
2: heb ik, thuisbatterij. Maar ik denk eigenlijk, waarom niet een thuisbatterij op wielen? Want je zet hem voor de deur. Bidirectional laden. Ik ben met alle warmtepompen, airco's, ik ben er allemaal mee bezig.
4: Nou, dan hoop ik nog dat je bij ons op de website was.
3: Ben je op de website geweest? Van
2: nee, nog niet, maar bij deze ga ik meteen doen vanmiddag.
3: Dankjewel. AEX staat in de min 0,2% op 1100 punten precies. Even na ene meer van onze beursnieuws. Hoe komt het dat consumenten goede voornemens hebben omtrent het klimaat, maar niet altijd duurzame keuzes maken? Niet alleen Stan Westerterp kan erover meepraten.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag
8: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
9: En even

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek.

0: Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
2: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: Als ondernemer Ruud Govaars overlijdt, krijgt de 27-jarige Matthijs Hagen onverwacht de leiding over het salesbedrijf Leads to Sales. De onderneming verkeert in zwaar weer. Terwijl hij het verlies van zijn mentor nog probeert te verwerken, moet Matthijs alles op alles zetten om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Hoe hij dat voor elkaar krijgt, hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR Nieuwsradio.
8: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
11: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
12: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt goed door onderweg, maar 2 files vallen nu wel op. Zoals op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is een ongeluk met een vrachtauto gebeurd bij afrit Hoenderlo. Voorbij knooppunt Waterberg is het oponthoud bijna 20 minuten. Maar je kunt ook omrijden via Ede en Barneveld. Dat doe je dan over de A12, de A30 en de A1. Verder staat er een file op de A12 van Arnhem naar Duitsland door controles bij de grens. Hier is het oponthoud een klein kwartier. Ook meldt Flitsmeister wat snelheidscontroles. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 32,7. En de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, daar wordt geflitst bij 23,9.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist ervandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en hitte. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Milieucentraal ziet een kloof tussen wat Nederlanders zeggen te willen en wat ze daadwerkelijk doen. Kan die kloof ook worden weggenomen? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
16: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
17: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
18: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
18: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
20: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
21: of over de grootste beursgang aller tijden.
20: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
21: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
20: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
24: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
15: Nederlanders zeggen massaal duurzamer te willen leven, maar in de praktijk komt daar niet altijd veel van terecht. Gewoontes, gemak en de kosten van duurzame keuzes maken het lastig om de intenties ook echt om te zetten in gedrag. Hoe krijg je consumenten dan daadwerkelijk in beweging? En geldt dat ook voor bedrijven? Ika van der Pas is hier, de directeur van Milieucentraal. Welkom. Wat staat er nog op jouw eigen lijstje? Wat zou er in jouw eigen leven of in jouw eigen leefomgeving nog veel duurzamer moeten dan nu het geval is?
25: Oh, ik ben geen heilig boontje, dus best wel wat. Maar
15: we hebben de tijd.
25: Ik werk nu 8 jaar voor Milieucentraal. Ik kan je zeggen, dat is, dan ben je wel. Je wordt je bewust van in heel veel zaken. En je gaat heel veel bewuste afwegingen maken. Maar het maken van afwegingen is soms lastig. Mijn moeder woont in Spanje. Kom je niet makkelijk met de trein. Dus dat is altijd een moeilijke afweging. Dus ik probeer alleen maar. Ja, noodzakelijke reizen met het vliegtuig te doen. En
15: ben,
25: de rest
15: je wel eens, met de trein naartoe gegaan of niet?
25: Ja, in theorie zou het kunnen. Maar dan heb ik veel meer vakantiedagen nodig. Ja.
15: Milieucentraal, jij kent het natuurlijk als je broekzak. Want je werkt al 8 jaar. Maar voor de mensen die nog wat meer begrip, wat meer context nodig hebben, wat doen jullie?
25: Nou, mag ik je even mee terugnemen 30 jaar geleden? Dat is namelijk de jaren 90, toen zijn we opgericht. Maar toen begonnen we ons ineens af te vragen van, ja, mag ik nog chloor gebruiken? En weet je, is een wegwerkbeker nog beter dan een koffiekopje? overal kwam milieu om de hoek kijken, maar we wisten eigenlijk thuis niet zo goed wat moesten we dan gaan doen. En toen was er niet veel informatie, maar heel veel discussie.
15: Wel, een beter milieu begint bij jezelf, dat is ongeveer die tijd.
25: Ja, dat is die discussies waren dan, maar de informatie was er dus nog niet zo. En in die tijd is Milieucentraal dus opgericht met de gedachte dat als je van mensen thuis vraagt om duurzame keuzes te maken, een beter milieu begint bij jezelf, ja, ze moeten dan ook kunnen vertrouwen op onafhankelijke en betrouwbare informatie. En dat is het moment dat wij zijn opgericht als onafhankelijk kenniscentrum voor duurzaam leven. Dus niet om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Dus wij zitten niet met het vingertje van nou, dit moet je doen. Maar om uit te zoeken. Wat zijn de feiten en wat zijn de fabels?
15: Zijn jullie er dan voor mensen die zelf actief contact zoeken, of stralen jullie dat ook naar buiten uit?
25: Ja, we betalen dat zeker. En wij bereiken mensen, nou ja, vooral ook digitaal. Dus via alle mogelijke kanalen, een heel uitgebreide website waar mensen informatie kunnen komen halen, social media, maar ook met campagnes. En we bereiken mensen dus ook, voor mensen die minder digitaal vaardig zijn en ook die hele verduurzaming heel moeilijk vinden, als het gaat bijvoorbeeld om energiearmoede, dan bereiken we ze dus via hun vertrouwde kring. Dus dan, mensen komen niet op een website, maar wij brengen die informatie via de vertrouwde kring naar ze toe.
15: En wat is dan de vertrouwde kring?
25: De vertrouwde kring zijn mensen die dus nou ja, die in de bibliotheek tegenkomt, in moskeeën, in kerken. Nou, waar ook mensen die, nou, bijvoorbeeld in dit geval in energiearmoede, ook komen en die ze ook vertrouwen.
15: Veel mensen die misschien wel wat digitaal vaardiger zijn, die zijn zelf aan het knutselen geslagen. Die brouwen er iets moois van met AI.
25: Ja.
15: Die hebben Milieucentraal op een heel andere manier nodig, of misschien wel niet meer nodig.
25: Nou ja, dat is voor ons echt een van de meest belangrijke strategische punten waar we op dit moment aan werken. Waar mensen scrollen niet meer door websites. Ze willen een vraag stellen en ze willen een betrouwbaar antwoord krijgen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij in dat AI-antwoord staan.
15: Ik heb op jullie eigen site wat moeten scrollen, omdat ik toch de vraag stelde, ik heb ze al, maar moet ik op dit moment zonnepanelen laten installeren of niet? Dat bleek stap 7 te zijn van een ingewikkeld proces. Dat begon met isoleren. Oh. Dat ik uiteindelijk dacht, komt er nog iets over zonnepanelen of niet?
25: Nou, we zijn net gemigreerd naar een nieuwe CMS, heet dat, in technische woorden. Waardoor je dus veel beter, ja, je begint met de venster waar je je vraag kunt stellen. En dan kom je, als het goed is, bij het juiste antwoord. Nou. Want we willen dus ook niet meer dat mensen. En we willen weten waar zoeken mensen op en onze content. Matcht dat nou? Ja. En dat kan dit zijn.
15: Maar het begon natuurlijk eigenlijk met mijn vraag of mensen überhaupt nog een Milieucentraal nodig hebben op het moment dat ze zich steeds meer laten baseren op wat AI hen voorschotelt.
25: Nou, ik snap heel goed dat mensen vragen aan AI stellen. Dus, en wij moeten ervoor zorgen dat wij in dat antwoord met onze bron ook terechtkomen. Dus dat doen we ook volop. Dus we monitoren dat, we doen dat. We hebben een geospecialist in huis. Dus wij omarmen dit absoluut. In dat zoekresultaat staan misschien ook nog wel andere bronnen. Dat klopt. En daar zitten natuurlijk heel veel halve waarheden. En greenwashing natuurlijk ook.
15: Zit er in jullie antwoorden, in jullie suggesties, zit daar een waardeoordeel in? Want ik kan me voorstellen, als je Milieucentraal heet, dat je het prettiger zou vinden als mensen wel kiezen voor zonnepanelen in plaats van dat ze dat niet doen.
25: Ja, maar we zijn echt een onafhankelijk kenniscentrum. Dus wij onderzoeken van wat kan je. Dus we zoeken het uit. We kijken van wat kan je doen? Wat is het beste advies? Onze onderzoekers, een helft van de organisatie zijn onderzoekers, kijken wat is nou het beste milieutechnisch of duurzaamheidsadvies. En dan kijken onze gedragsonderzoekers van hoe kan je dat nou. Hoe tikt de doelgroep?
15: Maar mensen bellen jullie of kijken op de site al met hun portemonnee op tafel. Namelijk, wat levert mij op?
25: Zeker.
15: Of niet? Zit dat er dan ook in of niet?
25: Zeker. Je zult echt op onze website als haakje van waarom je dingen moet doen niet vaak het woord klimaat vinden of de duurzaamheid. Het gaat dus echt om de drijfveer en belemmering die bij jou, dus we hadden het net over een elektrische auto kopen. Wat speelt er dus bij jou? Dus die drijfveren brengen we in beeld en daar spelen we op in. Dus we hebben het heel vaak over portemonnee. Als het gaat om verduurzaming van woningen is de drijfveer je portemonnee, de energierekening.
15: Dus ook, dan zouden jullie in een aantal situaties ook moeten adviseren, of in ieder geval erop kunnen sturen, dat je zegt, nou ja, die thuisbatterij, het klinkt misschien aanlokkelijk, maar doe het nog maar niet.
25: Ja, dat doen we denk ik ook. Dus ik denk dat we daar een heel genuanceerd beeld. Dus wij zetten alle argumenten op een rijtje voor mensen. En mensen moeten natuurlijk hun eigen afweging doen. Maar wij zetten het op een rijtje. We rekenen daar ook aan. En dan moet je uiteindelijk kan je, je eigen afweging maken. Maar we zijn daar terughoudend in dit moment.
15: Maar sec gesteld, ben je dan vooral een kenniscentrum, een informatiepunt, of probeer je ook het gedrag van mensen te beïnvloeden?
25: Nou, we zijn een in de kern een kenniscentrum die een taak heeft om voor te lichten. Om mensen dus onafhankelijke adviezen te geven over duurzaam leven. Maar ja, passief kennisleven is niet voldoende. Want je wil natuurlijk uiteindelijk ook impact maken. Je wil dat mensen je vinden. Je wilt dat mensen wel die informatie tot zich nemen. En we willen
15: maar je wil niet per se dat mensen gaan verduurzamen? Of wil
25: we
15: je
25: willen
15: dat wel?
25: Ze wel een okay. zet geven. Kijk, okay. het is aan mensen zelf wat ze aan te doen.
15: Dus je wil beïnvloeden?
25: Je wil ze wel met de juiste informatie beïnvloeden. Beïnvloeden, ja. Ze wil dat je dat mensen dat meenemen in hun afweging. En wij helpen ze
15: maar
25: dus
15: waarom
25: ook.
15: Vind je dat een moeilijk woord? Want dat is toch wel wat het is? Daar is toch ook niet
25: nee,
15: heel veel mis mee?
25: Ik vind het geen moeilijk woord eigenlijk. Maar het is wel heel scherp dat ik vind het wel belangrijk dat mensen nog wel hun eigen keuzes maken daarin en hun afweging. Maar ze moeten dat wel kunnen doen op de juiste informatie met de juiste berekeningen daaronder. Dus dat is wel relevant. Maar we maken ook adviezen op maat. Dus echt voor jou, met je toetsen een aantal gegevens in, en dan komt er voor jou een advies op maat uit. En verbeterjehuis.nl, dat is ook een URL van ons. En ook daar zit heel veel maatwerk in. Dus je kunt met je eigen informatie, dus een advies, een personaliseerd advies krijgen wat jij kunt doen.
15: En weten jullie of jullie advies dan ook echt de basis is om tot actie over te gaan? Ik kan me zo voorstellen dat als je subsidie krijgt, en dat is in jullie geval, dat ook de vraag regelmatig wordt opgeworpen, is dit doelmatig? Zijn mensen die via Milieu Centraal nadenken over dit soort vraagstukken ook eerder geneigd om echt iets te gaan doen?
25: Ja, dat is een vraag die we heel vaak krijgen. Wij sturen in eerste instantie natuurlijk op bereik. Hoe hebben we mensen bereikt? Dat is wel belangrijk, daar begint het mee. Maar we willen natuurlijk ook weten, wat vinden mensen van die informatie? Heeft het ze aangezet? Dus dit soort impactmetingen doen we ook bij grote campagnes. We hebben een grote campagne gehad over kleding bijvoorbeeld. Maar ook over houtstoken. En daar meten we dus ook echt of we impact hebben gehad. Dan gaat er best wel veel gemeenschapsgeld in. En dat wil je dus ook weten. En dan zien wij dus dat het, zeker als je een soort interventie en minder bewustwordingscampagne, maar interventie, dat het echt wel effect heeft.
15: Toch blijkt uit jullie eigen monitor dat veel mensen zeggen bereid te zijn voor de duurzame keuze te gaan, maar dat slechts, wat was het, 20% het doet. En jullie formuleren dat heel mooi door te stellen dat de werkelijke CO2-reductie achterblijft bij het in de samenleving aanwezige potentieel.
25: Ja.
15: Hoe komt dat dan?
25: Ja, kijk, het is wel beginnen goed om te zeggen dat wij toch in eerste instantie altijd het hardnekkige beeld hebben dat mensen een beetje de rem op de verduurzaming zijn. Hè? Dus dat ze niet willen. Maar dat uit het onderzoek van de Monitor Duurzaam Leven blijkt dus dat mensen wel een best wel openstaan hiervoor. We meten openheid en wat ze doen.
15: Ah ja, er staat, ik heb het nog even nageslagen en jij waarschijnlijk ook. Ja, afval scheiden. Ja. Daar zijn we dan niet te beroerd voor. Maar minder vlees eten, minder vliegen. Echt investeren in een duurzaam huis. Ho maar even.
25: Ja,
15: dat staat te ver.
25: Ja, dat klopt. Dat zijn wat wij noemen de bottlenecks. Dat zijn echt wel de gedragingen, de keuzes die mensen echt heel erg lastig vinden. Maar er zijn een heleboel keuzes die mensen, waar ze mensen echt open voor staan. En die zijn ook impactvol. En dan gaat het over minder kleding kopen, de trein nemen in plaats van het vliegtuig, het isoleren van je woning, minder rood vlees, ja, dat van die kalveren, en dichter bij huis op vakantie gaan. Dus dat zijn sweet spots. Dat noemen we, dus daar zit een openheid. Mensen doen het nog niet, maar als je daar in dat gat, en ja, als ondernemers luisteren, daar zit ook een potentiële markt. Dus waar je daar is een bereidheid, een openheid, en die is groot.
15: En waar zit dan de markt voor minder vliegen of de markt voor minder rood vlees?
25: Maar er zit een tussen dat gat van willen en doen, daar zit dus een gat waar mensen dus, waar gemak zit, het aanbod zit. Dus daar moet je gaan kijken. Dus je ziet dus dat consumenten aan het veranderen zijn. In hun hoofd zijn ze open, ze weten dat er iets moet gebeuren. Alleen het wordt nog heel erg lastig gemaakt om die keuze te maken. Treinkaartjes helemaal naar Spanje reserveren is best wel een.
15: Ja, maar als jij nu een vegetarisch schnitzel, dat mag overigens niet meer zo eten, geloof ik. Maar als jij daarvoor zou willen kiezen, dan is hij ervoor.
25: Maar dat is nou een heel mooi voorbeeld eigenlijk van zo'n een businessmodel wat inspeelt op die bereidheid. Dus daar is een grote openheid, bereidheid om dingen te doen. En je kunt hem inspelen met je aanbod, maar ook met je manier hoe je dat aanbod brengt. Dus als je kijkt naar spullen, ja, mensen zijn bereid om te repareren. Dan kan je als ondernemer natuurlijk kijken van speel ik daarop in met
15: overigens
25: mijn businessmodel.
15: Overigens wordt nu wettelijk afgedwongen via het recht op reparatie.
25: Exact.
15: Ik kwam een eerder onderzoek tegen, ook hier eerder wel behandeld in dit programma van het Sociaal Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat veel mensen het klimaatbeleid oneerlijk vinden. Rijke mensen hebben veel meer mogelijkheden om hun huis te verduurzamen, weten ook de potjes beter te vinden, hebben dus niet die smalle beurs. En zeggen ze ook uit datzelfde onderzoek, de bereidheid om zelf iets te doen tegen klimaatverandering neemt af. Er wordt eerder gewezen naar de grote bedrijven. Laat daar de verandering maar beginnen.
25: Ja.
15: Is dat niet een beetje in tegenspraak met wat jullie constateren in die monitor?
25: Nou ja, weet je, het is natuurlijk een eeuwig oude discussie te kijken van waar begint het nou, de verduurzaming. Maar het aanbod, het is een kwestie van vraag en aanbod. Het is een keten. Dus je kunt wel technisch, ja, straks met Prinsjesdag gaan we weer horen van, nou, innovatie, groene groei, dat moet heel veel gebeuren in de keten. Daar zal ook wel flink wat budget naartoe gaan.
15: Ik begrijp dat jij het niet eens meer echt hoort.
25: Nou, allemaal super belangrijk. Nee, heel erg belangrijk. Maar je moet ook oog hebben voor het eind van de keten waar wij met onze keuzes zitten. Want je kunt wel een elektrische auto ontwikkelen. Maar als je uiteindelijk niet die keuze daarvoor maakt, omdat jij hem niet wil kopen, omdat er, hè, dan ben je nergens.
15: Ik koop hem ook niet omdat ik me afvraag of mijn laadpaal, mijn zwaardere aansluiting wel voor elkaar komt.
25: Dat is nou precies wat ik bedoel. Dus in dat gat tussen willen, wat jij wil potentieel, hè, is het ook belangrijk dat wij een infrastructuur creëren, hè, een soort keuzeinfrastructuur, die maakt dat jij zegt, oh, wacht even, staat eigenlijk om de hoek die laadpaal. Eigenlijk best wel handig. Dit kan. Dus wat mijn pleidooi is eigenlijk van, technische innovaties zijn ontzettend belangrijk. Maar we moeten ook kijken naar, maken we het onszelf, burgers, mensen thuis, consumenten, ook mogelijk om daarvoor te kiezen.
15: Jij zei volgens mij eerder in dit gesprek dat het te makkelijk is om de mens altijd maar als de Achilleshiel van deze discussie te zien.
25: Het is een en verhaal. Dus ja, je moet dus, want die elektrische auto of die thuisbatterij of de warmtepomp, en we kunnen wel, ze worden steeds beter. Maar als mensen thuis aan de keukentafel die keuze niet maken, omdat het gewoon lastig is, omdat ze niet weten welk model en past het wel, waar moet ik het ophangen, ja, dan gaat die markt niet draaien. Dan krijg je geen economie daarop.
15: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
15: Bedrijven moeten duurzamere keuzes makkelijker maken, of consumenten moeten zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dat borduurt een beetje voort op wat we net hebben besproken. Wat zeg jij dan? Ligt het vooral bij die bedrijven of toch bij de consumenten?
25: Nou, het zit,
15: nou,
25: het zit bij de bedrijven. Zou ik
15: Ika van der Pas van Milieu Centraal. Het zit toch bij die bedrijven. Hoe moeten die bedrijven dan toch hun beste beentje voorzetten?
25: Nou, inspelen op dat wat we in de monitor duurzaam leven ook hebben, op die openheid, die bereidheid, die echt enorm is. 75% van de meerderheid van de Nederlanders zegt van, ik sta hier echt open voor. Voor een aantal van die sweet spots. Dus inspelen op deze behoeftes. En deze, ja, toch een verandering in de manier hoe mensen er naar kijken. Dus dat bewustzijn inspelen met hun diensten en hun producten.
15: Merken jullie ook iets van een veranderde manier van kijken als de politieke wind wat anders waait? Als toch het idee post was dat het klimaat niet meer zo belangrijk is, dat er naast milieu toch nog wel andere zaken zijn die ook om voorrang vechten? Dat invloed heeft op wat mensen zelf voor keuzes maken?
25: Ja, weet je, voor ons zijn deze thema's duurzaam leven eigenlijk geen links of rechts onderwerp. Want verduurzamen van de woning is geen linkse hobby. Het is echt iets wat je doet voor je portemonnee en ook voor je gezonde woning. Dus ik denk dat het is anders, het frame is anders. En het beleid wat je misschien ontwikkelt is misschien anders.
15: Maar in de tijd dat jij directeur bent van Milieu Centraal hebben we in ons vocabulaire woorden toegevoegd als klimaatdrammers, klimaatgekkies. Ja. Dus dat veronderstelt toch wel dat er wat licht zit tussen hoe de een erover denkt en de ander dat opvat.
25: Ja, maar dan heb je het over waarom we het doen. Terwijl wij zeggen van ja, het is niet, het is natuurlijk in de basis natuurlijk wel een klimaatvraagstuk. Maar je doet het dus ook voor de gezondheid van de leefomgeving, over de biodiversiteit. Je doet het ook voor je portemonnee. Je doet het voor je comfort.
15: Als je kijkt naar jullie eigen portemonnee, dan zie je dat Milieu Centraal hoofdzakelijk draait op subsidies, op bijdragers van ministeries. Ben je toch bij een formatie van een nieuw kabinet. Het gaat over een iets langere termijn. Maar benieuwd naar hoe er door die nieuwe ploeg naar wordt gekeken. En is dat ook een onzeker bestaan wat dat betreft?
25: Zeker. Ik ben altijd wel echt benieuwd. En dat volgen we natuurlijk ook goed van hoe wordt er naar gekeken. En ik blijf ook met de inzicht en de kennis die we hebben ook voortdurend de organisatie, maar ook de thema's positioneren over het belang van dat je ook blijft kijken naar de behoeften van de consument en naar de informatie die je geeft. Dus dat moet ik wel blijven benadrukken. Want dat is niet altijd vanzelfsprekend.
15: Maar zou je liever andere inkomstenbronnen aanboren?
25: Dat doen we ook. Dus we werken ook samen met bedrijven. Vooral als het gaat om hoe zij nou de duurzaamheidsinformatie over hun producten naar hun klanten doorvertalen. Dus daar waar mensen hun keuze maken, is het wel belangrijk dat de juiste en betrouwbare informatie
15: maar
25: staat.
15: Maar een samenwerking met bedrijven is nog weer iets anders dan vragen of die bedrijven jou financieel kunnen ondersteunen.
25: Ja, maar we werken samen en worden ook daarvoor betaald.
15: Uit een evaluatie, weliswaar uit 2021, maar dat is ook jouw tijd, lees ik over die samenwerking met bedrijven. Een kernkwaliteit van Milieu Centraal is de onafhankelijke positie. Mm-hmm. Omdat Milieu Centraal samenwerkt met het bedrijfsleven, is er een risico dat het niet als onafhankelijk wordt gezien, met de aanbeveling om die onafhankelijkheid toch nog weer beter te borgen. Deel jij die aanbeveling en is er sinds 2021 dan iets aan veranderd?
25: Nou ja, ik moet wel benadrukken dat de grootste bron van inkomsten inderdaad de subsidie van de overheden van de verschillende ministeries is een groot percentage.
15: Nou, dat gaf ik net al aan, maar ja. Je zegt zelf ook, we werken wel degelijk samen met het bedrijf.
25: Klein percentage, omdat wij dat belangrijk vinden, omdat daar waar jij je keuze maakt, dat daar ook de juiste informatie.
15: Maar kan het je onafhankelijkheid aantasten? Want dat wordt hier gesteld in de evaluatie.
25: Als de percentages van financiering omgedraaid worden, zeker. Dus wij zullen nooit alleen met financiering van alleen bedrijven of zo kunnen.
15: Maar in 2021 werd er op papier gezet, misschien is het een idee om, volgens het model van het Nibud, geloof ik, dat werd aangehaald, die onafhankelijkheid beter te borgen.
25: Ja,
15: we
25: borgen de onafhankelijkheid extreem goed. Dus wij hebben een heel proces, een validatieproces voor onze kennisbasis. Dus we laten meerdere onderzoekers naar de informatie die wij naar opgehaald hebben kijken. En doen een hele maatschappelijke ronde waar tegenstanders en medestanders naar kijken. En vervolgens hebben wij een wetenschappelijke raad van advies die dit echt allemaal borgt, deze informatie. Dus die borging is echt wel gegarandeerd.
15: Dan nog eventjes naar wat nieuwe Europese wetgeving. Het gaat onder andere over uitstoot. In 2028 meen ik dat dat ook echt toegerekend kan gaan worden aan huishoudens. Gaat dat veel betekenen voor, denk je, jullie hulpvraag, jullie assistentie aan mensen die bellen of informatie zoeken?
25: Dat kan ik mij voorstellen. Dus op het moment dat je natuurlijk zelf ook moet kijken, dan heb je natuurlijk een stok achter de deur om te kijken, wat kan ik doen? Wat kan ik daarover betekenen? Maar voor die tijd komt nog natuurlijk de richtlijn, de ECTG-richtlijn.
15: Daar moet je iets meer over zeggen. Wat is dat?
25: Ja, dat is een heel ingewikkeld woord. Het is de richtlijn. Dus de Europese lidstaten hebben in Brussel met elkaar een richtlijn gemaakt die heet Empowering Consumers for the Green Transition. Afgekort ECGT. Maar ook
15: de EMCO-richtlijn is dat? Jawel, ik ben weer helemaal op dezelfde pagina, zodat wij niet meer trappen in valse claims.
25: Exact, om greenwashing tegen te gaan en misleiding. En daar is echt wel sprake van regelmatig. Dus daar worden nieuwe regels, ook strengere regels, aan keurmerken en aan duurzaamheidsclaims
15: strengere
25: gesteld.
15: Strengere regels. Dat zal bedrijfsleven wel staan te applaudisseren. Maar jij zegt dat is big hard nodig.
25: Nou, wij zijn al 10 jaar met de keurmerkenwijze. Proberen wij juist het kaf van het koren te scheiden. Dus in keurmerkenland. Dus het scheiden van wat is echt een keurmerk en wat zijn plaatjes die niet veel zeggen. Dus wij zijn wel blij met deze ontwikkeling. Want het helpt mensen om de juiste keuze te maken.
15: En wat mag er dan, als die richtlijn van kracht is, niet meer wat er nu nog wel oogluikend wordt toegestaan, of wat nog door de mazen van het net glipt?
25: Nou ja, de ondernemers zullen straks wel heel goed moeten onderbouwen waar hun claim op gebaseerd is. Dus als je zegt van, ik heb een elektrisch bestelbusje om mijn boodschappen af te leveren, en je zegt, ja, dan zijn je boodschappen duurzaam, dat kan dan straks niet meer. Dan zal je dus moeten zeggen van, nou ja, de boodschappen worden gebracht met een elektrische vervoermiddel. Dus je moet heel specifiek zijn. En dat is natuurlijk minder sexy, denk ik. Maar dat is wel heel goed. Want
15: Ike van der Pas, directeur van Milieu Centraal, dank voor je komst.
25: Graag gedaan.
15: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Cindy Vorselman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de NVAB. Onder andere over wat er nu toch moet gebeuren met de WIA. Gisteren een grote staking op het openbaar vervoer. Abonneer je dan op de Top van Nederland, dan hoef je geen aflevering te missen. Straks, hoe reageert de beurs op de losgeslagen olieprijzen? U hoort het in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
3: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
26: True Lease met Grenke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
26: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl. Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
28: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
29: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
30: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
29: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
30: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
31: Unbelievable.
32: Unique. Oh, yes.
31: Incredible.
33: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
34: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
33: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
34: Nou, praten over tech.
33: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
34: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
35: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
36: Nu in de BNR-app.
15: Huiseigenaren blijven volgens minister van Volkshuisvesting Boekholt O'Sullivan zelf verantwoordelijk voor funderingsschade. Honderden bedrijven op de sociale media-accounts van Rob Jetten en D66 zijn geschreven met behulp van AI. En het Amerikaanse aandeel in het delven van de bitcoin loopt terug, terwijl Rusland en China terrein winnen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Mandy van der Plas, bij de ANWB rijdt het verkeer nog steeds lekker door?
7: Ja, het rijdt gelukkig goed door onderweg. Er staat wel een file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij afrit Hoenderlo. Voorbij knooppunt Waterberg is het oponthoud bijna 10 minuten. Je kunt ook omrijden via Ede en Barneveld over de A12 en de A30. Op de A16 van Breda naar Rotterdam stilstaand verkeer bij afrit Dordrecht Centrum. Hier is het oponthoud 30 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Hier is de vertraging ruim een kwartier. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 168,1.
36: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoordfans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoordfans zijn gegaan. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. Het aantal mensen dat is overleden door het West-Nijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, dat meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld, dat waren er een week geleden 9. Sinds vorige maand zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het West-Nijl-virus rondgaat, ook onder dieren. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartijen in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en is afhankelijk van hun raketten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Kan Apple de marges hoog houden met de nieuwste foldable iPhone? En hoe kan een uitbreiding naar Turkije de deur openen naar de Duitse markt? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
9: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
10: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen. Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: True Lease met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
14: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl. U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
16: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
12: Hopelijk denkt u dan:
17: maar mag dat?
12: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
36: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Laat de half uur van BNR Zaken doen afgetrapt met een analyse van de financiële markten.
36: Beursnerd.
15: Economie-redacteur Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag. Sam, ik zag eerder vandaag dat de AEX precies op 1100 punten stond.
0: Hij zakte echt net een beetje onder. De 10,
15: Charlotte.
0: Ja, 1099. Ja, sorry, het is een minnetje van 0,2%. Verder is het een beetje een vlakke dag. We willen namelijk vooral weten wat de ECB gaat zeggen over de rente. Maar ja, dat die rente omhoog gaat, die staat ook eigenlijk wel zo goed als vast. Volgens de markten wordt dat, is 95% zeker dat die omhoog gaat. En dat mag dan wel zo zijn. We mogen er allemaal heel zeker over zijn. Maar het moet wel nog eventjes gebeuren. Dus eigenlijk ben ik hier een uurtje te vroeg. Maar ja, dat is nu eenmaal de programmering. En die renteverhoging, ja, het is niet helemaal het instrument voor wat de oorzaak betreft voor de hoge inflatie. Namelijk de energieprijzen. Maar het mantra deze keer is toch wel beter voorkomen dan genezen.
15: Ja, in dat opzicht kunnen we denk ik de olieprijs niet onbenoemd laten.
0: Nee, die staat nu op 101,2. Heb ik het over een Brent.
15: Een vaatje Brent.
0: Stijgt natuurlijk al de hele week. En zolang het conflict aanhoudt, voelt iedereen dat op de beurs en in de pomp. En het conflict houdt ook nog wel even aan. Alleen de aandeelhouders van de grotere oliemaatschappijen profiteren mee. Shell staat nu bijvoorbeeld year-to-date op een groei van bijna 30%. En dat is toch best wel netjes.
15: Al is het bijna zeker, het blijft een beetje speculeren wat betreft wat er uit Frankfurt komt. We kunnen het ook hebben over zaken die we al wel weten. Ja. Die gepubliceerd zijn namelijk, dat doen ze maandelijks. De cijfers van TSMC.
0: Precies, maar toch goed om eventjes even kort naar te kijken. Waren ook weer beter dan verwacht. Maar dat ja, is natuurlijk wel een beetje bekend geluid in deze sector. De omzet steeg met 53% in augustus. Analisten hadden gerekend op een omzetstijging van 46,8%. Komt dus neer op $16,3 miljard. En de berichten van TSMC die daarbij horen, die kan je ook wel uittekenen. De productie kan de vraag niet bijbenen. Vandaar dat we 20 extra fabrieken aan het bouwen zijn.
15: Zeggen ze ook elke maand.
0: je zou misschien hopen dat ze wat meer zouden zeggen over de deal met ASML. Dat ze af hebben gesproken vanaf 2030 de meest geavanceerde systemen van onze Nederlandse machinebouwer in productie te nemen. Of te gebruiken. Maar ja, daarvan zien we natuurlijk nog niks terug in deze augustuscijfers. De vooruitzichten voor de hele sector zijn wel positief. Voor de chipsector, zegt de chipmaker.
15: Hoe positief zijn de beleggers in Apple? Wat doet het aandeel?
0: Nou, vandaag is de reactie best wel mild. En in eerste instantie vond ik dat een beetje gek, maar dat is eigenlijk wel gebruikelijk. Meestal zien we dat pas na een maand tot 60 dagen later stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Bank of America. Beetje vreemd toeval, maar het is de afgelopen 17 keer wel waar geweest voor Apple. Sinds 2007. Dus een echte koersreactie, die blijft nog even uit. Verder was die prijsverhoging natuurlijk ook wel interessant, want die was dus eigenlijk wel lager dan we hadden verwacht. De prijsverhoging compenseert namelijk niet helemaal voor de increase in geheugenchips. En dat gaat uiteindelijk vreten in de marge. En de vraag is dan hoeveel dat gaat vreten in de marge. Dat weet ik nog niet. Dat moeten we even wachten op de volgende kwartaalcijfers.
15: En dan is er die uitvouwbare, opvouwbare, uiteindelijk
0: duo.
15: Telefoon, de duo. Ik sprak er vanochtend al even over met de Apple reseller AMAC, Roelof de Rijk.
0: Ja, jij vroeg hem naar de grootte van de markt. Dat is een hele goede, daar wilde ik ook even op ingaan. En Roelof de Rijk, die zei dit.
1: We zullen het dus gaan ervaren. We weten dat de markt groter wordt omdat Apple er nu mee komt. En die is toch een redelijke vertegenwoordiging van een groot gedeelte van de markt.
0: En dat is wel waar, maar die markt is eigenlijk best wel klein. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel van die duo's er uiteindelijk verkocht gaan worden. Maar ja, de prijs van die dingen is dan wel zodanig hoog dat Apple misschien de marges daarmee dan wel weer hoog weet te houden.
15: Hij verslikte zich bijna, want hij noemde het even een redelijke prijs. Ja, maar moest daar nou toegeven dat het toch wel een fors bedrag was.
0: Toch echt wel heel erg groot was, €4.000 voor.
15: Nou, dan heb je de max, hè?
0: Ja, dan heb je de max.
15: Instappertje voor 2300.
0: Het is slechts een maandsalaris.
15: Dat hangt van waar je werkt.
0: Ja, dat hangt een beetje af van waar je werkt. Maar of ruim een maandsalaris, weet ik niet. To be continued, we zien het wel.
15: Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd.
36: internationaal ondernemen.
15: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een multinational op letten als je je producten gaat verkopen in Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen. Dat is een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Vandaag de gast Jasper Klootwijk. Hij is van het klantcontact- en transformatiebedrijf Change. Welkom.
2: Dankjewel.
15: Klantcontact en transformeren, dat doen we ook al een tijdje. Dat is al zo oud als de weg naar Rome. Toch noemde jij je bedrijf in 2021, was het? Change. Ja. Dus er moest iets veranderd worden. Wat dan?
2: Klopt. Een van mijn grote frustraties in mijn langdurige carrière in klantcontact was het businessmodel van met name de outsourcers, de partijen die het klantcontact uitvoeren voor heel veel grote bedrijven. En dat ging namelijk altijd op volume, op basis van call, uur of meer, chats of e-mails. En dat businessmodel was best wel ongezond.
15: Want hoe meer je doet, hoe meer je krijgt.
2: Precies. En de klanten willen niet altijd meer budget uitgeven of meer geld uitgeven. Maar degene die het outsourcen, die wilden altijd wel meer volume, meer uren, meer mensen. En ja, zeker in tijden van AI is dat model niet echt heel erg houdbaar.
15: Ja, maar jij was in 2021 je tijd dan al vooruit. Want AI was toen denk ik nog niet zo'n hele grote factor.
2: Nee, dat klopt. Nee, voor ons was die irritatie, die frustratie eigenlijk de belangrijkste drijfveer om echt iets anders te gaan doen.
15: En wat is er dan anders?
2: Het andere is ons businessmodel. Dus wij proberen geen geld te verdienen met uren of mensen. Wij proberen echt op innovatie geld te verdienen. En ons altijd naar de klant, aan de klant te conformeren.
15: Ja, dat klinkt prachtig. Maak er een folder van en misschien boek je dan groot succes. Maar wat is dat dan? Naar de klant proberen te bewegen en daarop aan te passen?
2: Nou, heel goed begrijpen wat de doelstellingen van de klant zijn. Soms zijn die harde groei. Nou, dat betekent dat je mee moet kunnen schalen, maar wel met lagere kosten. Het kan zijn dat je hogere klanttevredenheid wil. Dat betekent dat je betere mensen moet neerzetten. Maar ook, en zeker in deze tijd dat AI veel meer een rol speelt, zorgen dat je kosten harder naar beneden gaan dan je concurrenten.
15: Ja. Dus met minder mensen?
2: Vaak met minder mensen, ja.
15: Meer chatbots,
2: ja. En voicebots natuurlijk.
15: Zijn dat die chatbots en voicebots waarvan de consument eigenlijk gewoon pukkels krijgt? Dat bleek nog uit onderzoek recent ook van de Consumentenbond. Veel mensen willen toch graag iemand spreken van vlees en bloed.
2: Nou, er zijn heel veel wat oudere chatbots die inderdaad die pukkels geven. Maar de modernere, nieuwere chatbots, die zijn soms best wel fijn. Een klant van ons, bijvoorbeeld Marktplaats, die zag het chatgebruik na de implementatie van een nieuwe agentic AI-bot bijna met echt veel procent stijgen. En dat zijn dingen die tonen we aan dat consumenten het ook prettiger kunnen vinden.
15: Nu gaan wij het hier hebben over internationaal zaken doen. Maar als het toch een kwestie is van op de goede manier AI inzetten en de nieuwste chatbot lanceren, dan hebben we überhaupt toch geen grenzen meer nodig om te ondernemen?
2: Nee, en dat is wel een grappige paradox. Want wat je eigenlijk ziet is dat AI ook niet gratis is. En je ziet dat door automatisch vertalen, dat er eigenlijk steeds meer landen zijn waarin je klantenservice voor de Nederlandse markt kunt afhandelen.
15: En dat doe jij bijvoorbeeld in?
2: Ja. Nou, wij hebben zelf Suriname geopend 3 jaar geleden. Maar zijn nu ook actief in Turkije. Nou,
15: en in Suriname spreken ze natuurlijk Nederlands. Dat is zeker geen toeval.
2: Ja, nee, zeker. Maar we hebben ook in een aantal Afrikaanse landen, zoals Egypte, projecten draaien. Waar inderdaad met auto-translate gesprekken vertaald worden in een chatbot. En die dan zonder het te merken voor de consument eigenlijk dezelfde resultaten opleveren.
15: Maar dan toch nog even zodat ik de hele rit goed voor ogen heb. Jullie doen het voor klanten die hun klantcontact uitbesteden. Met inzet van de nieuwste technologie.
2: Ja, klopt.
15: En dan ook nog in den vreemde, om er iets te noemen, in Egypte. Komen daar nog mensen aan te pas dan? Ja. En waarom zou je het dan in Egypte doen? Waarom zet je niet gewoon dan je machinerie neer lekker in eigen land?
2: Ja, de machinerie kun je zeker in eigen land neerzetten. Maar nog niet alle vragen zijn toch nog goed door de AI helemaal op te lossen. Dus je ziet dat er gewoon nog best wel wat uitvalt. Ook omdat die concurrentie die er is eigenlijk tussen AI en de mens nu op dit moment best wel heftig is.
15: Maar als jullie het doen voor Marktplaats, om maar iets te noemen. Ik weet niet of dat dan al uitbesteed wordt tot in Egypte aan toe.
2: Nee, dat niet.
15: Oh, want daar heb je niks aan. Want dan heb je daar een Egyptenaar nodig die delicate kwesties die nog te moeilijk zijn voor AI in het Nederlands gaat beantwoorden.
2: Ja, nee, klopt. Maar er zijn nog heel veel andere topics die heel goed daarvoor geschikt zijn in de energiemarkt of in de telecommarkt, waar ook gewoon lokale kennis voldoende is om dat soort vragen op een goede manier te beantwoorden. Dus er zijn heel veel topics die iets minder cultuur bepaald zijn. Ja, er zijn natuurlijk marktplaatsen. In zijn algemeenheid zijn heel veel, daar zitten heel veel lokale producten bij. Hè.
15: Dus dat moet je ook lekker binnen de grenzen houden?
2: Dat moet je ook lekker binnen de grenzen houden. Daar zijn ook goede keuzes voor. In Nederland hebben we ook 500 mensen aan het werk. Dus daar is nog steeds werk voor. Maar dat gaat wel veranderen de komende paar jaar. In Nederland werken er bijna 100.000 mensen in klantcontact nog steeds. Dus dat is echt wel een grote groep mensen. Ja, en dat zal over een aantal jaar de helft zijn.
15: Nou, ik kwam een onderzoek tegen van marktforcer Gartner. Daar proberen ze een blik op de toekomst te werpen. Ook over klantcontact en de inzet van AI. Hun laatste inzicht was dan weer dat veel bedrijven die nu heel rigoureus hebben ingezet op AI, op hun schreden zullen terugkeren. En zullen merken dat het soms voordeliger is en beter is om daar toch weer mensen neer te zetten. Hoe zie jij dat dan?
2: Nou, dat tot op zekere hoogte. Ik klop dat.
15: Heb je het ook al eens ergens gedaan? Dat je dacht, nou, dit is een klusje voor AI, maar ik kom nu bedrogen uit?
2: Nou, ik ben in ieder geval al vaker tegengekomen dat de kosten van AI een stuk hoger waren dan in die initiële business case. Dus dat is iets wat ik regelmatig tegenkom. En helemaal teruggaan naar helemaal de mens is best wel weer een grote stap. Wat je dan ziet is vaak dat goedkopere landen dus meer een rol gaan spelen. En dan is internationaliseren wel echt de keuze die logisch is. Ook gewoon omdat Nederland steeds duurder blijft worden.
15: Het gaat om klantcontact. Het gaat om het goed bedienen van je klanten. Van de mensen die ambassadeurs van je merk kunnen zijn. Dus je kunt je daar als merk, neem ik aan, toch ook niet heel erg veel fouten in veroorloven.
2: Nee.
15: Wanneer is het dan bijvoorbeeld verantwoord om te zeggen, we hebben dat al uitbesteed aan Change en die doen aan offshoring, die gaan dan naar Suriname. Zonder dat cultureel ergens spanningen oproept, omdat je nu eenmaal toch met mensen aan de slag bent die een hele andere cultuur erop nahouden.
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste wat je kunt doen is cultuur omarmen. Dus vooral niet denken dat er nul impact zal zijn, maar heel goed begrijpen wat die cultuur inhoudt en hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan. Dus als je denkt dat, zeg maar, dat je voor bijvoorbeeld een kwart van het geld of voor de helft van het geld in Nederland, dat je dan precies hetzelfde krijgt, dat is niet zo. Maar je kunt ook heel goed van de lokale kwaliteiten gebruik maken. He, van, ja, als je in Suriname mensen aan het werk ziet gaan en je hoort hoe puur hun lach is, dat is zo mooi om mee te maken. Als je dat soort kwaliteiten kunt inzetten, of in Turkije bijvoorbeeld de commerciële vaardigheden van mensen die daar hebben, ja, dan voeg je echt waarde toe aan je merk en kun je andere stappen maken.
15: Maar weet ik als klant van het bedrijf dat ik denk te bellen dat ik eigenlijk bel met Suriname of niet?
2: Dat wordt niet automatisch gemeld. Maar je kunt het soms wel horen aan het accent. En het wordt ook vaak gevraagd, bel ik met Suriname? Dus dat is bij een deel van de mensen is het zeker bekend, maar het wordt niet actief aangekondigd.
15: En daar wordt het gesprek leuker op, zeg je. Want die mensen die lachen daar harder, sneller, beter.
2: In sommige gevallen wordt het gesprek echt leuker, ja. Zeker. En in sommige gevallen moet je daar coachen en verbeteren. En ja, het is geen garantie voor automatisch succes. Maar als je goed voorbereidt en snapt dat dingen echt anders zijn in andere landen, ja, dan heeft het ook heel veel mooie voorbeelden.
15: En waarom zit jij daar? Zat er al een klant? Of dacht je, er is toch historisch gezien een bepaalde relatie tussen Nederland en Suriname? Wat is de reden?
2: Ja, ik heb ooit 20 jaar geleden daar een bedrijf opgebouwd. Eigenlijk de eerste callcenter van Suriname. Dus ik ken het land al. Ik heb er ook zelf een tijdje gewoond. En toen Change begonnen, groeiden we heel hard in Nederland. En zagen wel dat een klant van ons, in dit geval Eneco, vroeg van, kunnen jullie ook daar wat dingen voor ons doen? Dus eigenlijk was de klantentrigger om daar weer te gaan starten. Was niet eens ons plan direct op dat moment. Maar zij hebben ons geholpen om die stap te nemen.
15: Dan zit daar dan een gezonde dosis opportunisme in. Want ik spreek hier ook wel eens met mensen die zeggen, ja, internationaal ondernemen, er wordt dan gedacht, nou, ik heb daar een grote klant, ik kan het niet laten schieten, dus ik ga maar die kant op. Dat is niet altijd de beste route. Maar jij had blijkbaar toch al wat kennis in je bagage.
2: Ja, nee, ik denk over die specifieke markten 20 jaar kennis en ervaring. Dus ik voelde me daar vrij comfortabel bij. En dat was zeker opportunistisch. En dat hoort denk ik ook wel een beetje bij ondernemen. Kansen zien en kansen benutten. Dus dat was, ja, die lacher. En dat
15: maar
2: voelde
15: zonder 20 jaar Suriname in je achterzak had je het misschien niet gedaan?
2: Nee, op dat moment niet. Nee, dat klopt. Ja.
15: En waarom doe je nu dan, dat is toch een hele andere tak, Turkije?
2: Ja, weer andere overwegingen. Wat we nu zien, we zijn nu in Nederland, hebben we nu een redelijke positie opgebouwd in de markt in 5 jaar tijd. Daar zijn we best wel trots op. En we hebben Ja, echt die drive om ook meer landen in Europa te gaan benaderen. En daarvoor willen we ook makkelijk andere talen kunnen toevoegen. En dan is Duits in Turkije een goede optie. Maar ja, want omdat er gewoon heel veel mensen wonen die uit Duitsland teruggekeerd zijn.
15: Ja, je zegt het in één zin. Duits in Turkije, dat is dan een logische optie. Maar als je zo graag in Duitsland je slag wil slaan, dan zou je ook kunnen zeggen, ik begin eens in Duitsland.
2: Ja, en Duitsland is echt een schitterend land waar ik heel graag zaken doe. Maar ook wel enigszins voorzichtig ben. Want alles wat ondernemen in Nederland lastig kan maken, geldt in Duitsland nog zeker een factor 2. Dat zou zeker ook een volgende stap kunnen zijn. Maar we hebben nu wel de optie om Duitsstalige klanten een eerste bewijs te leveren en te zorgen dat we hun kunnen helpen.
15: Maar is Turkije dan een wat gemakkelijker route om goedkoop en zonder al te veel bureaucratie je slag te slaan in Duitsland?
2: Ja. Dat is wel een goede stap om te zorgen dat je gewoon een eerste basiscapability hebt. En voor Duitse bedrijven ook gewoon serieus kunt zijn. En we doen nu een klein stukje Duitsstalig bod vanuit Rotterdam, vanuit onze vestiging daar. Maar dat geeft ons wel nog wat meer mogelijkheden om Duitse klanten ook goed te helpen.
15: Maar Turkije is dus voor jou minder bekend terrein dan Suriname, waar je hebt gewoond en waar je al een bedrijf bent begonnen. Ja. Ben je bang dat je ergens tegenop botst of niet?
2: Nou ja, zeker. En daarom hebben we wel een nieuwe COO aangenomen, Mark de Vries, die daar een jaar of 7 gewoond heeft. Dus dat helpt ons.
3: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: En zorgen dat mensen meer waarde kunnen toevoegen. Dus dan wil je ook wel dat stukje samenpakken. Dus hier hebben we wel echt goed over nagedacht hoe we dat op een iets andere manier dan in onze andere landen kunnen doen.
4: En je zei, die start die was niet per se rimpeloos, het was niet helemaal makkelijk. Wat schiet er nu nog steeds bij jou te binnen dan?
3: Nou, alleen al het oprichten van het bedrijf vergde heel veel meer papieren en persoonlijk ondertekende affidavits en andere dingen.
4: Je moest naar Istanbul, ja. Wat vreselijk.
3: Ja, nou ja, goed, dat hoort er inderdaad bij. Maar ja. Dat is inderdaad wat meer werk dan ik van tevoren gedacht had.
4: Dus moet je nu ook constateren dat als je nu zo internationaal actief bent, dat het met de wet en regelgeving in Nederland dan misschien per ongeluk best wel meevalt? Dat het in andere landen niet per se beter is in ieder geval?
3: Nee, ja, dat laatste zeker. Maar we zouden zeker ondernemerschap kunnen ondersteunen in Nederland door sommige dingen wat simpeler te maken. En vooral omdat je nu, en dat ik denk dat dat niet voldoende beseft wordt, wij in Nederland ook serviceberoepen concurreren gewoon nu echt met bijna alle landen in de wereld. Ja, dus een klantenservice medewerker in Nederland is gewoon op sommige aspecten inwisselbaar voor iemand in Kenia of in Ghana. Ja. En ja, als de lonen daar 10 keer zo laag liggen, dan ja, zul je zien dat daar een deel van het werk naartoe gaat.
4: Maar jij voorspelde net al toch dat mensen die in Nederland voor jullie werken, dat het er over een paar jaar waarschijnlijk minder zijn.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is wel iets wat ik verwacht. We blijven hopelijk wel groeien met nieuwe klanten en daardoor ook nog in de totale base groeien. Maar per klant zullen we inderdaad minder medewerkers hebben. Ja.
4: Jasper Klootwijk van Change, dank voor je komst.
5: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: En luister het vooral terug via je favoriete podcast-app. Zoek op Internationaal Ondernemen. Lisbeth en Niels van de Avondspits.
6: Goedemiddag.
4: Wat staat er allemaal op het programma?
6: Nou, wij fronsen onze wenkbrauwen vanochtend toen we lazen over robjetten en het AI-gebruik op social media. Daar gaan we nog even over doorpraten. Zeker ook met onze tech-redactie. Want die weten natuurlijk heel goed hoe je AI-gebruik opspoort. En in hoeverre je AI wel kunt gebruiken zonder dat je excuses aan de Molukse gemeenschap helemaal uit de chatbot komen.
4: Ja, ja.
6: En we vragen ons ook af wat de politieke consequenties zijn.
4: Ja, ik zag gisteren zelf op, dacht ik, X een herinnering van Robjette aan Jacques Wallagen. Met de tekst, dat is Wallagen voor mij. Dacht ik, nou.
6: Misschien wel voor de chat.
4: Ja, dat was wel een voor jouw tijd. Maar goed,
6: ja.
4: Dat hoort misschien ook bij premier zijn. Niels?
7: Ja, niet alleen hebben we problemen met de weginfrastructuur. Ook het spoor is niet in orde. ProRail zegt nu zelf, wij gaan de afspraken die we daarover hebben gemaakt met de overheid ook dit jaar niet halen. Dus er zijn te veel storingen. Daar heeft natuurlijk de treinreiziger veel last van. Daar gaan we het zeker ook over hebben. En het is vandaag de laatste dag van de coronaverhoren. Hierna gaat de enquêtecommissie nadenken en conclusies trekken. Maar dat doen wij natuurlijk al vanmiddag.
4: Jullie kunnen dat sneller.
7: Mark Beekhuis heeft al die verhoren gehoord. Die kent die.
6: Dus die kan dat rapportje zo optikken.
7: Ja. En die kan dat rapportje
4: maar
7: zo optikken.
4: Heeft hij ook echt alles gehoord? Want als je journalist toch een paar minuten hebt gemist, dan tel je niet mee, hè?
7: Ja, dit is de vullingsaffaire.
6: En de Meta-bril, je weet wel, die bril.
4: De perfect bril.
6: Die kan de perfect bril.
4: Pervert.
6: Oh, de pervert. Ja, zo wordt die genoemd. Ja. Omdat je ermee kan filmen. En dan worden er dus ook vrouwen gefilmd zonder dat ze dat weten. De Nederlandse Consumentenbond zegt, daar moet een verbod op komen. Is dat haalbaar?
4: Het is allemaal te horen in de Avondspits met Niels en met Lisbeth. Veel plezier alvast. Ik ben er morgen weer. Dan is mijn gast de eigenaar van Lipema, Dirk Lips. Dan gaat het over de Beekse Berg. Maar het is een conglomeraat van heel veel bedrijven. En hij heeft nog een appeltje te schillen met de gemeente Heelvarenbeek. Daarover gaat het onder andere morgen in BNR Zaken doen. Zometeen Boekenstein en de Wijk. Dag.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.

0: Engels.nl.
1: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCheli.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassy geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
12: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
13: FNV-voorzitter Hans Spekman is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Arthur Chapin, Stine Jensen, Teun Luijks en Remco Vrijdag aan. We zenden uit vanaf de Finance Run in het Amsterdamse Bos.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
15: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt goed door onderweg, maar een paar files veroorzaken veel oponthoud. Zoals eentje op de A16 van Breda naar Rotterdam. Het rijdt daar langzaam vanaf de Moerdijkbrug. Tot aan Dordrecht Centrum is het oponthoud 30 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen is de rechter rijstrook dicht bij afrit Arkel. Hier is de vertraging een kwartier. De A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Daar is de vertraging bij afrit Oud-Beijerland ruim 10 minuten. En ook staat er file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je 20 minuten. Een alternatief is omrijden via Ede en Barneveld. Dat doe je dan onder andere over de A12 en de A30. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A6 van Lelystad naar Muiden. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 61,8.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoordfans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoordfans zijn gegaan. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. Het aantal mensen dat is overleden door het West-Nijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, dat meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld, dat waren er een week geleden 9. Sinds vorige maand zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het West-Nijl-virus rondgaat, ook onder dieren. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartijen in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en is afhankelijk van hun raketten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
19: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
20: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
21: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
22: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
21: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
20: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
23: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
24: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
23: Gelukkig lees jij ze wel.
24: Ja, tot en met de voetnoten.
23: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
24: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
23: Voetnoten, taaie rapporten,
24: maar wel helder uitgelegd.
23: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
16: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
25: Woensdag 9 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïense drones hebben vannacht de marinehaven getroffen van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens president Zelensky een olieterminal, militaire havenfaciliteiten, een marineschip, volgens mij eentje dat eerder ook al is geraakt, dat zo'n schip dat kaliber kruisraketten kan afschieten, is getroffen, ook voor brand uitgebroken daar. Die kruisraketten worden vanaf schepen vaak op Oekraïne afgeschoten. In Anapa, ietsje verderop aan de Zwarte Zeekust, zouden een Russisch gevechtsvliegtuig en een helikopter zijn geraakt. Vanmiddag is een droneaanval gemeld op een fabrieksterrein in de regio Tjumen. Dat is ongeveer 2500 kilometer van Oekraïne. En dat zou een nieuw record kunnen zijn voor de Oekraïnse lange afstands drones. Gisteren was de olieraffinaderij van Saratov, Russische regio, opnieuw aan de beurt. Die is heel vaak aan de beurt. Een Russische drone trof vanochtend een flatgebouw in Kiev met 6 gewonden. Vanmiddag is opnieuw een explosie gemeld in Kiev. Weten we nog niks van. Gisteren vielen 2 doden en 10 gewonden in Kiev nadat dus het staakt het vuren dat was ingesteld voor het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner was afgelopen. Vannacht troffen de Russen opnieuw een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië. Ja. 2 doden daar.
26: Voor de zoveelste keer.
25: Ja, en er was, maar daar komen we misschien nog over te spreken, ook nog een drone incursie bij Moldavië en Roemenië. Gisteren trof een drone een Oekraïns tv-station tijdens de uitzending met 5 gewonden tot gevolg. En aan het front gebeurt wel wat interessants bij Liman. Daar is een flink stuk terrein terugveroverd op de Russen in een operatie die al wat langer liep. Maar het lijkt nu dat de Russen misschien helemaal terug moeten zijn gegaan naar de rivier, de Zherebets, die daar loopt. En dit speelt dus in het noorden van Donetsk, eigenlijk een beetje boven die grote gefortificeerde steden.
1: Wordt wel erkend hoor, dat dat op dit ogenblik aan de hand is door de Russen. En dus de mailbloggers zeggen inderdaad dat er wat aan de hand is, dat de Russen een probleem hebben en dat Oekraïne in het offensief is. Slovianska wordt ook heel erg sterk gevochten, maar dat leidt op dit ogenblik tot niks. Ga je wat verder naar het zuiden, in de omgeving van Konstantinivka, dan zie je dat Oekraïne wat terreinwinst heeft geboekt. Maar ja, het is echt, het is minimaal. Maar ja, Lyman is wel heel erg interessant wat daar op dit ogenblik gebeurt.
2: Sommige Russen erkennen dus dat sommige dingen niet zo goed gaat. Dat geldt niet voor Poetin, hè? En dat is wel interessant. niet alleen wat hij op tv daarover zegt, maar hij lijkt ook degene te zijn die Trump hierover brieft.
1: Ja, ja. Ja, dus op 8 september is dat dus gebeurd, dus net. Dus ze hebben een telefoongesprek gehad, Trump en Poetin. En daar zou zijn gesproken over de situatie op het slagveld. En er is een objectief en gedegen verslag gegeven door Poetin aan Trump. Nou ja, dat objectieve en gedegen verslag, dat kennen we langzamerhand wel. Want er wordt natuurlijk ongelooflijk opgeschept over wat er gebeurt. Maar als je gewoon toch nog even kijkt van wat nou de winst is. Dus we hebben gesproken vorig jaar over dat zogenaamde 28-puntenplan. Nou, we hoeven nu niet te herhalen wat het is. Maar dat was niet echt in het voordeel van Oekraïne. Dat is nu eigenlijk van tafel. Omdat sinds die tijd er eigenlijk gewoon geen echte terreinwinst meer is geboekt. Dus als je kijkt in de periode dat er werd onderhandeld over dat 28-puntenplan, dat was van mei tot november. Toen hebben we in die tijd hebben de Russen pakweg 2500 vierkante kilometer veroverd. En als je nu gewoon in een vergelijkbare periode kijkt over een aantal maanden, ja, dan hebben ze zelfs met betrekking tot het gebied wat ze al eerder veroverd hebben, hebben ze gebied moeten inleveren. Mm-hmm. En daarbuiten hebben ze al 360 vierkante kilometer gewonnen. Dus ja, ze zijn behoorlijk vertraagd. En met name dus in de gebieden die ze al veroverd hebben, daar is een complete passtelling op dit ogenblik.
2: Desalniettemin blijven ze dus opscheppen en harde eisen stellen. Hè? Er waren ook wel wat snippertjes die her en der voorbij kwamen in de Oekraïnse media vandaag over wat er aan Kushner en Witkoff zou zijn meegegeven in Moskou en daarna ook besproken in Kiev, ook over grondwetswijzigingen. Ik heb het niet helemaal concreet voor me, maar daar was sprake van eisen die eerder zelfs niet werden gesteld.
1: Ja, dus je ziet gewoon dat die maximale eisen die Poetin heeft gesteld aan het begin van de oorlog, die zijn absoluut niet van tafel. En dat wordt dus niet gerechtvaardigd door de terreinwinst die op dit ogenblik aan het boeken is. En wat je vervolgens ziet is ja, dat hij dus nu ook nog een keer Trump probeert om te praten, om hem duidelijk te maken dat het allemaal echt fantastisch gaat naar het front.
3: En wat ik er zo eng aan vind, Rob, is dat in de Wall Street Journal zie je ook van die kleine stukjes waar dan gezegd wordt van ja, een aantal adviseurs van Trump geven het eigenlijk op om hem nog te beïnvloeden. Hij gaat dus gewoon door. En als Trump zich dus laat informeren door Poetin over de situatie aan het front, dan is dat misschien niet helemaal objectief. Ik word daar dus wel echt heel een beetje nerveus over als ik het allemaal lees.
1: Ja, ja zeker.
2: Hey, er was nog iets over de oogst, die natuurlijk moeizaam het land uitkomt in Oekraïne, overigens ook in Rusland. Terwijl er natuurlijk ook al door alle klimaatrampen op andere plekken slechte oogsten zijn.
1: Hè? Nee, sommige gewassen door de droogte van de afgelopen maanden is gewoon met de opbrengst is gewoon met 30% teruggelopen in Europa. Er is nu ook een maïstekort ontstaan. En maïs is een belangrijk exportproduct van Oekraïne. Dat komt onder andere ook in Nederland terecht. Maar ja, het kan dus door die oorlog, en dat hebben we natuurlijk in het begin ook gezien van die oorlog, het land niet meer echt verlaten. Men probeert het via de Donau te doen, maar dat lukt op dit ogenblik ook niet, omdat dat ook gebombardeerd wordt. Ja, het is dermate bulkgoed. Dat je dat dus ook gewoon, ja, dat kan je eigenlijk niet over de weg vervoeren. Dat moet echt met massatransport gebeuren. Nou, wat er dus nu gebeurt, en dat is echt curieus, is dat je het goedkoper en beter en sneller kunt halen uit de Verenigde Staten. En dat gebeurt dus ook. Aan de andere kant gaat dit dus fout in de Oekraïne, want dit betekent ook een enorme aanslag op de economie.
2: En dus voor heel veel afnemende landen betekent het hoge voedselprijzen, waar ze dat niet altijd kunnen dragen. Hè? Dus dat is een groot probleem.
1: Het ligt voor 10 miljard dollar aan voorraad op het ogenblik alleen al maar eens in de havens van of in de opslagplaats in Oekraïne.
2: Ja, er was er nou weer een nieuwe corruptiezaak in Oekraïne?
3: Ja, en dat moeten we echt even heel genuanceerd behandelen. Want jullie weten dat het overal ook door rechtsradicalen, maar ook op X, helemaal wordt misbruikt. Hè? Nou, de Oekraïnse procureur-generaal Ruslan Kravchenko is opgestapt nadat een corruptieonderzoek zijn kantoor bereikte. Nou, dat is een hele hoge meneer, dus dat is heel verontrustend. Hè? Hij zelf wordt overigens niet van een misbruik beschuldigd. Het laat wel zien dat die anticorruptieinstanties in de Oekraïne, NABU en SAPO, opnieuw zeer hoog in het staatsapparaat ingrijpen. Ik zou dat eigenlijk per saldo heel positief vinden, dat
1: ja,
3: gebeurt.
1: Ja, ik ook hoor. Eens.
3: Want ja, het wordt allemaal zo misbruikt. In Oekraïne is alles corrupt. In Oekraïne is veel corrupt. Maar er wordt wel echt wat aan gedaan, jongens.
2: Hier misschien nog te noemen. Duitsland heeft Oekraïne uit eigen voorraad nog wat luchtafweerraketten, Patriots. Dat zijn die wat oudere pak 2 raketten. Gedoneerd en roept andere Europese landen op waar mogelijk hetzelfde te doen. Oekraïne zegt de komende jaren zo'n 1000 Patriot raketten aan te schaffen. Kunnen ze deels doen met Europees geld. Maar ja, dat gaat echt nog wel langer duren. Komende winter zeggen ze zo'n 300 raketten nodig te hebben. En die hebben ze nog lang niet. Ik denk dat we door kunnen naar het Midden-Oosten. Waar weer flink op schepen wordt geschoten, hè, Arend-Jan?
3: Ja, het wordt echt wel heel spannend hoor, bij de Straat van Hormuz. Er wordt gewoon aan beide kanten, zowel door Amerika als Iran, gewoon echt schepen aangevallen. Amerika heeft gisteren 5 Iraanse olietankers vernietigd. CENTCOM zegt dat Iran in de voorafgaande 2 dagen 2 keer met ballistische raketten een Amerikaans marineschip probeerde te raken. En daarop vernietigde dus de Amerikaanse strijdkracht 5 Iraanse tankers. 4 in of nabij de Golf van Oman en 1 bij het Iraanse eiland Karg. Volgens de VS kregen de bemanningen vooraf opdracht de schepen te verlaten. Nou, Iran sloeg onmiddellijk terug met ballistische raketten. En die gingen dus naar 20 raketten naar de Amerikaanse basis bij Al-Azraq in Jordanië.
2: En dus naar die Amerikaanse marineschepen en ook naar olietankers. Hè?
3: Zeker.
2: Volgens mij 8 rond de Straat van Hormuz. Dus iedereen valt olietankers aan. En er is voor de kust van Irak ook een olietanker vanmiddag geraakt door een drone.
3: Ja, en vandaag heeft Iran de oorlog op zee verder uitgebreid. Hè. De revolutionaire garde beweert zelf dat ze 10 schepen rond de Straat van Hormuz hebben aangevallen. Als vergelding voor die 5 vernietigde Iraanse tankers. Het gevolg is, jongens, dat is allemaal heel simpel, dat nu dus Brent-olie boven de $100 per vat staat. Voor het eerst sinds juli. Het is waar dat vroeger de olieprijs nog veel hoger was, maar het wordt wel steeds moeilijker voor de midterms voor Trump.
1: Er is dus gewoon nu sprake van economische oorlogsvoering. Hè?
3: Absoluut.
1: Ja. En ik zag ook berichten, onder andere van de veiligheidschef van Iran, Rezai, of hoe je dat ook uitspreekt, die zei van we gaan gewoon escaleren. Want dat is belangrijk om dat te doen. Escalatie is de enige mogelijkheid om het initiatief naar ons toe te trekken. En we zullen verder door gaan escaleren in de richting van de midterms. Maar tegelijkertijd, weet je, het is een economische oorlog die gevoerd wordt. Daardoor ontstaan wel grote problemen op dit ogenblik in Iran zelf. En we mogen nooit vergeten dat deze hele affaire begonnen is eigenlijk met opstanden van de bevolking tegen het regime. Eind december vorig jaar, begin dit jaar. En de angst zit er nog steeds goed in bij het regime. Dat hij weer oplaait. Dus de repressie is gigantisch overgevoerd. En het is een fijne balanceeract op dit ogenblik van de hardliners. Met name de revolutionaire garde en de interne veiligheidstroepen. Om ervoor te zorgen dat ze en Amerika onder druk zetten. Maar ook de eigen bevolking. Dus dit loopt niet goed voor Iran. En dit kunnen ze ook niet eeuwig door gaan zetten. Want als je gewoon kijkt naar wat een aantal experts ook zegt over die economische situatie in Iran. Ja, dan is dat echt penibel. En daar moet een keer op een gegeven moment een einde aankomen. Dus het is een hoog spel dat Iran ook speelt. Ja. Dus ook in de richting van Trump, waar het gewoon niet goed mee gaat, is dit echt gewoon echt hoog spel.
3: En de oorlog breidde zich uit tegelijkertijd naar Saoedi-Arabië.
1: Ja.
3: De door Iran gesteunde Houthis voerden gisteren een van hun zwaarste aanvallen op Saoedi-Arabië aan van deze oorlog. Ze gebruikten raketten en drones tegen Abba, Nairan, Yazan en de luchtmachtsbasis Khamis Mushait. Ook olieinstallaties werden geraakt. Er ontstonden grote branden. En volgens de Saoedi's raakten 73 mensen gewond. Nou, daar kwamen natuurlijk reacties op, hè. De door Saoedi-Arabië gesteunde troepen voerden volgens de Houthis 32 luchtaanvallen op 4 provincies in de Jemen uit. En die probeerden dus de Houthis daar te vernietigen. En kijk, sommige olie-experts denken dat dat gaat lukken. Dat kan ik zelf niet beoordelen. Het wordt heel spannend om te kijken wat het gevolg hiervan is op de olieprijs.
1: Nou ja, die gaat verder omhoog. Dat is ook precies de bedoeling, Arend-Jan.
3: Ja.
1: Want als we dus nu kijken wat de tactiek van die Houthis is, die hebben nu eigenlijk, omdat ze gewoon eigenlijk in oorlog zijn, ook met Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië die dus de kant heeft gekozen van de formele regering in Jemen, hebben dit nu de zaak verschoven eigenlijk van het aanvallen van bijvoorbeeld Saoedische schepen in de Rode Zee. Naar de olieinstallaties van Saoedi-Arabië zelf. Ja. Om met de bedoeling om ook te komen tot een economische ontregeling. Nou ja, of dat gaat lukken, dat moeten we nog zien.
3: Ja.
1: Maar tot nu toe heeft het wel effect op de olieprijs. Dus die gaat verder omhoog.
3: Zeker, ja.
2: Israël. Een affaire weer met Netanyahu. Haaretz, Israëlische krant, berichtte dat Netanyahu ook was gewaarschuwd. Er zijn natuurlijk al eerder berichten geweest dat hij door zijn veiligheidsdiensten was gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Maar ook door de president van de Verenigde Arabische Emiraten.
3: Ja. Nou, dit explodeert dus in de Israëlische politiek. Hè? Huh? Lapid gaat daar natuurlijk gelijk op reageren. Dat is een belangrijke ontwikkeling waar Netanyahu natuurlijk heel gevoelig voor is.
2: Hij ontkent natuurlijk.
3: Hij ontkent alles. Ja. Hij hoopt daarmee weg te komen. Ik denk dat dat toch heel moeilijk wordt en dat ook de verkiezingen gaat beïnvloeden. Verder wat heel interessant is. Netanyahu gaat 24 september naar New York om de algemene vergadering van de VN toe te spreken.
2: Ja.
3: Dat ligt natuurlijk gevoelig omdat er een ICC-arrestatiebevel ligt. Maar goed, Amerika is daar geen lid van. En New York kan hem niet zelfstandig arresteren. Oh. Hier zie je dus dat dat het allemaal heel gevoelig is. En dat speelt allemaal, en daar moeten we misschien wel even over praten, dat ook Engeland heeft nu toch heel kritisch ten aanzien van Israël, wat er op de Westbank gebeurt. En daar heeft Israël extreem hard op teruggeslagen.
2: Volgens mij ging het specifiek om het boycotten van op de bezette westelijke Jordaan-oever gemaakte producten, toch?
3: Ja,
2: iets dat ook in andere Europese landen speelt.
1: Ja, exact. Het zijn dus gewoon sancties. Dus alles wat daar gefabriceerd en geëxporteerd wordt, dat wordt door een aantal landen niet gekocht. De Britten, de Fransen en
3: de Canadezen. En ook Nederland trouwens. Ook
1: wat zeg je?
3: Ook Nederland,
1: maar wat er gebeurd is, is de grote onderzwaai is in Engeland gebeurd.
3: Ja.
1: Miliband, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, die gewoon heeft gezegd, hier sprake van etnische zuivering in Israël. Dus keihard heeft hij zich van zich laten horen. Nou ja, dat leidt nu kennelijk tot een enorme reactie van Israël. En hoe zit dat dan in elkaar?
3: Israël heeft keihard teruggeslagen, doen ze altijd. Hè? Het sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem en heeft Britse politici en andere Britten gewoon de toegang ontzegd. En tegelijkertijd heeft de Israëlische regering plannen aangekondigd voor weer 1000 nieuwe woningen op de westelijke Jordaan-oever. Hè? Dat vergroot dus de internationale vrees dat er geen levensvatbare Palestijnse staat nog mogelijk is. Hè?
1: Ja.
3: En overigens, Reuters bracht gisteren een groot onderzoek uit waaruit blijkt hoe radicale kolonisten met steun, financiering en de infrastructuur van de Israëlische staat nieuwe buitenposten opzetten en de Palestijnse gemeenschappen onder druk zetten. Met andere woorden, jongens, je ziet dus een ongelooflijke vervreemding tussen wat Israël op de Westbank doet en Europa en zelfs ook Amerika hebben we vaak behandeld.
2: Ja, met die Amerikaanse ambassadeur die zich ook hard opstelt tegenwoordig.
1: Ja. Ja. Maar tegelijkertijd hoor je Rubio, die minister van Buitenlandse Zaken, zei nou tegen de Britten van doe dit nou maar even niet, want dit gaat wel erg ver en dit leidt tot verdere escalatie in de regio. Ja. Nou, ik denk dat Miliband precies omgekeerd redeneert. Die probeert op deze manier de Israëli's te stoppen om verder te gaan op de Westbank.
25: Wij gaan snel door naar Amerika. We zitten een beetje in een race tegen de klok, want we moeten de hele wereld zien door te nemen voordat de buffer van Rob's telefoon in Riga volloopt. Het is echt waar. Dus we gaan snel door naar Amerika, waar Arjan Trump bezig is met de campagne voor de midterms.
3: Ja, en hij gaat dus naar, het begint in Dallas, hè, de midterms 3 november. Een zeer ongebruikelijke Nationale Republikeinse Conventie, midden in het midtermjaar. En Trump denkt dat als hij daar komt dat het allemaal helpt. Maar ja, er zijn ook genoeg Republikeinen die toch een beetje zich willen distancieren van Trump. Hè, omdat hij niet zo heel erg populair is door de inflatie, de hoge kosten van levensonderhoud en de oorlog op Iran. Hè. We hebben ook net die olieprijs laten zien die nog boven de $100 per vat is voor brandolie, voor ruwe olie. Hè. Nou ja, wat hebben we dan verder nog? Ja, dit vind ik wel belangrijk. Laat er één ding tussen uithalen. We hebben dat gedonder met 2016, met die aanval op het Witte Huis, weet je nog? En wat gebeurt er nu? Het ministerie van Justitie wordt dus in opdracht van Trump nog eens een keer gezegd, we moeten dat onderzoek naar de mensen die Trump in 2016 onderzochten. En dat gaat dan dus ook.
25: Dit is de aanval op het Capitool, was het, de verkiezingsuitslag te verhinderen.
3: Maar ook dus, weet je wel, dat de CIA zei van, ja, wat gebeurt hier nou allemaal met de Russische invloed, hè? En nu wordt dus die voormalig CIA-directeur John Brennan, wordt gewoon een doel van die nieuwe operatie met subpoena's en zo. Ja. Jongens, dit gaat heel erg ver. Dit gaat heel erg ver. Komt allemaal weer terug. En eerlijk gezegd, ja, als je de nieuwste artikelen leest over dat Mueller-rapport en zo, Mueller heeft helemaal niet gezegd dat er helemaal niks aan de hand was. Dat werd zo geframed door de Republikeinen. Maar je ziet dus dat Trump geïsoleerd is en gewoon doorbeukt om de mensen die hem toen dus dwars zaten in 2016 nu zelf ook te vervolgen. Ik vind dat eerlijk gezegd een hele kwalijke ontwikkeling.
1: Nou, het is, past natuurlijk wel helemaal in het beeld, Jan. Wat trouwens ook in het beeld past, is de handelsoorlog met Canada.
3: Ja, loopt helemaal uit de hand. Helemaal uit de hand.
1: Is toch gewoon, dat loopt dus echt helemaal uit de hand. Hè. Dus Canadezen die hebben gezegd van ja, wij moeten nu vergelden. We komen nu ook met tarieven van heffingen van 50% tot 50% op een aantal producten. Kleding, houtproducten, bepaalde metaalproducten. Dus het valt allemaal mee, de impact is niet zo groot. Maar daarop is de Amerikaanse president, die is ook boos geworden, dat hij heeft gezegd, geen Bombardier-vliegtuig komt in begin. Maar het hele punt is, dat overkomt Trump natuurlijk iedere keer. Hij roept dat wel. Maar Bombardier, maakt bijvoorbeeld vleugels voor vliegtuigfabrikanten in Texas en Californië. Ja. Dus je kunt Bombardier wel aangrijpen. Wanneer begrijp je ook je eigen vliegtuigindustrie aan? Want volgens mij zijn vleugels best belangrijk voor vliegtuigen.
3: Trump snapt dus gewoon niet wederzijdse afhankelijkheid. Interdependentie begrijpt hij gewoon niet.
1: Nee, hij snapt dus gewoon niet hoe die wat voor industriële processen er gaande zijn. Hoe die industriële ecosystemen eigenlijk compleet internationaal zijn. Dat begrijpt hij gewoon niet. Daar is je ook hardhandig achtergekomen toen.
25: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
7: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
8: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
21: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
26: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
27: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
26: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
27: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
26: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
28: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: BNR Verkeer.
23: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar files die nu opvallen. Onder andere eentje op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Bij afrit Arkel staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je 20 minuten. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht een kapotte vrachtauto bij afrit Kerkdriel. Hier is het oponthoud bijna een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht ruim een uur vertraging. De A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar wordt aan de weg gesleuteld bij knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 15 minuten. Verder is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk zijn twee rijstroken dicht en hier is het oponthoud 10 minuten. Ook meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A30 van Ede naar Barneveld. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 16,2.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. En het kabinet trekt te weinig geld uit om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals corona was. Dat zei infectiespecialist Anja Schreier tegen de coronacommissie. Tweede kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
15: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
18: Een lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
19: Nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
20: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
24: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
29: Stel je vraag in de BNR-app.
30: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
31: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Ria zwaait. Hoi Ria.
32: Goedemorgen.
31: Wat gaan we doen vandaag?
32: Pardon, goeiedag.
31: Het is ochtend. Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag?
32: Wat gaan we doen? Wij kennen natuurlijk allebei het gezegde: wie de zeeën domineert, die domineert de planeet. Ja. Dus het wordt voor ons hoog tijd om het eens een keer over die zeeën te hebben. Voor ons als Nederland natuurlijk superbelangrijk voor de handel, de economie, maar ook in geopolitiek en defensief opzicht. Mm-hmm. Dus we hebben een bijpassende gast daarvoor uitgenodigd. En wel Roy de Ruiter. Hij is kapitein ter zee. Hij staat hier ook helemaal in vol ornaat in een prachtig blauw uniform. En afgelopen mei werd hij bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit van Leiden. Maar dat is één van zijn banen, want hij heeft er nog één. Hij is ook hoofddocent maritieme strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Dus we gaan met hem in gesprek over die zeeën, maar ook wat is er nou eigenlijk bij dame aan de hand, waar we natuurlijk al weken naar op zoek
31: zijn. Dat gaan we wel als voorbeeld nemen. Ik ben heel benieuwd naar zijn inzichten. Dat allemaal zo meteen, maar eerst. Afgelopen week verscheen de economische beleidsanalyse defensieindustrie. Nou, dan zitten wij natuurlijk op het puntje van onze stoel, Ria. Het rapport droeg de titel Met markt en macht opschalen, gemaakt in opdracht van het kabinet. En de kernboodschap van het rapport: de overheid moet actiever ingrijpen in de markt. Ria, hebben ze geluisterd naar onze podcast, denk je?
32: Zeker, uiteraard.
31: Wat stond er in het rapport?
32: Wat stond er in het rapport? Eigenlijk was er heel veel al bekend. En hebben wij, niet om onszelf op de borst te slaan, maar toch hebben we best wel heel veel besproken. Namelijk, de Europese samenwerking zou echt veel en veel beter moeten. Dan kun je echt minimaal 75 miljoen op jaarbasis besparen, maar tegen de 500 miljoen in totaal wel. Als je gewoon samen optrekt, samen inkoopt, standaardiseert, grotere orders uitzet, waardoor fabrikanten natuurlijk goedkope grondstoffen kunnen inkopen. En ja, dan is voor ons het prijskaartje als belastingbetaler ook interessanter. Ten tweede, hebben we natuurlijk ook al besproken, het MKB in Nederland komt er moeilijk tussen. Ja. De aanbestedingen zijn nog steeds helemaal dichtgetimmerd met je moet dit en je moet dat en dat, daar moet een knopje en dit moet het allemaal kunnen. En het MKB heeft veel meer baat bij open aanbestedingen. En dat is dus van dat het kabinet zegt, dit en dit effect willen wij bereiken op het slagveld, namelijk drones uit de lucht halen of noem het maar op. En dat de industrie, MKB'ers samen met kennisinstellingen als TNO, met een oplossing kunnen komen. Dat zou heel erg schelen. Ze zeggen ook, en dat vond ik heel opvallend, SAFE, waarom doen we daar niet aan mee? Je kent het wel, het programma van de Europese leningen.
1: Ja.
32: Dat moet Nederland echt niet nog een keer doen, want je zorgt ervoor dat je vervolgens niet je eigen industrie kan promoten in dat buitenland.
1: Ja.
32: Dus echt tal van aanbevelingen, ja. 21 in totaal.
1: Ja, ik vond het, las inderdaad weinig echt nieuwe dingen, maar wel een nuttig rapport, denk ik, omdat het nu zo wordt gepresenteerd natuurlijk aan het kabinet. Ze hebben inderdaad ook met mensen in Europa, in Brussel gesproken. De capability tekorten die de Europese Unie heeft geïdentificeerd staan er ook in. En ook wat ook wel opviel was de kwetsbaarheid van de afhankelijkheden van de grondstoffen. Niet alleen voor die grote producenten van grote eindproducten, maar ook voor natuurlijk droneproducenten waar we het heel vaak over hebben. Dus ja, best nuttig. Maar ja, wat er nu mee gaat gebeuren, er komt een nieuw plan in november. Dan gaat het kabinet erop reageren. Dus ze hebben nog even tijd om zich voor te bereiden. En dan komen ze weer met een nieuw plan. Namelijk het Nationaal Programma Defensie, Industrie en Innovatie. Dus dat kunnen we ook alvast in de agenda zetten. En daarin wordt dan weer uitgewerkt hoe deze adviezen in de praktijk kunnen worden gebracht.
32: Het is wel zo dat papier geduldig is. Want als je de defensienota leest van dit jaar en eigenlijk ook van 2024, staat er al heel veel in wat ook alweer geïdentificeerd is in dat vrijdag gepresenteerde adviesrapport. Het is vooral te hopen, want dat vond ik eigenlijk de grote openbaring, dat we eigenlijk willen dat dat defensiegeld ten goede komt ook aan Europa en de Nederlandse industrie, maar dat we sinds de Oekraïne-oorlog juist meer afhankelijk van Amerika zijn geworden. En dat vond ik wel heel erg opvallend. We zijn nog veel meer gaan kopen. Komt ook omdat die dure luchtverdediging daar gemaakt wordt. En dat is natuurlijk drukt heel erg op het budget en die F-35's en dat soort materieel. Maar ja, als we nou wat willen, en dat is wel de grote boodschap, koop dan ook in Europa of zorg dat het hier gemaakt wordt om te beginnen.
1: Duidelijke boodschap. Voordat we naar onze gast gaan, heb ik nog wat leuks. Namelijk, je kan vanaf nu in de BNR-app reageren op In het Defensief. Nou, hoe doe je dat, Ria? Leg maar uit.
32: Nee.
1: Nee, grapje. je moet In het Defensief opzoeken in de BNR-app, die je natuurlijk al lang op je telefoon hebt staan. Dan kan je rechtsboven in de app op een chat-icoon drukken. Geel is die. Daar kan je berichten, vragen, opmerkingen. Je kan zelfs voiceberichten insturen. Dat komt dan bij ons terecht. Daar reageren we sowieso op. Of nemen we misschien zelfs mee in de uitzending als je een leuke vraag hebt. Bijvoorbeeld volgende week hebben we een gast die alles weet over AI. Dat lijkt me een heel goed moment om vragen in te sturen. Ga dat doen. Wij gaan naar onze gast. Ja, dan toch eindelijk. Onze gast is Roy de Ruiter, bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit Leiden en hoofddocent maritieme strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Kapitein ter zee ook nog, vandaar in uniform. Roy, welkom.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Heel leuk.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor de luisteraar kan het van alles zijn, maar wij nemen dit in de ochtend op voor de duidelijkheid. Je bent sinds mei hoogleraar maritieme strategie, dus in Leiden. Nieuwe leerstoel. Wat houdt het in?
2: Ja, het is een nieuwe leerstoel en in de basis gaat het over het belang van de zee. Dat krijgt in Nederland relatief weinig aandacht.
1: Best raar eigenlijk, toch?
2: Ja, raar. Ja, het is heel belangrijk voor onze economie en dat soort dingen. En onze veiligheid. Maar dat is een leerstoel om dat verder uit te werken. Dus wat is nou het belang van de zee? Wat kunnen we als land daarmee? Wat voor invloed heeft dat op maritieme operaties? Op onze strategie, onze politieke besluitvorming? Dus dat is eigenlijk de.
1: En wat verstaan we onder maritieme strategie? Is dat
31: Misschien even kort uitleggen om duidelijk te
2: hebben. Kijk, de zee is nogmaals belangrijk voor Nederland en Europa en de NAVO. Dus dat heeft te maken met belangen. En hoe kan je dan als land zorgen dat jij je belangen goed kan behartigen daar? Welke middelen gebruik je daarvoor? Welke strategieën gebruik je daarvoor om dat je doelen te bereiken? Of te voorkomen dat anderen misschien die doelen kunnen bereiken? Als je strategie bekijkt, heb je het eigenlijk in de basis over je ends. Welke doelstellingen wil je bereiken? Welke middelen heb je daar voor beschikbaar? Wil je daarvoor hebben? En op welke manier wil je dat doen? Dat is in de basisstrategie.
31: En wat zijn de onderzoeksrichtingen waarin deze leerstoel, waarnaar deze leerstoel gaat kijken?
2: Ja, ik moet het dus vak nog ontwikkelen, maar het zal zich vooral
31: druk
2: mee bezig. Maar het zal zich vooral richten op de internationale context. En er gebeurt natuurlijk een hoop. Hè. Dus denk dichter bij huis de Noordzee, maar denk ook het Midden-Oosten, de relatie met China. Hoe moet Europa zich positioneren, ook in het maritieme domein? Ik heb een aantal onderzoeken lopen, PhD-onderzoeken die ik promotieonderzoeken die ik begeleid, bijvoorbeeld naar klimaatverandering. Ook wat abstracter, meer theoretisch. Hoe kan je nou denken over het gebruik van de zee vanuit bijvoorbeeld een klein land, ten opzichte van de grote landen? Dat zit wat meer in het machtsvraagstuk en de commerciële kant. Ik doe onderzoek naar innovatie. De zee is echt een ander domein dan lucht bijvoorbeeld. Het is veel lastiger om daar bijvoorbeeld te innoveren. Ook een meer niche. Dus dat maakt het ook lastig. Dus dat is ook goed om daar onderzoek te doen. Hoe loopt innovatieprocessen daar? Dat zijn een aantal onderwerpen die ik...
32: En de geopolitiek is er de afgelopen jaren een hoop verschoven en veranderd. Hoe vertaalt zich dat terug op zee? Wat zien we daar?
2: Nou, de zee, geopolitiek speelt op land. Dus in Oekraïne bijvoorbeeld, Midden-Oosten. Maar de zee is ook zeker een terrein waar die meer multipolaire orde zeg maar, wel samenkomt. Dat komt allemaal door het karakter van de zee of hoe we met de zee omgaan. De zee is een, wat ze zo wel noemen, een global common. Iedereen mag er eigenlijk gebruik van maken. Er zitten natuurlijk wel wat regels aan vast. Maar dat biedt ook ruimte voor landen om invloed uit te oefenen. Nou, en dat is het helemaal uiteraard ook de belang van de zee. Iedereen heeft die zee nodig, hè. 80-90% van de handel gaat over zee. Dus elk land heeft daar belang bij. En je ziet dus dat de competitie tussen landen daar ook wel plaatsvindt. En dat noemen we dan vaak hybride. Geen enkel land wil eigenlijk oorlog. Maar je ziet dus dat landen dan daar gaan kijken of ze net onder die grens van oorlog toch hun belangen kunnen en invloed kunnen vergroten. Schaduwvloot is daar een voorbeeld van. Wat de Chinezen doen in de Zuid-Chinese zee bijvoorbeeld met hun vissers.
32: En kun je dat concreter maken? Want ik kan me ook voorstellen, kijk, die Chinezen weten we, maar het groot deel van de zee is natuurlijk open. Dat is niet toegewezen aan een land. Dat is van ons allemaal. Toch zie je het daar ook terug. Hoe kun je dan, wat zie je daar terug op het gebied van inmenging en proberen toch de boel onder controle te krijgen op dat common good?
2: Ja, nou, de zee bestaat eigenlijk in drie delen. Want heel kort even, misschien begrijp ik te maken. Je hebt de territoriale water, echt de kustwateren. Ja. Daar geldt gewoon de recht van het land. Dan heb je de exclusieve economische zone. Dat is echt tot 300 tot 400 kilometer van de kust af. En daar mag je gebruik maken van de economisch... de vis, de olie, wat in de zeebodem zit. En daarbuiten is de volle zee. Daar zijn eigenlijk bijna geen regels. En je ziet zeker buiten die territoriale water dat landen proberen daar bijvoorbeeld... wat Rusland heeft gedaan met de Noordzee... zoeken waar onze kabels liggen, waar onze leidingen liggen. Je ziet in de Baltische Zee dat ze met ankers laten vallen... en dan daar heel lang mee gaan varen. Dat is totaal iets ongebruikelijk.
32: Lekker de boel kapot scheuren.
2: Ja. Precies. En dan is het vaak een niet-Russisch schip die dat doet... maar met een andere vlag. Dus dan is het weer attributie, noemen ze dat. Van wie is dat nou eigenlijk? Maar het is wel vervelend. Je ziet dat ze daar proberen toch onrust te veroorzaken. Misschien wel angst, dat soort zaken.
31: En wat kunnen de gevolgen zijn van dit soort incidenten? Want natuurlijk, je zei net, landen willen natuurlijk eigenlijk liever geen oorlog. Mm-hmm. Maar ja, zo'n incident kan natuurlijk escaleren.
2: Ja, het is best wel gevaarlijk. Omdat iedereen zit eigenlijk een beetje net onder die grens te viespeuken, om het even plat te zeggen. En er hoeft maar net iemand een verkeerde inschatting te maken. En dan kan het zomaar escaleren. Een voorbeeld is... Bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese Zee zie je dat de Amerikanen daar doorheen varen... en dat Chinezen dan dat schip gaan hinderen of zelfs bijna rammen. Dat doen ze ook in de lucht overigens. Mm-hmm. Nou, dat gaat dan vaak net goed. Dan gaan ze elkaar diplomatiek klachten indienen. Maar het zal maar net iets fout gaan. Iemand wordt zenuwachtig, maakt een verkeerd besluit, gaat schieten... of dat schip wordt geraakt en dan gaan mensen dood. Ja, wat doet dan een Amerikaanse president, zeker in het huidige klimaat... Wat doet Xi als het andersom is? Dus dat zijn situaties waar iedereen ja, hij probeert de grens op te zoeken, daar niet overheen wil gaan. Maar dat, ja, als je de grens op zoekt, kan je er soms wel overheen gaan met potentiële risico's.
32: Maar je zegt iedereen, maar doet iedereen dit of zijn het steeds dezelfde landen die dit doen? China, Rusland, de usual suspects, Iran op dit moment in de Straat van Hormuz.
31: Amerika zelf.
32: Dus, Amerika ja. zelf.
2: Nee, nou, iedereen bedoel ik, iedereen die hierbij betrokken is. Maar dat zijn wel een aantal spelers die dat doen. En dat is, nou ja, je noemt zelf Amerika. Dat is wel een van de grote veranderingen, denk ik, waar we nu weer in zitten. Is dat een land die eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een soort van hoeder is van het internationaal rechtsorde. Dat betekent niet dat ze altijd netjes gedroegen of niet hypocriet waren. Maar zij beheersten eigenlijk de zee. En daardoor denk ik ook dat de aandacht voor de zee relatief weinig is geweest. Want het ging eigenlijk vrij goed. En dat is aan het veranderen. En ze misdragen zichzelf ook. Bijvoorbeeld die drugsboten die ze dan uit het water schieten.
32: Bij Venezuela, ja.
2: Ja, en dat is dan vaak gebaseerd op welke kans ze opvaren, hoe hard ze varen. Ze redden ze niet eens. Dus dat zijn natuurlijk frigante schendingen.
32: Ze hebben ook helemaal geen bewijs, toch? Het is meer een vermoeden dat het een drugsboot is. Wordt niet eerst gekeken, liggen er wel drugs op die boten.
2: Ja, nou, en zelfs als je bewijs wel zou hebben, is het natuurlijk geen rechtvaardiging om zo'n schip tot zinken te
32: maken. Nee, om die mensen te doden.
2: Ja,
32: nee.
2: Dus je ziet dat ze zelf daar ook de grenzen over gaan. Dus je ziet dus en dat is ook wat er gebeurt, is dat het, als iedereen dan de spelers die dit doen, dus ook de landen die normaal gesproken zeiden, laten we gewoon aan de regels houden, dat gaan doen, ja, dan gaan die regels natuurlijk schuiven. Het zijn lastige tijden.
31: Ja, het zijn lastige tijden. Je noemde net al even, of ik weet niet meer wie, maar we hadden het net al even over de Straat van Hormuz. Misschien interessant om daar heel even naar te kijken wat daar nou weer aan de hand is. De laatste tijd leek er een beetje een impasse te zijn. Maar er is weer nieuws. De laatste tijd horen we dat er weer vergeldingsaanvallen over en weer zijn tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat de Financial Times schrijft dat de Verenigde Staten al maanden een stille operatie daar aan het uitvoeren is. Hoe kijk je nu naar de situatie in die Straat van Hormuz? Hoe moeten we dit duiden?
2: Nou, jij noemt het zelf impasse. Ik denk dat een heel mooi woord is. Het ligt, ja, de situatie eigenlijk een soort van stabiel, maar dan niet positief per se.
31: Nee.
2: Ondertussen stijgen de benzineprijzen langzaam. Nou, daar hebben wij last van, maar in arme landen natuurlijk nog veel meer. Ik denk ook aan mest en zo, dus dat is geen gehoudbare situatie.
32: Nee, voedsel wordt veel duurder door het gebrek aan kunstmest.
2: Ja, nou, dan heb je ook nog de graanexport uit Oekraïne die steeds lastiger wordt. Maar het lastige is, ik denk dat als je het van afstand kijkt, en dus elke dag gebeurt er wel iets, en er gaat er iets meer olie doorheen, zeggen de Amerikanen, maar nog steeds niet het oude niveau, is dat je eigenlijk in een situatie dat Amerika eigenlijk niet kan winnen. En ze hebben Iran misschien wel maximaal aangepakt met bommen gooien en alles. Dus die zijn bijna op, zeggen ze ook. Dus dat heeft weinig effect gehad. En voor Trump is het heel erg lastig. Want als hij, voor mij heeft hij dat, toen dat akkoord was, voor mij was het in juli of zo, toen heeft hij best wel concessies gedaan. Maar dan krijgt hij gelijk kritiek, zowel van de Republikeinen als de Democraten. Plus mensen gaan dan meteen de vraag stellen, ja, waarom zijn die oorlog überhaupt begonnen dan? Dus er zit klem. Echt in een spagaat. Midterms komen eraan, dus hij kan eigenlijk niet meegaan, maar hij kan ook niet escaleren. Dat heeft geen zin, dus daar komt hij niet uit. En je ziet, Iran kan eigenlijk de oorlog niet verliezen. Ik bedoel, uiteindelijk zouden ze hem best wel kunnen verliezen, maar voor hun is het een existentieel conflict. Dus zij zullen doorgaan zolang het gaat. Het regime lijkt de teugels redelijk in handen te hebben. En hebben door de oorlog hebben ze ontdekt dat die Straat van Hormuz echt een machtsmiddel is. Hey, macht op zee.
31: Ja, of precies, een goed voorbeeld. Een
2: strategisch middel is het. En dat was altijd, dit is geen verrassing. Hè. Iedereen zei altijd, val nou Iran niet aan, want dan gaan ze dat doen. Dus Obama, Biden, Bush hebben gezegd, oké, we zijn daar voorzichtig mee geweest. Trump heeft het wel gedaan. Maar nu is de geest uit de fles. Want ook Iran wist niet zeker of het zou werken. Hoe zou Rusland of China reageren? Maar nu zien ze dat het werkt.
31: Ja, nu zien ze dat ze hun macht daar heel goed kunnen gebruiken.
2: Ja. Nou, in de woorden van Trump te praten, Iran heeft de kaarten.
32: Ja, en het inspireert, neem ik aan, ook andere landen. Want er zijn meer van dit soort hele smalle doorgangen. De Rode Zee, de Golf van Aden, de Straat van Malakka. De hele wereld zijn dit soort smalle straten die heel belangrijk zijn voor onze handel. Waar soms wel 80% van de wereldhandel doorheen gaat zonder dat wij het weten.
2: Nou, we weten het wel, maar we hebben er weinig aandacht voor.
32: Ik denk dat Somalië en alle golfstaten,
31: die hebben een notitieboekje bij de hand.
32: Die hebben van, wat kunnen wij doen als het zover komt, toch?
2: Zeker, de Houthis hebben dat natuurlijk al eerder gedaan. Dat is, kijk, het voordeel van die Rode Zee is dat je er omheen kan varen. Dus de schepen varen nu gewoon via de Kapen, de Zuid-Afrika.
32: Veel duurder.
2: Ja, veel duurder.
32: Betalen wij ook.
2: Ja, maar dat is een andere orde dan natuurlijk echt. Ja. We moesten natuurlijk, dat kan je echt afsluiten. Je hebt dus inderdaad de Straat van Malakka. Je hebt Taiwan bijvoorbeeld. Daar varen ook heel veel schepen in. De Straat van Taiwan is als dat dichtgaat door een oorlog of zo. Dus er zijn meer plekken. Dus dat bedoel ik met de geest uit de fles. Mensen zien, als je een zwakkere staat bent, denk je, oké, Zo kan ik dat machtige, rijke, militair heel sterk Amerika toch onder druk zetten. Dus dat is een.
32: Kunnen wij dat ook doen? Dat we tegen Rusland zeggen: hey, ja. Jullie varen door die Baltische Zee en de Noordzee. Gedraag je? Of wij worden ook iedereen, zoals je het net al zei. Maar we weten inmiddels dat er toch maar een paar grote spelers zijn die zo aan het traineren zijn.
2: Nou, laten we het op een theoretische discussie houden voordat ik al even. Maar in theorie zou de NAVO de Baltische Zee, de Oostzee kunnen afsluiten. Denemarken kan dat vrij makkelijk doen, bijvoorbeeld. Ik denk ook dat dat ook wel een strategische verandering is van het. Voor Rusland is dat Zweden en Finland lid zijn geworden van de NAVO, waardoor de Oostzee, daar hebben we het eigenlijk over natuurlijk, eigenlijk een soort NAVO-binnenzee is. En dat is, ja, als je bedenkt dat Rusland een aantal havens heeft die merendeel bevroren zijn. Dat wordt wel minder, helaas. Maar Sint-Petersburg is daar een uitzondering op. Nou ja, door klimaatverandering. Ja. Maar Sint-Petersburg is een uitzondering op. Ja, en die haven, alle schepen die daarin of uitgaan, moeten dus door dat NAVO-binnenmeer. Dus, maar goed, de afweging is natuurlijk wel, je zou dat kunnen doen. En dat zal zeker in de oorlogstijd ook wel gebeuren. Maar het nadeel ervan is wel dat is, ja, je raakt Rusland zo erg dat je daar wel heel voorzichtig mee zult zijn. Want ja, dat zal Rusland natuurlijk ook tot reactie dwingen. Dus dat is wel een.
31: Technologie verandert ook de manier waarop oorlog op zee wordt gevoerd. Wat zijn nou de. We hebben het in deze podcast wel vaker over innovaties natuurlijk.
3: Truly's met Genke.
4: Altijd scherp. Werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: We wonen op land, hè? Dus als je op zee bent heb je een schip nodig. Het is een lastige omgeving. Ik weet niet of jullie, hebben jullie wel eens gevaren?
3: Ja, zeker.
2: Oké, lang op zee?
4: Ik kom uit Friesland. Dus.
2: Oké. Dus jij kent de zee. Nou, dat is een omgeving waar alles beweegt sowieso. Het is zeker op echt zee heb je natuurlijk zout water. Dat maakt alles kapot. Dus dat soort zaken zorgt er natuurlijk voor dat het duurder is. Dat er minder mensen mee bezig zijn. En dat zorgt voor dat innoveren op zee lastig is. Een drone bijvoorbeeld, om het concreet te maken. Als ik een drone experimenteer met een drone. Ik laat hem vliegen en hij stort neer. Omdat de batterij niet aansluit of zo. Nou, dan valt hij in het veld, bij wijze van spreken. Op zee mee, maar valt hij in het water ben je hem gelijk kwijt. Dus dat maakt het allemaal wat lastiger. En we hebben het nog niet eens gehad over onder water. Want dan heb je andere geluidssnelheid. Je kan daar je data, manier van datasnelheid en data. Bitrate is veel kleiner, dus dat maakt het ook wel ingewikkeld.
5: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
0: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
0: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
7: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
10: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
15: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van

0: ANWB. Er staan al een paar lange files door ongelukken en pechgevallen. Zoals op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Daar staat een kapotte vrachtauto bij afrit Arkel. Dit kost je onderweg 15 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht meer dan een half uur vertraging bij knooppunt Empel, ook door een kapotte vrachtauto. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. De weg is inmiddels weer vrij, wel heb je hier nog een kwartier vertraging. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem rijdt het langzaam vanwege een spoedreparatie bij knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is hier dicht en dit kost je 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 108,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. En het kabinet trekt te weinig geld uit om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals corona was. Dat zei infectiespecialist Anja Schreier tegen de coronacommissie. 2 kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Na het overlijden van zijn mentor krijgt de 27-jarige Matthijs Hagen plotseling de leiding over Leads to Sales, terwijl het bedrijf midden in een crisis zit. Hoe hij het bedrijf reorganiseerde en zichzelf overeind hield, dat hoor je zometeen. Blijf luisteren.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
12: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto.
4: De alles in één zakelijke rekening.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
3: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. En soms zelfs meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De gast van vandaag kwam op jonge leeftijd ineens aan het roer te staan van een noodlijdend bedrijf. Hij besloot de boel compleet om te gooien, stortte zich volledig op het redden van de onderneming, maar kwam zichzelf daarbij flink tegen. Welkom Matthijs.
13: Dankjewel.
3: Wie ben je en wat doe je?
13: Ik ben Matthijs Hagen, ik ben 29 jaar en de eigenaar van Lease Sales.
3: En waar heb je het goed gedaan?
13: Op het moment dat het bodem van het bedrijf zo in zicht was, door te zetten, gemotiveerd te blijven en doorpakken.
3: Ja, waar heb je het ook zo fout gedaan?
13: Door heel veel tegelijk op een bordje te leggen.
3: En die ben je wel tegengekomen?
13: Die ben ik zeker tegengekomen.
3: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Matthijs, goed je te zien. We beginnen met Leads to Sales,
13: ja.
3: Jouw bedrijf. Kan je uitleggen wat je doet zonder daar meteen een hele sales pitch van te maken?
13: Ja, dat zit wel in bloed. Ja. Nee, ja, in de kern zijn we acquisitiespecialisten. Wij helpen bedrijven met complexe product- en dienstverleningen aan tafel te krijgen bij hun ideale klant, als het ware. Mm-hmm. Door middel van de telefoon, ouderwets cold calling, als het ware. Een stukje mailing. En dat zijn we steeds verder aan het uitbreiden.
3: Als je het hebt over cold calling, dan krijg ik al de rillingen over mijn rug van de telecomaanbieders die zegt: hey, bent u tevreden over uw internet? Zijn jullie hetzelfde of zijn jullie anders?
13: Nee, we proberen daar eigenlijk zo ver weg mogelijk van te blijven. Die mensen werken vaak met een script. Je krijgt een diarree en tekst door je heen gedouwd. En wij werken aan de hand van de pitch. 6-7 zinnen. En daaruit moet een dialoog gaan ontstaan. En op die manier hou je het ook heel menselijk.
3: Mm-hmm.
13: En kan je het ook in die zin kwalificeren.
3: En wat voor producten probeer je te verkopen?
13: Dat is heel uiteenlopend, van robot- en cobotisering, automatiseringsprocessen, tot complexe IT-oplossingen voor verzekeraars en in de zorg.
3: Mm-hmm.
13: Ook bijvoorbeeld bedrijfskleding. Maar daar zitten dan weer hele lange trajecten aan gepaard.
3: En waarom doen die bedrijven dat niet zelf?
13: Vaak omdat ze de capaciteit niet hebben. Of je kan een salespersoon aannemen en dat kost je 60.000, 80.000 euro per jaar. En dan hoop je dat die een hunter is. Maar vaak zijn het relatiemanagers, zullen we maar zeggen.
3: Mm-hmm.
13: Of je huurt onzin. En dan weet je gegarandeerd dat je een hunter hebt. En
3: Daar
13: kan je zelf de sales op.
3: Ja, en van bedrijfskleding tot cobotisering, dat lijkt me best wel een stretch om het allemaal te verkopen, zeg maar.
13: Klopt. We proberen daardoor ook de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Met ons team. Mensen die affiniteit hebben met die automatisering. Of bijvoorbeeld bedrijfskundigen of de IT. Zodat iedereen zich sanang en happy voelt.
3: Mm.
13: En daardoor natuurlijk ook optimaal kan presteren. En dat is natuurlijk wel een beetje gepaard met wat wij doen.
3: Ja. Hoeveel mensen heb je?
13: We zijn nu met 10 man.
3: Oké. Dus een relatief klein bedrijf is dat?
13: Ja, klopt.
3: Is het allemaal in dienst? Of?
13: Nee, allemaal ZZP'ers.
3: Oh, oké. Okay.
13: Dat is een beetje, gaat een beetje tegen de stroom in natuurlijk van wat er in Nederland gebeurt. De reden daarvan is heeft eigenlijk een paar dingen. Het komt een beetje vanuit het verleden om flexibiliteit te behouden. Het zijn projecten. Als een project tot een einde komt, wil je ook je kosten natuurlijk een beetje in de hand houden. Maar ik kan ook een hele andere doelgroep hiermee trekken. ZZP'ers zijn eigenlijk ondernemers. Kennen de risico's als een project goed of slecht loopt.
3: Mm-hmm.
13: Uiteindelijk is de klant die de huur of de hypotheek betaalt, om het zo te zeggen. Waardoor men gemotiveerd blijft. Je ziet dat men langer en beter gemotiveerd blijft. En dat helpt wel heel erg met wat wij doen, als het ware.
3: En hoe zit het met de omzet?
13: Ja, die is... Die wordt steeds beter.
3: Ja,
13: dat gaat steeds beter.
3: Waar zit je ongeveer op?
13: Nou, we gaan hopelijk dit jaar richting de 5,5 ton omzet.
3: Ja.
13: Dat klinkt natuurlijk niet als de miljoenen die je nog wel eens om je oren heen slikken. Maar als je kijkt waar we vandaan komen, is dat wel echt serieus goede stappen.
3: Ja. Even terug naar de start. Dit bedrijf ben jij niet begonnen. Dit is iemand anders begonnen in 2018. Leg uit.
13: Klopt. Ruud Govaerts, die is mijn compagnon, vriend, mentor. Die is eigenlijk vanuit onvrede, vanuit belbureaus, dit bedrijf begonnen.
3: Zat hij zelf in die business of niet?
13: Nou ja, niet specifiek. Hij werkte voor een werkgever, zat hij in vaste dienst. Hij maakte zoveel afspraken zelf. En dat, ja, dat vond hij zelf altijd een beetje stoeviger als hij dat zo zei. Maar daardoor zat de agenda zoveel van hemzelf dat zijn werkgever zei, we kunnen het werk niet meer aangaan. Maar wil je wat voor jezelf misschien hier iets in doen? Althans, dat was zijn idee. Dus hij is eigenlijk vanuit werkgeverschap, veilige basis, zullen we maar zeggen, is hij Lease Sales gaan begonnen. Had hij een aantal medewerkers in dienst. Op een gegeven moment, na een jaar of drie, waren ze met z'n drietjes. Maar dan waren wel mensen in dienst.
3: Ja.
13: Is hij Lease Sales begonnen. Eigenlijk vanuit onvrede, vanuit de markt.
3: Ja, en dus A, dit product kan beter. En B, kunnen we betere service leveren voor al die klanten die je hebt.
13: Ja, heel veel ondernemers eigenlijk beginnen van eigenlijk kan ik het beter. Dus laat ik het maar aan doen. Ja.
3: Wanneer ben jij erbij gekomen?
13: Ik ben in 2003. Bijgekomen. Mm-hmm. Eigenlijk in een soort fase 2.0 voor Lease Sales, zou ik maar zeggen.
3: Ja, waarom kwam jij erbij?
13: Ruud kwam uit een periode van ziekteuitval. Mm-hmm. Hij wilde dit wel weer gaan opzetten, maar wist ook dat hij eigenlijk een rechterhand nodig had. En ik ben via een goede vriend van hem, dat was een docent van mij op Avans in Breda, ben ik op zijn radar terechtgekomen. En ik was op dat moment wel op zoek naar iets nieuws. Ik wilde gaan ondernemen, maar ik wist ook dat ik misschien toch wel wat brood op de plank moest krijgen. Dus ik was een beetje op zoek naar de sweet spot. Hier kon ik gaan ondernemen vanuit een beetje een veilige basis, zou ik maar zeggen.
3: Ja, snap ik. En want Ruud, ben jij ook meteen compagnon geworden? Of ben je gewoon bij hem gaan werken?
13: Nee, ik ben op ZZP-basis bij hem gaan werken. Het idee was wel dat ik mij binnen een jaar of twee, ik wilde natuurlijk ook even aftasten of dat dit is wat ik zou willen doen, me wel gaan inkopen. Alleen niet uiteindelijk op de manier hoe het nu gebeurd is, zou ik maar zeggen.
3: Nee, want hoe is het gebeurd?
13: Nou, hoe is het gebeurd? Wat ik net zei, Ruud die komt, die is in 2021 ziek geworden.
3: Hoe ziek had hij?
13: Hij had stadium 4 longkanker en dan zat vol met tumoren. Daarbij was eigenlijk niet een kwestie van hoeveel maanden of jaren kan je nog mee, maar hoeveel weken. Een of andere medisch wonder, zullen we maar zeggen, is hij na 2 jaar een soort van genezen verklaard. Die exacte woorden, is altijd een beetje een grijs gebied wat daar nou gezegd is. Maar is wel gezegd van je gaat maar weer leven. Alles slaat aan, je kan weer wat gaan doen. En toen was voor hem wel de inspiratie om Lease Sales 2.0 op te gaan zetten.
3: En toen ben jij erbij gekomen?
13: En toen ben ik erbij gekomen.
3: Oké. En hoe is dat verder gegaan?
13: Ging heel goed eigenlijk in het begin. De oude klanten die hij had, die waren heel erg tevreden over zijn dienstverlening van toen de tijd. Dus die kwamen weer terug. We zijn met z'n tweeën begonnen. En dat groeide als een speer eigenlijk. Een beetje een olievlek. Je netwerk werd steeds groter. En mensen hoorden van je resultaten. Dat ging eigenlijk heel goed tot 2024 eigenlijk. Dus 9 tot 12 maanden later. Ja,
3: wat gebeurt in 2024?
13: Je merkte dat zijn gezondheid weer wat achteruit ging. Kon het minder lang volhouden. Hij vergat wel eens dingen, was wat warrig. En dat merkte hij op een gegeven moment zelf ook op. Hij had een groot feest gegeven in mei 2024 om te vieren dat hij beter was. Maar eigenlijk zag je hem steeds meer achteruit gaan. En zijn we in de zomer van 2024 in de bouwvak is vaak wat rustiger. Dus gingen we alle twee ook op vakantie. En is hij aan het denken geslagen van volgens mij gaat dat toch niet zo goed met mij. En heeft hij in 2024 na de vakantie gelijk de eerste dag, had ook niks gecommuniceerd met me van Matthijs, ik wil dat je naar mijn huis komt en we moeten even babbelen.
3: En wat was de babbel?
13: De babbel was dat hij gerealiseerd had dat hij niet op deze manier door kon zetten. En een stap terug wilde zetten van Lease Sales. Mm-hmm. En daarmee eigenlijk de vraag was of dat ik het wilde gaan overnemen. En of dat ik daarover wilde nadenken. Mm. Daar had ik ongeveer 15 seconden voor nodig.
3: Want jij zei ja.
13: Ja, want het was al een proof of concept. Ja. Het had zich bewezen. En ik ken ondertussen ook alle ins en outs wel een beetje. En dat was voor mij doorgestoken koek om te zeggen, we gaan gewoon lekker door.
3: We gaan door.
13: Ja.
3: Met Ruud is het niet goed gegaan.
13: Nee. Ik heb toen in die zomer, toen hij dit vroeg, heb ik gezegd, Ruud, ik ga een legacy bouwen voor je. Ik wil, Lease Sales moet gewoon voortbestaan met toch een beetje van jouw DNA erin als het ware. Ik ben toen eigenlijk... Want er zitten nog twee andere aandeelhouders in het bedrijf. Heb ik een plan aan hun voorgesteld. De week daarna eigenlijk al gelijk. Zijn we begonnen met bouwen. En ondertussen natuurlijk... Ja, Ruud zat ook nog in het bedrijf. Maar het uitval werd wel steeds groter. Op een gegeven moment zodanig dat, dat we hebben gezegd... Ruud, ga eerst maar eens even op jezelf focussen.
3: Ja.
13: Ja, tot december 2024, waar hij ook echt is komen te overlijden op een hele jonge leeftijd.
3: Hoe oud was hij?
13: Ja, hij was 45, hij was net 45.
3: Oh, hij is wel heel jong.
13: Ja, en een gezin, twee dochters. Dus ja. Dat was wel echt een hele...
14: Dus het wonder was uiteindelijk... Het medische wonder was uiteindelijk geen medisch wonder.
13: Uiteindelijk niet, ja. Nee. Meer levensverlengend.
14: Ja, ja. Ja. Dan heb jij... Want ik kan me voorstellen dat jullie schelen 15 jaar, denk ik zoiets. Iets meer.
13: Ja, al ietsje meer. Ja. Ja.
14: Dat het toch wel een soort mentor voor je is.
13: Ja,
14: je zegt
13: ook,
14: ik wil zijn legacy voortbouwen. Dan komen er volgens mij een paar dingen bij elkaar. Eén, je hebt ja gezegd, ik wil een gedeelte van het bedrijf overnemen.
13: Ja.
14: B, je raakt binnen een maand of zes na die beslissing de mentor ook daadwerkelijk kwijt. Want hij komt te overleden.
13: Ja, klopt.
14: Wat voor een impact heeft dat?
13: Kijk, in die periode dat het overgedragen werd tot die zes maanden later als het ware, was pittig. Alleen, Ruud had op dat moment een minder actieve rol meer. Dus hij kon in dat opzicht ook natuurlijk wat minder bijdragen dan wat hij die anderhalf jaar daarvoor gedaan heeft. Ja. Ik moest het met de tools die me daar gegeven heeft, in combinatie met die strategische aandeelhouders, het zijn strategische partners als het ware, zijn we aan de slag gegaan.
14: Ja.
13: En ondertussen probeer je die hele emotionele, rommelige periode ook een plekje te geven.
14: Dat is apart. Je bent aan het bouwen en je bent aan het rouwen.
13: Ja, al had ik niet zo heel veel tijd om te rouwen.
14: Oh ja. Heb je daar later spijt van gekregen?
13: Nee. Ik had voor mijn gevoel ook geen andere keuze. Want voor mij was wel de motivatie heel groot om dit door te zetten en er een succes van te maken. Natuurlijk ook voor Ruud, maar ook voor mezelf. Omdat ik ondernemen ook wel heel leuk vind.
14: Dan tref je zo'n bedrijf aan, dus je neemt het bedrijf over van hem. Wat kom je dan tegen?
13: Je komt ook wel een hoop, een beetje shit tegen, om het zo te zeggen. Je hebt klanten die behoorlijk op Ruud leunden. Vanuit zijn expertise, ervaring. Het was natuurlijk ook wel een charismatische, charmante man. En personeel die hij... Want we hadden eigenlijk alle twee ons eigen team. Waarvan je merkte dat niet iedereen op de juiste plek zat. In combinatie met klanten die eigenlijk ook wel een mooi moment zagen van... dit is misschien ook wel tijd om een exit te doen. Dus je kreeg wel een behoorlijke rommel over je heen toen... eigenlijk de handtekening gezet was.
14: Ja, je lekker bedankt dan. Ja, toch?
13: Had ik dit kunnen zien aankomen? Misschien. Ik zag het ook wel een beetje. Ik was er ook in die zin ook wel een beetje op voorbereid. Maar dat het zo'n impact zou hebben, dat kwam ik later wel achter.
14: Ja, want je zegt het, de bodem was echt wel in zicht.
13: Ja. Ja, klopt.
14: Kun je er iets over zeggen?
13: In 2024, even voor jullie beeld. Ik heb in 2023 zijn we begonnen. Hadden we een startersomzet van, ik wil zeggen, ongeveer 240.000 euro. 250.000 euro. En we begonnen pas in april. Dus dat hebben we in 9 maanden gerealiseerd. Wat ik best netjes vind voor een startend bedrijf.
14: Ja.
13: Nou, vervolgens, het jaar daarna, 2024, toen begon dus dat hele gerommel. En toen waren we afgezakt naar 147.000 euro. En dat heeft... De winst was eigenlijk gewoon compleet verdampt. Want ik moest zelf eigenlijk declarabel zijn. Maar ik was bezig om mijn zinkend schip drijvend te houden. Dus ik kon niet altijd declarabel zijn. Ondertussen moesten dingen geregeld worden, afgekocht worden. Ja, en dan op een gegeven moment loop je eigen salaris in 3 en 4 delen uit te betalen. Om je eigen huur nog te kunnen betalen.
14: Ja. Ja, en je zegt er moesten dingen afgekocht worden, want die strategische partners die erin zitten, zitten die er nog steeds in?
13: Die zitten er nog steeds in. Daar is eigenlijk alles heel, heel relaxed en goed meegegaan. Die wist ook in wat voor positie ze stonden. En die geloofde ook in mij. Maar het was ook met mijn klanten, mijn personeel, ZZP's die je naaien waar je bij staat. Omdat je er zelf op dat moment ben je er wel mee bezig, maar niet zoals je dat je nu vandaag de dag mee bezig bent. Dus wel een hoop geleerd in die tijd.
14: Ja, je zegt het eufemistisch, volgens mij een hoop geleerd in die tijd, toch? Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan heel druk bent, maar ook het idee hebt dat je weinig impact maakt.
13: En je bent alleen brandjes aan het blussen.
14: Ja. Ja. Dan weet ik uit eigen ervaring, dat hou je niet heel lang vol. Op een gegeven moment komt een man met de hamer.
13: Ja, dat klopt. Die man met de hamer kwam gelukkig op mijn vakantie.
14: Zoals niet.
13: Nee.
14: Ja.
13: Nee, we waren een jaar verder. En toen, wat ik net ook zei, in de bouwvak is het wat rustiger. Dus ja, ook deze bouwvak van 2025 wat rustiger aangedaan. En het moment dat ik op mijn vakantiebestemming aankwam, stortte ik helemaal in. Toen kwam eigenlijk pas het rouwproces. Toen besefte ik me pas wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in dat laatste jaar. Mm-hmm. Ja, toen kon ik het een plekje geven.
14: Ja. En stort je helemaal in? Was dat een, laten we zeggen, een vakantie waar je gewoon niet kon bewegen? Of heb je daarna gewoon echt even een tijdje niet kunnen werken?
13: Nee, ik heb wel echt, ik heb 3 weken lang echt het werk vrijwel neergelegd. Ik heb wel kunnen bewegen. Ik heb veel gesport. Eigenlijk om het hoofdje leeg te krijgen, de boel weer op een rijtje te zetten, om daaruit weer vers te kunnen beginnen. Maar weet je, ik heb nooit hoofdpijn. Ineens ook iedere dag hoofdpijn. Dat soort dingen kreeg je ineens.
14: Ja. Heeft dat lang aangehouden, dit?
13: Ja en nee. Het heeft de naweeën die zijn echt al een paar maanden voelbaar geweest. Maar ik wist ook, gelukkig op dat moment waar ik aan toe was, wat dat betekende. Ja, en dan is het af en toe even voetje van het gas af. En dat gaat heel erg tegen mijn principes in. Want je wilt alleen maar gas geven als het ware. Maar af en toe moet je ook op jezelf letten. En uiteindelijk heb je daar op lange termijn natuurlijk meer baat bij.
14: Je bent wel begonnen, misschien al daarvoor, met het reorganiseren van het bedrijf.
13: Ja,
14: wat
13: klopt.
14: Je van Ruud overgenomen had.
13: Ja.
14: Wat ben je anders gaan doen?
13: Ik, niet alleen klanten hebben afscheid van mij genomen, maar ik ook van klanten. Waarvan ik merkte dat die niet helemaal in het plaatje pasten waar we naartoe wilden. In combinatie met ook de ZZP'ers, de opdrachtnemers als het ware, die op die opdrachten zaten, waarvan we ook die match niet helemaal lekker voelden. Die een beetje schoon schip aan het maken als het ware.
14: Ja, dus afscheid nemen van veel.
13: Afscheid nemen van veel dingen en daardoor ook zekerheid.
14: Hoezo zekerheid?
13: Nou ja, de klanten zijn toch degene die je inkomsten.
14: Nee, precies.
13: Creëren.
14: Je neemt afscheid van zekerheid. Ja. En waarom heb je het dan toch gedaan?
13: Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je een stabiele basis en fundering hebt, dat je vanuit daar gewoon veel meer kan bereiken dan als het wankel blijft.
14: Waar wil je naartoe? Want je bent in rustige vaarwater terechtgekomen.
13: Ja.
14: Waar wil je naartoe?
13: Nou, ik wil Lease Sales zelf echt wel uitgroeien tot een beetje een full-service concept. We hebben echt enorm veel ervaring binnen ons team aan sales. Hè, van CRM, herorganisaties, implementaties tot eigenlijk complete reorganisatie die we kunnen toepassen binnen een bedrijf. En alles wat er eigenlijk tussen zit. Daar wil ik naartoe. Ik vind het heel vet om bij heel veel bedrijven kijkjes in de keuken te nemen. Maar uiteindelijk is mijn doel wel om het ooit een keer te verkopen aan een van de grotere bedrijven, als het ware.
14: Ja, maar dan zul je mensen in dienst moeten gaan nemen, denk ik.
13: Dat klopt.
14: Heb je een heel lekker flexibel businessmodel.
13: Ja.
14: Maar verkoopbaar, maar.
13: Klopt. Ja, en daarmee willen we dus ook echt wel naar meerjarenplannen gaan. En daar zijn we ook druk mee bezig. Zo maak je jezelf ook veel aantrekkelijker natuurlijk. Maar dat geeft ook zekerheid om mensen in dienst te nemen.
14: Ja, ja. Zou Ruud trots zijn op je?
13: Ik denk het wel.
14: Ja?
13: Ja.
14: Waarom?
13: Nou ja, we zijn toch zijn kindje een beetje groot aan het maken als het ware. Ja, zeker. En met tevreden klanten, tevreden mensen om je heen. En dat ik nu het feit dat ik hier zit, dat is denk ik wel iets.
14: Kers op de taart, precies.
13: Ja.
14: Hey, mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid in de geest van André Hazes eindigen wij altijd mee. Wat zou je erop willen zetten?
13: Nou ja, zoals Ruud eigenlijk altijd al zei, is mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen.
14: Oh, mooi. In een tijd van AI, begrijp ik?
13: Exact dat, inderdaad.
14: Ja?
13: Ja.
14: Is dat ook echt zo? Dat je niet, misschien word je wel overgenomen door AI, maar daar geloof jij dus niet in.
13: Nee. Kijk, uiteindelijk zijn het twee mensen die tegenover elkaar gaan zitten, die de hand moeten gaan schudden met elkaar om de deal rond te krijgen. AI gaat daar absoluut een tool in zijn om in te helpen. Dat gebruiken wij ook. Maar ik denk dat mensen altijd zaken zullen blijven doen met mensen.
14: Mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen. Een prachtige tegeltjeswijsheid. Dankjewel, Matthijs Hagen van Leads to Sales. Volgende week dan weer een kerstvers ondernemersverhaal hier in Bloed, Zweet en Zaken. Ben je nieuwsgierig? Abonneer je.

0: Dan eventjes in je favoriete podcast-app op Bloed, Zweet en Zaken. En je hoort het allemaal. Tot de volgende keer. Dag.
1: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
3: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
5: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
6: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
7: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
6: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
8: We must face the facts.
6: Eén beslissing.
9: Why should I trust you?
6: Die de geschiedenis veranderde.
10: The wrath of nature is real.
6: Pressure. Nu in de bioscoop.
11: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
13: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
14: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
15: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's... rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
16: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
17: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwblaas te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
16: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
18: Straks om 4 uur in de avondspits.
19: We spreken minister Thierry Aartsen, die 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte te lang vindt. De Trumpapalooza wordt hij genoemd. De opmerkelijke Republikeinse conventie in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. En de Meta-bril die filmt zonder dat je dat weet. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt hij verboden in Nederland. Dat en veel meer in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. Straks om 4 uur.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... vanwege een spoedreparatie bij knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg 20 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd... bij Utrecht-Leidse Rijn. Hier is de linkerrijstrook gesloten. De vertraging is ruim 10 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam bij Alblasserdam 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij afrit Dordrecht Centrum is het oponthoud ruim 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A28 van Zwolle naar Groningen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 100,1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens het OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone opnieuw om wat te doen aan de hoge inflatie. Het belangrijkste tarief gaat van 2,25 naar 2,5%. Afgelopen juni kwam er ook 0,25% bij. Dat was toen de eerste renteverhoging in bijna 3 jaar. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Het is het duo Kushner en Witkoff niet gelukt om een doorbraak te forceren in de oorlog in Oekraïne. Wat betekent dit voor ons? Kunnen we Oekraïne voldoende steun blijven geven? En hoe zit het met de opbouw van onze eigen defensie? Ik praat er het hele uur over met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en met BNR's buitenland Europa-correspondent Geert-Jan Haan.
20: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
22: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
20: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
23: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: FNV-voorzitter Hans Spekman is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Arthur Chapin, Stine Jensen, Teun Luijks en Remco Vrijdag aan. We zenden uit vanaf de Finance Run in het Amsterdamse Bos.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
8: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. We moeten ons voorbereiden op een verdere verlenging van de oorlog in Oekraïne. Daarvoor waarschuwt Amerika na de mislukte gesprekken van Kushner en Witkoff met Poetin en Zelensky. Trump zelf heeft er een eenvoudige verklaring voor.
9: The hold-up is two people that hate each other. What gives you confidence? I think more than anything else is two people that hate each other.
8: Ja, zo simpel is het dus. Ik praat er deze hele uitzending over met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En in de studio's ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, welkom.
10: Hallo.
11: Ja, goedemiddag.
8: Meneer Bauer, de gesprekken van Kushner en Witkoff, hoe hebt u daarnaar gekeken?
11: Wederom met verbazing. Eigenlijk voor mij is het vrij simpel waarom het niet gaat lukken. Dat is namelijk, Poetin heeft 3 redenen eigenlijk waarom hij niet wil stoppen met die oorlog. 1, hij heeft nog geen enkele strategische doelstelling behaald in Oekraïne. Hij heeft nog niet eens de Donbass en de Luhansk region na 12 jaar oorlog. 2, hij heeft een oorlogseconomie die heel succesvol is, maar die... Als die oorlog over is, dan heeft hij geen economie, want die economie voegt niks toe op dit, anders dan wapens. En 3, hij heeft 700.000 militairen, Russische militairen in bezet Oekraïne, waardoor die mensen dan naar huis krijgt. Die krijgen niet meer dat hoge salaris en die hebben allemaal trauma's en die gaan heel veel problemen veroorzaken.
8: Ja, het is niet strategisch, klinkt dat niet als de meest logische manier om een oorlog voor te zetten. Maar dit zegt u,
11: dit is het.
8: Zo zit het.
11: Dit is het.
8: Ja, de vraag ging over het bezoek van Kushner aan Witkoff, vooral aan Zelensky. Dat vonden we opmerkelijk, was het ook de eerste keer?
11: Ja, het is op. Überhaupt vind ik elke keer dat het lijkt alsof het aan Zelensky ligt. Maar als Rusland de oorlog beëindigt morgen en zijn spullen pakt en naar huis gaat, is de oorlog over. Ja. Als Zelensky morgen de oorlog stopt, is hij zijn land kwijt. Dat is het verschil.
8: Ja.
11: Dus hij heeft helemaal geen keus, Zelensky. Poetin blijft vechten, moet hij blijven vechten.
8: Ja. Geert-Jan, hoe kijk jij vanuit Oekraïns perspectief naar deze ontmoeting van Zelensky en Kushner en Witkoff?
12: Nou, ik heb wat mensen in Oekraïne erover gesproken en die waren enthousiast. Niet per se over de uitkomst, maar wel over het feit dat Kushner en Witkoff eindelijk naar Oekraïne kwamen. Om met eigen ogen te zien hoe Kiev erbij stond, hoe dat land eruit zag. En je zag ook dat Kushner en Witkoff in de beelden die zijn vrijgegeven en de persconferentie, ik denk niet dat dat alleen maar beleefdheid was, maar volgens mij waren ze ook daadwerkelijk onder de indruk van wat ze daar hebben gezien. En hoe gek het misschien ook klinkt, dat is winst. Want tot nu toe zijn ze 8 keer op de teen geweest bij Poetin, 0 keer bij Zelensky. Nu zijn ze in het land in oorlog geweest. En nu zal Zelensky door blijven gaan met ook Trump vragen, kom nou een keer zelf kijken. Ja. Kom nou een keer hier naartoe. En dat zijn schoonzoon is geweest, dat is in ieder geval een begin.
8: Ja, maar het is uit wel waar. Je kunt zeggen, het is een stap die is gezet dat ze eindelijk Kiev bezoeken.
12: Ja.
8: Maar uiteindelijk is het resultaat nog steeds hetzelfde als het was. En jij zegt dus nee, het kantelt toch een klein beetje.
12: Nou, dit is denk ik belangrijk. Er is alleen een probleem. En dat is dat er heel vaak na zo'n ontmoeting een telefoontje tussen Poetin en Trump plaatsvindt. En dat de wereld er dan gelijk anders uit lijkt te zien.
8: Ja, nu ook gebeurd, denk ik.
12: Volgens mij was er weer een telefoontje tussen Trump en Poetin.
8: Ja, meneer Bauer, ben ik het eens met Geert-Jan dat het toch wel iets uitmaakt?
11: Nou, ik denk dat het wel wat uitmaakt. Maar in de kern is het probleem dat zolang er twee dingen niet geregeld zijn voor Oekraïne, komt er überhaupt geen einde als het aan Oekraïne ligt. En het is één, dat ze een soeverein land blijven zonder beperkingen, die natuurlijk nu weer gedicteerd lijken te worden door Poetin. Hè, die, het voorstel wat er ligt is weer wederom ernstige beperkingen aan de soevereiniteit van Oekraïne. Onacceptabel. Dat is één. En twee, als er niet credible deterrence is voor geloofwaardige afschrikking is voor Rusland na het beëindigen van dit conflict. Want anders dan zeggen de Oekraïners terecht, over een paar jaar zijn we dan weer bij af. En dan begint hij weer.
12: Misschien had ik de nuance moeten plaatsen dat het belangrijk is voor Oekraïne dat Kushner en Witkoff langskomen, omdat ze dan het gevoel in ieder geval hebben dat de Amerikanen ook om hen geven. Dus het gaat niet alleen om het einde van de oorlog, maar ook het gevoel dat ze misschien aan hun kant staan, of in ieder geval niet aan de Russische kant.
11: Ja. Ja.
8: Nou ja, en zeker is dat het tweetal even er met Trump over gesproken zal hebben. Dat weten we zeker.
12: Dat neem ik aan.
8: Ja, tuurlijk. Dus dat, je zou kunnen zeggen, in jouw redenering, dat is het per zelf
12: al. Dat is wat de Oekraïners terugkoppelen.
8: Ja, ik snap het. Even naar het slagveld kijken, meneer Bauer. Hoe gaat het met die Oekraïne volgens u?
11: De Oekraïners maken kleine stappen voorwaarts in het hernemen, in het heroverwinnen, het herwinnen van land dat de Russen initieel hadden ingenomen. Dat is opmerkelijk als je ziet hoeveel Russen er sneuvelen op het ogenblik. 30.000 per maand. We zijn over de 1,5 miljoen Russische militairen die gesneuveld zijn of serieus gewond zijn geraakt sinds het begin van de oorlog. En de verhouding die traditioneel altijd 1-3 was, hè, dus 1 verdediger tegen 3 mensen die iets proberen in te nemen, is die verhouding nu tussen de 1-10 en 1-20. En dat is wel een serieus probleem voor de Russen. De Russen kunnen niet genoeg soldaten recruteren op het ogenblik versus de verliezen. Dus het aantal militairen in Oekraïne loopt terug, Russische soldaten. En twee, het betekent dat Oekraïne het langer kan volhouden.
8: Ja, dan praten we over het slagveld op de grond. Dat is natuurlijk een tweede slagveld, dat gaat door de lucht, zal ik maar even simpel.
11: Ja, dat blijft natuurlijk een heel serieus probleem. Want met name de luchtverdediging is in toenemende mate een serieus probleem voor de Oekraïners. Doordat wij het Westen onvoldoende luchtverdedigingsraket, onder andere Patriot, kunnen leveren. Dat gebeurt deels niet omdat de fabrieken het gewoon niet snel genoeg produceren. Er is geld, maar de producent komt niet los met zijn raketten. En de landen die nog Patriots hebben, daar zijn er nog wel een paar die serieuze aantallen hebben, die komen niet over de brug met die raketten.
8: Dat begrijp ik ook wel, want die denken, wij moeten onze reserves houden. Komen we straks over te spreken, hoor. Hoe gaat het eigenlijk met onze defensie? Want dat hangt met elkaar samen.
12: Ik ben wel benieuwd of meneer Bauer met de Grieken wel eens een oezootje heeft gedronken over die Patriots, want die hebben nog wel wat op voorraad.
11: Ja, die hebben heel veel op voorraad. En dat zijn weliswaar niet de meest moderne versie, maar ze hebben zeker een behoorlijk aantal nog, die ze niet bewaren voor de Russen, zullen we maar zeggen.
8: Nee. Oké, nou, het wapen bestaat 50 jaar, geloof ik. Dus dat je een wat oudere versie hebt, is niet zo gek. Het grootste probleem voor Oekraïne is nu die ballistische raketten. Dat is eigenlijk de grootste. Nou, zie ik dat verkeerd. Want de luchtafweer neemt af. Die ballistische raketten zijn ingewikkeld om op te vangen. Kan alleen maar met wat hoogwaardiger apparatuur. Heb je dan, u had het net over een klein succes wel op het slagveld, valt dat niet in het niet vergeleken bij dit probleem?
11: Ondanks al die aanvallen is het niet zo dat daarmee de Oekraïners verslagen worden. Hè? Dus het is deels de wil van het volk proberen te breken door al die appartementengebouwen aan te vallen. Dus leefgemeenten, dus woningen en appartementengebouwen. Dat is met name, daarmee win je de oorlog niet, maar het is met name om te proberen de wil te breken van de Oekraïnse bevolking. Dat gaat denk ik niet heel snel gebeuren, omdat zij weten waarvoor ze vechten. En dat is namelijk het behoud van hun land, taal en cultuur. Het tweede probleem wat er natuurlijk weer aankomt is een winter. Dus als die aanvallen op de energievoorziening en de energieproductie, als dat weer een probleem is en de winter is koud, dat moeten we afwachten, dan hebben de Oekraïners natuurlijk weer een zware winter voor de boeg. En dat moeten ze dan toch weer doorleven, hoe erg het ook is.
8: Ja.
11: En dan kunnen wij wel een paar generatoren sturen, en we kunnen wel een paar dingen sturen om weer het net te repareren. Maar ook dat zijn allemaal spullen die we niet op grote voorraden hebben.
8: Nee. Nee, je kunt niet een heel elektriciteitsnet leveren als buitenland.
11: Het gaat om hoogspanningswissel. Ja. Het is allemaal spul wat er wel te krijgen is in de wereld. Maar over het algemeen wordt dat allemaal geproduceerd nadat het besteld is. Ja. En niet omdat het gewoon in de schuur op voorraad ligt.
12: En je hebt ook mensen nodig om het te repareren. En ik ben zelf 2 jaar geleden in Sumy geweest, vlakbij de grens met Rusland. Daar hebben mensen me laten zien hoe ze dan in die palen klimmen. Ja, dan moet je wel wat moet voor hebben. Ja. En het slagveld komt soms ook steeds dichter bij een bepaalde stad waar het daarvoor makkelijker was om iets te repareren. Dus dat zijn allemaal lastige factoren.
8: Ja. Geert-Jan, even een andere kwestie. Volgens de Noorse premier is Zelensky's vliegtuig in Moldavië bijna geraakt door een Russische drone. Wat weten we daar tot nu toe van?
12: Ja, dat nieuws krijgt flink wat aandacht internationaal gezien, omdat de Noorse premier die informatie heeft vrijgegeven. Zelensky en zijn vrouw Olena Zelenska die waren op weg naar de begrafenis van de Noorse koning. En ze vlogen via Moldavië. En daar zou een drone dus bijna dat vliegtuig hebben geraakt. Waarbij de Noorse premier, moet ik wel correct zijn, zelf volgens mij niet heeft gezegd dat die drone uit Rusland kwam. Maar Oekraïnse media maken melding daarvan dat het om een Russische Shahed-drone zou gaan. En dat valt op, want het is natuurlijk niet de eerste, laat ik me voorzichtig uitdrukken, mogelijke aanslag die op Zelensky of op zijn vliegtuig is gepleegd. Alleen, die oorlog duurt al 4,5 jaar en die man heeft ook al 4,5 jaar dit soort zaken te verduren.
8: Ja, en ik zit ook te denken, was het niet intimidatie? Want gesteld dat ze het vliegtuig hadden geraakt, dat is, lijkt mij, niet echt goede PR voor een land.
12: Als Rusland dat zou hebben gedaan.
8: Ja, als Rusland dat zou hebben gedaan.
12: Ik weet niet of Poetin nog geeft om PR, eerlijk gezegd.
8: Nee.
12: En er is zoveel rondom Zelensky de afgelopen jaren, heb ik vernomen, uit het circuit gebeurd. Het enige opmerkelijke hieraan vind ik dat Zelensky vliegt vanuit Moldavië. We weten dat die Donau-delta, dat stukje Oekraïne, Roemenië en Moldavië, tussen Odessa en Constanza in, als het ware. Ja, daar zijn wekelijks aanvallen van drones. En dat Zelensky dus niet meer vanuit Polen vliegt, maar vanuit Moldavië, dat vind ik opmerkelijk. En er wordt gezegd dat dat gebeurt omdat de relatie met Polen is verslechterd. Dat zijn vliegtuig vanuit Polen niet meer mag opstijgen, omdat hij vervelende dingen heeft gezegd. Ja, dan weet ik niet of je nou echt zo'n fijne bondgenoot bent als je daardoor het risico van iemands leven meer op het spel zet.
8: Ja, en bovendien denk je dan, praat dat even uit. Dat is belangrijk.
12: Nou, een vliegtuig opstijgen kan toch wel? Kom op.
8: Ja, dat moet kunnen. Dat is waar. Nog even iets, meneer Bouwhoff. Berichten over de productie van ballistische raketten die in Rusland stevig is opgevoerd. Maar ook berichten uit Politico dat China meer dan 60% van de onderdelen levert om Rusland militair op de been te houden. Welk belang heeft China hierbij?
11: De Chinezen hebben een bondgenootschap met de Russen gesloten. Initieel leek dat erg gekoppeld aan de oorlog in Oekraïne. De Chinezen kunnen, denk ik, theoretisch blijven zeggen dat ze geen wapens leveren, maar leveren dus alles om die wapens in Rusland te maken.
8: En dan krijg je die bekende dual-use discussie, hè?
11: Dan krijg je dual-use discussie, maar daar zitten ook gewoon militaire componenten echt in. Ja. En daarmee zou ik ook willen zeggen dat een van de oplossingen waar nog weinig over gesproken wordt, eigenlijk is dat we niet ons alleen op Rusland moeten focussen als het om sancties gaat, maar in toenemende mate ook op China. Want zolang China dit blijft doen, kan Rusland die oorlog blijven voortzetten. Als China stopt met het steunen van Rusland, kan Rusland deze oorlog niet voortzetten.
8: Nee, maar we hebben gezien aan, het gevecht tussen Xi en Trump, dat het bedreigen of het nemen van sancties tegen China is niet zo simpel. Als je dat doet, slaan ze meteen terug en zij zijn groter dan wij.
11: Ja, maar we moeten ons denk ik wel realiseren dat China heeft ons nodig. Want wij zijn consumenten van datgene wat China maakt. Ik denk dat de Russische bevolking beter gewend is en meer bereid is om te lijden. Dat doen ze eigenlijk sinds Genghis Khan. Maar ik denk dat de Chinese bevolking niet bereid is zo te lijden. En dat betekent als je die economie toch raakt, vanuit Europa en de Verenigde Staten gezamenlijk, dat wel degelijk dat een effect gaat hebben op China.
8: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
10: Today I will be urging all nations to step up their support. Nations must dig deeper We do not have a choice, I believe.
8: Ja, dat was. U kent hem, hè?
11: Ja. Ja. Klonk als secretaris-generaal.
8: Ja, secretaris-generaal van de NAVO. Die zegt, we moeten meer doen voor Oekraïne. Luchtafweer is nu de heilige graal. Hoe komt het dat we Oekraïne daar maar niet genoeg van kunnen leveren?
11: Nou, heel simpel. We hebben een industrie die is helemaal getailerd, zo te zeggen. Die is helemaal ingericht op just enough, just in time. En dat betekent super efficiënt zijn we. Dus als u een auto bestelt, dan wordt die pas geproduceerd als u hem besteld heeft.
8: Ja.
11: En waar we het hier over hebben, is dat we voorraden willen hebben. We willen een heel parkeerterrein hebben met auto's die we gewoon kunnen ophalen. En datzelfde geldt met wapens. En dat hebben we niet. Dat betekent dat dus een piekvraag, zoals we met in de pandemie gezien hebben met medisch, daar konden we niet op reageren. En dat zien we nu in een oorlog met munitie en oorlogsvoertuigen en raketten en alles wat daar nodig is. En het gebruik van al die spullen gaat natuurlijk gigantisch omhoog in een oorlog. Maar we kunnen niet per se direct meer produceren. Nee. Dus die spullen zijn gewoon niet van de plank te kopen op dit moment.
8: Nee, nergens.
11: Nee, dus als het gaat om sommige wapensystemen, waar er maar één van is, dat is namelijk de Patriot.
8: Ja, dan moet je bij de.
11: Daar is geen concurrentie. Er is niet, je kan het bij de concurrent halen.
8: Ja, maar je kunt ook, dat gebeurt dan ook, praten over een licentie. Daar had Trump het over. Dat heeft hij dan weer ingetrokken. Maar goed, toch.
11: Nou, in Duitsland wordt er een Patriot-fabriek gebouwd.
8: Ja.
11: Dat is hartstikke goed. Maar ja, dat is 2 jaar geleden besloten. Dus ik denk dat die er langzamerhand staat, hoop ik. Want dat duurt ook wel weer 2 jaar, want dan moeten er vergunningen komen, dan moet gebouwd worden, het moet getest en god maar weten wat allemaal. Dus voordat daar de productie omhoog gaat. Kijk, ze gaan omhoog van ongeveer 600 per jaar naar 2300. Dat is het plan tussen nu en 2037.
8: Ja.
11: Ja, tegen die tijd zijn er wel meer beschikbaar.
8: En hoeveel,
11: dan hopen we dat die oorlog.
8: Ja, hoeveel Patriots zijn er afgeschoten door de Amerikanen in Iran? Gewoon om een beetje gevoel te geven voor.
11: Nou, het is niet van de Amerikanen, weet ik het. Maar ik weet wel totaal. Dat is dus Amerika, en Israël en de Golfstaten. Ja. 900
8: juist.
11: In de eerste maand van de oorlog met Iran. En dat is 1,5 jaar productie van Patriots.
8: Ja, dus dan krijg je een beetje niet.
11: In 4 weken tijd, in 1 maand. Dus dan kun je ongeveer begrijpen dat. En de productie van een Patriot duurt ongeveer 1,5 jaar.
8: Ja. En kost tussen de 3 en 4,5.
11: Ja, maar geld is dus denk ik niet het grootste probleem.
8: Nee. Tijd.
11: We have money to burn zo langzamerhand. Maar 1,5 jaar productie, dat is nu de belemmerende factor.
8: Ja. Kunnen we andere wapens bedenken dan alleen maar die Patriot? Want dat is ongetwijfeld de beste en de meest effectieve, maar niet de enige.
11: Daar waren de Oekraïners heel succesvol als het ging om die Shahed-drones. Daar hadden ze langzamerhand eigenlijk countering drones voor ontwikkeld. Dus dat ging eigenlijk steeds beter, waardoor ze eigenlijk niet zo hoefden te leunen op die raketten. Het antwoord van de Russen, dat is natuurlijk altijd in een oorlog, daarop is dat de drones die zij nu inzetten weer harder vliegen. Dus die hebben raketmotoren gekregen, waardoor ze 600-700 kilometer per uur vliegen in plaats van zo'n langzame bus. Ja. Dat was zo'n langzaam vliegend ding. Nou, en daardoor kunnen die antidrones die de Oekraïners ontwikkeld hebben weer daar niet direct tegen optreden. Daar zullen ze ongetwijfeld ook mee bezig zijn weer nu. Want dat is innovatie in oorlog. Maar tot die tijd is dus op dit moment tegen die snellere drones weer zijn raketten zoals de Patriot nodig.
12: Nu werken de Oekraïners aan het Vrija-systeem samen met Europese overheden en ook het bedrijfsleven. We horen daar af en toe geluiden van dat er misschien volgend jaar een systeem beschikbaar is met raketten erbij. Moet Oekraïne dus eerder op zichzelf rekenen en de eigen productie dan op die van ons?
11: Dat doen ze voor een deel al, want dat deden ze dus met dat antwoord op die Shahed-drones. Dat was dus een dronesysteem wat ze zelf ontwikkeld hadden. Deels met Europese of Amerikaanse bedrijven en geld, dat wel. Maar dus ja, het antwoord is simpel ja, omdat zij zitten met het probleem. En wij kijken naar het probleem allemaal. Maar als je er woont en het is jouw eigen bevolking en jij moet overleven, dan ga je harder werken om met oplossingen te komen. En dan zijn er steeds minder beperkingen zoals wij die nog steeds kennen met certificering en vergunningen. God, maar dat interesseert niemand meer natuurlijk in Oekraïne.
8: Nee, nee.
11: En als morgen werkt, wordt het morgen ingezet.
12: Maar wat dat betreft is het niet onze oorlog.
11: Het is wel onze oorlog. Als mensen moeten eigenlijk begrijpen dat het wel onze oorlog is. Maar iedereen denkt dat ze het weg kunnen denken doordat het ver weg is. Maar goed, als je aan mensen vraagt, is voor jou Lissabon ver? Dan zeggen ze, nee, vind ik niet ver. Dan zeg ik, als je naar het oosten vliegt, zit je in de oorlog. Dus het is niet ver.
8: Nee. Kunnen we Oekraïne ook op een andere manier helpen dan alleen maar met afweergeschut? Zijn er nog andere dingen noodzakelijk die misschien wel leverbaar zijn of de zaak zouden vinden?
11: Nou, een van de dingen wat Oekraïne bijvoorbeeld nu heel nadrukkelijk zegt ook, zorg dat er meer geld is. Want onze industrie heeft veel meer capaciteit dan wij nu kunnen gebruiken, omdat we gewoon het geld er niet voor hebben. Dus als jullie geld geven, dan kunnen wij meer gaan produceren. Dat wil niet zeggen dat ze morgen beter is kunnen. Maar er zijn dus een hoop wapensystemen die ze in toenemende mate zelf kunnen bouwen. Ze zijn ook bezig met lange afstandsraketten bijvoorbeeld.
8: Nou, er was nu een bericht dat er eentje in Siberië terecht is gekomen. Ja. Dat was 2800 kilometer.
11: Hartstikke goed.
8: Eigen productie. Dus ze hebben de technologie en de kennis.
11: Ja, en breng de oorlog naar de Russen, want dat is wel wat je moet doen.
8: Ja, u zegt dat is een kwestie van geld. Nou, dat is, hoe gek het ook klinkt, denk ik, van alle problemen die er zijn, het simpelst.
11: Ja, maar dan zie je toch dat regeringen dat eng vinden. Want ja, dan gaat het natuurlijk over, oké, dan geef je dus geld en dan vervolgens moet er een controller mee om te kijken of dat geld goed besteed wordt. Hè, want dan willen we allemaal weer accountability en allemaal, we willen allemaal weer zekerheden hebben. Ja. Terwijl het primair gaat over, Oekraïne moet er morgen nog zijn. Ja. En niet of ze dat netjes gedaan hebben per se.
12: Maar dan heeft u een keer oezo gedronken met die Grieken, om toch even nog die Grieken weer erbij te halen. En dan zeggen ze, we kunnen die Patriots en die raketten niet leveren, want wij zijn in een soort eeuwige strijd met de Turken, ook al zitten we samen in de NAVO, maar we durven het niet aan. Is er dan niemand die de Grieken ervan kan overtuigen om toch een bak geld te leveren, want dan bieden ze toch steun?
11: Dat weet ik niet precies hoeveel de Grieken wel of niet doen. Dat
12: ze
11: is
12: staan
11: ook niet
12: bovenaan de lijstjes.
11: Nee, maar goed, dat is niet altijd transparant. Er zijn landen die meer doen dan in lijstjes staan, weet je wel. Dus vroeger zag ik nog wel eens lijstjes die ik nu niet meer zie. Dus ik ben natuurlijk ook inmiddels anderhalf jaar daar ook weg. Sommige landen doen ook wel meer dan ze willen dat de buitenwereld weet. Dus ik weet dat oprecht niet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de Grieken hebben Patriot-raketten die ze voor een deel zouden kunnen weggeven aan Oekraïne. En als ze er geld voor willen hebben, is dat ergens echt wel beschikbaar.
8: Ja, ja, maar dat is dan een kwestie van ergens uit de NAVO-club.
11: Nou ja, dat, de ik denk dat dit soort gesprekken ook wel plaatsvindt. Van bijvoorbeeld.
13: Trulease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Zo'n schot voor de boeg dus. Hoe groot is het gevaar op dit moment dat Rusland voor ons is?
3: Onverminderd groot, om een paar redenen. Eén, de Russische oorlogseconomie draait op volle toeren, produceert meer dan ze nodig hebben in Oekraïne. Veel van de voorspellingen van een paar jaar geleden waren aan het einde van de oorlog, 3 tot 5 jaar daarna, is Rusland weer in staat om oorlog te voeren. Met name met zijn landmacht. Ja. En de raketvoorraden. Nou, nu is dat gekanteld door deze verandering, namelijk die oorlogseconomie produceert meer dan ze nodig hebben in de oorlog met Oekraïne. Nu wordt er gezegd, over 3 jaar kunnen ze dat. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze het gaan doen, maar dan hebben ze het vermogen om op schaal met ons te knokken. Ja. Dus dat is reden 1. 2, het gaat niet goed in Oekraïne. Dus Poetin heeft eigenlijk, het zou hem goed uitkomen, heeft hij overigens wel, denk ik, toestemming nodig vanuit Beijing, om de NAVO heel klein waarschijnlijk aan te vallen, om vooral de eenheid aan te vallen, om te kijken wat er dan gebeurt. Ja. En om te kijken of NATO-landen dan stoppen met het geven van steun aan Oekraïne, omdat iedereen dan zegt, ja, maar dit hebben we nu voor ons zelf nodig.
4: Ja, dus hij zou een soort artikel 5-achtige situatie proberen af te dwingen.
3: Nou, dat probeert hij denk ik te voorkomen.
4: Okay.
3: Maar in ieder geval dat er in veel landen dan een discussie gaat ontstaan over, ja, maar als dit nu ons kan overkomen en wij geven alles weg aan Oekraïne, dat is natuurlijk heel suf. Dus daar moeten we dan mee stoppen. En dat zou dan kunnen leiden, als we dat doen, het zou overigens heel dom zijn als we dan stoppen met het steunen van Oekraïne, maar dan heeft het Oekraïne natuurlijk nog moeilijker dan ze het nu al hebben.
4: Admiraal buitendienst Rob Bauer en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Zometeen praten we hier verder over.
5: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor de beste start van je werkdag
7: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En Eva.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
9: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
10: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
11: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
10: Welk bedrag gaan ze je geven?
12: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel de prijs bij de portemonnee.

0: komen.
1: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
2: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
1: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
3: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Straks om 4 uur in de avondspits.
5: We spreken minister Thierry Aartsen, die 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte te lang vindt. De Trumpapalooza wordt hij genoemd. De opmerkelijke Republikeinse conventie in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. En de Meta-bril die filmt zonder dat je dat weet. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt hij verboden in Nederland. Dat en veel meer in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats. Straks om 4 uur.
4: BNR Verkeer.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt langzaamaan iets drukker onderweg. Er staat nu bijvoorbeeld file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn door bergingswerkzaamheden bij Barneveld. De rechterrijstrook is dicht, dit kost je 30 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat een kapotte auto bij knooppunt Waterberg. Ook hier is de linkerrijstrook dicht, hier is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is hier ongeveer een kwartier. En door grenscontroles rijdt het langzaam op de A1 van Hengelo naar Duitsland. Daar is de vertraging bij de grens ruim 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A28 van Zwolle naar Groningen bij hectometerpaal 100,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens het OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone opnieuw om wat te doen aan de hoge inflatie. Het belangrijkste tarief gaat van 2,25 naar 2,5%. Afgelopen juni kwam er ook 0,25% bij. Dat was toen de eerste renteverhoging in bijna 3 jaar. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Europese NAVO-landen investeren flink in defensie, maar kunnen we daarmee een eventueel conflict met Rusland voorkomen of afslaan? Daarover praat ik zo met admiraal buitendienst Rob Bauer en met Geert-Jan Haan.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
10: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
11: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
10: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
15: Er is een nieuwe Audi A2 en die is geïnspireerd op het oermodel. De directeur van Audi Nederland vertelt er meer over morgen. Om 3:00 in de Nationale Autoshow.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
8: De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat Rusland de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig maandenlang heeft voorbereid. Hij wijst naar de Alternatieven voor Duitsland, die daarover zwijgt.
17: Dat deze aanslag in Rusland monatelang gepland war und gezielt gegen Deutschland gerichtet war und nur aus reinem Zufall größerer Sachschaden und Personenschaden verhindert worden ist. Da lachen Sie darüber, meine Damen und Herren. Das zeigt, wie Sie denken und wo Sie stehen.
8: Ik praat verder met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij was er in de buurt de afgelopen dagen. Zijn de mensen daar echt bang geworden door wat er is gebeurd?
18: Ja, ik was daar vanwege de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar ook een discussie was over willen we dat er zo snel mogelijk vrede komt, ook al gooien we Oekraïne ermee voor de bus. Ik wil niet zeggen dat Russische vriendschap de hoofdreden was voor mensen om op de AfD te stemmen, maar het was een thema. Ik was in Halle en dat vliegveld heet officieel Leipzig-Halle. En ik begreep van de mensen daar dat er toch ook wel angst was. En angst voor dat in elke container, in elk logistiek gebouw, dat daar een bom in zou kunnen zitten, dat je niet weet wat daar zit. Nee. En ja, we weten natuurlijk niet of de Russen die aanslag hadden willen plegen in aanloop naar die verkiezingen bewust op die plek. Maar het zal allemaal hebben meegespeeld ook in de hoofden van mensen. En omdat we het met meneer Bauer ook hebben over thema's als hoe communiceer je over angst? Ja. Hoe ga je om met weerbaarheid? Ja, vond ik het wel interessant om dat daar te horen, dat de mensen toch echt geschrokken zijn en ook wel de politiek verwijten dat ze voor hun gevoel niet genoeg op de hoogte worden gehouden van wat daar zich allemaal afspeelt.
8: Nee, er gebeurt natuurlijk ook iets merkwaardigs in de Bondsrepubliek, omdat vroeger, eigenlijk sinds Willy Brandt, had je de zogenaamde Oostpolitiek. Dus Duitsland zag zich door zijn eigen verleden en door zijn ligging moreel als het ware verplicht om een soort trait d'union te zijn tussen toen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En ik had steeds het gevoel de afgelopen jaren dat dat idee nog steeds een beetje leeft in de Duitse ziel. Is dat door dit soort omstandigheden aan het verdwijnen of al verdwenen?
18: Als je kijkt naar het stemgedrag van de Duitsers in Sachsen-Anhalt, en dat zijn er niet zo heel veel, dan zou je denken van ja, dat geluid is er nog steeds, omdat meer dan de helft heeft gestemd op AfD of BSW, wat redelijk Rusland gezinde partijen zijn. Maar ik geloof niet dat het voor die mensen er vooral de echt toe doet. Sommigen nemen het een beetje mee in hun gedachten van nou, handig als het vrede is, want dan neemt onze dreiging af. Maar ik denk dat dat beeld voor een deel in Duitsland wel gekanteld is.
8: Ja.
18: Maar ik weet niet hoe meneer Bauer daarnaar kijkt.
8: Ja, ja.
19: Nou ja, de Zeitenwende, die toen op een gegeven moment veel gebruikt werd, dat woord. Veel geld naar defensie. Duitsland is nu echt het land in Europa waar het allermeeste geld aan defensie uitgeeft. Die ook steeds meer verantwoordelijkheid lijken te willen gaan nemen, ook op dat terrein, wat natuurlijk historisch ingewikkeld was.
8: Ja.
19: Kriegstüchtig is een woord dat op een gegeven moment gebruikt werd door de defensieminister, Pistorius. Al een paar jaar nu. En dat eigenlijk niet enorm betwist is. Ook niet in de media. Dat vond ik heel opvallend. Ja. Dus ik denk dat langzamerhand iedereen begint te begrijpen dat het voor een deel wensdenken was, wat onder Merkel nog lang heeft voortgeleefd. Dat je kunt eeuwig je schuldig voelen over iets, maar als degene waar je over je schuldig voelt zich in toenemende mate tegen je richt, dan heeft dat geen enkele zin meer om zo te blijven denken.
8: Nee. Even een ander punt, of we danken ermee samen. Duitsland reageert dus heel fel. Als je Merz zo hoort, was niet mis. Maar heeft niet artikel 4 van het NAVO-handvest ingeroepen. Dat is de artikel dat zegt als een van de NAVO-leden vindt dat er een ernstige crisis is, dan kun je
19: consulteren.
8: Kun je vragen of alle landen bij elkaar willen komen om te consulteren. Dat is in de geschiedenis maar 9 keer gebeurd, maar goed.
19: Ik heb het wel een paar keer meegemaakt terwijl ik daar zat. Het ging onder andere over de immigratiecrisis in Polen en Litouwen en Letland. Dus het gebeurt, maar het hangt helemaal van het land zelf af, of je dat wil of niet. Een van de dingen wat ik wel zou willen zeggen is dat hybride klinkt natuurlijk altijd toch een beetje vriendelijker dan oorlog. Maar eigenlijk is het gewoon crimineel, is het echt zeer ernstig. We praten over brandstichting, we praten over aanslagen, we praten over cyberaanvallen, we praten over vergiftiging, we praten over sabotage. Het zijn allemaal dingen die natuurlijk echt gewoon zeer ernstig zijn. En we moeten oppassen met die term hybride oorlogvoering. Dat is net onder artikel 5, denkt iedereen. Maar als je kijkt, sinds zomer 24 zien we eigenlijk in heel Europa dit soort dingen. Al die voorbeelden die ik net noemde. Ja. Tot met een verijdelde aanslag op de CEO van Rheinmetall in 2024. Dus, maar ook brandstichting, al die andere dingen. Als je dat op een rijtje zet, dan is er wel eigenlijk genoeg reden om een keer nadrukkelijker toch met elkaar te gaan zitten. En te zeggen van wat gaan we hier nou mee doen. Ik denk wel dat het goed is dat nu die informatie steeds meer met elkaar gedeeld wordt. Zodat we in ieder geval een beeld kunnen opbouwen. Een gezamenlijk beeld. Maar wat nog in mijn ogen ontbreekt is een gezamenlijk antwoord. En dat kan in de vorm van sancties, dat kan in de vorm van whatever. Maar elke keer het behandelen als een incident, ja, dat is denk ik niet terecht. Want er is gewoon echt een heel groot aantal quote-unquote incidenten inmiddels geweest, die allemaal toch voor een groot deel zijn te attribueren, toe te kennen, toe te wijzen aan Rusland. En dat betekent dat het voor de Russen gewoon een manier is om ons bezig te houden, om ons tegen elkaar uit te spelen. Om die discussie te starten van als het hier onrustig en onveilig wordt, dan moeten we eigenlijk stoppen met het geven van wapens aan Oekraïne. Verkiezingen beïnvloeden. Het zijn allemaal dingen waar we ons echt zorgen over moeten maken.
8: Ja. Eigenlijk zou je een keer een hele grote artikel 4-conferentie moeten beleggen. Dus. En dan misschien niet met de ambassadeurs, maar met de ministers.
19: Nou, dat gebeurt. Kijk, al die dingen die ambassadeurs vertellen, dat komt uit de hoofdsteden. Hè? Dus daar staan ministers achter. Anders zegt een ambassadeur het niet. Dus, maar ik, ja, het, wat is nou het antwoord op iemand die de wet overtreedt? Want dat doen de Russen. Dus het zijn allemaal strafbaar, ernstig strafbare feiten eigenlijk, wat ze doen. En hoe treed je daar nou tegen op? En wij willen ons aan de regels houden, en dat is goed. Maar ja, waar vind je wel het evenwicht? Waar vind je het moment dat je de Russen zodanig pijn doet zonder een oorlog te beginnen, zodat ze er gewoon mee stoppen?
8: Nou, beantwoord hem eens. Waar vind je...
19: Nou ja, dat betekent dat we gewoon nog veel harder ook sancties moeten nablijven leven. Als we zien dat sancties beginnen te verzwakken, omdat de Russen een antwoord hebben gevonden, een andere route. En er worden nog steeds Europese en Amerikaanse componenten gevonden in Russische wapens en in Russische en in Iraanse drones. Dat is natuurlijk gewoon, dat zou niet mogen. En toch gebeurt het. En dat komt dat al die bedrijven leveren aan Kazachstan of aan god maar weet welk land dan ook. En die geven het gewoon weg aan de Russen.
8: Ja.
19: Of de Chinezen geven het weg. Weet je, dus het is ook moeilijk, dat begrijp ik. Ja. Maar ik denk wel dat we toch daar nadrukkelijker over na moeten denken. Dat we volgens mij niet door kunnen gaan met het alleen maar elke keer onze schouder ophalen.
18: Maar dat is een incident. Kracht met kracht zou moeten beantwoorden, om het even zo samen te vatten. En we hebben het net in het eerste half uur over luchtafweer gehad en het gebrek eraan voor Oekraïne. Oekraïne kan zich bijna niet verdedigen. Zouden Europese landen, NAVO-landen dan niet nog nadrukkelijker moeten zeggen, het is nu niet anders, het is akkoord dat wij met z'n allen die lanceerplatforms in Rusland zelf gaan aanvallen. Om maar een voorbeeld te noemen van hoe je krachtiger je zou kunnen uitspreken, of dat overbrengen aan het Kremlin.
19: Ja, nou, en als je dat zou gaan doen, dan begin je de oorlog. Want zo simpel is het. Want wij mogen volgens internationaal recht mogen we wapens en munitie leveren en training aan de Oekraïners. Maar als wij zelf gaan deelnemen met troepen en eigen wapensystemen en dat zelf gaan doen, dan word je onderdeel van de oorlog. Dan raakt de NAVO in oorlog met de Russen. En dat is iets wat men politiek op dit moment gewoon absoluut niet wil. Dat is ook niet echt de bedoeling van de NAVO. Het Theoretisch kan het, praktisch kan het zelfs. Maar ik denk dat dat echt tegen de gedachte achter de NAVO is.
8: Ja, of misschien is het een klein beetje illusie allemaal. Ik herinner me dat het Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, al tamelijk snel na het uitbreken van het tweede deel van de oorlog, zal ik maar zeggen, zei in feite zijn wij in oorlog met de NAVO. En dat heeft strikt genomen misschien niet waar, maar hij had toch een punt naar mijn idee.
19: Ja, dat heeft hij met name thuis nodig om gedeeltelijke mobilisaties en om het lijden van de Russen toch deels te blijven kunnen verklaren voor die militaire die beperkte militaire operatie.
18: Speciale militaire operatie.
19: En terwijl het gewoon een oorlog is. Dus ik denk, Lavrov is gewoon langzamerhand echt van het pad. Die zegt de meest gekke dingen.
8: Dit was meer dan 3 jaar geleden.
19: Ja, maar goed, toen was hij ook al off the rails voor een deel. Hij was overigens niet op de hoogte van de inval in Oekraïne. Hij hoorde niet tot ongeveer 20 mensen die het wisten.
8: Nee, dat wist hij niet.
19: In Moskou.
8: Ja, dat is al ongetwijfeld dat jij dat ook... Ik hoor het nu voor het eerst. Ja, valt wel op. Even het volgende. Stel dat er zo'n conflict met Rusland zou komen. Kunnen wij dat zonder de Amerikanen aan?
19: We zijn niet zonder de Amerikanen, want de Amerikanen zitten in de NAVO. De afspraken die nu gemaakt worden in de NAVO gaat dus over Europa moet zichzelf conventioneel gaan kunnen verdedigen. Want de Amerikanen moeten zich op andere dingen concentreren. Dat is overigens in Den Haag al afgesproken.
8: In juni vorig jaar.
19: Want eigenlijk, ik kan dat nu niet goed voordoen. Maar de Amerikanen deden duidelijk meer dan de Europeanen en de Canadezen in Europa. Ja. En we hebben in Den Haag afgesproken dat het zo zou worden.
18: Oh, ja. U houdt uw handen omhoog. Het grafiekje van Amerika gaat omlaag en van Europa
19: gaat omhoog. Ongeveer de helft door Amerika en de helft door Europa en Canada. Nou, de snelheid waarmee dat moest gaan gebeuren, dacht iedereen dat duurt nog wel even. Maar daar heeft dus uiteindelijk de Amerikaanse regering van gezegd dat moet veel sneller. Dus daar gaat dat nu over in die NATO 3.0. Amerika zorgt voor nucleaire afschrikking en Europa moet vooral conventioneel zijn zaken op orde krijgen. Nou, dat betekent, die afspraken zijn gemaakt, daar is het geld langzamerhand ook voor beschikbaar. Maar gezond verstand prevaleert hopelijk ook nog steeds, en dat geldt ook voor Amerika, dat als je dus allerlei wapens bestelt die tot nu toe alleen Amerika in bezit had, en dat wil je als Europa nu gaan kopen, maar de leveranciers, de fabrikanten kunnen dat nog niet snel genoeg leveren, dan zal op dit moment, als er een conflict uitbreekt, zullen de Amerikanen dat moeten leveren volgens de NAVO-afspraken. En dat betekent, het gaat over strategisch transport, dat gaat over deep precision strike, dat gaat over satellieten, inlichtingen, dat soort systemen. Daar werkt Europa aan om dat te versterken. En zolang we dat doen, en serieus doen, denk ik dat Amerikanen nog steeds bereid zijn om te komen als er zo'n conflict in Europa uitbreekt. Maar zouden we gaan dralen als we niet zichtbaar ons best doen, ja. dan hebben we denk ik wel een probleem.
8: Ja, u zei eerder al dat Amerika misschien niet meer zo heel erg gevoelig is voor een heel klein incidentje op NAVO-gebied. Het is even mijn woord, hoor.
19: Ik niet. Ik denk dat ze nog steeds komen.
8: Oké, maar ik wou maar zeggen, in de opmaat was het naar vraag. Denkt u dat we ze nog steeds in een artikel 5-situatie, dat we nog steeds op ze kunnen rekenen?
19: Ja, en dat komt omdat uiteindelijk in het congres er een overgrote meerderheid nog is steun nog voor NAVO nog steeds. Ook in de Amerikaanse bevolking is, als je die polls bekijkt, dan zie je nu dat 70% van de Amerikaanse bevolking is voor de NAVO. Dat is echt serieus hoger dan een paar jaar geleden. Dus in de tijd van Trump is de steun van de bevolking omhoog gegaan en is de steun in het congres niet afgenomen. Dus het is vooral Trump en zijn directe kabinet die dingen roepen. Dan komt natuurlijk altijd de vraag, ja maar Groenland en ja maar Canada. Ja. Dat helpt allemaal niet. Het is niet gebeurd, onder andere omdat Amerika lid is van de NAVO. En dat zijn, dus voor mij geldt op dit moment dat ik nog steeds vertrouwen heb dat ze komen. Op het moment dat wij als Europeanen niet doorgaan met serieus invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn, namelijk wij gaan zorgen dat we conventioneel onze zaken op orde hebben, meer militairen met alle spullen die ze nodig hebben, dan als we dat blijven doen, dan denk ik dat die steun helemaal blijft. Als we dat niet doen en we gaan daar lanterfanteren op dat terrein, dan hebben we denk ik niet alleen met Trump, maar met elke volgende Amerikaanse president ook een probleem.
8: Dat laatste, dat is waar, want dat dreigen, tegen Europa en het aandringen op meer betalen. Dat herinner ik me al vanaf Reagan.
19: Ja.
8: Elke president sindsdien heeft dat thema gehanteerd.
18: Maar wat is artikel 5? Als in, ik heb ook het scenario van de Duitse politicoloog Carlo Massala gelezen. Wat als een klein eiland van Estland door de Russen wordt aangevallen? Komt Trump daar zijn bed voor uit?
19: Nou, één is het zo dat, en dat is een grote verandering ten opzichte van zeg maar 4-5 jaar geleden. De NAVO heeft alle militaire plannen herzien op basis van de Russische dreiging. Dat is nu sinds 2018 gebeurd. Op strategisch niveau, operationeel niveau, tactisch niveau. Het gevolg daarvan bijvoorbeeld is dat al die battlegroups nu langs de oostgrens zitten. Dus alle lidstaten zitten aan de grens met Rusland.
18: Ja, wij zitten in Litouwen.
19: Ja. Ja, en dat betekent dus dat als de Russen in Litouwen binnenvallen, staan ze niet alleen op Litouwse tenen, maar ook op Nederlandse, Noorse en Duitse tenen. Ja. Nou, dat betekent dus dat de discussie over artikel 5 al een andere is, omdat het gaat over, hey, onze jongens zijn ook geraakt. Dan kun je vervolgens, en dat probeert iedereen, als je het nou nog kleiner maakt, niet ineens een klein Estland-eiland, maar een graspol, worden de Russen ingenomen, wat dan? Weet je? Ja. In de kern, als het lastig is om als het niet duidelijk is dat het Russen zijn, zoals in het begin de discussie over de Krim, hè, dat waren groene mannetjes.
18: Op vakantie.
19: Op vakantie en letterlijk in de Noord-Atlantische Raad een discussie over een foto met van, dit zijn Russen, en dan zei iemand anders, nou, ik zie niet echt dat het Russen zijn. Dat was het niveau. Ik denk dat we, het zal soms lastig zijn, maar op het moment dat er serieus een invasie is, hoe klein ook, waarbij de Russen echt grondgebied van de NAVO inpikken, dan is het gewoon artikel 5. En dan zullen de militaire commandanten onder leiding van de Supreme Allied Commander Europe in beweging komen. Het Nederlands-Duitse legerkorps is toegewezen aan de Baltische Staten. Dus als die dreiging, als die spanning oploopt, dan gaan zij daar naartoe. Bovenop die troepen die daar nu al zitten. En de bevoegdheden van de Supreme Allied Commander Europe nu zijn veel groter dan een paar jaar geleden, om dan gewoon te gaan handelen.
8: Ja.
19: Dus dan gaat militair sowieso gereageerd worden.
8: Ja, ja. En dat kan hij ook beslissen. Hè?
19: En dat kan hij beslissen.
8: Ja, ja, want daar heb ik me in verdiept. Iedereen denkt altijd dat dat allemaal op hetzelfde moment eerst langs de president moet, maar dat is niet waar.
19: Nee. Dat komt omdat dus de leiders van die landen, dus al die presidenten en ministers-presidenten, hebben akkoord gegeven aan die plannen. En in die plannen staat, als dit gebeurt, dan dat. En dat, ja, als je daar akkoord op gegeven hebt, dan heeft die militair commandant dus die vrijheid.
8: Ja, Johan Cruijff zei altijd, ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken. Ik heb ook nog nooit een zak geld een oorlog zien winnen.
19: Klopt.
8: Ja. Dus hoe zit het met de budgettering?
19: Nou, het probleem is denk ik steeds minder de budgettering. Het is nu, en dat was met COVID in het begin ook zo, van toen werd er geld op tafel gezet, van er moet een vaccin komen.
8: Ja.
19: En toen zeiden de fabrieken, maar als je het binnen 8 maanden wil, moet er nog meer geld op tafel komen. En dat kwam er, zowel privégeld als publiek geld. En toen zijn die fabrikanten gewoon aan het werk gegaan. En toen ging het dus om de effectiviteit, niet meer om efficiënt, maar toen ging het gewoon maken. We moeten iets maken, het moet er zijn binnen 8 maanden.
8: Ja.
19: Dat gevoel is er nog steeds niet in onze industrie. Dat is er nog steeds niet in onze private sector. Dat ze moeten. Ja. Het is nog steeds een discussie.
8: Ja. Ja.
19: Heb het nodig? Is het, hebben we echt genoeg orders voor de komende 10 jaar? Is het wel ethisch om te investeren in defensie? Ja. Is het tegen de sustainability goals? Weten we zeker dat over 5 jaar die regeringen nog steeds bestellen?
18: Ja.
19: Dat is de discussie nog steeds.
18: Wat wij ons nog afvroegen, we hebben de NAVO-top in Den Haag, waren Bernard en ik erbij, waar die 5%-norm is afgesproken. 3,5% militaire hardware, 1,5% infrastructuur.
19: Bijvoorbeeld.
18: Ja, dat zegt u goed. Ja, het was ook uw vak. Maar wat ik ermee bedoel is, we vergeten vaak dat binnen die 1,5% ook eigenlijk onze weerbaarheid zit ingebouwd. Hè? Onze digitale weerbaarheid,
19: onderaan,
18: bijvoorbeeld.
19: Ja, ja.
18: Tegelijkertijd heb ik af en toe, dus ik zeg het maar op persoonlijke titel, soms gedacht, waarom communiceren mensen als Mark Rutte zo keihard? Toen er bijvoorbeeld 2 jaar geleden door Rutte werd gezegd, we moeten ons geestelijk voorbereiden op oorlog. Toen schoten veel mensen in mijn omgeving in de gordijnen, omdat ze dachten dat het echt bijna daar was, dat moment. Dus ik vroeg me af, binnen die 5% en die 1,5% over weerbaarheid en communicatie, moeten we het daar niet vaker over hebben? over hoe we met elkaar communiceren, over dat we bedrijven weerbaarder maken. Het komt maar niet voor het voetlicht.
19: Ja, dat is mijn dagelijkse werk nu. Dus ik.
18: Dus fijn dat u er bent.
19: Ja, ja. Nee, ik werk onder andere met Deloitte samen nu aan het versterken van de weerbaarheid van Nederlandse bedrijven. Er is een kopgroep van 28 bedrijven die daar serieus aan werken. Dat zijn deels overheden, dat zijn deels private bedrijven, dat zijn deels goede doelenachtige organisaties zoals de Rode Kruis en Leger des Heils, maar ook gemeente Rotterdam en ook KPN en ook Tennet en Spoorwegen en Albert Heijn. En, nou, dat zijn allemaal bedrijven die samenwerken en die in toenemende mate begrijpen dat de kwetsbaarheid van een land niet alleen is een zwakke krijgsmacht.
20: Ja. Of heb ik voldoende Patriots?
19: En te weinig voorraden munitie. Maar ook de single points of failure die we in onze samenleving hebben ingebouwd. Door efficiëntie denken. Omdat we eigenlijk zo weinig mogelijk geld uit wilden
20: geven. Ja, en dus is, aansluitend op de vraag van Geert-Jan, de opmerking bereid je voor op een noodsituatie zo gek nog niet. Want daar komt het op neer.
18: Maar kwam voor mij uit de lucht vallen? Of kwam voor mensen in mijn omgeving uit de lucht vallen?
20: Maar ik ben al heel oud, dus ik heb nog de nucleaire crisis meegemaakt. Toen ook, hadden we ook dit soort discussies.
19: Precies
20: hetzelfde.
19: Het punt is een beetje dat ik heb natuurlijk ook boodschappen afgegeven in het verleden. En daar werd ik ook over uitgelachen. Door de media, door het publiek, op TikTok en god maar weet wat allemaal. En 6 maanden later zag je de eerste berichten van, nou, misschien is hij toch niet helemaal gek. Weet
18: maar het
19: je
18: is niet uitlachen, het is mensen meenemen in een verhaal.
19: Deels ben ik uitgelachen, vonden ze mijn oorlogshitser overdreven, is allemaal flauwkul. 6 maanden later, nou, misschien zit er toch wel wat in. En inmiddels, de meeste mensen hebben zo'n PrEP-pakket gekocht. 70% in Nederland is daarmee bezig. Dat is een klein voorbeeld. En soms moet je dingen wel hard zeggen om het door te laten dringen. Want we zijn zo ver in de hoofden van mensen van die oorlog verdwenen, verwijderd, dat als je hier in Amsterdam naar buiten loopt, is het voor je gevoel geen oorlog. Maar het is wel oorlog op cybergebied, op disinformatiegebied. Daar zijn we gewoon in oorlog. En ook dat weigeren mensen eigenlijk te geloven. Maar het gaat om onze democratische waarden. Het gaat om, kunnen we verkiezingen organiseren zoals wij dat willen? Als wij willen blijven leven in Nederland zoals we dat willen, zonder dat iemand anders daarover gaat, alleen wij, dan zullen we meer moeten doen dan een sterke krijgsmacht hebben. Dan zullen we ook iets moeten doen aan energievoorziening, aan water, aan voedselvoorziening. Iedereen denkt dat Nederland een voedselproducerend land is, maar als het stroom uitvalt en van buiten de invoer van voedsel stopt, hebben we binnen 5 dagen honger in Nederland. Ja. Zo snel gaat het. Dus dat zijn allemaal voorbeelden waarbij niemand echt nadenkt over, Oké, zo kwetsbaar is het dat je een economie hebt van just in time, just enough. Alles komt precies op tijd. Maar een kleine verstoring zorgt dus voor grote problemen.
20: Dank voor de waarschuwing. Dank voor dit fijne gesprek, admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En aan jij ook bedankt, Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
21: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
22: Trulies met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
24: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
25: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
26: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
26: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiscFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiscfree.nl.
3: Thomas van Zijl.
5: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel. En een gesprek met Dirk Lips, directeur van leisurebedrijf Libema. Bedrijf achter Safaripark Beekse Bergen. Onder andere over zijn strijd met de gemeente Heelvarenbeek over een omstreden belastingdeal. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Nu in de BNR-app.
28: De ECB verhoogt de rente naar 2,5%. Rusland zegt dat het de aanvallen op schepen met Oekraïnse munitie doorzet. En een frisse wasgeur beïnvloedt het koopgedrag van vintage. Klanten gaven meer geld uit. Ja, het ruikt daar te vaak naar
29: oude kleren.
28: Naar muf. Ja, oude kleren, ja, wat het ook zijn. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
29: Bij de ANWB, Mandy van der Plas. Mandy, is het nog druk op de weg?
30: Ja, het wordt steeds drukker onderweg. De spits staat op het punt van beginnen. En de meeste vertraging heeft het verkeer op de A7 van Zaanstad naar Den Oever op dit moment. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Wognum. En de weg is in beide richtingen dicht. Ben je onderweg naar Hoorn, dan wordt het verkeer wel nog over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 20 minuten. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam is een ongeluk met een vrachtauto gebeurd bij Rotterdam-IJsselmonde. Drie rijstroken zijn hier dicht. Dit kost je een kwartier. De A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten oponthoud. En ook op de A6 is zojuist een ongeluk gebeurd van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad is de vertraging bijna 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 20,3.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. Nu alle 51 coronaverhoren erop zitten, denkt de parlementaire enquêtecommissie dat er genoeg informatie is verzameld om de komende maanden een rapport te gaan schrijven. De Tweede Kamer wil er door de enquête achterkomen hoe het kabinet en de Kamer tijdens de pandemie hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende crisis. En de uitvaart van de Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben al iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
29: De Ajax staat op dit moment 0,7% in de min op 1094 punten. En dat is dus weer onder de 1100. Adyen was de grootste daler, 3% naar beneden. Grootste stijger NN Group, 1,1% in de plus. En de Dow Jones, die is net geopend, 0,3% in het rood.
28: Premier Rutte heeft gereageerd op de ophef over zijn AI-gebruik op social media. Honderden berichten, ook over gevoelige onderwerpen die blijken met behulp van artificiële intelligentie te zijn geschreven. Trekt hij het boetekleed aan? Nee. Zometeen meer uit Den Haag.
0: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
8: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
10: Unbelievable.
11: Unique. Oh, yes.
10: Incredible.
12: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
13: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
12: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
13: Ja, praten over tech.
12: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
13: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
14: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Je hoeft niet altijd te luisteren.
16: Behalve misschien naar onze podcast.
15: Allemaal in de BNR-app.
16: Download de BNR-app.
15: En blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
17: Het is donderdag 10 september en dit is het nieuws om mee thuis te komen. De pervert-bril wordt hij al genoemd. Dat is de bril van Meta, die onder andere ongemerkt kan filmen terwijl je hem draagt. Nou, veel ongewenste opnames zijn al bekend met die bril. De Consumentenbond in Nederland wil dat hij hier verboden wordt. Je hoort de afgelopen dagen veel over bruggen en viaducten die gesloten worden, wegens gebrek aan onderhoud. Maar ook ons spoor kent problemen, gaan we het zo over hebben. We horen Ursula von der Leyen over de Europese ruimtevaart. En we beginnen met de innige verhouding tussen Rob Jetten en AI.
28: Premier Jetten denkt niet dat zijn geloofwaardigheid is aangetast. Nu blijkt dat honderden van zijn berichten op sociale media en ook speeches met hulp van AI zijn geschreven. Dat zegt hij tegen RTL Nieuws.
18: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI. Het is onderdeel van ons leven. De vraag is, hoe kun je dat op een goede manier inzetten? En zo doen wij dat net als vele anderen ook.
28: Verrassende opstelling misschien wel. Politiek verslaggever Michiel Jurjens. Niks aan de hand dus, zegt Jetten.
32: Goedemiddag, Niels. Nee, ja, je kunt een paar kanten op, hè, hiermee. Je zou het kunnen gaan ontkennen. Je zou kunnen zeggen, oh ja, sorry, had niet moeten gebeuren. Gaan we anders doen. Maar hier wordt dus een andere reactie gekozen. Ja. En D66, de partij van Jetten, ook al in de Volkskrant, die vandaag met dat stuk kwam, ontkent ook niet dat het gebeurt. Als je kijkt naar het standpunt van D66, dan zeggen zij ook zelf, net als wel meer partijen trouwens, benut ook vooral de kansen die AI geeft. Maar dat moet dan wel met menselijke controle en op een transparante manier. Als je het verkiezingsprogramma van D66 voor de Europese verkiezingen in 2024 erbij pakt, dan wordt daarin wel gepleit voor labels voor content die dan met behulp van AI is gemaakt. Nou, wat wel duidelijk is, bij die Instagram-berichten en bij die tweets van Jetten stonden die labels er in ieder geval niet bij. Dat maakt het natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Ja. Maar je ziet, Jetten maakt het klein. Hij zegt dus niet, het had niet moeten gebeuren en het stopt nu. Ik heb ook de afgelopen uren toch maar wel even gekeken naar wat berichten op @minpress. Dat is dan het officiële account van de minister-president. Berichten daar. En daar ook wat AI-detectie-software op losgelaten. Nou, die slaat daar niet op aan. En wat ik ook wel zag, de afgelopen weken in zijn berichten zie je ook niet die constructies van niet X, maar Y die je dan vaak bij die AI-gegenereerde teksten ziet. Dus er zal wel wat scherper naar gekeken worden, dat wel.
28: Ja, je bedoelt met de formulering dat we moeten niet zus doen, maar we moeten zo doen. Dat is dan typisch hoe AI praat. Maar even kijken naar hoe ze dat AI en AI, ik gebruik dat altijd door elkaar, nou hebben gebruikt. Was het zijn het teksten die zijn geschreven door AI en daarna door mensen zijn verbeterd? Of andersom? Dus dat mensen iets hebben geschreven dat AI het heeft verbeterd?
32: Nou, dat is wat Jette en ook zijn partij zeggen. Een voorbeeld waar nu veel om te doen is, en dat ook in dat Volkskrant-artikel naar voren komt, is een bezoek van Jette aan Kamp Westerbork. En daar zie je van die teksten, dat ook al als je het leest, dat nou op zijn minst verdacht is. Dus als ik het dan letterlijk voorlees, dan gaat het over verschillende verhalen, verschillende vormen van onrecht. Niet om met elkaar te vergelijken, maar wel om naast elkaar te blijven vertellen. Nou, dat is zo'n constructie en ook vaak van die opsommingen waar dan drie zaken achter elkaar
29: drie,
32: genoemd worden.
29: Ja,
32: ja, het zijn er achter drie. Dat zie je vaak, maar ook bijvoorbeeld over dat bezoek aan Westerbork. Nou, daar zegt Jette dit over.
18: De suggestie die de Volkskrant doet, alsof het geen menselijke emoties zijn, daar ben ik het gewoon niet mee eens, want die waren er wel degelijk die dag. En die heb ik ook doorgegeven om dat mooie en bijzondere bezoek ook met de rest van de wereld te delen.
28: Ja, is Jette in Den Haag de enige die dit doet? Weet je dat?
32: Ja, dat is lastig, want het zal niet zomaar toegegeven worden. Je kan het wel onderzoeken, heeft de Volkskrant ook gedaan. Die hebben ter vergelijking ook gekeken naar berichten van Henry Bontebal, de leider van het CDA. En Dylan Jesselgus van de VVD, dus de drie partijleiders die deze coalitie en dit kabinet vormen. Nou, en de AI-detectiesoftware Pangram die de Volkskrant heeft gebruikt slaat daar niet op aan, bij Bontebal en bij Jesselgus. Maar ja, kijk, Politiek Den Haag produceert elke dag honderden pagina's aan documenten met heel veel tekst daarin. Kamerbrieven, kamervragen, antwoorden op kamervragen, beleidsnota's, ga zo maar door. En het is natuurlijk zo dat AI daarbij kan helpen, maar het wordt wel riskant als je het helemaal uit handen geeft en het vervolgens niet meer controleert en de wereld inslingert. Dan gaat er wel wat mis. Ja, dat is iets waar heel veel bedrijven mee worstelen. In hoeverre gebruikt personeel AI en op welke manier dan? Dus wat dat betreft is niks menselijks Den Haag vreemd.
29: Nee, maar ik vind het toch iets anders als je je grote dossiers in de Kamer laat samenvatten door AI of een soort basisantwoord laat formuleren wat je dan aanpast. En de persoonlijke berichten, tenminste, dat moet ik dan geloven. Als
28: excuses.
29: Ik de premier precies volg op de socials. Ja, dan zou ik daar toch heel voorzichtig mee zijn. Omdat je toch een soort afspraak hebt met de lezer dat het een persoonlijk bericht is.
32: Ja, en het wordt ook lastig hè, voor de ontvanger van die berichten. Hoe oprecht is het nou allemaal wat hier geschreven wordt? Dus daar zullen discussies over gevoerd worden, ook binnen partijen. Maar wat je bijvoorbeeld niet ziet, ik zag net wel een bericht van Geert Wilders op Twitter die hier kwaad over is, maar het is niet zo dat er nu vanuit andere partijen grote stampij kamervragen worden gesteld. Ik denk dat heel Den Haag hiermee worstelt.
28: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens. En straks op de radio om 10:30... Tien of half vijf gaan we hier verder over doorpraten met onder andere politieke communicatie-expert en onze eigen tech-expert die weet hoe AI en hoe je dat kunt hoe u dat kunt detecteren in teksten.
27: BNR Nieuwsradio.
29: Het aantal treinstoringen komt ook dit jaar boven het afgesproken maximum van 520 uit. Ik vind dat op zich al een bijzonder getal, zo specifiek. Er mogen 520 storingen plaatsvinden dit jaar. Dat verwacht ProRail althans. Onder het plafond van die 520 gevallen blijven is volgens hen niet realistisch. Op 31 augustus stond de teller namelijk al op 391 storingen. En er zullen er dus nog veel meer volgen. Bij ons Martijn de Graaf van ProRail, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
29: Ja, zijn er nou heel veel storingen of is het afgesproken maximum veel te laag?
1: Nou, we hebben helaas heel veel storingen. Dat is ongelooflijk vervelend. Als je als goederenvervoerder je spullen van A naar B wil brengen, of als je als reiziger op een station staat en een tentamen wilt maken, of naar het afzwemmen van je kind wil en te laat komt. Dus elke storing is er één te veel, is dan het cliché. Zou AI ook, denk ik, mij meegeven in deze woordvoeringslijn. Dus het aantal storingen is gewoon hoog. En dat is ongelooflijk vervelend.
29: Ja, maar hoe kan het dat er zoveel storingen zijn?
1: Ja, het gaat hier om de impactvolle storingen. Een korte storing van 5 minuten wordt hier niet in meegeteld. We hebben daar een module voor bedacht met elkaar. Het aantal treinhinderminuten moet niet boven de 680 uitkomen. En komt het dat wel, dan hebben we een impactvolle verstoring. Dat komt door de storingen zelf. Dat kan het weer zijn, dat kunnen dieren op het spoor zijn. Aanrijdingen met personen, techniekstoringen. Maar wat we ook zien, en dat is wel een probleem, een geluk bij een ongeluk. We rijden steeds meer treinen tegenwoordig. Dus op het moment dat er een verstoring, steeds meer treinen, omdat de dienstregeling steeds voller wordt. Dat betekent ook dat op het moment dat er een verstoring is, dat er dus veel sneller veel meer treinen last van hebben. Ja. En dus heb je ook sneller een impactvolle verstoring.
29: En met wie is die afspraak van 520 storingen per jaar gemaakt?
1: Met het ministerie.
29: Ja. En is dat dan misschien niet een beetje achterhaald? Dat dat gewoon te laag ligt? Dat jullie daar sowieso niet aan kunnen voldoen?
1: Nou, het is voor dit jaar lastig. Het is ook voor volgend jaar lastig. Dat zeggen we nu al. Wat we wel doen natuurlijk, is keihard werken om dat aantal verstoringen naar beneden te halen. Dat doen we door bijvoorbeeld koperdiefstal heel effectief aan te pakken. Dat leverde vaak ook veel impactvolle verstoringen op. Nou, dit jaar nog geen één, omdat we datagedreven aan het werk zijn. Camera's op zijn gaan hangen op hotspots. En dat werkt heel goed. Gelukkig ook heel veel camera's geplaatst om suïcidepreventie, om suïcides tegen te gaan. Mm. Ook daar zien we dat we een reductie van 45% kunnen optellen. Oh. Dus dat is heel erg mooi. Daar snijdt het mes natuurlijk zeker aan twee kanten.
28: Ja.
1: Zeker
28: nu allemaal externe omstandigheden. Maar het spoor zelf is er toch ook niet zo goed aan toe, de infrastructuur?
1: Nou, de infra ligt er eigenlijk wonderwel goed bij. Het gaat best goed met het spoor. Je ziet wel natuurlijk dat het langzaam minder wordt. Maar dat is altijd het geval als je dingen gebruikt. Je moet het op een gegeven moment afschrijven. En voor die tijd moet je het vervangen. Dus het gaat op zich
28: ProRail
1: best
28: goed. ProRail heeft eind vorig jaar nog gepleit voor grootschalige investeringen. Omdat die achterblijven.
1: Dat moet ook zeker gebeuren. Ik zeg ook niet dat we niks hoeven te doen. Maar we moeten dat niet pas gaan doen als het te laat is. Dus we moeten zeker investeren. Maar dat moeten we natuurlijk wel op het juiste moment doen met elkaar.
29: En is er dan ook een brug te maken met de problemen in de andere infrastructuur? De bruggen, de viaducten, A27, A28, waarover we veel horen?
1: Ja, dat hebben we ook wel bekeken. En we zien dat het aantal spoorbruggen van ons inderdaad, dat zijn er ongeveer 2500. Die zijn wel wat jonger en dus ook pas later weer toe aan vervangen en renovatie. Maar dat houden we zeker goed in de gaten. Ja.
29: Maar heeft ProRail ook te maken met achterstallig onderhoud?
1: We moeten zeker gaan onderhouden. Dat weten we ook. Daar hebben we ook de gesprekken over met het ministerie. We moeten zeker gaan onderhouden, ja.
29: En is daar geld voor?
28: Ja, precies, want de Volkskrant meldde nog dat er eigenlijk alleen maar geld is voor het allerlaagste niveau van onderhoud. Basiszorg, zeg maar.
1: Ja, het basiskwaliteitsniveau, ja. Dus daar moeten zeker investeringen bij, dat weten we ook. Er zijn zeker tekorten. Dat geld moet er natuurlijk ook zijn. Dus we moeten met elkaar kijken op welke wijze kunnen we dat zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk investeren.
29: En moeten we dan denken aan duurdere treinkaartjes of heeft u gewoon geld uit Den Haag nodig?
1: Geld helpt altijd. Daarnaast kunnen wij ook kijken op welke wijze doen we dat onderhoud en hoe doen we dat zo slim en effectief mogelijk. De prijs van het treinkaartje ligt daar niet. Houdt daar geen verband mee.
29: Dank. Martijn de Graaf, woordvoerder bij ProRail.
2: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
28: In het Grand Palais in Parijs is vandaag de slotdag van de grote internationale Space Summit. Emmanuel Macron probeert daar een vuist te maken voor Europese strategische autonomie in de ruimte. Top werd een beetje overschaduwd door het wegblijven van Amerikaanse techreuzen zoals SpaceX en politieke leiders uit Duitsland en Italië. Maar vandaag sprak Ursula von der Leyen op de top. Europa-verslaggever Micha van der Toorn, je hebt dat gevolgd. Wat had ze te melden?
3: Nou, Macron was er natuurlijk ook. Het is in Parijs natuurlijk en hij heeft het bedacht. Daarvan weten we van Macron, het is een kartrekker als het gaat om Europese strategische autonomie. Hij roept dat al jaren voordat de podcast Make Europe Great Again bestond. Maar hij is natuurlijk ook voorstander van Franse bedrijven. En von der Leyen zei, niet alleen de lidstaten zijn heel belangrijk als het gaat om echt het opzetten van zo'n grote ruimtevaartindustrie die zij dus eigenlijk in Europa willen hebben. Maar Brussel is hartstikke belangrijk als je die ruimtevaartsector wil laten groeien.
5: To remain at the forefront, Europe must act together. invest that scale and turn our market into a competitive advantage.
3: Ja, ze zei ook, alleen de EU, dus alleen Brussel, alleen ik dus eigenlijk, zei ze, kan de Europese landen in staat stellen om gezamenlijk grote projecten uit te voeren en wereldwijd te concurreren. Dus met landen als Amerika bijvoorbeeld.
6: Meer eenheid daarin, daar zit natuurlijk wel wat in, hè? Want daar zijn ze natuurlijk op tal van terreinen mee bezig.
3: Ja, daar heeft ze op zich wel gelijk in natuurlijk. Een heel groot probleem voor Europa is, zeker ook op dit gebied, we hebben superveel kennis, we zijn hartstikke goed, state-of-the-art innovatie, tech. Alleen, we kunnen de ruimtevaart dromen en ook kennis lastig omzetten in echte bedrijvigheid en kapitaal en dus concurrentiekracht. Nou, dat blijft een probleem. Dat zien we op dit onderwerp ook weer. Ja. En de hulp van dan de EU om bijvoorbeeld de regels te verminderen, ja, dat is daarbij fijn en ook nodig. Dus ja, ze zegt in die zin natuurlijk niet echt iets nieuws. Maar ze was er ook nog op een andere reden.
6: Hoezo?
3: Nou, er was een andere reden dat ze deze speech gaf, omdat ze was in Frankrijk. En daar weten we, komen binnenkort verkiezingen aan. Die zomaar eens slecht zouden kunnen uitpakken voor het pro-Europese sentiment dat daar is. Mm-hmm. Dus ja, als er een Marine Le Pen aan de macht komt, dan is die kans dat Franse bedrijven willen samenwerken met andere Europese bedrijven misschien nog wel kleiner. Dus von der Leyen die heeft de afgelopen maanden al meerdere keren geprobeerd om die Franse bedrijven en CEO's voor haar en voor Brussel, het Brusselse gedachtegoed, te winnen.
6: En lukt dat een beetje?
3: Tja, sommigen zijn het wel eens met haar boodschap en zien echt dat het een goede boodschap is. Een diplomaat zei bijvoorbeeld vandaag tegen Politico, dit is, als je bedenkt dat sommige van deze CEO's zich heel erg in de gunst proberen te werken bij extreemrechtse politici, dan komt deze boodschap wel op een goed moment, want die zit daar ook in de zaal natuurlijk. Aan de andere kant kan je natuurlijk afvragen welke boodschap dit soort mensen hebben aan een speech van commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die ook weer niet heel, het was niet haar beste speech ooit, vond ik. Het was een beetje, het is natuurlijk
6: geen watershed moment.
3: Nee, en het heeft natuurlijk die mensen daar, die daar in de zaal zitten, hoe bereikt dat nou weer de Franse kiezer? Dus ik weet niet zeker in hoeverre dit nou echt nuttig was. Maar goed, de boodschap in ieder geval van Macron en von der Leyen is wel duidelijk. We moeten meer samenwerken als het gaat om space, op een ruimtevaartsector.
6: Michal van der Toorn, dankjewel, Europa-verslaggever. Wil je meer Europees nieuws? Ga dan naar de BNR-app en zoek de podcast Make Europe Great Again.
7: De Consumentenbond wil een verbod op de gloednieuwe Meta-brillen. Die brillen, in samenwerking met Ray-Ban, hebben een camera die onopvallend opnames kan maken. Je kunt dus gefilmd worden. Volgens de Consumentenbond is dat een grote inbreuk op de privacy. Wij gaan erover praten met Lisette Meijs, techjurist en eigenaar van Lime Legal. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
7: Ja, is dat het? Een inbreuk op de privacy?
9: Ja, het is natuurlijk sowieso, het doet wat met je privacy, want je kan met zo'n bril heel eenvoudig ongezien filmen. En ja, als je dan andere mensen daarmee in beeld brengt en dingen opneemt, dan is dat wel een inbreuk op je privacy, zeker.
7: Ja, nou mag je op straat filmen, hè? Nou ik mag met mijn telefoon bijvoorbeeld hier op de stoep gaan staan en het verkeer filmen of mensen die voorbij lopen.
9: Ja, klopt. Dus naast dat het een inbreuk op een privacy is, is natuurlijk altijd nog de vraag, is het onrechtmatig, ja of nee? En ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is als je een verbod wil opleggen. Want je hebt helemaal gelijk, je mag de openbare ruimte, daar mag je in principe gewoon filmen.
7: Ja, maar dan gaat het de Consumentenbond dus waarschijnlijk op de manier waarop, omdat je, als iemand zo'n bril draagt, het niet kan zien dat iemand opnames maakt. En als ik met mijn telefoon buiten sta, kun je het wel zien, of makkelijker zien. Zal daar het verschil in zitten?
9: Zeker, er zit een heel groot verschil natuurlijk in de onzichtbaarheid. Ze geven zelf ook aan zo'n bril, daar zit een lampje op het moment dat je gaat filmen, maar dat lampje dat valt niet echt op. En bovendien, die brillen zijn natuurlijk vrij gangbare modellen. Het zijn niet meer zoals het voorheen was een soort robocopbril, maar het is een hippe bril van Ray-Ban die je in ieder zou kunnen dragen. En in het daglicht valt het lampje helemaal niet op. En ze zeggen ook, je kan het ook afplakken en zelfs dan kan die nog filmen. Dus daar zit het pijnpunt van de Consumentenbond, dat het heel erg ongezien wordt. Nu kun je natuurlijk nooit uitsluiten dat je dat met je telefoon of met een andere camera niet ongezien kan doen, maar het wordt makkelijk gemaakt. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
7: Ja, en als je ongewenst gefilmd wordt, dan is ook nog een kwestie waar die beelden dan belanden.
9: Ja, en dan zijn, dat is eigenlijk van twee kanten een vraagstuk. Je hebt natuurlijk de mogelijkheid dat iemand beelden van jou online zet. Ik noem het niet op TikTok of Instagram of wat dan ook. Dat je denkt, ja, daar vraag ik niet om. Al loop ik op de achtergrond, ik zie er niet heel flatteus uit. Ik ben er niet blij mee. En dan nog zit er een pijnpunt bij de Consumentenbond. Dat ze zeggen, niet alleen hoe mensen de beelden verspreiden, maar ook eigenlijk wat doet Meta, dus de eigenaar van Facebook en Instagram. Wat gaan zij eigenlijk met al die beelden doen waar zoveel mensen op staan? En hoe gaan ze daarmee om? Dus ja, daar zien zij ook nog een probleem.
29: Ja, nu heeft de Consumentenbond in Nederland opgeroepen tot een verbod. Ja, hebben ze een sterke zaak of is het meer een symbolische actie om de aandacht op dit nieuwe fenomeen op straat te richten?
9: Ja, ik denk toch het laatste, want als je juridisch kijkt, ja, we zeiden het net al, in de openbare ruimte mag je filmen. En natuurlijk, dat wordt een juridisch vraagstuk op het moment dat je die beelden openbaar maakt. Hè, als je dan geen toestemming hebt bijvoorbeeld. Maar je mag in principe in de openbare ruimte filmen.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En uit diverse landen, dus het is een terechte zorg. En ja, Meta zal altijd de grens blijven opzoeken.
2: Ja, hij wordt al de pervert bril genoemd. Hè? Dat is ook niet echt heel goed voor je product als die naam eraan kleeft.
1: Het is niet de beste bijnaam.
2: Nee. Dankjewel voor je toelichting, Lisette Meij.
3: De hack bij Cefa Logistics zorgde er niet alleen voor dat klanten langer moesten wachten op hun pakketjes, maar ook dat hun gegevens zijn gelekt. Ging dat niet onder andere om de Bijenkorf en bol.com? Ja. Meer daarover straks in de tech-update.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
10: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
11: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
13: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
15: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
16: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
15: Nigayo Wijnen
16: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt en hoe verleid je als werk?

0: werkgever het grootste talent.
1: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. En ook ongelukken veroorzaken oponthoud. Zoals op de A7 tussen Zaanstad en Den Oever. Daar is een ongeluk gebeurd bij Wognum en de weg is in beide richtingen dicht. Op de A15 Europoort naar Rotterdam file bij Rotterdam IJsselmonde. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook hier dicht. Dat kost je ruim 30 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is de rechterrijstrook dicht bij Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West kost dit je 40 minuten. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file bij knooppunt Deil. Door bergingswerkzaamheden zijn hier twee rijstroken dicht en de vertraging is hier nu ruim een uur. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij hectometerpaal 111,8.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. Nu alle 51 coronaverhoren erop zitten, denkt de parlementaire enquêtecommissie dat er genoeg informatie is verzameld om de komende maanden een rapport te gaan schrijven. De Tweede Kamer wil er door de enquête achterkomen hoe het kabinet en de Kamer tijdens de pandemie hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende crisis. En de uitvaart van de Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben wel iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Ja, het leek erop dat geen enkele partij met de AfD in gesprek wilde na hun grote verkiezingsoverwinning zondag in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar nu heeft zich toch een andere partij gemeld uit onverwachte hoek. Zometeen hoor je meer.
7: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
8: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
9: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
10: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
0: Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
12: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
12: Rob Jetten en zijn team maken geregeld gebruik van AI om teksten te schrijven. We hadden het er al eventjes over. Niet alleen voor social media posts, maar ook voor speeches. Bijvoorbeeld de toespraak waarin hij de Molukkers excuses aanbood. Zelf ziet hij het probleem niet, maar hoe zal het publiek erover oordelen? En met welke methode heeft de Volkskrant een en ander eigenlijk vastgesteld? Daarover zo meteen een uitgebreid gesprek met universitair hoofddocent politieke communicatie Marieke van der Velde en onze huisexpert op het techgebied Niels Koloos. Eerst, de linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht is als enige partij in Sachsen-Anhalt bereid om met de AfD te praten.
6: Ja, Bündnis meldt dat ze gesprekken aangaan met de AfD. En dat andere partijen, CDU, SDP en andere linkse partijen hebben het aanbod om te overleggen afgewezen. Maar Bündnis Sarah Wagenknecht die denkt daar dus anders over. Gaan we over praten met Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent. Ha, Dirk.
13: Goedemiddag.
6: Ja, wat ziet het linkse, of radicaal links, ik weet het niet hoe ik ze precies moet typeren, BSW dan in een gesprek met AfD?
13: Nou, ze hopen daar politiek een slaatje uit te slaan. De Bündnis Sarah Wagenknecht draait om Sarah Wagenknecht. Die stapte ooit uit Die Linken, omdat ze het niet eens was met het Rusland-standpunt van die partij. Ze vond Die Linken te vijandig ten opzichte van Rusland. Toen zijn ze goed gaan scoren, doen ze al een paar jaar. Maar de laatste maanden ging het wat minder. Nu heeft die Sarah Wagenknecht vlak voor deze deelstaatverkiezingen Sachsen-Anhalt gezegd, nou ja, als ik nou moet kiezen tussen een CDU of een Alternatieven voor Duitsland minister-president, dan zou ik eigenlijk wel voor die Alternatieven voor Duitsland president gaan. Nou, dat heeft veel kiezers op het spoor gezet van de Bündnis Sarah Wagenknecht. Die zijn net dankzij ook die uitspraken over de kiesdrempel gekomen en zitten dus nu in het parlement en hebben in die verkiezingscampagne dan ook voortbordurend op de woorden van de grote leider gezegd, ja, dan moeten we ook de gesprekken aangaan met die Alternatieven voor Duitsland. Officieel heet het dan, wij willen vanwege de democratie met geen enkele partij het gesprek niet voeren, want dat vinden we horen bij een slechte omgang die niet past binnen onze politieke cultuur in Duitsland.
6: En hoe moet ik dat dan zien, Dirk? Die BSW en de AfD, vinden die elkaar dan in Rusland sympathieën? Is dat de gemene deler?
13: Nou, niet alleen, maar wel een heel belangrijk punt inderdaad. Kijk, links en rechts, dat is natuurlijk oude politiek. Je moet ook kijken naar progressief en conservatief. Je moet kijken naar thema's. Het zijn allebei ook populistische partijen. Dus ze kunnen elkaar best wel op veel thema's vinden. Maar als je dan kijkt naar waar ze elkaar niet kunnen vinden, bijvoorbeeld op economisch beleid, is dat vaak wat de aandacht krijgt. En dan denk je al snel van links en rechts, dat kan toch helemaal niet bij elkaar. Maar bijvoorbeeld op Rusland, maar ook de energiepolitiek die daaruit voortvloeit. Ja. Gewoon weer gas uit Rusland halen, zijn ze allebei een voorstander van. Ze vinden dat Duitsland geen enkele militaire steun aan de Oekraïne moet geven. Zijn allemaal onderwerpen waar ze het best wel verreweg over eens zijn. En de kiezer, die heeft dat ook zo gezien. Dus de kiezer in Sachsen-Anhalt heeft gezegd, ja, op heel veel terreinen zie ik beide partijen best wel samenwerken.
6: Ja, les extrêmes se touchent, zeg je dan in het Frans. En wat betekent
12: daar is geen woord Duits bij.
6: Daar is geen woord Duits bij. En wat voor impact hebben ze dan op de banden met Rusland, ja, nu nog in een deelstaat, maar wat betekent dat?
13: Nou, wat we altijd al gezien hebben, dat deed bijvoorbeeld ook Beier nog in de tijd dat het voor veel mensen in Duitsland, onder wie ook voor bondskanselier Merkel, nog helemaal niet zo duidelijk was dat Rusland deze plannen had. Bijvoorbeeld door de Nord Stream-pijpleiding heel lang nog gewoon aan te laten leggen. Is het uitnodigen als deelstaat van mensen uit Rusland. We zien ook bij de Alternatieven voor Duitsland op landelijk niveau dat er regelmatig bezoeken worden gebracht aan Moskou. Nou, jij zou best kunnen voorstellen dat er nu ook weer Russische politici naar Sachsen-Anhalt worden uitgenodigd. En direct invloed op gas uit Rusland, dat hebben ze natuurlijk niet. Maar indirect kan je best wel bouwen aan netwerken, waardoor je dat soort besluiten kunt beïnvloeden. En dat zijn dingen die deze partijen in elk geval bindt.
6: Eerst gaan ze om tafel dus. Dankjewel, Dirk Marseille.
12: Dan heb ik buurt bij de ANWB, Mandy van der Plas. De avondspits komt op gang. Kun je iets zeggen over de drukte?
14: Ja, zeker. Het is behoorlijk druk onderweg met bijna 500 kilometer file. De langste dagelijkse file staan in Gelderland, Brabant en Rotterdam. En vooral ongelukken veroorzaken nu oponthoud. En dan vooral op de A7 van Zaanstad naar Den Oever. Want die weg is al een tijdje dicht na een ongeluk bij Wognum. De boel wordt daar op dit moment geborgen. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer vrijkomt. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 205,7.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
16: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
17: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
12: Honderden berichten van premier Jette en D66 op social media blijken met behulp van AI te zijn geschreven, zo concludeert de Volkskrant. Het gaat niet alleen om politieke standpunten, maar ook om persoonlijke en emotioneel bedoelde berichten over bijvoorbeeld Kamp Westerbork, MH17 en Katie Cotty. Politiek verslaggever Michiel Jurjens zegt dat de partij als visie heeft, benut de kansen van AI.
18: D66, de partij van Jette, ontkent ook niet dat het gebeurt. Als je kijkt naar het standpunt van D66, dan zeggen zij ook zelf, net als wel meer partijen trouwens, benut ook vooral de kansen die AI geeft. Maar dat moet dan wel met menselijke controle en op een transparante manier.
12: Rob Jette heeft gereageerd bij RTL.
19: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI. Het is onderdeel van ons leven. De vraag is, hoe kun je dat op een goede manier inzetten? En zo doen wij dat net als vele anderen ook.
12: Ja, wat vinden we van deze reactie? Of moeten we die duiden, bedoel ik eigenlijk? Dat kunnen we voorleggen aan Marieke van der Velde, politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hartelijk welkom. Niels Koloos is bij ons, BNR-sterredacteur. Niet voor de tech-update, dat bespreken we straks, Niels, maar omdat jij ook kunt duiden hoe de Volkskrant dit heeft gedaan en hoe je andere uitingen van politici ook langs de lat kunt leggen. Hè?
20: Nou, inderdaad, ja.
12: Marieke van der Velde, ja, eerst even die reactie van Jette. Ja, hij kiest ervoor om te zeggen, ja, wij doen dit en dat is goed.
21: Ja, en ik denk, zeg maar, deze AI geeft nieuwe mogelijkheden. Een beetje vergelijkbaar met hoe 20 jaar geleden spindokters nieuwe mogelijkheden gaven voor politici om te communiceren. En dat is ook, ik bedoel, het is ook niet zo dat ze dat zelf schreven. Dus op het moment dat hij een speech schrijft, heeft hij ook vaak een speechschrijver. Wat hij nu heeft gedaan is gebruik maken van, laten we zeggen, de speechschrijver die in zijn telefoon zit. Is dat problematisch? Enerzijds zou je zeggen nee, want hij gebruikt eigenlijk altijd wel een persvoorlichter of zo. Anderzijds, deze technologie is natuurlijk heel snel gelinkt aan het verspreiden en creëren van misinformatie. En daar wil je eigenlijk als premier niet mee geassocieerd worden.
12: Ja, nou ja, waar ik het mee associeer is dat alles wat uit AI komt is niet op een bepaalde manier menselijk oprecht. Dus als jij excuses aanbiedt en je hebt dat door AI laten genereren, dan, en je weet dat nu, dan denk je toch, ja.
22: Ja, de volgende keer denk je, hoe oprecht is dat?
12: Ja,
21: dit is precies, denk ik, het probleem. Dus als hij nou had gezegd, ik was in Westerbork, vond het echt heel aangrijpend, en ik heb hier wat notities, maak van die notities even een post.
22: Ja, dat zei hij. Dat zei hij.
21: Nou ja, wat is dan het probleem daarmee? Wat natuurlijk een beetje onhandig is. Hij had kunnen zeggen geredigeerd door.
12: Nou,
21: of bewerkt,
12: ja,
21: door.
12: Ik vind het interessant dat jij zegt, wat is daar het probleem nou mee? Mijn vraag zou zijn, is het probleem dan niet dat hij niet in zijn eigen bewoordingen zegt hoe het hem heeft geraakt? En we leren nou juist, zeker mannen, om dat wel te doen. En dan hebben we hier een kerel die vraagt het aan AI. Ja, zeg.
21: Maar als hij het aan zijn persvoorlichter vraagt, is het dan geen enkel probleem meer?
12: Nou, dat.
22: Nou, sterker nog, ik denk dat de social media redacteur het aan AI heeft gevraagd en gepost heeft. Dus ik denk niet dat Jette zelf dat in een of andere chatbot heeft getikt. Maar dat het nu ook een taak is van de social media redacteur of de speechschrijver. Ja, het grappige is dat het, als iemand voordoet dat hij persoonlijk geraakt is door een bezoek aan Kamp Westerbork, dan ga ik ervan uit, en misschien is dat heel ouderwets, dat hij dat dan ook persoonlijk geformuleerd heeft.
21: Ja, nou, maar misschien, hij is waarschijnlijk ook gewoon wel echt persoonlijk geraakt. Hè?
22: Dat denk ik ook, maar dan...
12: Wordt wel moeilijker om dat vast te stellen nu.
21: Nou ja, en ik denk, precies, is dat dus eigenlijk de kern van het probleem. Is dat het moeilijker wordt om vast te stellen wat echt is, en dat de twijfel eromheen, dat is iets wat hem als en zijn reputatie, maar ook zijn positie niet ten goede komt. Die wil je eigenlijk niet hebben. Je wil niet twijfelen op het moment dat hij zegt, ik ben geraakt.
12: Nee.
21: Ik vind het verschrikkelijk. Precies. Dat je denkt, oeh, is dit echt of is dit een politiek spelletje?
12: Maar tegelijkertijd zeg je, je moet er ook een beetje aan wennen als burger die informatie krijgt. Want net als dat je spindokters en persvoorlichters hebt, heb je nu ook AI. En het is logisch dat ze daar gebruik van maken.
21: Ja, ja. Dit zal de toekomst zijn waarin ze dit vaker gebruik van maken. Dat denk ik wel. Ja.
12: Niels, even naar dat onderzoek van de Volkskrant. Hè? Want ze hebben dus vastgesteld dat 30% van de uitingen van Jette en D66... dat daar dus op een of andere manier AI in gebruikt is. Ja. Dat kunnen ze analyseren aan de hand van de taal. Hoe werkt dat?
1: Ze hebben dus de tool Pangram gebruikt. En dat staat nu al bekend als een van de betrouwbaarde detectietools om dus te kunnen zien of een tekst met AI gemaakt is. En hij werkt wel op een opvallende manier. Want de makers van Pangram hebben een hele grote database met door mensen geschreven teksten. En wat ze daarmee gedaan hebben, op basis daarvan hebben ze AI geschreven teksten laten genereren. En die twee hebben ze dan met elkaar laten vergelijken door weer een eigen AI-model, machine learning. Dat is eigenlijk een beetje een modeterm aan het worden natuurlijk. En op die manier kunnen ze op een vrij betrouwbare manier dus zien, met een foutenmarge van 0,02%, zeggen ze zelf, of een tekst met AI gemaakt is of niet. En voorheen, dus een jaar of 4 geleden, toen bijvoorbeeld ChatGPT echt net een ding werd in de wereld, gebruikten ze nog hele andere methodes, andere detectietools om AI te vinden. En dat was dan op basis van, wat is de grootste kans dat het volgende woord wordt in een zin en hoe verrassend is dat dan? Maar dat bleek niet helemaal goed te werken, daar kon makkelijk mee geklooid worden. En toen kregen heel veel scholieren bijvoorbeeld van een docent te horen, dit is met AI gemaakt, terwijl het niet zo was. Terwijl Pangram dus daar wel een stukje beter mee is, omdat ze gewoon een hele andere methode gebruiken.
22: Ken jij het ook, Pangram?
1: Zeker. Ik heb het net ook even voor de grap gebruikt. Want we natuurlijk ook al nieuws van Alexander Klupping hadden. Met al die krantenartikelen en opiniestukken. Werd ook Pangram ingebruikt. De topman van het bedrijf zat laatst nog in Hardfork. Een podcast uit de Verenigde Staten. Dus zeker, het is nu wel een beetje in het nieuws aan het komen. En betrouwbaar, ja.
12: Ja, ze geven dus bijvoorbeeld als voorbeeld die post over het bezoek aan de Molukkers, Westerbork. Verschillende verhalen, verschillende vormen van onrecht. Niet om met elkaar te vergelijken, maar wel om naast elkaar te blijven vertellen. Excuses zijn nooit het eindpunt. Ze krijgen pas echt betekenis door wat we daarna doen.
1: Ja, dit is wel typische AI-taal, Niels.
12: Ja, waarom?
1: Nou, er zit één dingetje in, en dat is nu best wel een schoolvoorbeeld aan het worden. Wat veel AI-modellen doen, ze maken vergelijkingen met het is niet X, maar het is Y. En dat las jij eigenlijk net ook voor. Mm-hmm. En heel veel betogen die door AI gemaakt worden, zitten die best wel vaak. En dit zagen we in het verleden ook met iets anders. Bijvoorbeeld de eerste versies van ChatGPT. Die gebruikten onwijs veel gedachtenstreepjes. En daardoor zagen mensen gelijk, gedachtenstreepjes. En hoe komt dat nou?
22: Ik zie Marieke heel erg lachen. Marieke, herken je dat van studenten?
21: Zeker weten. Ja. De lange
1: hyphens inderdaad. En hoe komt dat nou? Auteurs, vooral begin 20e eeuw, die gebruikten die enorm veel. Ook in eind 19e eeuw, bijvoorbeeld Oliver Twist, moet je maar eens lezen, staan enorm veel gedachtenstreepjes in. En daar zijn modellen zoals ChatGPT op getraind. Maar ja, dat begonnen ook AI-ontwikkelaars door te krijgen. Dus heeft Sam Altman ook een keertje getweet. Van,
12: maar ook dat van, het is niet het een of het ander, maar het is misschien wel de derde weg. Dat is natuurlijk ook typische politieke retorica, toch?
21: Ja, en ook dus een van de dingen die ze ook zeggen is die drieslag die hij ook een paar keer heeft gemaakt.
12: Ja.
21: Ja, dat is ook typisch AI. Tegelijkertijd is ook een beetje zo. Nederlanders vinden het ook wel lekker, zo'n drieslag. Dat is altijd wel fijn. Zo 1, 2, 3. Ja. Drie dingen. Dus het resoneert wel heel goed bij de achterban.
1: Het wordt ook een beetje een kip-ei, hè? Want AI traint op basis van wat mensen geschreven hebben. En dan gaat dat het weer opnieuw uitspugen. En dan gaan wij dat weer overnemen. En dan, snap je? Dus het wordt lastig om te zien, een gedachtenstreepje, dat werd dus in de 20e eeuw gebruikt door allemaal auteurs. Ja. Toen door AI. En nu is het weer weggehaald. Dan kunnen wij het weer gebruiken. Ja. Dus het is een soort cirkel.
12: Maar weten we nou of er meer politici zijn die dit doen? Want de Volkskrant heeft ook gekeken naar, Henry Bontebal en Dylan Jesselkus.
22: Ja.
12: En daar constateerden ze het niet.
1: Ik ben naar project2029.nl gegaan van Wanda Keizer. Omdat toen dat een paar weken geleden gepubliceerd werd, waren alle reacties op X en social media, goh Mona, je hebt wel heel veel ChatGPT gebruikt. Ik denk,
22: die herkenden dat met, al.
1: Nou, mensen zagen wel in de verwoordingen van, is het wel echt van jou? Of vroegen ze zich hardop af of ze beschuldigden haar daarvan. Dus ik heb het door Pangram gehaald, die hele site. En er zit wel veel AI-detectie in volgens Pangram. Dus dat is een ding. Ja, ik heb geen exacte percentages in mijn hoofd, maar zeker de meerderheid. Dus echt een ruime meerderheid.
12: Ja, je kunt je ook afvragen, is het niet meer werk om AI die opdracht te geven en dan achteraf nog te controleren of je er eigenlijk wel achter staat waar ze mee gekomen zijn?
21: Er zit wel een beetje verschil in tussen, laten we vragen, AI, maak voor mij een partijprogramma en ik heb hier dit programma, kun je hier de zinnen een beetje redigeren? Kun je de volgorde, is die eigenlijk logisch zo als je hem hier hebt? En dat zijn wel twee verschillende dingen. En ik denk, dat eerste is wel echt problematisch als je het partijprogramma door wat voor AI dan ook laat schrijven. Dat tweede lijkt me eigenlijk best wel, dat hoort meer in de lijn van Jette, van dit is een slim gebruik van de tool. En ik denk, daar moeten we tussen gaan verschil gaan maken. Maar dat is nu nog een beetje lastig.
22: Maar kun je erachter komen of het inderdaad is, je geeft een prompt, verzin voor mij een partijprogramma en dan rolt er iets uit. Of dit is mijn partijprogramma, heb ik het goed opgeschreven? Kun je dat detecteren, Niels?
1: Nou, als het goed is, als je gewoon van begin tot eind eerst zelf schrijft, dan zouden de patronen in jouw tekst menselijk moeten zijn. Ook voor AI-detectoren zoals Pangram. Maar als je het vanaf het begin laat genereren. Kijk, Lisbeth, taalmodellen zijn gewoon statistiek. Dus elk woord of elk deel van een woord krijgt een numerieke waarde. En die waardes worden door dat model met elkaar vergeleken. En daar zit een patroon in. Het is eigenlijk even heel erg platgeslagen wiskunde die je kan herkennen. En bij mensen is dat toch net ietsjes anders. Hoewel, er zijn nog steeds false positives. Dus ook Pangram is niet helemaal 100% betrouwbaar.
12: Yo, die pikken er ook wel eens een tekst uit die dan toch door een mens is geschreven?
1: Bijvoorbeeld,
12: of
1: ja, nou ja, ze hebben nu de nieuwste versie en daarvan zeggen ze van Pangram 4, het nieuwste model. Nou, dat is 0,02% foutenmarge. Hmm. De vorige had 3%. Dus het is net een beetje de vraag welke versie gebruik je. Is dat foutenmarge echt zo? Ja. Ik heb wel even gezocht, is bijvoorbeeld onderzoek van de Vrije Universiteit van Brussel. Die hebben 4 detectoren met elkaar vergeleken. En daarvan zeiden ze, ja, Pangram is wel de absolute winnaar. Maar nogmaals, het is dus niet 100% betrouwbaar.
12: Er zit nog wel één politiek aspect aan. D66 pleitte eerder zelf voor transparantie rond AI-gebruik. En hier hebben ze niet bij gezegd, gemaakt door AI.
21: Ja, dus ze pleiten ook niet alleen voor transparantie, maar ook nog door het gebruik van Europese taalmodellen en niet de Amerikaanse techgiganten. En ja, beide hebben ze niet gedaan. Dus zowel een Amerikaanse techgigant gebruikt en niet transparant. Ja, en ook dat is, ja, dat is politiek wel een beetje onhandig.
12: Ja, denk je dat dit gevolgen gaat hebben bij het publiek of bij de kiezer? Of zullen veel mensen denken, ja, god, ja, politici zijn onbetrouwbaar, we wisten het al. En dit is alleen maar weer een bevestiging daarvan. Ik weet niet of dat sentiment hierop resoneert.
21: Nou, tot nu toe stond Jette er eigenlijk nog best wel goed voor in hoe hij ervaren werd. Kijk, dit kan wel een beetje zo zijn Achilleshiel worden, waarbij mensen denken de hele tijd van, oh, is dit wel waar? Hmm. Een beetje vergelijkbaar met dat we altijd bij Rutte dachten, zou hij het wel herinneren? Dit kan dan bij hem het geval zijn. Hmm. Plus, je zou kunnen zeggen, dus in de campagne bijvoorbeeld naar de verkiezing toe, dat dit kabinet hebben geleid, is Wilders teruggefloten voor een campagne die met AI gemaakt wordt. Ja. Die behoorlijk.
12: De plaatjes
21: die echt over de schreef gingen. Waarom gaat dat over de schreef en dit niet? Je wil ook niet dat dit onderdeel wordt van een, dat je dit politiseert. Dat dit een onderdeel wordt van het gesprek en dat daardoor, ja, er eigenlijk op een verkeerde manier nu het debat wordt gevoerd, terwijl het gaat over misschien tekstredigeren.
12: Maar goed, is dan de huidige strategie die hij heeft gekozen om te zeggen, ja, wij doen dit, dit is ook normaal, is dat dan genoeg? Of moeten ze daar nog iets aan toevoegen?
21: Ik denk niet dat hiermee de kous af is.
12: Goed, nou, ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Interessante vergelijking met inderdaad Rutte en dat hij zich niks herinnert. We zullen zien welke grappen er vanavond in de talkshows worden gemaakt. Hartelijk dank Marieke van der Velde, politicoloog. En ook dans aan Niels Koloos, maar die blijft nog even staan, want
2: Tech Update. Met Niels gaan we ook het technieuws bespreken. We beginnen met de klanten van de Bijenkorf. Die zijn slachtoffer van de hack bij Ceva Logistics. Die hebben daar als het goed is een mail over gehad van de warenhuisketen. Ceva uit Frankrijk maakte afgelopen maand bekend slachtoffer te zijn van een cyberaanval. Maar toen was nog niet duidelijk dat ook logistieke partners zoals Bijenkorf slachtoffer zijn. Niels, wat gaan we merken? Nou ja, ik als Bijenkorf klant, wat ga ik daarvan maken?
1: Als jij klant bent inderdaad, dan is onder meer je naam, adres, telefoonnummer waarschijnlijk gejat door hackers.
2: Ja? Maar ik heb geen mail gehad.
1: Je hebt nog geen mail gehad. Oké, misschien dat het dan nog komt. Maar in ieder geval, als jij dus iets bij de Bijenkorf besteld hebt of een account hebt, dan vooral uit voor verdachte mailtjes en telefoontjes. Ook als die afkomstig van de Bijenkorf lijken te zijn. Want hier zien we het vaak gebeuren. Als dit soort gegevens gestolen worden, gaan cybercriminelen met phishing aanvallen zich voordoen als de Bijenkorf en bijvoorbeeld zeggen, hey, goh, je hebt iets besteld vorige week, betaal even gauw, want anders komt het niet meer. En zo kunnen ze dus geld bij je aftroggelen. Bijenkorf laat verder weten dat het systeem waarin persoonsgegevens van klanten worden opgeslagen is ingezien door onbevoegden. En op basis daarvan concludeert de winkel eigenlijk dat er hoogstwaarschijnlijk persoonsgegevens ook zijn gejat. Maar verder is het nog altijd onduidelijk wie er dan precies achter die hack bij Ceva Logistics zit. Eerder werd het bedrijf al getroffen door cyberaanvallen van een cyberbende genaamd Coinbase Cartel. En die bieden nog altijd gegevens van Ceva te koop aan op hun website op het dark web. Alleen we weten nog steeds niet helemaal hoe dat nou precies zit. Want die gegevens die zouden volgens RTL Nieuws, zeiden ze vorige week, nu relevant zijn. Want waren ze achteraf toch niet volgens Ceva. Het zou om gegevens uit 2025 gaan. En daar lijkt het nu ook sterk op. Maar wie dan de nieuwe gegevens heeft, misschien is het wel weer Coinbase Cartel of een andere groep, dat weten we dus gewoon niet. Maar Lisbeth, er is wel één lichtpuntje voor Bijenkorf klanten. Want hun bestellingen, die worden in ieder geval weer geleverd zoals normaal. Ik weet niet of je het nog weet, vorige week met het Ceva Logistics nieuws was ook het nieuws vanuit Bijenkorf en bijvoorbeeld Bol, dat leveringen een stuk langer duurde vanwege de problemen bij Ceva. Tot in sommige gevallen wel tot een maand.
22: Dan moeten we het in de tech-update over fruitvliegjes hebben. Nou, dat is denk ik een primeur. We hebben het vaak over dieren. Laat staan over fruitvliegjes. Want die kunnen meer dan we denken.
1: Ja,
22: hoe zit dat?
1: Wij moeten even terug naar afgelopen week, Lisbeth. Want toen meldde Google samen met het Amerikaanse Howard Hughes Medical Institute en andere onderzoekers dat ze het brein van een fruitvlieg exact in kaart hebben gebracht. Dus elke neuron is ontdekt, digitaal vastgelegd en, vooral belangrijk, gratis online te downloaden. Dat model van dat brein. Wow. En weet je wat je met dat soort data kan doen, Lisbeth en Niels?
22: Nee.
1: Nou, je kan een virtuele versie van de fruitvlieg simuleren met hetzelfde gedrag als het echte insect. En dat hebben mensen dus online volop gedaan, dat zijn ze nog steeds aan het doen. En het begon onschuldig. Iemand had bijvoorbeeld die fruitvlieg gesimuleerd in de game Minecraft. Dus dat beest vloog daar een beetje rond. Nu lachen jullie. Het ging op een boom zitten. Deed wat een fruitvlieg deed. Maar deze week is het in een soort stroomversnelling geraakt. Op X en andere social media delen ontwikkelaars echt allemaal fruitvliegenbreinprojecten waar je echt de raarste dingen in terug ziet komen. Ze hebben bijvoorbeeld een fruitvlieg het spel Beat Saber laten spelen. Is officieel een virtual reality spel voor mensen waarbij je een soort gekleurde blokken uit de lucht moet slaan. Maar dat kan een fruitvlieg dus ook met het brein. En in een ander geval hebben ze hem in een virtuele mini Cooper laten rijden, daarmee getraind, of Engels leren spreken, of de YMCA laten dansen.
3: Hè?
1: En er gebeuren hele vreemde dingen nu.
22: Maar ja, hoe kan dat dan?
1: Nou, hoe dat kan, kijk, eigenlijk is een brein, hè, er zitten neuronen in, dus hele netwerken. En als jij weet welke neuron je moet laten activeren om een bepaalde beweging in het pootje van de fruitvlieg te simuleren, dan kan je een soort van AI gebruiken om dat brein als het ware te trainen. Dus je kan bijvoorbeeld allemaal voorbeelden laten zien van hoe het brein moet reageren als de pootjes omhoog gaan. En zo kan je dat lege brein, met een soort leermeesterbrein, instructies geven, inderdaad. En nu zijn mensen dus allemaal projecten aan het ontwikkelen. Er is nu zelfs een fruitvlieg die actief bitcoin aan het handelen is.
22: Kunnen we ook ze programmeren dat ze weggaan uit de keuken?
3: Ja, ik wou het net zeggen.
1: In het echt dus niet, maar in de virtuele wereld zeker.
22: Dankjewel, Niels.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
20: De voren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie zitten erop. De commissie gaat een paar maanden nadenken over de conclusies, maar wij kunnen zo meteen de balans al opmaken met politieke verslaggever Mark Beekhuis. Blijf luisteren.
23: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
24: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
23: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
25: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
26: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
29: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
30: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
31: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
32: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
33: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
0: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: Nu in de BNR-app.
22: De prijs van een vat Brentolie schiet boven de $105. Atoomwaakhond van de Verenigde Naties bevestigt verdachte activiteit bij een Iraanse berg. En Russen toeren met botresten van een middeleeuwse held langs het front om het moreel van soldaten een boost te geven. Deze verhalen en nog veel meer lees je nu in de app van BNR.
20: Het is een drukke avondspit met vooral problemen in het zuiden. Mandy van der Plas bij de ANWB. Hoe staat het ervoor?
10: De spits is in volle gang. Er staat ruim 500 kilometer file inmiddels. Het is vooral erg druk rond Arnhem, in Noord-Brabant en ook bij Rotterdam staan lange files. Wat opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. Maar de vertraging is hier nog ruim 3 kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte auto bij knooppunt Klaverpolder. 2 rijstroken zijn hier dicht. Dit kost je 40 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is de rechterrijstrook dicht bij Gorkum. Vanaf Sliedrecht-West 40 minuten oponthoud. En de A7 van Zaanstad naar Den Oever is nog altijd dicht door bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Wognum. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A6 van Lelystad naar Muiden. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 62,4.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Het dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. Werkgevers mogen over 2 jaar geen huur meer inhouden op de loon van arbeidsmigranten. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil van die regeling af, omdat die mensen te afhankelijk maakt, zegt hij. Bovendien kwam het geregeld voor dat arbeidsmigranten veel geld kwijt waren aan een slechte woonplek. Het moet eerlijker, vindt de minister. En minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: AIX staat 0,8% in de min, 1093 punten. Grootste daler is Adyen, opnieuw 2,8% in de min. En de grootste stijger is IMCD, 1,2% krijgt het aandeel erbij. De Dow Jones is geopend op 0,3% meer.
22: De Europese Centrale Bank heeft dus
20: minder.
22: De... Sorry. De rente verhoogt, de ECB. Ondertussen blijft de inflatie onverminderd hoog. Onder andere dankzij de oorlog tussen de VS en Iran. Is zo'n renteverhoging dan wel het juiste instrument? Gaan we zo over praten.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
5: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
14: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
15: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
16: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
17: Dat kan
16: in de BNR-app.
17: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
20: Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
20: Vandaag waren de laatste openbare coronaverhoren. De parlementaire enquêtecommissie gaat nu schrijven aan het eindrapport. Welke punten mogen we daarin verwachten? Verslaggever Mark Beekhuis heeft al die verhoren gevolgd en komt al met een aantal conclusies, hè? Zodanig dat we die commissie eigenlijk niet meer nodig hebben. Later dit uur een gesprek met minister Thierry Aartsen van arbeidsparticipatie, die zich de woede op de hals haalt van de bonden met een brief over de ziektewet. Want daar staan allemaal scenario's in om die ziektewet in te korten. Wel voordelig voor werkgevers die daar veel geld aan kwijt zijn. En we moeten hem zeker ook even vragen naar een voorstel dat nu ook gedaan is door zijn collega Veilbrief over het niet langer inhouden van loon bij mensen die, ja, arbeidsmigrant zijn en hier dus ook huisvesting krijgen van de werkgever. Eerst de renteverhoging door de Europese Centrale Bank.
22: Ja, de ECB heeft de rente verhoogd naar 2,5%. Dat is de tweede verhoging dit jaar. Dankzij de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de inflatie onverminderd hoog in Europa. Maar is zo'n rente-instrument wel het juiste instrument om die prijs bijvoorbeeld aan de pomp alleen al weer te verlagen? We praten daarover met Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING Nederland. Ha, Bert.
18: En goedemiddag.
22: Ja, eerst maar even over die verhoging. Dat was vast geen verrassing, 25 basispunten omhoog.
18: Nee, dit was wijd verwacht. De markten die hadden dit al volledig ingeprijsd. En Lagarde zei zelf dat het een no-brainer was om dit te doen. Dus er was weinig controverse hierbij.
22: Oké, maar dan betekent dat ook dat we dan al een beetje kunnen voorspellen wat de volgende keer gaat gebeuren, of niet?
18: Nee, kijk, daar houden ze natuurlijk nog wel de kaarten erg voor op de borst. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met het feit dat de wereld natuurlijk heel volatiel is. En vooralsnog we echt vooral zien dat inflatie echt door energie komt en daardoor heel erg door het Midden-Oosten beïnvloed wordt. Lastig voorspelbaar. Dus de ECB probeert daar toch voor zichzelf ook een beetje vrijheid te houden om daar de komende tijd op te reageren, hoe dat zich dan ook gaat ontwikkelen.
22: Ja. En als die oorlog in het Midden-Oosten zo bepalend is voor de inflatie nu via de energie en de brandstof, is dan renteverhoging wel het juiste instrument om deze specifieke inflatie te bestrijden?
18: Ja, nou die vraag die stelden ze zichzelf ook in 2022... toen we natuurlijk eigenlijk ook te maken hadden met een energiecrisis in eerste instantie, die daarna wijder verbreid werd en eigenlijk in alle inflatiecategorieën zichtbaar werd. En toen was natuurlijk het verwijt wat de ECB kreeg dat ze veel te laat reageerde. Dus wat de ECB eigenlijk zegt is van ja, we zijn eigenlijk heel erg verrast hoe erg het nog meevalt, hoe inflatie in andere categorieën zich beweegt buiten de energieprijs. Dat zei Lagarde letterlijk. Ze zei vooral voedsel valt heel erg mee hoe dat nog gestegen is volgens nog. Maar inflatie lijkt toch echt langduriger hoog te blijven nu er geen einde in zicht is voor de oorlog in het Midden-Oosten. En daarom eigenlijk anticiperen ze hiermee alvast op inflatie die ook in andere categorieën wat verder gaat stijgen. En wil de ECB vooral heel erg laten zien van kijk eens even, wij hebben geleerd van de vorige keer. Ja. Wij laten ons niet nog een keer verrassen. Wij spelen hier vast op in.
22: Want dat was toen ook de kritiek toch na de energiecrisis van 2022, dat ze te laat reageerde?
18: Precies. Inflatie was toen al veel wijdverbreider toen de ECB uiteindelijk een keer begon te reageren. En achteraf hebben ze daar zelf ook van gezegd van ja, dat hadden we wel eerder moeten doen.
22: Maar als die kerninflatie dus zonder de energie nou eigenlijk nog wel meevalt en ze willen vooral niet beticht worden opnieuw van te laat reageren, is deze renteverhoging van vandaag dan een beetje voor de bühne misschien?
18: Nou, het is vooral een signaal. En dat is natuurlijk in essentie wat voor de bühne betekent. Maar het intrigerende is natuurlijk dat monetair beleid is heel veel signalen geven. Het is heel veel laten zien. Kijk, wij zorgen er echt voor dat na deze piek inflatie straks weer rond de 2% is. En dat is uiteindelijk ook wel belangrijk, omdat dat betekent dat bedrijven toch rekening zullen blijven houden met mildere inflatie. Hun prijzen niet al te veel zullen gaan verhogen voor de middellange termijn. Nou, dat spel, dat speelt de ECB hiermee. Dus zeker is het voor de bühne, dat die communicatie is echt een belangrijk onderdeel van, van het werk wat de ECB doet. Gaat het dan geen pijn in de economie doen? Nou ja, die hogere rente doet natuurlijk een beetje pijn. Maar volgens de ECB zelf is dit allemaal nog vrij neutraal. En wat ze daarmee bedoelen is eigenlijk, we staan niet op de rem, we geven ook geen gas voor de economie, we staan eigenlijk een beetje in z'n vrij. En dat vonden ze op 2% het geval voordat de oorlog begon. Nu staat de rente inmiddels op 2,5% en daar zeggen ze dat nog steeds van. Ook al geeft Lagarde ook wel aan dat dit ook wel een beetje een conceptueel begrip is. En dat je dat ook nooit helemaal zeker weet hoeveel pijn je nu precies daarmee doet.
22: Dank voor je toelichting, Bert Colijn.
0: Studio Den Haag.
20: Na 9 weken met lange sessies hield de parlementaire enquêtecommissie Corona vandaag haar laatste openbare verhoor. Eerst verzamelde en analyseerde de commissie 2 miljoen documenten. Vervolgens waren er zo'n 80 verhoren achter gesloten deuren. En vandaag was het 51ste en laatste openbare verhoor. Nu komt de volgende fase. Al die feiten en analyses moeten leiden tot een rapport met lessen voor een volgende pandemie of langdurige crisis. Dat rapport dan wordt begin volgend jaar verwacht. Maar wie de verhoren heeft gevolgd, die kan al wel een beetje aanvoelen wat daarin zal staan. En dat is BNR's Mark Beekhuis.
19: Zeker, goedemiddag.
20: Welkom. Wat verwacht jij?
19: Ja, het moet een beetje hapsnap, want ze hebben echt over alles in de wereld gesproken zo'n beetje. Over het aantal IC-bedden, over of ze virus door de lucht ging of op een andere manier. Of het OMT wel onafhankelijk en objectief overal naar keek. Hoe de Tweede Kamer gefunctioneerd heeft, hoe burgemeesters gefunctioneerd hebben. Alles zit erin en eraan. Oh, schoolsluitingen, geestelijke gezondheid van leerlingen.
20: Ja, maak daar eens maar een chocola van.
19: Nou, precies, daarom zeg ik, het moet een beetje hapsnap. Ik heb er een paar hoogtepunten of dieptepunten uitgepakt. Ja. Laten we beginnen met een conclusie die vandaag in het laatste verhoor voorbij kwam. We waren niet goed voorbereid op de vorige pandemie. En dat zei Ernst Kuipers gisteren ook al voor de volgende. De minister en de man die over de IC-spreiding ging. Bij de volgende pandemie zijn we weer niet goed voorbereid. En vandaag hoorden we dat van Anja Schreier, hoofd infectieziektebestrijding van de GGD in Amsterdam en OMT-lied.
21: Ik heb in het verleden al vaker de vergelijking gemaakt met een Deltaplan. Kijk, in 1953... vreselijke ramp in Nederland, 1800 doden, een deltaplan waar we trots op zijn. Watersnoodramp, dat nooit weer. Een goed deltaplan gemaakt waar internationaal met jaloezie naar gekeken wordt. Hè. En als er ergens een overstroming is, dan is het ook, bring in the Dutch. Voor pandemische paraatheid zou je eigenlijk verwachten, zo'n grote crisis, 50.000 overlijdens in Nederland. Nu gaan we ook een deltaplan bouwen voor pandemische paraatheid. Hè? Maar dan moet je dus toch constateren dat we nu maar half hoge dijken gaan bouwen. Dus dat is toch wel een probleem. een probleem. En op die manier ben je dus niet voorbereid op een volgende crisis.
19: Ja, en die halfhoge dijken, dat is een verwijzing naar het budget. Er was eerst 300 miljoen voor gereserveerd door Ernst Kuipers, nog als minister. Toen kwam de regering Schoof, die heeft die hele 300 miljoen weggehaald. Dus je hebt pandemische de praatheid, daar moeten we niks mee hebben.
20: Oh ja.
19: En nu zit de huidige regering, die heeft 177 miljoen daarvoor gereserveerd. En dat gaat om hele praktische dingen die voor een volgende pandemie eigenlijk geregeld zou willen hebben. De verbindingen met data tussen verschillende computers. En ook bijvoorbeeld kennis over de AVG. Want we waren hier in Nederland veel strenger met de privacywet, met de AVG, dan andere landen. Dus we hadden misschien systemen met elkaar kunnen koppelen, waardoor we meer hadden gekund dan we nu durfden. Omdat we dachten dat het juridisch moeilijk lag. Nou, dat was een van de dingen die zij vandaag zei. Maar we waren dus slecht voorbereid. We zijn dat nog steeds nu niet. Iets wat hierbij hoort ook is het gebruik van computermodellen. Misschien maar even meteen benoemen.
20: Ja?
19: Minstens zo belangrijk.
20: Voorspellende modellen eigenlijk.
19: Ja, het RIVM heeft allemaal modellen om uit te rekenen hoeveel mensen er volgende week op een IC liggen tijdens zo'n pandemie. Daar komt eigenlijk op neer. Maar het blijkt dus ook dat er actuele, gewoon kloppende gegevens zijn. En die wilde het RIVM niet hebben van de ziekenhuizen.
20: Check
19: dat vond ik heel raar om te horen. Dat kwam van Ernst Kuipers gisteren. Zei ja, het RIVM nam ze gewoon niet aan.
0: Wij hadden al vanaf gewoon de oprichting van het LCPS, eerst via mondelingen uitvraag, maar daarna via ongeveer real-time ICT, hadden wij gewoon actuele cijfers van hoeveel patiënten liggen er nu in het ziekenhuis en waar liggen ze. En als u mij vraagt van hoeveel liggen er in het ziekenhuis in Doetinchem of in Den Helder of waar dan ook, hadden wij die ook. En konden we ook zeggen wat de instroom was. En die getallen, die presenteerde ik dus iedere dag.
3: Ja.
0: Mijn advies aan het RIVM was, en zal ook voor de toekomst zijn, met een model, gebruik de meest accurate en meest actuele cijfers. Het RIVM bleef in de hele coronaperiode desalniettemin vasthouden aan het gebruik maken van andere data die incompleet waren en met veel vertraging kwamen. En dat leidde dus tot ja, behoorlijke schattingen af en toe en dus ook misschattingen.
19: Ja, misschattingen, dat is een van de keren dat het OMT zei, we zien dat de stijging van het aantal IC-bedden nodig is. Terwijl uit van de LCPS, dus dat is het Landelijk Centrum voor de Strijding van Patiënten, verspreiding van patiënten, die zeiden het aantal gaat bedden gaat omlaag.
3: Maar waarom zou het RIVM dat niet willen aannemen, die
19: dat
3: cijfers?
19: Dat is best een goede vraag. En dit werd na het laatste voor van Jaap van Dissel daarin gebracht. We zullen het voorlopig nog niet weten. Ik hoop dat er iets over komt te staan in dat rapport, want het is wel een beetje raar.
3: Ja.
19: Is het eigenwijzigheid van Jaap van Dissel, denk ik dan. Maar het is niet alleen Jaap van Dissel, want iedereen, dat zijn allemaal hele sterke karakters. Hè. Als je Hugo Jonge, Mark Rutte, Vert Grapperhaus, zijn allemaal hele stellige types die weten waar ze staan. Geldt voor Jaap van Dissel zeker ook. En dus eigenlijk, ik denk dat de conclusie voor een deel in het rapport zal worden dat niemand openstond voor kritiek of voor suggestie van buitenaf. Want iedereen was zo gefocust door het is crisis, we moeten het nu oplossen.
20: Zou je niet verbazen dat erin komt te staan?
19: Ja.
20: En die aanbeveling die je hier letterlijk hoort van Kuipers, die kan er dan ook in.
19: Die zal er eigenlijk
20: met de reële cijfers.
19: Ja, als je die hebt. En wat ik al net zei, niet iedereen stond open voor adviezen. Ook bijvoorbeeld iemand als Margriet Kalverboer, kinderombudsman. Die heeft heel de 2 jaar geprobeerd om overal op allerlei deuren aan te kloppen.
20: Ja.
19: En die voelde zich nooit gehoord.
20: Ja, want er is vaak gezegd, die tegengeluiden die waren helemaal niet te horen in de media, maar dat en ook in de politiek niet, maar dat klopt dus eigenlijk niet. Ze waren er wel, alleen werd niet geluisterd.
3: Er werd niet opgenomen.
19: Ja, ik denk dat een betere formulering is. Ze werd niet naar geluisterd.
3: En Mark, deze parlementaire enquête was er ook om de politiek naar zichzelf te laten kijken.
19: Ja.
3: Wat is jouw conclusie? Wat gaan we daarover lezen in het rapport?
19: Vooral de Tweede Kamer, die wilde naar zichzelf kijken, naar de Tweede Kamer zelf. En daar klaagde eigenlijk van links tot rechts, van PVV, SGP, VVD en PRO, iedereen erover dat in de praktijk de parlementaire behandeling van alle
3: maatregelen,
19: die dan bij zo'n persconferentie werd aangekondigd, dat eigenlijk helemaal niet werkte. Want dan was het aangekondigd in de persconferentie, zou je het een dag later in een kamerdebat terugdraaien. Dat leidt ook tot chaos, want wat is dan de werkelijkheid? Evengoed, Mark Rutte, die kreeg dit als oud-premier natuurlijk ook tegengeworpen. Zei, alle Kamerleden hadden een probleem met u. En Rutte zei, sorry, kan niet anders, moet volgende keer weer zo.
4: Die volgorde, denk ik, zou ik dan niet nu vanaf stappen met panreflection. Het zit er mee meer vanaf dat die brief verstuurd is en het Kamerdebat. Maar op zich, de volgorde kabinet komt tot besluitvorming, dat moet heel snel gedeeld worden met de samenleving. Ik denk dat middel van de persconferentie daar een heel goed middel voor was. omdat dat heel groot bereik had. En tegelijkertijd begint men natuurlijk ambtelijk ook alles op een manier op te schrijven dat het naar de Kamer kan. En dat komt dan een paar uur later, wordt het naar het parlement gestuurd.
6: Maar de Kamer heeft eerder aangegeven, we stonden vaak voor een voldongen feit, omdat dit soort maatregelen eerder al gelekt waren. En eerst de pers was geïnformeerd en pas uren daarna formeel de Kamer.
4: Ik vrees dat ik daar zou ik niet van af willen wijken van die volgorde.
6: Waarom niet?
4: Omdat natuurlijk, dat zou je kunnen doen in geval van afnemende maatregelen, in geval van meer openingen. Dan kun je misschien wel met elkaar kijken, kun je de Kamer eerder informeren dan de media. Maar in het geval van oplopende besmettingen waarbij spoed geboden is, en het lijkt me onvermijdelijk dat je dat zo snel mogelijk met de samenleving deelt.
19: Ja, ik herinner me ook wel uit de coronajaren zelf dat Mark Rutte ook eigenlijk geen discussie wilde. Dat hij wilde voorkomen dat er discussie ontstond. Dus dan kan je maar beter een voldongen feit georganiseerd hebben. Is evengoed wel een klein beetje een democratisch probleem. Ook omdat de Kamer natuurlijk stopte met vergaderen over alles behalve corona. Dus er is een paar jaar lang zijn we niet echt over de volle breedte gecontroleerd in de politiek. Interessant overigens dat Rutte deze week suggereerde, ja, misschien moeten we elke 6 tot 8 weken een reflectievergadering inplannen. Om gewoon te vragen, sturen we op de goede indicatoren? Ja. Zijn we goed bezig?
22: Daarvan zei ik ook al, je hoopt toch dat het gewoon al gebeurde?
19: Ja, heel actief heeft Mark Rutte in die tijd in alle Kamerdebatten altijd gezegd, evalueren doen we achteraf, als de pandemie voorbij is. En nu zegt hij dus, evalueren hadden we elke anderhalve maand moeten doen.
22: Oké, nou ja. In dat rapport zal ongetwijfeld ook een advies komen over de schoolsluitingen.
19: Zeker.
22: En het verband met de mentale gezondheid van jongeren en kinderen.
19: Ja, en dat zal je misschien nog wel herinneren. We hadden natuurlijk naast het OMT ook in de laatste maanden, helemaal tegen het einde van de pandemie, hadden we een MIT, een maatschappelijk impact team, wat hier als voor moest adviseren. Ja. Alleen
22: beetje
19: dat
22: laat.
19: Werd volledig onder de voet gelopen door de harde cijfers van het OMT. Want het OMT had namelijk gewoon, die konden tellen hoeveel ziekenhuisbedden er vol lagen. Die konden tellen hoeveel besmettingen er waren. En daar staat dan tegenover van, ja, sommige scholieren hebben het wat zwaar, want die hebben nu minder sociale contacten. Dat is natuurlijk een veel vager, daar kan je heel moeilijk tegen elkaar afwegen. Dus Anja Schreier, die je net ook al hoorde, die zei dat IMT, MIT moet ik zeggen, dat moet gewoon de volgende keer veel steviger worden.
20: Ja, dat is haar advies. Hoe groot is de kans dat dat ook in die eindconclusies komt?
19: Ik mag hopen van wel, want het is iets waar erg veel mensen op aangeslagen zijn in de afgelopen 9 verhoorweken. Je moet dan ook denken aan de discussies, hoe geef je het dan vorm? Zeg je dan dat de gedragsadviezen in het OMT-advies moeten worden opgenomen? Of juist daarbuiten? Er zijn allerlei redenen voor, maar een reden daartegen is dat het OMT werkt met dagwaarden en de geestelijke gezondheid van mensen gaat niet van dag tot dag. Dat gaat meer op een heel ander tempo. Dus Schreier, die ik net noemde, die zei, dit moet je apart houden, zoals het nu ook bedacht is. Ik denk wel dat daar iets van terug gaat komen in dit rapport.
20: Ja, dat zou dan ook verstandig zijn, misschien omdat de commissie ook de polarisatie hierover een beetje moet verminderen. Hè? Dus dat is dan kunnen ze dit aangrijpen.
22: En ben je blij dat het klaar is?
19: Het was wel een marathon.
22: Ja, dat is wel interessant, denk ik.
19: Want het waren dus 51 verhoren van grofweg 3 uur per stuk. Dus dat is, dat is gewoon heel veel.
22: Ja, jij bent wel een totale expert geworden nu.
19: Ik heb het allemaal weer teruggehaald. Ja, dat is zeker waar. En,
20: dankjewel. Dankjewel, Mark Beekhuis, voor je werk.
22: Voor het eerst in de geschiedenis vindt in de Verenigde Staten een midterm convention plaats van de Republikeinse Partij. Hoewel de tussentijdse verkiezingen vooral draaien om lokale kwesties, weet president Trump zichzelf weer in het middelpunt te plaatsen. Werkt dat? Gaan we zo bespreken.
20: En we hebben een live interview met minister Thierry Aartsen zometeen.
7: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
23: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
24: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Het moment dat alles begint.
11: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
26: Provider, it starts here.
27: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
10: Het moment dat alles begint.
28: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Bij Tias. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
4: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu 550 kilometer file en daarmee is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wel staan er lange files rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. Wat daar opvalt is onder andere een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar is de vertraging bij knooppunt Empel 20 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht liggen voorwerpen op de weg bij Breukelen. 3 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam bij knooppunt Prins Klausplein. In totaal is de vertraging hier zo'n 50 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij de Moerdijkbrug. De vertraging is hier nog ruim een uur. En verder is de A7 van Zaanstad naar Den Oever nog altijd dicht na een ongeluk bij Wognum. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 168,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Het dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. Werkgevers mogen over 2 jaar geen huur meer inhouden op de loon van arbeidsmigranten. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil van die regeling af, omdat die mensen te afhankelijk maakt, zegt hij. Bovendien kwam het geregeld voor dat arbeidsmigranten veel geld kwijt waren aan een slechte woonplek. Het moet eerlijker, vindt de minister. En minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Minister Aartsen van Werk en Participatie kijkt naar mogelijkheden om werkgevers het verplicht doorbetalen van loon aan zieke werknemers om dat te verlichten. Vakbonden reageren als door een wesp gestoken. Zometeen spreken wij de minister zelf.
8: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
12: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten.

0: je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd voet en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
1: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Ol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
3: Goedemiddag.
4: Middag.
3: Het is al ongebruikelijk een conventie organiseren in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Maar de Republikeinen in de Verenigde Staten doen dat toch. En Donald Trump heeft ook nog $5,000 beloofd aan iedere Amerikaan als de Republikeinen winnen bij die verkiezingen in november. Daar moeten we natuurlijk over doorpraten met Bernard Hammelburg. Die schuift zo aan. Levert trouwens een astronomisch bedrag op, hè, als je iedere volwassen Amerikaan $5,000
4: Ja, dat is beloofd. Enorm. Ja, dat is weer, ja, Rutte heeft ook een keer zo'n belofte gedaan, toch? Althans, in de verkiezingscampagne werd gezegd €100 voor elke burger of zo, belastingkorting.
3: Ja, oh, belastingkorting. Ja, dat is nog net iets
4: dat
3: anders,
4: kan je dat is anders, ja.
3: Eerst praten we over loon doorbetalen bij ziekte.
4: Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Welkom bij BNR. U wil de lasten voor werkgevers bij het doorbetalen van loon aan zieke werknemers, die wilt u verlichten. In een brief van de Tweede Kamer verkent u meerdere scenario's die vooral gericht zijn op het MKB. Hè, want daar hebben ze daar ook het meest onder te lijden. Als er in een klein bedrijf iemand ziek wordt en die blijft lang weg, dan lopen die kosten door. De Tweede Kamer heeft u ook gevraagd om meerdere scenario's te inventariseren. En die heeft u nu gemaakt. Het eerste scenario, en daar lijkt u ook de minste bezwaren bij te schetsen, is dat dat die ziektewetuitkering niet meer wordt aangevuld van 70% van het loon naar 100%. Heeft dat scenario ook uw voorkeur?
5: Nou, we zijn op dit moment aan het kijken naar allerlei scenario's om dit probleem op te lossen. We hebben ook gezegd, we gaan dat ook gewoon taboeloos doen. Dit is een groot probleem voor Nederland. Nederland loopt ook echt internationaal uit de pas als het gaat om die 2 jaar volledige doorbetaling bij ziekte. Dat is een probleem voor de werkgevers. Het is echt een zware last, vaak voor kleine ondernemers ook, om dit te doen als een van je medewerkers onverwacht ziek wordt. Maar het is ook een probleem voor de werknemers natuurlijk. Want we zien gewoon dat daardoor heel veel werknemers vaak geen vast contract krijgen, omdat heel veel werkgevers het niet aandurven,
4: ja,
5: vanwege dat risico.
4: Ja.
5: En daarom hebben we als kabinet gezegd, we willen iets doen aan deze loondoorbetaling bij ziekte. En we kijken daarbij naar 3 dingen. We kijken naar de hoogte van het bedrag, want het heeft ook effect op of mensen terugkeren op een goede manier. Het zorgt ervoor dat je bij arbeidsconflicten dat die niet onbedoeld erin zitten. We kijken naar de lengte. 2 jaar is echt heel erg lang. En we kijken ook naar de bureaucratische rompslomp die dat op dit moment met zich meebrengt.
4: Ja, aan al die knoppen kunt u natuurlijk draaien, maar het valt wel op dat bijvoorbeeld wordt gezegd, als je nou bijvoorbeeld eerder zegt, die ziektewet houdt op, hè, bijvoorbeeld al na 1 jaar, dan gaan die mensen die nog steeds ziek zijn, die gaan naar de WIA. En dan zitten er al bijna 1 miljoen in. Dus dat lijkt niet zo wenselijk, lees ik uit uw brief. Dat klopt wel, hè?
5: Nee, dat klopt. Je ziet natuurlijk dat het een ook effect heeft op het ander. En tegelijkertijd, ja, die mensen uit de WIA, die komen niet uit de lucht vallen. Die komen uit die eerste 2 jaar loondoorbetaling. Dus
4: ja,
5: we zullen ook echt met die eerste 2 jaar loondoorbetaling aan de slag moeten als we het WIA-probleem op een goede manier willen oplossen. En een van de manieren om dat te doen is ervoor zorgen dat mensen sneller ook uit die 2 jaar loondoorbetaling komen. En vandaar dat we hebben gezegd, we moeten gewoon even echt alles tegen het licht aanhouden en kijken hoe we dit, ja, dossier kunnen oppakken.
4: Maar toch, het eerste scenario dat u schetst, dat is iets afhalen van die doorbetaling. Dus je kunt, in veel cao's is geregeld dat je niet 70% van je laatst verdiende van je loon krijgt, maar dat naar 100% gaat. Dat maakt natuurlijk de regeling duurder voor werkgevers, maar dat staat wel in veel cao's. Ja, wilt u daar dan het liefst eigenlijk wat aan doen? Want dat is wel de maatregel die niet tot een grotere WIA-instroom leidt.
5: Nou, wat we gezegd hebben, we kiezen nu geen scenario wat onze voorkeur heeft. We gaan echt even eerst alles tegen het licht aanhouden. Het scenario wat over de hoogte gaat, heeft natuurlijk wel een effect. Hè? Dus er staat in de wet dat een werkgever verplicht is om 70% te betalen. Dat is natuurlijk door de wetgever ooit gedaan met een reden. Je wil ook dat in een stelsel gezonde prikkels zitten voor werkgevers en werknemers om weer naar het werk te gaan, in plaats van om thuis te zitten. En wat we natuurlijk ook veel zien in de 2 jaar loondoorbetaling, dat mensen ook daarin zitten als er woord arbeidsconflicten zijn.
4: Ja.
5: Dus je ziet hier echt wel een probleem. probleem. En nogmaals, in de wet staat 70%. Ja, en dus is ook één van de scenario's, kijk, hoe kun je nou voorkomen dat werkgevers, werknemers in die cao's alles opplussen tot 100%, omdat we zien dat dat een negatief effect heeft op het zorgen dat mensen ook weer terugkeren naar een baan.
4: Daar zitten die werkgevers die er last van hebben, zitten daar zelf bij die cao-onderhandeling.
5: Klopt, en je ziet dat het een soort van standaard is geworden, die bovenwettelijke aanvullingen. Uh-huh. En dat het dus een negatief effect heeft voor Nederland. En ja, ik was minister natuurlijk ook ingehuurd om naar dat belang te kijken. En vandaar dat ik ook heb gezegd, ik wil ook dit scenario op tafel hebben om ook met zowel de werkgevers als de werknemers, met de vakbonden ook te bespreken.
4: Ja, alleen
5: jongens, als we met elkaar willen dat er minder mensen in de WIA komen, dan zullen we ook moeten kijken hoe zorg je ervoor dat in die eerste 2 jaar mensen sneller aan het werk gaan in plaats van dat ze daarin blijven hangen.
4: Maar die brief had op geen slechter moment kunnen komen als we de reactie van CNV-voorzitter Hans van der Heuvel volgen. Die zegt in het FD vandaag, dit is zeer schadelijk in een tijd waarin de verhoudingen tussen polder en kabinet al volledig op scherp staan. Het is niet aan het kabinet om in te grijpen aan de cao-tafels. Dat geldt ook voor afspraken rond het tweede ziektejaar.
5: Ja, maar wat wij doen is, wij presenteren ideeën en scenario's. Het is aan de bonden om te kiezen of ze staken. Maar dit kabinet gaat natuurlijk gewoon door met het werk wat we doen. Nederland staat voor tal van problemen.
4: Maar kiest u daarmee niet voor een ramkoers? Het gaat ook over of het strategisch handig is om dit nu voor te stellen natuurlijk.
5: Nou ja, uiteindelijk, het parlement heeft mij gevraagd, doe dit voor Prinsjesdag. Prinsjesdag is dinsdag. Dus ik heb dit voor Prinsjesdag gewoon verstuurd. Omdat uiteindelijk het parlement het hoogste orgaan in Nederland is.
4: Ja.
5: En ja, los van die staking, we hebben een probleem. En het kabinet wordt ingehuurd om die problemen ook aan te pakken. En wat ik gedaan heb, is een aantal scenario's op tafel gelegd. We hebben geen voorkeur aangegeven. Ja, dat de CNV bij een aantal scenario's denkt, daar vinden wij wat van. Ik zou zeggen, mooi, kom aan tafel. De deur staat open. Laten we inhoudelijk gaan praten over die scenario's. En dan kunnen we samen kijken hoe we de problemen van Nederland kunnen oplossen.
4: Ja, zijn dat dan de lopende onderhandelingen waarom u een deel van de nota van toelichting, althans de beslisnota, heeft weggelakt bij dit stuk?
5: Ja. Dat betreft zaken waar we niet over kunnen praten, dus dat is weggelakt.
4: Ja, maar er lopen onderhandelingen. Er lopen dus onderhandelingen.
5: Er lopen geen onderhandelingen. Er is op dit moment geen formeel gesprek tussen de werkgevers, werknemers en het kabinet.
4: Welke inspanningen doet u wel om die bonden weer aan tafel te krijgen? Want deze zet heeft niet geholpen.
5: Er worden een hele hoop gesprekken natuurlijk geprobeerd te voeren om te kijken of we tot elkaar kunnen komen. Dat is natuurlijk gebruikelijk.
4: Ja.
5: Maar het is op dit moment zo dat helaas we formeel nog niet aan tafel zitten. En mijn oproep is en blijft, kom aan tafel. Want dan kunnen we ook over dit onderwerp praten. Want uiteindelijk, de problemen van Nederland wachten niet tot we aan tafel zitten. Die problemen zijn er. De problemen zijn groot. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken.
4: Maar goed, eigenlijk zijn er te veel mensen ziek. Heeft u ook ideeën over hoe je mensen minder lang ziek kunt laten zijn? Even afgezien van
5: je wilt natuurlijk kijken, hoe kun je nou ervoor zorgen dat we veel meer in gaan zetten op preventie. Dat mensen ook lichter werk gaan doen en niet hun leven lang in een zwaar beroep zitten. Maar uiteindelijk ook halverwege hun carrière veel meer het gesprek voeren. Gaat u nou lichter werk doen? Je moet kijken naar de werk- en privébalans. Maar ook dus de regelingen die we hebben. We moeten ervoor zorgen dat mensen veel sneller ook weer actief worden en aan het werk kunnen gaan. En je ziet toch dat de huidige loondoorbetaling bij ziekte, daar staan een aantal prikkels staan er niet goed. Maar we hebben ook heel veel bureaucratie toegevoegd. Waardoor vaak in die 2 jaar mensen alleen maar bezig zijn met het invullen van rapportageverplichtingen, UWV-formulieren en andere rapporten. In plaats van dat je gaat zeggen, op welke plek op de arbeidsmarkt kunt u het beste terugkeren? Want dat is het gesprek wat je echt wil hebben.
4: Heel even nog, want we hoorden net in het ANP-bulletin dat werkgevers over 2 jaar geen huur meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat is een brief van uw collega Veilbrief. Het is wel opmerkelijk, want Marielle Paul in het vorige kabinet, die draaide dat terug, een voorstel dat er al lag. Mm-hmm. Hoe moeten we dit zien?
5: Dat moet u wel mijn collega Veilbrief vragen. Maar we hebben natuurlijk eenheid van kabinetsbeleid. En het is verstandig dat mijn collega Veilbrief dit heeft gedaan.
4: Ja, u kunt niet toelichten waarom het nu belangrijk is om te doen.
5: Dat moet echt bij mijn collega Veilbrief zijn op dit onderwerp.
4: Okay. Dank voor het gesprek vandaag, minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen.
3: We gaan naar de beurs kijken. De beurzen wereldwijd staan in teken van de macro-economie. Want naast dat de beleidsrentes oplopen, gaan ook de obligatierentes verder omhoog. Donner Bakker van BNR Beurs, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Ja, Eerst maar even de beurs. Hoe ligt hij erbij vandaag?
6: Hetzelfde als gisteren. Diep in het rood.
3: Weer vandaag is rood.
6: Zeker weten. Ja. Wel minder dramatisch dan gisteren. Toen hadden we echt 1-2% gemiddeld genomen. Nu 0,5%. Dan heb ik het over Nederland, Europa, maar ook de Verenigde Staten. Heeft dus te maken met die macro-economische zaken. Je zei het al. Gisteren vertelde ik al over de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Die zorgt voor onzekerheid, want de olieprijs loopt op. En dus is de inflatie hoog en waarschijnlijk langdurig.
3: Ja, $105.
6: Ja, het gaat hard hoor. Ja. Dus die onzekerheid zet zich vandaag door. Dat merk je vooral in de VS momenteel terug. Wat daar ook een rol speelt, is die obligatiemarkt. Want om 8:00 vanavond gaat het Amerikaanse ministerie van Financiën $6 miljard aan langlopende obligaties terugkopen. Nou, dat zorgt naar eigen zeggen voor het verbeteren en het ondersteunen van de liquiditeit op de markt. Want ja, dat wordt niet zo heel veel in gehandeld. Maar het lijkt er toch sterk op dat dat gewoon bedoeld is om de beleidsrente wat te drukken. Dus nou ja, daar hadden we het al uitgebreid over. Wat ik wel grappig vond en nog even wilde noemen, is dat de markt daar dus naderhand niks van moest hebben. Want de rente ging wel degelijk gewoon omhoog. Oftewel, de obligaties gingen alsnog in de verkoop.
3: De strategie werkte niet.
6: Nee, dat laat twee dingen zien. Of de markt had meer verwacht, want er gingen geruchten dat het misschien zelfs 8-10 miljard zou gaan worden. En het werd uiteindelijk 6. Of de markt, en dat lijkt me eigenlijk het meest aannemelijk, ja, die ziet deze actie van het ministerie liever niet, want het lost simpelweg het probleem niet op. Hoge staatsschuld, oplopende en aanhoudende inflatie, ja, dat haal je niet weg met het opkopen van die inflatie of van die obligaties. Nou, straks gaat de actie beginnen, duurt een minuutje of 20, dus mocht je ineens horen, hey, de rentes gaan weer wat naar beneden, dan heeft dat dus daarmee te maken.
3: Ah, en over rentes gesproken, de Europese Centrale Bank kwam vandaag met dit besluit.
7: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
3: Ja, 25 basispunten. Wat doet dat met de beurs?
6: Ja, toch wel wat. Je zag aanzienlijk dat het naar beneden ging. En dat is toch best opvallend, want hè, we weten, beleggers houden niet van tegenvallers. Maar we wisten al, bijna zeker, dat de rente verhoogd zou gaan worden met 25 basispunten. Maar het zit hem dieper in de cijfers, want de ECB verhoogt de inflatieverwachting met een aantal percentages voor dit jaar, volgend jaar en 2028. Dat wakkert een nieuwe discussie aan, want kunnen we een renteverhoging verwachten al in december, nog één, of misschien februari volgend jaar? Dat zagen we niet direct aankomen. Ja, en zoals we weten is er verhoogd voor de rente niet echt reden tot feest voor beleggers.
3: Nee.
6: Dus die tegenvaller, daar zie je toch denk ik wel dat de beurs op reageert. Want je zag de AEX ging 0,4 naar beneden. Nou, de Stock 600, dus de Europese variant van de S&P 500. Alles ging naar beneden, dus je ziet daar toch wel reactie op vandaag.
4: Apple, daar hadden we het gisteren al eventjes over, heeft een nieuw product aan de wereld getoond.
6: Ja.
4: Wat doet het aandeel naar aanleiding daarvan?
6: Ja, klein plusje, iets meer dan een procentje. En wel een leuk feitje, de afgelopen 17 keer dat Apple hun productlanceringen deed, steeg het aandeel Apple daarna 60 dagen gemiddeld genomen. Dus dan, vandaag een procentje. Dan kun je dus, als je die theorie aanhoudt, nog wel wat marge inbouwen. Ja. En nou, grote dingen gisteren was de iPhone 18-lijn, nieuwe AirPods en die vouwbare iPhone Duo. Beleggers blij, want nieuwe spullen. Maar het gaat ook wat dieper dan dat, want we hebben het vaak over de gestegen prijzen van geheugenchips. Nou, dat merkt ook Apple. En dus sluiten ze een deeltje met de consument. Geen win-win, maar een verlies-verlies verhouding zou ik het willen noemen. Want zij betalen een deel, teren iets in op de marges, en wij betalen een deel van die verhoging. Dus de toestellen worden iets duurder, maar ook Apple maakt iets minder winst op per toestel. Verder ook de vouwbare telefoon. Die is lekker aan de prijs. €2000 oplopen tot €4000, afhankelijk van de hoeveelheid opslag. Maar Apple zou er naar verluid 10 miljoen laten maken. Dat is niet heel veel, gezien het feit dat Apple jaarlijks 240 telefoons verkoopt. Maar de marge op die dingen liggen aanzienlijk hoog. En de totale markt verkoopt ongeveer 30-40 miljoen toestellen. Dus dan opeens is het vrij flink. Dus ja, he, dan redelijk hoge marges. Dat kan toch best wel voor extra geld in het laadje gaan zorgen.
4: Ja,
6: ja, en dan ben je toch blij. Nieuwe spullen, hogere marges,
4: en
6: meer geld.
4: En dat wordt gewaardeerd.
6: Zien we in de plus staan.
4: Slotstand.
6: De AEX is gesloten op 1093 punten, 0,8% in de min. Grootste stijger, Magnum, iets minder dan 2%. En de grootste daler is Adyen met 3,4% eraf.
4: Dankjewel. Verkeer? Ja, we hadden het al over het kapot spoor, Lisbeth. Tenminste, over achterstallig onderhoud.
3: Ja, in de infrastructuur.
4: En ProRail haalt de norm niet. Hè. Ook dit jaar gaat dat niet lukken. Nou, er is weer spoor kapot tussen Roermond en Sittard.
3: Illustratie bij ons gesprek.
4: Ja, precies. En dan morgen meteen geen treinverkeer wegens herstelwerkzaamheden. Hoe is het op de weg, Mandy van der Plas?
8: Nou, op zich goed, want gelukkig worden de eerste files geleidelijk aan weer korter. Het is nu wel nog erg druk rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. En ook ongelukken veroorzaken oponthoud. Zoals op de A28 van Groningen naar Zwolle. Het ging daar mis bij Haren en de vertraging is hier ruim 40 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A28 van Zwolle naar Groningen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 100,1.
9: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
10: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
11: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
12: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
3: In Dallas, Texas, is een historisch partijcongres van de Republikeinen aan de gang in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Nou, normaal gesproken vindt zo'n conventie alleen plaats als er presidentsverkiezingen zijn. Maar eind juni kondigde Trump al aan dat de Republikeinen nu ook zo'n midterm convention houden. En vannacht kwam Trump met zijn eerste speech en hij deed meteen grote beloftes.
13: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. It will be called the Trump dividend.
3: Ja, een Trump dividend, een cadeautje. Ik heb even gerekend. 270 miljoen volwassen Amerikanen maal $5,000. Dan kom je uit op bijna $1.5 biljoen. Dollar. Dat is een astronomisch bedrag. Hoe dan ook, Trump laat de midterms weer succesvol over hem gaan. Is dat verstandig? Dat gaan we bespreken met buitenland commentator Bernard Hammelburg. Ga Bernard.
14: Hey, goedemiddag.
3: En Amerika-kenner Adriaan Andringa. Welkom.
15: Dankjewel, goedemiddag.
3: Bernard, eerst even over voor die opmerkelijke belofte.
14: Ja.
3: Ja, als je geld gaat bieden voor een stem op jou, dat klinkt toch wel als een vorm van paniekvoetbal.
14: Ja, ja, maar goed, los van de vraag of dat allemaal in orde is of mag. Het congres zou erover moeten beslissen, want die gaat over het geld. Dus dat is één klein hobbeltje wat ze nog moeten nemen. Maar wat, zoals ik het zie, is dat Trump nu zelf inziet dat de kans dat hij beide huizen behoudt voor zijn partij eigenlijk minimaal is. Dus hij kan zo'n belofte ook makkelijk doen, want hij hoeft hem niet in te lossen.
3: Ah, ja. Ah, dus het is niet eens.
14: Ik denk, hij ziet net als ieder ander dat hij het huis gaat verliezen. En de Senaat weten we dan nog niet, maar die kans is heel groot. Dus denkt hij, ik doe dit gewoon. Ah. En overigens heeft zijn vicepresident Vance dat allemaal weer een beetje teruggedraaid. Ja, ja, maar het is niet voor iedereen. En ook,
3: oh, oké.
14: Okay. Nee, en eigenlijk ook niet voor de rijkere mensen, maar voor de wat armere mensen. Dus die probeerden het al op die wonderlijke convention een beetje terug te draaien.
3: Beetje te downplay. Dus ja. We hoeven het dan eigenlijk ook niet over de vraag te hebben of het eigenlijk mag. Zo'n belofte doen, geld geven voor een stem.
14: Het probleem is, er gebeurt heel veel met Trump. Die doet allerlei dingen waarvan we voortdurend die vraag stellen: mag het wel of mag het niet? Ik word heel huiverig om te proberen antwoord te geven. Ik denk dat het strikt genomen mag. Alleen, het is belastinggeld, dus daar moet het huis en de Senaat moet dat beslissen.
3: Goedkeuren.
14: Ja. Ja.
3: Nou, nu eerst dus voor het eerst ook zo'n midterm convention. Dat gebeurt anders alleen maar bij de presidentsverkiezingen. Waarom organiseert hij dit?
14: Omdat hij, eigenlijk om dezelfde reden, omdat hij denk ik ziet dat hij er niet zo goed voor staat. En hij heeft ongelofelijke last van de oorlog in het Midden-Oosten, die nu in zijn 7e maand is. Hij heeft zelf gisteren toegegeven, die benzineprijs die gaat echt voor die verkiezingen niet meer omlaag.
16: Nee.
14: Dus hij zit eigenlijk tot over zijn oren in de problemen. Hij ziet dat in de MAGA-beweging ook wat scheurtjes zitten. Want er zijn steeds weer mensen die zeggen, had jij niet beloofd dat je geen langdurige oorlogen zou voeren? En, in welk wespennest heb je ons nou geworsteld? Dus dat speelt. En hij heeft een maand of wat geleden een keer gezegd, ook op zo'n bijeenkomst, jullie moeten wel winnen hoor, de Republikein. Want anders heb ik weer zo'n impeachment aan mijn broek. Dus dat speelt ook weer. Hij heeft allerlei redenen om te denken, ik wil gewoon nog een zetje geven. Dus hij heeft deze wonderlijke constructie bedacht.
3: Ja.
14: En met als een soort motto, doe maar net alsof ik op het stembiljet sta.
3: Ja,
14: ja.
3: Want dat staat hier niet. Nee. Adriaan Andringa, Amerikaanse media noemen dit ook wel weer een Trump-palooza. Omdat het weer over hemzelf gaat. Het gaat niet over hem. Die midterms gaan niet over Donald Trump. Die kun je niet kiezen, daar kun je geen hokje voor aankruisen. Wat voor strategie is het dan? Is Adriaan Andringa nog bij ons?
16: Het is nu wel een hele lange pauze geworden. Weet jij dat, Bernard? Hoe kijk jij naar die strategie? Want het draait dus toch om Trump, terwijl jij net zelf zegt, hij staat niet op het stembiljet.
14: Nee, het is een poging, denk ik, om het, tijd te keren. Even één ding, bij midterms verliest door, eigenlijk sinds, ik geloof, 1938 is dat gemeten, bij midterms verliest de grootste partij altijd iets. Dus dat ze iets gaan verliezen staat al vast. Alleen de marge in het Huis van Afgevaardigden is zo minuscuul. Als je 2 of 3 zetels kwijt bent, dan boem, is het gebeurd. Hè?
3: Ja.
14: Dus dat het is een strategisch ding. De zaal, je moest $20.000, $25.000 betalen om binnen te komen. Tenzij je kon aantonen dat je dat niet kon betalen. Dus wij hadden dat waarschijnlijk ook voor niks kunnen doen. Heel veel mensen zijn maar. Want, en waarom? Omdat hij die zaal vol wilde hebben.
3: Ja. En geen lege stoelen.
14: Nee, en als hij dat had volgehouden, dan was die hele grote arena daar in Dallas, die was niet gevuld. Dus hij heeft nog een heleboel mensen gehad. Maar het waren alleen maar, ik zal maar zeggen, gelovigen die naar hun eigen leider
3: kwamen. Ja, Adriaan Andringa, je bent er weer, dat is hartstikke goed.
15: Ja,
3: ik wilde ook aan jou vragen. Dat Trump het zo over zijn persoon laat gaan, deze conventie. Is dat omdat hij waarachtig gelooft dat de Republikeinen vooral om hem op deze partij stemmen? Wat is het voor strategie?
15: De moeilijkheid voor de Republikeinen en voor Trump is, Trump heeft een hele fanatieke achterban. 30% van de Amerikanen steunt hem door dik en dun. En die moeten allemaal gaan stemmen voor de Republikeinen. Die moeten daadwerkelijk opkomen bij de verkiezingen voor de Republikeinen om een goede kans te maken. En die zijn veel enthousiaster over Trump dan als ze over al die lokale Republikeinse kandidaten zijn. Maar er staat tegenover dat er een heleboel gematigde Republikeinen zijn die juist een afkeer hebben eigenlijk van Trump, die helemaal niet zo enthousiast over hem zijn en die misschien weer veel meer geneigd zijn om voor zo'n lokale kandidaat te gaan. Mm-hmm. En de moeilijke spagaat waar ze in zitten is, Trump moet ervoor zorgen dat zijn hele fanatieke achterban gaat stemmen, maar die afzonderlijke kandidaten in al die verschillende staten en districten proberen ook voldoende afstand te bewaren zodat ze persoonlijk niet te veel besmet raken door de impopulariteit van Trump.
3: Ja.
15: En dat is een balanceeract waar ze proberen tussen te laveren. Dus heel veel van die Republikeinen zijn ook niet in Dallas aanwezig op die conferentie. Want die willen vooral laten zien, ik ben een zelfstandige kandidaat in mijn eigen district. Ik ben helemaal niet zo bezig met president Trump. Maar gelijktijdig moet Trump ervoor zorgen dat zijn fanatieke achterban daadwerkelijk wel gaat stemmen. En niet thuis blijft omdat de kandidaten afstand van hem nemen.
3: Maar er zijn ook data over, historisch gezien, dat kandidaten die vooral lokaal campagne voeren, een grotere kans maken om te winnen. En als Trump vooral de posterboy is, dat ten nadele is van de lokale kandidaten.
15: Ja, dat klopt. Het is altijd moeilijk om in het Trump-tijdperk te veel naar historische data te kijken, omdat de politiek wel veranderd is. Maar we hebben natuurlijk een heel goed referentiepunt. Namelijk 8 jaar geleden waren er ook midtermverkiezingen. En toen was ook president Trump de president. Dus dat is een aardige vergelijking die je kan maken. En 8 jaar geleden werd die verkiezing heel erg gezien als een referendum over Trump. In alle media werd hij ook zo geframed. Het ging heel erg over Donald Trump. En hij leidde toen een enorme nederlaag in het Huis van Afgevaardigden. Verloor geloof ik 40 zetels in het Huis van Afgevaardigden, of 41. Gelijktijdig won hij een paar zetels in de Senaat. Dus toen gebeurde er iets heel raars, dat hij aan de ene kant heel veel verloor. Het werd uiteindelijk ook wel gezien als een echte nederlaag voor Trump. Maar in de Senaat pakte hij wel wat winst.
3: Okay.
15: En dat zou hij op zich nu al best tevreden mee zijn. Het Huis van Afgevaardigden, Bernard zei dat eerder, het Huis van Afgevaardigden heeft hij opgegeven. Daarvan weet hij dat hij de winst niet meer gaat pakken. Dus het gaat hem ook geen geld kosten. Maar hij probeert in de Senaat nog wel te redden wat er te redden valt. En eigenlijk daarmee te herhalen wat hij in 2022 voor elkaar kreeg.
3: En Bernard, dit congres, deze conventie vindt in Texas plaats. Dat is een staat
15: 2018, sorry.
3: Traditioneel gezien republikeins bolwerk geldt. Maar ja, hier wordt het dus ook spannend in Texas. Is dat een breuk met het verleden?
14: Het is sowieso een breuk met het verleden, want er is nog nooit zo'n midterm convention geweest. Dus alles wat wij hier zeggen is
3: een primair.
14: Jij noemde het historisch. Ik ben altijd heel voorzichtig met dat woord, maar dit is echt historisch, nooit eerder gebeurd. Dus ja, het is slim. Texas is best een grote, machtige staat. En het is, als je zo'n signaal wil afgeven, niet onverstandig om dat te doen in een van die staten. En overigens, die kandidaten die wegblijven, daar heb ik ook een beetje onderzoek naar gedaan. Dat zijn niet altijd mensen die tegen Trump zijn. Het zijn vaak ook pro-Trump, maar die zeggen, ik wil gewoon die man niet in mijn achtertuin hebben. Als ik campagne aan het voeren ben. Ik hou heel veel van hem, maar hij moet zich niet laten zien.
3: Nee. Ja. En wat betekent dit voor de Democraten? Zo'n nieuwigheid als zo'n midterm convention, moeten de Democraten daarop antwoorden met ook dit soort trucs?
14: Ik zou mogen hopen voor niet. Nee, het trucs helpen in het algemeen niet zoveel. Wat de Democraten zo langzamerhand eens een keer zouden moeten doen, is met een goed duidelijk programma komen dat niet alleen maar luidt stem niet op Trump of de zijde, ja, want dat deugt niet. Een goed verhaal. En ik heb het nog steeds niet gezien.
3: Nee, Adriaan Andringa, ja, kunnen ze dan misschien profiteren van het Trump-circus als dat ook Republikeinen afstoot?
15: Nou, ja, wellicht kunnen ze daarvan profiteren. Maar ik ben dit niet helemaal met Bernard eens. Wat ik het interessante vind aan deze verkiezingen is dat ze juist wel een hele belangrijke test zijn voor de Democraten. Ze hebben in een aantal staten hebben ze hele linkse progressieve kandidaten met een heel populistisch economisch verhaal genomineerd voor de Senaten. Bijvoorbeeld Abdul El-Sayed in Michigan. En ze hebben in andere staten, zoals in Georgia, met John Ossoff juist weer hele gematigde democratische kandidaten genomineerd. En deze verkiezingen voor de Democraten zijn ook echt de graad. Meter, kunnen we nou met dat hele linkse progressieve verhaal winnen in zo'n industriestaat als Michigan? Of juist met dat veel gematigder verhaal in een traditioneel conservatieve staat als Georgia winnen? En op die manier is het eigenlijk een soort van de belangrijke test met welk verhaal gaan wij de verkiezingen van 2028 in?
3: Bernard?
14: Ja, dat klopt. En je kunt ook zeggen, dat kun je ook wel zeggen, de Amerikaanse politiek is een beetje veranderd. Want je hebt in de Republikeinse partij eigenlijk twee partijen. En dat zie je op het ogenblik bij de Democraten ook. Er is een soort gevecht gaande tussen een progressieve en een wat conservatieve.
3: Op zich wel democratisch.
14: Op zichzelf niet ondemocratisch. Nee. Maar wel het is nog nooit in deze configuratie zo geweest. Maar het klopt wel. En de spanning gaat natuurlijk om die vijf staten, waar het uiteindelijk altijd om draait. Nu ook weer. Wat zeg je?
15: En om Texas natuurlijk. Kan ze voor het eerst in decennia Texas gewonnen worden door een democraat. Met James Tallarico.
3: Ja. Het wordt heel spannend. Dank jullie wel, Bernard Hammelburg en Adriaan Andringa.
16: Het was overigens een belofte voor €1000 erop vooruit gaan van Rutte in 2012. Maar dat
3: bij de verkiezingen?
16: Ja, bij de verkiezingen. Dat gebeurde niet. Dat zou dan in de vorm van belastingverlaging moeten gebeuren. Dat gebeurde niet. Daar heeft hij in 2016 zijn excuses voor gemaakt. De Twin Towers die keerden kort terug in de lucht van Manhattan. Werden ze geprojecteerd. En een Nederlands kunstcollectief die hielp daaraan mee. Straks hoor je meer het komende half uur.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
20: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
23: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
24: Nou, niet met onze huidige applicatie.
23: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
24: Niemand.
25: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
26: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, mijn spiersom.
25: Thinkwise. Transformeer legacy software.
0: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
1: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
0: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
2: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
4: Nu in de BNR-app.
5: De onzekere oliemarkt stuwt de wereldwijde investeringen in waterstof. De ECB verhoogt de rente naar 2,5%. En Latijns-Amerikaanse criminelen hebben de drone ontdekt. Deze verhalen en veel meer lees je nu in de app van BNR.
16: Wordt het al wat rustiger op de weg? Het was een drukke avondspits, Manny van der Plas. Hoe is het nu?
8: De files worden nu gelukkig snel weer korter. Er staan wel nog wat lange files rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. Wat daar onder andere opvalt is een file op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar is de vertraging bij Werkendam ongeveer 15 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Dordrecht. Hier nog een kwartier vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 15 minuten extra reistijd. En op de A28 van Groningen naar Zwolle is bij Haren de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 40 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 5,9.
6: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend, maar zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkracht haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld. Maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. Een woonzorgcentrum in Ter Apel wordt voorlopig extra beveiligd na een paar incidenten met asielzoekers. De jongeren hingen rond op het terrein en probeerden binnen te komen om er te slapen. Besloten is nu om de deuren vanaf 10 uur 's avonds dicht te houden. Binnen zijn dan beveiligers, buiten houden boa's de boel in de gaten. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. En dan het weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De AEX is in de min gesloten. Een daling van 0,8% kwam uit op 1093 punten. Adyen was de grootste daler, 3,4% naar beneden. Grootste stijger Magnum, 1,6% in de plus. En de Dow Jones op dit moment 0,3% in het rood.
16: Premier Jette heeft gereageerd op de ophef over zijn AI-gebruik op social media. Honderden berichten, ook over gevoelige onderwerpen, blijken met behulp van kunstmatige intelligentie te zijn geschreven. Ja, of dat nou verstandig was of niet, hij erkent het. Maar hoe gaat dat verder? Dat horen we zo meteen van politiek verslaggever Michiel Jurgens over een minuut.
27: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft, wanneer ze actief zoeken, wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
3: En, hoe ging je leestoets?
9: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
3: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
3: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
3: In 14 weken begrijpend leren lezen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
11: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
14: Dat kan.
13: In de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
15: Ja, wij van de radio zeggen, blijf vooral luisteren, Niels. Leg die krant neer. Zometeen, in dit laatste half uurtje van de Avondspits, praten we over bijna 3000 drones die de Twin Towers in New York hebben laten herrijzen. En dat is een project van onder andere het Nederlands Kunstcollectief. We spreken ze zo. En Meta heeft gereageerd op het nieuws dat de Nederlandse Consumentenbond de Meta-bril wil verbieden vanwege zorg om privacy. Hoor je zo meer over in de Tech-Update. Nu eerst naar de innige verhouding tussen Rob Jetten en AI.
16: Ja, premier Jetten denkt niet dat zijn geloofwaardigheid is aangetast. Nu blijkt dat honderden van zijn berichten op social media met hulp van AI zijn geschreven. Dat zegt hij tegen RTL.
28: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI. Het is onderdeel van ons leven. De vraag is, hoe kun je dat op een goede manier inzetten? En zo doen wij dat net als vele anderen ook.
16: Politiek verslaggever Michiel Jurjens zegt dat D66 als visie heeft: benut de kansen van AI.
29: Je zou het kunnen gaan ontkennen. Je zou kunnen zeggen, oh ja, sorry, had niet moeten gebeuren. Gaan we anders doen. Maar hier wordt dus een andere reactie gekozen. Ja. En D66, de partij van Jetten, ook al in de Volkskrant, die vandaag met dat stuk kwam, ontkent ook niet dat het gebeurt. Als je kijkt naar het standpunt van D66, dan zeggen zij ook zelf, net als wel meer partijen trouwens, benut ook vooral de kansen die AI geeft. Maar dat moet dan wel met menselijke controle en op een transparante manier. Als je het verkiezingsprogramma van D66 voor de Europese verkiezingen in 2024 erbij pakt, dan wordt daarin wel gepleit voor labels, voor content die dan met behulp van AI is gemaakt. Nou, wat wel duidelijk is, bij die Instagram-berichten en bij die tweets van Jetten stonden die labels er in ieder geval niet bij. Dat maakt het natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Ja. Maar je ziet, Jetten maakt het klein. Hij zegt dus niet, het had niet moeten gebeuren en het stopt nu. Ik heb ook de afgelopen uren toch maar wel even gekeken naar wat berichten op @minpress. Dat is dan het officiële account van de minister-president. Berichten daar. En daar ook wat AI-detectie-software op losgelaten. Nou, die slaat daar niet op aan. En wat ik ook wel zag, de afgelopen weken in zijn berichten zie je ook niet die constructies van niet X maar Y die je dan vaak bij die AI-gegenereerde teksten ziet. Hmm. Dus er zal wel wat scherper naar gekeken worden, dat wel.
16: Ja, je bedoelt met de formulering dat we moeten niet zus doen, maar we moeten zo doen. Dat is dan typisch hoe AI praat. Maar even kijken naar hoe ze dat AI en AI, ik gebruik dat altijd door elkaar, nou hebben gebruikt. Zijn het teksten die zijn geschreven door AI en daarna door mensen zijn verbeterd? Of andersom? Dus dat mensen iets hebben geschreven dat AI het heeft verbeterd?
29: Nou, dat is wat Jette en ook zijn partij zeggen. Een voorbeeld waar nu veel om te doen is, en dat ook in dat Volkskrant-artikel naar voren komt, is een bezoek van Jette aan Kamp Westerbork. En daar zie je van die teksten, hè, dat ook al als je het leest, dat dat nou op zijn minst verdacht is. Dus als ik het dan letterlijk voorlees, dan gaat het over verschillende verhalen, verschillende vormen van onrecht. Niet om met elkaar te vergelijken, maar wel om naast elkaar te blijven vertellen. Nou, dat is zo'n constructie en ook vaak van die opsommingen waar dan drie zaken achter elkaar drie, genoemd worden.
15: Ja,
29: het zijn er altijd drie. Dat zie je vaak, maar ook bijvoorbeeld over dat bezoek aan Westerbork. Nou, daar zegt Jette dit over.
28: De suggestie die de Volkskrant doet, alsof het geen menselijke emoties zijn, daar ben ik het gewoon niet mee eens, want die waren er wel degelijk die dag. En die heb ik ook doorgegeven om dat mooie en bijzondere bezoek ook met de rest van de wereld te delen.
16: Ja, is Jette in Den Haag de enige die dit doet? Weet je dat?
29: Ja, dat is lastig, want het zal niet zomaar toegegeven worden. Je kan het wel onderzoeken, heeft de Volkskrant ook gedaan. Die hebben ter vergelijking ook gekeken naar berichten van Henry Bontebal, de leider van het CDA. En Dylan Jesselgus van de VVD, dus de drie partijleiders die deze coalitie en dit kabinet vormen. Nou, en de AI-detectiesoftware Pangram die de Volkskrant heeft gebruikt slaat daar niet op aan, bij Bontebal en bij Jesselgus. Maar ja, kijk, Politiek Den Haag produceert elke dag honderden pagina's aan documenten met heel veel tekst daarin. Kamerbrieven, kamervragen, antwoorden op kamervragen, beleidsnota's, ga zo maar door. En het is natuurlijk zo dat AI daarbij kan helpen, maar het wordt wel riskant als je het helemaal uit handen geeft en het vervolgens niet meer controleert en de wereld inslingert. Dan gaat er wel wat mis. Ja, dat is iets waar heel veel bedrijven mee worstelen. In hoeverre gebruikt personeel AI en op welke manier dan? Dus wat dat betreft is niks menselijks Den Haag vreemd.
15: Nee, maar ik vind het toch iets anders als je je grote dossiers in de Kamer laat samenvatten door AI of een soort basisantwoord laat formuleren, wat je dan aanpast. En de persoonlijke berichten, tenminste, dat moet ik dan geloven. Als
16: excuses.
15: Ik de premier precies volg op de socials, dan zou ik daar toch heel voorzichtig mee zijn. Omdat je toch een soort afspraak hebt met de lezer dat het een persoonlijk bericht is.
29: Ja, en het wordt ook lastig, hè, voor de ontvanger van die berichten. Hoe oprecht is het nou allemaal wat hier geschreven wordt? Dus daar zullen discussies over gevoerd worden, ook binnen partijen. Maar wat je bijvoorbeeld niet ziet, ik zag net wel een bericht van Geert Wilders op Twitter die hier kwaad over is. Maar het is niet zo dat er nu vanuit andere partijen grote stampij kamervragen worden gesteld. Ik denk dat heel Den Haag hiermee worstelt.
16: Michiel Jurgens, wij spraken natuurlijk eerder politicoloog en expert in politieke communicatie, hoogleraar, of althans assistant professor Marieke van der Velden, die zei, dit ligt in het verlengde van wat spindokters en persvoorlichters doen, maar het maakt hem wel kwetsbaar, omdat AI toch wordt gezien als iets wat niet, met misinformatie, wat nep is. Ja, precies. Ja. Oké, we gaan door.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
15: Studio Drift, een Nederlands kunstcollectief, zorgde er gisteravond in New York voor dat de Twin Towers heel even terugkeerden. 25 jaar na de aanslagen van 9/11 brachten bijna 3000 drones via een lichtinstallatie in de donkere lucht de torens even terug. Een eerbetoon met een hele hoop voorbereiding. We gaan erover praten met Ralf Nauta, medeoprichter van Studio Drift. Goedenavond.
14: Goedenavond.
15: Ja, hoe kwamen jullie op dit idee, op dit concept?
14: Ja, wij zijn al heel erg lang bezig met drones waar licht onder zit, waar je op allerlei vormen mee in de lucht kan vliegen. We hebben dat in 2008 hebben we dat bedacht om onze zwermalgoritmes als kunstenaar te vliegen rond de wereld. En een aantal jaar later begon het ook erg interessant te vinden om architectuur af te maken. Mm. Wat vanuit het verleden, bijvoorbeeld het Colosseum of de familie Gracia, waarbij de torens nog niet af waren, om dat af te maken in licht met deze drones. Dus je moet eigenlijk zien dat elke drone een lichtbron heeft, wat een pixel is in de lucht, en daar kan je allerlei vormen mee vliegen. Ik liep dus in 2024 met een vriend van mij, Edison, liep ik door een park in New York. En we kwamen eigenlijk door ons gesprek op het idee om deze belangrijke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis weer vorm te kunnen laten geven met deze techniek.
15: En waar begin je dan? Bel je dan eerst met de gemeente New York?
14: Ja, goede vraag. Ja, eigenlijk wel. We hebben al eerder onze zwerm in Central Park gevlogen. Dat was ook, had ook wat
15: voet in de aarde.
14: Ja, behoorlijk. We hadden toen in de tijd had je een wet in Manhattan waarbij je dus geen drones mocht landen of opstijgen vanuit dat stadsdeel. En de burgemeester toen in de tijd heeft zich hard gemaakt dat we dat konden vliegen en die wet aangepast. Dus we hadden al wat contacten in New York om dit nu te realiseren.
15: Ja, en bijna 3000 drones. Het exacte getal weet jij, maar dat refereert aan het aantal slachtoffers dat is gevallen bij 9/11.
14: Ja. Ja, klopt. Dus het is 2977 slachtoffers. En we hebben er dus voor gekozen ook om elke slachtoffer te herinneren met een pixel in de lucht.
15: En die drones moesten wel allemaal opstijgen. Nou is de Twin Towers en nou de Memorial ligt in een hele drukke wijk met heel veel andere wolkenkrabbers eromheen. Hoe lukt zoiets?
14: Ja, goed. Nog heel veel credits naar Edison die dit heel goed geregeld heeft. Maar ja, het is een constant getouwtrek tussen belangen en politieke partijen die daar de een het wel voor elkaar wil krijgen, de ander willen tegenhouden. En je moet daar onwijs slim in navigeren en mensen die je kent ook weer aan het werk zetten om bepaalde vergunningen te krijgen.
15: Ja.
14: Ja, dat is eindeloos. Er waren ook iets van meer dan 160 man bij betrokken om dit te realiseren.
15: Ja, en wat waren de reacties? Want ik heb de video gezien, het zag er prachtig uit. Alsof het werkelijk een tekening in de lucht is, met een lichtsnoer. Maar dat waren dus allemaal drones. Wat waren de reacties?
14: Ja, toch wel betekenisvol. Het is natuurlijk voor heel veel mensen die dit 25 jaar hebben meegemaakt of iemand verloren hebben die belangrijk voor hen is of dit overleefd hebben, is het natuurlijk een heel erg pijnlijk moment elk jaar. En ja, we hebben dus ook heel erg uitgebreid met deze mensen gesproken om te kijken van hoe kunnen we dat wel kunnen we dat respectvol terugbrengen? Hoe zouden zij dat graag willen zien? En dus, maar het is natuurlijk wel echt een moment van stilte en bezinning voor iedereen die daar iets mee te maken heeft gehad.
15: Ja, mooi.
14: Dus we zullen ook in de komende dagen zullen we wel wat meer reacties horen van de mensen die het gezien hebben.
15: Ja, mooi dat jullie daaraan konden bijdragen. Dankjewel, Ralf Nauta. En meer over 25 jaar 9/11 hoor je morgenochtend hier op BNR bij Iwan in de Ochtendspits.
16: Na een aanrijding rijden er geen treinen tussen Almere en Lelystad. Dat duurt nog een half uur, dan moet dat voorbij zijn. Nog steeds is het ook erg druk op de A28, Mennie van der Plas.
17: Dat klopt inderdaad, de A28 van Groningen naar Zwolle. Want daar staat nog altijd een kapotte vrachtauto bij Haren. De rechterrijstrook is dicht en dat veroorzaakt een half uur vertraging. Maar je kunt ook omrijden. Dat doe je dan via Heerdeveen over de A7 en de A32. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 vanaf de Belgische grens naar Rotterdam. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 245,0.
18: Make Europe great again.
16: In het Grand Palais in Parijs is vandaag de slotdag van de grote internationale Space Summit. Emmanuel Macron probeert daar een vuist te maken voor Europese strategische autonomie in de ruimte. Top werd een beetje overschaduwd door het wegblijven van Amerikaanse techreuzen zoals SpaceX en politieke leiders uit Duitsland en Italië. Maar vandaag sprak Ursula von der Leyen op de top. Europa-verslaggever Micha van der Toorn, je hebt dat gevolgd. Wat had ze te melden?
19: Nou, Macron was er natuurlijk ook. Het is in Parijs. Natuurlijk, en hij heeft het bedacht. Daarvan weten we van Macron, het is een kartrekker als het gaat om Europese strategische autonomie. Hij roept dat al jaren voordat de podcast Make Europe Great Again bestond. Maar hij is natuurlijk ook voorstander van Franse bedrijven. En von der Leyen zei, niet alleen de lidstaten zijn heel belangrijk als het gaat om echt het opzetten van zo'n grote ruimtevaartindustrie die zij dus eigenlijk in Europa willen hebben, maar Brussel is hartstikke belangrijk als je die ruimtevaartsector wil laten groeien.
20: To remain at the forefront, Europe must act together, invest at scale, and turn our market into a competitive advantage.
19: Ja, ze zei ook alleen de EU, dus alleen Brussel, alleen ik dus eigenlijk, zei ze, kan de Europese landen in staat stellen om gezamenlijk grote projecten uit te voeren en wereldwijd te concurreren. Dus met landen als Amerika bijvoorbeeld.
16: Meer eenheid daarin. Daar zit natuurlijk wel wat in, hè? Want daar zijn ze natuurlijk op tal van terreinen mee bezig.
19: Ja, daar heeft ze op zich wel gelijk in natuurlijk. Een heel groot probleem voor Europa is, zeker ook op dit gebied, we hebben superveel kennis. We zijn hartstikke goed. State-of-the-art innovatie, tech. Alleen, we kunnen de ruimtevaart dromen en ook kennis lastig omzetten in echte bedrijvigheid en kapitaal en dus concurrentiekracht. Nou, dat blijft een probleem. Dat zien we op dit onderwerp ook weer. Ja. En de hulp van dan de EU om bijvoorbeeld de regels te verminderen, ja, dat is daarbij fijn en ook nodig. Dus ja, ze zegt in die zin natuurlijk niet echt iets nieuws. Maar ze was er ook nog om een andere reden.
16: Hoezo?
19: Nou, er was een andere reden dat ze deze speech gaf, omdat ze was in Frankrijk. En daar weten we, komen binnenkort verkiezingen aan. Die zomaar eens slecht zouden kunnen uitpakken voor het pro-Europese sentiment dat daar is. Mm-hmm. Dus ja, als er een Marine Le Pen aan de macht komt, dan is die kans dat Franse bedrijven willen samenwerken met andere Europese bedrijven misschien nog wel kleiner. Dus von der Leyen die heeft de afgelopen maanden al meerdere keren geprobeerd om die Franse bedrijven en CEO's voor haar en voor Brussel, het Brusselse gedachtegoed, te winnen.
16: En lukt dat een beetje?
19: Tja, sommigen zijn het wel eens met haar boodschap en zien echt dat het een goede boodschap is. Een diplomaat zei bijvoorbeeld vandaag tegen Politico, dit is, als je bedenkt dat sommige van deze CEO's zich heel erg in de gunst proberen te werken bij extreemrechtse politici, dan komt deze boodschap wel op een goed moment, want die zit daar ook in de zaal natuurlijk. Aan de andere kant kan je natuurlijk afvragen welke boodschap dit soort mensen hebben aan een speech van commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die ook weer niet heel, het was niet haar beste speech ooit, vond ik. Het was een beetje, het is natuurlijk
16: geen watershed moment.
19: Nee, en het heeft natuurlijk die mensen daar die daar in de zaal zitten, hoe bereikt dat nou weer de Franse kiezer? Dus ik weet niet zeker in hoeverre dit nou echt nuttig was. Maar goed, de boodschap in ieder geval van Macron en von der Leyen is wel duidelijk. We moeten meer samenwerken als het gaat om space, om een ruimtevaartsector.
16: Michal van der Toorn, dankjewel, Europa-verslaggever. Wil je meer Europees nieuws? Ga dan naar de BNR-app en zoek de podcast Make Europe Great Again.
0: Tech Update.
15: Ja, eerder deze uitzending bespraken we al het nieuws van de Consumentenbond. Die wil dat er een verbod komt op de Meta-bril. Die maakt het bedrijf samen met Ray-Ban en die bril kan mensen filmen. De Consumentenbond vindt dat veel te veel een inbreuk op de privacy is. Meta had toen nog niet gereageerd toen we dat bespraken, maar nu wel. Niels Koloos, goedenavond.
1: Goedenavond, Lisbeth en Niels.
15: Wat zegt Meta?
1: Nou, natuurlijk niet dat een verbod een heel erg goed idee is, zoals de Consumentenbond zou willen. Nee, Meta zegt dat er nieuwe updates zijn die ervoor zorgen dat de camera willen stoppen met filmen zodra het lampje in het montuur wordt afgeplakt of kapot wordt gemaakt of uit wordt gezet. Want dat lampje zit er bewust in en springt aan zodra je met die bril begint te filmen, om aan de buitenwereld te laten zien van ik ben aan het filmen inderdaad. Maar er zijn dus ook mensen die het bewust uitproberen te zetten om dat te verstoppen. En de Consumentenbond haalde in de aanklacht of in de klacht ook aan dat er stickers online te koop zijn, hè, waarmee je dus het lampje kan afplakken. Maar zelfs als je ongewenst gefilmd wordt, dan zouden de beelden volgens Meta alleen lokaal opgeslagen worden. Dus dat zou dan niet zo'n probleem zijn, zegt Meta. Tenzij de drager ervoor kiest om de filmpjes te publiceren. Maar alsnog, ik vraag me dan af of dit genoeg antwoord is voor de Consumentenbond en of ze er genoegen mee nemen. Ik denk
15: dat niet.
1: Nee, want volgens mij is het punt dat je privacy al in het geding is zodra er iemand tegenover je staat met zo'n bril op zijn neus. Want je weet het nooit zeker. Hè? Misschien is het lampje toch wel op een manier stuk gemaakt. En als staat het aan, kan je het wel zien als hij tegen de zon in zit te kijken naar jou. Hè?
15: Ja, maar we bespraken dit eerder met Lisette Meij van Lime Legal.
1: Ja.
15: En zij zei dat het juridisch nog heel ingewikkeld is. Want je hebt natuurlijk in de publieke ruimte wel het recht om camerabeelden te maken.
1: Ja, klopt. Je mag inderdaad.
15: En dan gaat het vooral, kun je iemand ervoor verantwoordelijk houden dat hij ziet dat je gefilmd wordt. En dan kun je dus een blokje omlopen.
1: Ja.
15: En dat kan met een telefoon of een grote camera natuurlijk veel makkelijker.
1: Ja,
15: dus het wordt juridisch wel heel interessant.
1: Want als iemand zo'n bril op zijn neus heeft en die staat inderdaad aan de andere kant van de straat, dan is het sowieso bijna niet te zien. Maar als iemand expliciet met een telefoon zo naar je loopt te wijzen, dan kan je
15: het zien. Dan kun je tegen inbrengen dat je ook je telefoon heel
1: Ja, ja, onopvallend kunnen. Maar als iemand dat ziet, dan denken ze al gelijk, wat ben jij nou weer aan het doen als je van vanuit je heup aan het filmen bent of zo. Maar goed, dat beeldmateriaal dat blijft dus wel lokaal opgeslagen, zegt Meta. Dat moet een beetje geruststellen. Maar er zijn ook genoeg privacyjuristen en digitale rechtenorganisaties die wel stellen dat het beeldmateriaal direct naar Meta zou gaan. Nou, daar kunnen beide partijen dus even discussies over voeren. Ik heb ook even gekeken in de algemene voorwaarden van Meta. Hoe zit het dan volgens Meta? Het gebeurt in ieder geval wel dat beelden die jij maakt naar Meta gaan als je AI-functies gebruikt. Dus als jij de zijkant op het pootje van de bril inhoudt, dan kan je aan Meta AI vragen stellen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, wat zie ik nu? Of wat voor product heb ik vast in de supermarkt? Of wie is deze vrouw? Er is trouwens ook een heel leuk verhaal over, want vorig jaar is het mensen gelukt in de Verenigde Staten, onderzoekers, om dus een programma te maken voor die bril die automatisch gezichten herkent en gelijk alle socials erbij pakt. En dan krijgen ze op hun telefoon een berichtje met een overzicht. En wat ze toen deden in de metro in New York, is ze liepen gewoon naar mensen toe, spraken ze aan en zeggen, oh, hey John, hoe gaat het? En die mensen dachten toen echt van, hoe ken je mij? Wie ben ik? En toen keken ze bijvoorbeeld op LinkedIn, hè, via dat overzicht. Oh, eigenlijk is naar die middelbare school gegaan. En dan zeggen ze, oh, ik ben die ene vriend van die middelbare school. En zo geloofden eigenlijk alle mensen die daar slachtoffer van waren, die geloofden dat ook gewoon. Ja. Dus het kan best wel eng worden.
15: Nou ja, en het andere verhaal is dat je als vrouw advies kreeg, dat als je het vermoeden had dat je gefilmd werd met zo'n Meta-bril, dat je dan Disney-muziek moest afspelen op je telefoon. Bijvoorbeeld van Frozen of zo.
16: Oh, ja.
15: Omdat Meta mag niet die muziek opnemen.
1: Aha.
15: Want dus de rechten van de Disney-songs zijn beter beschermd dan de rechten van individuele vrouwen.
1: Ik denk in de rechtbank wel, maar ik vraag het me wel af hoe het nu met AI-ontwikkelaars zit. Want die hebben natuurlijk overal een beetje scheid aan als het op auteursrechten aankomt.
15: Ja. Dan, nog even kort naar de

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Van Piet Hekset online.
3: Ja. Huh? Trouwens, die app die we net bespraken, ja? Van in Nederland heet Copy ID.
2: Dat was hem inderdaad.
3: Of Copy ID. Dankjewel, Niels Koloos.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Zometeen BNR Beurs met Jochem en Donner. En die hebben het over de nieuwe vouwbare smartphone van Apple. En de prijsverhogingen van de andere iPhones. En hoe goed dat landt op de beurs.
3: En ze praten natuurlijk ook over de renteverhoging van de ECB. Fijne avond.
5: Alvast een mooi weekend.
6: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennismaken. Bogor.nl.
9: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 150 kilometer over van deze avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Vught. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Half uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Haren. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. De weg is daar eventjes dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A7 en de A32. Op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij afrit Zomeren een ongeluk. 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Daar is de linker rijstrook dicht.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend, maar zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkrachtte haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld.

0: Maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. Een woonzorgcentrum in Ter Apel wordt voorlopig extra beveiligd na een paar incidenten met asielzoekers. De jongeren hingen rond op het terrein en probeerden binnen te komen om er te slapen. Besloten is nu om de deuren vanaf 10 uur 's avonds dicht te houden. Binnen zijn dan beveiligers, buiten houden boa's de boel in de gaten. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En straks is er weer een nieuwe BNR-beurs, waarin we vertellen over een nieuwe vouwbare telefoon en een stel prijsverhogingen en wat die betekenen voor het jaarverslag van Apple eind oktober. En je hoort over de hopeloos gefaalde missie van de Amerikaanse minister van Financiën. Blijf luisteren dus.
2: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
4: Ben, blijf daar toch vanaf.
5: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
4: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
5: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
6: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Donner Bakker.
1: Welkom bij BNR Beurs op deze donderdag 10 september. Een nieuwe aflevering, een nieuwe CEO van Apple met een nieuwe vouwbare telefoon.
10: The foldable market right now is getting a little bit hot. It's about 2% of the overall market. But in China, which is really important for Apple and these other industry players, it's growing at twice that speed. They really need to have a successful launch there for this to be a big hit.
1: En ook die prijsverhogingen liegen er niet om. €150 meer mag je gaan betalen voor ook de oudere iPhones. Maar of dat nou de dalende marges in toon kan houden, dat bespreken we zo.
11: Hebben we het ook over de Europese Centrale Bank? Want dat verhoogt de rente.
12: De ECB heeft de rente verhoogd naar 2,5%. Dat is de tweede verhoging dit jaar.
11: Volgens economen staan de rente nog op een prima niveau, maar markten rekenen op nog een renteverhoging dit jaar. Waarom de neuzen niet dezelfde kant op staan, bespreken we zo.
1: En Donner staat naast mij en ze staat te popelen om je te vertellen over de rockband Muse, want die moet het veld ruimen nu Meta met de bandnaam aan de haal gaat.
11: Worden in de VS, die kleuren rood. En in Amsterdam deden we het niet veel beter. De beurs sloot 0,8% in de min, op 1093 punten om precies te zijn. Grootste stijger, dat was Magnum met 1,6%. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Niels Koerts van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er weer bent.
13: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: En welkom weer, Niels. Ik wil beginnen met een waarschijnlijk Amsterdamse beursgang van onze zuidenburen.
14: Carglass hersteld, Carglass vervangt.
1: Want ja, Carglass, dat klinkt gewoon net iets beter in het Vlaams. De beursgang van dit bedrijf wordt steeds waarschijnlijker inmiddels. Belron is namelijk het moederbedrijf van Carglass in Europa en ook van Autoglass in het VK en Safelite in de VS. Eigenlijk gewoon de grootste reparateur van autoramen op aarde. En de moeder van Belron maakt bij de halfjaarcijfers bekend dat ze dit bedrijf nu echt in de etalage zetten. Dus Dieteren, zoals dat heet, dat denkt aan strategische mogelijkheden, quote, waarbij een beursgang, quote, één van de opties is. En Belron is het kroonjuweel in de portefeuille van autokandieteren. Dat werd bij die mooie halfjaarcijfers maar weer eens duidelijk. De winst stijgt hard, omdat autoreparatie steeds complexer wordt. En Niels, Bloomberg schrijft dat Belron mogelijk 30 miljard waard wordt op de beurs in euro's.
13: Ja, ja, wij zitten iets lager wel, want toevallig, ik zit ook in Dieteren. En dat is precies de reden, omdat we verwachten dat Belron naar de beurs gaat. En als het naar de beurs gaat, verwachten we een veel hogere waardering. En dan zul je dat ook tot uiting zien komen in de koers van Dieteren. En daarom zitten wij in die Belgische investeringsmaatschappij.
1: Ja, want Dieteren verhandelt nu voor 9,6 miljard euro... terwijl hun aandeel in Belron makkelijk 11 miljard waard is.
13: Weet wel altijd dat bij investeringsmaatschappijen... dat ze vaak tegen een discount worden genoteerd. Ja. Maar wij zien hier wel echt heel veel upside. En vanochtend hebben we ook op Stockwatch een analyse... we hebben een strong buy op Dieteren gezet.
1: Nou, is die reclame ook meteen gemaakt. Ja. Donner.
11: Nou, van de ene strong buy door naar de ander, namelijk TSMC. De Taiwanese chipmaker zag de verkopen afgelopen maand namelijk flink stijgen.
15: TSMC just gave investors a cleaner view of the AI chip cycle. August revenue hit a new monthly record, rising 53% from a year ago.
11: Ja, een stijging van 53% tot een bedrag van $16,3 miljard. En voor het huidige kwartaal verwachten analisten een omzetgroei van 47%. En medewerkers, die werken zichzelf langzamerhand in een burn-out, denk ik wel. Want de vraag naar chips die gemaakt worden door TSMC is zo hoog dat de chipmaker het maar niet kan bijbenen. In vergelijking met vorig jaar heeft het bedrijf 2 keer zoveel machines nodig om alles te maken. Ook wordt er in rap tempo 20 nieuwe fabrieken gebouwd. En ASML kondigde eerder deze week aan dat TSMC de meest geavanceerde machines gaat afnemen vanaf 2030. Maar zelfs met al die nieuwe fabrieken zegt TSMC nog altijd niet aan de vraag te kunnen voldoen.
1: En dan spijt het me ontzettend, beste luisteraar, maar we moeten naar een van de mafste bedrijven van Elon Musk, The Boring Company. Want ja, het bestaat nog, en ja, er liggen daadwerkelijk tunnels in bijvoorbeeld Las Vegas, waar Tesla's dan mensen heen en weer rijden onder de grond. En ja, dit bedrijf haalt dus net $3 miljard op in een ronde die het bedrijf op $23 miljard waardeert. Dat geld is vooral bestemd om in Dubai, verderop in de Emiraten en ook in de VS nieuwe tunnels te gaan boren. En bizarre is dat er tegen investeerders werd gezegd dat ze nieuwe medewerkers en nieuwe overheidscontracten mochten regelen als voorwaarde om te mogen investeren. En dat was niet vrijwillig, want als dat sommigen van hen niet lukt, kan de Boring Company die aandelen weer terugkopen die ze kopen. En gevraagd op Twitter of die eisen echt zo werken, zei Musk zelf, ja, dat is true. Oftewel, dit klopt.
11: Nou, dan joggen we nog even door naar Basic Fit, want de fitnessketen is druk bezig met uitbreiden. Deze zomer nam het bedrijf al tientallen sportscholen in Duitsland over. En vandaag heeft Basic Fit bekendgemaakt dat het ook de sportscholen van het Duitse Kraftwerk en het Oostenrijkse Speedfit overneemt. Het gaat om 26 sportscholen met een prijskaartje van in totaal €26 miljoen. En Basic Fit zegt hiermee een flinke stap te zetten richting marktleiderschap in Oostenrijk. In totaal bezit het bedrijf nu 51 sportscholen in dat land. In Duitsland vind je nu 122 Basic Fits. En de aankoop moet eind van dit jaar zijn afgerond. Niels, jullie zijn bij Stockwatch fan van Basic Fit, maar ook fan van deze enorme uitbreidingszaken.
13: Ik zit al jaren in Basic Fit. Het past binnen het plan en het is heel belangrijk. Ik zie uiteindelijk Basic Fit de McDonald's van de sportschoolketens in Europa worden. En dit is dan een kleine stap die ze daar zetten. En het is gewoon belangrijk om schaalvergroting op te bouwen. Ook je wil ook in een land als Oostenrijk, waar ze dat kopen. Ja, wil je ook zoveel mogelijk clubs hebben, want dan kun je ook weer landelijke campagnes doen en dan kun je weer nog meer leden naar binnen halen. Dus het is gewoon een goede overname.
1: Ja. En zometeen praten we verder over de renteverhoging van de ECB. Maken ze je hypotheek nou duurder voor de bühne, of moet je echt op de troepen vooruitlopen om inflatie te bestrijden?
11: Hebben we het ook over Scott Bessent en waarom zo'n slimme man nou toch bluffbokers blijft spelen met rentes en valuta?
1: Maar natuurlijk moeten we beginnen bij Apple, want we zagen hem nog één laatste keer bij de presentatie van een nieuw product.
16: No. Not me. That's your guy.
1: Jawel, Tim Cook liep het frame uit en dus verscheen nieuwe baas John Turners met de kin die de Titanic kan laten zinken om de nieuwe iPhone 18 Pro en de nieuwe vouwbare smartphone te presenteren, de iPhone Duo. En natuurlijk moet je dan wel even uitleggen waarom Apple tegenwoordig zo laat is met bepaalde zaken, zoals die vouwbare telefoons. Want zogeheten foldables zijn natuurlijk al jaren op de markt.
17: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller.
1: Kortom, wij zijn de BMW van de elektronica en de Fiat's die mogen oprotten. Een andere grote verandering die ze aankondigden werd eigenlijk stilletjes doorgevoerd op de website. De prijzen gaan omhoog. Ook van de oudere iPhones, want je mag in Europa makkelijk €150 meer betalen voor zowel oude als nieuwe modellen. Wat vond jij van de nieuwe presentaties en ook van John Ternus deze keer?
13: Ja, wat ze wel altijd doen bij Apple met die presentaties, ze maken er wel echt een film van.
1: Ja.
13: Dus het is allemaal prachtig en ook het optreden was ook echt wel goed van Ternus. Mm-hmm. Alleen waar wij als beleggers gewoon naar kijken is, wordt er ook geleverd? En bij Apple is het gewoon zaak dat ze ook in het AI-tijdperk gewoon de standaard blijven. Mm-hmm. En dat is waar wij als analisten juist op gaan letten. Dus het is allemaal mooi, pracht en praal. Maar wij kijken uiteindelijk naar de cijfers van het bedrijf.
1: Nou, dan ben jij blij met die nieuwe chip in de iPhone 18 Pro. Want dat kreng is erg snel en kan AI draaien, zei
13: hij. Kijk, dat is natuurlijk de vraag. Dat gaat ook voor die iPhone Duo. Van ja, gaat het verkocht worden? En dat is gewoon heel spannend. En ik heb er wel goed gevoel over. Maar uiteindelijk zal dat moeten blijken.
1: Nou, over die Duo dan, hè? Want Apple haalt eigenlijk anderen in, zegt ze zelf. Wij maken nu ook een vouwtelefoon, net als Samsung en anderen voor ons deden. En die maken er wat mooiers van. Maar hoeveel gaat dat nou echt bijdragen aan de bottom line bij Apple?
13: Ja, dat is altijd om daar exacte getallen te noemen is altijd lastig. Maar ze kunnen wel een nieuwe doelgroep aanspreken. Want er zijn ook wel meer mensen die inderdaad in die vouwbare telefoons toch prettig vinden. Nou, dat maakt Apple nu ook. En je mag één ding verwachten. Dat zal veel beter zijn dan wat er nu is.
1: Ja.
13: Dus het kan wel zo zijn dat ze dus echt een nieuw publiek daarmee mee aanspreken. Dus ja, dat kan uiteindelijk tot meer winst leiden.
1: Mensen zeggen een beetje van ja, dit is nu 2% van de totale smartphone-markt. Die vouwbaartjes en zo. En ze zeggen zelf, ja, we kunnen mogelijk al 6 miljoen stuks verkopen dit jaar. En ze zijn knetterduur, dus dat trekt dan wel de marge omhoog bij Apple, toch?
13: Maar die geheugenchips zijn natuurlijk hartstikke duur. Dus hun inkoopkosten zijn ook enorm gestegen. Dus ze breken niet eens alle... Hun kostenstijging breekt ze eigenlijk maar voor de helft door.
1: Ja.
13: Dus je gaat wel wat lagere marges zien. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn als je gewoon veel meer van die telefoons verkoopt.
1: Daarover gesproken, die prijsverhogingen dan. Hè? Want er komt minder bij dan verwacht eigenlijk. Ook op de oude iPhones, vanaf de 16. We zien $100 erbij in de VS, hier €150. Zien we die marges nu niet echt inkrimpen dan de komende kwartalen, omdat geheugen zoveel duurder is?
13: Ja, het zal dan wel ietsje dalen, maar bij hun zijn de marges zo hoog.
1: 25% ongeveer?
13: Ja, het zijn echt hele hoge marges die ze hebben. En dan gaat het er vooral om dat als je er meer weet te verkopen, hoeft dat niet per se een probleem zijn. Dat je per telefoon iets minder verdient. Maar als je er veel meer verkoopt, dan kan alsnog die winst omhoog. En dat is ook wat de markt verwacht.
18: Maar toch, je zou een beetje denken, goh, ze verhogen de prijzen wat, dan zien ze de marge wat krimpen. Nou, rond 2028 moet die geheugenchip tekort een beetje om zijn. Dan komt het wel weer goed. Is dat een beetje het pad wat we dan uit mogen stippen?
13: Ik denk wel dat ze dat hopen bij Apple, dat het inkopen van die geheugenchip dan wat goedkoper is. Maar wanneer dat exact is, weet je, als ik dat had geweten, ja, dan word je multimiljonair. Dat is zo lastig om dat soort dingen te voorspellen. Dat kan nog wel langer aanhouden, dus daar waag ik me niet aan.
1: En dan nog even terug naar die vouwfoon. Want we hoorden Mark Gurman van Bloomberg al zeggen, dat is echt de Apple-analyst daar, die zegt van ja, je moet in China winnen. Daar gaat het om. Daar moet je een vouwfoon hebben. En als Apple daar dan toch een paar miljoen stuks weet te verkopen, dan zie ik het allemaal wel mooi aantrekken, of niet?
13: Ja, nee, dat kan. Ja, dat is een grote afzetmarkt. Dus als dat lukt, is dat natuurlijk top.
1: Ja, kwantiteit heeft zijn eigen kwaliteit, zoals iemand ooit zei, ja. En eind oktober komen de cijfers over het hele boekjaar. Hoe gaat dat er nou uitzien als je die groei van al die verschillende segmenten en de meningen van analisten en zo even bekijkt?
13: Nou, je ziet wel, er wordt wel echt een winststijging verwacht. Maar sowieso, als je kijk naar de waardering. En daar is ook een probleem. Ja, we weten dat de winsten omhoog zullen gaan bij Apple. Maar ja, dat zie je ook in de waardering terugkomen. Ja, 35 keer de verwachte winst voor een bedrijf als Apple betalen. Ja, dat vinden wij wel wat te veel. Dus wij staan nu niet te springen om die aandelen bij te gaan kopen.
1: Maar ja, kun je dan niet heel lang aan de zijlijn blijven staan terwijl Apple makkelijk een decennium weer stappen maken verder?
13: Ja, maar ik maak wat voorbeeld met Adyen. Dat was ook 5-6 jaar geleden heel erg duur. En die koers staat nu nog steeds wat het 5-6 jaar geleden was. Terwijl het bedrijf wel heel hard is gegroeid.
1: Ja.
13: En dat kan je bij Apple ook krijgen, bij dit soort waarderingen. Dat het bedrijf zelf wel mooi groeit. Maar dat dan het aandeel achterblijft, omdat de waardering omlaag gaat.
1: En waarom zou die waardering eigenlijk nog verder... Waarom zou die zakken naar, weet ik veel, 30, 20 enzovoort?
13: De rente is ook een reden. We zien natuurlijk de rente stijgen. Dan zijn obligaties een aantrekkelijker alternatief voor aandelen. En dan ben je gewoon bereid, wil je een hoger rendement op die aandelen, en dan ben je eigenlijk bereid een lagere prijs te betalen. Dus je ziet bij Apple dat in een periode van stijgende rentes de waardering zelfs oplopen. En dat is toch wel tricky, hoor.
1: Ja. Nou, dan moeten we het ook nog eventjes hebben over services, denk ik. Want kijk, die App Store en ook andere diensten waar Apple echt flink geld aan verdient, die groeien ook al jaren gestaag. Dat is een van de grote verborgen overwinningen van Tim Cook, als dat altijd wordt genoemd. Kan je daar nog meer vuurwerk van verwachten, nu er ook nieuwe modellen uitkomen? Of groeit dat gewoon lekker door? Is dat lekker gestaag?
13: Ik denk dat dat best wel gewoon gestaag doorgroeit. Dus ik verwacht daar zit, dat is niet waar we het meest naar kijken. We kijken echt nu naar die verkopen van die foldable iPhones.
1: En hebben we het eigenlijk erg weinig over AI gehad?
13: Ja, ze zijn bij Apple relatief natuurlijk laat geweest. Dus een beetje gewoon een beetje de kat uit de boom kijken. Maar dat kan ook weer in hun voordeel zijn.
1: Ja.
13: Dus achteraf lijkt het wel op. Ja, zij hebben die grote investeringen niet hoeven te doen. En die hebben wel die dikke kaststromen gehouden. En daardoor konden ze ook veel eigen aandelen inkopen, hoge dividenden uitkeren. Dus ja, dat heeft de koers gewoon goed gedaan.
18: Maar Apple outsourced die AI momenteel, was eerst OpenAI en nu vooral Gemini. Ja. Is dat nou een strategie die je op de lange termijn niet wil? Of is dit gewoon eigenlijk wel een comfortabele positie waar we nu in zitten?
13: Ja, kijk, uiteindelijk als ze echt moeten investeren, kunnen ze dat altijd nog doen.
1: Ja.
13: Het is een bewuste keuze van Apple geweest. En wie ben ik dan om dat te gaan bekritiseren?
1: Ja, waar ik zo moet lachen is dat de man die dit in moest voeren, die deed dat eigenlijk verkeerd. Dat ging veel te traag en zo. Toen werd hij weer ontslagen vervolgens. Ik ben zijn naam inmiddels vergeten. Maar daardoor geven zij nu eigenlijk toevallig minder uit dan de rest van de techbedrijven.
13: Ja, soms kan ook iets een muntje precies goed vallen door een verkeerde beslissing. Dus ja, dat kan gebeuren, ja.
1: Mooi.
8: BNR Beurs.
18: De dag die je wist dat ging komen is hier, want de Europese Centrale Bank verhoogt de rente.
19: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
18: Het is de tweede keer dat de ECB dit jaar de rente verhoogt en de rentestand in Europa bedraagt momenteel 2,5%. Niels, verstandige keuze van de mensen in Frankfurt om die rente maar inderdaad te gaan verhogen?
13: Ik vind van wel, omdat wij kijken met name ook naar de inflatieverwachting over wat 5 jaar. En dat is echt ruim boven de 2%.
1: Ja.
13: Dus de markt verwacht eigenlijk dat die inflatie langer boven de 2% blijft. Ja, en hoe kun je die inflatie omlaag krijgen? Dat doe je dus door de rente te verhogen. Dus ik vind dit een goede beslissing.
18: Ja, en je zag ook, want ik bedoel, die renteverhoging zagen we eigenlijk allemaal wel een beetje aankomen.
13: Ja, de koersen deden er ook bijna niks op.
18: Nou, ze reageerden wel een beetje. Ja. Is dat dan niet tegenvallen dat die inflatie wat naar beneden is bijgesteld, of wat omhoog is bijgesteld?
13: Ja, kijk, het rentebesluit aan zich, de verhoging, ja, dat kon je van mijlenver aanzien komen.
18: Ja, en als we dan even kijken naar de toekomst, hè, want waar gaan we vanaf hier naartoe? Want financiële markten die hebben het al over nog een renteverhoging dit jaar, mogelijk al in december. Maar ik hoor ook economen zeggen, nou, het is wel even voldoende zo.
13: Ik zie daar wel ruimte voor nog verdere renteverhoging, hoor. Dus ik verwacht er ook nog wel eentje dit jaar.
1: Vanwege die inflatieverwachting?
13: Ja, de inflatieverwachting voor de lange termijn. Kijk, op korte termijn, als het dan wat te hoog is, is niet zo'n probleem. Maar als de markt echt verwacht dat de inflatie lang te hoog blijft, ja, dan moet je gewoon de rente verhogen. Dat is de enige manier om uiteindelijk die rente of die inflatie omlaag te krijgen.
1: Ja, en het is grappig dat je het zegt, want Han Dieperink die was hier eerder en die is echt falikant tegen. Die vertelde ons eerder deze week dat de ECB veel te snel gaat, want er komt altijd vraaguitval door olie. Hè. Als het duurder wordt, wordt er minder gekocht. En als die inflatie dan komt, nou, dan moet je juist wachten om even te anticiperen. En je hoort nu ook geluiden in de markt dat de ECB eigenlijk de economie afremt alweer. Dus jij denkt precies goed, kan er nog wel eentje bij.
13: Ja, juist. Ik kijk volledig anders. Dus ik zie het juist een goede beslissing die er wordt genomen.
1: Maar ja, Isabel Schnabel, aardige, laten we zeggen, intellectueel kopstuk daar. Ja. Die zei het ook al. Hoe langer dat gezeur in Iran duurt, hoe erger het wordt. En op een gegeven moment wordt dat sticky. Dan krijg je zo'n loonprijsspiraal. Dan gaan mensen het vragen in hun loon, enzovoort, enzovoort. En nog meer inflatie. Maar
13: ja, kijk, je kijkt ook wel bij inflatie kijk je ook al ten opzichte van een jaar geleden. En als we dan wat verder zijn, dan ga je ook vergelijken met een hogere olieprijs. Dus ik zie dat dan niet per se de inflatie extra nog omhoog krijgen.
1: De verwachting is er al, zeg je eigenlijk.
13: Juist, ja. Je gaat ook vergelijken vanaf een hoog niveau. Ja. Dus
18: van Europa nog even door naar de Verenigde Staten. Want aan de andere kant van de plas is ook een hoop te doen om de rentes. Om de obligatierentes om precies te zijn. Gisteren vertelde Maxime je al dat het Amerikaanse ministerie van Financiën $6 miljard aan obligaties met een looptijd van 10 tot 12 jaar gaat terugkopen. Maar beleggers die waren niet heel blij met die aankondiging.
20: The market thinks that perhaps the ramping up of the number to 6 from 2 billion is really more a question of trying to bring down rates. And as you can see there, that didn't work immediately. Rates have gone up quite a bit on the 10-year note.
18: Ja, beleggers waren er niet over te spreken. Waarom zijn ze zo ontevreden over deze actie?
13: Ja, kijk, omdat dit gewoon, het is een druppel op een gloeiende plaat. Het helpt natuurlijk totaal niet. Kijk, het echte probleem in de Verenigde Staten is gewoon dat de regering heeft daar gewoon een gat in zijn hand met enorme tekorten. Ja, als jij veel te veel geld gaat uitgeven als overheid, extra schulden gaat maken, ja, dan moet je niet raar opstaan kijken dat de rente stijgt. Nou, dat is nu precies wat je ziet gebeuren.
18: Ja, maar toch, we spreken over Bessent, een man met veel ervaring in de financiële wereld. Ook Mr. Carry Trade, hij heeft veel Wall Street gewerkt, nog een fitty gehad met de Bank of England. Dan zou hij toch wel moeten weten dat je dit niet moet doen.
13: Nee, daarom vind ik het een onbegrijpelijke beslissing die hij heeft genomen.
18: Ja, maar wat, als je je toch in hem kan verplaatsen, waarom doet hij
13: dat? Ja, kijk, het idee erachter was door die inderdaad 6 miljard inderdaad naar inderdaad om daar dus langlopende obligaties van op te kopen, die lossen dan eerder af en dat je op die manier de rente drukt. Maar ja, dat werkt gewoon niet op het moment dat je ook aan de andere kant weer veel, ja, echt van duizenden miljarden te veel geld uitgeeft.
18: Ja, en Bessent is van het pokeren, want hij noemde zichzelf The House, hè, eerder deze week. Speelt hij dan ook bluffpoker, heb jij het idee?
13: Ja, ik weet niet wat voor poker hij speelt, nee, op dit moment. In ieder geval zijn strategie werkt niet.
0: BNR Beurs.
1: Laten we dat nog maar even bevestigen door naar de Amerikaanse beurzen te kijken. Eens even kijken. Dow Jones, 0,5% in de min. S&P 500, ook 0,5% in de min. In de Nasdaq, 0,4% eraf. En dan moeten we naar iemand anders die ook altijd wat moois te beloven heeft.
21: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja, dus terwijl de olieprijs weer over de 100 kruipt voor een vaatje Brent, dan de rentes de lucht in knallen, ondanks het bluffpoker van Scott Bessent, en de oorlog volgens Trump pas na de midterms gaat liggen, wil de beste man nog even kerosine in de Fiat Panda gooien. En afgerond $1,4 biljoen uit gaan delen aan zijn volwassen burgers, zoals hij het zegt. Twee dingen vallen analisten op. Allereerst zegt Trump bij deze bijeenkomst dat het allemaal om hem moet draaien bij de midtermverkiezingen, terwijl iedereen ziet hoe zijn ratings way down zijn, zoals hij het zelf zou zeggen. En ten tweede zien we iedere keer dat die oorlog oplaait, inflatieverwachting omhoog gaat, we hadden het er al over. Dan komt er een vredesberichtje en dan gaat olie weer wat omlaag. Maar iemand op Twitter die merkte heel terecht op, elke keer ligt het nieuwe vredesbodempje net iets hoger dan de vorige natuurlijk. Dus dat belooft nog wat moois voor markten tot voorbij de midterms. Zeker als er daadwerkelijk een electoraal kunstje wordt gepleegd door burgers te betalen voor stemmen, want dat geven zeker de minder rijke mensen meteen uit en dan krijg je nog meer inflatie natuurlijk.
13: Diepe zucht. Als je zoiets hoort, denk je echt dat je in bananasplit terecht bent gekomen. Toch? Gewoon. Ja. Het is echt gewoon totaal waanzinnig.
1: Ja, ik vind het zo, in alle appgroepen met serieuze beleggers en vermogensbeheerders hoor ik elke keer het woord bananenrepubliek weer. En ik wil, ja, je moet als journalist neutraliteit betrachten, maar soms weet ik ook niet hoe, als iedereen in de markt hetzelfde zegt.
13: Ik had het over bananasplit, weet je wel. Dat
1: ik leg het je niet in de mond, Niels.
13: Bananenrepubliek ga ik de VS niet noemen. Dan komen ze achter me aan. Hè. Dat wil ik niet.
1: Helder.
18: Ik wil het toch nog even hebben over Muse. En dan bedoel ik de nieuwe AI-assistent van Meta, waar we je gisteren alles over verteld hebben. Maar ook, ja, de Britse rockband. Jarenlang kon je Muse op sociale media vinden door app Muse in te tikken. Maar dat is verleden tijd, want Meta heeft de accountnaam ingepikt voor hun AI-assistent. De rockband moet op sociale media nu verder als Muse Band. En de AI-agent van Meta heet nu dus enkel Muse. Dat is wellicht wat verwarrend, ook voor topman Mark Zuckerberg in het begin. Want toen hij zijn eerste post over de Muse, de AI-assistent, plaatste, tagde hij per ongeluk het account van de band. Hoe dit precies tot stand is gekomen, dat weten we niet. Maar beide partijen willen niet openbaar reageren. Het is overigens niet de eerste keer dat Meta zich een eigen gebruikersnaam toe-eigent. Want dat deed het bedrijf ook al met @Meta en @Threads. En je kunt je voorstellen, fans zijn woest.
1: Ja, en dan, nou, over woest gesproken, dan moeten we nog even naar Ford. Want het Amerikaanse autobedrijf werkt al jaren samen met Chinese bedrijven, waaronder Geely en ook BYD en batterijmaker Cattle. En dat allemaal in een poging om te moderniseren, competitief te blijven met elektrische auto's. Maar daarom heeft het bedrijf het nu aan de stok met de regering Trump. En volgens autoblog.nl is vooral de samenwerking in Spanje met de Chinezen een doorn in het oog. Dus geeft minister van Verkeer Sean Duffy even een briefje of Ford even de samenwerking met alle Chinezen deze bedrijven zo snel mogelijk op wil zeggen. Hij zei dat hij diep gealarmeerd was en zo nog een hele waslijst aan dingen. Met name dat eigenlijk Cattle bijvoorbeeld op de lijst staat van militaire leveranciers aan het Chinese leger. Misschien loopt dat wel vooruit op een meeting tussen Trump en Xi Jinping volgende maand, maar Ford was er niet van gediend. Ze zeiden, dit is de verkeerde poging om krantenkoppen te pakken en wij zijn de baas in eigen fabriek.
18: Nou, we hebben het einde van deze beursdag gelukkig gehaald, maar morgen staat er nog één op je te wachten.
0: Het weekend staat bijna voor de deur.
4: maar niet voordat je wat macro-economisch huiswerk voor de kiezer hebt gekregen. In de middag horen we namelijk hoe de Amerikaanse inflatie zich de afgelopen maand heeft ontwikkeld. De inflatie bevindt zich al maanden ruim boven de 3%. En ook voor augustus verwachten analisten een inflatiestijging van 3,4%. Mocht het hoger uitvallen, dan mag je voor volgende week een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank vast met potlood intekenen. Afgelopen vrijdag hoorden we namelijk dat de Amerikaanse banenmarkt beter presteert dan verwacht. En we weten, hoge inflatie en een goed lopende banenmarkt is voor de Federal Reserve het ideale scenario om de rentewereld op te krikken. Voor de kwartaalcijferfetischisten heb ik Kroger nog in de aanbieding. De Amerikaanse supermarktketen heeft een paar pittige maanden achter de rug op de beurs. Het is namelijk in een stevige prijzenoorlog beland met conculega supermarkten. Kroger moet de prijzen verlagen, wat de marges drukt en dus ook de omzet raakt. En beleggers willen daarom vooral weten of de supermarktketen daar al een antwoord op gevonden heeft.
1: En dit was de beurs van donderdag 10 september... waar we het eigenlijk maar hadden over één ding. Inflatie, hogere prijzen bij Apple bijvoorbeeld... een ECB die alvast de troepen in stelling brengt... om het allemaal in toom te houden. Amerikaanse minister van Financiën die de vinger in de dijk stak... en toch drijfnat thuis kwam. Maar Niels Koers, die houdt het altijd droog... met de blik strak op de cijfers.
13: Dankjewel.
1: Veel dank voor je komst weer, man.
13: En jij bedankt voor het luisteren. Ik blijf mezelf herhalen. Abonneer, like en reageer op de bekende kanalen, want daar maak je ons heel blij mee. Tot morgen.
1: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
23: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
24: Nou, niet met onze huidige applicatie.
23: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
24: Niemand.
25: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
26: Thuisbatterij.
27: Einde salderingsregeling.
28: Teruggeleverd kosten.
29: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
30: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Thinkwise. Transformeer legacy software.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
33: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
32: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
34: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe. Te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
35: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
36: BNR Verkeer.
37: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Hier en daar nog wat files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging nog bij Werkendam. 10 minuten op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Haren een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd. Bij Alfred Zomer een altijd nog 7 kilometer file. Vanaf knooppunt De Leenderheide duurt er een half uur langer over, doordat de linkerrijstrook dicht is.
38: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
39: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in 2 ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. Cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde na twee explosies bij een Chinees restaurant. De gemeente wilde het eerst niet, maar er was veel onrust bij omwonenden, ondernemers en bezoekers, meldt Omroep Flevoland. De laatste keer werd er ook een baksteen gegooid. De boel werd al extra in de gaten gehouden door politie en boa's. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
38: Je hoeft niet altijd te luisteren, behalve misschien naar onze podcast.
0: Allemaal in de BNR-app.
38: Download de BNR-app.
0: En blijf scherp.
38: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Donderdag 10 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En sinds kort ook via de BNR-app. Sommigen deden dat al. Je moet dan bovenaan in de app klikken op het tekstballonnetje en dan naar ons programma gaan. En daar kan je dan je vragen insturen of ook inspreken. En zo gauw ik snap hoe je dat hier kan instarten. Geen idee. Gaan we dat ook hier horen? In de studio op vrijdag kan dat sowieso wel. Dus dan, de vooruitgang kent geen grenzen. Voor mij zijn er vele grenzen. Ja. Gerben Boeren, trots lid van BMW Plus, was afgelopen weekend in Ieper, de stad waar de Eerste Wereldoorlog nog overal zichtbaar is. Erg indrukwekkend, zegt hij. Onder meer het Flanders Fields Museum wil die mensen aanraden. En wat er vooral bijbleef, is hoe lang die oorlog muurvast zat. Ondanks enorme militaire ontwikkeling. Het begon eigenlijk met cavalerie en eindigde met machinegeweren en gifgas en tanks en vliegtuigen. En toch leverde vrijwel geen enkele innovatie een beslissende doorbraak op. Want de ene partij een voordeel haalde, paste de andere partij zich weer aan. Uiteindelijk waren het veel Amerikanen die de doorslag gaven en uitputting aan Duitse zijde. Hij zegt, jullie hebben vaker de vergelijking gemaakt tussen de oorlog in Oekraïne en de Eerste Wereldoorlog. Ook in Oekraïne zien we enorme ontwikkeling, maar ondanks die innovatie lukt het niet om een doorbraak te forceren en zit alles muurvast. En nou is zijn vraag, wat kan die impasse in dit geval eindelijk doorbreken? En hij heeft ook wel een suggestie, namelijk hij vraagt zich af of de persoon van Poetin dat zou kunnen zijn. Want het natuurlijk echt heel erg aan zijn ideologie hangt, die invasie. En de man is tenslotte ook al wat ouder. Wat denk je?
3: Nee, maar kijk, interessante vraag inderdaad over die innovatie. Het is eigenlijk nooit gebeurd dat een innovatie een echte gamechanger was. Hoe vaak we wel niet laten we zeggen, buiten onze podcast gevraagd zijn van, is dit nou een gamechanger? En dan kwamen de e-tech'ems waar nooit iemand van had gehoord en vervolgens de drones enzovoort. En iedere keer was mijn antwoord, dat is geen gamechanger, want je zal zien dat uiteindelijk gaat leiden tot een tegenreactie van de tegenstander. En die past zich gewoon aan. Die gamechangers zijn er gewoon niet. Uiteindelijk is oorlog voeren mensenwerk. En mensen die zullen op een gegeven ogenblik moeten zeggen, nou is genoeg. Dat is denk ik het antwoord op de vraag. En dat zagen we natuurlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ik ben absoluut met hem eens hoor. Iedereen moet naar Flanders of naar Vlaanderen toe gaan om naar dat museum toe te gaan. Ik weet niet of jullie er wel zijn geweest, maar dat is echt indrukwekkend. Dat is echt heel erg bijzonder om dat te zien. Daar moet je echt naartoe. Nou ja, goed. Ik bedoel, wat daar dus gebeurde, is dat eigenlijk halverwege wat uiteindelijk de totale Eerste Wereldoorlog werd, overstreeks duidelijk werd dat wat de uitslag was. Namelijk een passtelling. Namelijk eigenlijk gewoon een situatie waarin beide partijen niet veel verder kwamen. En dat heeft eigenlijk nog een paar miljoen doden gekost om tot die conclusie te komen. Dat ieder iemand begon te zeggen, ja, nou moeten we er echt maar mee ophouden.
1: Ja, weet je, als je dus de vergelijking maakt met de Eerste Wereldoorlog, hè, dat is interessant. De Eerste Wereldoorlog eindigde niet doordat er uiteindelijk een beslissende technologie opdook. Hè. In 1918 veranderden de krachtsverhoudingen als geheel. Duitsland had zijn reserves uitgeput in het voorjaarsoffensief. De geallieerden gingen over tot het 100 dagen offensief. De Duitse bondgenoten vielen weg. En er kwamen steeds grotere aantallen verse Amerikaanse soldaten. Dat is wat anders dan de technologische vernieuwing. Dus als je dat een beetje toepast op Oekraïne, dan zou de Geron 6, weet je wel, die drone, of een nieuwe Oekraïnse drone, of een wonderwapen, dat gaat waarschijnlijk niet het beeld doorbreken. Hè? Er moet dan eigenlijk een structurele asymmetrie ontstaan. Bijvoorbeeld dat Rusland een veel groter probleem heeft om manschappen of financiën. Hè? Ja, of Oekraïne zijn buitenlandse steun verliest. Dat is natuurlijk een belangrijk punt waar we steeds naar kijken. Hè? Of doordat Oekraïne, doordat Europa de Oekraïnse slagkracht juist radicaal zou vergroten. Maar ja, hoe dan ook. Of door een politieke crisis in een van de beide landen. Dus de oorlog kan militair wel kantelen, maar dan moeten er meerdere factoren tegelijkertijd veranderen.
3: Ja, maar dat zie ik niet gebeuren. Ik bedoel, dat heb je natuurlijk gelijk. En we hebben eigenlijk al 4 jaar nu gezegd van wat dit is. Dit is een strijd tussen het kwantitatieve overwicht tussen van Rusland. Dat ook kwalitatief steeds beter wordt, omdat ze zich aanpassen aan de technologische doorbraken van Oekraïne. En die Oekraïners die hebben dat technologische overwicht nodig om ervoor te zorgen dat ze met minder soldaten die oorlog kunnen voeren. En dat houdt de boel gewoon behoorlijk in evenwicht. Maar waar ik wel erg bezorgd over ben op dit ogenblik is dat zijn die enorme aanvallen van de Russen op bijvoorbeeld Kiev en andere steden.
1: Ja.
3: Dat leidt niet per definitie tot een ommezwaai in de oorlog. Maar het leidt wel tot een waanzinnige hoeveelheid destructie. En dat is weer vergelijkbaar, vind ik hoor, met de Eerste Wereldoorlog. Een enorme destructie en het levert gewoon geen fluit op.
1: Ja.
3: Maar nog even, ik denk dat het belangrijkste punt van zijn vraag natuurlijk is van ja, maar wat is nou de doorbraak? Ik denk dat de doorbraak wederzijds uitputting is. Dat zal tot de doorbraak leiden. Op dit ogenblik, voor zover we nu kunnen kijken.
1: Ja, het is een uitputtingsoorlog eigenlijk. Hè? Nou, even over Poetin. Poetin is inderdaad 73 jaar. En onder hem is het extreem personalistisch geworden. Hij draait allemaal om Poetin. Hè? En mensen vragen zich dan van, als hij nou over het badkleedje zou uitglijden, hè, wat zou dat dan betekenen?
3: Ja.
1: Nou ja, dan krijg je de Michail Mishustin. De premier wordt dan tijdelijk president. Ja. En dan krijg je dus toch wel weer continuïteit, hè? En daarna.
3: Dat soort discussies eigenlijk, Jan. Ja, ik begrijp het mij. Maar daar zit natuurlijk ook. Mij wordt die vraag ook ontzettend vaak gevraagd. Maar wat nou als hij stopt? Als hij aftreedt? Als hij moet aftreden? Als er een coup is? Ja, weet je, dat is een nieuwe situatie. Exact. Dat is een revolutionaire situatie. En dan moet je handelen naar bevind van zaken. Maar
1: je krijgt een machtsstrijd tussen Kremlin, veiligheidsdiensten, leger, nationale garde, technocraten en andere elites. En dat kan dan twee kanten opgaan. Een opvolger kan dan zeggen, dit was Poetins oorlog, ik moet Rusland redden. En dan gaat een deal maken. Maar je kan ook zeggen, nou, ik ben een nieuwe leider en ik ga juist extra hard optreden om de nationale. Het is volstrekt onduidelijk welke kant het opgaat.
3: Het zijn ook niet zulke. Het zijn discussies die heel veel gevoerd worden, maar die ik persoonlijk gewoon niet interessant vind. Want het is niet aan de orde. Ja. Dus doe vooral je best en ga vooral over filosoferen. En dan zie je soms ook wel een soort glinstering in de ogen van mensen ontstaan als die vraag wordt gesteld. Van zou Poetin niet gewoon van de troon kunnen worden gestoten? Ja, misschien. Ja. Maar het is niet aan de hand. Hij zit er nog steeds. En daar hebben we nu mee te dealen. Ja. Dus je gaat eigenlijk van kantelmoment naar kantelmoment. En zo, dat is inderdaad een kantelmoment. En dan moet je maar kijken wat eruit komt. En dan moet je halen naar bevindt van zaken. Maar tot nu toe, wat ik nu zie, is dat er dat technologie, nou, dat heeft de vraagsteller zelf al gezegd, leidt niet tot doorbraken. Het zit voorkomen vast eigenlijk. Er zijn wel doorbraken van Rusland, maar dat zijn hele kleine tactische doorbraken van een paar vierkante kilometer. Dus dat is het ook niet. Dus zoals het er nu voor staat, en dat moet je altijd zeggen, met de kennis van nu, zoals het nu op het slagveld ervoor staat, is het een uitputtingsslag. En dan is de grote vraag wie het eerste werd zo geknipperd.
1: Ja. En het wegvallen van Poetin kan dus zowel tot escalatie als tot beëindiging leiden. Dus zijn het gewoon twee opties die er mogelijk zijn.
3: Ja, maar dat zeg je, ja, dat is ook zo. Maar ja, wat moet ik ermee? Ja. want hij zit er. Dus
2: Voor de mensen overigens die dit op beeld kijken en die dachten, wat zit Hugo nou de hele tijd zo? Ik gooide echt een vol glas water over mijn bureau, stootte ik heen. En dat leidde tot waterval naar beneden. Dus ik heb geen woord gehoord, maar dat was ongetwijfeld een heel zinnig verhaal dat jullie hebben verteld.
3: Zeker.
2: En daarmee gaan we door naar de volgende vraag. En dat gaat over Bombing to Win, waar we het laatst over hadden. Titel van een bekend boek. Dat is dus iets waarvan jullie zeiden van ja, dat blijkt ook uit het boek, dat werkt niet. Je wint een oorlog niet met luchtbombardementen. Maar op verschillende luisteraars vroegen, hoe zit het dan met Rotterdam? Toen heeft Nederland tenslotte gecapituleerd en de Japanners na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Dat vroegen dus, en specifiek Koen Waanders vroeg, van als dat zo is, gaat dat dan nu nog wel op? Omdat drones zoveel goedkoper zijn geworden, raketten zoveel effectiever en daar natuurlijk heel veel van worden gemaakt, waardoor ze bijvoorbeeld nu in Kiev continu in de schuilkelder zitten. Dat was tijdens de Blitz in Londen anders. Dus misschien is het wel zo geweest, maar zijn de tijden niet veranderd wat dat betreft?
1: Nou, Robert Papes heeft dat prachtige boek geschreven, Bombing to Win, wat Rob ook aanhaalde. Hm. Nou, Papes' belangrijkste onderscheid is daar punishment en denial. Als je dus bevolking heel veel leed bezorgt, dat ze haar regering dwingt op te geven, dat noemen we dan punishment, straffen. Dat werkt historisch slecht, dat zegt Rob ook heel vaak. Hè? Maar de luchtmacht gebruiken om de tegenstander ervan te overtuigen dat zijn militaire doel onhaalbaar is, dat kan soms effectiever zijn. Nou, Rotterdam is een lastig, maar een heel goed tegenvoorbeeld. Bombardement van 14 mei 1940. En vooral de Duitse dreiging dat ook Utrecht plat zou worden gegooid. Waren directe aanleiding voor generaal Winkelman om te capituleren. Dus ja, bombardement speelde daar een directe rol.
3: En maar even een vraag. Hoe fout dat is als, zit dat dan met de Gebbeberg?
1: Ja, de Gebbeberg is natuurlijk ook een voorbeeld. Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk was het toch hopeloos, hè?
3: Nee, maar ook in de tijd. Dat heb ik even niet scherp op dit ogenblik. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik rol net uit het vliegtuig. Ik zit in Riga, dus ik kan het even niet checken.
1: Nou ja, Gebbeberg, we hebben het een aantal dagen kunnen volhouden. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk duidelijk dat er een capitulatie zat aan te komen.
3: Ja, maar dus dan is de vraag, waardoor capituleerde nou Nederland? Door de Gebbeberg of door...
2: Datzelfde speelt misschien ook een beetje met Japan, toch? Want dat was feitelijk, de geschiedschrijvers, al een beetje verslagen. Dit was alleen nog...
1: Bij Hiroshima en Nagasaki is het nog ingewikkelder. Kijk, de kernbommen waren natuurlijk een enorme schok en boden de Japanse regering een aanleiding om de oorlog te beëindigen. Maar op vrijwel hetzelfde moment, en dat maakt het leven van historici zo ingewikkeld, op 9 augustus viel ook de Sovjet-Unie Japan aan. Dus Japan was militair geïsoleerd en economisch uitgeput en kreeg ook die atoombom. Dat wil zeggen, er waren dus twee tracks, hè? Diplomatiek, maar ook het kernbom.
3: Ja, ik heb echt het gevoel met Nagasaki en Hiroshima dat die bommen niet hoefden te vallen.
1: Ja.
3: Maar de andere krachten hebben gewerkt om die bommen toch te laten vallen. Want het is wel heel goed om dat punt te maken met die atoombommen.
1: Ja.
3: Maar feitelijk had Japan belang opgegeven.
1: Ja, net zoals Kosovo, hè, 1999. Na 78 dagen en NAVO-bombardementen accepteerde Milosevic terugtrekking van de Servische troepen uit Kosovo. Maar ook daar speelde diplomatie, Russische druk en de dreiging van verdere escalatie mee.
3: Zeker. Ja, nee, ja. Zeker. Dat is niet alleen maar gekomen door die NAVO-bombardementen. Ik heb er ooit eens een keer een boek over geschreven en lang geleden uiteraard, want het was 1999. En de conclusie was inderdaad dat dus die bombardementen daar geen einde aan hebben gemaakt. Maar dat er veel andere zaken op de achtergrond meespeelden. Die juist Milosevic, die kon gewoon geen kant meer op.
1: Die kon geen kant meer op.
3: Ja, waardoor de boel gewoon uiteindelijk gestopt is.
1: Dus bombardementen kunnen helpen een oorlog te winnen, maar burgers zo lang bombarderen dat ze hun regering tot capitulatie dwingen, blijkt historisch gesproken een verbazend slechte strategie.
3: Nou ja, ze kunnen, je kunt er op zich oorlogen niet echt mee winnen. Er moet iets meer gebeuren dan dat.
1: Exact.
3: Er moet ook iets op de grond gebeuren. Dat is het hele punt. Op de grond moeten leiders in de hoek worden gemanoeuvreerd. Of op de grond moeten ook operaties plaatsvinden. Want je moet uiteindelijk in veel gevallen gewoon gebied bezetten. Dat is natuurlijk het hele punt.
1: En economische druk, hè? Helpt ook.
3: Ja. Ja. Nou, daar is, het is een combinatie van factoren. Slecht economische druk is ook nog nooit in oorlog gestopt.
1: Zo is het. Ja.
2: We gaan door naar Karel van den Berg. Die hoorde Rob en Arend-Jan zeggen dat stemmers op AfD, Alternatief voor Duitsland, misschien gewoon denken dat het Russische systeem beter werkt, fijner is voor de burgers, voor ons hier ook. Dat natuurlijk niet zo is, maar dat mensen dat misschien wel denken. En Karel schrok van die gedachte, maar wil daar iets positiefs tegenover zetten. Hij zegt, we geven miljarden uit aan defensie. Stel, we spenderen 1 miljard aan betere informatie richting dit soort foutief geïnformeerde burgers. Wat kun je wel niet doen met een miljard? Mij lijkt dat heel veel geld en veel kansen om de beeldvorming objectief te krijgen er zijn. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar een miljard is ook een hoop geld. En het probleem speelt natuurlijk niet alleen in Duitsland met AfD, maar ook in Nederland en in andere landen.
1: Als de Duitse regering een miljard zou vrijmaken, jongens, voor een campagne om de AfD-kiezers de waarheid te vertellen, dan krijgt de AfD ook een fantastisch cadeau. Hè? Zie je wel, de staat financiert de propaganda tegen ons. Hè? Denk aan Ongehoord Nederland en noem maar op. Hè? Dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Onderzoek laat zien dat fact-checking wel degelijk mispercepties kan verminderen. Maar ook dat slecht ontworpen anti-desinformatiecampagnes mensen juist weer sceptischer kunnen maken tegenover ook betrouwbare informatie. Hè? Dus het is ingewikkelder dan Karel zegt, maar hij heeft gelijk. Investeer fors in de informatie-infrastructuur van de democratie, maar niet in staatspropaganda. Hè? Je verdedigt een democratie niet door burgers te vertellen wat ze moeten denken, maar door ervoor te zorgen dat betrouwbare informatie overal beschikbaar is en door een overheid die natuurlijk haar werk goed doet. En wij proberen met onze podcast ook heel erg bij de feiten te blijven.
3: Je zal als overheid die kiezers naar je toe moeten trekken door te leveren. En dat is op dit ogenblik denk ik het grote probleem in heel Europa.
1: Ja.
3: Er wordt onvoldoende geleverd. En mensen hebben het gevoel dat het allemaal slechter wordt. Dat is trouwens niet helemaal waar. Het stagneert wel, maar het wordt niet slechter. Ik zag gisteren ook over Nederland koopkrachtcijfers. Mensen hebben gewoon minder belasting te betalen op dit ogenblik. Als je kijkt naar Oost-Duitsland, wat vroeger onderdeel was van de DDR. De levensstandaard is echt vergroot. Hoe het ook went of keert, men leeft daar niet meer in DDR-toestanden. Men wordt niet meer onderdrukt. Maar dat is vrij snel vergeten.
1: Mm-hmm.
3: Daar zit denk ik een geweldig probleem in. En bij Alternatief voor Duitsland, zeker in het oosten van Duitsland, speelt een hoop nostalgie wel een rol. Van horen zeggen, want het is inmiddels natuurlijk al een hele tijd geleden dat DDR is opgeheven. En dat het communistisch systeem daarin is gestort. Maar wat je dus ziet is dat er toch nog, zeker bij de oudere generaties, een zekere mate van nostalgie is. Waardoor je ook al krijg je de feiten niet meer in staat bent om dat goed te plaatsen, goed te interpreteren. Het is dezelfde argument die je nog steeds wel eens hier hoort. Het was allemaal goedkoper toen we nog de gulden hadden. Dat klopt, maar het is inmiddels ook al 100 jaar geleden, bij wijze van spreken. Mm-hmm, en, ja. Dus, en inmiddels zijn mensen gewoon 2,5, soms 3 keer meer gaan verdienen. Dus je kunt dat niet meer zo vergelijken. En dan wordt de gulden in één klap iets nostalgisch. Mm-hmm. En dat staat dan voor een tijd dat alles beter was. Dat gevoel heb ik heel sterk met al die voor Duitsland, met name in het oosten van Duitsland. En dat is wezenlijk anders, vind ik, dan de situatie met de radicaal rechtse partijen in Nederland of in Frankrijk of in Engeland. Dat is echt een ander punt. Daar zit veel meer dat gevoel achter van sociaal en economisch in een hoek gedreven waar je niet meer uit kunt komen.
1: Weet je, bij die voormalige Ossies, dus het oosten van Duitsland, die hebben nog hele goede herinneringen aan dat je een jaar lang zwangerschapsverlof kreeg. En ook aan de lage gasprijzen, dankzij de Russische connectie en zo, weet je wel. Ja, dat speelt gewoon een grote rol. En de privatiseringen in het kader van de Duitse vereniging waren heel pijnlijk voor de Oost-Duitsers. Mm-hmm. Want die raakten je baan kwijt en zo. Dus daar ligt historisch is dat een hele andere perceptie van Rusland dan wij hebben. Ja. Daar moet je gewoon voor disconteren als je het analyseert.
3: Ja, en dan kun je dus komen met objectieve cijfers wat je wil. Maar dat zal niet worden.
1: Exact.
3: Dus ik denk dat er gewoon tegen een aantal opvattingen geen kruid gewassen is. Dat heeft te maken met emotie. Dat heeft te maken met gevoelens over vroeger, toen alles beter was.
1: Ja.
3: En daar kun je geen harde cijfers tegenover zetten. Dus het is ook een vrij rationele manier die hier wordt voorgesteld, om iets irrationeels en gevoelsmatigs om dat recht te zetten. Ik vind dat is heel erg lastig om dat voor elkaar te
1: krijgen. Interessant is ook, Hugo, van, weet je hebt dus in machinebouw en je hebt ook chemie in Sachsen-Anhalt. Nou, dat is inderdaad nu in de problemen. Dat is waar. Maar wat tegelijkertijd waar is dat dus sinds de Duitse vereniging West-Duitsland enorm geïnvesteerd heeft in Sachsen-Anhalt. En de levensstandaard is ook gestegen. Er zijn dus twee dingen tegelijkertijd waar. Er is absoluut een stijging van de levensstandaard. En daarbinnen is er ook een probleem met de industrie. En veel mensen zijn weggetrokken. En dat zie je dus nu ook electorale gevolgen hebben.
3: Nou, ik kan je melden. Maar mijn verwachting is dat deze trend wel eens een keer kan doorzetten in Duitsland. Doordat bijvoorbeeld Volkswagen 50.000 mensen moet ontslaan.
1: Ja.
3: Mm-hmm. En dan ontstaat het volgende punt. Daar krijgt dan Metz de schuld van.
1: Ja.
3: Terwijl die daar gewoon eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Ten eerste is het een privébedrijf. Of in ieder geval een private onderneming, volgens mij. Het is geen staatsonderneming. Maar dat heeft te maken met de internationaal politieke situatie. Waardoor de Duitse auto-industrie in de verdommenis komt te zitten. Door de import van goedkope elektrische voertuigen uit
1: China.
3: Ja, dus door dumping. Uh-huh. En weet je, dan kun je zeggen van Mercedes is daarvoor verantwoordelijk en die moet het oplossen. Ik kan je melden. Dat kan hij wel melden. Dat kan hij niet.
1: Nee.
3: Dat is onmogelijk. Het enige wat je dus kunt doen is zorgen dat die mensen heel snel bijvoorbeeld in de wapenindustrie
1: aan. Dat gebeurt ook. Ik las vanmorgen dat er een Volkswagen fabriek gaat dus over naar defensie.
3: Ja,
1: en dat is prima.
3: Maar niet op grote schaal.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
3: Ja. En dat is ook, dat biedt tijdelijk een oplossing. En tijdelijke oplossingen zijn ook oplossingen. Maar daar je kan niet tot in de eeuwigheid kun je miljoenen mensen in de wapenindustrie gaan plaatsen. Dat kan gewoon echt niet.
2: Ik kan me nog wel herinneren, vond ik interessant, van die discussie over we moeten natuurlijk meer geld uitgeven aan defensie. Waar haal je dat vandaan? En dat dan veel mensen zeggen, nou ja, dan zul je dat toch voor een groot deel uit de sociale zekerheid moeten halen. Maar dat volgens mij historici ergens erop wezen dat je dus in de geschiedenis vaak het tegenovergestelde ziet. Dus in tijden dat er meer geld uitgegeven moet worden aan defensie omdat er een veiligheidsprobleem is, gaat er ook meer geld naar de sociale zekerheid om dus de mensen er maar bij te houden en de onvrede
3: af te kopen.
2: Af te kopen, daar komt het dan feitelijk op neer.
3: Ja, waardoor de staatsschuld verder oploopt.
2: Ja.
3: En dan hebben we een nog grotere probleem dan dat we nu al hebben, omdat de staatsschuld in een aantal landen gewoon onhoudbaar is.
1: En in Frankrijk is dat een immens probleem. Ja. In Duitsland heeft toch een beetje ruimte.
3: Ja, in Nederland ook.
2: Ja. Zullen we mede om binnen de buffer van jouw telefoon te blijven op? Want je zit nog steeds daar in Riga. Goed. Het erbij laten voor vandaag?
3: Is goed.
1: Prima.
3: Ja.
2: Spreken we morgen weer.
3: Tot morgen.
38: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 14:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Thomas van Zijl.
8: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel. En een gesprek met Dirk Lips, directeur van leisurebedrijf Libema. Bedrijf achter Safaripark Beekse Bergen. Onder andere over zijn strijd met de gemeente Heelvarenbeek over een omstreden belastingdeal. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: TrueLease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt in... TrueLease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
4: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in twee ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde na twee explosies bij een Chinees restaurant. De gemeente wilde het eerst niet, maar er was veel onrust bij omwonenden, ondernemers en bezoekers, meldt Omroep Flevoland. De laatste keer werd er ook een baksteen gegooid. De boel werd al extra in de gaten gehouden door politie en boa's. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is zijn auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
8: Helaas heel vaak meegemaakt zelf aan deze kant van de tafel dat heel veel mensen niet zijn voorbereid. En dan bij mij is dan de meeting ook wel best wel snel ook over.
9: Nee, en ik denk ook dat de ondernemer dit meteen doorheeft.
8: Ja.
9: Nee, dus die voelt dat heus wel aan. Of je een bankier bent of iemand die dit zelf allemaal een keer heeft meegemaakt.
8: Ja, ik kijk eigenlijk naar vier dingen. En dat is team, team, team en team.
10: Het begon met een clubje ondernemers die allemaal 1 miljoen euro inlegden. Zonder vaste agenda, zonder investment committee. En nu, 19 jaar later, laat hij een fonds met bijna 250 miljoen euro achter. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Johan van Mil van Peak. Die vertelt over de deal van zijn leven.
8: Dat was Peak, de overdracht die ik recent heb gedaan van Peak aan de nieuwe generatie daar.
10: Heel recent, hè? Want het afscheidsfeestje is volgens mij net achter de rug.
8: Ja, absoluut. Ja, het was een paar maanden geleden. En inmiddels volledig relaxed en van het leven aan het genieten en van mijn family aan het genieten.
10: Ben je alweer aan het vervelen? Of?
8: Nee, maar dat doe ik niet zo snel gelukkig.
10: Peak, 19 jaar geleden begonnen als een informeel clubje van angel-investeerders. Maar toen had jij al wel wat exits op je naam. En je had al een bedrijf verkocht, toch?
8: Ja, ik heb al een aantal bedrijven gehad. Ik heb

0: het ooit opgezocht. Ik heb 11 bedrijven eigenlijk ben ik gestart. En een aantal zijn er geëxit, een aantal zijn er overgedragen. Ik heb ooit mede met Willem Seithof aan de baas gestaan van BNR. Als ik een klein aandeelhoudertje.
1: Dus dat voelt voor jou een beetje als thuiskomen?
0: Ja, dit voelt voor mij altijd als thuiskomen. Maar dit was natuurlijk niet echt de exit. En ik was ook niet zeg maar even leidende CEO daar. Ik was hier commercieel directeur destijds van BNR. Voordat werd overgenomen door het FD. Maar ik heb inderdaad een aantal bedrijven gehad daarvoor, ja. Dus de Speak was... ik was altijd een, zoals ik dat noemde, een investerende ondernemer. En op een gegeven moment heb ik de switch gemaakt naar Peak en werd ik eigenlijk een ondernemende investeerder.
2: En welke van die ondernemingen staat je het meest bij? Of heb je het meeste tijd, aandacht en liefde aangegeven?
0: Je bedoelt voor Peak, bedoel je? Ja, ja, ja, nou, dat is waar wij een gemeenschappelijk hoofdstuk hebben, David.
1: Ja. Toch weer, ja? Is het toch weer overlap? Ja,
2: John vindt het nooit leuk als ik een connectie heb met iemand. Maar ja.
1: Dit is alweer heel lang geleden dus.
2: Ja, ik heb in mijn studententijd was Johan kortstondig mijn baas. Ja, dat klopt. Bij Mail Media.
0: Mail Media, ja. Klopt. Ja,
1: ja. Ja. En dat was ook het bedrijf dat jij hebt verkocht.
0: Ja, het bedrijf dat ik heb verkocht. En dat ben ik eigenlijk gestart na BNR. Nadat we BNR aan het FD hebben verkocht. Toen ik op een gegeven moment daar weggegaan. Heb ook weer een break genomen. Ik hou ervan om dingen te doen en dan een break te nemen. Door iets nieuws te starten. En toen ben ik inderdaad Mail Media gestart. Ja, klopt.
1: Met je
0: ja.
1: Een stage rapport nog? Of wat voor schrijven
0: kreeg je? Nou, ik moest eerlijk gezegd heel goed nadenken wat het ook alweer was. Maar,
2: het was heel kort. Ik had een bovenbuurman in een anti-kraakpand. Jasper Buter. En dat was een vriend van Johan, die werkte daar, was ook aandeelhouder. Ja. Die zei, wil jij niet in de zomermaanden wat bijverdienen met een soort van sales? Dus dat heb ik een aantal maanden gedaan en dat was heel gezellig ook.
1: Vooral heel gezellig.
2: Nou, ja,
1: nog feestjes gehad?
2: Over. Ik ga dat allemaal niet herhalen nu.
1: Oh, okay.
0: Ja, wij hielden wel van hard werken en toch ook wel borreltjes af.
2: Ja, er mocht een borreltje gedronken worden. Ja. Roms, ja.
1: Piek in die beginjaren, want jij start dat, wat ik al zei, hè, het is eigenlijk een soort informeel hobbyproject. Misschien is dat iets te... Nou, doe ik het niet helemaal eer aan. Toch wel, oké. Okay.
0: Ja,
1: hoe zag dat eruit? Ik bedoel, was dat een soort wij tegen de rest van de wereld? Of?
0: Nou, we zijn begonnen met een hockeymaatje van mij, Hein. Hadden een seizoen dat we heel veel wonnen. En wij hadden dus heel veel tijd. En Hein was angel investeerder en ik ook. En toen kwamen we eigenlijk bij elkaar van, joh, moeten wij niet samen gaan investeren? En ik ben ooit voorzitter geweest van IPAN. Daar met een aantal bestuursgenoten, Hein, Helene, Christian, Menno, eigenlijk Peak gestart.
1: Ja, branchevereniging, hè, IPAN.
0: Ja, branchevereniging destijds. En we zijn toen, dat hebben wij geleid in het vallen van de internet, klappen van de internetsector. Nou, we moesten een vereniging overeind houden. Ik heb thuis nog een reddingsboei hangen van redder van IPAN, die ik ooit heb gekregen. En dat is een hele hechte band ontstaan. En daarmee zijn wij eigenlijk dat clubje mensen, dacht op een gegeven moment, hé, wacht even, nu is eigenlijk die financiële... Sorry, die dotcom clash is voorbij. Die markt gaat zich opbouwen. Moeten wij niet als angels samen investeren? Dat is eigenlijk Peak geworden.
2: Je had meteen een paar gouden grepen in het begin, toch? Of niet?
0: Ja, we hadden een aantal... je moet veel geluk hebben. Je moet ook een beetje mensen kennen. En met name in ons eerste fonds... We zijn in 2007 zijn we gestart met ons eigen geld. We hebben gewoon ons eigen geld erin gestopt. Ons eigen MVP opgebouwd.
1: Allemaal een miljoen?
0: Allemaal een miljoen euro. Ja, volgens mij wel. Ja, ik moet er even nadenken. Denk het wel, ja. En hebben daarmee... dat was trouwens zowel Peak 1 als Peak 2, zit ik me nu te bedenken. En daarmee hebben we de eerste investeringen gedaan. En de eerste drie investeringen die we hebben gedaan... Dat waren mooie bedrijven ook. Nationale Beeldbank zaten we onder andere in. We zaten in Eens of in SeedMe.
2: Ja.
0: Waar we destijds natuurlijk met
2: dat is een mooie
1: dat was een klapper, toch?
0: Dat was een klapper, absoluut. En we hebben destijds ook in een Belgisch bedrijf Radionomy geïnvesteerd. En dat fonds heeft 2 jaar bestaan. Dus we deden dat allemaal on the side. Misschien wel belangrijk ook. Is misschien wel leuk om te vertellen. Ook voor potentiële investeerders. Angels die hier luisteren. Is gewoon 1 keer in de maand kwamen wij bij elkaar. We bestelden wat pizza's. Een paar flessen wijn. En dan lieten we de ondernemers eigenlijk pitchen. En als wij het allemaal eens waren aan tafel. Alle 6. Nou, dat waren 6 hele uiteenlopende persoonlijkheden. Dus wij waren het 1 keer per jaar gemiddeld eens. Dan gingen we daadwerkelijk investeren.
2: En anders niet?
0: En anders niet. Nee, okay, anders deden we het gewoon niet. Dus we waren heel
2: niet van afgeweken?
0: Niet van afgeweken, nee. En dat hebben we inderdaad de eerste... fonds hebben we dat zo gedaan. Het tweede fonds hebben we dat ook gedaan. Maar toen hadden we niet meer zeg maar, dat we unanimiteit moesten hebben. Toen was het volgens mij 80% van de stem of zo is dergelijks. Maar daardoor zijn we heel selectief geweest eigenlijk in de bedrijven waarin we hebben geïnvesteerd. Ja.
2: Is dat ook lastig? Want ik kan me voorstellen dat je soms ook een beetje meegenomen wordt door het enthousiasme van een ondernemer.
0: Heel lastig. Ja, want je hebt altijd iemand die die deal trekt. Hè. Altijd, het komt bij Helene op de pad of bij Christian of bij mij. En dan die trekt dat. Nou, die is natuurlijk verliefd.
2: Ja.
0: Ah nee, die moet natuurlijk de andere 5 partners dan gaan overtuigen. En er komen allerlei kritische vragen. Want ja, dat is ook het goede van zo'n groep. Mensen, dat kijk, Christian is natuurlijk een bekende advocaat, Christian Obbelingtijm. Hein is echt de financiële man. Helene is ondernemer. Je hebt heel veel verschillende blikken die naar zo'n bedrijf kijken. Wat heel goed is, even voor de eerste analyse, voor de eerste check. Maar je hebt daardoor ook gewoon heel veel smaak en heel veel voorkeuren.
2: En had je ook de afspraak dat je dan niet zelf buitenom mocht
0: investeren? Nee, dat moet je sowieso niet doen. Ik heb die neiging heel vaak gehad in mijn leven. En dat is sowieso niet verstandig om te doen als investeerder.
2: Dus die afspraak met die 6 partners is, of we doen het met z'n allen, maar we gaan niet buitenom.
0: We gaan niet buitenom. Nee. Ja, absoluut. Ja.
1: Het was dus een hobbyprojectje in het begin. Wanneer werd het al wat serieuzer? Dat je ook echt een investment committee moest aanstellen, rapportageplicht. Laten we zeggen, die overstap van met je liefdewerk oud papier naar een echt serieus fonds.
0: Nou, dat was eigenlijk met ons tweede fonds. Dat was in 2009, dus dat was echt een paar jaar daarna al. Toen kwamen we erachter dat de RVO, wel bekend denk ik, een hele interessante regeling heeft. Een verdubbelaar, zeg maar, eigenlijk voor fondsen. Nou, daar moesten we natuurlijk voor aanmelden. En daar moesten we allerlei plannen van maken. Maar daar moesten we ook wel iets gestructureerder voor werken. Dus die flessen wijn gingen van tafel af, die pizza's bleven. Maar we moesten echt wel, ook die besluitvormingen moesten we toen goed vastleggen. En toen hebben ook extern geld ook opgehaald. En dat betekent ook natuurlijk dat je gewoon een bepaalde verplichting hebt naar buiten. Een bepaalde kwaliteitswaarborg moet hebben. En toen hebben we inderdaad piek 2 gestart.
1: 5 miljoen.
0: Dat was destijds 6 miljoen euro.
1: Okay. Ja.
0: En daarmee zijn wij gewoon gestart om te investeren. En toen hebben we ook gezegd van, hey, wacht even, laten we nu ook meteen een IC instellen. Laten we meteen eigenlijk de professionele structuur instellen die schaalbaar is. Nou, en dat hebben wij eigenlijk uitgebreid in alle jaren.
2: Kun je iets vertellen over zo'n structuur? Wat is dat precies? Hoe ziet dat eruit?
0: Nou, als je natuurlijk, kijk, je maakt in dit geval, investeer je geld van derden. Kijk, als je eigen geld is, dan kun je overal in investeren wat je wil. Als je geld investeert van derden, dan moet je natuurlijk wel een fondsplan hebben waarin duidelijk ook wordt opgeschreven, ja, waarin ga ik investeren, waar niet, wat wordt onze focus, wat worden onze criteria, hoe gaan we die bedrijven helpen, hoe doen we de reporting, hoe doen we de governance, et cetera. En dat was voor ons als ondernemers, zoals we allemaal best wel pittig eerlijk gezegd. Dus we moesten dat wiel voor de eerste keer uitvinden. Het was ook heel vroeg in het venture capital systeem, want dit was 2009. Nou, er waren misschien op één hand telefondsen op dat moment. Dus, en dat was met name ook private equity ook. Dus we hebben behoorlijk het wiel ook moeten uitvinden. Dat gewoon eigenlijk met vallen en opstaan gewoon eigenlijk opgeschreven en uitgeprobeerd en gezegd, nou, dit werkt en dit niet.
2: En kun je eens vertellen hoe dat werkt qua euro's en percentages? Hè? Wat is jullie businessmodel als fonds?
0: Ja. Natuurlijk. Ja, eigenlijk fondsen werken vrijwel altijd met eenzelfde businessmodel. Dat is namelijk gewoon, je hebt de management fee en je hebt de carried. En de management fee wil ik zeggen, je krijgt een percentage over het geïnvesteerde vermogen.
2: En dat is ongeveer 2%.
0: Dat is ongeveer 2%. Dat is een beetje de markt. Ligt afhankelijk van de grootte, maar tussen de 1,5% en de 2,5% zie je. Dus onze fondsen hadden over het algemeen, begin hadden het 2% van de management fee. Dus met andere, en een fonds heeft een looptijd van 10 jaar. Dus met andere woorden, dat is 20%. Over dat vermogen pak je eigenlijk de management fee. En daar betaal je hele operatie van. Je personeel, je kantoor, je advocaten, et cetera. Ja. En de tweede component van een venture capital fonds is de zogenaamde carried structure, dus de winststructuur. En dat wil eigenlijk zeggen het rendement wat jij als investeerder maakt op die investeringen. Dus als je inderdaad een investering doet en je krijgt daarmee geeft de investeerders daarmee het geld terug, plus een bepaald rendement, de zogenaamde hurdle fee.
2: Is daar een standaard in?
0: Ja, zie je wel veel. Soms zie je hurdle fees die fix zijn. Soms zie je een rentepercentage van tussen de 5% en 10% per jaar. Ja. En met andere woorden, als je daar dus boven zit en anders rendement hebt gehaald, dan krijg je daarover een winstdeling. En dat is een beetje 20% zie je eigenlijk wel in de markt terugkomen.
2: En 80% voor de investeerders.
0: En 80% voor de investeerders, ja. En dat is natuurlijk een heel interessant model ook. Dat zorgt ervoor dat eigenlijk LP's en ook fondsmanagers daarmee heel erg aligned zijn. Want die management fee, ja, daar kun je eigenlijk bij kleine fondsen niet van leven. Sterker nog, die gaat vol op. En we moesten zelf wel fors bijvinden. Maar de upside zit met name in de carried. En met andere woorden, je bent maximaal gemotiveerd om goede investeringen te doen. En
1: de rendement LP's, de upside, de carried. Het gaat hier. De LP, moeten we even uitleggen?
2: Investeerders.
1: Ja. Oké, en ik hoorde net nog, ik zei het zelfs ook, investment committee. Moeten we dat misschien ook nog even uitleggen? Wat doen zij eigenlijk?
0: Ja, de Eerste Kamer keurt investeringen goed en af. Om het heel simpel te zeggen. Een LP staat voor limited partner overigens. Dus dat is, je hebt managing partners, die manage een fonds. En een LP is eigenlijk iemand die geeft geld aan het fonds, die stopt geld erin, maar die manage dus niet.
2: En was dat IC, was dat wel extern? Ik sprak laatst een fonds waarbij de managing partners ook hun eigen IC waren.
0: Ja, dat zie je nu een beetje veranderen, omdat namelijk dat klopt. Maar bij ons was dat extern, ja. Ja. En dat waren wel vanuit LP's opgebouwd, maar daar zaten wij zelf niet in bij onze eerste fondsen. Nee.
1: 2015, we maken even een sprongetje. Vanaf dat moment wordt Peak ook echt een fulltime baan voor jou. Ja. Je werd van ondernemer ook echt bewust investeren. Wat gaf de doorslag destijds om die stap te zetten?
0: Nou, dat ik op een gegeven moment job profile aan mijn vriendin liet zien. En die zei van, ken jij toevallig iemand die dit kan doen? Ze zei, ja, dat ben jij. Dus nou, dat was het doorslag. Nee, ik had toen net mijn bedrijf verkocht. Ik had Return Social verkocht destijds aan Uber Connected. Dus ik had mijn handen vrij. En met z'n zessen, met die zes oprichters van Peak, had niemand zijn handen vrij. En ik wilde het ook doen. En ik had ook echt wel ideeën hoe we dat zouden kunnen doen. En toen heb ik Helene, een van mijn compagnons, gevraagd om mee te doen. Niet fulltime. En toen heb ik Stefan Bari, mijn latere partner, die nu eigenlijk Peak ook nog full aan het managen is, heb ik gevraagd om mee te doen. Omdat hij naast mij echt een totaal ander profiel is. En ik had wel ervaring natuurlijk als ondernemer, maar ik wilde echt wel dat idee van die investeerder die ik zelf aan boord wilde hebben, dat wilde ik heel erg doorzetten. Want je zag toen dat heel veel fondsen ook begonnen op te komen. Heel veel opgezet, nou niet vanuit ondernemers, maar juist heel veel vanuit consultants, heel vanuit de bankaire sector, ja, die eigenlijk die stap maakte. En ik heb zelf wel de ervaring als ondernemer. Dus als je met een ondernemer aan tafel zit, die denkt en praat en handelt anders dan een bankaire of een consultant.
2: En wat is dat precies, wat je dan die ondernemer kunt bieden?
0: Nou, ik denk, één, je begrijpt wat zo iemand doormaakt en voelt. Je weet wat het is om op een gegeven moment salarissen niet te kunnen betalen, om afscheid te nemen van mensen, als je grote klanten verliest. Als je, volgens mij in de tijd, David, misschien dat jij bij me zat, hadden wij DSB-klant en die wilde zo groot klant worden dat we toen op een gegeven moment hebben geweigerd dat die klant werd, weet je wel. Want het was gewoon te risicovol. Nou, dat soort afwegingen maken, dat weet je als ondernemer. En als je niet aan die kant van de tafel hebt gezeten, dan weet je dat misschien wel. Heb je ergens gelezen of heb je ergens gehoord. Maar als je dat niet hebt doormaakt, dan krijg je een ander gesprek.
2: Nee, en ik denk ook dat de ondernemer dit meteen doorheeft.
0: Ja.
2: He, dus die voelt dat heus wel aan. Of je een bankier bent of iemand die dit zelf allemaal een keer heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: En want wat zijn dan de vragen die jij dan bijvoorbeeld wel stelt of niet stelt? En een bankier?
2: Ik denk in lijn met alle voorbeelden die Johan net geeft. Ook met personeel. Maar je hebt het op een verjaardag al heel snel dat je doorhebt. Zit ik naast een ondernemer of niet? En dat is niet beter of slechter. Maar ondernemers zijn ontzettend eigenwijs en nemen van niemand wat aan. Maar wel van andere ondernemers die ook een serieus bedrijf gehad hebben. Dus dat ik snap wat Johan vertelt, dat zomaar goed werkt.
0: Ik denk dat de mindset is als ondernemer en iemand vanuit de bankaire sector komt. En heel veel kwaliteiten, even voor alle duidelijkheid. Maar die denken natuurlijk meer in risico's en in governance en in reporting. Eigenlijk vanuit die kant. En een ondernemer kijkt veel meer vanuit opportunity en vanuit kansen. Dus je hebt een heel andere mindset waarop je naar zo'n plan kijkt. En daarom is het ook heel goed om, en Stefan was wat dat betreft ook bij onze fondsen echt mijn perfecte counterpart. Want Stefan die kijkt wat dat betreft veel risicovoller. En dat is heel erg gewaardeerd.
1: Dat heb je nodig.
0: Dat heb je echt nodig ook.
2: Ja, als je kijkt, je wordt van ondernemer, word je investeerder. Dan moet je noodgedwongen toch ook in risico's gaan denken. Want je doet dat vaak met je eigen geld, maar zeker ook van anderen. Dus dat moet gedegen.

0: Inmiddels laten zo'n 250 Europese investeerders hun geld renderen via de fondsen van Peak, die dat kapitaal dus steekt in start-ups. En het selecteren van die groeibriljantjes, dat is een kwestie van goed je ogen open doen en heel veel pitchdecks lezen. Nou ja, scannen vooral, want het zijn er nogal wat.
1: Als ik alles bij elkaar tel, heb ik iets van 120 investeringen gedaan. De vuistregel is dat 1 op de 100 wordt een uiteindelijke investering. Dus doe normaal af. Ik heb ze niet allemaal bekeken, als ik eerlijk ben. Ik ben ook heel goed in het scannen van pitch decks. Dus een paar pagina's kijken, even een ander gevoel.
0: Waar kijk je dan vooral naar?
1: Ja, ik kijk eigenlijk naar 4 dingen. En dat is team en team. Ja, het is gewoon, ik ben huidig.
0: En is dat dan een team met een track record? Of is dat vooral een team wat complementair is aan elkaar?
1: Ja, het zit heel erg in dat het team de juiste mindset heeft. En de mindset, dat leidt je inderdaad af uit track record. Wat heeft iemand gedaan? Dat kan een opleiding zitten, maar kan ook een afgebroken opleiding in zitten. Of jobs die iemand heeft gedaan, et cetera. Dus dat zit daar heel erg in. Het zit in de space gewoon goed kennen. Dus als je een bedrijf gaat starten en je hebt geen ervaring in een bepaalde branche, dan denk ik wel dat het heel erg hard in. Maar ook, ik geloof ook wel in een bepaalde gekte van ondernemers. Ik bedoel, als je wil gaan ondernemen, en nu is dat misschien anders, maar een aantal jaar geleden, ik heb een tijdje ondernemer gedoseerd op de VU, en dan vroeg ik aan het begin van het jaar al van, goh, hoeveel mensen willen hiervan een bedrijf starten? Nou, dan zag ik in de loop van de jaren van 90% wil bij de corporates gaan werken naar 90% ondernemer gaan. Dus ik denk, een aantal jaar geleden was het echt wel heel zwaar. Dus dan moet je een beetje gezond gek zijn. En dan moet je bijvoorbeeld dingen hebben meegemaakt in je leven. Dan moet je een bepaalde afwijking hebben gehad om toch die stap te maken en dat risico te nemen om te gaan ondernemen. En dat zoek ik altijd wel in die ondernemer.
0: Ja. En als je dan zo'n pitch deck leest, of eigenlijk scant, zoals jij dat zegt, hoe vaak heb jij de afgelopen 2 jaar het idee gehad, nu zit ik naar AI te kijken?
1: Je bedoelt gebruik van AI in de pitch deck? Oh, 80-90% van de gevallen.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Is dat goed? Is dat niet goed?
1: Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat je de tools moet inzetten waarvoor je ze kan inzetten. En ik denk zeker als je het hebt over pitch decks, dat je AI best wel veel kan laten doen. Maar dat bijvoorbeeld als je het hebt over dit soort punten, dat kun je AI niet laten doen. Dus met andere woorden, je moet daar wel je eigen source, je eigen, zeg maar even, duiding aan geven. Niet alleen aan de kant van degene die geld ophaalt, maar ook voor ons als investeerder. Want wij gebruiken natuurlijk ook dat soort tools om heel snel te scannen van, hey, is dit bedrijf interessant voor mij?
2: Merk je überhaupt dat AI een sterke impact heeft op jouw M&A-landschap?
1: Enorm. Enorm.
2: En hoe merk je dat? Waar merk je aan? Wat voor zaken?
1: Nou, eigenlijk in de hele flow als investeerder. Dus van zowel, zeg maar even, het sourcen van, dus het benaderen van ondernemers die interessant zijn, wordt er veel AI ingezet. Als ik kijk wat ik zelf in mijn mailbox alleen al binnenkrijg als potentiële LP of investeerder in een fonds of in een bedrijf, daar wordt het heel veel voor ingezet. En inderdaad ook in het analyseren van plannen, die eerste scan, maar ook de due diligence, maar ook de daarna even de board meetings, de voorbereiding, de reporting, et cetera. Dit heeft het veld als investeerder totaal veranderd.
2: En als je kijkt naar waarderingen van bedrijven?
1: Ja, dat is natuurlijk gekte. Je ziet een paar dingen. Je ziet natuurlijk dat er gaat heel veel geld in AI, maar als je het even afpelt, dan gaat er een heel groot gedeelte naar een kleine groep van bedrijven eigenlijk. Ja. Dus dat zie je. En er kijkt daarnaast, en dat zie je ook in de Nederlandse markt, kijk natuurlijk de rondes die aangekondigd worden, gaan een aantal bedrijven gaan geld ophalen. Het is een hele grote groep bedrijven die echt er geen geld ophaalt. Dus het landschap is alleen maar, zeg maar even, gepolariseerder geworden, waarbij een groep heel veel geld krijgt, maar een veel grotere groep totaal geen geld. Dus dat is 1. En 2, voor ons als investeerder is het natuurlijk ook lastig, omdat met AI is het veel makkelijker om een bedrijf op te zetten. Maar als je ook je concurrentie veel groter is, wat wordt nou het winnende team? Weet je wel? Want iedereen kan letterlijk morgen een bedrijf opzetten. En iedereen kan met vibe coding mooie tools maken. En iedereen kan de eerste klanten gaan binnenhalen met mooie outreach tools, et cetera. Dus wat is dan het team waarop je volgt?
2: Ja, en in jullie geval, je wil natuurlijk op een gegeven moment ook het bedrijf doorverkopen.
1: Absoluut.
2: En dus nu natuurlijk ook, kan ik me voorstellen, onzeker als de markt zo snel beweegt, hoe dat er over een aantal jaar uitziet. Ja. En dus of het nu je geld waard.
0: Al die SaaS-modellen, dat staat wel onder druk op dit moment.
1: Ja.
0: Dat merken jullie ook echt actief.
1: Ja, dat zie je. Kijk, je ziet een paar dingen. Is dat we hebben natuurlijk een enorme dip gehad bijvoorbeeld begin van het jaar. Hè. Dus inmiddels weer het gestabiliseerd, gelukkig. Dat was natuurlijk ook niet fijn voor onze investeerders. Weet je. En ook voor onze LP's, die zagen dat natuurlijk ook. Maar je ziet inmiddels wel dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de koersen van de grote tech-ondernemingen, er was heel veel angst dat er enorme churn zou gaan komen bij de sales forces, et cetera. Nou, dat valt eigenlijk heel erg mee. En je ziet inderdaad dus dat als software, en daar heb ik altijd dat geloof gehad, vitaal is binnen een bedrijf en dagelijks wordt gebruikt voor een bedrijf en ook echt wel een blijvend concurrentievoordeel oplevert, dan wordt dat niet zo snel gedist. Maar als je het hebt over tooling die je erbij neemt, Even een agenda-toeltje of een notitietoeltje, et cetera. Dat wordt helemaal gedist. En we hebben als Peak ook altijd wel heel erg het geloof gehad dat je moet investeren in zogenaamde painkillers. Iets wat een pijn oplost voor het bedrijf wat je dagelijks gebruikt. En waar ook eigen proprietary data in zit. Dus niet iets wat data doorgeeft. Want immers, daar zit ook helemaal geen waarde in. En ik denk dus als je als bedrijf, als fonds zit in bedrijven die heel veel tools hebben die niet op die core zitten, dan heb je wel, dan is het eng, ja.
0: Stel, ik ben ondernemer en ik heb een pitch deck en dat drop ik bij jou in je mailbox of in dit geval met jouw opvolger.
1: Krijg nu geen antwoord, want ik ben, ja.
0: Ja, zowaar, jullie nodigen mij uit voor een gesprek. We gaan koffie drinken.
1: Ja.
0: Hoe bereid ik mij op zo'n gesprek voor?
1: Nou, ik zou je heel goed voorbereiden, dat sowieso. Ik heb helaas heel vaak meegemaakt zelf aan deze kant van de tafel dat heel veel mensen niet zijn voorbereid. En dan bij mij is dan de meeting ook wel best
0: dat
1: snel ook over.
0: Dat kan toch bijna niet?
1: Of? Nee, maar het gebeurt wel veel.
0: Ja?
1: Ja,
0: en hoe merk jij dat?
1: Nou, door even een paar vragen te stellen. Je merkt het vaker van de vraagstelling. Is als je merkt dat aan de andere kant van de tafel niet is voorbereid, dat creëert niet eigenlijk een evenwichtige band.
0: Als
1: zeg maar.
0: Iemand niet weet binnen 10 seconden wat zijn churn is, of iemand kan niet zijn netto bedrijfsresultaat van het vorige jaar opdreunen, ja, dan is het
1: nou,
0: wel klaar.
1: Dat is dan nog de inhoudelijke kennis, maar ook met welk fonds zit hij aan tafel? Weet je wel, hoe is hij voorbereid op de afspraak? Weet je, bedoel, dat soort basaliteiten. Dat is echt wel dat is heel, heel essentieel. En dat doet niet iedereen. Gelukkig gaat dat overigens steeds beter. Dus dat is denk ik de basis al. En de tweede inderdaad is je KPI's natuurlijk heel goed kennen. Maar met name heel goed de markt kennen. En je ziet nu, wederom door AI, dat ieder bedrijf wat wordt gestart heeft gewoon 5 tot 10 tot 30... concurrenten eigenlijk in de markt. En het is denk ik wel key dat als je gaat pitchen, dat je wel weet wie zijn die concurrenten, hoe onderscheid ik me, wat zijn de teams die erachter zitten, hoe is dat bedrijf gefund, et cetera. Want als je dat niet weet, ja, dan ben je eigenlijk ook niet heel erg goed voorbereid voor een gesprek van investeren.
0: En stel, dat gesprek gaat goed,
1: ja,
0: en we hebben een klik. Is dat ook nog belangrijk, dat je iets voelt
1: heel
0: bij de ondernemer?
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja?
1: Ja. Nee, okay. Want het gaat om vertrouwen uiteindelijk. Kijk, je geeft geld en dan krijg je een bepaalde ownership voor terug. Maar de basis die je daarvoor hebt met elkaar is vertrouwen. En die vertrouwen, dat wordt bepaald, hebben wij een klik met elkaar. Dat wil niet zeggen dat we iedere week bier hoeven te drinken met elkaar.
0: Nee.
1: Maar wel dat we elkaar vertrouwen en respecteren, et cetera. Maar als je dat niet hebt, dan is de basis van investering is gewoon niet.
0: Dus wij rekenen de kopjes koffie af.
1: Ja.
0: En dan nodigen jullie ons weer uit voor een gesprek. En dan gaan we een deep dive maken. Of,
1: ja,
0: of komen jullie dan bij ons op kantoor? Hoe werkt dat?
1: Afhankelijk van. Eerste meetings zijn vaak virtueel. Dat sowieso. Dus dat kopje koffie is dan voor je eigen rekening.
0: Ja.
1: Tweede koffietje. Ik geef de voorkeur er vaak aan om mensen gewoon live te zien. Dat je dan toch een andere manier van contact met elkaar hebt.
2: Alleen bij de tweede.
1: Ja, dat doe ik vaak bij de tweede. Soms bij de eerste al. Weet je, als het heel interessant is, weet je wel. Dat laat, en ook afhankelijk van waar mijn agenda toelaat.
2: Ja.
1: Ik reisde redelijk veel, dus ik was niet zo heel vaak in Nederland. Maar dat was afhankelijk van de plek. En dan de tweede plek ga je inderdaad gewoon eigenlijk dieper. En dan ga je natuurlijk even in op even de inhoud van het businessplan. Het eerste is heel erg op wie ben je als persoon, wie is het team, welke space zit je in, welke markt zit je in en wat is je ambitie? Dat is een beetje voor mij altijd de voornaamste brokken van het gesprek. En dan de volgende stap ga je in. Oké, maar hoe ga je dat nou verwezenlijken? Weet je, wat zijn je plannen? Waar sta je? Wat,
2: ja. Hoe belangrijk is die ambitie?
1: Heel belangrijk.
2: Dat is key, of niet?
1: Ja, dat is key. Nee, want je maakt als fonds maak je rendement op je outliers. En als die ambitie te laag is. We hebben wel eens in een bedrijf geïnvesteerd waar we na 3 maanden de founders aan de lijn kregen. En die zeiden van, joh, we hebben een bod liggen wat dubbel is van wat jullie hebben betaald. Zullen we verkopen? Ja, dat willen wij echt absoluut niet. Dus de ambitie reikt hoger dan dat. Ja.
2: Overigens, wat voor bandbreedte qua belang doen jullie de investering?
1: We hebben over het algemeen hebben we belangen. Met Peak hebben we belangen zeg maar tussen de 10% en 20%. Dat zie je eigenlijk al vaak.
2: Ja. Ja,
1: dus soms daaronder, soms daar net boven. Maar dat is een beetje de range.
2: Dus die ondernemer blijft echt in de driver's seat?
1: Absoluut, ja. Ja, wij willen nooit de meerderheid van aandelen ook hebben.
2: Nee. Nou zei je net, ik vind dat team heel belangrijk. Bedoel je dan het founder team? Of kan het ook zeg maar alle team zijn van belangrijke mensen eromheen die dan in loondienst zijn?
1: Ja, nou het gaat primair om het founding team. Want dat team is echt gecommitteerd.
2: Ja.
1: Niet alleen met aandelen, maar ook qua vaak ook met lagere salarissen. Maar ook gewoon qua uren wat ze erin stoppen met het bedrijf. En daarbij is natuurlijk de rest van het team. Maar het gaat met name eigenlijk om de founders.
0: En dat zei Johan van Mil van Peak. En of je nu droomt van een exit, zelf investeert of gewoon nog midden in de hustle zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en het levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Bij een enorme brand in het oosten van Congo zijn zeker 15 doden gevallen. Allemaal schoolkinderen. Sommige bronnen hebben het over 27 doden. Er zijn ook bijna 30 gewonden. Het vuur verwoestte 2 scholen en ongeveer 300 huizen. De doden zou zijn gevallen toen vluchtende mensen elkaar onder de voet liepen. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. Een schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten, bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
15: Dat kan
2: in de BNR-app.
15: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Boardroom Panel. Bunk sleept opnieuw een criticus voor de rechter en Heineken riskeert een miljardenboete vanwege vermeend machtsmisbruik bij een Oostenrijkse dochter. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Leen Paap is hier, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nairobi Business Universiteit, commissaris toezichthouder bij verschillende bedrijven. Geldt ook voor AG Telleman, vooral bezig met haar eigen bedrijf in bestuurs- en organisatieadvies. Ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam, ICK Dans, ook in Amsterdam, en commissaris bij AAG, het zorgbedrijf. Welkom leden van het panel.
17: Dankjewel.
16: Laten we maar afreizen naar Oostenrijk om te beginnen. Daar wordt een dochter van Heineken, Brauunion, beschuldigd van jarenlang machtsmisbruik. Oostenrijkse markttoezichthouder meldde zondag dat de brouwer distributeurs onder druk zette om vooral eigen biermerken te verkopen. Indien Heineken als moeder uiteindelijk aansprakelijk wordt gesteld, riskeert het bedrijf een boete die kan oplopen tot 10% van de omzet. 3,4 miljard euro. Voor het zover is zijn we vermoedelijk nog wel wat rechtszaken en maanden verder. Maar hoe hoog moet je dit nu op de agenda zetten in de boardroom lane?
17: Nou, ik zou zeggen hoog, hè. Dit is uiteraard niet goed voor de reputatie. Je loopt ook een goed risico voor een flinke boete. Dus aan alle kanten lijkt me dit chefzagge.
16: Nou, mooi Duits woord meteen erbij. Ja, prima.
17: Zo is het.
16: Het is chefzagge. Dat had het misschien al moeten zijn, want het is een zaak met een lange geschiedenis. Het is de jaren aan de gang. Wat wordt er nu precies deze Duitse of Oostenrijkse dochter van Heineken ter laste gelegd?
18: Ja, ze liggen onder de loep van de kartelautoriteit in Oostenrijk. Zij worden ervan beschuldigd dat zij de tussenleveranciers onder druk zetten om alleen dit merk te gebruiken. En op het moment dat ze ook... er worden echt voorbeelden gegeven om het even heel tot de verbeelding te laten spreken, dat vrachtwagens worden gecontroleerd of er ook andere merken worden verhandeld en vervoerd. En dan worden ze onder druk gezet. Dit is een voorbeeld, maar dit gaat eigenlijk over heel langdurig, grootschalig. Met name die kleinere leveranciers die het vaak ook naar de berggebieden moeten brengen.
16: Ja, dat is anders dan in veel andere landen waar Heineken actief is. De bereikbaarheid, toegankelijkheid is een factor in Oostenrijk.
18: Ja, daar kun je iets bij voorstellen. Maar ze zeggen wel, als je niet luistert, dat zijn dan de verhalen, dan gaan wij het wel zelf doen. En er zijn natuurlijk bedrijven en families van afhankelijk. Die doen dat al jaren. Die zijn juist degene die de toevoer naar de dorpen verzorgen. Dus er wordt flink druk uitgeoefend. Het deed mij ook wel een beetje denken. Ik heb ooit als student heel veel in de horeca met plezier gewerkt. Maar dan waren er ook altijd van die verhalen over die enorme druk van brouwerijen die allemaal deals sloten. We helpen je met inrichting van je café of
16: zo
18: restaurant.
16: Nieuw is het dus
18: en dan
16: niet.
18: Moet je het afnemen. Ja. Nou, ik dacht wel, oh. En ik denk ook echt, het is chefzagge. En eigenlijk voor mij is dan de vraag, komt dit nou naar buiten omdat het in Nederland bekend wordt? Doordat het FD daar bovenop zit of daar geluiden van heeft gekregen. Of je mag hopen dat dit natuurlijk al veel langer op de bestuurstafel ligt. Maar dit is niet actief naar buiten gebracht.
16: Maar Leen, ik heb eerdere keren best een keertje opgelet toen jij hier te gast was. Dan zijn er dus twee opties. Of je wist het, of het is je niet verteld. Wat is als toezichthouder of uiteindelijk als bestuurder vervelender?
17: Allebei is het even vervelend. Hè? Dus van 2-1, je wist het en je hebt het me niet verteld. Of je wist het niet en dan had je het moeten weten. En nog even terugkerend op, is dit nieuw? Nee, Heineken heeft natuurlijk in Nederland lang geleden exact hetzelfde gedaan. Dus het is ook wel een beetje common practice, helaas, in deze wereld. Dus je kunt ook moeilijk beweren als boord dat dit iets is waar je geen kennis van droeg. Wat je ook niet had kunnen weten. Wat niet als het ware een inherent risico is. Wat nou eenmaal in deze branche aanwezig is.
19: Ja, het is een dochter van Heineken. Zeker. Hoe direct ben je daar verantwoordelijk voor?
17: Helemaal. 100% dochter. Dus je bent integraal verantwoordelijk. En ja, kun je roepen het is een land. Het is wat verder weg. Doet er allemaal niet toe. Je hebt de dure plicht vanuit de nok van het circus. Zoals ik het altijd noem. Om dit soort dingen nogmaals inherent in de business. Om je daar ook van tevoren
19: druk op te maken. Dan moeten we niet aan de hand zijn. Hè? Want Brouw-Union zegt overigens, pleit onschuldig. Ja. Maar voor de zekerheid gaan we wel onze werkwijze aanpassen. Dat kan met elkaar in overeenstemming dus, zijn.
18: Sterker nog, er is ook al geoordeeld door de kartelautoriteit dat dat naar de toekomst voldoende vertrouwen geeft. Maar dat neemt niet weg dat wat er in het verleden is gebeurd van tafel is. En ik denk ook, kijk, wat ik zou denken is, ik moest even denken aan het afscheidsinterview van Dolf van den Brink, waarin hij zei, ik was eigenlijk achteraf gezien jarenlang crisismanager toen hij CEO was van Heineken. En ik denk, de vraag is ook, in hoeverre is er ruimte voor tegenspraak in een bedrijf wat continu op de marges moet sturen, ook heel duidelijk communiceert, de productiviteit moet omhoog. Dus als je heel strak op cijfers stuurt, dan kan dat, zonder dat je het precies weet, lokaal, want ze hebben een heel lokaal model, natuurlijk wel bevorderen dat dit soort gedrag ontstaat. En wat doe je dan actief om dit soort gedrag te voorkomen?
19: Geef het antwoord op die vraag.
18: Nou, dat weet ik niet, maar daar ga ik wel over twijfelen. Omdat het toch in de communicatie afgedaan wordt als lokale incidenten. Terwijl ik denk dat de conclusie mag zijn, ja, dat is voorzichtig, maar mijn beeld is in ieder geval dat dit inherent is aan dit systeem. Dus ik denk dat je actief moet sturen, vind ik, op dat je bepaalde gedragscodes hebt waar je net zo strak op stuurt als wat je op de financiële prestaties stuurt. Want dan krijg je ook de ruimte om dat gesprek met elkaar te hebben. En als je wel op die cijfers stuurt en niet dat andere doet, dan kun je er vergif op innemen dat het jou niet voldoende snel bereikt. Maar dan ben je wel onderdeel van hoe je daarop stuurt.
19: Ik slingerde dit gesprek aan met de mogelijke boete die Heineken boven het hoofd hangt. 3,4 miljard, 10% van de omzet. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren aan boetes is uitgedeeld in Oostenrijk, dan gaat het om tientallen miljoenen hooguit. Het schijnt een iets strenger regime te worden, zo langzamerhand. Maar zou het ook kunnen zijn dat Heineken denkt, ach, nou ja, het ging een paar jaar mis. Het gaat nu misschien wat beter. En daar bloeden we voor. Maar we zullen het niet echt voelen.
17: Nou, weet je, die calculatie kun je in financiële termen op die manier maken. Dus misschien valt het mee en gaat het over tientallen miljoenen, who cares. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de reputatie van je brand, van je merk. Het gaat ook over datgene wat de buitenwereld van je vindt. Nou, intern bijna weinig even
19: maar
17: terug.
19: Maar maakt het veel uit, want in de tijd dat de agent nog in de horeca werkte, dat is toch al een poosje terug, was het ook al zo. En er zijn toch nog steeds heel veel mensen die Heineken drinken wereldwijd.
17: Zeker. Nee. Ook dat is natuurlijk waar, hè. Dus dit soort dingen die ebben wel weg. En op ene moment is het effect ook wel weer minder. En ja, de consument laat die snel een biertje staan. Nee, zeker niet als je niet veel keuze hebt. Dan heb je al niet veel.
19: Ben je blij dat er op die appeltop nog iets te krijgen is?
17: Ja, zo is het. Maar even terug, je hebt ook compliance, je hebt risk. Die allebei nogmaals vanuit de business weten wat er zou kunnen gebeuren. Je kunt eventueel een audit binnen Heineken hebben ze die ook kun je op pad sturen. Nog even los van de gedragscodes die je hebt. Dus er zijn vele manieren waarop je dit kunt onder knie kunt krijgen. En dat hebben ze gewoon niet adequaat gedaan. En die afweging van hoeveel zou het kunnen kosten en is het dit ons waard? Ja, dat kan, maar er zijn meer bedrijven die dat in het verleden hebben gedaan.
19: Weet ik nog niet, hè? Want er is niet heel duidelijk een voorziening opgenomen in de boekhouding.
17: Nee, dat is natuurlijk een voorziening opnemen is ook al een soort vorm van schuldherkenning. Ja, ja, ja.
19: Dus je wil niet in je kaart laten kijken.
17: Exact, je laat niet in je kaart kijken, want op het moment dat je een bedrag noemt, dan heb je al verteld wat je denkt dat de boete zou kunnen worden. Nou ja, dus op die manier wordt dat ook vermeden.
19: Dat begrijp je wel.
17: Nou, nee, in die zin niet. Kijk, ik heb ook 6 jaar lang in de jury gezeten van de Kristal, het beste MBO-jaarverslag van Nederland. En als jurylid kijk ik ook altijd naar de genomineerden. Wat staat er in de krant? En vind je dan datgene wat in de krant staat op enige wijze terug in het jaarverslag? En meer, in de meeste gevallen is het antwoord nee.
19: Geet? Begrijp jij wat hier gebeurt?
18: En ik denk vanuit een juridisch perspectief, en zo zul je ook geadviseerd worden, begrijp ik het. Maar ik ben het met Lene eens vanuit een bestuurlijk perspectief. Kijk, het speelt eigenlijk al jaren in Oostenrijk. En het heeft niet. Het komt nu pas hier in het nieuws. Maar het is in Oostenrijk echt groot nieuws. Er wordt regelmatig in nationale kranten over geschreven. Dus het feit dat je dit niet actief naar buiten brengt. Ja, dat doet wel iets met mij. Oké, dan doe je dat misschien vaker. Dus bestuurlijk gaat het dan om vertrouwen. En dat gaat over aandeelhouders, investeerders. Dan denk ik, ik weet niet. Het is makkelijk praten, realiseer ik me heel goed vanaf deze plek. Maar ik weet niet of dit de meest verstandige afweging is.
19: We gaan naar andere bedrijven die regelmatig de krant halen.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Leen Papen, AG Telleman, leden van het boardroompanel Bunk, heeft opnieuw een deskundige voor de rechter gedaagd. Die werd geciteerd in een kritisch artikel over de bank. NRC schreef erover. Het gaat om een fraude-expert die zich door de advocaten van Bunk onder druk gezet voelde, geïntimideerd om een verklaring te ondertekenen over zijn contacten met journalisten. Dit is wel heel erg in een notendop, Leen. Wat wilde Bunk nu precies van deze fraude-expert?
17: Nou ja, in ieder geval even een erkenning dat het niet een probleem was wat binnen Bunk ook speelde. Ik heb gelezen wat hij heeft gezegd. Ik denk, zo bijzonder was het ook niet.
19: Ik ga het halen. Dit zijn de gevraagde woorden. Het ging overigens voor de context over klanten van Bunk die werden opgelicht en wat Bunk daaraan had kunnen doen. Tegen de NOS zei deze fraude-expert: dit is geen nieuw soort aanval. Je kunt fraude niet 100% voorkomen, maar ik denk wel dat banken dit in het algemeen detecteren.
18: Ja.
19: Shocking.
18: Heel erg. Je valt van je stoel. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Thomas, op het gevaar af dat ik morgen ook een jurist aan mijn voordeur heb staan. Of een voor het gerecht wordt gesleept, wilde ik eigenlijk zeggen. Want het is best spannend om iets over Bunk te zeggen, kennelijk. Zeg ik met een knipoog. Maar ja, ik denk, als ik dit steeds bij elkaar optel, het is elke keer zodra er zijn meerdere berichten. Dit is natuurlijk speelt ook tussen NRC en Bunk.
19: Ja, het is geen toeval dat dit nu weer de krant is die hier uitvoerig over
18: bericht. Nee, misschien ook goed. Volgens mij verschijnt er binnenkort een boek wat geschreven is door NRC-redacteuren over de oprichter, Ali
19: Nikam,
18: ja. Daar heeft hij geen medewerking aan gegeven. Dus het is continu dat zodra hij wat tegenspraak krijgt, zowel binnen zijn bedrijf als van buiten, dan wil hij dat de kop indrukken. En om met de conclusie te beginnen, bij mij ontstaat wel het gevoel: is dit niet het leiderschap van een zeer succesvolle ondernemer in de beginfase van dit bedrijf? En heb je nu niet als Bunk echt ander leiderschap nodig?
19: In de
18: meer geïnstitutionaliseerde fase gaat om een bank. Hè. Dat gaat heel erg over vertrouwen. En daar ben je de fase voorbij van dat pionieren en geen tegenspraak dulden van je stakeholders. Ik denk dat dit gedrag echt niet past bij de fase waar Bunk in is als ze verder willen groeien, ook bijvoorbeeld in Amerika.
19: In deze casus moeten we er wel bij zeggen dat deze fraude-expert blijkbaar ook nog eens een goede bekende is van Ali Nikam.
18: Ja,
19: en nog altijd wordt uitgenodigd op zijn verjaardag. Dus misschien dat de persoonlijke verhouding nog niet eens.
18: Ik had het er iemand gisteren over die zei van het voelt toch alsof hij een beetje een jongetje is die zo bang is dat ze knikkers worden afgepakt. En toen dacht ik, daar zit wel wat in. Dat gevoel krijg je van, het is iemand. Ik kan me echt nog wel voorstellen dat hij reden heeft om echt pist te zijn. Dat hij iemand die hij vertrouwt en die hij ook toelaat en als ingewijde kent, dat die dan ook in de media even als onafhankelijk expert zit. Als ik gisteren bij een bedrijf vertrouwelijke informatie krijg, ga ik hier ook niet even
19: maar
18: over dat bedrijf.
19: Het zijn dus niet zulke wilde bewoordingen, toch?
18: Nee, maar toch, je weet niet waar hij allemaal toegang heeft. Hij laat zich toch verleiden om als onafhankelijk expert te spreken over Bunk. Ik kan me voorstellen dat hij in zijn wiek geschoten is, dat hij dat niet fijn vindt. Maar is dit dan bestuurlijk, even uitzoomen, het probleem snap ik, maar is dit dan de juiste reactie? Hiermee doe je je bedrijf uiteindelijk meer schade.
19: Leen.
18: En wat ik nou zo jammer vind, ik had het hem zo graag gegund dat die leiderschapswissel, want mijn advies zou zijn om daarop te gaan sturen, dat hij eerder was, want nu komt er straks een boek en dan is het net of NRC gelijk krijgt.
17: Ja, weet je, als commissaris zou je zeggen, joh, Ali, weet je wel zeker dat je dit moet doen, hè? Dus het is natuurlijk wel een manier om iedereen die iets wil zeggen over Bunk kopschuw te maken. Hè? Jij zegt het nu ook al hier in deze studio. Misschien krijg ik wel een jurist aan mijn deur. Ja, in die zin heeft het effect. Ja. Maar vanuit de reputatie van de onderneming en datgene wat Ali Nikam natuurlijk al vaker heeft gedaan, ook met de Nederlandse bank. Hij spant een zaak aan.
19: Maar die heeft hem ook nog. Ja, precies. Het heeft hem ook.
18: Ja, het is opgeleverd. Patroon, hè? Dit staat niet
17: zeker
18: op zichzelf.
17: Maar ja, is dat dan een overwinning?
19: Ja, maar er zijn banken geweest die zeiden, wat fijn dat Ali en ik ons de strijd uitlegt. En wij gaan ervan profiteren. Ja. Over hoe de Nederlandse bank toezicht houdt op banken. En ja, dat is gewoon een overwinning geweest voor Nicknam.
17: Zeker. En op de korte termijn is dat zo. De vraag is wat dat op de langere termijn betekent. Want ik kan je verzekeren. Je kan de strijd winnen, maar daarmee de oorlog nog niet. Ja. Ja. Je hebt daarna wel weer even waarschijnlijk iets te doen, omdat je onder het vergrootglas komt te liggen. Dus het is vanuit allerlei perspectief op enig moment ook niet meer effectief om dit te blijven doen. En het is een karakter en bij dit karakter past het. Het is natuurlijk ook een man die de zaak groot heeft gemaakt, dus die laat zich ook niet zo makkelijk tegenspreken.
19: Hij zit er met zijn eigen geld in.
17: Nou, hij zit er met zijn eigen cent in. Dus ik snap het allemaal, maar uiteindelijk moet je zeggen, joh Ali, denk nog eens na en maak die afweging die jij net maakte in het geval van Heineken. Hoeveel is dit ons waard?
19: Het is onrustig geweest ook in die raad van commissarissen. Er zijn mensen voortijdig vertrokken. Het is best wel een duiventil. Ja. Stel dat jullie nu benaderd worden, omdat je toch het beste voor hebt misschien met dat bedrijf, of denkt, we kunnen deze bank een volgende fase inkrijgen. Wat zijn de voorwaarden waarop jullie zouden zeggen, nou, daar stap ik toch in?
18: Nou, op de eerste plaats zou ik verrast zijn, want ik heb totaal geen relatie met Ali Nicknam. Dus dan zoekt hij in ieder geval onafhankelijke mensen. Dus dat geeft dan mij vertrouwen dat er weer wat verandert. Okay. Daarmee zeg ik niks over de mensen die nu in de. Maar ik bedoel. Het is altijd makkelijk erover praten, hypothese. Maar ik zou wel heel erg ook nadenken over, oké, in welke fase treed ik toe? En dan treed je dus toe in een fase waar potentieel een leiderschapswissel moet plaatsvinden met de oprichter. Dat vind ik. Ja, natuurlijk. Maar je maakt je eigen af. Dat zeg ik met enige bescheidenheid. Ik heb ongelooflijk veel respect voor wat hij heeft opgebouwd. Superknap. Ook echt een uithangbord voor Nederland. Dus ik gun hem ook een tijdige, dat hij een plaats kan maken voor een opvolger die weer past bij de volgende fase.
19: Dus mevrouw Telleman alleen als er een nieuwe leider komt?
17: Nou, dat is, ja.
19: Meneer Pape?
17: In mijn geval, ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen bij P.nl. En daar zit ook een DGA. Nou, dan heb je een aantal gesprekken met de DGA. Kunnen we elkaar vinden? Hoe kijken we naar de wereld? Normen, waarden? Om op die manier even af te tasten. Want ook daar wist ik waar ik in stapte. Dus dat er toch ook het nodige aan mutaties was geweest. Nou, dan heb je een gesprek over de vraag hoe we elkaar kunt vinden. Dat wil niet zeggen dat ik dan direct zou roepen, Olaf, jij moet weg. Integendeel. Maar je hebt er wel even indringend over te spreken om te weten waar de ruimte ligt, hoe je met elkaar dat gesprek ook kunt voeren. En ja, als je daar dan het gevoel hebt, ik kan niet doen wat ik vind dat ik moet doen, ja, dan zou ik zeggen, dan maar een ander.
18: Dan niet instappen, ja.
19: Nou, we stappen wel blijkbaar het vliegtuig in. Veel grote bedrijven vliegen nog altijd wel minder dan voor corona. Bij mij onder andere accountants en consultants zit het aantal zakelijke vluchten weer in de lift. Blijkt uit een maandag gepresenteerde ranglijst, de zakelijke vliegen van natuur en milieu van 25 gemeten bedrijven tegen de CO2-uitstoot tussen 2023 en 2025 met 23%. En onderaan die ranglijst van die 50 grote bedrijven bungelen VDL, Danone, Boscale, Spon en Vitol. Zouden daar liever niet staan of deert het niet?
18: Nou, wij besteden er nu aandacht aan. Het onderzoek is nog niet heel breed opgepikt. En er is ook wel wat op de methodiek af te dingen. Ik denk dat bedrijven die bewust kiezen om hier niet over te rapporteren, want dat is vaak ook een reden waarom ze onderaan staan, daar wel de bestuurlijke afweging hebben gemaakt. Hoe belangrijk vinden wij dit? En dan calculeer je ook in dat je mogelijk af en toe in het nieuws komt, want daar is maatschappelijk steeds meer aandacht voor, dat jij als bedrijf daar niet actief op stuurt of daar transparantie over geeft.
19: Als jij nooit echt mooie groene sierp willen maken, hoe erg is het dan dat je in zo'n ranglijst niet tot de bovenste helft behoort?
18: Nou, of het erg is wat anders, maar je mag er niet door verrast zijn. Want je hebt die bestuurlijke afweging bewust te maken in deze tijd. Ik ga ervan uit dat je zoiets incalculeert. Ik denk dat het in deze tijd heel erg afhangt door wat is jouw type consument en welke positie neem jij in. En in hoeverre word je afgerekend op niet alleen letterlijk in lijstjes, maar ook maatschappelijk op jouw duurzaamheidsbeleid. En door je medewerkers, want het is ook op de arbeidsmarkt voor sommige bedrijven een heel belangrijk onderscheidend
19: punt. Als je kijkt naar dat lijstje, dan zie je dat die consultants inderdaad wat zakken. Een bedrijf als Deloitte Nederland heeft ook gereageerd. Overigens nog altijd de 20ste op de ranglijst. Zegt in een reactie dat de uitstoot nog altijd ruim onder die van 2019 ligt. En dat niet vergeten moet worden dat internationale activiteiten zijn uitgebreid. Mag dat tellen als excuus?
17: Het is een reden. Een excuus is weer een andere vraag. Want we hebben dankzij COVID geleerd dat er een hoop via het scherm kan. Dus het kan ook zeker anders. Maar jawel, als je activiteit uitbreidt, dan is waarschijnlijk meer vliegen ook wel weer een resultante. Consultants, die kijken toch graag de klanten in de ogen.
19: Nodig.
17: Ja, die hebben contact nodig. En dat is ook wel waar. Ik ben het zelf ook geweest, dus dat snap ik wel. En ja, dan ga je natuurlijk niet zoveel agenten in Australië bellen. Want dan denk je, dat doe ik liever zelf. Dat is ook al die wereld. Dus ik snap
19: het. Dus echt met het vliegtuig naar Australië?
17: Nou, dat
19: is een mooi voorbeeld.
18: Ik geloof niet dat dat zo makkelijk gaat. Ik denk dat je 80% op het scherm doet en 20% fysiek. En ik denk dat wel degelijk, niet per se vanuit duurzaamheidsoverweging, maar vanuit kostenperspectief, als ik dat breed in mijn netwerk hoor en ervaar, dan wordt er heel strak gestuurd bij heel veel bedrijven op dat er niet zomaar gevlogen kan worden en ook niet zomaar bijvoorbeeld
19: maar misschien
18: business
19: zijn dat dan wel de bedrijven die rapporteren, want Natuur en Milieu zegt
18: dat
19: op basis
18: niet.
19: Van...
18: Oh, nee, hoeft want, ook niet eens. Nee, want dat brengt ook administratieve lasten. Dus je hebt een bedrijfsmatige overweging om op die kosten te sturen, want vliegen is duur. Dus klakkeloos vliegen, dat is volgens mij in geen enkel bedrijf zomaar, tenminste wat een beetje op de kleintjes moet letten, de standaard. Maar ik denk wel dat consultants internationaal werken. Dat zij ook hun bedrijfsmodel zo inrichten. Dat ze ook specialiseren per land. Dus zij werken voor klanten. En klanten willen vergoeden. Ook soms dat jij live aanwezig bent.
19: Ook een achtergrond in de consultancy natuurlijk.
18: Ja, maar kijk, stel je voor dat jij... Stel dat je daar... Je kan daar als bedrijf natuurlijk... Ik ben inderdaad heel lang consultant geweest. Overigens heb ik niet internationaal gewerkt. De keren dat ik gevlogen heb voor... Dat was de trein volgens mij. Naar Londen ben ik een keer geweest. Dus ik heb heel erg exotisch op de Nederlandse markt consultancy bedrijven. Maar... Stel je voor, je werkt voor klanten die internationaal werken en je kan een opdracht binnenhalen en je wordt uitgenodigd voor een pitch. En je zegt, wij doen hem via het scherm. En dan kan je nog zeggen, want dat vinden we duurzamer. Maar als het bedrijf dat waardeert dat je wel live aanwezig bent en de twee concurrenten doen dat wel, dan ga je toch. Want je wil die opdracht, dat is je verdienmodel.
19: Jij tekent ook alvast in, je bent er ook bij. In zo'n situatie?
17: Ja, het is natuurlijk een afweging die je maakt. En nog even terug, dus je medewerkers, maar ook toekomstige werkgevers. Je ziet wel dat de jongere generatie zich daar bewuster mee bezighoudt. En die zeggen, minder vliegen. Mijn kleindochter, ik zei, opa, neem je nog een keer mee naar Washington, naar alle musea. Nou, zei ze, opa, ik vlieg niet meer. Oh, oké. En dat is misschien nog pril en het zal veranderen. Maar dit is wel de generatie die daar nog nadrukkelijker over nadenkt. Dus je moet die afweging wel maken, ook vanuit het perspectief, wat vertel je de buitenwereld.
19: Leen Papa, G. Telleman, ik houd maar beperkt. Weinig afkondiging en aankondiging, want het zit er echt al meer dan op. Dank voor jullie bijdrage aan dit boardroom panel.
18: En compliment voor je bruggetjes vandaag, want die waren echt fantastisch.
19: Nou, dat verdient dan wel weer 10 seconden extra zendtijd. Dank u wel.
17: Dank.
19: Panel is terug te luisteren als podcast.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Er is een nieuwe Audi A2 en die is geïnspireerd op het oermodel. De directeur van Audi Nederland vertelt er meer over morgen. Om 3:00 in de Nationale Autoshow.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
6: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer langzaam over de A16 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij knooppunt Galder is namelijk maar één rijstrook open voor een spoedreparatie. De vertraging is 10 minuten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitie-minister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en het levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Bij een enorme brand in het oosten van Congo zijn zeker 15 doden gevallen. Allemaal schoolkinderen. Sommige bronnen hebben het over 27 doden. Er zijn ook bijna 30 gewonden. Het vuur verwoestte 2 scholen en ongeveer 300 huizen. De doden zou zijn gevallen toen vluchtende mensen elkaar onder de voet liepen. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten, bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Nederlanders zeggen massaal duurzamer te willen leven, maar in de praktijk komt daar niet altijd veel van terecht. Gewoontes, gemak en de

0: kosten van duurzame keuzes maken het lastig om de intenties ook echt om te zetten in gedrag. Hoe krijg je consumenten dan daadwerkelijk in beweging? En geldt dat ook voor bedrijven? Ika van der Pas is hier, de directeur van Milieucentraal. Welkom. Wat staat er nog op jouw eigen lijstje? Wat zou er in jouw eigen leven of in jouw eigen leefomgeving nog veel duurzamer moeten dan nu het geval is?
1: Oh, ik ben geen heilig boontje, dus best wel wat. Maar
0: we hebben de tijd.
1: Ik werk nu 8 jaar voor Milieucentraal. Ik kan je zeggen, dat is, dan ben je wel. Je wordt je bewust van in heel veel zaken. En je gaat heel veel bewuste afwegingen maken. Maar dat maken van afwegingen is soms lastig. Mijn moeder woont in Spanje. Kom je niet makkelijk met de trein. Dus dat is altijd een moeilijke afweging. Dus ik probeer alleen maar. Ja, noodzakelijke reizen met het vliegtuig te doen. En
0: ben,
1: de rest
0: je eens, ben je wel eens met de trein ertoe gegaan of niet?
1: Ja, in theorie zou het kunnen. Maar dan heb ik veel meer vakantiedagen nodig. Ja.
0: Milieucentraal, jij kent het natuurlijk als je broekzak. Want je werkt al 8 jaar. Maar voor de mensen die nog wat meer begrip, wat meer context nodig hebben. Wat doen jullie?
1: Nou, mag ik je even mee terugnemen 30 jaar geleden? Dat is namelijk de jaren 90. Toen zijn we opgericht. Maar toen begonnen we ons ineens af te vragen van, ja, mag ik nog chloor gebruiken? En weet je, is een wegwerkbeker nog beter dan een koffiekopje? Overal kwam milieu om de hoek kijken, maar we wisten eigenlijk thuis niet zo goed, want wat moesten we dan gaan doen? En toen was er niet veel informatie, maar heel veel discussie.
0: Wel, een beter milieu begint bij jezelf, dat is ongeveer die tijd.
1: Ja, dat is die discussies waren daar, maar de informatie was er dus nog niet zo. En in die tijd is Milieucentraal dus opgericht met de gedachte dat als je van mensen thuis vraagt om duurzame keuzes te maken, een beter milieu begint bij jezelf, ja, ze moeten dan ook kunnen vertrouwen op onafhankelijke en betrouwbare informatie. En dat is het moment dat wij zijn opgericht als onafhankelijk kenniscentrum voor duurzaam leven. Dus niet om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Dus wij zitten niet met het vingertje van, nou, dit moet je doen. Maar om uit te zoeken. Wat zijn de feiten en wat zijn de fabels?
0: Zijn jullie er dan voor mensen die zelf actief contact zoeken, of stralen jullie dat ook naar buiten uit?
1: Ja, we betalen dat zeker. En wij bereiken mensen, vooral ook digitaal. Dus via alle mogelijke kanalen, een heel uitgebreide website waar mensen informatie kunnen komen halen. Social media, maar ook met campagnes. En we bereiken mensen dus ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn en ook die hele verduurzaming heel moeilijk vinden. Als het gaat bijvoorbeeld om energiearmoede, dan bereiken we ze dus via hun vertrouwde kring. Dus dan, mensen komen niet op een website, maar wij brengen die informatie via de vertrouwde kring naar ze toe.
0: En wat is dan de vertrouwde kring?
1: De vertrouwde kring zijn mensen die dus die in de bibliotheek tegenkomt, in moskeeën, in kerken. Nou, waar ook mensen die bijvoorbeeld in dit geval in energiearmoede ook komen en die ze ook vertrouwen.
0: Veel mensen die misschien wel wat digitaal vaardiger zijn, die zijn zelf aan het knutselen geslagen. Die brouwen er iets moois van met AI.
1: Ja.
0: Die hebben Milieucentraal op een heel andere manier nodig, of misschien wel niet meer nodig.
1: Nou ja, dat is voor ons echt een van de meest belangrijke strategische punten waar we op dit moment aan werken. Waar mensen scrollen niet meer door websites. Ze willen een vraag stellen en ze willen een betrouwbaar antwoord krijgen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij in dat AI-antwoord staan.
0: Ik heb op jullie eigen site wat moeten scrollen, omdat ik toch de vraag stelde, ik heb ze al, maar moet ik op dit moment zonnepanelen laten installeren of niet? Dat bleek stap 7 te zijn van een ingewikkeld proces dat begon met isoleren. Oh. Dat ik uiteindelijk dacht, komt er nog iets over zonnepanelen of niet?
1: Nou, we zijn net gemigreerd naar een nieuw CMS, heet dat, in technische woorden. Waardoor je dus veel beter, je begint met de venster waar je je vraag kunt stellen. En dan kom je, als het goed is, bij het juiste antwoord. Nou. Want we willen dus ook niet meer dat mensen. En we willen weten, waar zoeken mensen op? En onze content, matcht dat nou? Ja. En dat kan dit zeer.
0: Maar het begon natuurlijk eigenlijk met mijn vraag of mensen überhaupt nog een Milieucentraal nodig hebben op het moment dat ze zich steeds meer laten baseren op wat AI hen voorschotelt.
1: Nou, ik snap heel goed dat mensen vragen aan AI stellen. Hè? Dus, en wij moeten ervoor zorgen dat wij in dat antwoord met onze bron ook terechtkomen. Dus dat doen we ook volop. Dus we monitoren dat, we doen dat. We hebben een geospecialist in huis. Dus wij omarmen dit absoluut. In dat zoekresultaat staan misschien ook nog wel andere bronnen. Dat klopt. En daar zitten natuurlijk heel veel halve waarheden en greenwashing natuurlijk op.
0: Zit er in jullie antwoorden, in jullie suggestie, zit daar een waardeoordeel in? Want ik kan me voorstellen, als je Milieucentraal heet, dat je het prettiger zou vinden als mensen wel kiezen voor zonnepanelen in plaats van dat ze dat niet doen.
1: Ja, maar we zijn echt een onafhankelijk kenniscentrum. Dus wij onderzoeken van wat kan je. Dus we zoeken het uit. We kijken van wat kan je doen? Wat is het beste advies? onze onderzoekers, een helft van de organisatie zijn onderzoekers, kijken wat is nou het beste milieutechnisch of duurzaamheidsadvies. En dan kijken onze gedragsonderzoekers van hoe kan je dat nou, hoe tikt de doelgroep.
0: Maar mensen bellen jullie of kijken op de site al met hun portemonnee op tafel. Namelijk, wat levert mij op?
1: Zeker.
0: Op of niet? Zit dat er dan ook in of niet?
1: Zeker. Je zult echt op onze website als haakje van waarom je dingen moet doen niet vaak het woord klimaat vinden of de duurzaamheid. Het gaat dus echt om de drijfveer en belemmering die bij jou, dus we hadden het net over een elektrische auto kopen, wat speelt er dus bij jou? Dus die drijfveren brengen we in beeld en daar spelen we op in. Dus we hebben het heel vaak over portemonnee. Als het gaat om verduurzaming van woningen is de drijfveer je portemonnee, ja, de energierekening.
0: Dus ook, dan zouden jullie in een aantal situaties ook moeten adviseren, of in ieder geval erop kunnen sturen, dat je zegt, nou ja, die thuisbatterij, het klinkt misschien aanlokkelijk, maar doe het nog maar niet.
1: Ja, dat doen we denk ik ook. Dus ik denk dat we daar een heel genuanceerd beeld. Dus wij zetten alle argumenten op een rijtje voor mensen. En mensen moeten natuurlijk hun eigen afweging doen. Maar wij zetten het op een rijtje. We rekenen daar ook aan. En dan moet je uiteindelijk kan je je eigen afweging maken. Maar we zijn daar terughoudend in dit moment.
0: Maar sec gesteld, ben je dan vooral een kenniscentrum, een informatiepunt, of probeer je ook het gedrag van mensen te beïnvloeden?
1: Nou, we zijn in de kern een kenniscentrum die een taak heeft om voor te lichten. Om mensen dus onafhankelijke adviezen te geven over duurzaam leven. Maar ja, passief kennisleven is niet voldoende. Want je wil natuurlijk uiteindelijk ook impact maken. Je wil dat mensen je vinden. Je wilt dat mensen wel die informatie tot zich nemen. En
0: wil niet per se dat mensen gaan verduurzamen? Of wil
1: we
0: je
1: willen
0: dat wel?
1: Ze wel een zet geven. Kijk, het is aan mensen zelf wat ze aan te doen.
0: Dus je wil beïnvloeden?
1: Je wil ze wel met de juiste informatie beïnvloeden. Ze wil dat mensen dat meenemen in hun afweging. En wij helpen ze
0: maar
1: dus
0: ook. Waarom vind je dat een moeilijk woord? Want dat is toch wel wat het is? Daar is toch ook niet
1: heel
0: veel
1: mis mee? Nee, ik vind het geen moeilijk woord eigenlijk. Maar het is wel heel scherp. Ik vind het wel belangrijk dat mensen nog wel hun eigen keuzes maken daarin en hun afweging. Maar ze moeten dat wel kunnen doen op de juiste informatie, met de juiste berekeningen daaronder. Dus dat is wel relevant. Maar we maken ook adviezen op maat. Dus echt voor jou, met je toetst een aantal gegevens in, en dan komt er voor jou een advies op maat uit. En verbeter je huis.nl, dat is ook een URL van ons. En ook daar zit heel veel maatwerk in. Dus je kunt met je eigen informatie, dus een advies, een personaliseerd advies krijgen wat jij kunt doen.
0: En weten jullie of jullie advies dan ook echt de basis is om tot actie over te gaan? Ik kan me zo voorstellen dat als je subsidie krijgt, en dat is in jullie geval, dat ook de vraag regelmatig wordt opgeworpen, is dit doelmatig? Zijn mensen die via Milieu Centraal nadenken over dit soort vraagstukken ook eerder geneigd om echt iets te gaan doen?
1: Ja, dat is een vraag die we heel vaak krijgen. Wij sturen in eerste instantie natuurlijk op bereik. Hoe hebben we mensen bereikt? Dat is wel belangrijk, daar begint het mee. Maar we willen natuurlijk ook weten, wat vinden mensen van die informatie? Heeft het ze aangezet? Dus dit soort impactmetingen doen we ook bij grote campagnes. We hebben een grote campagne gehad over kleding bijvoorbeeld. Maar ook over houtstoken. En daar meten we dus ook echt of we impact hebben gehad. Dan gaat er best wel veel gemeenschapsgeld in. En dat wil je dus ook weten. En dan zien wij dus dat het, zeker als je een soort interventie, en minder bewustwordingscampagne, maar interventie, dat het echt wel effect heeft.
0: Toch blijkt uit jullie eigen monitor dat veel mensen zeggen bereid te zijn voor de duurzame keuze te gaan, maar dat slechts, 20% het doet. En jullie formuleren dat heel mooi door te stellen dat de werkelijke CO2-reductie achterblijft bij het in de samenleving aanwezige potentieel.
1: Ja.
0: Hoe komt dat dan?
1: Ja, kijk, het is wel beginnen goed om te zeggen dat wij toch in eerste instantie altijd het hardnekkige beeld hebben dat mensen een beetje de rem op de verduurzaming zijn. Hè? Dus dat ze niet willen. Maar dat uit het onderzoek van de Monitor Duurzaam Leven blijkt dus dat mensen wel een best wel openstaan hiervoor. We meten openheid en wat ze doen.
0: Ah ja, er staat, ik heb het nog even nageslagen, en jij waarschijnlijk ook. Ja, afval scheiden. Ja. Daar zijn we dan niet te beroerd voor. Maar minder vlees eten, minder vliegen. Echt investeren in een duurzaam huis. Ho maar even.
1: Ja,
0: dat staat te ver.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn wat wij noemen de bottlenecks. Dat zijn echt wel de gedragingen, de keuzes die mensen echt heel erg lastig vinden. Maar er zijn een heleboel keuzes die mensen, waar ze mensen echt open voor staan. En die zijn ook impactvol. En dan gaat het over minder kleding kopen, de trein nemen in plaats van het vliegtuig, het isoleren van je woning, minder rood vlees, dat van die kalveren, en dichter bij huis op vakantie gaan. Dus dat zijn sweet spots. Dat noemen we sweet. Dus daar zit een openheid. Mensen doen het nog niet, maar als je daar in dat gat, en ja, als ondernemers luisteren, daar zit ook een potentiële markt. Dus waar je daar is een bereidheid, een openheid, en die is groot.
0: En waar zit dan de markt voor minder vliegen of de markt voor minder rood vlees?
1: Nou, er zit een tussen dat gat van willen en doen, daar zit dus een gat waar mensen dus, waar gemak zit, het aanbod zit. Dus daar moet je gaan kijken. Dus je ziet dus dat consumenten aan het veranderen zijn. In hun hoofd zijn ze open, ze weten dat er iets moet gebeuren. Alleen het wordt nog heel erg lastig gemaakt om die keuze te maken. Treinkaartjes helemaal naar Spanje reserveren is best wel een...
0: Ja, maar als jij nu een vegetarische schnitzel, dat mag overigens niet meer zo eten, geloof ik. Maar als jij daarvoor zou willen kiezen, dan is hij ervoor.
1: Maar dat is nou een heel mooi voorbeeld eigenlijk van zo'n... Nou, een businessmodel wat inspeelt op die bereidheid. Dus daar is een grote openheid, bereidheid om dingen te doen. En je kunt ermee inspelen met je aanbod, maar ook met je manier hoe je dat aanbod brengt. Dus als je kijkt naar spullen, ja, mensen zijn bereid om te repareren. Dan kan je als ondernemer natuurlijk kijken van speel ik daarop in met
0: overigens
1: mijn businessmodel.
0: Overigens wordt het nu wettelijk afgedwongen via het recht op reparatie.
1: Exact.
0: Ik kwam een eerder onderzoek tegen, ook hier eerder wel behandeld in dit programma van het Sociaal Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat veel mensen het klimaatbeleid oneerlijk vinden. Rijke mensen hebben veel meer mogelijkheden om hun huis te verduurzamen, weten ook de potjes beter te vinden, hebben dus niet die smalle beurs. En zeggen ze ook uit datzelfde onderzoek, de bereidheid om zelf iets te doen tegen klimaatverandering neemt af. Er wordt eerder gewezen naar de grote bedrijven. Laat daar de verandering maar beginnen.
1: Ja.
0: Is dat niet een beetje in tegenspraak met wat jullie constateren in die monitor?
1: Nou ja, weet je, het is natuurlijk een eeuwig oude discussie te kijken van waar begint het nou, de verduurzaming. Maar het aanbod, het is een kwestie van vraag en aanbod. Het is een keten. Dus je kunt wel technisch, straks met Prinsjesdag gaan we weer horen van, nou, innovatie, groene groei, dat moet heel veel gebeuren in de keten. Daar zal ook wel flink wat budget naartoe gaan.
0: Ik begrijp dat jij het niet eens meer echt hoort.
1: Nou, allemaal super belangrijk. Nee, heel erg belangrijk. Maar je moet ook oog hebben voor het eind van de keten waar wij met onze keuzes zitten. Want je kunt wel een elektrische auto ontwikkelen. Maar als je uiteindelijk niet die keuze daarvoor maakt, omdat jij hem niet wil kopen, omdat er dan ben je nergens.
0: Ik koop hem ook niet omdat ik me afvraag of mijn laadpaal, mijn zwaardere aansluiting wel voor elkaar komt.
1: Dat is nou precies wat ik bedoel. Dus in dat gat tussen willen, wat jij wil, potentieel, is het ook belangrijk dat wij een infrastructuur creëren, een soort keuzeinfrastructuur, die maakt dat jij zegt, oh, wacht even, staat eigenlijk om de hoek die laadpaal. Eigenlijk best wel handig. Dit kan. Dus wat mijn pleidooi is eigenlijk van, technische innovaties zijn ontzettend belangrijk. Maar we moeten ook kijken naar, maken we het onszelf, burgers, mensen thuis, consumenten, ook mogelijk om daarvoor te kiezen?
0: Je zei volgens mij eerder in dit gesprek dat het te makkelijk is om de mens altijd maar als de Achilleshiel van deze discussie te zien.
1: Het is een verhaal. Dus ja, je moet dus, want die elektrische auto of die thuisbatterij of de warmtepomp, ze worden steeds beter. Maar als mensen thuis aan de keukentafel die keuze niet maken, omdat het gewoon lastig is, omdat ze niet weten welk model en past het wel, waar moet ik het ophangen, ja, dan gaat die markt niet draaien. Dan krijg je geen economie daarop.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Bedrijven moeten duurzamere keuzes makkelijker maken, of consumenten moeten zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dat borduurt een beetje voort op wat we net hebben besproken. Wat zeg jij dan? Ligt het vooral bij die bedrijven of toch bij de consumenten?
1: Nou, het zit, bij de bedrijven.
0: Ika van der Pas van Milieu Centraal. Het zit toch bij die bedrijven. Hoe moeten die bedrijven dan toch hun beste beentje voorzetten?
1: Nou, inspelen op dat wat we in de monitor duurzaam leven ook hebben, op die openheid, die bereidheid, die echt enorm is. 75% van de meerderheid van de Nederlanders zegt van, ik sta hier echt open voor. Voor een aantal van die sweet spots. Dus inspelen op deze behoeftes. En deze, ja, toch een verandering in de manier hoe mensen ernaar kijken. Dus dat bewustzijn inspelen met hun diensten en hun producten.
0: Merken jullie ook iets van een veranderde manier van kijken als de politieke wind wat anders waait? Als toch het idee post was dat het klimaat niet meer zo belangrijk is, dat er naast milieu toch nog wel andere zaken zijn die ook om voorrang vechten? Dat invloed heeft op wat mensen zelf voor keuzes maken?
1: Ja, weet je, voor ons zijn deze thema's duurzaam leven eigenlijk geen links of rechts onderwerp. Want verduurzamen van de woning is geen linkse hobby. Het is echt iets wat je doet voor je portemonnee en ook voor je gezonde woning. Dus ik denk dat het is anders, het frame is anders. En het beleid wat je misschien ontwikkelt is misschien anders.
0: Maar in de tijd dat jij directeur bent van Milieu Centraal hebben we in ons vocabulaire woorden toegevoegd als klimaattrammers, klimaatgekkies. Ja. Dus dat veronderstelt toch wel dat er wat licht zit tussen hoe de een erover denkt en de ander dat opvat.
1: Ja, maar dan heb je het over waarom we het doen. Terwijl wij zeggen van ja, het is niet. Het is natuurlijk en de basis natuurlijk wel een klimaatvraagstuk. Maar je doet het dus ook voor de gezondheid van de leefomgeving, of de biodiversiteit. Je doet het ook voor je portemonnee. Je doet het voor je comfort.
0: Als je kijkt naar jullie eigen portemonnee, dan zie je dat Milieu Centraal hoofdzakelijk draait op subsidies, op bijdragers van ministeries. Mm-hmm. Ben je toch bij een formatie van een nieuw kabinet, het gaat over een iets langere termijn, maar benieuwd naar hoe er door die nieuwe ploeg naar wordt gekeken? En is dat ook een onzeker bestaan wat dat betreft?
1: Zeker, ik ben altijd wel echt benieuwd en dat volgen we natuurlijk ook goed van hoe wordt er naar gekeken. En ik blijf ook met de inzicht en de kennis die we hebben ook voortdurend de organisatie, maar ook de thema's positioneren over het belang van dat je ook blijft kijken naar de behoeften van de consument en naar de informatie die je geeft. Dus dat moet ik wel blijven benadrukken. Want dat is niet altijd vanzelfsprekend.
0: Maar zou je liever andere inkomstenbronnen aanboren?
1: Dat doen we ook. Dus wij werken ook samen met bedrijven. Vooral als het gaat om hoe zij nou de duurzaamheidsinformatie over hun producten naar hun klanten doorvertalen. Dus daar waar mensen hun keuze maken, is het wel belangrijk dat de juiste en betrouwbare informatie
0: maar
1: staat.
0: Maar samenwerking met bedrijven is nog weer iets anders dan vragen of die bedrijven jou financieel kunnen ondersteunen.
1: Ja, maar we werken samen en worden ook daarvoor betaald.
0: Uit een evaluatie, weliswaar uit 2021, maar dat is ook jouw tijd, lees ik over die samenwerking met bedrijven. Een kernkwaliteit van Milieu Centraal is de onafhankelijke positie. Mm-hmm. Omdat Milieu Centraal samenwerkt met het bedrijfsleven, is er een risico dat het niet als onafhankelijk wordt gezien, met de aanbeveling om die onafhankelijkheid toch nog weer beter te borgen. Deel jij die aanbeveling en is er sinds 2021 dan iets aan veranderd?
1: Nou ja, ik moet wel benadrukken dat de grootste bron van inkomsten inderdaad de subsidie van de overheden van de verschillende ministeries is een groot percentage.
0: Nou, dat gaf ik net al aan, maar je zegt zelf ook, we werken wel degelijk samen met het bedrijfsleven.
1: Klein percentage, omdat wij dat belangrijk vinden, omdat daar waar jij je keuze maakt, dat daar ook de juiste informatie
0: aan. Maar kan het je onafhankelijkheid aantasten? Want dat wordt hier gesteld in de evaluatie.
1: Als de percentages van financiering omgedraaid worden, zeker. Dus wij zullen nooit alleen met financiering van alleen bedrijven of zo kunnen.
0: Maar in 2021 werd er op papier gezet, misschien is het een idee om, volgens het model van het Nibud, geloof ik, dat werd aangehaald, die onafhankelijkheid beter te borgen.
1: Ja,
0: we
1: borgen de onafhankelijkheid extreem goed. Dus wij hebben een hele proces, een validatieproces voor onze kennisbasis. Dus we laten meerdere onderzoekers naar de informatie die wij naar opgehaald hebben kijken. En doen een hele maatschappelijke ronde waar tegenstanders en medestanders naar kijken. En vervolgens hebben wij een wetenschappelijke raad van advies die dit echt allemaal borgt, deze informatie. Dus die borging is echt wel gegarandeerd.
0: Dan nog eventjes naar wat nieuwe Europese wetgeving. Het gaat onder andere over uitstoot. In 2028 meen ik dat dat ook echt toegerekend kan gaan worden aan huishoudens. Gaat dat veel betekenen voor, denk je, jullie hulpvraag, jullie assistentie aan mensen die bellen of informatie zoeken?
1: Dat kan ik mij voorstellen. Dus op het moment dat je natuurlijk zelf ook moet kijken, dan heb je natuurlijk een stok achter de deur om te kijken, wat kan ik doen? Wat kan ik daarover betekenen? Maar voor die tijd komt nog natuurlijk de richtlijn, de ECTG-richtlijn.
0: Daar moet je iets meer over zeggen. Wat is dat?
1: Ja, dat is een heel ingewikkeld woord. Het is de richtlijn. Dus de Europese lidstaten hebben in Brussel met elkaar een richtlijn gemaakt die heet Empowering Consumers for the Green Transition. Afgekort ECGT. Maar ook
0: de EMCO-richtlijn is dat? Jawel, ik ben weer helemaal op dezelfde pagina, zodat wij niet meer trappen in valse claims.
1: Exact, om greenwashing tegen te gaan en misleiding. En daar is echt wel sprake van regelmatig. Dus daar worden nieuwe regels, ook strengere regels, aan keurmerken en aan duurzaamheidsclaims
0: strengere
1: gesteld.
0: Strengere regels, dat zal bedrijfsleven wel staan te applaudisseren. Maar jij zegt dat is big hard nodig.
1: Nou, wij zijn al 10 jaar met de keurmerkenwijze. Proberen we juist het kaf van het koren te scheiden. Dus in keurmerkenland. Dus het scheiden van wat is echt een keurmerk en wat zijn plaatjes die niet veel zeggen. Dus wij zijn wel blij met deze ontwikkeling. Want het helpt mensen om de juiste keuze te maken.
0: En wat mag er dan, als die richtlijn van kracht is, niet meer wat er nu nog wel oogluikend wordt toegestaan, of wat nog door de mazen van het net glipt?
1: Nou ja, de ondernemers zullen straks wel heel goed moeten onderbouwen waar hun claim op gebaseerd is. Dus als je zegt van, ik heb een elektrisch bestelbusje om mijn boodschappen af te leveren, en je zegt, ja, dan zijn je boodschappen duurzaam, dat kan dan straks niet meer. Dan zal je dus moeten zeggen van, nou ja, de boodschappen worden gebracht met een elektrische vervoermiddel. Dus je moet heel specifiek zijn. En dat is natuurlijk, ja, minder sexy, denk ik. Maar dat is wel heel goed. Want, ja.
0: Ike van der Pas, directeur van Milieucentraal, dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Cindy Vorselman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de NVAB. Onder andere over wat er nu toch moet gebeuren met de WIA. Gisteren grote staking op het openbaar vervoer. Abonneer je dan op de Top van Nederland, dan hoef je geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Ben, blijf daar toch vanaf.
1: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
0: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
1: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
2: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door LeaseWeb. LeaseWeb, digital independence sinds 1997.
3: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files door spoedreparaties op de A16, Rotterdam-Belgische grens. Er is maar één rijstrook ook open op knooppunt Galder. 10 minuten vertraging daar. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Doendelo. Ook daar 10 minuten vertraging.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland... zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT... met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal... en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme... omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. En in de eerste speelronde van de Champions League... heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen... trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. En dan het weer van weer online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. We moeten ons voorbereiden op een verdere verlenging van de oorlog in Oekraïne. Daarvoor waarschuwt Amerika na de mislukte gesprekken van Kushner en Witkoff met Poetin en Zelensky. Trump zelf heeft er een eenvoudige verklaring voor.
12: The holdup is two people that hate each other. What gives you confidence? I think more than anything else is two people that hate each other.
11: Ja, zo simpel is het dus. Ik praat er deze hele uitzending over met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En in de studio's ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, welkom.
13: Hallo.
14: Ja, goedemiddag.
11: Meneer Bauer, de gesprekken van Kushner en Witkoff, hoe hebt u daarnaar gekeken?
13: Wederom met verbazing. Ja, eigenlijk voor mij is het vrij simpel waarom het niet gaat lukken. Dat is namelijk, Poetin heeft drie redenen eigenlijk waarom hij niet wil stoppen met die oorlog. 1, hij heeft nog geen enkele strategische doelstelling behaald in Oekraïne. Hij heeft nog niet eens de Donbass en de Luhansk region na 12 jaar oorlog. 2, hij heeft een oorlogseconomie die heel succesvol is. Maar die, als die oorlog over is, dan heeft hij geen economie, want die economie voegt niks toe op dit, anders dan wapens. En 3, hij heeft 700.000 militairen, Russische militairen in bezet Oekraïne, waardoor die mensen dan naar huis krijgt. Die krijgen niet meer dat hoge salaris en die hebben allemaal trauma's en die gaan heel veel problemen veroorzaken.
14: Ja, het is niet strategisch, klinkt dat niet als de meest logische manier om een oorlog voor te zetten. Maar dit zegt u,
13: dit is het.
14: Zo zit het.
13: Dit is het.
14: Ja, de vraag ging over het bezoek van Kushner aan Witkoff, vooral aan Zelensky. Dat vonden we opmerkelijk, was het ook de eerste keer?
13: Ja, het is op. Überhaupt vind ik elke keer dat het lijkt alsof het aan Zelensky ligt. Maar als Rusland de oorlog beëindigt morgen en zijn spullen pakt en naar huis gaat, is de oorlog over. Ja. Als Zelensky morgen de oorlog stopt, is hij zijn land kwijt. Dat is het verschil.
14: Ja.
13: Dus hij heeft helemaal geen keus, Zelensky. Als Poetin blijft vechten, moet hij blijven vechten.
14: Ja. Geert-Jan, hoe kijk jij vanuit Oekraïns perspectief naar deze ontmoeting van Zelensky en Kushner en Witkoff?
15: Nou, ik heb wat mensen in Oekraïne erover gesproken en die waren enthousiast. Niet per se over de uitkomst, maar wel over het feit dat Kushner en Witkoff eindelijk naar Oekraïne kwamen om met eigen ogen te zien hoe Kiev erbij stond, hoe dat land eruit zag. En je zag ook dat Kushner en Witkoff in de beelden die zijn vrijgegeven en de persconferentie, ik denk niet dat dat alleen maar beleefdheid was, maar volgens mij waren ze ook daadwerkelijk onder de indruk van wat ze daar hebben gezien. En hoe gek het misschien ook klinkt, dat is winst. Want tot nu toe zijn ze 8 keer op de teen geweest bij Poetin, 0 keer bij Zelensky. Nu zijn ze in het land in oorlog geweest. En nu zal Zelensky door blijven gaan met ook Trump vragen, kom nou een keer zelf kijken. Ja. Kom nou een keer hier naartoe. En dat zijn schoonzoon is geweest, dat is in ieder geval een begin.
14: Ja, maar er is het wel waar. Je kunt zeggen, het is een stap die is gezet dat ze eindelijk Kiev bezoeken.
15: Ja.
14: Maar uiteindelijk is het resultaat nog steeds hetzelfde als het was. En jij zegt dus, nee, het kantelt toch een klein beetje.
15: Nou, dit is denk ik belangrijk. Er is alleen een probleem. En dat is dat er heel vaak na zo'n ontmoeting een telefoontje tussen Poetin en Trump plaatsvindt en dat de wereld er dan gelijk anders uit lijkt te zien.
14: Ja, nu ook gebeurt, denk ik.
15: Volgens mij was er weer een telefoontje tussen Trump en Poetin.
14: Ja, meneer Bouwer, ben ik het eens met Geert-Jan dat het toch wel iets uitmaakt?
13: Nou, ik denk dat het wel wat uitmaakt. Maar in de kern is het probleem dat zolang er 2 dingen niet geregeld zijn voor Oekraïne, komt er überhaupt geen einde als het aan Oekraïne ligt. En het is 1, dat ze een soeverein land blijven zonder beperkingen die natuurlijk nu weer gedicteerd lijken te worden door Poetin. Het voorstel wat er ligt is weer wederom ernstige beperkingen aan de soevereiniteit van Oekraïne. Onacceptabel. Dat is 1. En 2, als er niet credible deterrence is voor geloofwaardige afschrikking is voor Rusland na het beëindigen van dit conflict. Want anders dan zeggen de Oekraïners terecht, over een paar jaar zijn we dan weer bij af. En dan begint hij weer.
15: Misschien had ik de nuance moeten plaatsen dat het belangrijk is voor Oekraïne dat Kushner en Witkoff langskomen, omdat ze dan het gevoel in ieder geval hebben dat de Amerikanen ook om hen geven. Dus het gaat niet alleen om het einde van de oorlog, maar ook het gevoel dat ze misschien aan hun kant staan, of in ieder geval niet aan de Russische kant.
13: Ja. Ja.
14: Nou ja, en zeker is dat het tweetal even er met Trump over gesproken zal hebben. Dat weten we zeker.
15: Dat neem ik aan.
14: Ja, tuurlijk. Dus dat, je zou kunnen zeggen, in jouw redenering, dat is het per zelf
15: al. Dat is wat de Oekraïners terugkoppelen.
14: Ja, ik snap het. Even naar het slagveld kijken, meneer Bouwer. Hoe gaat het met die Oekraïne volgens u?
13: De Oekraïners maken kleine stappen voorwaarts in het hernemen, in het heroverwinnen, het herwinnen van land dat de Russen initieel hadden ingenomen. Dat is opmerkelijk als je ziet hoeveel Russen er sneuvelen op het ogenblik. 30.000 per maand. We zijn over de 1,5 miljoen Russische militairen die gesneuveld zijn of serieus gewond zijn geraakt sinds het begin van de oorlog. En de verhouding die traditioneel altijd 1-3 was, dus 1 verdediger tegen 3 mensen die iets proberen in te nemen, is die verhouding nu tussen de 1-10 en 1-20. En dat is wel een serieus probleem voor de Russen. De Russen kunnen niet genoeg soldaten recruteren op het ogenblik versus de verliezen. Dus het aantal militairen in Oekraïne loopt terug, Russische soldaten. En 2, het betekent dat Oekraïne het langer kan volhouden.
14: Ja, dan praten we over het slagveld op de grond. Dat is natuurlijk een tweede slagveld, dat gaat door de lucht, zal ik maar even simpel.
13: Ja, dat blijft natuurlijk een heel serieus probleem. Want met name de luchtverdediging is in toenemende mate een serieus probleem voor de Oekraïners. Doordat wij het Westen onvoldoende luchtverdedigingsraket, onder andere Patriot, kunnen leveren. Dat gebeurt deels niet omdat de fabrieken het gewoon niet snel genoeg produceren. Er is geld, maar de producent komt niet los met zijn raketten. En de landen die nog Patriots hebben, daar zijn er nog wel een paar die serieuze aantallen hebben, die komen niet over de brug met die raketten voor Oekraïne.
14: Nee, dat begrijp ik ook wel, want die denken, wij moeten onze reserves houden. Komen we straks over te spreken, hoor. Hoe gaat het eigenlijk met onze defensie? Want dat hangt met elkaar samen.
15: Ik ben wel benieuwd of meneer Bauer met de Grieken wel eens een oezootje heeft gedronken over die Patriots, want die hebben nog wel wat op voorraad.
13: Ja, die hebben heel veel op voorraad. En dat zijn weliswaar niet de meest moderne versie, maar ze hebben zeker een behoorlijk aantal nog, die ze niet bewaren voor de Russen, zullen we maar zeggen.
14: Nee. Oké, okay, nou, het wapen bestaat 50 jaar, geloof ik. Dus dat je een wat oudere versie hebt, is niet zo gek. Het grootste probleem voor Oekraïne is nu die ballistische raketten. Dat is eigenlijk de grootste. Nou, zie ik dat verkeerd? Want de luchtafweer neemt af. Die ballistische raketten zijn ingewikkeld om op te vangen. Kan alleen maar met wat hoogwaardiger apparatuur. Heb je dan, u had het net over een klein succes wel op het slagveld, valt dat niet in het niet vergeleken met dit probleem?
13: Ondanks al die aanvallen is het niet zo dat daarmee de Oekraïners verslagen worden. Hè? Dus het is deels de wil van het volk proberen te breken door al die appartementengebouwen aan te vallen. Dus leefgemeenten, dus woningen en appartementengebouwen. Dat is met name, daarmee win je de oorlog niet, maar het is met name om te proberen de wil te breken van de Oekraïnse bevolking. Dat gaat denk ik niet heel snel gebeuren, omdat zij weten waarvoor ze vechten. En dat is namelijk het behoud van hun land, taal en cultuur. Het tweede probleem wat er natuurlijk weer aankomt is een winter. Dus als die aanvallen op de energievoorziening en de energieproductie, als dat weer een probleem is en de winter is koud, dat moeten we afwachten, dan hebben de Oekraïners natuurlijk weer een zware winter voor de boeg. En dat moeten ze dan toch weer doorleven, hoe erg het ook is. Ja. En dan kunnen wij wel een paar generatoren sturen en we kunnen wel een paar dingen sturen om weer het net te repareren. Maar ook dat zijn allemaal spullen die we niet op grote voorraden hebben.
14: Nee, je kunt niet een heel elektriciteitsnet leveren als buitenland.
13: Het gaat om hoogspanningswissel. Ja. Het is allemaal spul wat er wel te krijgen is in de wereld. Maar over het algemeen wordt dat allemaal geproduceerd nadat het besteld is. Ja. En niet omdat het gewoon in een schuur op voorraad ligt.
15: En je hebt ook mensen nodig om het te repareren. En ik ben zelf 2 jaar geleden in Sumy geweest, vlakbij de grens met Rusland. Daar hebben mensen me laten zien hoe ze dan in die palen klimmen. Ja, dan moet je wel wat moet voor hebben. Ja. En het slagveld komt soms ook steeds dichter bij een bepaalde stad, waar het daarvoor makkelijker was om iets te repareren. Dus dat zijn allemaal lastige factoren.
14: Ja. Geert-Jan, even een andere kwestie. Volgens de Noorse premier is Zelensky's vliegtuig in Moldavië bijna geraakt door een Russische drone. Wat weten we daar tot nu toe van?
15: Ja, dat nieuws krijgt flink wat aandacht internationaal gezien, omdat de Noorse premier die informatie heeft vrijgegeven. Zelensky en zijn vrouw Olena Zelenska die waren op weg naar de begrafenis van de Noorse koning. En ze vlogen via Moldavië. En daar zou een drone dus bijna dat vliegtuig hebben geraakt. Waarbij de Noorse premier, moet ik wel correct zijn, zelf volgens mij niet heeft gezegd dat die drone uit Rusland kwam. Maar Oekraïnse media maken melding daarvan dat het om een Russische Shahed-drone zou gaan. En dat valt op, want het is natuurlijk niet de eerste, laat ik me voorzichtig uitdrukken, mogelijke aanslag die op Zelensky of op zijn vliegtuig is gepleegd. Alleen, die oorlog duurt al 4,5 jaar en die man heeft ook al 4,5 jaar dit soort zaken te verduren.
14: Ja, en ik zit ook te denken, was het niet intimidatie? Want gesteld dat ze het vliegtuig hadden geraakt, dat is, lijkt mij, niet echt goede PR voor een land.
15: Als Rusland dat zou hebben gedaan.
14: Ja, als Rusland dat zou hebben gedaan.
15: Ik weet niet of Poetin nog geeft om PR, eerlijk gezegd.
13: Nee.
15: En er is zoveel rondom Zelensky de afgelopen jaren, heb ik vernomen, uit het circuit gebeurd. Het enige opmerkelijke hieraan vind ik dat Zelensky vliegt vanuit Moldavië. We weten dat die Donau-delta, dat stukje Oekraïne, Roemenië en Moldavië, tussen Odessa en Constanza in, als het ware. Ja, daar zijn wekelijks aanvallen van drones. En dat Zelensky dus niet meer vanuit vanuit Polen vliegt, maar vanuit Moldavië. Dat vind ik opmerkelijk. En er wordt gezegd dat dat gebeurt omdat de relatie met Polen is verslechterd. Dat zijn vliegtuig vanuit Polen niet meer mag opstijgen, omdat hij vervelende dingen heeft gezegd. Ja, dan weet ik niet of je nou echt zo'n fijne bondgenoot bent als je daardoor het risico van iemands leven meer op het spel zet.
14: Ja, en bovendien denk je dan, praat dat even uit. Dat is belangrijk.
15: Nou, een vliegtuig opstijgen kan toch wel? Kom op.
14: Ja, dat moet kunnen. Dat is waar. Nog even iets, meneer Bouwhoff. Berichten over de productie van ballistische raketten die in Rusland stevig is opgevoerd. Maar ook bericht uit Politico dat China meer dan 60% van de onderdelen levert om Rusland militair op de been te houden. Welk belang heeft China hierbij?
13: De Chinezen hebben een bondgenootschap met de Russen gesloten. Initieel leek dat erg gekoppeld aan de oorlog in Oekraïne. De Chinezen kunnen, denk ik, theoretisch blijven zeggen dat ze geen wapens leveren, maar leveren dus alles, ja, om die wapens in Rusland te maken.
14: Dual use discussie, hè?
13: Dan krijg je dual use discussie, maar daar zitten ook gewoon militaire componenten echt in. Ja. En daarmee zou ik ook willen zeggen dat een van de oplossingen waar nog weinig over gesproken wordt, eigenlijk is dat we niet ons alleen op Rusland moeten focussen als het om sancties gaat, maar in toenemende mate ook op China. Want zolang China dit blijft doen, kan Rusland die oorlog blijven voortzetten. Als China stopt met het steunen van Rusland, kan Rusland deze oorlog niet voortzetten.
14: Nee, maar we hebben gezien aan, laten we maar zeggen, het gevecht tussen Xi en Trump, dat het bedreigen of het nemen van sancties tegen China is niet zo simpel. Als je dat doet, slaan ze meteen terug en zij zijn groter dan wij.
13: Ja, maar we moeten ons denk ik wel realiseren dat China heeft ons nodig. Want wij zijn consumenten van datgene wat China maakt. Ik denk dat de Russische bevolking beter gewend is en meer bereid is om te lijden. Dat doen ze eigenlijk sinds Genghis Khan. Maar ik denk dat de Chinese bevolking niet bereid is zo te lijden. En dat betekent als je die economie toch raakt vanuit Europa en de Verenigde Staten gezamenlijk, dat wel degelijk dat een effect gaat hebben op China.
14: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is admiraal buitendienst Rob Bouwer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
16: Today I will be urging all nations to step up their support. Nations must dig deeper. We do not have a choice, I believe.
14: Ja, dat was. U kent hem, hè?
13: Ja. Ja. Klonk als secretaris-generaal.
14: Ja, secretaris-generaal van de NAVO. Die zegt, we moeten meer doen voor Oekraïne. Luchtafweer is nu de heilige graal. Hoe komt het dat we Oekraïne daar maar niet genoeg van kunnen leveren?
13: Nou, heel simpel. We hebben een industrie die is helemaal getailerd, zo te zeggen. Die is helemaal ingericht op just enough, just in time. En dat betekent super efficiënt zijn we. Dus als u een auto bestelt, dan wordt die pas geproduceerd als u hem besteld heeft.
14: Ja.
13: En waar we het hier over hebben, is dat we voorraden willen hebben. We willen een heel parkeerterrein hebben met auto's die we gewoon kunnen ophalen. En datzelfde geldt met wapens. En dat hebben we niet. Dat betekent dat dus een piekvraag, zoals we met in de pandemie gezien hebben met medisch, daar konden we niet op reageren. En dat zien we nu in een oorlog met munitie en oorlogsvoertuigen en raketten en alles wat daar nodig is. En het gebruik van al die spullen gaat natuurlijk gigantisch omhoog in een oorlog. Maar we kunnen niet per se direct meer produceren. Nee. Dus die spullen zijn gewoon niet van de plank te kopen op dit moment.
14: Nee, nergens.
13: Nee, dus als het gaat om sommige wapensystemen, waar er maar één van is, dat is namelijk de Patriot.
14: Ja, dat moet je bij de.
13: Daar is geen concurrentie. Er is niet, je kan het bij de concurrent halen.
14: Ja, maar je kunt ook, dat gebeurt dan ook, praten over een licentie. Ja, daar had Trump het over. Dat heeft hij dan weer ingetrokken. Maar goed, toch.
13: Nou, in Duitsland wordt er een Patriot-fabriek gebouwd.
14: Ja.
13: Dat is hartstikke goed. Maar ja, dat is 2 jaar geleden besloten. Dus ik denk dat die daar langzamerhand staat, hoop ik. Want dat duurt ook wel weer 2 jaar, want dan moeten vergunningen komen, dan moet gebouwd worden, het moet getest en god maar weet wat allemaal. Dus voordat daar de productie omhoog gaat. Kijk, ze gaan omhoog van ongeveer 600 per jaar naar 2300. Dat is het plan tussen nu en 2037.
14: Ja.
13: Ja, tegen die tijd zijn er wel meer beschikbaar.
14: En hoeveel,
13: dan hopen we dat die oorlog.
14: Ja, hoeveel Patriots zijn er afgeschoten door de Amerikanen in Iran? Gewoon om een beetje gevoel te geven voor.
13: Nou, het is niet van de Amerikanen, weet ik het, maar ik weet wel totaal. Dat is dus Amerika, en Israël en de Golfstaten. Ja. 900
14: juist
13: in de eerste maand van de oorlog met Iran. En dat is 1,5 jaar productie van Patriots.
14: Ja, dus dan krijg je een beetje niet.
13: In 4 weken tijd, in 1 maand. Dus dan kun je ongeveer begrijpen dat. En de productie van een Patriot duurt ongeveer 1,5 jaar.
14: Ja. En kost tussen de 3 en 4,5 miljoen.
13: Ja, maar geld is dus denk ik niet het grootste probleem.
14: Nee. Tijd. Want zelf, tijd.
13: We have money to burn zo langzamerhand. Maar 1,5 jaar productie, dat is nu de belemmerende factor.
14: Ja. Kunnen we andere wapens bedenken dan alleen maar die Patriot? Want dat is ongetwijfeld de beste en de meest effectieve, maar niet de enige.
13: Daar waren de Oekraïners heel succesvol als het ging om die Shahed-drones. Daar hadden ze langzamerhand eigenlijk countering-drones voor ontwikkeld. Dus dat ging eigenlijk steeds beter, waardoor ze eigenlijk niet zo hoefden te leunen op die raketten. Het antwoord van de Russen, dat is natuurlijk altijd in een oorlog, daarop is dat de drones die zij nu inzetten weer harder vliegen. Dus die hebben raketmotoren gekregen, waardoor ze 600-700 km per uur vliegen, in plaats van zo'n langzame bus. Ja. Dat was zo'n langzaam vliegend ding. Nou, en daardoor kunnen die antidrones die de Oekraïners ontwikkeld hebben weer daar niet direct tegen optreden. Dan zullen ze ongetwijfeld ook mee bezig zijn weer nu. Want dat is innovatie in oorlog. Maar tot die tijd is dus op dit moment tegen die snellere drones weer zijn raketten zoals de Patriot nodig.
15: Nu werken de Oekraïners aan het Vrija-systeem samen met Europese overheden en ook het bedrijfsleven. We horen daar af en toe geluiden van dat er misschien volgend jaar een systeem beschikbaar is met raketten erbij. Moet Oekraïne dus eerder op zichzelf rekenen en de eigen productie dan op die van ons?
13: Dat doen ze voor een deel al, want dat deden ze dus met dat antwoord op die Shahed-drones. Dat was dus een dronesysteem wat ze zelf ontwikkeld hadden. Deels met Europese of Amerikaanse bedrijven en geld, dat wel. Maar dus ja, het antwoord is simpel ja, omdat zij zitten met het probleem. En wij kijken naar het probleem allemaal, maar als je er woont en het is jouw eigen bevolking en jij moet overleven, dan ga je harder werken om met oplossingen te komen. En dan zijn er steeds minder beperkingen zoals wij die nog steeds kennen met certificering en vergunningen. God, maar dat interesseert niemand meer natuurlijk in Oekraïne.
14: Nee.
13: Als het morgen werkt, wordt het morgen ingezet.
15: Maar wat dat betreft is het niet onze oorlog.
13: Het is wel onze oorlog. Als mensen moeten eigenlijk begrijpen dat het wel onze oorlog is. Maar iedereen denkt dat ze het weg kunnen denken doordat het ver weg is. Maar goed, als je aan mensen vraagt, is voor jou Lissabon ver? Dan zeggen ze, nee, vind ik niet ver. Ik zeg, als je naar het oosten vliegt, zit je in de oorlog. Dus het is niet ver.
14: Nee. Kunnen we Oekraïne ook op een andere manier helpen dan alleen maar met afweergeschut? Zijn er nog andere dingen noodzakelijk die misschien wel leverbaar zijn of de zaak zouden vragen?
13: Een van de dingen wat Oekraïne bijvoorbeeld nu heel nadrukkelijk zegt ook, zorgt dat er meer geld is. Want onze industrie heeft veel meer capaciteit dan wij nu kunnen gebruiken, omdat we gewoon het geld er niet voor hebben. Dus als jullie geld geven, dan kunnen wij meer gaan produceren. Dat wil niet zeggen dat ze morgen beter is kunnen. Maar er zijn dus een hoop waterbestedingen die zij in toenemende mate zelf kunnen bouwen. Ze zijn ook bezig met lange afstandsraketten bijvoorbeeld.
14: Nou, er was nu een bericht dat er eentje in Siberië terecht is gekomen. Ja. Dat was 2800 kilometer.
13: Hartstikke goed. Hartstikke goed.
14: Eigen productie.
13: Eigen productie.
14: Dus ze hebben de technologie en de kennis.
13: Ja, en breng de oorlog naar de Russen. Want dat is wel wat je moet doen.
14: Ja, u zegt dat is kwestie van geld. Nou, dat is, hoe gek het ook klinkt, denk ik, van alle problemen die er zijn, het simpelst.
13: Ja, maar dan zie je toch dat regeringen dat eng vinden. Want ja, dan gaat het natuurlijk over, oké, dan geef je dus geld en dan vervolgens moet er een controller mee om te kijken of dat geld goed besteed wordt. Hè, want dan willen we allemaal weer accountability en allemaal, we willen allemaal weer zekerheden hebben. Ja. Terwijl het primair gaat over, Oekraïne moet er morgen nog zijn. Ja. En niet of ze dat netjes gedaan hebben per se.
15: Maar nee. Dan heeft u een keer oezo gedronken met die Grieken, om toch even nog die Grieken weer erbij te halen. En dan zeggen ze, we kunnen die Patriots en die raketten niet leveren, want wij zijn in een soort eeuwige strijd met de Turken, ook al zitten we samen in de NAVO, maar we durven het niet aan. Is er dan niemand die de Grieken ervan kan overtuigen om toch een bak geld te leveren, want dan bieden ze toch steun?
13: Dat weet ik niet precies hoeveel de Grieken wel of niet doen. Dat
15: ze
13: is
15: staan
13: ook niet
15: bovenaan de lijstjes.
13: Nee, maar goed, dat is niet altijd transparant. Er zijn landen die meer doen dan in lijstjes staan, weet je wel. Dus vroeger zag ik nog wel eens lijstjes die ik nu niet meer zie. Dus ik ben natuurlijk ook inmiddels 1,5 jaar daar ook weg. Sommige landen doen ook wel meer dan ze willen dat de buitenwereld weet. Dus ik weet dat oprecht niet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de Grieken hebben Patriot-raketten die ze voor een deel zouden kunnen weggeven aan Oekraïne. En als ze er geld voor willen hebben, is dat ergens echt wel beschikbaar.
14: Ja, maar dat is dan een kwestie van ergens uit de NAVO-club.
13: Nou ja, dat, de EU. Ik denk dat dit soort gesprekken ook wel plaatsvindt. Van bijvoorbeeld secretaris-generaal Rutte met de Griekse premier. Want in algemene zin zou je kunnen zeggen, als het gaat over het steunen van Oekraïne, Europa heeft tot nu toe 220 miljoen euro uitgegeven aan Oekraïne. Tegen 135 miljard. 220 miljard,
14: Ja.
13: Euro versus 135 miljard dollar vanuit Amerika. Dus die vroegere discussie van we doen veel meer voor Oekraïne, dat is echt wel gekanteld. Maar als je kijkt naar wie geven de steun, dan zou je kunnen zeggen de noordelijke landen. En hoe zuidelijker je komt, hoe minder het wordt. Helaas is dat wel de realiteit.
14: Ja, komen direct ook nog wel even over te spreken, hoor. Ik wou een tease-vraag stellen. Want we gaan straks naar deel 2. Dus dit is een soort van cliffhanger, wordt het. Het gaat over ons zelf verdedigen. Want daar gaan we het dadelijk over hebben. Tegen de Russen. Alvast een schot voor de boeg. Dus hoe groot is het gevaar op dit moment dat Rusland voor ons is?
13: Onverminderd groot, om een paar redenen. Eén, de Russische oorlogseconomie draait op volle toeren, produceert meer dan ze nodig hebben in Oekraïne. Veel van de voorspellingen van een paar jaar geleden waren aan het einde van de oorlog, 3 tot 5 jaar daarna, is Rusland weer in staat om oorlog te voeren. Met name met zijn landmacht. Ja. En de raketvoorraden. Nou, nu is dat gekanteld door deze verandering. Namelijk die oorlogseconomie produceert meer dan ze nodig hebben in de oorlog met Oekraïne. Nu wordt er gezegd, over 3 jaar kunnen ze dat. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze het gaan doen. Maar dan hebben ze het vermogen om op schaal met ons te knokken.
14: Ja.
13: Dus dat is reden 1. 2, het gaat niet goed in Oekraïne. Dus Poetin heeft eigenlijk, het zou hem goed uitkomen, heeft hij overigens wel, denk ik, toestemming nodig vanuit Beijing. Om de NAVO heel klein waarschijnlijk aan te vallen. Om vooral de eenheid aan te vallen. Om te kijken wat er dan gebeurt. Ja. En om te kijken of NATO-landen dan stoppen met het geven van steun aan Oekraïne. Omdat iedereen dan zegt, ja, maar dit hebben we nu voor ons zelf nodig.
14: Ja. Dus hij zou een soort artikel 5-achtige situatie proberen af te dwingen?
13: Nou, dat probeert hij denk ik te voorkomen.
14: Okay.
13: Maar in ieder geval dat er in veel landen dan een discussie gaat ontstaan over, ja, maar als dit nu ons kan overkomen en we geven alles weg aan Oekraïne, dat is natuurlijk heel suf. Dus daar moeten we dan mee stoppen. En dat zou dan kunnen leiden, als we dat doen, het zou overigens heel dom zijn als we dan stoppen met het steunen van Oekraïne, maar dan heeft het Oekraïne natuurlijk nog moeilijker dan ze het nu al hebben.
14: Admiraal buitendienst Rob Bauer en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Zometeen praten we hier verder over.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De nota of de miljoenen. Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Pressure.
5: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
6: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
7: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
6: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
8: We must face the facts.
6: Eén beslissing.
9: Why should I trust you?
6: Die de geschiedenis veranderde.
10: The wrath of nature is real.
6: Pressure. Nu in de bioscoop.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: FNV-voorzitter Hans Spekman is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Arthur Chapin, Stine Jensen, Teun Luiks en Remco Vrijdag aan. We zenden uit vanaf de Finance Run in het Amsterdamse Bos.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files door spoedreparaties. Op de A16 wordt er eentje uitgevoerd vanuit Rotterdam naar de Belgische grens bij knooppunt Gelder. Daar is maar één rijstrook open. Er staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door spoedreparatie op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo zijn 2 rijstroken dicht.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. En dan het weer van weer online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
18: De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat Rusland de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig maandenlang heeft voorbereid. Hij wijst naar de Alternatieven voor Duitsland, die daarover zwijgt.
19: Dat deze aanslag in Rusland monatelang gepland was en gezielt tegen Duitsland gericht was en nu uit reinem toeval grotere sachschaden en personenschaden verhinderd worden is. Daar lachen ze darüber, mijn dames en heren. Dat zeigt wie ze denken en waar ze staan.
18: Ik praat verder met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.

0: Geert-Jan, jij was er in de buurt de afgelopen dagen. Zijn de mensen daar echt bang geworden door wat er is gebeurd?
1: Ja, ik was daar vanwege de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt, waar ook een discussie was over willen we dat er zo snel mogelijk vrede komt, ook al gooien we Oekraïne ermee voor de bus. Ik wil niet zeggen dat Russische vriendschap de hoofdreden was voor mensen om op de AfD te stemmen, maar het was een thema. Ik was in Halle en dat vliegveld heet officieel Leipzig-Halle. En ik begreep van de mensen daar dat er toch ook wel angst was. En angst voor dat in elke container, in elk logistiek gebouw, dat daar een bom in zou kunnen zitten, dat je niet weet wat daar zit. Nee. En ja, we weten natuurlijk niet of de Russen die aanslag hadden willen plegen in aanloop naar die verkiezingen bewust op die plek. Maar het zal allemaal hebben meegespeeld ook in de hoofden van mensen. En omdat we het met meneer Bauer ook hebben over thema's als hoe communiceer je over angst? Ja. Hoe ga je om met weerbaarheid? Ja, vond ik het wel interessant om dat daar te horen, dat de mensen toch echt geschrokken zijn en ook wel de politiek verwijten dat ze voor hun gevoel niet genoeg op de hoogte worden gehouden van wat daar zich allemaal afspeelt.
0: Nee, er gebeurt natuurlijk ook iets merkwaardigs in de Bondsrepubliek, omdat vroeger, eigenlijk sinds Willy Brandt, had je de zogenaamde Oostpolitiek. Dus Duitsland zag zich door zijn eigen verleden en door zijn ligging moreel als het ware verplicht om een soort trade union te zijn tussen toen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En ik had steeds het gevoel de afgelopen jaren dat dat idee nog steeds een beetje leeft in de Duitse ziel. Is dat door dit soort omstandigheden aan het verdwijnen of al verdwenen?
1: Als je kijkt naar het stemgedrag van de Duitsers in Sachsen-Anhalt, en dat zijn er niet zo heel veel, dan zou je denken van ja, dat geluid is er nog steeds, omdat meer dan de helft heeft gestemd op AfD of BSW, wat redelijk Rusland-gezinde partijen zijn. Maar ik geloof niet dat het voor die mensen er vooral de echt toe doet. Sommigen nemen het een beetje mee in hun gedachten van nou, handig als het vrede is, want dan neemt onze dreiging af. Maar ik denk dat dat beeld voor een deel in Duitsland wel gekanteld is.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet hoe meneer Bauer daarnaar kijkt.
0: Ja, ja.
2: Nou ja, de tijdenwende die toen op een gegeven moment veel gebruikt werd, dat woord, veel geld naar defensie. Duitsland is nu echt het land in Europa waar het allermeeste geld aan defensie uitgeeft. Die ook steeds meer verantwoordelijkheid lijken te willen gaan nemen, ook op dat terrein, wat natuurlijk historisch ingewikkeld was.
0: Ja.
2: Kriegstüchtig is een woord dat op een gegeven moment gebruikt werd door de defensieminister, Pistorius. Al een paar jaar nu. En dat eigenlijk niet enorm betwist is. Ook niet in de media. Dat vond ik heel opvallend. Ja. Dus ik denk dat langzamerhand iedereen begint te begrijpen dat het voor een deel wensdenken was. Wat onder Merkel nog lang heeft voortgeleefd. Dat je kunt eeuwig je schuldig voelen over iets. Maar als degene waar je over je schuldig voelt zich in toenemende mate tegen je richt, dan heeft dat geen enkele zin meer om zo te blijven denken.
0: Nee. Even een ander punt, of het hangt ermee samen. Duitsland reageert dus heel fel. Als je Merkel zo hoort, was niet mis. Maar heeft niet artikel 4 van het NAVO-handvest ingeroepen. Dat is het artikel dat zegt, als een van de NAVO-leden vindt dat er een ernstige crisis is, dan kun je
2: consulteren.
0: Kun je vragen of alle landen bij elkaar willen komen om te consulteren. Dat is in de geschiedenis maar 9 keer gebeurd, maar goed.
2: Ik heb het wel een paar keer meegemaakt, terwijl ik daar zat. Het ging onder andere over de immigratiecrisis in Polen en Litouwen en Letland. Dus het gebeurt, maar het hangt helemaal van het land zelf af, of je dat wil of niet. Een van de dingen wat ik wel zou willen zeggen is dat hybride klinkt natuurlijk altijd toch een beetje vriendelijker dan oorlog. Maar eigenlijk is het gewoon crimineel, is het echt zeer ernstig. We praten over brandstichting, we praten over aanslagen, we praten over cyberaanvallen, we praten over vergiftiging, we praten over sabotage. Het zijn allemaal dingen die natuurlijk echt gewoon zeer ernstig zijn. En we moeten oppassen met die term hybride oorlogvoering. Dat is net onder artikel 5, denkt iedereen. Maar als je kijkt, sinds zomer 24 zien we eigenlijk in heel Europa dit soort dingen. Al die voorbeelden die ik net noemde. Ja. Tot met een verijdelde aanslag op de CEO van Rheinmetall in 2024. Dus, maar ook brandstichting, al die andere dingen. Als je dat op een rijtje zet, dan is er wel eigenlijk genoeg reden om een keer nadrukkelijker toch met elkaar te gaan zitten. En te zeggen van wat gaan we hier nou mee doen. Ik denk wel dat het goed is dat nu die informatie steeds meer met elkaar gedeeld wordt. Zodat we in ieder geval een beeld kunnen opbouwen. gezamenlijk beeld. Maar wat nog in mijn ogen ontbreekt, is een gezamenlijk antwoord. En dat kan in de vorm van sancties, dat kan in de vorm van whatever. Maar elke keer het behandelen als een incident, ja, dat is denk ik niet terecht. Want er is gewoon echt een heel groot aantal quote-unquote incidenten inmiddels geweest, die allemaal toch voor een groot deel zijn te attribueren, toe te wijzen aan Rusland. En dat betekent dat het voor de Russen gewoon een manier is om ons bezig te houden, om ons tegen elkaar uit te spelen. Om die discussie te starten van als het hier onrustig en onveilig wordt, dan moeten we eigenlijk stoppen met het geven van wapens aan Oekraïne. Verkiezingen beïnvloeden. Het zijn allemaal dingen waar we ons echt zorgen over moeten maken.
0: Ja. Eigenlijk zou je een keer een hele grote artikel 4-conferentie moeten beleggen. Dus. En dan misschien niet met de ambassadeurs, maar met de ministers.
2: Nou, dat gebeurt. Kijk, al die dingen die ambassadeurs vertellen, dat komt uit de hoofdsteden. Hè? Dus ja. Daar staan ministers achter. Anders zegt een ambassadeur het niet. Dus, wat is nou het antwoord op iemand die de wet overtreedt? Want dat doen de Russen. Dus het zijn allemaal ernstig strafbare feiten eigenlijk, wat ze doen. En hoe treed je daar nou tegen op? En wij willen ons aan de regels houden, en dat is goed.
0: Maar
2: waar vind je wel het evenwicht? Waar vind je het moment dat je de Russen zodanig pijn doet, zonder een oorlog te beginnen, zodat ze er gewoon mee stoppen?
0: Nou, beantwoord hem eens. Waar vind je...
2: Nou ja, dat betekent dat we gewoon nog veel harder ook sancties moeten nablijven leven. Als we zien dat sancties beginnen te verzwakken, omdat de Russen een antwoord hebben gevonden, een andere route. En er worden nog steeds Europese en Amerikaanse componenten gevonden in Russische wapens en in Russische en in Iraanse drones. Dat is natuurlijk gewoon, dat zou niet mogen. En toch gebeurt het. En dat komt dat al die bedrijven leveren aan Kazachstan of aan god maar weet welk land dan ook. En die geven het gewoon weg aan de Russen.
0: Ja.
2: Of de Chinezen geven het weg. Weet je, dus het is ook moeilijk, dat begrijp ik. Ja. Maar ik denk wel dat we toch daar nadrukkelijker over na moeten denken. Dat we volgens mij niet door kunnen gaan met het alleen maar elke keer onze schouder ophalen.
1: Maar dat is een incident. Kracht met kracht zou moeten beantwoorden, om het even zo samen te vatten. En we hebben het net in het eerste half uur over luchtafweer gehad en het gebrek eraan voor Oekraïne. Oekraïne kan zich bijna niet verdedigen. Zouden Europese landen, NAVO-landen dan niet nog nadrukkelijker moeten zeggen, het is nu niet anders, het is akkoord dat wij met z'n allen die lanceerplatforms in Rusland zelf gaan aanvallen. Om maar een voorbeeld te noemen van hoe je krachtiger je zou kunnen uitspreken, of dat overbrengen aan het Kremlin.
2: Ja, nou, en als je dat zou gaan doen, dan begin je de oorlog. Want zo simpel is het. Want wij mogen volgens internationaal recht mogen we wapens en munitie leveren en training aan de Oekraïners. Maar als wij zelf gaan deelnemen met troepen en eigen wapensystemen en dat zelf gaan doen, dan word je onderdeel van de oorlog. Dan raakt de NAVO in oorlog met de Russen. En dat is iets wat men politiek op dit moment gewoon absoluut niet wil. Dat is ook niet echt de bedoeling van de NAVO. Theoretisch kan het, praktisch kan het zelfs. Maar ik denk dat dat echt tegen de gedachte achter de NAVO is.
0: Ja, of misschien is het een klein beetje illusie allemaal. Ik herinner me dat het Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, al tamelijk snel na het uitbreken van het tweede deel van de oorlog, zal ik maar zeggen, zei in feite zijn wij in oorlog met de NAVO. En dat is strikt genomen misschien niet waar, maar hij had toch een punt naar mijn idee.
2: Ja, dat heeft hij met name thuis nodig om gedeeltelijke mobilisaties en om het lijden van de Russen toch deels te blijven kunnen verklaren voor die beperkte militaire operatie.
1: Speciale militaire operatie.
2: En terwijl het gewoon een oorlog is. Dus ik denk, Lavrov is gewoon langzamerhand echt van het pad. Die zegt de meest gekke dingen.
0: Dit was meer dan 3 jaar geleden.
2: Ja, maar goed, toen was hij ook al off the rails voor een deel. Hij was overigens niet op de hoogte van de inval in Oekraïne.
0: Ah.
2: Hij hoorde niet tot ongeveer 20 mensen die het wisten.
0: Nee, dat wist hij niet.
2: In Moskou.
0: Ja, dat is ongetwijfeld dat jij dat ook... Ik hoor het nu voor het eerst. Ja, valt wel op. Even het volgende. Stel dat er zo'n conflict met Rusland zou komen. Kunnen wij dat zonder de Amerikanen aan?
2: We zijn niet zonder de Amerikanen, want de Amerikanen zitten in de NAVO. De afspraken die nu gemaakt worden in de NAVO gaat dus over Europa moet zichzelf conventioneel gaan kunnen verdedigen. Want de Amerikanen moeten zich op andere dingen concentreren. Dat is overigens in Den Haag al afgesproken.
0: In juni vorig jaar.
2: Want eigenlijk, ik kan dat nu niet goed voordoen. Maar de Amerikanen deden duidelijk meer dan de Europeanen en de Canadezen in Europa. Ja. En we hebben in Den Haag afgesproken dat het zo zou worden.
1: Oh, ja. U houdt uw handen omhoog. Het grafiekje van Amerika gaat omlaag en van Europa
2: gaat omhoog. Dus ongeveer de helft door Amerika en de helft door Europa en Canada. Nou, de snelheid waarmee dat moest gaan gebeuren, dacht iedereen dat duurt nog wel even. Maar daar heeft dus uiteindelijk de Amerikaanse regering van gezegd dat moet veel sneller. Dus daar gaat dat nu over in die NATO 3.0. Amerika zorgt voor nucleaire afschrikking en Europa moet vooral conventioneel zijn zaken op orde krijgen. Nou, dat betekent, die afspraken zijn gemaakt, daar is het geld langzamerhand ook voor beschikbaar. Maar gezond verstand prevaleert hopelijk ook nog steeds, en dat geldt ook voor Amerika, dat als je dus allerlei wapens bestelt die tot nu toe alleen Amerika in bezit had, en dat wil je als Europa nu gaan kopen, maar de leveranciers, de fabrikanten kunnen dat nog niet snel genoeg leveren, dan zal op dit moment, als er een conflict uitbreekt, zullen de Amerikanen dat moeten leveren volgens de NAVO-afspraken. En dat betekent, het gaat over strategisch transport, het gaat over deep precision strike, dat gaat over satellieten, inlichtingen, dat soort systemen. Daar werkt Europa aan om dat te versterken. En zolang we dat doen, en serieus doen, denk ik dat Amerikanen nog steeds bereid zijn om te komen als er zo'n conflict in Europa uitbreekt. Maar zouden we gaan dralen als we niet zichtbaar ons best doen, ja. dan hebben we denk ik wel een probleem.
3: Ja, u zei eerder al dat Amerika misschien niet meer zo heel erg gevoelig is voor een heel klein incidentje op NAVO-gebied. Het is even mijn woord, hoor.
2: Ja, dat zeg ik niet. Ik denk dat ze nog steeds komen.
3: Oké, maar ik wou maar zeggen, in de opmaat was het naar vraag. Denkt u dat we ze nog steeds in een artikel 5-situatie, dat we nog steeds op ze kunnen rekenen?
2: Ja, en dat komt omdat uiteindelijk in het congres er een overgrote meerderheid nog is steun nog voor NAVO nog steeds. Ook in de Amerikaanse bevolking is, als je die polls bekijkt, dan zie je nu dat 70% van de Amerikaanse bevolking is voor de NAVO. Dat is echt serieus hoger dan een paar jaar geleden. Dus in de tijd van Trump is de steun van de bevolking omhoog gegaan en is de steun in het congres niet afgenomen. Dus het is vooral Trump en zijn directe kabinet die dingen roepen. Dan komt natuurlijk altijd de vraag, ja maar Groenland en ja maar Canada. Ja. Dat helpt allemaal niet. Het is niet gebeurd, onder andere omdat Amerika lid is van de NAVO. En dat zijn, dus voor mij geldt op dit moment dat ik nog steeds vertrouwen heb dat ze komen. Op het moment dat wij als Europeanen niet doorgaan met serieus invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn, namelijk wij gaan zorgen dat we conventioneel onze zaken op orde hebben, meer militairen met alle spullen die ze nodig hebben, dan als we dat blijven doen, dan denk ik dat die steun helemaal blijft. Als we dat niet doen en we gaan daar lantafanteren op dat terrein, dan hebben we denk ik niet alleen met Trump, maar met elke volgende Amerikaanse president ook
3: dat,
2: een probleem.
3: Dat laatste, dat is waar, want dat dreigen tegen Europa en het aandringen op meer betalen, dat herinner ik me al vanaf Reagan. Ja. Elke president sindsdien heeft dat thema gehanteerd.
1: Maar wat is artikel 5? Als in, ik heb ook het scenario van de Duitse politicoloog Carlo Massala gelezen. Wat als een klein eiland van Estland door de Russen wordt aangevallen? Komt Trump daar zijn bed voor uit?
2: Nou, één is het zo dat, en dat is een grote verandering ten opzichte van zeg maar 4-5 jaar geleden, de NAVO heeft alle militaire plannen herzien op basis van de Russische dreiging. Dat is nu sinds 2018 gebeurd. Op strategisch niveau, operationeel niveau, tactisch niveau. Het gevolg daarvan bijvoorbeeld is dat al die battlegroups nu langs de oostgrens zitten. Dus alle lidstaten zitten aan de grens met Rusland.
1: Ja, wij zitten in Litouwen.
2: Ja, en dat betekent dus dat als de Russen in Litouwen binnenvallen, staan ze niet alleen op Litouwse tenen, maar ook op Nederlandse, Noorse en Duitse tenen. Ja. Nou, dat betekent dus dat de discussie over artikel 5 al een andere is, omdat het gaat over, onze jongens zijn ook geraakt. Dan kun je vervolgens, en dat probeert iedereen, als je het nou nog kleiner maakt, niet ineens een klein Estland-eiland, maar een graspol, wordt er de Russen ingenomen, wat dan? Weet je, ja. In de kern, als het lastig is om als het niet duidelijk is dat het Russen zijn, zoals in het begin de discussie over de Krim, hè, dat waren groene mannetjes.
1: Op vakantie.
2: Op vakantie en letterlijk in de Noord-Atlantische Raad een discussie over een foto met van dit zijn Russen. En dan zei iemand anders, nou ik zie niet echt dat het Russen zijn. Dat was het niveau. Ik denk dat we, het zal soms lastig zijn, maar op het moment dat er serieus een invasie is, hoe klein ook, waarbij de Russen echt grondgebied van de NAVO inpikken, dan is het gewoon artikel 5. En dan zullen de militaire commandanten onder leiding van de Supreme Allied Commander Europe in beweging komen. Het Nederlands-Duitse legerkorps is toegewezen aan de Baltische Staten. Dus als die dreiging, als die spanning oploopt, dan gaan zij daar naartoe. Bovenop die troepen die daar nu al zitten. En de bevoegdheden van de Supreme Allied Commander Europe nu zijn veel groter dan een paar jaar geleden om dan gewoon te gaan handelen.
4: Ja,
2: en dus dan gaat militair sowieso gereageerd worden.
4: Ja, ja. En dat kan hij ook beslissen. Hè?
2: En dat kan hij beslissen.
4: Ja, ja, want daar heb ik me in verdiept. Iedereen denkt altijd dat dat allemaal op hetzelfde moment eerst langs de president moet, maar dat is niet waar.
2: Nee.
4: Nee.
2: Dat komt omdat dus de leiders van die landen, dus al die presidenten en ministers-presidenten, hebben akkoord gegeven aan die plannen. En in die plannen staat, als dit gebeurt, dan dat. En dat, ja, als je daar akkoord op gegeven hebt, dan heeft die militair commandant dus die vrijheid.
4: Ja, Johan Cruijff zei altijd, ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken. Ik heb ook nog nooit een zak geld een oorlog zien winnen.
2: Klopt.
4: Ja. Dus hoe zit het met de budgettering?
2: Nou, het probleem is denk ik steeds minder de budgettering. Het is nu, en dat was met COVID in het begin ook zo, van toen werd er geld op tafel gezet, van er moet een vaccin komen.
4: Ja.
2: En toen zeiden de fabrieken, maar als je het binnen 8 maanden wil, moet er nog meer geld op tafel komen. En dat kwam er, zowel privégeld als publiek geld. En toen zijn die fabrikanten gewoon aan het werk gegaan. En toen ging het dus om de effectiviteit, niet meer om efficiënt, maar toen ging het gewoon maken. We moeten iets maken, het moet er zijn binnen 8 maanden.
4: Ja.
2: Dat gevoel is er nog steeds niet in onze industrie. Dat is er nog steeds niet in onze private sector. Dat ze moeten. Ja. Het is nog steeds een discussie.
4: Ja. Ja.
2: Heb het nodig? Is het, hebben we echt genoeg orders voor de komende 10 jaar? Is het wel ethisch om te investeren in defensie? Ja. Is het tegen de sustainability goals? Weten we zeker dat over 5 jaar die regeringen nog steeds bestellen?
1: Ja.
2: Dat is de discussie nog steeds.
1: Wat wij ons nog afvroegen, we hebben de NAVO-top in Den Haag, waren Bernard en ik erbij, waar die 5%-norm is afgesproken. 3,5% militaire hardware, 1,5% infrastructuur.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zegt u goed. Ja, het was ook uw vak. Maar wat ik ermee bedoel is, we vergeten vaak dat binnen die 1,5% ook eigenlijk onze weerbaarheid zit ingebouwd. Hè? Onze digitale weerbaarheid,
2: onderaan,
1: bijvoorbeeld. Tegelijkertijd heb ik af en toe, dus ik zeg het maar op persoonlijke titel, soms gedacht, waarom communiceren mensen als Mark Rutte zo keihard? Toen er bijvoorbeeld 2 jaar geleden door Rutte werd gezegd, we moeten ons geestelijk voorbereiden op oorlog. Toen schoten veel mensen in mijn omgeving in de gordijnen, omdat ze dachten dat het echt bijna daar was, dat moment. Dus ik vroeg me af, binnen die 5% en die 1,5% over weerbaarheid en communicatie, moeten we het daar niet vaker over hebben? Over hoe we met elkaar communiceren, over dat we bedrijven weerbaarder maken. Het komt maar niet voor het voetlicht.
2: Ja, dat is mijn dagelijkse werk nu. Dus ik.
1: Dus fijn dat u er bent.
2: Ja, ja, nee, ik werk onder andere met Deloitte samen nu aan het versterken van de weerbaarheid van Nederlandse bedrijven. Er is een kopgroep van 28 bedrijven die daar serieus aan werken. Dat zijn deels overheden, dat zijn deels private bedrijven, dat zijn deels goede doelenachtige organisaties zoals de Rode Kruis en Leger des Heils, maar ook gemeente Rotterdam en ook KPN en ook Tennet en Spoorwegen en Albert Heijn. En, nou, dat zijn allemaal bedrijven die samenwerken en die in toenemende mate begrijpen dat de kwetsbaarheid van een land niet alleen is een zwakke krijgsmacht.
4: Ja, of heb ik voldoende patriots.
2: En te weinig voorraden munitie. Maar ook de single points of failure die we in onze samenleving hebben ingebouwd. Door efficiëntie denken. Omdat we eigenlijk zo weinig mogelijk geld uit wilden
4: geven. Ja, en dus is, aansluitend op de vraag van Geert-Jan,
0: de opmerking bereid je voor op een noodsituatie zo gek nog niet. Want nee. Daar komt het op neer.
1: Maar kwam voor mij uit de lucht vallen? Of ja, kwam voor mensen in mijn omgeving uit de lucht vallen?
0: Maar ik ben al heel oud, dus ik heb nog de nucleaire crisis meegemaakt. Toen ook, hadden we ook dit soort discussies.
2: Precies.
0: Precies hetzelfde.
2: Het punt is een beetje dat... ik heb natuurlijk ook boodschappen afgegeven in het verleden. En daar werd ik ook over uitgelachen. Door de media, door het publiek, op TikTok en god maar weet wat allemaal. En 6 maanden later zag je die eerste berichten van... misschien is hij toch niet helemaal gek. Weet
1: maar het
2: je
1: is niet uitlachen, het is mensen meenemen in een verhaal.
2: Deels ben ik uitgelachen, vonden ze me een oorlogshitser... overdreven, is allemaal flauwkul. 6 maanden later, misschien zit er toch wel wat in. En inmiddels, de meeste mensen hebben zo'n PrEP-pakket gekocht. 70% in Nederland is daarmee bezig. Dat is een klein voorbeeld. En soms moet je dingen wel hard zeggen om het door te laten dringen. Want we zijn zover in de hoofden van mensen van die oorlog verdwenen... verwijderd, dat als je hier in Amsterdam naar buiten loopt... is het voor je gevoel geen oorlog. Maar het is wel oorlog op cybergebied, op disinformatiegebied. Daar zijn we gewoon in oorlog. En ook dat weigeren mensen eigenlijk te geloven. Maar het gaat om onze democratische waarden. Het gaat om, kunnen we verkiezingen organiseren zoals wij dat willen? Als wij willen blijven leven in Nederland zoals we dat willen... zonder dat iemand anders daarover gaat, alleen wij... dan zullen we meer moeten doen dan een sterke krijgsmacht hebben. Dan zullen we ook iets moeten doen aan energievoorziening, aan water, aan voedselvoorziening. Iedereen denkt dat Nederland een voedselproducerend land is, maar als het stroom uitvalt en van buiten de invoer van voedsel stopt, hebben we binnen 5 dagen honger in Nederland. Ja. Zo snel gaat het. Dus dat zijn allemaal voorbeelden waarbij niemand echt nadenkt over... zo kwetsbaar is het dat je een economie hebt van just in time, just enough. Alles komt precies op tijd. Maar een kleine verstoring zorgt dus voor grote problemen.
0: Dank voor de waarschuwing. Dank voor dit fijne gesprek. Admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En aan jou ook bedankt, Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernhard Hammelburg. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
7: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwblaas te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
6: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact. BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege spoedreparatie staat de file op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünden in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En 2 minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De 2 worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
6: Dat kan
0: in de BNR-app.
6: Download de BNR-app.
0: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, wijntje bij het avondeten. Steeds vaker heeft dat drankje geen, of in ieder geval, minder alcohol. Wat betekent die trend nou voor de biersector? En hoe komt het dat alcoholvrij eerst niet te zuipen was en nu wel? Tessa de Heij, welkom. Ja. Mooi dat je er bent.
10: Dankjewel.
2: Jij begon in 2013 samen met jouw zus Do met bierbrouwen. Thuis, ja. Gewoon thuis. Hoe smaakten jullie allereerste brouwsel?
10: Nou, die was dus goed gelukt.
2: Oh,
10: dus
2: daar beginnersgeluk.
10: Ja, weet je wel, denk ik. Ja. Nee, daar kwam ook heel veel motivatie vandaan om door te gaan. En we zijn allebei niet zo heel erg van lezen en dan pas doen, maar gewoon gaan.
2: Mm-hmm.
10: Dus op een gegeven moment was wel onze rating 1 op 2 mislukte.
2: Oké.
10: Okay. Toen zei de vriend van mijn zus, die zei, nou, misschien moeten jullie het even rustig gaan kijken van wat zijn jullie nou aan het doen en het opschrijven en goed beredeneren wat gaat er dan mis. Toen ging het een stuk beter.
2: Wat ging er dan mis?
10: Ja, echt alle brouwfouten die je kan hebben.
2: Brouwfouten? Dus,
10: te weinig malt. Mm-hmm. Of, te weinig graan gebruikt. Te veel gist. Ook één iets was zo dom. Toen hadden we het in een glazen vergistingsfles het bier gezet. Mm-hmm. Daarin kon vergisten. Nog warm erin gedaan en toen de koude douchekop erop. Ja.
2: Dan knalt het uit elkaar.
10: Natuurlijk.
2: Ja. Maar is dat een beetje zoals ik een taart bak? Van nou, er moet ongeveer zoveel bloem in en zoveel suiker. Moet ik me zo, stonden jullie zo te mengen in de keuken?
10: Zo ging het wel, ja. Vooral met kruiden, dat vinden wij dan leuk om daar naar te kijken. En dan, nou, we hebben met kaneel gebrouwen, dan zat er veel te veel kaneel in. Dat kreeg je bijna niet door je keel. We hebben een bier met gember, die hebben we denk ik wel 9 keer gebrouwen. Zullen we het met gember thee doen, verse gember erin. En die flesjes zijn echt ontploft tijdens het vergisten.
2: Yeah.
10: Gember, rasp en uiteindelijk kwam ik erachter dat het een aroma moet zijn.
2: Dat is beter dan.
10: Dat is beter, ja.
2: Nee, met vallen en opstaan hebben jullie het geleerd. Want je wijst naar de blikjes die je hebt meegenomen. Dat geklungel in die badkamer is uit de hand gelopen, durf ik wel te zeggen.
10: Ja, is behoorlijk uit de hand gelopen.
2: Naar een bedrijf dat misschien wel veel luisteraars denk ik zullen kennen. Gebrouwen door vrouwen. Jullie brouwerij. Twee zussen die dat runnen. De blikjes staan hier op tafel. Het is inmiddels in de supermarkt ook te krijgen, toch?
10: Ja.
2: Of niet? Jullie hebben eigen café ook in Amsterdam.
10: Ja.
2: Het is nogal wat.
10: Het is nogal wat, ja.
2: Ja. Had je ook niet kunnen bedenken in 2013.
10: Absoluut niet, nee. Nee, ik had het niet durven dromen ook.
2: Nee.
10: Nee, het is één groot feest. Ja, bier is natuurlijk een heel blij en vrolijk product.
2: Mm-hmm.
10: Dus ons bedrijf daaromheen ook. En dat proberen we ook zo te houden.
2: Hoe doe je dat?
10: Lukt dat goed? We hebben de regel met elkaar. We zijn zussen, dus dat is soms een voordeel en soms een nadeel. Ik denk in ons geval heel vaak het voordeel. En we hebben op een gegeven moment de regel gemaakt: nee weegt zwaarder dan ja. Dus als een van de twee nee heeft, het gevoel of gewoon zegt nee, ik wil dit niet, dan kan je zeggen nee. En dan, als die ander het heel graag wil, dan moet hij toegeven.
2: Ja.
10: En dat
2: is dan omdat je tot dan toe wel eens de een zei ja, de ander nee. En hoe kom je eruit dan? Ging je een muntje opgooien of zo?
10: Ja, of wie er betere argumenten had.
2: Ja, ja.
10: Maar ja, als die ander er dan geen zin in heeft, dan werd het ook niet echt gezellig.
2: Nee.
10: We zijn nog steeds helemaal zelf aandeelhouders. Dus dan kan je ook nog makkelijk nee zeggen.
2: Mm-hmm.
10: Dan doen we het echt alleen maar waar we zin in hebben.
2: Ja. Je noemt het een blij en vrolijk product, bier.
10: Ja.
2: We gaan het er later over hebben, maar de reden voor deze week is de Gezondheidsraad. Dat advies, eerder dit jaar in juni uitgekomen.
10: Ja.
2: Zelfs 1 glas alcohol is al niet goed voor ons, is het nieuwe advies.
10: Mm-hmm.
2: Hoe luisterde je of hoe las jij dat toen dat naar buiten kwam?
10: Ik hoop dat je bier drinkt of alcohol drinkt in je vrije tijd, zoveel mogelijk met vrienden, of dat het een ontspanningsmoment voor je is. Als je het om andere redenen gaat drinken, dan is er misschien een probleem aan de hand. Daarnaast vind ik dat de Gezondheidsraad heel erg heeft gekeken naar lichamelijk. Ik denk, als je dus om de reden drinkt om te ontspannen of om met je vrienden te zijn, dat je ook een gezonder en gelukkiger mens maakt.
2: Doordat je op verjaardagsfeestjes dat kan doen, kan delen met elkaar. Om het te noemen.
10: Er is zoveel narigheid in de wereld aan de hand. Dat je even met je vrienden gewoon een ongecompliceerd biertje gaat drinken. Ja, daar word je toch blij van.
2: Mm-hmm.
10: En weer wat luchtiger kan je weer beter de wereld in, denk ik.
2: Ja, ja. Jullie begonnen in een tijd dat speciaal bier, dat leek wel een vlucht te nemen. Misschien had het ook iets met corona te maken of zo. In ieder geval, er waren ontzettend veel brouwerijen die opkwamen.
10: Ja, het was nog voor corona. Dus die hele speciaal bier hebben ze echt in 2014, 2015 zo gegaan.
2: Ja, toen is het echt omhoog gegaan, zeg je.
10: Ja. En wij waren dan in 2013 al bier aan het brouwen. Ik weet nog wel dat zo'n brouwsessie thuis duurt 8 uur. Hadden we van die rode konen op onze wangen van boven een hete pan hangen.
2: In roer.
10: En field research. Dus ook een paar biertjes geproefd.
2: Ja.
10: En daarna gingen we dan nog naar de kroeg om het nog een keer te
2: vergelijken.
10: Ja, te vergelijken. En dan had ik van die rode wangen vroegen mensen, wat is er met jou? Ik zei, ik heb de hele dag bier gebruikt. Ik ben helemaal, helemaal uitgewerkt. En toen zeiden mensen, dat geloof ik niet. Dus toen was het nog heel niet normaal om bier te brouwen.
2: Mm-hmm.
10: En dat is toen een paar jaar later lagen zelfs de brouwkits in de schappen van de HEMA.
2: Ja. Hadden jullie dat, was het gewoon geluk of een timing? Hing het in de lucht? Wat is dat geweest bij jullie?
10: Ik denk precies dat allemaal. En vooral onze naam. Dus gebrouwen door vrouwen.
2: Ja.
10: Het is een hele mannelijke wereld. Het is niet per se een mannelijk product. Er zijn echt heel veel vrouwen die ook bier drinken en die ervan houden. Maar een biermerk wat echt gebrouwen door vrouwen zegt of zich zo erg feministisch eruit laat zien, dat is er nog steeds niet. Wat wij ook echt bizar vinden. En daar is dus wel heel veel vraag naar.
2: Ja, ja. Maar toch, jullie stonden de. Je zegt net, we begonnen in 2013, 2014 begon die golf van speciaal bieren. Ja. Voor mijn gevoel hing het ook aan COVID samen dat veel mensen toen thuis een beetje aan het klooien waren. Maar dat is dan misschien niet zo.
10: Nou, het was wel echt daarvoor al aan de hand.
2: Ja.
10: Maar ja, in COVID-tijd was het een uitje. Je enige uitje was naar de supermarkt.
2: Ja.
10: En dan was het feest bij de bierschap.
2: Ja.
10: En daar gingen mensen gewoon kijken. Ja, wat ga ik op mijn balkon opdrinken? Ja.
2: Want inmiddels, ik zei het in de introductie, 700 brouwerijen zijn er in Nederland. Dat zijn er een van. Stel nou, hè, dat jullie niet in 2013 zouden zijn begonnen, maar in 2026 was je dan überhaupt nog tussen gekomen, denk je?
10: Nou, misschien wel door de naam.
2: Mm-hmm.
10: Maar qua motivatie zou ik het wel moeilijk vinden.
2: Weet je dat?
10: Nou, we hebben nu al dat je gewoon bijvoorbeeld bij cafés, dat die echt zeggen, ja, ben je daar alweer, is daar weer een nieuw iemand met een biermerk wat hij bij me wil verkopen?
2: Mm-hmm.
10: Wij hebben dan een gevestigde naam. Dus mensen zijn heel vaak blij dat we er zijn. Oh, daar zijn jullie eindelijk. Ik was al op jullie aan het wachten. Dat is heel fijn om te horen.
2: Ja.
10: Maar ja, je kan ook hebben van nee, ik moet het niet.
2: Dat je zo binnenkomt.
10: Ja, en dan dat is wel slecht voor je motivatie.
2: Ja.
10: En je ligt natuurlijk niet zomaar in één keer in de supermarkt. Je moet eerst een naam hebben gevestigd. Dus we hebben echt eerst heel lang alleen in horeca gelegen.
2: Mm-hmm.
10: En toen zijn we pas naar de supermarkten gegaan.
2: En hoe werkt het dan? Klop je dan zelf aan bij die supermarkten en zeg, kijk, wij zijn heel leuk en lekker en lief en jullie mogen ons gaan verkopen? Of hoe gaat het?
10: Nee, zo werkt het bij ons niet. Er was een productpitch binnen Albert Heijn. Ik had daar zelf gewerkt, dus werd door oud-collega's gebeld van je moet echt meedoen met je product. En dat ging over jonge ondernemers onder de 30 of 35, weet ik niet meer, die hun eigen product hadden en die dat op de plank wilden zetten.
2: Mm-hmm.
10: Dan moest je als een soort Dragon's Den het pitchen. Die hadden we gewonnen. Dus zo, toen kregen we ook een coach binnen Albert Heijn en schapruimte. Dat hebben we toen heel rustig opgebouwd, want je kan niet in één keer al die winkels betalen qua cashflow.
2: Nee, nou, en wat me vooral ingewikkeld lijkt, misschien wel moeilijker dan die cashflow, is dat je vertelde, je begint in je badkamer of je staat thuis en opeens moet je hoeveelheden gaan maken die je niet meer in je keuken bij elkaar geroerd krijgt.
10: Nee, dat klopt. Nee, plus dat we er ook achter kwamen dat je inderdaad accijns hebt en de voedselwarenwet. Dus dat je sowieso niet vanuit je keuken kan verkopen.
2: Nee.
10: Maar nee, dat klopt. We zijn echt. Dus in kleine stapjes.
2: Moet je gaan opschalen.
10: Ja, in kleine stapjes hebben we dat gedaan. En we zijn nog steeds loonbrouwers, heet dat. Dus we maken wel onze eigen recepten. Maar als we het opschalen, dan is het bij bestaande brouwerijen.
2: Hoe werkt dat?
10: Dat heet loonbrouwen. Yeah. Of je kan het ook gypsy brewing noemen.
2: Mm-hmm.
10: En dan heb je je eigen recept. En dan kan je aankloppen bij een bestaande brouwerij van, mag ik dit, willen jullie me helpen dit te maken? En de eerste waarbij wij dat hebben gedaan was de Noord-Hollandse Bierbrouwerij in uit Geest. En daar, dat was begin 2000. Het was halverwege 2015.
2: Mm-hmm.
10: Toen zei die, ik zit helemaal vol. Kom maar terug begin 2016.
2: Mm-hmm.
10: Want ik heb gewoon geen plek.
2: Maar jullie hadden geen geduld.
10: Nou, wij hadden toen, dachten we, in het kader van onze hobby gaan we op excursie naar zo'n brouwerij. Dus toen hadden we hem toch nog gemaild met wil je brouwen met vrouwen? En toen belde hij terug. Ja, dat vind ik fantastisch. Ik ben altijd alleen maar met mannen bezig.
2: Ja.
10: Jullie mogen maandag, ik heb een uitvaller. Dus toen stond we opeens een paar uur later in een echte brouwerij te brouwen.
2: Ja, zo zie je, we moeten als ondernemer niet altijd nee accepteren. Is
10: blijkbaar,
2: de les.
10: Ja.
0: Art Rooijakkers.
2: Ja, in gesprek vandaag over gebrouwen met vrouwen doe ik met Tessel de Heij, die samen met haar zus in 2013, haar zus Do, dat bedrijf is begonnen. Jullie begonnen dus thuis in die badkamer. Je gaat dan opschalen. Inmiddels liggen jullie in de supermarkt. In cafés wordt je verkocht. Je bent dan uiteindelijk, je begint als brouwer, maar op een gegeven moment word je eigenlijk ondernemer.
10: Ja.
2: Wat voor switch is dat?
10: Ik weet nog heel goed. Dus per 1 januari 2016 zijn we fulltime ondernemer geworden.
2: Mm-hmm.
10: Daarvoor, dus in mei 2015 was het eerste bier van de. Werden in doosjes verkocht. Hebben we onze eerste facturen verstuurd. En dat was wel echt voor werk en na werk die doosjes langsbrengen. De doos had op een gegeven moment ook om 11 's avonds één doosje te brengen. Huilend achter het stuur van, ja, wat ben ik nou aan het doen? Dus toen hebben we wel bedacht, we zetten nu een stop op nieuwe horecazaken. Mm-hmm. We houden het even zoals het is. En dan gaan we vanaf 1 januari dit fulltime doen. Nou, ik weet nog dat het echt die eerste 3 weken... vond ik het zo raar dat je eigenlijk nergens hoefde te melden. Dat je het echt allemaal zelf moest bedenken van wat ga ik nou doen? Wat moet ik überhaupt doen waar ik dan wel echt geld ook door verdien? En daarvoor moest ik gewoon iedere dag om 9 uur op kantoor zijn. En Dodie belde me wel vaak de avond ervoor. Je weet dat je morgenochtend om 8:30 een interview hebt. Daar en daar, dat je daarheen moet. Of dat je daar een afspraak hebt.
2: Yeah.
10: Die zei, ja, anders zat ik gewoon weer op kantoor. Ja, ik moest veel meer vooruit gaan denken.
2: Het is wel een omslag geweest.
10: Ja, hele fijne.
2: Ja. En je noemde net al die brouwer waar jullie dan eigenlijk wilden brouwen. En die zei van, ik heb geen plek, totdat je erachter kwam. Jullie zijn 2 vrouwen, nou dan vind ik het wel leuk.
10: Ja.
2: Want jullie begonnen dus als 2 vrouwen in een bierwinkel in een bierwereld die van buitenaf er nogal mannelijk uit ziet, meen ik te zijn. Daar gaat ook de kettingvraag over. Die wordt je gesteld door Mark van Vught. Hij is evolutionair psycholoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft deze vraag voor jou.
11: Nou ja, wat ik wel interessant vind is gewoon de vraag waarom mannen eigenlijk gemiddeld meer drinken dan vrouwen. Heeft dat met biologische verschillen te maken? Of is dat iets wat vanuit de maatschappij, sociale norm, zeg maar, is ontstaan? En ik vind het ook wel interessant om te kijken of er tussen mannengroepen en vrouwengroepen nog een belangrijk verschil is in hoe alcohol eigenlijk wordt geconsumeerd en wat voor functie het heeft.
10: Goeie vraag. Om als eerst op het laatste in te gaan, dezelfde functie. Ik denk het wel. Ik denk dat mannen en vrouwen bier drinken om nogmaals te ontspannen of om contact te maken met je vrienden of om een feestje te vieren.
2: Mm-hmm.
10: Ik denk toch dat mannen uiteindelijk wel echt meer bier drinken of meer alcohol drinken dan vrouwen. Ze kunnen het ook, ze kunnen meer hebben. Ze kunnen het beter afbreken. Dus gewoon biologisch gezien kunnen ze meer hebben. En ik denk toch dat ook, maar dat is echt wat ik persoonlijk denk, dat een vrouw meer ook over de calorieën nadenkt van een extra glas dan een man dat doet. Dus die zegt ook op een gegeven moment eerder, nee dank je. En je kan je dan nog afvragen of een vrouw mag die dan minder dronken zijn dan een man. Daar heb ik niet per se heel erg een mening over.
2: Nee. Maar het is in ieder geval wel zo dat als ik naar bier kijk, dat wordt al decennia verkocht met, wat is het, met mannen, met voetbal, met vrienden, met kroegen, met heu om elkaar heen hangen.
10: Ja.
2: Dus misschien is vrouw ook wel aangeleerd dat bier niks voor hen is.
10: Ja, het is wel de reclamewereld heeft het ontzettend mannelijk gemaakt.
2: Ja.
10: Ik weet ook nog wel dat er vrachtwagens waren van een biermerk Mannen Weten Waarom.
2: Mm-hmm.
10: Ja, dan voel je als vrouw wel gepasseerd.
2: Ja.
10: Wat ik heel vaak aan vrouwen uitleg, ik snap dat je denkt dat je bier niet lekker vindt. Dat als je dat lauwe pilsje midden in de nacht zo'n vaasje krijgt, daar ben ik zelf ook niet echt fan van. Maar je kan het bijna niet lekker vinden, omdat de smaken zo het is zo'n wijde smaakrange. Van heel bitter tot zoet. Dus dan laten we wel wat proeven en dan krijgen we toch meer vrouwen aan het bier.
2: Ja, en het is ook zo dat meer dan de helft van de klanten van jullie vrouw is.
10: Ja.
2: Ja. Waar zit hem dat in? De verpakking?
10: Ik denk de looks en de naam. Ja, een bloesemblond, dat kan je toch moeilijk laten liggen als vrouw.
2: Ja. En als man misschien moeilijker bestellen.
10: We staan wel heel vaak op bierfestivals door het hele land.
2: Ja.
10: En dan is het toch wel, hoe verder we buiten de Randstad komen, hoe meer er reactie is op ons biermerk.
2: Ja.
10: Ja, dus dan horen we vaker, dat zullen ze wel niet kunnen. Hier ga ik niet in de rij.
2: Oh ja, dat?
10: Dat is zulke soort grappen.
2: Ja, ja, ja.
10: Maar vaak is dat dan mijn uitdaging om die juist aan het bier te krijgen. Ja. En dan staan ze de hele avond bij ons in de rij.
2: Ja, wijven drankjes te drinken, denken ze dan.
10: Denken ze dan, ja.
2: Maar die verpakking van jullie wijst erna, de blikjes, die hebben vrolijke kleuren. Ik zie een roze blikje, blauw. Dat roze wilden jullie eerst helemaal niet, toch? Om me laten vertellen.
10: Ja, klopt. Nee, ik dacht, we heten al gebrouwen door vrouwen. Het is zo'n dunne lijn tussen dat we echt heel erg vrouwelijk werden of weer veel te stoer. Dus toen hebben we er maar voor gekozen, we blijven heel dicht bij onszelf.
2: Mm-hmm.
10: Dus dat zie je ook op onze social media, zie je heel veel onszelf langskomen. Ja, en dit is wat ik zelf mooi vind.
2: Ja, de roze vind je dus ook mooi.
10: Ja, dus daarom dacht ik wel, ik moet niet te meisjesachtig worden. Dus hebben we roze heel lang buiten de deur gehouden.
2: Ja.
10: Maar op een gegeven moment was het niet meer tegen te houden. Ja, ik vind ook als je dan de naam hoort, bloesemblond, dat daar hoort ook wel echt de kleur roze bij.
2: Ja, je hebt een roze heftruck.
10: We hebben een roze heftruck, we hebben een roze auto en onze fusten zijn roze.
2: Ja, je bent het wel helemaal gaan omarmen dan, kun je zeggen.
10: Ja, klopt. Ja, en we kwamen er ook achter dat in de bierwereld is er eigenlijk geen roze. Dus die kleur hebben wij toegeëigend.
2: Ja. Hebben jullie buiten jullie eigen merk, is die bierwereld iets minder mannelijk geworden, denk je, door jullie?
10: Nou, dat vind ik een hele grote vraag om ja of nee op te zeggen. Mm-hmm. Ik hoop heel erg ja, dat wij meer vrouwen aan het bier krijgen. En ze zich meer uitgenodigd voelen om bier te drinken. Het is wel nog steeds een hele mannelijke wereld. Als we dan bijvoorbeeld op zo'n bierfestival, daar zie je heel veel je collega's.
2: Ja.
10: Dan zijn dat bijna altijd mannen erachter. Of als het dan een vrouw is, dan is het de vriendin van degene waarvan dat biermerk is.
2: Ja, die dan mee moet, ja. Of zo.
10: Ja, wil.
2: Ja, dat ook nog wel, nog net. Ja, want het is ook, ik had het idee dat van die bierdrinkers zijn altijd, de redacteur die het voorbereidt, ja, heeft Bavo, dat is echt zo'n man waarvan ik denk, ja, je houdt van speciaal biertjes. Je heeft ook, ja, die t-shirts aan en zo'n baard en een kale kop en een stoere kerel.
10: Ja.
2: Dat is dat beeld dat ik erbij heb. Maar dat is niet jullie cliëntele dus blijkbaar.
10: Nee, waar ik ook het aller trots altijd op ben, is als er dan zo'n groep meisjes of vrouwen op het terras zit en die bestellen dan ons merk. Ja, dan ben ik helemaal gelukkig, denk ik, yes, hier doe ik het voor.
2: Ja. In hoeverre worden jullie nu kapot geconcurreerd door drankjes als Stels, die helemaal in opkomst zijn? Want die zijn ook heel populair bij vrouwen, volgens mij.
10: Ja, klopt. Maar zij zitten toch, denk ik, op een ander drinkmoment. Dus wij zitten echt op het moment genieten, als je op het terras zit of als je... Dit is ook een van mijn lievelingsmomenten. Was op Lowlands. Had een groepje meisjes een partytent opgezet. Alles stond. Hadden ze voor iedereen 1 bloesemblond meegenomen.
2: Ja.
10: Voor als alles staat. Om zichzelf
2: te vieren dat alles...
10: Te vieren dat het is gelukt. En daarna gingen ze pils of hard seltzer drinken.
2: Ja, ja.
10: Ik weet het niet. Maar dus dat bewijst wel dat echt het is gewoon het genietmoment.
2: Waar zitten jullie op en waar zit dat andere drankje dan op?
10: Dat zit meer op, vind ik, als je aan het feesten bent en je moet nog even door. Of als je weet, ik ga er niet 1, maar 5 of 6 drinken.
2: Ja, ja.
10: Dan kiezen ze vaak dat.
2: Ja. En toch ook het gevoel dat want bier, er hangt ook iets omheen dat ongezond voor je is. Je wordt er dik van, het is niet goed voor je. En dit drankje, wat ik dan zie als, hè, ook voor een jongen, als voor een vrouwelijk publiek ook, volgens mij vooral, zitten minder calorieën in, er zit ook minder alcohol in. Dus in die zin... Nee,
10: er zit niet per se minder alcohol in. Ze hebben ook 5%, zoiets. Ze adverteren inderdaad heel erg met in dit blik zitten maar 70 calorieën.
2: Ja.
10: We hadden het er nog over, zullen we dat ook gaan doen? Maar het voelde niet...
2: Want het is bij jullie ook
10: voelde niet goed.
2: Ja.
10: Nou, we hadden als tegenantwoord, maar het zou bijna meer een 1 april grap zijn dan dat we het echt moeten doen, dat we dachten, we gaan ook voor een lang dun blik, ons grootste bier, en dan noemen we het Bloesemblond Light.
2: Ja.
10: En dan staat er ook op, maar 80 calorieën.
2: Ja. En waarom doe je dat niet dan?
10: Ja, dat voelt zo commercieel.
2: Ja, en wat is er mis mee als je bedrijf bent?
10: Ja, ik sta gewoon helemaal niet achter. Niet omdat het commercieel is, maar gewoon het product wat dan in dat blikje zit. Dat denk ik, ja, het is helemaal niet lekker.
2: Hoezo? Dat is toch niks, is geen ander drankje, toch?
10: Nou, het gaat heel veel van zijn body en zijn smaak gaat eraf als je de helft minder ingrediënten erin doet.
2: Ja.
10: Want dat heb je nodig als je minder calorieën erin wil hebben.
2: Dus het doet iets met de smaak, bedoel je te zeggen?
10: Ja.
2: Ja, ja, ja.
10: Ja.
2: Want hoeveel, ik kijk nu naar het blikje, hoeveel calorieën zitten daarin?
10: Nou, ik weet het niet.
2: Nou, je gaat het nu opzoeken.
10: Ja.
2: Dat je het niet weet van je eigen product, joh.
10: Ja, er zitten 56 calorieën per 100 milliliter. Dus 150 calorieën.
2: Oh ja, ja. Nou, dat is toch.
10: Maar
2: dan,
10: als je dan naar 0,0 gaat, want in alcohol zelf zitten dus calorieën.
2: Ja.
10: In deze, dat weet ik dan wel uit mijn hoofd, zitten maar 20 calorieën.
2: Ja, je houdt nu de alcoholvrije omhoog.
10: Ja.
2: Ja, dus daar zit een stuk minder in. We gaan het er zo over hebben of je alcoholvrij bier wel bier kan noemen eigenlijk. Dan ben ik wel benieuwd naar hoe je dat ziet. En of het ook dan nog wel lekker is. Want het heeft ook jarenlang tegenwind gehad natuurlijk. Maar ik was benieuwd, daarom vraag ik ook naar Stels, wie jij ziet als jullie concurrenten. Want jullie zijn een soort vreemde eend in de bijtende biermarkt. Ja. Hebben heel knap een stukje daarvan te pakken weten te krijgen.
10: Ja.
2: Maar met wie concurreren jullie eigenlijk? Is dat dan met zo'n drankje gesteld? Is dat juist met de grote biermerken?
10: Ja, het is meer de grote biermerken. En de andere. Dat is heel vervelend. Het zijn ook juist de andere kleinere merken. Dus de grote biermerken, die hebben alles op contracten gezet.
2: Wat betekent dat?
10: Ja, dus bijvoorbeeld een horecazaak heeft 8 tapkranen. 6 moeten er altijd gevuld met portfolio van het grote merk. Mm-hmm. En dan zijn er 2 vrije tapkranen. En, dat zijn
2: en daar knok je om dus.
10: Ja, en dan zit je in het poeltje met die 700 brouwers.
2: Ja.
10: Terwijl je eigenlijk hun allemaal ook dat tappunt gunt. En dat je denkt, ja, haal er gewoon even eentje En dan heb je wel brutale horeca-ondernemers die dan zeggen... Maar ik snoep er eentje vanaf en ik geef die aan jou. Maar dan ja, die wordt toch vaak weer worden ze weer op het matje geroepen.
2: En is het dan verleidelijk om je te laten overkopen door zo'n groot biermerk? Omdat je dan gegarandeerd een van die tappunten kan zijn?
10: Ja, is wel verleidelijk, ja.
2: Ja, niet dat gedaan.
10: Want dan denk je... Ja, je denkt dan... Wat ik er daar heel erg fijn aan zou vinden... is ik vind het gewoon zo'n goed product, Gebrouwde Vrouw en het merk... dat ik denk, het kan wel wat groter worden... en nog bekender dat het echt overal te krijgen is. Dat krijg ik gewoon niet in mijn eentje of met mijn zus voor elkaar. Mm-hmm. Daar zijn we niet genoeg voor, denk ik.
2: Ja, je laat nu je spierballen zien, ja.
10: Dus daar zou ik wel hulp bij willen.
2: Yeah.
10: En dat zou
2: dus
10: dan...
2: dat is wel een optie voor de toekomst?
10: Ja, ik ben net terug van zwangerschapsverlof, dat weet ik allemaal nu nog.
2: Je bent al lang blij dat je weer aan het werk bent, wil je? Ik zal je er mee laten wegkomen, is goed. Zometeen praat ik verder over de toekomst van het vak van bierbrouwen... in een tijd waarin artsen zeggen, en de gezondheidsraad dus ook... zelfs één drankje per dag is te veel. Ja, hoeveel bier kun je dan nog brouwen in de toekomst? Blijf luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
4: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünden in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En 2 minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De 2 worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik de dynamiek achter alcohol. Vandaag de gast Tessel de Heij. Ze brouwt gebrouwen door vrouwen. Volgens mij zei ik met vrouwen een keertje. Met gebrouwen door vrouwen. Doet ze al 12 jaar inmiddels hun eigen biertjes. Waarvan ze er 4 heeft meegenomen. Tessel, ik ben benieuwd. 6 jaar geleden volgens mij zeiden jullie nog, wij gaan echt geen alcoholvrij bier maken. Ja. Gaan wij niet doen. Nee. Inmiddels maken jullie volgens mij 2 alcoholarme bieren en werken jullie aan nieuwe 0.0's.
6: Ja.
5: Wat is er gebeurd?
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de technieken zijn verbeterd. En de vraag uit de markt is zo gegroeid dat je er niet meer aan kan ontkomen.
5: Je moet wel.
6: Je moet wel, ja.
5: Ja, maar en alcohol, dus dat zijn 2 factoren. Alcoholarm, alcoholvrije bier is ook minder vies geworden.
6: Juist, echt heel, heel veel minder vies geworden. Het is echt super. Mega vlucht heeft dat gemaakt.
5: Ja, want een aantal jaar geleden was het alsof je nat karton zat te drinken, toch?
6: Nou, vond ik ook.
5: Ja. Ja. Dus dan durfden jullie dat onder jullie naam ook niet goed te verkopen, misschien?
6: Nee, ik dacht gewoon, ja, dit is helemaal niet lekker.
5: Nee.
6: Dat gaat niet lukken. Maar ja, nu, op een gegeven moment werden technieken beter, werden ook beter bereikbaar. Want het was ook best wel ingewikkeld om dan een brouwerij te vinden die dat met ons wilde maken. En nu, ja, het is nu zo'n normaal product geworden dat het. Ja, dat ik ook heel blij ben dat wij het hebben.
5: Ja, want je zegt de vraag vanuit de markt was gewoon te groot.
6: Ja.
5: Ja, hoe kreeg je dan vragen van waarom hebben jullie dat nog niet? Of we willen dat?
6: Ja,
5: of,
6: ja. Ja, precies. En je moest. Wat is jullie alcoholvrij bier? Werd gewoon aan mij gevraagd.
5: Nee, want, hebben we niet. Vinden we vies, zei je dan.
6: Ja, dat is dat. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik denk toch dat we daar moeten geloven.
5: Met een beetje tegenzin.
6: Met frisse tegenzin, ja. Maar het is toch gelukt om iets te maken waar ik uiteindelijk wel weer trots op ben.
5: Mm-hmm.
6: En de eerste was Bloesem Bluff, dus een variant van onze hardloper Bloesem Blond. Is gelukt om daar een 0.3 versie.
5: Ja. Wat voor zoektocht is dat? Want alcohol geeft een bepaalde smaak volgens mij aan dat bier,
6: ja,
5: toch?
6: Ja, en gelaagdheid. Meteen,
5: gelaagdheid?
6: Ja, dus het heeft ook een veel vollere body doordat er alcohol
5: in. Ja, dus dat valt weg.
6: Ja,
5: dan ga je uiteindelijk een soort frisdrank maken als je niet uitkijkt.
6: Precies, ja. Dat kan gebeuren.
5: Ja.
6: Maar alcoholvrij bier wordt toch nog met mout gebrouwen. Dus je hebt 2 manieren om alcoholvrij of alcoholarm bier te maken.
5: Mm-hmm.
6: Dat is of

0: je brouwt het bier met een gist die niet alle suikers kan opeten, waardoor het alcohol laag blijft. Of je brouwt het bier en je gebruikt technieken zoals osmose of vacuüm om de alcohol er op die manier uit te halen. Mm-hmm. En bij beide manieren krijg je toch enigszins, ik vind het wel, het is echt minder, maar dat gelaagdheid komt er doordat je wel met gist werkt, mm-hmm. toch een beetje in.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus het is, ja. En je hebt dan.
1: Bestel je het zelf inmiddels wel eens?
0: Liever niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Blijft toch die smaakverschil?
0: Ja, ja. En er zit een bepaald, dat hebben echt alle 0.0 bieren, die hebben gewoon zo'n bepaald nasmaakje wat mij niet zint.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Maar dat is misschien...
0: Ja, dan heb ik gewoon liever een Spa Rood of een.
1: Ja, ja.
0: Wat een sapje.
1: Concurreert het met gewoon bier, alcoholvrij bier, of concurreert het met frisdrank?
0: Ik denk een beetje met beide. Dus ik vind het een goede ontwikkeling dat er alcoholvrij bier is. Het maakt de keuze of jij wel of niet bier wil drinken die avond vrijer.
1: Mm-hmm.
0: Sowieso is de hele mentaliteit, vind ik, veranderd. Van vroeger was het, als je niet dronk...
1: Dan, ongezellig.
0: Ja, kreeg je dat meteen naar je hoofd geslingerd. En nu is het veel meer, oh prima, jij mm-hmm. neemt lekker een 0.0'tje, maar je bent er wel bij.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat moment is vrijer geworden. Misschien dat daardoor ook de markt groter is geworden, dat weet ik niet. Mensen zijn natuurlijk bewuster ook aan het drinken. Er zijn meer gisten beschikbaar, om het maar even ingewikkeld te maken, die alcoholvrij bier of alcoholarm bier kunnen maken. En de apparatuur bij brouwerijen is dus veel meer ingericht op alcoholvrij of arm bier. Ja,
1: dus dat maakt het dan logischer, makkelijker misschien ook om het te maken.
0: Ja.
1: Wat wel de vraag is waar ik mee zit, is alcoholvrij bier kost in de supermarkt ongeveer net zoveel als alcohol. Als bier met alcohol.
0: Ja.
1: Ik wil zeggen als echt bier, maar dat andere is ook wel echt bier.
0: Ja.
1: Terwijl er zit minder belasting op, toch?
0: Nee, we hebben nu de verbruikersbelasting
1: erop.
0: Die is hoger dan een bier met 3% alcohol.
1: Ja, ja. Ik vroeg me namelijk af, waarom is het net zo duur als bier met alcohol?
0: Nou, het is echt ontzettend duur dus om te maken. Dus als je kiest voor de methode brouwen met alcohol en dan het eruit halen, dan gaat het in ons geval bij Blues & Bluff gaat het in een osmoseapparaat. En daar zit het gewoon een paar uur in, flink aantal uur. Dus dat kost hartstikke veel energie en gedoe.
1: Ja.
0: En bij de alcoholarme, je hebt gewoon heel, of als je met een gist brouwt, je hebt gewoon meer kans op besmettingen. Dus je hebt vaker bier wat je moet weggooien.
1: Dus er is meer risico daarin. Ja, ja. We hebben deze week dus over alcohol. We trapten af met Sigrid Seithoff. Ze is arts, verslavingsarts. Zij noemt alcohol bewust vergif. En zegt, ja, ik denk dat we nu aan het begin van de trend staan, zoals we dat ooit met sigaretten ook hebben gezien. Ja. Dat was algemeen geaccepteerd. Dat gaat langzaam verdwijnen uit onze maatschappij.
0: Ja.
1: Ik vermoed dat jij er anders naar kijkt. Je verdient je geld met de verkoop van die alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Hoe luister jij naar zo'n visie van Sigrid Seithoff?
0: Nou, ik denk dat het een van de grootste bedreigingen is voor ons bedrijf, om het zo maar te zeggen.
1: Van de Gezondheidsraad bedoel je, of hoe wij naar alcohol kijken?
0: Hoe Sigrid er ook naar kijkt.
1: Yeah.
0: Dus dat het steeds negatiever in de samenleving zich zal ontwikkelen.
1: Mm-hmm.
0: Dat denk ik wel. En dat is op zich is dat misschien ook ergens niet helemaal verkeerd, dat we met z'n allen iets minder alcohol drinken. Dus ik denk dat alcoholvrij bier een goed alternatief daarop is. Maar ik denk niet dat het helemaal verdwijnt.
1: Nee,
0: het zal naar een bewuster moment gaan en naar meer genieten, of naar meer minder op ene moment.
1: Ja. Zij zei, het is schadelijker voor de maatschappij dan sigaretten. Toen dacht ik, hoezo, een sigaretten rook je toch mee? Kun je kanker krijgen terwijl je niet eens rookt? Maar zij zei, nee, maar verkeersslachtoffers door alcohol. Nee. Huiselijk geweld door alcohol.
0: Ja.
1: Het heeft veel impact.
0: Ja.
1: Misschien ook wel meer impact dan wij ons allemaal realiseren. Ook misschien wel meer dan jij je realiseert als ondernemer.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. We hebben ook wel eens een feestje gehad dat we een nieuw bier releaseden. En dat een vriendinnetje me opbelt, moet je kijken wat er met mij is gebeurd. Die was gewoon van de fiets gevallen. Ja, daar voel ik me toch ook wel verantwoordelijk voor.
1: Ja, snap ik.
0: Dus het is wel een moeilijk product, ja, alcohol. Maar je hoopt gewoon heel erg dat mensen bewust genieten van je product. Mm-hmm. En het niet op een andere manier gebruiken.
1: Ja.
0: Maar hoe ik dat als hele kleine ondernemer kan tegengaan. Ja, dat is het er zo uit laten zien. Ja. En,
1: ik denk dat niemand verwacht van jou als kleine ondernemer dat jij het in je eentje tegengaat. Maar het is waar we als maatschappij natuurlijk over nadenken.
0: Ja.
1: Om voorbeeld te geven, op sigaretten staan van die afschuwelijke foto's van dingen die je er allemaal van krijgen.
0: Ja.
1: Als ik dat, ik rook niet, maar dan zie ik dat ergens op tafel liggen. Ja. Want dan gaat meteen de lust om het überhaupt te overwegen.
0: Ja.
1: Jullie hebben je prachtige blikjes, zien er gezellig uit, vrolijk uit. Je zegt al, we maken een blij en vrolijk product. Wie weet moeten jullie ook wel ooit van dat soort
0: Een auto die tegen een boom is gereden.
1: Bijvoorbeeld?
0: Ja, we gaan het meemaken.
1: Ja, ja. Hoe denken jullie daarover na? Want je zegt al, ja, voor ons bedrijf en dit soort ontwikkeling een grote bedreiging.
0: Ja, we brouwen steeds weer meer bier in laag in alcohol. Dus bijvoorbeeld, we hebben een zonnig zeewit, die is 3,8%.
1: Mm-hmm.
0: We hadden een nieuw bier, die was ook maar 3,5. Dus we zijn er wel op die manier. Merk je ook dat die vaker worden gekozen dan de hoog in alcohol. Mensen vinden dat ook steeds minder fijn.
1: Oh ja?
0: Ja, dat merk je ook heel erg. En die twee alcoholarmen van ons. Ik heb het even opgezocht. Dus de eerste helft van het jaar vergeleken met vorige eerste helft van het jaar. 93% groei hebben we.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: In onze bar is het 35% groei van alcoholarm bier. Ook vorig jaar vergeleken met elkaar. Dus dat is mega, ja.
1: Ja.
0: Dus we gaan wel groeien binnen deze range.
1: Ja, ja. Je vertelde net dat je terug bent van je zwangerschapsverlof. Ik weet dat toen mijn dochters geboren werden, ging ik echt opeens heel anders naar een heleboel dingen kijken in de wereld. Waarom iedereen als een gek rijdt bijvoorbeeld. En waarom ik altijd als een gek rijd. Dat zal jij misschien ook wel doen. Dat je nadenkt over jouw kinderen en over ontwikkelingen die in de maatschappij spelen.
0: Ja.
1: Als je met die blik zo van jouw kinderen die nog heel klein zijn, dus kijkt naar bier, naar alcohol. Wat verwacht jij straks? 15, 16, 17, 18 jaar? Dan mogen ze er misschien aan beginnen. Hoe zal het er dan uitzien?
0: Ja, daar ben ik oprecht ook benieuwd naar. Of zij het, om het maar in de woorden van Sigrid zegt, als vergif echt zien. Of dat het zich een positie in de samenleving houdt van ontspanning. Want ik denk toch dat je ook cafés, die hou je. Ook al drinken we met z'n allen misschien geen alcohol meer.
1: Nee, maar een café waar iedereen spaarrood gaat zitten drinken, kan ik me ook een moeilijke voorstelling bij maken.
0: Ja, maar toen we allemaal rookten nog binnen, konden we ons ook niet voorstellen dat dat niet meer zo was. Dus het is een moeilijke voorstelling, maar ik kan me wel voorstellen dat het gaat sowieso, denk ik, een beetje shiften naar minder en bewuster. En hoe onze kinderen daarover nadenken, ja, wie zal het weten?
1: Ja, nee, ja, je weet het ook niet natuurlijk. Maar goed, ik denk ook altijd naar hoe gaan ze dan kijken naar wat ik in mijn leven heb gedaan. Of de wereld een beetje beter heb achtergelaten.
0: Ja.
1: Nou ja, jij verkoopt bier.
0: Ja, ik drink ook heel veel bier, dus ik weet niet zo heel goed hoe ik dit dan moet gaan vertellen.
1: Nee, en nogmaals, ik wil niet de hele maatschappelijke verandering bij jou neerleggen, hoor, verre van. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe je daar zelf over nadenkt, over die verandering. Want je zit daar middenin.
0: Ja, ik denk gewoon, zolang je het niet uit de hand loopt en je het vooral samen doet en je niet in je eentje drinkt, dat is in ieder geval bij mijzelf wel echt een regel, dan komt het wel goed.
1: Mm.
0: En dan kan het je ook echt heel veel leuke momenten opleveren.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Ja, welkom terug. Ik wil het met mijn gast Astrid de Heij van Brouwerij Gebrouwen door Vrouwen. Wil ik eens een onderzoekje doen of er nog een beetje toekomst zit in dat bierbrouwen. Want we hebben het over die maatschappelijke verandering gehad. Tessel, je zei al, ja, zo'n opvatting als het alcohol is vergif, dat is een grote bedreiging voor onze onderneming, voor ons bedrijf.
0: Ja.
1: We hadden het al over het aantal van 700 brouwerijen in Nederland op dit moment. Wat wel gaande is, is dat sinds 2024 dat aantal aan het afnemen is.
0: Ja.
1: Is de bierhouse, de speciale bier, dat feest van iedereen maakt zijn eigen bier, er komt mee en er groeit meer en meer. Is dat een beetje voorbij, denk je?
0: Ja, ik denk wel dat je nu, dat het redelijk gevestigd is welke merken er nu zijn en wie de grotere biermerken zijn.
1: Mm-hmm.
0: Knap als je er nu nog tussenkomt. Sowieso is het binnen speciaal bier groeit eigenlijk dus nog steeds, ook met alcohol. Dus dat is nog niet dalend.
1: In hoeveelheid die we drinken bedoel je? Of in aantallen verschillende soorten biersoorten?
0: In hoeveelheid die we drinken.
1: Ja, oké.
0: En is alcoholvrij, wordt wel ook veel door de kleinere biermerken verkocht.
1: Mm-hmm.
0: En daar zitten dus wel kansen en kunnen we groeien.
1: Mm-hmm. Ja. Maar jullie bestaan nu 12 jaar dus, als ik goed kan rekenen, bijna 13. Dat zullen moeilijke jaren geweest zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan COVID of zo. Het zal niet altijd makkelijk geweest zijn.
0: Nee. Vooral wat eigenlijk een van onze grootste en moeilijkste dingen is, is prijs. Dus we zijn een kleine onderneming. En dan hebben we COVID gehad. En na COVID kwam de oorlog in Oekraïne, wat de gasprijzen omhoog heeft geholpen. Waardoor echt glas en karton, wat we allemaal nodig hebben,
1: alles maar duurder wordt.
0: Alles duurder wordt. De CAO van horeca ging omhoog. Mm-hmm. En toen gingen ook nog de accijnzen toen omhoog. Mm-hmm. Ja, en dan is dat voor mijn gevoel wel een beetje ondernemertje pesten. Omdat dat is echt een keuze van, dat gaan we dan nu ook nog eens even lekker erover.
1: Die accijns omhoog. Ja,
0: ja, bijvoorbeeld. Ja, dat je denkt, de rest hebben we niet zoveel invloed op.
1: Nee.
0: Dat dat dan gebeurt. En dat dit allemaal zo kort na elkaar. En dan moet je nog staande houden tegen de grote. Dat maakt het dan wel lastig.
1: Ja, snap ik. Dus je hebt niet alleen maar wind meegehad, zeggen.
0: Nee.
1: Als je naar de komende 12 jaar kijkt, denk je dan dat jullie moeilijkste tijd achter je ligt of nog moet komen?
0: Ik denk dat het echt andere problemen weer worden. Als je mij 3 jaar geleden had geïnterviewd, was alles op fles nog geweest. Mm-hmm. We zijn nu helemaal over weer naar blik.
1: Hoe komt het eigenlijk?
0: Ja, dat is nu vooral omdat er statiegeld op zit. Dus nu is dit overduidelijk duurzamer dan glas. Mm-hmm. Dus vanuit duurzame redenen hebben we gekozen voor blik.
1: Ja. Dus dat is dan een verandering. Maar je zegt, het gaat er gewoon heel anders uitzien.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, dus 15 jaar of in 2015 zijn er heel veel mensen begonnen met vanuit hun hobby. En als ik een beetje om me heen kijk, dan merk ik dat die mensen die daarachter zitten steeds een beetje minder zin hebben, om het zo maar te zeggen.
1: Oh ja?
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, je ziet dat nu al gebeuren, dat er veel door grotere merken worden verkocht. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd hoeveel kleine brouwerijen er nog over zijn. Die zullen er altijd komen, er ook weer nieuwe, dus dat is wel fijn. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Dus het kan dat het heel erg monopolie wordt op een bepaalde manier.
1: Ja. En ook als dat maatschappelijk klimaat waar we het over hadden verandert. Wat je zegt, dat zie ik als een bedreiging dan nog. Zeg je, ik zie nog steeds wel een markt voor ons. We kunnen blijven bestaan.
0: Ja, ik denk toch dat alcoholvrij, mensen willen toch ook iets anders of iets unieks drinken. En ze zoeken toch altijd weer iets nieuws.
1: Ja.
0: En daar blijft dus wel altijd een markt. Maar je moet wel goed opletten dat je de goede richting meegaat.
1: Ja.
0: Dus dat je nu op dit moment, die groeicijfers die wij zien van alcoholvrij, daar moeten we wel aan meedoen.
1: Ja,
0: ook al denk ik soms, het is niet heel lekker.
1: Het is niet jouw smaak, zei je al.
0: Het is niet mijn smaak. Maar moet het dan dus zo brouwen dat het wel mijn smaak wordt.
1: Ja, ja, maar die heb je nog niet gevonden.
0: Ja, ik ben hier heel wat ik heb. Nu ben ik heel tevreden over.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. Is het dan zo, want we hebben het nu over Nederland. En dit advies van de Gezondheidsraad is ook specifiek voor ons land. Speelt dit ook, dat weet jij beter dan ik, speelt dit ook in andere landen?
0: Ja, volgens mij heeft World Health Organization
1: het wereldwijd.
0: Ja, heeft het ook gezegd.
1: Dus het is niet zo dat je kan uitwijken naar België, naar Engeland of naar China of zo, om daar meer te gaan verkopen.
0: Naar 80 miljoen Duitsers.
1: Ja.
0: Ja. Nee, volgens mij niet. Het speelt wereldwijd.
1: Hebben jullie dat wel eens overwogen, de grens over te steken?
0: Ja, zeker. En er wordt ook wel aan ons gevraagd of we dat willen doen.
1: Hoe vertel je gebrouwen door vrouwen in het Duits?
0: Ja, daar zijn we al 12 jaar mee bezig. Ja, in het Duits is hij nog wel leuk. Daar is het door vrouwen gebrouwen, geloof ik.
1: Oh ja, klinkt best goed.
0: Ja, maar het verliest wel als fun als je het in het Engels brewed by women. Mm-hmm. Is langer na niet zo leuk natuurlijk als gebrouwen.
1: Brewed by bitches? Kun je lekker allitereren?
0: Ja, dat zou een man dan bedenken.
1: Oh ja, sorry. Misschien een slecht voorstel dan. Ik trek het terug. Ja, nou ja, maar misschien voor de marketing zou het kunnen werken. Maar is het iets wat je zou kunnen overwegen zo naar het buitenland?
0: Dat is echt een nieuw stukje hersencapaciteit wat je dan moet gebruiken. En dat is zo'n nieuwe markt. Mm-hmm. Daar zijn we nog niet. Nee. Dat is nog te moeilijk. Maar we hebben
1: brood by sisters. Dat vind ik dan beter dan brews by bitches.
0: Ja, kom even toch
1: terug. Trek hem echt terug. Ja, ik heb er spijt van. Ja. Sister brew. Ik zit er nu helemaal over na te denken. Maar jullie komen
0: je mag altijd bellen als je hem hebt.
1: Als ik hem heb wel, ja. Maar dat is dus iets wat jullie nog niet op je pad nu hebben liggen.
0: Nee, we hebben wel er is een bierwinkel in Duitsland. Die hebben een paar winkels, daar ligt het.
1: Mm-hmm.
0: Dat is echt super vet. We hebben een paar horecazaken in België. Maar ja, je moet er andere groothandels vinden. Je moet je hele merk weer opnieuw opzetten. Dus Nederland heeft 700 brouwerijen, maar Duitsland heeft er nog veel meer op. Mm. België, die zijn weer zo gebonden aan hun traditionele biercultuur, als nieuwe er best wel moeilijk is om daartussen te komen. Dus als je dat doet, dan moet je fulltime iemand hebben die dat gaat doen. En die hebben we nog niet gevonden of aangesteld.
1: Nee, nee. Maar het is niet zo dat je gedwongen wordt door alles waar we het over hebben. Over die maatschappelijke veranderingen. Over het gevoel dat dus dat alcohol teruggedrongen wordt. Dat je denkt, van we moeten met ons bedrijf een sprong gaan maken.
0: Nee, want wij groeien nog steeds op dit moment. Dus het is niet dat mijn bedrijf krimpt. Dus misschien als jij mij deze vraag over 2 jaar stelde, dat ik dan een meer ad hoc, een beter antwoord hierop heb. Mm-hmm. Maar nu voel ik die bedreiging nog niet zo heel erg. En heb ik ook, komt er dus ook heel veel groei nog uit die alcoholvrije bieren die inspeelt op al die trends die nu gaande zijn.
1: Mm-hmm. Oké, okay. Nou, dan dwing ik je niet naar Duitsland te gaan. drink je ook wijn eigenlijk, of niet?
0: Ik drink soms ook wijn, ja.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Of is dat, zijn er nog twee gescheiden werelden? Want morgen heb ik Harold Hamersma te gast, de wijnkenner.
0: Ja.
1: Je mag hem zo een kettingvraag stellen. Maar voor mijn gevoel is dat wel, soort zijn er twee verschillende werelden.
0: Nee, dat denk ik dat eigenlijk wel meevalt. Als ik kijk naar mijn vriendinnen, die drinken net zo lief een biertje als een
1: ja, omdat ze anders niet met jou mogen omgaan.
0: Moet ik daar wel echt bij zeggen, ja. Trouwens. Dus wijn en pils is wel inderdaad zijn twee werelden naast elkaar. Maar speciaal bier en wijn, die liggen dichter bij elkaar.
1: Ja, maar mensen kunnen wel zo moeilijk doen over wijn. Dat heb je minder met bier.
0: Ja, dat klopt.
1: Het gezever over mineraliteit en hout gelaagd en weet ik wat en zo, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, we kunnen het wel al, hoor. Er zijn wel mensen die het binnen bier ook kunnen.
1: Ja.
0: Maar er wordt gelukkig wel minder gedaan, ja. Het is gewoon lekker of niet lekker.
1: Punt. Het smaakt me of niet. Ja. Harold Hamersma, dus morgen de gast. Jij mag hem een kettingvraag stellen.
0: Ja, die heb ik bedacht. Hoi Harold, mijn vraag voor jou is, bij bier hebben we heel erg een keuze voor de gist die we kiezen in ons brouwproces. Die geeft ook heel veel smaak. Maar altijd als het over wijn gaat, dan gaat het over de druiven of over op welke grond de druif heeft gegroeid. Maar ik hoor bijna nooit iets over gist. Hoe zit het nou bij wijn en gist?
1: Dat is een hele technische vraag.
0: Ja, ja. Dus hup Harold om me dit normaal uit te leggen.
1: Ja, ik hoop dat ik eruit kom. Want het speelt bij bier dus en je zegt bij wijn ook, maar daar hoor ik te weinig over.
0: Ja, waar komt nou die gist bij wijn vandaan? Is het natuurlijk beloofd? Ik hoor wel eens verhalen over dat het op het schilletje zit.
1: Mm.
0: Maar hoe kan het dan dat die wijn elke keer hetzelfde smaakt? Ik moet echt mijn best doen dat bloesemblond altijd als bloesemblond smaakt.
1: Oh, dat verandert per keer dat je brouwt als je niet uitkijkt?
0: Als je niet oplet, ja. Maar dus bij wijn, als het zo'n natuurlijk proces is, hoe...
1: Maar dat is toch ook het idee dat je goede en slechte wijnjaren hebt? Heb je dat bij bier dan ook?
0: Ja,
1: De ene licht die nou eenmaal beter lukt dan de andere.
0: Nee, dat mag dus niet.
1: Nee.
0: Dus daarom is het gecontroleerder. Dus je hebt inderdaad wel die wijnjaren, maar ik vraag me toch af, kiezen ze nou hun giststammen? Of laten ze het echt op de natuur de beloop?
1: Ja.
0: Dat is het makkelijke antwoord vooral, denk ik.
1: Nou ja, ik ga het hem morgen vragen, dus Harold Hamersma. Maar ja, iedereen kent hem wel van die wijngids dus, waarmee je dan door de supermarkt kan struinen en kan denken, dit wijntje wil ik wel drinken of niet. Tessel de Heijs, dit was volgens mij jouw eerste officiële werkdag ook, toch?
0: Precies, ja. Ja.
1: Dus welkom terug.
0: Dank je.
1: Succes bij jullie biermerk Gebrouwen door Vrouwen. We gaan jullie volgen. Je zei, als je me over 2 jaar deze vraag opnieuw stelt, over die bedreiging die eraan komt, anders kijken naar alcohol, misschien heb ik dan wel een heel ander antwoord. Dus laten we afspreken dat we elkaar over 2 jaar bespreken.
0: Dat is goed.
1: Oké, Tessel, dank je wel. Onze aflevering van de Big Five, die zijn terug te luisteren. Bijvoorbeeld ook over basisonderwijs, waar ik het 2 weken geleden over had. Of vorige week had Diana Matroos het over de Formule 1. Of deze over alcohol. Kun je doen als podcast in je favoriete podcastkanaal. Bijvoorbeeld de BNR-app. Kan ook ergens anders. Hoef je geen aflevering te missen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
1: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
2: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beelden is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren.
14: Behalve misschien naar onze podcast.
13: Allemaal in de BNR-app.
14: Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
15: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. En soms zelfs meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De gast van vandaag kwam op jonge leeftijd ineens aan het roer te staan van een noodlijdend bedrijf. Hij besloot de boel compleet om te gooien, stortte zich volledig op het redden van de onderneming, maar kwam zichzelf daarbij flink tegen. Welkom Matthijs.
16: Dankjewel.
15: Wie ben je en wat doe je?
16: Ik ben Matthijs Hagen, ik ben 29 jaar en de eigenaar van Lease Sales.
15: En waar heb je het goed gedaan?
16: Op het moment dat het bodem van het bedrijf zo in zicht was, door te zetten, gemotiveerd te blijven en doorpakken.
15: Ja, waar heb je het ook zo fout gedaan?
16: Door heel veel tegelijk op een bordje te leggen.
15: En die ben je wel tegengekomen?
16: Die ben ik zeker tegengekomen.
15: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Matthijs, goed je te zien. We beginnen met Leads to Sales,
16: ja.
15: Jouw bedrijf. Kan je uitleggen wat je doet zonder daar meteen een hele sales pitch van te maken?
16: Ja, dat zit wel in bloed. Ja. Nee, ja, in de kern zijn we acquisitiespecialisten. Wij helpen bedrijven met complexe product- en dienstverleningen aan tafel te krijgen bij hun ideale klant, als het ware. Mm-hmm. Door middel van de telefoon, ouderwets cold calling, als het ware. Een stukje mailing. En dat zijn we steeds verder aan het uitbreiden.
15: Als je het hebt over cold calling, dan krijg ik al de rillingen over mijn rug van de telecomaanbieders die zegt: hey, bent u tevreden over uw internet? Zijn jullie hetzelfde of zijn jullie anders?
16: Nee, we proberen daar eigenlijk zo ver weg mogelijk van te blijven. Die mensen werken vaak met een script. Je krijgt een diarree en tekst door je heen gedouwd. Wij werken aan de hand van de pitch. 6-7 zinnen. En daaruit moet een dialoog gaan ontstaan. En op die manier hou je het ook heel menselijk. Mm-hmm. En kan je het ook in die zin kwalificeren.
15: En wat voor producten probeer je te verkopen?
16: Dat is heel uiteenlopend, van robot- en cobotisering, automatiseringsprocessen, tot complexe IT-oplossingen voor verzekeraars en in de zorg. Mm-hmm. Tot ook bijvoorbeeld bedrijfskleding, maar daar zitten dan weer hele lange trajecten aan gepaard.
15: En waarom doen die bedrijven dat niet zelf?
16: Vaak omdat ze de capaciteit niet hebben. Of je kan een salespersoon aannemen en dat kost je 60.000, 80.000 euro per jaar. En dan hoop je dat die een hunter is. Maar vaak zijn het relatiemanagers, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Of je huurt ons in. En dan weet je gegarandeerd dat je een hunter hebt. En dan kan je zelf de sales op.
15: Ja, en van bedrijfskleding tot cobotisering, dat lijkt me best wel een stretch om het allemaal te verkopen, zeg maar.
16: Klopt. We proberen daardoor ook de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Met ons team. Mensen die affiniteiten hebben met die automatisering. Of bijvoorbeeld bedrijfskundigen of de IT. Zodat iedereen zich sanang en happy voelt. Mm. En daardoor natuurlijk ook optimaal kan presteren. En dat is natuurlijk wel een beetje gepaard met wat wij doen.
15: Ja. Hoeveel mensen heb je?
16: We zijn nu met 10 man.
15: Oké. Dus een relatief klein bedrijf is dat?
16: Ja, klopt.
15: Is het allemaal in dienst? Of?
16: Nee, allemaal ZZP'ers.
15: Oh, oké. Okay.
16: Dat is een beetje, gaat een beetje tegen de stroom in natuurlijk van wat er in Nederland gebeurt. De reden daarvan is heeft eigenlijk een paar dingen. Het komt een beetje vanuit het verleden om flexibiliteit te behouden. Het zijn projecten. Als een project tot een einde komt, wil je ook je kosten natuurlijk een beetje in de hand houden. Maar ik kan ook een hele andere doelgroep hiermee trekken. ZZP'ers zijn eigenlijk ondernemers. Kennen de risico's als een project goed of slecht loopt. Mm-hmm. Uiteindelijk is de klant die de huur of de hypotheek betaalt, om het zo te zeggen. Waardoor men gemotiveerd blijft. Je ziet dat men langer en beter gemotiveerd blijft. En dat helpt wel heel erg met wat wij doen, als het ware.
15: En hoe zit het met de omzet?
16: Ja, die is... Die wordt steeds beter.
15: Ja, dat
16: gaat steeds beter. De goede kant op.
15: Waar zit je ongeveer op?
16: Nou, we gaan hopelijk dit jaar richting de 5,5 ton omzet.
15: Ja.
16: Dat klinkt natuurlijk niet als de miljoenen die je nog wel eens om je oren heen slikken. Maar als je kijkt waar we vandaan komen, is dat wel echt serieus goede stappen.
15: Ja. Even terug naar de start. Dit bedrijf ben jij niet begonnen. Dit is iemand anders begonnen in 2018. Leg uit.
16: Klopt. Ruud Govaerts, die is mijn compagnon, vriend, mentor. Die is eigenlijk vanuit onvrede, vanuit belbureaus, dit bedrijf begonnen.
17: Zat hij zelf in die business of niet?
16: Nou ja, niet specifiek. Hij werkte voor een werkgever, zat hij in vaste dienst. Hij maakte zoveel afspraken zelf. En dat vond hij zelf altijd een beetje stoefiger als hij dat zo zei. Maar daardoor zat de agenda zoveel van hemzelf dat zijn werkgever zei, we kunnen het werk niet meer aangaan. Wil je wat voor jezelf misschien hier iets in doen? Althans, dat was zijn idee. Dus hij is eigenlijk vanuit werkgeverschap, veilige basis, zullen we maar zeggen, is hij Lease Sales begonnen. Een aantal medewerkers in dienst. Op een gegeven moment, na een jaar of drie, waren ze met z'n drietjes. Maar dan waren wel mensen in dienst.
17: Ja.
16: Is die Lease Sales begonnen eigenlijk vanuit onvrede, vanuit de markt.
17: Ja, en dus A, het product kan beter. En B, kunnen we betere service leveren voor al die klanten die je hebt.
16: Ja, heel veel ondernemers eigenlijk beginnen van eigenlijk kan ik het beter. Dus laat ik het maar gaan doen. Ja.
17: Wanneer ben jij erbij gekomen?
16: Ik ben in 2003. Bijgekomen. Mm-hmm. Eigenlijk in een soort fase 2.0 voor Lease to Sales, zou ik maar zeggen.
17: Ja, waarom kwam je erbij?
16: Ruud kwam uit een periode van ziekte, uitval. Mm-hmm. Hij wilde dit wel weer gaan opzetten, maar wist ook dat hij eigenlijk een rechterhand nodig had. En ik ben via een goede vriend van hem, dat was een docent van mij op Avans in Breda, ben ik op zijn radar terechtgekomen. En ik was op dat moment wel op zoek naar iets nieuws. Ik wilde gaan ondernemen, maar ik wist ook dat ik misschien toch wel wat brood op de plank moest krijgen. Dus ik was een beetje op zoek naar de sweet spot. Hier kon ik gaan ondernemen vanuit een beetje een veilige basis, zou ik maar zeggen.
17: Ja, snap ik. En want Ruud, ben jij ook meteen compagnon geworden? Of ben je gewoon bij hem gaan werken?
16: Nee, ik ben op ZZP-basis bij hem gaan werken. Het idee was wel dat ik mij binnen een jaar of twee, ik wilde natuurlijk ook even aftasten of dat dit is wat ik zou willen doen, me wel gaan inkopen. Alleen niet uiteindelijk op de manier hoe het nu gebeurd is, zou ik maar zeggen.
17: Nee, want hoe is het gebeurd?
16: Hoe is het gebeurd? Wat ik net zei, Ruud die is in 2021 ziek geworden.
17: Hoeveel ziekte had hij?
16: Hij had stadium 4 longkanker en hij zat vol met tumoren. Daarbij was eigenlijk niet een kwestie van hoeveel maanden of jaren kan je nog mee, maar hoeveel weken. Een of andere medisch wonder, zullen we maar zeggen, is hij na 2 jaar een soort van genezen verklaard. Die exacte woorden, is altijd een beetje grijs gebied wat daar nou gezegd is. Maar is wel gezegd van je gaat maar weer leven. Alles slaat aan, je kan weer wat gaan doen. En toen was voor hem wel de inspiratie om Lease to Sales 2.0 op te gaan zetten.
17: En toen ben jij erbij gekomen?
16: En toen ben ik erbij gekomen,
17: Oké. En hoe is dat verder gegaan?
16: Ging heel goed eigenlijk in het begin. De oude klanten die hij had, die waren heel erg tevreden over zijn dienstverlening van toen de tijd. Dus die kwamen weer terug. We zijn met z'n tweeën begonnen. En dat groeide als een speer eigenlijk. Een beetje een olievlek. Je netwerk werd steeds groter. En mensen hoorden van je resultaten. Dat ging eigenlijk heel goed tot 2024 eigenlijk. Dus 9 tot 12 maanden later. Ja,
17: wat gebeurt in 2024?
16: Je merkte dat zijn gezondheid weer wat achteruit ging. Kon het minder lang volhouden. Hij vergat wel eens dingen, was wat warrig. En dat merkte hij op een gegeven moment zelf ook op. Hij had een groot feest gegeven in mei 2024 om te vieren dat hij beter was. Maar eigenlijk zag je hem steeds meer achteruit gaan. En zijn we in de zomer van 2024 in de bouwvak is vaak wat rustiger. Dus gingen we alle twee ook op vakantie. En is hij aan het denken geslagen van volgens mij gaat dat toch niet zo goed met mij. En heeft hij in 2024 na de vakantie gelijk de eerste dag, had ook niks gecommuniceerd met me van Matthijs, ik wil dat je naar mijn huis komt en we moeten even babbelen.
17: En wat was de babbel?
16: De babbel was dat hij gerealiseerd had dat hij niet op deze manier door kon zetten. En een stap terug wilde zetten van Lease to Sales. Mm-hmm. En daarmee eigenlijk de vraag was of dat ik het wilde gaan overnemen. En of dat ik daarover wilde nadenken. Mm. Daar had ik ongeveer 15 seconden voor nodig.
17: Want jij zei ja.
16: Ja, want het was al een proof of concept. Ja. Het had zich bewezen. En ik ken ondertussen ook alle ins en outs wel een beetje. En dat was voor mij doorgestoken koek om te zeggen, we gaan gewoon lekker door.
17: We gaan door.
16: Ja.
17: Met Ruud is het niet goed gegaan.
16: Nee. Ik heb toen in die zomer, toen hij dit vroeg, heb ik gezegd, Ruud, ik ga een legacy bouwen voor je. Ik wil, Lease to Sales moet gewoon voortbestaan met toch een beetje van jouw DNA erin als het ware. Ik ben toen eigenlijk... Want er zitten nog twee andere aandeelhouders in het bedrijf. Heb ik een plan aan hun voorgesteld. De week daarna eigenlijk al gelijk. Zijn we begonnen met bouwen. En ondertussen natuurlijk... Ja, Ruud zat ook nog in het bedrijf. Maar het uitval werd wel steeds groter. Op een gegeven moment zodanig dat, dat we hebben gezegd... Ruud, ga eerst maar eens even op jezelf focussen.
17: Ja.
16: Ja, tot december 2024, waar hij ook echt is komen te overlijden op een hele jonge leeftijd.
17: Hoe oud was hij?
16: Ja, hij was 45, hij was net 45.
17: Oh, hij is wel heel jong.
16: Ja, en een gezin, twee dochters. Dus ja, dat was wel echt een hele...
17: Dus het wonder was uiteindelijk... Het medische wonder was uiteindelijk geen medisch wonder.
16: Uiteindelijk niet, ja. Nee. Meer levensverlengend.
17: Ja, ja, ja. Dan heb jij... want ik kan me voorstellen dat jullie schelen 15 jaar, denk ik, zoiets. Iets meer,
16: ja, al misschien. Ietsje meer. Ja. Ja.
17: Dat het toch wel een soort mentor voor je is. Ja, je zegt, ik wil zijn legacy voortbouwen. Dan komen er volgens mij een paar dingen bij elkaar. Eén, je hebt ja gezegd, ik wil een gedeelte van het bedrijf overnemen.
16: Ja.
17: B, je raakt binnen een maand of zes na die beslissing de mentor ook daadwerkelijk kwijt, want hij komt te overlijden.
16: Ja, klopt.
17: Wat voor een impact heeft dat?
16: Kijk, in die periode dat het overgedragen werd tot die zes maanden later als het ware, was pittig. Alleen, Ruud had op dat moment een minder actieve rol meer. Dus hij kon in dat opzicht ook natuurlijk wat minder bijdragen dan wat die anderhalf jaar daarvoor gedaan heeft. Ik moest het met de tools die me daar gegeven heeft, in combinatie met die strategische aandeelhouders, het zijn de strategische partners als het ware, zijn we aan de slag gegaan. Ja. En ondertussen probeer je die hele emotionele, rommelige periode ook een plekje te geven.
17: Dat is apart. Je bent aan het bouwen en je bent aan het rouwen.
16: Ja, al had ik niet zo heel veel tijd om te rouwen.
17: Oh ja. Heb je daar later spijt van gekregen?
16: Nee. Ik had voor mijn gevoel ook geen andere keuze. Want voor mij was wel de motivatie heel groot om dit door te zetten en er een succes van te maken. Natuurlijk ook voor Ruud, maar ook voor mezelf. Omdat ik ondernemen ook wel heel leuk vind.
17: Dan tref je zo'n bedrijf aan. Dus je neemt het bedrijf over van hem. Wat kom je dan tegen?
16: Je komt ook wel een hoop, een beetje shit tegen, om het zo te zeggen. Je hebt klanten die behoorlijk op Ruud leunden. Vanuit zijn expertise, ervaring. Het was natuurlijk ook wel een charismatische, charmante man. En personeel die hij... Want we hadden eigenlijk alle twee ons eigen team. Waarvan je merkte dat niet iedereen op de juiste plek zat. In combinatie met klanten die eigenlijk ook wel een mooi moment zagen van... dit is misschien ook wel tijd om een exit te doen. Dus je kreeg wel een behoorlijke rommel over je heen toen de handtekening gezet was.
17: Ja, je zegt lekker, bedankt dan. Ja, toch?
16: Ja, ja. Nee, had ik dit kunnen zien aankomen, misschien. Ik zag het ook wel een beetje. Ik was er ook in die zin ook wel een beetje op voorbereid. Maar dat het zo'n impact zou hebben, dat kwam ik later wel achter.
17: Ja, want je zegt het, de bodem was echt wel in zicht.
16: Ja. Ja, klopt.
17: Kun je er iets over zeggen?
16: In 2024, even voor jullie beeld. Ik heb in 2023 zijn we begonnen. Hadden we een startersomzet van, ik wil zeggen, ongeveer 240.000 euro. 250.000 euro. En we begonnen pas in april. Dus dat hebben we in 9 maanden gerealiseerd. Wat ik best netjes vind voor een startend bedrijf.
17: Ja.
16: Nou, vervolgens, het jaar daarna, 2024, toen begon dus dat hele gerommel. En toen waren we afgezakt naar 147.000 euro. Oh ja. En dat heeft... De winst was eigenlijk gewoon compleet verdampt. Want ik moest zelf eigenlijk declarabel zijn. Maar ik was bezig om een zinkend schip drijvend te houden. Dus ik kon niet altijd declarabel zijn. Ondertussen moesten dingen geregeld worden, afgekocht worden. Ja, en dan op een gegeven moment loop je eigen salaris in 3 en 4 delen uit te betalen. Om je eigen huur nog te kunnen betalen.
17: Ja. Ja, en je zegt er moesten dingen afgekocht worden, want die strategische partners die erin zitten, zitten die er nog steeds in?
16: Die zitten er nog steeds in. Daar is eigenlijk alles heel, heel relaxed en goed meegegaan. Die wist ook in wat voor positie ze stonden. En die geloofde ook in mij. Maar het was ook met mijn klanten, mijn personeel, ZZP's die je naaien waar je bij staat. Omdat je er zelf op dat moment ben je er wel mee bezig, maar niet zoals je dat je nu vandaag de dag mee bezig bent. Nee. Dus wel een hoop geleerd in die tijd.
17: Ja, je zegt het eufemistisch, volgens mij een hoop geleerd in die tijd, toch? Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan heel druk bent, maar ook het idee hebt dat je weinig impact maakt.
16: En je bent alleen brandjes aan het blussen.
17: Ja.
16: Ja.
17: Dan, dat weet ik uit eigen ervaring, dat hou je niet heel lang vol. Op een gegeven moment komt een man met de hamer.
16: Ja, dat klopt. Die man met de hamer kwam gelukkig op mijn vakantie.
17: Zoals niet.
16: Nee. Ja. Nee, we waren een jaar verder. En toen, wat ik net ook zei, in de bouwvak is het wat rustiger. Dus ja, ook deze bouwvak van 2025 wat rustiger aangedaan. En het moment dat ik op mijn vakantiebestemming aankwam, stortte ik helemaal in. Toen kwam eigenlijk pas het rouwproces. Toen besefte ik me pas wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in dat laatste jaar. Mm-hmm. Ja, toen pas kon ik het een plekje geven.
17: Ja. En stort je helemaal in? Was dat een, laten we zeggen, een vakantie waar je gewoon niet kon bewegen? Of heb je daarna gewoon echt even een tijdje niet kunnen werken?
16: Nee, ik heb wel echt, ik heb 3 weken lang echt het werk vrijwel neergelegd. Ik heb wel kunnen bewegen. Ik heb veel gesport. Eigenlijk om het hoofdje leeg te krijgen, de boel weer op een rijtje te zetten, om daaruit weer vers te kunnen beginnen. Maar weet je, ik heb nooit hoofdpijn. Ineens ook iedere dag hoofdpijn. Dat soort dingen kreeg je ineens.
17: Ja, ja. Heeft dat lang aangehouden, dit?
16: Ja en nee. Het heeft de naweeën die zijn echt al een paar maanden voelbaar geweest. Maar ik wist ook, gelukkig op dat moment waar ik aan toe was, wat dat betekende. Ja, en dan is het af en toe even voetje van het gas af. En dat gaat heel erg tegen mijn principes in, want je wilt alleen maar gas geven als het ware. Maar af en toe moet je ook op jezelf letten. En uiteindelijk heb je daar op lange termijn natuurlijk meer baat bij.
17: Je bent wel begonnen, misschien al daarvoor, met het reorganiseren van het bedrijf.
16: Ja, klopt.
17: Wat je van Ruud overgenomen had.
16: Ja.
17: Wat ben je anders gaan doen?
16: Ik, niet alleen klanten hebben afscheid van mij genomen, maar ik ook van klanten. Waarvan ik merkte dat die niet helemaal in het plaatje pasten waar we naartoe wilden. In combinatie met ook de ZZP'ers, de opdrachtnemers als het ware, die op die opdrachten zaten, waarvan we ook die match niet helemaal lekker voelden. Die een beetje schoon schip aan het maken als het ware.
17: Ja, dus afscheid nemen van veel.
16: Afscheid nemen van veel dingen en daardoor ook zekerheid.
17: Hoezo zekerheid?
16: Nou ja, de klanten zijn toch degene die je inkomsten.
17: Nee, precies. Creëren. Je neemt afscheid van zekerheid. Ja.
16: Ja.
17: Ja. En waarom heb je het dan toch gedaan?
16: Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je een stabiele basis en fundering hebt, dat je vanuit daar gewoon veel meer kan bereiken dan als het wankel blijft.
17: Ja, en dit voelde wankel?
16: Dit voelde zeker wankel.
17: Dan kom je dus toch als een, je bent nog een twintiger. Nou, heb ik hier hele jonge mensen hebben zitten, dus ik wil niks over leeftijd zeggen. Maar de buitenwereld kan daar wel af en toe anders naar kijken. Heb je dat gevoel wel eens gehad of niet?
16: Ja, eigenlijk vooral toen ik nog wel met onder andere Ruud aan tafel zat. Was een oudere man, 40er. Dat valt ook nog wel mee. Maar dan ben je toch op een of andere manier het broekie als je daarnaast zit. Terwijl ik ook wel, vond ik zelf dan, ook wel goede ideeën had over hoe bepaalde dingen zouden moeten lopen. Werd dat toch een beetje overruled of niet naar geluisterd. En dan moet je, dat is dan waar je mee moet beginnen. En dan moet je het ineens zelf gaan doen. Dus dan hoop je wel dat zich dat oppakt. En dat mensen dan wel misschien naar jouw advies gaan luisteren.
17: Is het nu anders, nu je de echte eigenaar bent zonder de mentor daarnaast?
16: Ja, absoluut. Ik bedoel, mensen vragen je expertise, je advies voor een reden. Ik kan ook wel vanuit wat meer autoriteit is misschien niet het juiste woord, maar wel ervaring spreken. Dat er zit wel een aanzienlijke verandering in voor mijn gevoel in ieder geval.
17: Wanneer heb je het gevoel gehad, nu staat het weer op de rit?
16: Begin dit jaar eigenlijk pas.
17: Hmm.
16: We zijn eigenlijk tot vorig jaar bezig geweest met brandjes blussen, de boel herstellen. En dat ging goed, ondertussen nieuwe klanten proberen te werven en binnen te halen. Maar de laatste brandjes zijn eigenlijk pas echt begin dit jaar allemaal uitgeblust.
17: Ja. En wat waren dat dan?
16: We hadden nog wel eens een, wat ik al zei, we hadden iemand waar die niet het beste met ons voor had, die voor met ons een opdracht heeft gedaan. Daar moesten we, hadden we nog wel een, ja, hoe noem je dat? Een financieel akkefietje mee, om het zo te zeggen. We hadden hele stomme dingen ook. Weet je, Ruud had een youngtimer van een auto. Die stond op de zaak, maar op zijn naam. Dat is wel weer gedoe om te verkopen. Weet je? En dan moet je allemaal tijd in steken.
17: Ja,
16: allemaal
17: dingen waar je helemaal geen tijd aan wil besteden.
16: Nee joh, en dan staat dat ding op de oprit met een lekke band. En dan willen ze hem niet meenemen, want hij heeft een lekke band. Dus moest je die band weer plakken. Ja, het is echt gedoe, man.
17: Oké, je hebt het gevoel dat je nu alle gaten, alle energielekken hebt gedicht?
16: Ja, zeker.
17: Ja. Wat heb je hiervan geleerd?
16: Ja, een paar dingen. Ik mag best wel in mezelf vertrouwen dat het goed komt. Maar ook zeker dat ik was altijd bang dat ik, je hoorde het in de intro al, van dat ik te veel op mijn bordje zou leggen. En misschien doe ik dat af en toe nog steeds wel. Maar ik heb ook wel geleerd dat ik mezelf mag vertrouwen dat ik ook wel de grens tegenwoordig weet aan te geven. En als het dan even te veel is, dat ik dan misschien de dag daarna even iets rustiger aan doe.
17: Waar wil je naartoe? Want je bent in rustige vaarwater terechtgekomen.
16: Ja.
17: Waar wil je naartoe?
16: Nou, ik wil Lietse Sales zelf echt wel uitgroeien tot een beetje een full-service concept. We hebben echt enorm veel ervaring binnen ons team aan sales. Hè, van CRM, herorganisaties, implementaties, tot eigenlijk complete reorganisatie die we kunnen toepassen binnen een bedrijf. En alles wat er eigenlijk tussen zit. Daar wil ik naartoe. Ik vind het heel vet om bij heel veel bedrijven kijkjes in de keuken te nemen. Maar uiteindelijk is mijn doel wel om het ooit een keer te verkopen aan een van de grotere bedrijven, als het ware.
17: Ja, maar dan zul je mensen in dienst moeten gaan nemen, denk ik.
16: Dat klopt.
17: Heb je een heel lekker flexibel businessmodel,
16: ja.
17: Maar verkoop maar, hou maar.
16: Klopt, ja, en daarmee willen we dus ook echt wel naar meerjarenplannen gaan. En daar zijn we ook druk mee bezig. Zo maak je jezelf ook veel aantrekkelijker natuurlijk. Maar dat geeft ook zekerheid om mensen in dienst te nemen.
17: Ja, ja. Zou Ruud trots zijn op je?
16: Ik denk het wel.
17: Ja?
16: Ja.
17: Waarom?
16: Nou ja, we zijn toch zijn kindje een beetje groot aan het maken, als het ware. Ja, zeker. En met tevreden klanten, tevreden mensen om je heen. En dat ik nu het feit dat ik hier zit, dat is denk ik wel iets.
17: Kers op de taart, precies.
16: Ja.
17: Hey, mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid in de geest van André Hazes eindigen we altijd mee. Wat zou je erop willen zetten?
16: Nou ja, zoals Ruud eigenlijk altijd al zei, is mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen.
17: Oh, mooi. In een tijd van AI, begrijp ik.
16: Exact dat, inderdaad.
17: Ja?
16: Ja.
17: Is dat ook echt zo? Dat je niet. Ja, misschien word je wel overgenomen door AI, maar daar geloof jij dus niet in.
16: Nee, kijk, uiteindelijk zijn het twee mensen die tegenover elkaar gaan zitten, die de hand moeten gaan schudden met elkaar om de deal rond te krijgen. AI gaat daar absoluut een tool in zijn om in te helpen. Dat gebruiken wij ook. Maar ik denk dat mensen altijd zaken zullen blijven doen met mensen.
17: Mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen. Een prachtige tegeltjeswijsheid. Dankjewel, Matthijs Hagen van Leads to Sales. Volgende week dan weer een kersvers ondernemersverhaal hier in Bloed, Zweet en Zaken. Ben je nieuwsgierig? Abonneer je dan eventjes in je favoriete podcast-app op Bloed, Zweet en Zaken. En je hoort het allemaal. Tot de volgende keer. Dag.
18: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
4: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Donner Bakker.
6: Welkom bij BNR Beurs op deze donderdag 10 september. Een nieuwe aflevering, een nieuwe CEO van Apple met een nieuwe vouwbare telefoon.
7: The foldable market right now is getting a little bit hot. It's about 2% of the overall market. But in China, which is really important for Apple and these other industry players, it's growing at twice that speed. We really need to have a successful launch there for this to be a big hit.
6: En ook die prijsverhogingen liegen er niet om. €150 meer mag je gaan betalen voor ook de oudere iPhones. Maar of dat nou de dalende marges in toon kan houden, dat bespreken we zo.
8: Hebben we het ook over de Europese Centrale Bank? Want dat verhoogt de rente.
9: De ECB heeft de rente verhoogd naar 2,5%. Dat is de tweede verhoging dit jaar.
8: Volgens economen staan de rente nog op een prima niveau, maar markten rekenen op nog een renteverhoging dit jaar. Waarom de neuzen niet dezelfde kant op staan, bespreken we zo.
6: En Donner staat naast mij en ze staat te popelen om je te vertellen over de rockband Muse, want die moet het veld ruimen nu Meta met de bandnaam aan de haal gaat.
8: Worden in de VS, die kleuren rood. En in Amsterdam deden we het niet veel beter. De beurs sloot 0,8% in de min, op 1093 punten om precies te zijn. Grootste stijger, dat was Magnum met 1,6%. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Niels Koerts van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er weer bent.
10: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
6: En welkom weer, Niels. Ik wil beginnen met een waarschijnlijk Amsterdamse beursgang van onze zuidenburen.
11: Carglass hersteld, Carglass vervangt.
6: Want ja, Carglass, dat klinkt gewoon net iets beter in het Vlaams. De beursgang van dit bedrijf wordt steeds waarschijnlijker inmiddels. Belron is namelijk het moederbedrijf van Carglass in Europa en ook van Autoglass in het VK en Safelite in de VS. Eigenlijk gewoon de grootste reparateur van autoramen op aarde. En de moeder van Belron maakt bij de halfjaarcijfers bekend dat ze dit bedrijf nu echt in de etalage zetten. Dus Dieteren, zoals dat heet, dat denkt aan strategische mogelijkheden, quote, waarbij een beursgang, quote, één van de opties is. En Belron is het kroonjuweel in de portefeuille van Dieteren. Dat werd bij die mooie halfjaarcijfers maar weer eens duidelijk. De winst stijgt hard, omdat autoreparatie steeds complexer wordt. En Niels, Bloomberg schrijft dat Belron mogelijk 30 miljard waard wordt op de beurs in euro's.
10: Ja wij zitten iets lager wel, want toevallig, ik zit ook in Dieteren. En dat is precies de reden, omdat we verwachten dat Belron naar de beurs gaat. En als het naar de beurs gaat, verwachten we een veel hogere waardering. En dan zul je dat ook tot uiting zien komen in de koers van Dieteren. En daarom zitten wij in die Belgische investeringsmaatschappij.
6: Ja, want Dieteren verhandelt nu voor €9,6 miljard... terwijl hun aandeel in Belron makkelijk 11 miljard waard is.
10: Ja. Weet wel altijd dat bij investeringsmaatschappijen dat ze vaak tegen een discount worden genoteerd. Ja. Maar wij zien hier wel echt heel veel upside. En vanochtend hebben we ook op Stockwatch een analyse. We hebben een strong buy op Dieteren gezet.
6: Nou, is die reclame ook meteen gemaakt. Donner.
8: Nou, van de ene strong buy door naar de ander, namelijk TSMC. De Taiwanese chipmaker zag de verkopen afgelopen maand namelijk flink stijgen.
12: TSMC just gave investors a cleaner view of the AI chip cycle. August revenue hit a new monthly record, rising 53% from a year ago.
8: Ja, een stijging van 53% tot een bedrag van $16,3 miljard. En voor het huidige kwartaal verwachten analisten een omzetgroei van 47%. En medewerkers, die werken zichzelf langzamerhand in een burn-out, denk ik wel. Want de vraag naar chips die gemaakt worden door TSMC is zo hoog dat de chipmaker het maar niet kan bijbenen. In vergelijking met vorig jaar heeft het bedrijf 2 keer zoveel machines nodig om alles te maken. Ook wordt er in rap tempo 20 nieuwe fabrieken gebouwd. En ASML kondigde eerder deze week aan dat TSMC de meest geavanceerde machines gaat afnemen vanaf 2030. Maar zelfs met al die nieuwe fabrieken zegt TSMC nog altijd niet aan de vraag te kunnen voldoen.
6: En dan spijt het me ontzettend, beste luisteraar, maar we moeten naar een van de mafste bedrijven van Elon Musk, The Boring Company. Want ja, het bestaat nog, en ja, er liggen daadwerkelijk

0: daadwerkelijk tunnels in bijvoorbeeld Las Vegas, waar Tesla's dan mensen heen en weer rijden onder de grond. En ja, dit bedrijf haalt dus net $3 miljard op in een ronde die het bedrijf op $23 miljard waardeert. Dat geld is vooral bestemd om in Dubai, verderop in de Emiraten en ook in de VS nieuwe tunnels te gaan boren. En bizarre is dat er tegen investeerders werd gezegd dat ze nieuwe medewerkers en nieuwe overheidscontracten mochten regelen als voorwaarde om te mogen investeren. En dat was niet vrijwillig, want als dat sommigen van hen niet lukt, kan de Boring Company die aandelen weer terugkopen die ze kopen. En gevraagd op Twitter of die eisen echt zo werken, zei Musk zelf, ja, dat is true. Oftewel, dit klopt.
1: Nou, dan joggen we nog even door naar Basic Fit, want de fitnessketen is druk bezig met uitbreiden. Deze zomer nam het bedrijf al tientallen sportscholen in Duitsland over. En vandaag heeft Basic Fit bekendgemaakt dat het ook de sportscholen van het Duitse Kraftwerk en het Oostenrijkse Speedfit overneemt. Het gaat om 26 sportscholen met een prijskaartje van in totaal €26 miljoen. En Basic Fit zegt hiermee een flinke stap te zetten richting marktleiderschap in Oostenrijk. In totaal bezit het bedrijf nu 51 sportscholen in dat land. In Duitsland vind je nu 122 Basic Fits. En de aankoop moet eind van dit jaar zijn afgerond. Niels, jullie zijn bij Stockwatch fan van Basic Fit, maar ja, ook fan van deze enorme uitbreidingssaga.
2: Ik zit al jaren in Basic Fit. Het past binnen het plan en het is heel belangrijk. Ik zie uiteindelijk Basic Fit de McDonald's van de sportschoolketens in Europa worden. En dit is dan een kleine stap die ze daar zetten. En het is gewoon belangrijk om schaalvergroting op te bouwen. Ook je wil ook in een land als Oostenrijk, waar ze dat kopen. Ja, wil je ook zoveel mogelijk clubs hebben, want dan kun je ook weer landelijke campagnes doen en dan kun je weer nog meer leden naar binnen halen. Dus is gewoon een goede overname.
0: Ja. En zometeen praten we verder over de renteverhoging van de ECB. Maken ze hypotheek nou duurder voor de bühne, of moet je echt op de troepen vooruit lopen om inflatie te bestrijden?
1: Hebben we het ook over Scott Bessent en waarom zo'n slimme man nou toch bluffbokers blijft spelen met rentes en valuta?
0: Maar natuurlijk moeten we beginnen bij Apple, want we zagen hem nog één laatste keer bij de presentatie van een nieuw product.
3: No. Not me. That's your guy.
0: Jawel, Tim Cook liep het frame uit en dus verscheen nieuwe baas John Turners met de kin die de Titanic kan laten zinken om de nieuwe iPhone 18 Pro en de nieuwe vouwbare smartphone te presenteren, de iPhone Duo. En natuurlijk moet je dan wel even uitleggen waarom Apple tegenwoordig zo laat is met bepaalde zaken, zoals die vouwbare telefoons. Want zogeheten foldables zijn natuurlijk al jaren op de markt.
4: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller.
0: Kortom, wij zijn de BMW van de elektronica en de Fiat's die mogen oprotten. En andere grote verandering die ze aankondigden werd eigenlijk stilletjes doorgevoerd op de website. De prijzen gaan omhoog. Ook van de oudere iPhones, want je mag in Europa makkelijk €150 meer betalen voor zowel oude als nieuwe modellen. Wat vond jij van de nieuwe presentaties en ook van John Turners deze keer?
2: Ja, wat ze wel altijd doen bij Apple met die presentaties, ze maken er wel echt een film van.
0: Ja.
2: Dus het is allemaal prachtig en ook het optreden was ook echt wel goed van Turners. Mm-hmm. Alleen waar wij als beleggers gewoon naar kijken is, wordt er ook geleverd? En bij Apple is het gewoon zaak dat ze ook in het AI-tijdperk gewoon de standaard blijven. Mm-hmm. En dat is waar wij als analisten juist op gaan letten. Dus het is allemaal mooie pracht en praal, maar wij kijken uiteindelijk naar de cijfers van het bedrijf.
0: Nou, dan ben jij blij met die nieuwe chip in de iPhone 18 Pro, want dat kreng is erg snel en kan AI draaien, zeiden.
2: Kijk, dat is de vraag, dat gaat ook voor die iPhone Duo, van ja, gaat het verkocht worden? En dat is gewoon heel spannend. En ik heb er wel goed gevoel over, maar uiteindelijk zal dat moeten blijken.
0: Nou, over die Duo dan, hè? Want Apple haalt eigenlijk anderen in, zeggen ze zelf. Wij maken nu ook een vouwtelefoon, net als Samsung en anderen voor ons deden. En die maken er wat mooiers van. Maar hoeveel gaat dat nou echt bijdragen aan de bottom line bij Apple?
2: Ja, dat is altijd om daar exacte getallen te noemen is altijd lastig. Maar ze kunnen wel een nieuwe doelgroep aanspreken. Want er zijn ook wel meer mensen die inderdaad in die vouwbare telefoons toch prettig vinden. Nou, dat maakt Apple nu ook. En je mag één ding verwachten. Dat zal veel beter zijn dan wat er nu is.
0: Ja.
2: Dus het kan wel zo zijn dat ze dus echt een nieuw publiek daarmee mee aanspreken. Dus ja, dat kan uiteindelijk tot meer winst leiden.
0: Mensen zeggen een beetje van ja, dit is nu 2% van de totale smartphone-markt, die vouwbaartjes en zo. En ze zeggen zelf, ja, we kunnen mogelijk al 6 miljoen stuks verkopen dit jaar. En ze zijn knetterduur, dus dat trekt dan wel de marge omhoog bij Apple, toch?
2: Ja, maar ja, die geheugenchips zijn natuurlijk hartstikke duur. Dus hun inkoopkosten zijn ook enorm gestegen. Dus ze breken niet eens alle... Hun kostenstijging breekt eigenlijk maar voor de helft door.
0: Ja.
2: Dus je gaat wel wat lagere marges zien. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn als je gewoon veel meer van die telefoons verkoopt.
0: Daarover gesproken, die prijsverhogingen dan. Hè? Want er komt minder bij dan verwacht eigenlijk. Ook op de oude iPhones, vanaf de 16. We zien $100 erbij in de VS, hier €150. Zien we die marges nu niet echt inkrimpen dan de komende kwartalen? Omdat geheugen zoveel duurder
2: is? Ja, het zal dan wel ietsje dalen. Maar bij hun zijn de marges zo hoog.
0: 25% ongeveer?
2: Ja, het zijn echt hele hoge marges die ze hebben. En dan gaat het er vooral om dat als je er meer weet te verkopen, hoeft dat niet per se een probleem zijn. Dat je per telefoon iets minder verdient. Maar als je er veel meer verkoopt, dan kan alsnog die winst omhoog. En dat is ook wat de markt verwacht.
1: Maar toch, je zou een beetje denken, goh, ze verhogen de prijzen wat, dan zien ze de marge wat krimpen. Nou, rond 2028 moet die geheugenchip tekort een beetje om zijn. Dan komt het wel weer goed. Is dat een beetje het pad wat we dan uit mogen stippen?
2: Ik denk wel dat ze dat hopen bij Apple, dat het inkopen van die geheugenchips dan wat goedkoper is. Maar wanneer dat exact is, weet je, als ik dat had geweten, ja, dan word je multimiljonair. Dat is zo lastig om dat soort dingen te voorspellen. Dat kan nog wel langer aanhouden, dus daar waag ik me niet aan.
0: En dan nog even terug naar die Vouwfone, hè? Want we hoorden Mark Gurman van Bloomberg al zeggen, dat is echt de Apple-analyst daar, die zegt van ja, je moet in China winnen. Daar gaat het om. Daar moet je een Vouwfone hebben. En als Apple daar dan toch een paar miljoen stuks weet te verkopen, dan zie ik het allemaal wel mooi aantrekken, of niet?
2: Ja, nee, dat kan. Ja, dat is een grote afzetmarkt. Dus ja, als dat lukt, is dat natuurlijk top.
0: Ja, kwantiteit heeft zijn eigen kwaliteit, zoals iemand ooit zei, ja. En eind oktober komen de cijfers over het hele boekjaar. Hoe gaat dat er nou uitzien als je die groei van al die verschillende segmenten en de meningen van analisten en zo even bekijkt?
2: Nou, je ziet wel, er wordt wel echt een winststijging verwacht. Maar sowieso, als je kijk naar de waardering. En dat is ook wel een probleem. Ja, we weten dat de winsten omhoog zullen gaan bij Apple. Maar ja, dat zie je ook in de waardering terugkomen. Ja, 35 keer de verwachte winst voor een bedrijf als Apple betalen. Ja, dat vinden wij wel wat te veel. Dus wij staan nu niet te springen om die aandelen bij te gaan kopen.
0: Maar ja, kun je dan niet heel lang aan de zijlijn blijven staan terwijl Apple makkelijk een decennium weer stappen maken,
2: ja,
0: verder?
2: Ja, maar dat, kijk, ik maak wat voorbeeld met Adyen. Dat was ook 5-6 jaar geleden heel erg duur. En die koers staat nu nog steeds wat het 5-6 jaar geleden was. Terwijl het bedrijf wel heel hard is gegroeid.
0: Ja.
2: En dat kan je bij Apple ook krijgen, bij dit soort waarderingen. Dat het bedrijf zelf wel mooi groeit, maar dat dan het aandeel achterblijft, omdat de waardering omlaag gaat.
0: En waarom zou die waardering eigenlijk nog verder, waarom zou die zakken naar, weet ik veel, 30, 20 enzovoort?
2: De rente is ook een reden. We zien natuurlijk de rente stijgen. Dan zijn obligaties een aantrekkelijker alternatief voor aandelen. En dan ben je gewoon bereid, wil je een hoger rendement op die aandelen, en dan ben je eigenlijk bereid een lagere prijs te betalen. Dus je ziet bij Apple dat in een periode van stijgende rentes de waardering zelfs oplopen. En dat is toch wel tricky, hoor.
0: Ja. Nou, dan moeten we het ook nog eventjes hebben over services, denk ik. Want kijk, die App Store en ook andere diensten waar Apple echt flink geld aan verdient, die groeien ook al jaren gestaag. Dat is een van de grote verborgen overwinningen van Tim Cook, als dat altijd wordt genoemd. Kan je daar nog meer vuurwerk van verwachten, nu er ook nieuwe modellen uitkomen? Of groeit dat gewoon lekker door? Is dat lekker gestaag?
2: Ik denk dat best wel gewoon gestaag doorgroeit. Dus ik verwacht dat is niet waar we het meest naar kijken. We kijken echt nu naar die verkopen van die foldable iPhones.
0: En hebben we het eigenlijk erg weinig over AI gehad?
2: Ja, ze zijn bij Apple relatief natuurlijk laat geweest. Dus een beetje de kat uit de boom kijken. Maar dat kan ook weer in hun voordeel zijn.
0: Ja.
2: Dus achteraf lijkt het wel op. Ja, zij hebben die grote investeringen niet hoeven te doen. En die hebben wel die dikke kaststromen gehouden. En daardoor konden ze ook veel eigen aandelen inkopen, hoge dividenden uitkeren. Dus ja, dat heeft de koers gewoon goed gedaan.
1: Maar Apple outsourced die AI momenteel. Was eerst OpenAI, nu vooral Gemini. Ja. Is dat nou een strategie die je op de lange termijn niet wil? Of is dit gewoon eigenlijk wel een comfortabele positie waar we nu in zitten?
2: Ja, kijk, uiteindelijk als ze echt moeten investeren, kunnen ze dat altijd nog doen.
0: Ja.
2: Dus het is een bewuste keuze van Apple geweest. En wie ben ik dan om dat te gaan bekritiseren?
0: Ja, waar ik zo moet lachen is dat de man die dit in moest voeren, die deed dat eigenlijk verkeerd. Dat ging veel te traag en zo. Toen werd hij weer ontslagen vervolgens. Ik ben zijn naam inmiddels vergeten. Maar daardoor geven zij nu eigenlijk toevallig minder uit dan de rest van de techbedrijven.
2: Ja, soms kan ook iets een muntje precies goed vallen door een verkeerde beslissing. Dus ja, dat kan gebeuren, ja.
0: Mooi.
5: BNR Beurs.
1: De dag die je wist dat ging komen is hier, want de Europese Centrale Bank verhoogt de rente.
6: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
1: Het is de tweede keer dat de ECB dit jaar de rente verhoogt en de rentestand in Europa bedraagt momenteel 2,5%. Niels, Verstandige keuze van de mensen in Frankfurt om die rente maar inderdaad te gaan verhogen?
2: Ik vind van wel, omdat wij kijken met name ook naar de inflatieverwachting over wat 5 jaar. En dat is echt ruim boven de 2%. Ja. Dus de markt verwacht eigenlijk dat die inflatie langer boven de 2% blijft. Ja, en hoe kun je die inflatie omlaag krijgen? Dat doe je dus door de rente te verhogen. Dus ik vind dit een goede beslissing.
1: Ja, en je zag ook, want ik bedoel, die renteverhoging zagen we eigenlijk allemaal wel een beetje aankomen.
2: Ja, de koersen deden er ook bijna niks op.
1: Ja, ze reageerden wel een beetje. Ja. Is dat dan niet tegenvallen dat die inflatie wat naar beneden is bijgesteld, of wat omhoog is bijgesteld? Moet
2: ja,
1: zeggen.
2: Kijk, het rentebesluit aan zich, de verhoging, ja, dat kon je van mijlenver aanzien komen.
1: Ja, en als we dan even kijken naar de toekomst, hè, want waar gaan we vanaf hier naartoe? Want financiële markten die hebben het al over nog een renteverhoging dit jaar, mogelijk al in december. Maar ik hoor ook economen zeggen, nou, het is wel even voldoende zo.
2: Ik zie daar wel ruimte voor nog verdere renteverhoging, hoor. Dus ik verwacht er ook nog wel eentje dit jaar.
0: Vanwege die inflatie?
2: Ja, de inflatieverwachting voor de lange termijn. Kijk, op korte termijn, als het dan wat te hoog is, is niet zo'n probleem. Maar als de markt echt verwacht dat de inflatie lang te hoog blijft, ja, dan moet je gewoon de rente verhogen. Dat is de enige manier om uiteindelijk die rente of die inflatie omlaag te krijgen. Ja,
0: en het is grappig dat je het zegt, want Han Dieperink die was hier eerder en die is echt falikant tegen. Die vertelde ons eerder deze week dat de ECB veel te snel gaat, want er komt altijd vraaguitval door olie. Hè. Als het duurder wordt, wordt er minder gekocht. En als die inflatie dan komt, nou, dan moet je juist wachten om even te anticiperen. En je hoort nu ook geluiden in de markt dat de ECB eigenlijk de economie afremt alweer. Dus jij denkt precies goed, kan er nog wel eentje bij.
2: Ja, juist. Ik kijk volledig anders. Dus ik vind het juist een goede beslissing die er wordt genomen.
0: Maar ja, Isabel Schnabel, aardige, intellectueel kopstuk daar. Ja. Die zei het ook al. Hoe langer dat gezeur in Iran duurt, hoe erger het wordt. En op een gegeven moment wordt dat sticky. Dan krijg je zo'n loonprijsspiraal. Dan gaan mensen het vragen in hun loon, enzovoort, enzovoort. En nog meer inflatie. Maar
2: ja, kijk, je kijkt ook wel bij inflatie kijk je ook al ten opzichte van een jaar geleden. Mm. En als we dan wat verder zijn, dan ga je ook vergelijken met een hogere olieprijs. Dus ik zie dat dan niet per se de inflatie extra nog omhoog krijgen.
0: De verwachting is er al, zeg je eigenlijk.
2: Juist, ja. Je gaat ook vergelijken vanaf een hoog niveau. Ja. Dus
1: van Europa nog even door naar de Verenigde Staten. Want aan de andere kant van de plas is ook een hoop te doen om de rentes. Om de obligatierentes om precies te zijn. Gisteren vertelde Maxime al dat het Amerikaanse ministerie van Financiën $6 miljard aan obligaties met een looptijd van 10 tot 12 jaar gaat terugkopen. Maar beleggers die waren niet heel blij met die aankondiging.
7: The market thinks that perhaps the ramping up of the number to 6 from 2 billion is really more a question of trying to bring down rates. And as you can see there, that didn't work immediately. Rates have gone up quite a bit on the 10-year note.
1: Ja, beleggers waren er niet over te spreken. Waarom zijn ze zo ontevreden over deze actie?
2: Ja, kijk, omdat dit gewoon, het is een druppel op een gloeiende plaat. Het helpt natuurlijk totaal niet. Kijk, het echte probleem in de Verenigde Staten is gewoon dat de regering heeft daar gewoon een gat in zijn hand met enorme tekorten. Ja, als jij veel te veel geld gaat uitgeven als overheid, extra schulden gaat maken, ja, dan moet je niet raar opstaan kijken dat de rente stijgt. Nou, dat is nu precies wat je ziet gebeuren.
1: Ja, maar toch, hè, we spreken over Bessent, een man met veel ervaring in de financiële wereld. Ook Mr. Carry Trade, hij heeft veel op Wall Street gewerkt, nog een fitty gehad met de Bank of England. Dan zou hij toch wel moeten weten dat je dit niet moet doen.
2: Nee, daarom vind ik het een onbegrijpelijke beslissing die hij heeft genomen.
1: Ja, maar wat, als je je toch in hem kan verplaatsen, waarom doet hij
2: dat? Ja, kijk, het idee erachter was door die inderdaad 6 miljard inderdaad naar inderdaad om daar dus langlopende obligaties van op te kopen, die lossen dan eerder af en dat je op die manier de rente drukt. Maar ja, dat werkt gewoon niet op het moment dat je ook aan de andere kant weer veel, ja, echt van duizenden miljarden te veel geld uitgeeft.
1: Ja, en Bessent is van het pokeren, want hij noemde zichzelf The House, hè, eerder deze week. Speelt hij dan ook bluffpoker, heb jij het idee?
2: Ja, ik weet niet wat voor poker hij speelt, nee, op dit moment. In ieder geval zijn strategie werkt niet.
5: BNR Beurs.
0: Laten we dat nog maar even bevestigen door naar de Amerikaanse beurzen te kijken. Eens even kijken. Dow Jones 0,5% in de min. S&P 500 ook 0,5% in de min. En de Nasdaq 0,4% eraf. En dan moeten we naar iemand anders die ook altijd wat moois te beloven heeft.
8: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Ja, dus terwijl de olieprijs weer over de 100 kruipt voor een vaatje Brent, dan de rentes de lucht in knallen, ondanks het bluffpoker van Scott Bessent, en de oorlog volgens Trump pas na de midterms gaat liggen, wil de beste man nog even kerosine in de Fiat Panda gooien. En afgerond $1,4 biljoen uit gaan delen aan zijn volwassen burgers, zoals hij het zegt. Twee dingen vallen analisten op. Allereerst zegt Trump bij deze bijeenkomst dat het allemaal om hem moet draaien bij de midtermverkiezingen, terwijl iedereen ziet hoe zijn ratings way down zijn, zoals hij het zelf zou zeggen. En ten tweede tweede zien we iedere keer dat die oorlog oplaait. Inflatieverwachting omhoog gaat, we hadden het er al over. En dan komt er een vredesberichtje. En dan gaat olie weer wat omlaag. Maar iemand op Twitter die merkte heel terecht op, elke keer ligt het nieuwe vredesbodempje net iets hoger dan de vorige natuurlijk. Dus dat belooft nog wat moois voor markten tot voor beide midterms. Zeker als er daadwerkelijk een electoraal kunstje wordt gepleegd door burgers te betalen voor stemmen. Want dat geven zeker de minder rijke mensen meteen uit. En dan krijg je nog meer inflatie natuurlijk.
1: Diepe zucht.
2: Als je zoiets hoort, denk je echt dat je in bananasplit terecht bent gekomen. Gewoon. Het is echt gewoon totaal waanzinnig.
0: Ik vind het zo, in alle appgroepen met serieuze beleggers en vermogensbeheerders hoor ik elke keer het woord bananenrepubliek weer. En ik wil, je moet als journalist neutraliteit betrachten, maar soms weet ik ook niet hoe, als iedereen in de markt hetzelfde zegt.
2: Ik had het over bananasplit,
0: ik leg het je niet in de mond, Niels.
2: Bananenrepubliek ga ik de VS niet noemen. Dan komen ze achter me aan. Dat wil ik niet.
0: Helder.
1: Ik wil het toch nog even hebben over Muse. En dan bedoel ik de nieuwe AI-assistent van Meta, waar we je gisteren alles over verteld hebben. Maar ook, ja, de Britse rockband. Jarenlang kon je Muse op sociale media vinden door app Muse in te tikken. Maar dat is verleden tijd, want Meta heeft de accountnaam ingepikt voor hun AI-assistent. De rockband moet op sociale media nu verder als Muse Band. En de AI-agent van Meta heet nu dus enkel Muse. Dat is wellicht wat verwarrend, ook voor topman Mark Zuckerberg in het begin. Want toen hij zijn eerste posts over de Muse, de AI-assistent, plaatste, tagde hij per ongeluk het account van de band. Hoe dit precies tot stand is gekomen, dat weten we niet. Maar beide partijen willen niet openbaar reageren. Het is overigens niet de eerste keer dat Meta zich een eigen gebruikersnaam toe-eigent. Want dat deed het bedrijf ook al met @Meta en @Threads. En je kunt je voorstellen, fans zijn woest.
0: Ja, en over woest gesproken, dan moeten we nog even naar Ford. Want het Amerikaanse autobedrijf werkt al jaren samen met Chinese bedrijven, waaronder Geely en ook BYD en batterijmaker Cattle. En dat allemaal in een poging om te moderniseren, competitief te blijven met elektrische auto's. Maar daarom heeft het bedrijf het nu aan de stok met de regering Trump. En volgens autoblog.nl is vooral de samenwerking in Spanje met de Chinezen een doorn in het oog. Dus geef minister van Verkeer Sean Duffy even een briefje of Ford even de samenwerking met alle Chinese bedrijven zo snel mogelijk op wil zeggen. Hij zei dat hij diep gealarmeerd was en zo nog een hele waslijst aan dingen. Met name dat eigenlijk Cattle bijvoorbeeld op de lijst staat van militaire leveranciers aan het Chinese leger. Misschien loopt dat wel vooruit op een meeting tussen Trump en Xi Jinping volgende maand. Maar Ford was er niet van gediend. Ze zeiden, dit is de verkeerde poging om krantenkoppen te pakken en wij zijn de baas in eigen fabriek.
1: Nou, we hebben het einde van deze beursdag gelukkig gehaald, maar morgen staat er nog één op je te wachten. Het weekend staat bijna voor de deur, maar niet voordat je wat macro-economisch huiswerk voor de kiezer hebt gekregen. In de middag horen we namelijk hoe de Amerikaanse inflatie zich de afgelopen maand heeft ontwikkeld. De inflatie bevindt zich al maanden ruim boven de 3%. En ook voor augustus verwachten analisten een inflatiestijging van 3,4%. Mocht het hoger uitvallen, dan mag je voor volgende week een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank vast met potlood intekenen. Afgelopen vrijdag hoorden we namelijk dat de Amerikaanse banenmarkt beter presteert dan verwacht. En we weten, hoge inflatie en een goed lopende banenmarkt is voor de Federal Reserve het ideale scenario om de rente weer wat op te krikken. Voor de kwartaalcijferfetischisten heb ik Kroger nog in de aanbieding. De Amerikaanse supermarktketen heeft een paar pittige maanden achter de rug op de beurs. Het is namelijk in een stevige prijzenoorlog beland met conculega-supermarkten. Kroger moet de prijzen verlagen, wat de marges drukt en dus ook de omzet raakt. En beleggers willen daarom vooral weten of de supermarktketen daar al een antwoord op gevonden heeft.
0: En dit was de beurs van donderdag 10 september, waar we het eigenlijk maar hadden over één ding. Inflatie, hogere prijzen bij Apple bijvoorbeeld, een ECB die alvast de troepen in stelling brengt om het allemaal in toom te houden, Amerikaanse minister van Financiën die de vinger in de dijk stak en toch drijfnat thuis kwam. Maar Niels Koers, die houdt het altijd droog, met de blik strak op de cijfers.
2: Dankjewel.
0: Veel dank voor je komst weer, man.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Ik blijf mezelf herhalen. Abonneer, like en reageer op de bekende kanalen, want daar maak je ons heel blij mee. Tot morgen.
0: Tot morgen.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
4: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt. Gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast. Allemaal in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
6: Mensen zijn in onze samenleving massaal te zwaar.
7: Ik denk dat je hier op den duur veel meer als samenleving eraan zou hebben als je wat meer zou gaan stimuleren dat probleem zelf verholpen wordt. Dus ja, niet het symptoom.
8: De kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn.
6: Suikertaxen werken. Er is een bewijs in Engeland, er is bewijs in Zuid-Amerika, waar ze veel verder zijn met deze ontwikkelingen.
9: Het Gila-monster. Dat is een giftige hagedis die flink kan bijten. De beesten worden 50 tot 60 centimeter lang, zijn zwart-roze gevlekt en wegen ongeveer een kilo. En voordat u denkt dat u naar Freek Vonk luistert en niet naar het grote plaatje, dit Gila-monster zorgt voor een economische revolutie. Want in het gif van dit beestje zit een hormoon. Een stofje dat een hoop lijkt op het menselijke hormoon dat onze bloedsuikerspiegel en hongergevoel reguleert. Wetenschappers wisten uiteindelijk op basis van dit hormoon semaglutide te ontwikkelen. En dat is dan weer de werkzame stof in afslankmedicijnen zoals Ozempic, Mounjaro en Wegovy. Deze medicijnen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Uit officiële cijfers blijkt dat meer dan 250.000 mensen in Nederland al gebruik maken van de spuiten, maar het echte aantal wordt nog veel hoger geschat. Je krijgt er minder honger van, je denkt minder aan eten en dus verlies je relatief snel gewicht. Alleen de lange termijn gevolgen van deze medicijnen zijn nog niet bekend. En als je eenmaal aan de spuit zit, dan kun je er niet meer vanaf. Tenminste niet als je dun wil blijven. En het is niet echt goedkoop. Als je het zelf wil aanschaffen, reken dan maar op honderden euro's per maand. Maar ja, als meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft, wegen de medicijnkosten dan niet op tegen de vermeden zorgkosten? Of moeten we gewoon niet eens een keertje kritisch gaan kijken naar onze leefomgeving? Dus is de vraag vandaag: wie betaalt de rekening van de afslankeconomie en wie profiteert er eigenlijk van? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio gebroedelijk naast elkaar. Macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger bij Hoofdpost Edin Mujagić. Beide heren van harte welkom.
10: Dag Rens,
9: dag jullie te zien. Edin, meteen eventjes to cut to the chase. Ik zag beurskoersen van Eli Lilly en Novo Nordisk flinke sprongen maken naar boven en naar beneden. Is dat iets voor jou als belegger om daarnaar te kijken en in te investeren? Of zeg je nee, daar blijf ik heel ver van weg?
7: Wij hebben best wel enige tijd zijn wij belegd geweest in Novo Nordisk. Daar zijn we uitgestapt op basis van de analyse over de toekomst. En een van de cruciale dingen in die analyse was dat het mooiste deel achter de rug ligt, omdat je steeds meer concurrentie krijgt. Ja, dus we zaten erin, maar we zitten er niet meer.
9: Ja, want het Novo Nordisk is echt veel kwijtgeraakt ook, hè?
7: Ja,
9: qua aandeelwaarde, qua beurskoers. Han, heb jij iets met de GLP-1 medicijnen? Hoe zou je het ooit gebruiken?
8: Nou, sterker nog, ik ben ervaringsdeskundig, zoals ik dat noem. Het is geen geheim. Ik heb een spierziekte. Daardoor loop ik heel moeilijk. Dan beweeg je weinig en dan ga je ook nog steeds minder bewegen eigenlijk. En mijn huisarts, overigens een Ierse huisarts, omdat ik ook gedeeltelijk in Ierland woon, met wie ik een hele goede relatie heb, die constateert op een gegeven moment een BMI van boven de 30. En die heeft gezegd, nou, dat kan zo niet. Je moet wat gaan doen. Ik wil jou wel op een van die middelen zetten. Moet je zelf betalen.
9: Okay.
8: En toen ben ik dus afgevallen. En toen kwam mijn BMI wat nog te hoog, maar natuurlijk. Maar in ieder geval duidelijk beneden de 30.
9: Ja.
8: En toen ben ik weer gestopt. Want ik dacht, nou, het klusje is geklaard. Nou, wat er dan met je gebeurt, ik beschrijf dat zelf als dan ondervind je een explosie van eetlust.
9: Oh.
8: En dat moet natuurlijk niet.
9: En hoe dat uitzicht in je hoofd? Maar ging je dan ook meteen weer gewoon alle koekjes in de keuken afstruinen, Han, of niet?
8: Ja.
9: Ja. Ja.
8: Dat zeg ik heel snel. Nou ja, dat is moeilijk om daar niet aan toe te geven. Daar leer je natuurlijk van. Dus ik weer terug naar die huisarts, weer een poosje erop. En naar mijn idee is het makkelijker om je gewicht op een niveau te houden dan om je gewicht te reduceren.
9: Ja.
8: Dus laat ik zeggen, ik gebruik dan dat medicijn om het gewicht naar een acceptabel niveau te brengen. En dan probeer ik, en dat eigenlijk lukt me dat tegenwoordig heel aardig, om het constant te houden. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik het nog één opmerking vooraf mag maken, er wordt gesproken over afslankmedicijnen. Afslanken, dat heeft voor mij een vervelende connotatie. Ik zou liever praten over gewichtsbeheersing medicijnen.
9: Want omdat je het veel medischer wil maken dan
8: eigenlijk wel
9: met uiterlijk te maken.
8: Nou ja, zeker. Ja. Want afslanken, dat is veel breder natuurlijk. En dat gaat vooral om uiterlijk en dat soort dingen.
9: Ja.
8: Gewichtsbeheersing. In het Engels gebruiken ze ook heel vaak weight loss. Of weight control, weight management. Dat is wat neutraler naar mijn idee. Okay. Maar goed, dat terzijde.
9: Even, wat willen we weten over dit onderwerp, Edin?
7: Wat ik vooral zou willen weten is, het is een ontzettende hype afgelopen jaren geweest. Heel veel mensen hebben het gebruikt voor inderdaad waar jij het al net over hebt, gewoon gewichtsbeheersing. Een heleboel mensen hebben het ook gebruikt zonder medische reden. Gewoon om er mooier uit te zien.
9: Mm-hmm.
7: Et cetera. Maar wat je heel vaak met dit soort dingen ziet, is dat we eigenlijk op dit moment veel te weinig erover weten. Dus ik zou van onze gast ook straks willen horen of er meer zicht is op wat voor gevolgen dat op termijn kan gaan hebben. Ja, want nu is het allemaal hype op de gezondheid,
10: ja,
7: inderdaad.
10: Ja. Han, jij nog dingen die je zegt?
8: Nou ja, weet je, kijk, wij bekeken het vanuit een economisch perspectief. Dus het gaat ons vooral om kosten-baten-analyses. Ja. Wat kost het om mensen dat te laten gebruiken? Wat zijn de alternatieven eventueel? Kan dat goedkoper? En wat levert dat op aan maatschappelijke baten?
10: Kijk, heerlijk een economische blik op dit gezondheidsprobleem. Laten we er inderdaad over gaan praten. Onze gast van vandaag is Hanno Peil. Hij is internist, endocrinoloog. Bij dat laatste hou je bezig met hormonen. Hij is emeritus hoogleraar diabetologie aan de LUMC. En zit bij ons in de studio. Hanno, van harte welkom. Leuk je te zien.
6: Dankjewel.
10: Zijn deze slankmedicijnen of gewichtsbeheersingsmedicijnen de revolutie waar de wereld op zit te wachten?
6: Nou, ik denk in zekere zin wel. Mm-hmm. En ik zeg dat omdat natuurlijk mensen zijn in onze samenleving massaal te zwaar. Dus meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk overgewicht. En dan is er iets van 16% heeft obesitas. En obesitas is, dat noem je obesitas omdat dat overgewicht is. Dat ben je zo zwaar, dat is geassocieerd met allerlei ziektes. Mm-hmm. En dat komt omdat wij onze samenleving zo hebben ingericht dat we continu verleid worden om dingen te doen die ons zwaarder maken. Dus er is altijd en overal, 24 uur per dag, is er voedsel te krijgen. En dat voedsel is vaak ook nog ongezond voedsel. We hoeven ons nergens meer fysiek voor in te spannen. Dus we kunnen alles motorisch doen. Dat doen we dus ook massaal. En we slapen niet meer goed. Dat draagt ook bij aan gewichtstoename. We hebben stress. Al die factoren samen die maken dat mensen die genetisch de aanleg hebben om te zwaar te worden, mm-hmm, ook zwaar worden.
10: Ja, dus kortom, dit is wel een revolutie.
6: Nou, deze medicijnen die helpen, ja, in de context van deze samenleving.
8: Mag ik je een vraag stellen over die obesitas-problemen? Volgens mij noem jij het zelfs een pandemie. Mijn indruk is, maar ik ben natuurlijk totaal geen kenner, maar mijn indruk is dat we, nou, misschien in de jaren 70 of zo, hebben gezegd, er zit veel te veel vet in ons eten, dus er moet het allemaal vetarm. Maar om het eten dan nog lekker te maken, zijn we er een hoop suiker in gaan stoppen. En ik heb een beetje mijn theorie is dat die obesitasproblemen vooral eigenlijk aan veel te veel suiker in het eten te wijten is.
6: Nou, ik denk dat suiker zeker een rol speelt, maar het is niet alleen maar suiker. Het is wel... pregnant om te weten dat vanaf het moment dat die vetoekase kwam, vanaf dat moment is de body mass in het gewicht van mensen in onze samenleving nou ongeveer exponentieel gestegen. Dus het heeft zeker niet geholpen dat weglaten van vet.
10: Even de vetoekase. Ik heb hem even gemist. Wanneer is dit geweest dan?
6: In de 70e jaren. Ja, dat is echt, van de vorige eeuw.
7: Ik ben in 2021 heb ik een boek geschreven over het jaar 1971, over een economisch besluit in dat jaar. Maar goed, als je boek gaat schrijven, ga je allerlei dingen lezen. En een van de dingen die ik daar tegenkwam en wat mij bijgebleven is, en daar moest ik aan denken toen we dit aan het voorbereiden waren, is dat je in de jaren 60 waren ongeveer tussen 10 en 13% van Amerikanen hadden obesitas. Mm-hmm. Tegenwoordig zitten we op ongeveer 50%. En als je die grafiek gaat volgen, dan zie je, vanaf de jaren 70 gaat het heel snel.
10: Ja, ja.
7: Nou, alles in deze macro-econoom roept dan de vraag op waarom. Want alles gebeurt.
10: Maar
7: niets,
10: jij wilde dit
7: gebeurt zonder reden.
10: Loslaten van de schouder staan.
7: Inderdaad. Want jij zegt in de intro steeds het grote plaatje. Ja, ja. En altijd met, nou, dit vind ik een goed voorbeeld. Ja, ja. En hoe dat werkt is mijn theorie als volgt. In augustus 1971 besluiten de Verenigde Staten om de dollar los te koppelen van goud. Dat heeft allerlei gevolgen, gaan we niet over hebben. Maar een van de manieren om dat heel kort samen te vatten is dat vanaf dat moment is het voor het eerst mogelijk geworden voor overheden om onbeperkt geld bij te drukken voor allerlei mooie plannen. Nou, oké, dat is dan ook veelvuldig gedaan. Wat je dan ziet is dat, ondanks de technologische vooruitgang en globalisering in de periode sindsdien, wat normaliter tot lagere prijzen had moeten leiden, hebben we te maken gehad met structurele inflatie. Mm-hmm. Als je volgens gaat kijken naar de welvaartsontwikkeling, dan zie je dat hele grote groepen, Amerikanen, maar ook Europeanen, maar vooral in Amerika, die zijn er
10: op
7: eigenlijk niet op vooruit gegaan.
10: Ah, en dan koppel je hem aan.
7: Wat dat betekent is, om rond te komen, om die kosten van levensonderhoud bij te blijven, moest je steeds meer gaan werken. Vandaar dat veel mensen in Amerika 2 of 3 banen hebben. Dat doet niemand omdat het leuk is, maar omdat het moet. Wat er onveranderd is gebleven en wat altijd onveranderd zal blijven is, een dag heeft 24 uur en je moet ook nog slapen. Dus als je meer moet gaan werken om je levensonderhoudskosten te bekostigen, dan moet je ergens tijd daarvoor vinden. En de tijd is ten koste gegaan van uitgebreid gezond koken en eten. En in die tijd kwamen we met allerlei middelen die het eten langer goed hielden. Kunstmatige toevoegingen daaraan. Ja, en dat is uiteindelijk ongezond geweest. En een van de gevolgen is obesitas.
10: Ik vind het knap hoe je dit aan elkaar weet te koppelen. Klopt het ook, Han Opheil?
6: Ik denk het wel. Ik denk eerlijk gezegd, want we hadden het over suiker. Suiker speelt zeker een rol. Wij vinden suiker ongelooflijk lekker. Hè? En dat heeft evolutionaire gronden. Maar daarnaast het feit dat we voedsel nu bewerken. En dat doen we omdat het dan langer houdbaar is. Omdat het makkelijker eetbaar is.
7: Het moet allemaal snel. Het
6: werken van voedsel, dat werkt ook overgewicht in de hand. Om allerlei redenen. Dus een van de adviezen die ik altijd aan mijn patiënten gaf was, probeer zoveel mogelijk onbewerkt natuurlijk te eten. Dat is echt goed voor je gewicht.
7: En de link met waar we het vandaag over hebben, bij de introductie van die kunstmatige stoffen die het voedsel langer bruikbaar hielden, toen werd ook gezegd dat het goed is voor je gezondheid. Later zijn we erachter gekomen dat het niet zo goed is. Dus dat geldt hier ook misschien.
8: Ik heb in mijn eigen gezin ook zoiets gezien. Ik ben in begin jaren 90 naar Ierland verhuisd. Mijn vrouw is Iers. Mijn oudste zoon was toen 6. Ik heb 4 kinderen. En die zijn allemaal in Nederland geboren. Mijn kinderen die waren even lang als hun neefjes en nichtjes in Nederland. En toen zijn we naar Ierland verhuisd. En in de jaren daarna groeiden mijn kinderen duidelijk minder. En mijn kinderen zijn duidelijk korter dan de kinderen van mijn broer en zus. Nou zit dat misschien gedeeltelijk in de Ierse genen. Maar volgens mijn vrouw zit dat ook in het Nederlandse voedsel.
10: Ja, ja, ja. Even over die afslankmedicijnen en ons voedselgedrag. Ja, het is een revolutie. Is het ook een economische revolutie?
6: Nou ja, kijk, enerzijds zijn die medicatie, je zei het net zelf al in je introducties, zijn best duur nog. Dus het kost nogal wat om 250.000 mensen in Nederland die medicijnen voor te schrijven. Anderzijds is wel de verwachting, en de eerste tekenen zijn er ook wel, dat, ik zei al, overgewicht gaat gepaard met allerlei ziektes. Mm-hmm. En gewichtsreductie maakt de kans op die ziektes gewoon veel kleiner.
10: Hoeveel kleiner? Is dat echt significant?
6: Dat is echt significant. Hè? Dus dat is, als het gaat om diabetes bijvoorbeeld, waar ik dan het meeste verstand van heb, er zijn onderzoeken die laten zien dat het gebruik van deze medicijnen mensen gewoon helemaal van hun diabetes geneest. Mm. Als het ware. Dus dat heeft echt een significant effect.
10: Ja.
6: Dus in die zin hebben ze ook economisch voordeel, denk ik. Want daarmee belast je dus wordt de belasting voor de zorg minder.
10: En ik kan me zo voorstellen, maar laat ik het vragen aan de economen. Je belast de zorg minder, maar je kunt ook productiever worden. Kan ik me zo voorstellen.
8: Nou, absoluut. Hè. Er zijn ook wel studies naar gedaan. Wat kost obesitas ons? Het RIVM heeft volgens mij in 2022 daar het een en ander over geschreven. Maar er wordt regelmatig over gepubliceerd, hoor. Maar ik heb dat nagezocht in dat RIVM-rapport van 2022 staat dat de kosten van iemand met obesitas, dat die ongeveer 15.000 euro per jaar zouden zijn. En dat is dan uitgesplitst naar zorgkosten, maar ook productiviteitsverlies. Ja. Hoge ziekteverzuim, et cetera, et cetera.
10: Ja, dat is fors.
8: Nou, dat is heel fors. En als je dan zegt, deze middelen, die kosten, laten we zeggen, 4.000 euro per jaar. ja, dan lijkt het op het eerste gezicht een makkelijke rekensom. He, want met 4000. Maar dat is natuurlijk de vraag. De vraag is of als je die 250.000 mensen. Als je die allemaal dat middel geeft. A 4000 euro per jaar. Ja, ja, in hoeverre je dan echt die 15.000 euro kosten. Echt reduceert. Nou, dat, is allemaal, dat ligt allemaal heel erg moeilijk.
10: Ja. Ligt dat inderdaad moeilijk? Want dit klinkt als een makkelijk sommetje. 15.000 euro is duurder dan 4.000 euro. Je moet het doen.
6: Ja, nee, ik denk inderdaad dat nog heel erg onduidelijk is. Want de kans op allerlei aandoeningen wordt weliswaar kleiner. Maar wat voor impact, economische impact, dat nou precies op de zorg, maar zeker maatschappij breed heeft, is denk ik iets wat ingewikkelder is dan alleen maar 4000 min 15.000.
10: Waarom dan?
6: Nou ja, omdat de gevolgen van de grotere inzetbaarheid zijn heel complex, denk ik. En je moet ook rekenen. Ja, dus ik ben geen econoom.
10: Ik zag wat onderzoek, Deens onderzoek, dat zeg maar, ziekteverzuim met 18% ongeveer afneemt.
7: Ja, maar dit is allemaal, Rens, op macroniveau. En daar is veel voor te zeggen. Maar ja, Uiteindelijk hebben we te maken met mensen. En je kunt je voorstellen, als je dit op grote schaal zou doen met als argument beter om 4000 euro te besteden om 15.000 euro te besparen per persoon. Ja. Wat natuurlijk overtuigend is. Maar het betekent wel dat er groepen mensen in de samenleving zijn die denken, ja, ik betaal daaraan terwijl ik daar niks aan heb. Mm-hmm. En als je hiermee door zou gaan en als je het op grote schaal zou doen, moet je er ook rekening mee houden dat het in de toekomst ten koste kan gaan van de solidariteit van het hele zorgstelsel.
10: Oh ja? Hanno, jij zit heftig te knikken.
6: Daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Dat, die geluiden hoor je al. Dat mensen zeggen van ja, ik ben helemaal niet te zwaar. Dus waarom zou ik moeten betalen voor de medicijnen van mensen die wel te zwaar zijn, die daar ook op een andere manier iets aan kunnen doen. Mm-hmm. Nou is dat, vind ik, altijd heel makkelijk. Hè. Dus het is onwaarschijnlijk lastig voor mensen, ik heb het al eerder gezegd, in onze samenleving, voor mensen die de aanleg hebben om te zwaar te worden, om dat gewicht te beheersen.
10: Wat we zien het namelijk vaak als mensen dat zeggen, hè, van joh, ik ben niet te dik, dus waarom zou ik daar maar mee moeten betalen? Omdat we het zien als een soort gebrek aan wilskracht.
6: Ja.
10: Toch,
6: ja.
10: Daar zit het hem in.
7: En even voordat de luisteraar een heel verkeerd idee krijgt, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik kan me voorstellen, ik zeg alleen dat steeds meer mensen dat denken.
10: Dus ga je dan de solidariteit. Maar goed, aan de andere kant, mensen die longkanker hebben, die gaan we ook helpen. Terwijl we toch wel weten dat, weet ik veel, 60% van de rokers.
7: Ja, maar ik denk dat kanker dat dus te maken heeft met waar onze gast het net over had: het beeld. Mensen hebben onterecht het beeld, als je obesitas hebt, dan ligt het aan jou.
6: Ja. Ja.
7: En als je longkanker hebt, dat overkomt je.
8: Maar misschien kan Hanno daar verder wat over zeggen. Want hij heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht. Over die obesitas en wat daarachter zit. En
6: ja, zeker. Dus obesitas is het gevolg van een soort van samen interactie tussen je genetische make-up, dus wat je aan erfelijk materiaal meekrijgt, en de omgeving waarin wij leven.
10: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Veel dank voor nu aan Hanno Peil, internist en endocrinoloog en emeritus hoogleraar diabetologie aan het LUMC. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de afslankeconomie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de CryptoCast.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt. Gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR.
5: Truly's met Genke.
6: Altijd scherp. Werkt onvoorstelbaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Jij hebt eens even gekeken wat er allemaal gebeurt in de online werelden van de crypto-wereld. Wat kwam je tegen?
3: Ja, ik heb mijn helm opgezet, mijn body armor aangedaan.
2: Dat was wel nodig, hè?
3: Ja, dat is nodig. En ik heb wat geld meegenomen op reis. Een dollartje of 1000. En ik dacht, ik ga de krochten van de cryptomarkt gewoon weer eens in. Dus een walletje aangemaakt. Op reis gegaan naar de Robinhood Chain. De geld opgezet. En een hele rits aan kleine muntjes gekocht. Ja. Waar ik normaal gesproken met een hele grote boog omheen loop. Ben ook echt geen expert op dit gebied. Maar ja, als je dan de krochten in gaat, moet je het ook goed doen. Ja, en dan valt wel op, er gebeurt echt weer van alles. Dus wat kom je tegen? Memecoins, launchpads, nieuwe apps. Het leeft.
2: Ik denk, memecoins kennen we wel. De hondenmuntjes en allerlei muntjes met gekke namen die een beetje Zeker. Op popcultuur gebaseerd zijn vaak.
3: Ja.
2: Maar ja. Launchpads, wat zijn dat?
3: Ja, een launchpad is een applicatie waar die memecoins dan op gemaakt en gelanceerd worden. Eigenlijk alle applicaties die eerder al een keer tot leven zijn geroepen op Solana of Ethereum, die komen eigenlijk gewoon opnieuw tot leven, maar dan in een ander filiaal van het online casino.
4: Het klinkt een beetje als een soort reizend circus. Eerst was het op Ethereum, toen Solana, Binance Smart Chain is nog tussendoor geweest en nou zitten ze op Robinhood.
3: Ja, de analogie houdt een beetje op. Daar waar bij een reizend circus vaak iedereen naar het volgende circus gaat, wordt het hier een beetje uitgesmeerd. Het is gewoon een extra filiaal en iedereen is eigenlijk tegelijkertijd in alle filialen aan het handelen. Dat is wel wat je ziet.
2: Ja. We noemen dit in de cryptowereld de trenches, de loopgraven.
3: Ja, ja, ja.
2: Waarom heet dat eigenlijk zo? Want dat vind ik toch wel een grappige term. En heel passend misschien.
3: Je kunt het zien, denk ik, als het uiterste front van de speculanten. En daar loop je dus niet rustig rond om even wat bitcointjes te kopen voor je pensioen. En er zijn mensen en ook heel veel bots, die zijn de hele tijd aan het zoeken naar een token die een paar seconden geleden nog helemaal niet bestond. En mogelijk over een paar minuten ook weer verdwenen is. En ja, er zijn ook mensen die daar in die tumult zoeken naar een project en er heel vroeg willen bij zijn. Om daar natuurlijk vroeg in te investeren. Maar de meesten die zijn gewoon daar voor het vlugge geld. En die hopen gewoon op een keer 10 of een keer 100 of een keer 1000 zelfs. En een enkeling lukt dat.
2: Ja.
3: Maar voor de meeste mensen geldt, die gaan nat. Ik las een klein onderzoekje van de week. Dat minder dan 6% van de handelaars die actief zijn in deze loopgraven überhaupt op winst staan. Dan heb je nog niet eens over hoeveel winst, maar überhaupt winst.
4: Ja. En de mensen die op winst staan, zijn dat dan de insiders of is het toch een soort eerlijk casino?
3: Ja, dat kan ik eigenlijk niet goed beoordelen. Maar je ziet soms screenshotjes langskomen. Je kunt ook wel de wallets die goed presteren volgen.
2: Ja, want het is allemaal natuurlijk transparant. Het is crypto.
3: Het is allemaal open. En er is ook een app nu die heel populair is. Die heet FOMO. Nou ja, die heet niet voor niets FOMO.
4: Weet je al hoe laat het is?
3: Alles in die app is erop gericht om anderen ook mee te laten doen. Ja, en daar kom je hele indrukwekkende dingen tegen van mensen. Of laten we zeggen even accounts die gewoon op plus 1, 2, 3, 4, 10, 20 miljoen staan. Maar goed, ja, dat is een enkeling. En dat zijn ook inderdaad waarschijnlijk, ik neem aan, mensen met een hele stapel volgers.
2: Ja, want niet alles wat er gebeurt is misschien legaal. Er is maar op de beurs heb je handel met voorkennis is gewoon verboden. Nou, in de trenches mag volgens mij alles, hè?
3: Het is, ik denk, veel erger dan dit kom je het niet tegen in termen van PvP. Dus player versus player. Hier geldt echt, de ene dood is de andere
2: brood. Survival of the fittest.
3: Is dat natuurlijk, dat geldt eigenlijk op de beurs sowieso wel. Hè? Ik bedoel, jouw winst is vaak een andermans verlies. Hè? Dus op zichzelf is dat concept niet zo vreemd. Alleen hier is dat wel ontzettend uitvergroot.
2: Ja, en gaat het op een termijn van seconden.
3: Ja, en soms weet je ook niet of je nou een diamant oppakt of een handgranaat, zeg maar.
4: Maar het verschil is wel, op de beurs kan iedereen profiteren. Hè? Als Nvidia keer 1000 gaat in 10 jaar tijd of zo, Daniel, zoiets was het. Ja, dan worden er een hele hoop mensen tegelijk daar rijk van. Ook omdat ze misschien wel inzicht hadden in wat Nvidia ging doen. En hier was PvP betekent dat je kunt niet allemaal winnen. En het, wat de een wint, gaat ten koste van de ander. En wie wint er dan? Ja, degene die eigenlijk er het vroegst bij was. Of misschien vals speelt. Waarom ook niet, hè? In een oorlog.
2: Ja, de zero-sum game is wel heel erg duidelijk.
3: Het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Dus je kunt ook best vanuit die loopgraven beleggen in iets nieuws waarvan je op de fundamenten beoordeeld zegt van, dit zou wel eens kunnen gaan vliegen.

0: voor een langere tijd. Dat kan. Ja, dat is wel een soort specialisme dat je moet hebben. Je hebt er heel veel doorzettingsvermogen voor nodig. En heel veel discipline ook met waar je geld aan uitgeeft en hoe je dat belegt. En dan kan dat succesvol zijn. Maar het overgrote gedeelte is toch gewoon zoeken naar de nieuwste hype, de nieuwste meme. Ja, het is wel grappig. Kijk, op Robinhood wordt heel veel gedaan met stock tokens. Dus on-chain aandelen. En die worden als een soort van cadeaupapier om alles heen gevouwen. Mm-hmm. Je ziet nu allemaal meme coins met daaraan gekoppeld een aandeel. Oh, ja. Eentje was bijvoorbeeld van AMC. Dat is AMC Entertainment.
1: Dat is een bioscoopketen.
2: Ja, klopt.
1: Was toch ook een meme stock?
0: Dat was een meme stock. En daar is nu een meme coin omheen gevouwen en van de fees van de handel wordt een pot gevuld. Vanuit die pot wordt daadwerkelijk dus dat aandeel gekocht. En dat zie je dus gewoon op de beurs.
2: Oh ja.
0: Met op X, dus op sociale media, een boze CEO die zegt, wat wordt er met mijn aandeel gedaan? Wat weer meer voer oplevert natuurlijk voor mensen die meme coins leuk vinden. Het is wat dat betreft is echt een circus.
1: Het is duidelijk, jij zit vol in die loopgraven, Peter. Je zit ook een beetje onder de modder nog en zo. Even, we hebben het nu dus over een product van Robinhood. Nou, dat ken ik als een soort hippe aandelen-app, online aandelen kopen. Ze zijn ook al een tijdje zich aan het bewegen op de cryptomarkt. Maar dit is dus de Robinhood Chain, de blockchain van Robinhood, jij net.
0: Ja, klopt.
1: Wat is dat voor product?
0: Ze hebben dus een eigen blockchain-netwerk gemaakt en gelanceerd. Een tweede laag bovenop Ethereum.
3: Beetje vergelijkbaar met Base en Coinbase?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, de tweede laag van Coinbase.
0: Ja. Maar wat
1: is het doel? Want ik neem aan dat Robinhood... Oké, zij zijn ook niet vies van een beetje speculatie, laten we het zo zeggen. Nee. Maar het is wel een serieus groot bedrijf.
0: Nee, dus wat ik net vertelde over dat er on-chain aandelen om de dingen die we al kennen heen gevouwen worden, dat heeft te maken met het doel dat Robinhood zelf zegt te hebben.
2: Ja.
0: Met dat netwerk. En dat is het fenomeen real world assets groot brengen. Dus hun doel is eigenlijk om alles wat je in de traditionele financiële wereld hebt, om daar ook een on-chain equivalent van te maken. Nou ja, en dat, dat ze dat gedaan hebben in de vorm van een publiek permissionless netwerk, dat is een principiële keuze. En daarbij weet je ook, daar komt dus ook een stuk van deze gekte op af. En dat gebeurt niet ook.
3: En het is natuurlijk een geweldige stresstest voor zo'n netwerk. Dat hebben we in de geschiedenis ook gezien bij Ethereum en later bij Solana. Dat door een compleet circus van mensen die op de seconde en de milliseconde met grote volumes en snel achter elkaar dingen willen doen, daarmee haal je wel het onderste uit de kan van zo'n netwerk, technisch gezien. En dat zou wel eens een motief kunnen zijn. Even los van de aandacht natuurlijk, die altijd interessant is.
1: Ja. Ja. Is het wat jullie betreft een belangrijk signaal dat zo'n Robinhood, toch een partij die een beetje tussen TradFi en New Finance inzweeft, zich hier ook in begeeft? Want voorheen speelde dit circus zich dus af. Dus of Ethereum of op Solana, waar we het net over hadden, nu dus weer een nieuwe chain, maar dan van een bedrijf.
0: Ja, ik vind het al lastig om Robinhood tot TradFi-categorie te laten behoren. Dan zou het meer een soort van pionier in die categorie zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het niet zo heel veel uitgemaakt had. Die categorie van real world assets en stock tokens, stablecoins, alles wat erin zit, die groeien sowieso hard. Alle TradFi-spelers zijn ermee bezig. Dus of Robinhood hier nou wel of niet mee aan de slag is gegaan, denk dat weinig had uitgemaakt. Maar het is wel een slimme zet.
1: Ja. Ja.
0: Ze hebben wel veel aandacht naar zich toe getrokken zo.
1: Betekent dat nu dat dan op de netwerken van Solana of Ethereum, op andere tweede laag van Ethereum, dat het nu helemaal stil is? Nee. Of gebeurt daar ook nog volle bak?
0: Nee, wat ik net zei, het is gewoon een extra filiaal. En in eerste instantie trekken veel van de speculanten daar wel naartoe.
1: Ja.
0: Maar je ziet wel, de activiteit wordt gewoon wat meer uitgesmeerd.
1: Ja.
0: En nu ligt het zwaartepunt iets meer bij Robinhood. Maar net zo goed is er nog steeds activiteit bij op Solana of op dat netwerk van Binance bijvoorbeeld. Ja. Dat laat allemaal dwars door elkaar heen.
1: En als je de cijfers naast elkaar zet, hoe groot is Robinhood op dit moment nu in dit casino landschap?
0: Dat is een goede vraag. Ik heb het niet paraat. Het zou me niks verbazen dat nu 3/4 van de omzet, zeg maar, al die speculanten met elkaar genereren, dat die nu op Robinhood chain landt.
1: Ja, dus het feestje is wel echt even in het filiaal van Robinhood. Ja, precies. Goed. Misschien tot slot de vraag voor we naar de prijsanalyse gaan. Maar wat zegt dit nu? Misschien kan jij die vraag beantwoorden. Anders ga ik hem gewoon aan Bert stellen. Maar wat zegt dit nu? Dat de handel in dit soort extreem volatiele assets, dat die toch weer helemaal terug van weg geweest is?
0: Ja, nou ja, kijk, kunnen we alvast vooruitlopen op de marktupdate inderdaad. Kijk, het is niet in ieder geval niet een definitief signaal dat er een bullmarkt is begonnen. Of
1: nee.
0: En dus die kun je wel afstrepen. Maar je kunt wel als een soort vroeg signaal zien. Want tegelijkertijd kun je ook observeren, er is nog nooit een bullmarkt geweest zonder dit soort activiteit. En dus De animal spirits, daar is hier echt wel sprake van, zeg maar. Die keren vaak marktbreed terug. Zeker op het moment dat we wat dieper in de bullmarkt zitten. En wat eerder op dit soort plekken. De speculanten en de gokkers die gaan met elkaar aan de slag. Die gaan dingen uitvinden. Ze genereren fees, activiteit, nieuwe ideeën. En dat is nu wel volop gaande.
1: Ja, dat zijn de mensen die een halfjaartje geleden misschien nog vol in de AI-aandelen zaten. En dan nu weer het feestje bij crypto gaan vinden.
3: Ja, dat is een aspect. En een ander aspect is dat het ook nooit helemaal weg geweest is. Alleen nu staan de schijnwerpers er weer wat meer.
1: Ja, precies. Nou goed, ja, de prachtige aanleiding. Dankjewel Peter in ieder geval voor jouw verslag uit de loopgraven van de cryptowereld. Maar ook een prachtige aanleiding om eens even door te praten over de markt. Want dat gaan we doen met Bert Slachter. Dat doen we iedere week nu naast mij in de studio, ongekende luxe. Bert, hoe ligt de markt er deze week bij? Ik vind het een beetje saai.
3: Ja, ik zou zeggen de rust is teruggekeerd.
1: Ja, maar daar hou ik niet van. Nee, die staat zo goed omhoog.
3: Ja, precies. Die saaiheid, die rust, die zien we tegen het contrast, tegen de achtergrond van die exceptionele stijging in de week van 17 tot 24 augustus. Inmiddels 2 weken geleden. De koers steeg toen 24% in die week. Van kleine 63 naar bijna $78.000. In procenten de grootste weekstijging in 3 jaar tijd. In dollars de grootste ooit. Ja, dat hoor je wel, dat is vrij spectaculair. Bij veel beleggers knaagt er nog iets, denk ik, op het moment. Argwaan, een licht ongeloof. Is het echt? Ja. We zitten nu 40% boven de bodem van 1 juli. Dat was
1: $57.000, 700.
3: Ja, precies, dus een kleine 58.000. Ja. En dat is logisch. Weet je, in de afgelopen 11 maanden gingen we na elke opleving ook meteen weer omlaag. Elk optimisme werd bruut neergeslagen. De overgang van een dalende naar een stijgende trend of andersom gaat altijd gepaard met onzekerheid. En aan het eind van een bullmarkt zie je ontkenning. Grote groepen beleggers die weigeren te accepteren dat de bullmarkt voorbij is. In de stellige overtuiging dat het een korte correctie is en binnenkort hebben we nieuwe all-time highs. En aan het eind van een bearmarkt ziet dat er meer uit als wantrouwen. Het zal vast niet waar zijn. Ik trap er niet nog een keer in. Weet je, dat gevoel. En dat zie je nu heel erg. De koers die steeg al eerder van 60 naar rond de 80.000.
1: Ja, in mei was dat.
3: Ja, naar 83 uiteindelijk. En nu weer van 57 dan naar 80. Ja, en dan toch dat gevoel van waarom nu wel? Weet je wel dat? Er is wel een groot verschil. En ik moet zeggen, je zegt het vindt een beetje saai. Ik vind het wel bemoedigend dat de koers na die felle stijging al 2 weken op dit hoge niveau blijft. Ja. En dat niet alleen, steeds iets verder omhoog kruipt. 81.2 op 25 augustus. 81.500 op 28 augustus. 82.300 op 3 september. Je ziet het elke klein beetje omhoog. Ja. Dan nu weer terug naar rond de 80.000. Ja. Maar goed, door 2 weken op dat hoge niveau zie je wel het sentiment in de markt langzaam ietsjes positiever worden. Langzaam mensen zeggen, misschien is dat toch wel echt, weet je wel.
1: We wennen een beetje aan deze nieuwe niveaus en dat het ook sterk houdt.
3: Dat het misschien wel echt het einde van de bearmarkt is en het begin van een nieuwe bullmarkt. En een deel van de indicatoren wijst daar ook op, een deel nog niet. Ja. En dat is een beetje zo'n tussenfase dat je nog geen bewijs hebt van de bodem is echt achter de rug. Maar je bent ook niet meer er volledig van overtuigd dat we binnenkort naar nog veel lagere koersen crashen. Ja. Dat is waar we nu in zitten. En je merkt dat ook buiten de cryptowereld. Je ziet dat in de traditionele beleggerswereld mensen ineens weer even naar Bitcoin kijken. Zeggen, interessant. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen geweest die op een gegeven moment hebben gedacht, ik wil wel wat Bitcoin in mijn portefeuille na de lancering van die ETF's en zo. Maar ik ga niet kopen op de hoogtepunt van de bullmarkt. Ja. Ik ga niet kopen als de koers net door Donald Trump naar $124.000 is gekletst. En die zitten nu te kijken, misschien is dit dan wel een aardig moment. En dat zie je, daar hoor je analisten over praten. Daar zie je rapporten van financiële adviseurs over komen. En dat is denk ik de omslag die we nu aan het maken zijn. Van de paniek aan het begin van de bearmarkt naar toch wat meer langzaam. Ja. Heel voorzichtig.
1: Maar niet stabieler. Ja. Het voelt allemaal iets meer hoopgevend. Ja. Ja. Toch, vlak voor het weekend kregen we een Amerikaanse banencijfer. Of cijfers over de Amerikaanse banenmarkt om onze oren. Die waren beter dan verwacht. Dus Bitcoin dikke streep naar beneden. Moet zomaar even uitleggen hoe dat zit. Later deze week krijgen we ook nog inflatiecijfers van de VS. Wat betekent dit nou? Want goed nieuws is volgens mij hogere kans op renteverhoging slecht nieuws voor crypto.
3: Ja, dus je zag in een rechte rode streep naar beneden Bitcoin gaan, maar ook andere cryptomunten en ook zilver en ook goud en ook aandelen en ook obligaties. Ja. Dus eigenlijk alle markten verloren waarde en alleen de rente steeg. Kijk, allereerst denk ik belangrijk om je te realiseren, die banencijfers zijn ruis. De bijstellingen die in de komende maanden gaan volgen over dit specifieke banencijfer, die zijn zo ongelooflijk groot, gaan nog honderdduizenden bij of af, dat puur naar dit ene puntje kijken, zit je eigenlijk naar ruis te kijken. En toch, en dat heeft ermee te maken ook, dat de arbeidsmarkt de afgelopen 5 jaar van structuur is veranderd. En ook nog van structuur veranderd. Komt door corona, komt door verandering in hoe de migratie in de Verenigde Staten gaat. En het komt ook door AI die impact begint te krijgen. Toch reageert de markt heel fel op dit soort cijfers. En dat komt omdat er onzekerheid is over de obligatiemarkt. En de obligatiemarkt die loopt van de hele korte rente, de eennachtsrente, de overnight rate, tot en met 30 jaar lang. En dat is een rentecurve. En er zijn allerlei soorten invloeden op die curve. Helemaal aan de korte kant heb je de beleidsrente van de centrale bank. En aan de lange kant zitten zaken zoals inflatieverwachting en groeiverwachting. En als het dan gaat over een banencijfer of iets dergelijks, dan zie je dat de arbeidsmarkt is sterker. En dat betekent dat de Fed niet de rente kan verlagen, of misschien wel de rente kan verhogen, want de arbeidsmarkt is toch sterk. En als dat gebeurt dan, en zo wordt er helemaal geredeneerd over, de rente die gaat omhoog op een of andere manier, ergens op de curve. En dat is ongunstig voor, ten eerste, natuurlijk voor obligaties. Hè, als de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties. Ten tweede voor Bitcoin en goud. Want dat zijn namelijk beleggingen zonder kasstroom. Dus die concurreren met bijvoorbeeld obligaties waar je gewoon 5% of 6% of 7% rente krijgt. En het is ongunstig voor aandelen in beginsel. Omdat die bedrijven moeilijker, duurder kunnen lenen. Ja. En omdat de dividenden die ze uitkeren ook worden afgezet tegen die rentes. Dus eigenlijk voor al die beleggingscategorieën is een stijgende rente ongunstig. En zo zie je dus dat alle markten tegelijk zakken als er iets gebeurt waardoor de markt denkt, hey, dat heeft invloed op een stuk van die rentecurve.
1: Ja, precies, ja. Goed, nou dat gaan we om blijven volgen. Godzijdank hebben we heel veel tijd om in het podcastgedeelte over de markten door te praten. Want ik heb, als ik jullie allebei te gast heb in de studio, dan gaan we een marktpodcast opnemen. Nou, er is genoeg om over te praten, merken jullie al. Dus dat gaan we dan ook doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even naar het nieuws. Want over precies een week wordt de Clarity Act behandeld door de Amerikaanse Senaat. Is de belangrijkste cryptowet waar we eigenlijk al meer dan een jaar op wachten. Maar de kans dat die wet dit jaar nog wordt aangenomen, die wordt steeds kleiner. Peter, ik denk dat ik bij jou moet zijn, hè, voor de Clarity Act. Expert Clarity Act. Ja. Kun je nog even kort uitleggen wat die wet is?
0: Ik denk dat de maximum om plat te slaan is dat het de Amerikaanse versie van MiCA is.
1: Ja, maar wel de Europese cryptowet.
0: Iets minder breed, iets minder diep, dat wel. Het legt de spelregels vast voor de Amerikaanse cryptomarkt. Welke crypto-assets vallen onder welke toezichthouder bijvoorbeeld. Aan welke regels moeten exchanges voldoen en uitgevers van tokens. En nu ligt dat nog voor een groot deel vast in bestaande wetgeving, min of meer. Maar ook via interpretaties van toezichthouders zelf.
1: Ja, precies. En als we nu even de balans opmaken, er wordt heel veel over gesproken. Donald Trump himself bemoeit zich inmiddels ook met die wet. Waar staan we nu op in dit proces?
0: Ja, het is ook wel een tijdje bezig.
1: Ja, het is een soort soapserie.
0: Dat hele proces rondom dit wetsvoorstel. Het Huis van Afgevaardigden, dus een van de twee Amerikaanse politieke kamers, die heeft hem al behandeld, vorig jaar, met ruime meerderheid aangenomen. In mei kwam het wetsvoorstel ook door het bankcomité van de Senaat heen. Dat is eigenlijk de eerste horde die daar genomen moet worden. En nu komt dan eigenlijk de eerste grote test in het voltallige Senaat. Op 15 september is dat. Dan is de vraag, zijn er voldoende stemmen om überhaupt verder te gaan met de behandeling? Dat is dus nog niet eens de eindstemming.
1: Ja, en wie liggen er dan dwars? Ik neem aan de Democraten. Want als Donald Trump graag wil dat het doorgaat, dan liggen de Democraten vast dwars.
0: Ja, ja, vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, ze liggen dwars. Vanuit hun perspectief zou je kunnen zeggen, nou, we hebben wel gewoon wat terechte feedback op dit wetsvoorstel. Er zijn eigenlijk drie grote dossiers. Eentje is de crypto-belangen van hoge functionarissen.
1: Ja, met wie zou je
0: met de naam T. Rump. Ja. Ja. Ja. En consorten, inderdaad. Ja. Dus strengere regels om te voorkomen dat een president of zijn familie persoonlijk verdient aan crypto-projecten. Het is een beetje flauw om het zo uit te lichten, hoor, want dit gaat breder. Er is nog een soort van een neefje van dit wetsvoorstel waarin

0: En eigenlijk überhaupt wordt nagedacht over, ja, moeten politici kunnen verdienen, zeg maar, aan hun eigen handelen en hun eigen voorkennis? Dat is in de VS namelijk, nou ja, dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band. Niet alleen door Trump, ook door democraten. Dus dit is een veel breder debat dan alleen maar democraten versus republikeinen. Maar er zijn een aantal hoge democraten inderdaad, met aanzien bedoel ik, die hier een stevig standpunt over hebben ingenomen. Daar wordt nog over getouwtrekt. We hebben het ook gehad over de uitkeringen van beloningen op stablecoins. Daar zaten met name banken.
1: Ja, de bankenlobby. Ja.
0: Bankenlobby die daar interesse in had. Die wilde dat graag verbieden. Die wil voorkomen dat hun deposits bij hen weglekken. En het gaat ook over, ja, de breedte en fijnmazigheid van het vangnet, dat onderscheid moet maken tussen wat is nou legitiem en wat is illegitiem gebruik van blockchain technologie.
1: Ja.
0: Onder dat thema van bijvoorbeeld de discussie, wat mag nou als open source ontwikkelaar wel en wat niet, weet je wel, dat soort onderwerpen. Dan eigenlijk is dat eerste, die ethiekbepaling, de belangen van hoge van functionarissen. Ja.
1: Dat is het heetste hangijzer.
0: Dat is eigenlijk ook nog het enige echt grote openstaand dossier. De anderen zijn min of meer wel uit onderhandeld.
1: En wat nou als dit dit jaar niet meer gaat lukken? We krijgen straks de midterms. Wat als de Clarity Act dit jaar niet haalt?
0: Ja, dan is hij niet meteen overleden. De meeste lobbygroepen die zijn ook aan het voorsorteren eigenlijk op die uitkomst. Als je kijkt naar voorspellingsmarkten, dan zie je ook dat de kans dat hij in 2026 nog een stempel gaat krijgen van Trump, dat heel klein wordt ingeschat. Er is wel, ja, als het dit jaar echt niet lukt, dan neemt de kans op vertraging wel flink toe.
1: Ja.
0: Want dat betekent namelijk dat na dit jaar de samenstelling van het congres,
1: het zou ook helemaal niet meer kunnen lukken.
2: Ik krijg in ieder geval heronderhandelingen.
1: Ja,
0: kijk, in principe moet het opnieuw starten. Omdat de samenstelling van het congres dan is veranderd. En als het opnieuw start, ja, dan betekent dus ook dat weer andere belangen gaan meewegen. Het karakter van het congres is dan mogelijk ook anders. Als het dan meer richting de democraten leunt. Nou, dan worden de eisen die ze nu ook hebben misschien wel het startpunt van de onderhandelingen. Ja. Dus dan kan het zomaar nog 12, 18 maanden duren.
1: Maar we hebben in de VS wel te maken met behoorlijk machtige toezichthouders. De CFTC en de SEC, de beurswaakhond, die hebben ook wel een mening over crypto en die kunnen daar ook best wel wat macht op uitoefenen. Hebben zij dan een plan? Want ik lees steeds meer dat zij toch ook een beetje het heft in eigen hand gaan nemen als dit niet doorheen komt.
0: Dus wat je ziet, het is ook het toezicht op financiële markten is vrij politiek gekleurd. Ja. Via de voorzitter, want die wordt aangesteld door de zittende president.
1: Ja.
0: Kijk, wat het geval is voor het congres na de midterms, verandert die mogelijk van politieke kleur. Ja, de voorzitters van de toezichthouder, die veranderen niet zomaar mee. Dus daar zitten natuurlijk nog gewoon aan Trump gelieerde, Trump gezinde voorzitters. En die zeggen, als er geen duidelijkheid, daar Clarity Act, komt, via hoe het eigenlijk zou moeten lopen, namelijk de politieke huizen, dan gaan wij onze macht inzetten om die duidelijkheid alsnog aan de markt te verschaffen. En dat doen ze dan door zelf weer nieuwe interpretaties van regels op papier te zetten. Dus eigenlijk zeggen ze dan tegen de markt, als jullie zo gedragen, dan accepteren wij dat als toezichthouder. Ja. Nou, dat is geen wet. Dus als er
1: het is niet echt een juridische basis.
0: Dat wel. Dus je kunt er wel op leunen. Maar de vraag is voor hoe lang.
1: Ja.
0: Dus de zekerheid die de markt heeft, die loopt eigenlijk tot het einde van een termijn van de zittende voorzitter van de toezichthouder. Wat niet wil zeggen dat als er een nieuwe komt, dat het dan ineens anders is. Want je kunt ook niet met een druk op de knop wat een toezichthouder op papier heeft gezet zomaar eventjes weer aanpassen. Dat niet. Maar het is minder stevig dan een wetsvoorstel die gewoon ondertekend wordt door de president.
1: Maar als we het dan even plat slaan, dit klinkt niet alsof we het over het crypto capital of the world hebben. Zoals Donald Trump dat
0: Daar denken ze zelf anders over.
1: Ja, daar denken ze zelf anders over. Maar echt duidelijk is het niet.
0: Maar ja, die clarity die die wet moet geven, is er nu gewoon nog niet. Simpel is het. En de kans dat voor de midterms goed gaat komen is vrij klein. Dat er voor het einde van het jaar nog iets uit de hoge hoed getoverd wordt. Ik schat dat percentage toch hoger in.
1: Die kans is wel groot.
0: Dan wat er op voorspellingsmarkten nu rondgaat.
1: Ja, goed. Nou, we gaan het blijven volgen. Machtig interessant, deze soapserie rond de Clarity Act. Nou, we gaan ik noemde het al, een podcast opnemen. Dat gaan we doen. We gaan praten over de markt. Een uur, er is veel over te zeggen. Of deze stijging houdbaar is. Of het begin is van een nieuwe bullmarkt. Is die crypto winter eindelijk voorbij? Nou ja, ik probeer het positief in te zien. Want misschien is het allemaal niet waar wat ik nu zeg. Dat gaan we zien. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter. Bijna analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. We moeten ons voorbereiden op een verdere verlenging van de oorlog in Oekraïne. Daarvoor waarschuwt Amerika na de mislukte gesprekken van Kushner en Witkoff met Poetin en Zelensky. Trump zelf heeft er een eenvoudige verklaring voor.
8: The hold up is two people that hate each other.
9: What gives you confidence?
8: I think more than anything else is two people that hate each other.
7: Ja, zo simpel is het dus. Ik praat er deze hele uitzending over met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En in de studio's ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, welkom.
10: Hallo.
11: Ja. Goedemiddag.
7: Meneer Bauer, de gesprekken van Kushner en Witkoff, hoe hebt u daarna gekeken?
11: Wederom met verbazing. Eigenlijk voor mij is het vrij simpel waarom het niet gaat lukken. Dat is namelijk, Poetin heeft drie redenen eigenlijk waarom hij niet wil stoppen met die oorlog. 1. Hij heeft nog geen enkele strategische doelstelling behaald in Oekraïne. Hij heeft nog niet eens de Donbass en de Luhansk region na 12 jaar oorlog. 2. Hij heeft een oorlogseconomie die heel succesvol is, maar die als die oorlog over is, dan heeft hij geen economie, want die economie voegt niks toe op dit, anders dan wapens. En 3, hij heeft 700.000 militairen, Russische militairen in bezet Oekraïne, waardoor die mensen dan naar huis krijgt. Die krijgen niet meer dat hoge salaris en die hebben allemaal trauma's en die gaan heel veel problemen veroorzaken.
7: Ja, het is niet strategisch, klinkt dat niet als de meest logische manier om een oorlog voor te zetten. Maar dit zegt u,
11: dit is het.
7: Zo zit het.
11: Dit is het.
7: Ja, de vraag ging over het bezoek van Kushner aan Witkoff, vooral aan Zelensky. Dat vonden we opmerkelijk, was het ook de eerste keer?
11: Ja, het is op. Überhaupt vind ik elke keer dat het lijkt alsof het aan Zelensky ligt. Maar als Rusland de oorlog beëindigt morgen en zijn spullen pakt en naar huis gaat, is de oorlog over. Ja. Als Zelensky morgen de oorlog stopt, is hij zijn land kwijt. Dat is het verschil.
7: Ja.
11: Dus hij heeft helemaal geen keus, Zelensky. Als Poetin blijft vechten, moet hij blijven vechten.
7: Ja. Geert-Jan, hoe kijk jij vanuit Oekraïns perspectief naar deze ontmoeting van Zelensky en Kushner en Witkoff?
12: Nou, ik heb wat mensen in Oekraïne daarover gesproken en die waren enthousiast.
9: niet per se over de uitkomst, maar wel over het feit dat Kushner en Witkoff eindelijk naar Oekraïne kwamen om met eigen ogen te zien hoe Kiev erbij stond, hoe dat land eruit zag. En je zag ook dat Kushner en Witkoff in de beelden die zijn vrijgegeven en de persconferentie, ik denk niet dat dat alleen maar beleefdheid was, maar volgens mij waren ze ook daadwerkelijk onder de indruk van wat ze daar hebben gezien. En hoe gek het misschien ook klinkt, dat is winst. Want tot nu toe zijn ze 8 keer op de thee geweest bij Poetin, 0 keer bij Zelensky. Nu zijn ze in het land in oorlog geweest. En nu zal Zelensky door blijven gaan met ook Trump vragen: kom nou een keer zelf kijken. Ja. Kom nou een keer hier naartoe. En dat zijn schoonzoon is geweest, dat is in ieder geval een begin.
7: Ja, maar het is uiteindelijk wel waar. Je kunt zeggen, het is een stap die is gezet dat ze eindelijk Kiev bezoeken.
9: Ja.
7: Maar uiteindelijk is het resultaat nog steeds hetzelfde als het was. En jij zegt dus nee, het komt er toch een klein beetje.
9: Nou, dit is denk ik belangrijk. Er is alleen een probleem. En dat is dat er heel vaak na zo'n ontmoeting een telefoontje tussen Poetin en Trump plaatsvindt. En dat de wereld er dan gelijk anders uit lijkt te zien.
7: Ja, nu ook gebeurt, denk ik.
9: Volgens mij was er weer een telefoontje tussen Trump en Poetin.
7: Ja, meneer Bouwer, ben ik het eens met Geert-Jan dat het toch wel iets uitmaakt?
11: Nou, ik denk dat het wel wat uitmaakt. Maar in de kern is het probleem dat zolang er 2 dingen niet geregeld zijn voor Oekraïne, komt er überhaupt geen einde als het aan Oekraïne ligt. En het is 1, dat ze een soeverein land blijven zonder beperkingen die natuurlijk nu weer gedicteerd lijken te worden door Poetin. Het voorstel wat er ligt is weer wederom ernstige beperkingen aan de soevereiniteit van Oekraïne. Onacceptabel. Dat is 1. En 2, als er niet credible deterrence is voor geloofwaardige afschrikking is voor Rusland na het beëindigen van dit conflict. Want anders dan zeggen de Oekraïners terecht, over een paar jaar zijn we dan weer bij af. En dan begint hij weer.
9: Misschien had ik de nuance moeten plaatsen dat het belangrijk is voor Oekraïne dat Kushner en Witkoff langskomen, omdat ze dan het gevoel in ieder geval hebben dat de Amerikanen ook om hen geven. Dus het gaat niet alleen om het einde van de oorlog, maar ook het gevoel dat ze misschien aan hun kant staan, of in ieder geval niet aan de Russische kant.
11: Ja. Ja.
7: Nou ja, en zeker is dat het tweetal even er met Trump over gesproken zal hebben. Dat weten we zeker.
9: Dat neem ik aan.
7: Ja, tuurlijk. Dus dat, je zou kunnen zeggen, in jouw redenering, dat is het per zelf
9: al. Dat is wat de Oekraïners terugkoppelen.
7: Ja, ik snap het. Even naar het slagveld kijken, meneer Bouwer. Hoe gaat het met die Oekraïne volgens u?
11: De Oekraïners maken kleine stappen voorwaarts in het hernemen, in het heroverwinnen, het herwinnen van land dat de Russen initieel hadden ingenomen. Dat is opmerkelijk als je ziet hoeveel Russen er sneuvelen op het ogenblik. 30.000 per maand. We zijn over de 1,5 miljoen Russische militairen die gesneuveld zijn of serieus gewond zijn geraakt sinds het begin van de oorlog. En de verhouding die traditioneel altijd 1-3 was, hè, dus 1 verdediger tegen 3 mensen die iets proberen in te nemen, is die verhouding nu tussen de 1-10 en 1-20. En dat is wel een serieus probleem voor de Russen. De Russen kunnen niet genoeg soldaten recruteren op het ogenblik versus de verliezen. Dus het aantal militairen in Oekraïne loopt terug, Russische soldaten. En 2, het betekent dat Oekraïne het langer kan volhouden.
7: Ja, dan praten we over het slagveld op de grond. Dat is natuurlijk een tweede slagveld, het gaat door de lucht, zal ik maar even simpel.
11: Ja, dat blijft natuurlijk een heel serieus probleem. Want met name de luchtverdediging is in toenemende mate een serieus probleem voor de Oekraïners. Doordat wij het Westen onvoldoende luchtverdedigingsraketten, onder andere Patriot, kunnen leveren. Dat gebeurt deels niet omdat de fabrieken het gewoon niet snel genoeg produceren. Er is geld, maar de producent komt niet los met zijn raketten. En de landen die nog Patriots hebben, daar zijn er nog wel een paar die serieuze aantallen hebben, die komen niet over de brug met die raketten voor Oekraïne.
7: Nee, dat begrijp ik ook wel, want die denken, wij moeten onze reserves houden. Komen we straks over te spreken, hoor. Hoe gaat het eigenlijk met onze defensie? Want dat hangt met elkaar samen.
9: Ik ben wel benieuwd of meneer Bouwer met de Grieken wel eens een oezootje heeft gedronken over die Patriots, want die hebben nog wel wat op voorraad.
11: Ja, die hebben heel veel op voorraad. En dat zijn weliswaar niet de meest moderne versie, maar ze hebben zeker een behoorlijk aantal nog die ze die ze niet bewaren voor de Russen, zullen we maar zeggen.
7: Nee. Oké, okay, nou, het wapen bestaat 50 jaar, geloof ik. Dus dat je een wat oudere versie hebt, is niet zo gek. Het grootste probleem voor Oekraïne is nu die ballistische raketten. Dat is eigenlijk de grootste. Nou, zie ik dat verkeerd? Want de luchtafweer neemt af. Die ballistische raketten zijn ingewikkeld om op te vangen. Kan alleen maar met wat hoogwaardiger apparatuur. Heb je dan, u had het net over een klein succes wel op het slagveld. Valt dat niet in het niet vergeleken met dit probleem?
11: Ondanks al die aanvallen is het niet zo dat daarmee de Oekraïners verslagen worden. Hè? Dus het is deels de wil van het volk proberen te breken door al die appartementengebouwen aan te vallen. Dus leefgemeenten, dus woningen en appartementengebouwen. Dat is met name, daarmee win je de oorlog niet, maar het is met name om te proberen de wil te breken van de Oekraïnse bevolking. Dat gaat denk ik niet heel snel gebeuren, omdat zij weten waarvoor ze vechten. En dat is namelijk het behoud van hun land, taal en cultuur. Het tweede probleem wat er natuurlijk weer aankomt is een winter. Dus als die aanvallen op de energievoorziening en de energieproductie, als dat weer een probleem is en de winter is koud, dat moeten we afwachten, dan hebben de Oekraïners natuurlijk weer een zware winter voor de boeg. En dat moeten ze dan toch weer doorleven, hoe erg het ook is. Ja. En dan kunnen wij wel een paar generatoren sturen en we kunnen wel een paar dingen sturen om weer het net te repareren. Maar ook dat zijn allemaal spullen die we niet op grote voorraden hebben.
7: Nee, je kunt niet een heel elektriciteitsnet leveren als buitenland.
11: Het gaat om hoogspanningswissel. Ja. Het is allemaal spul wat er wel te krijgen is in de wereld. Maar over het algemeen wordt dat allemaal geproduceerd nadat het besteld is. Ja. En niet omdat het gewoon in de schuur op voorraad ligt.
9: En je hebt ook mensen nodig om het te repareren. En ik ben zelf 2 jaar geleden in Sumy geweest, vlakbij de grens met Rusland. Daar hebben mensen me laten zien hoe ze dan in die palen klimmen. Ja, dan moet je wel wat moet voor hebben. Ja. En het slagveld komt soms ook steeds dichter bij een bepaalde stad waar het daarvoor makkelijker was om iets te repareren. Dus dat zijn allemaal lastige factoren.
7: Ja. Geert-Jan, even een andere kwestie. Volgens de Noorse premier is Zelensky's vliegtuig in Moldavië bijna geraakt door een Russische drone. Wat weten we daar tot nu toe van?
9: Ja, dat nieuws krijgt flink wat aandacht internationaal gezien, omdat de Noorse premier die informatie heeft vrijgegeven. Zelensky en zijn vrouw Olena Zelenska die waren op weg naar de begrafenis van de Noorse koning. En ze vlogen via Moldavië. En daar zou een drone dus bijna dat vliegtuig hebben geraakt. Waarbij de Noorse premier, moet ik wel correct zijn, zelf volgens mij niet heeft gezegd dat die drone uit Rusland kwam. Maar Oekraïnse media maken melding daarvan dat het om een Russische Shahed-drone zou gaan. En dat valt op, want het is natuurlijk niet de eerste, laat ik me voorzichtig uitdrukken, een mogelijke aanslag die op Zelensky of op zijn vliegtuig is gepleegd. Alleen, die oorlog duurt al 4,5 jaar en die man heeft ook al 4,5 jaar dit soort zaken te verduren.
7: Ja, en ik zit ook te denken, was het niet intimidatie? Want gesteld dat ze het vliegtuig hadden geraakt, dat is, lijkt mij, niet echt goede PR voor een land.
9: Als Rusland dat zou hebben gedaan.
7: Ja, als Rusland dat zou hebben gedaan.
9: Ik weet niet of Poetin nog geeft om PR, eerlijk gezegd.
11: Nee.
9: En er is zoveel rondom Zelensky de afgelopen jaren, heb ik vernomen, uit het circuit gebeurd. Het enige opmerkelijke hieraan vind ik dat Zelensky vliegt vanuit Moldavië. We weten dat die Donau-delta, dat stukje Oekraïne, Roemenië en Moldavië, tussen Odessa en Constanza in, als het ware. Ja, daar zijn wekelijks aanvallen van drones. En dat Zelensky dus niet meer vanuit Polen vliegt, maar vanuit Moldavië, dat vind ik opmerkelijk. En er wordt gezegd dat dat gebeurt omdat de relatie met Polen is verslechterd. Dat zijn vliegtuig vanuit Polen niet meer mag opstijgen, omdat hij vervelende dingen heeft gezegd. Ja, dan weet ik niet of je nou echt zo'n fijne bondgenoot bent als je daardoor het risico van iemands leven meer op het spel zet.
7: Ja, en bovendien denk je dan, praat dat even uit. Dat is belangrijk.
9: Nou, een vliegtuig opstijgen kan toch wel? Kom op.
7: Ja, dat moet kunnen. Dat is waar. Nog even iets, meneer Bouwhoff. Berichten over de productie van ballistische raketten die in Rusland stevig is opgevoerd. Maar ook bericht uit Politico dat China meer dan 60% van de onderdelen levert om Rusland militair op de been te houden. Welk belang heeft China hierbij?
11: De Chinezen hebben een bondgenootschap met de Russen gesloten. Initieel leek dat erg gekoppeld aan de oorlog in Oekraïne. De Chinezen kunnen, denk ik, theoretisch blijven zeggen dat ze geen wapens leveren, maar leveren dus alles om die wapens in Rusland te maken.
7: Dual use discussie, hè?
11: Dan krijg je dual use discussie, maar daar zitten ook gewoon militaire componenten echt in. Ja. En daarmee zou ik ook willen zeggen dat een van de oplossingen waar nog weinig over gesproken wordt, eigenlijk is dat we niet ons alleen op Rusland moeten focussen als het om sancties gaat, maar in toenemende mate ook op China. Want zolang China dit blijft doen, kan Rusland die oorlog blijven voortzetten. Als China stopt met het steunen van Rusland, kan Rusland deze oorlog niet voortzetten.
7: Nee, maar we hebben gezien aan, het gevecht tussen Xi en Trump, dat het bedreigen of het nemen van sancties tegen China is niet zo simpel. Als je dat doet, slaan ze meteen terug en zij zijn groter dan wij.
11: Ja, maar we moeten ons denk ik wel realiseren dat China heeft ons nodig. Wij zijn consumenten van datgene wat China maakt. Ik denk dat de Russische bevolking beter gewend is en meer bereid is om te lijden. Dat doen ze eigenlijk sinds Genghis Khan. Maar ik denk dat de Chinese bevolking niet bereid is zo te lijden. En dat betekent als je die economie toch raakt vanuit Europa en de Verenigde Staten gezamenlijk, dat wel degelijk dat een effect gaat hebben op China.
7: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
10: Today I will be urging all nations to step up their support. Nations must dig deeper. We do not have a choice, I believe.
7: Ja, het was. U kent hem, hè?
11: Ja. Ja. Klonk als secretaris-generaal.
7: Ja, secretaris-generaal van de NAVO. Die zegt, we moeten meer doen voor Oekraïne. Luchtafweer is nu de heilige graal. Hoe komt het dat we Oekraïne daar maar niet genoeg van kunnen leveren?
11: Nou, heel simpel. We hebben een industrie die is helemaal getailerd, zo te zeggen. Die is helemaal ingericht op just enough, just in time. En dat betekent super efficiënt zijn we. Dus als u een auto bestelt, dan wordt die pas geproduceerd als u hem besteld heeft.
7: Ja.
11: En waar we het hier over hebben, is dat we voorraden willen hebben. We willen een heel parkeerterrein hebben met auto's die we gewoon kunnen ophalen. En datzelfde geldt met wapens. En dat hebben we niet. Dat betekent dat dus een piekvraag, zoals we met in de pandemie gezien hebben met medisch, daar konden we niet op reageren. En dat zien we nu in een oorlog met munitie en oorlogsvoertuigen en raketten en alles wat daar nodig is. En het gebruik van al die spullen gaat natuurlijk gigantisch omhoog in een oorlog. Maar we kunnen niet per se direct meer produceren. Nee. Dus die spullen zijn gewoon niet van de plank te kopen op dit moment.
7: Nee, nergens.
11: Nee, dus als het gaat om sommige wapensystemen, waar er maar één van is, dat is namelijk de Patriot.
7: Ja, dat moet je bij de.
11: Daar is geen concurrentie. Er is niet, je kan het bij de concurrent halen.
7: Ja, maar je kunt ook, dat gebeurt dan ook, praten over een licentie. Ja, daar had Trump het over. Dat heeft hij dan weer ingetrokken. Maar goed, toch.
11: Nou, in Duitsland wordt er een Patriot-fabriek gebouwd.
7: Ja.
11: Dat is hartstikke goed. Maar ja, dat is 2 jaar geleden besloten. Dus ik denk dat die er langzamerhand staat, hoop ik. Want dat duurt ook wel weer 2 jaar, want dan moeten vergunningen komen, dan moet gebouwd worden, het moet getest en god maar weet wat allemaal. Dus voordat daar de productie omhoog gaat. Kijk, ze gaan omhoog van ongeveer 600 per jaar naar 2300. Dat is het plan tussen nu en 2037.
7: Ja.
11: Ja, tegen die tijd zijn er wel meer beschikbaar.
7: En hoeveel,
11: dan hoop ik dat die oorlog.
7: Ja, hoeveel Patriots zijn er afgeschoten door de Amerikanen in Iran? Gewoon om een beetje gevoel te geven voor
11: nou, het is niet van de Amerikanen, weet ik het. Maar ik weet wel totaal. Dat ja. is dus Amerika, en Israël ja. en de Golfstaten. Ja. 900
7: juist.
11: In de eerste maand van de oorlog met Iran. En dat is 1,5 jaar productie van Patriots.
7: Ja, dus dan krijg je een beetje niet.
11: In 4 weken tijd, in 1 maand. Dus dan kun je ongeveer begrijpen dat. En de productie van een Patriot duurt ongeveer 1,5 jaar.
7: Ja, en het kost tussen de 3 en 4,5.
11: Ja, maar geld is dus denk ik niet het grootste probleem.
7: Nee. Tijd.
11: Want je hebt money to burn zo langzamerhand. Maar 1,5 jaar productie, dat is nu de belemmerende factor.
7: Ja. Kunnen we andere wapens bedenken dan alleen maar die Patriot? Want dat is ongetwijfeld de beste en de meest effectieve, maar niet de enige.
11: Daar waren de Oekraïners heel succesvol als het ging om die Shahed-drones. Daar hadden ze langzamerhand eigenlijk countering drones voor ontwikkeld. Dus dat ging eigenlijk steeds beter, waardoor ze eigenlijk niet zo hoefden te leunen op die raketten. Het antwoord van de Russen, dat is natuurlijk altijd in een oorlog, daarop is dat de drones die zij nu inzetten weer harder vliegen. Dus die hebben raketmotoren gekregen, waardoor ze 600-700 km per uur vliegen. In plaats van zo'n langzame bus. Ja. Dat was zo'n langzaam vliegend ding. Nou, en daardoor kunnen die antidrones die de Oekraïners ontwikkeld hebben weer daar niet direct tegen optreden. Daar zullen ze ongetwijfeld ook mee bezig zijn weer nu. Want dat is innovatie in oorlog. Maar tot die tijd is dus op dit moment tegen die snellere drones weer zijn raketten zoals de Patriot nodig.
9: Nu werken de Oekraïners aan het Vrija-systeem samen met Europese overheden en ook het bedrijfsleven. We horen daar af en toe geluiden van dat er misschien volgend jaar een systeem beschikbaar is met raketten erbij. Moet Oekraïne dus eerder op zichzelf rekenen en de eigen productie dan op die van ons?
11: Dat doen ze voor een deel al, want dat deden ze dus met dat antwoord op die Shahed-drones. Dat was dus een dronesysteem wat ze zelf ontwikkeld hadden. Deels met Europese of Amerikaanse bedrijven en geld, dat wel. Maar dus ja, het antwoord is simpel ja, omdat zij zitten met het probleem. En wij kijken naar het probleem allemaal. Maar als je er woont en het is jouw eigen bevolking en jij moet overleven, dan ga je harder werken om met oplossingen te komen. En dan zijn er steeds minder beperkingen zoals wij die nog steeds kennen met certificering en vergunningen. God, maar dat interesseert niemand meer natuurlijk in Oekraïne.
7: Nee. Nee.
11: En als het morgen werkt, wordt het morgen ingezet.
9: Maar wat dat betreft is het niet onze oorlog.
11: Het is wel onze oorlog. Als mensen moeten eigenlijk begrijpen dat het wel onze oorlog is. Maar iedereen denkt dat ze het weg kunnen denken doordat het ver weg is. Maar goed, als je aan mensen vraagt, is voor jou Lissabon ver? Dan zeggen ze, nee, vind ik niet ver. Ik zeg, als je naar het oosten vliegt, zit je in de oorlog. Dus het is niet ver.
7: Nee. Kunnen we Oekraïne ook op een andere manier helpen dan alleen maar met afweergeschut? Zijn er nog andere dingen noodzakelijk die misschien wel leverbaar zijn of de zaak zouden vinden?
11: Nou, een van de dingen wat Oekraïne bijvoorbeeld nu heel nadrukkelijk zegt ook, zorg dat er meer geld is. Want onze industrie heeft veel meer capaciteit dan wij nu kunnen gebruiken, omdat we gewoon het geld er niet voor hebben. Dus als jullie geld geven, dan kunnen wij meer gaan produceren. Dat wil niet zeggen dat ze morgen beter is kunnen. Maar er zijn dus een hoop wapensystemen die zij in toenemende mate zelf kunnen bouwen. Ze zijn ook bezig met lange afstandsraketten bijvoorbeeld.
7: Nou, er was nu een bericht dat er eentje in Siberië terecht is gekomen. Ja. Dat was 2800 kilometer.
11: Hartstikke goed. Hartstikke goed.
7: Eigen productie.
11: Eigen productie.
7: Dus ze hebben de technologie en de kennis.
11: Ja, en breng de oorlog naar de Russen. Want dat is wel wat je moet doen.
7: Ja, u zegt dat is kwestie van geld. Nou, dat is, hoe gek het ook klinkt, denk ik, van alle problemen die er zijn, het simpelst.
11: Ja, maar dan zie je toch dat regeringen dat eng vinden. Want ja, dan gaat het natuurlijk over, oké, dan geef je dus geld en dan vervolgens moet er een controller mee om te kijken of dat geld goed besteed wordt. Hè, want dan willen we allemaal weer accountability en allemaal, we willen allemaal weer zekerheden hebben. Ja. Terwijl het primair gaat over, Oekraïne moet er morgen nog zijn. Ja. En niet of ze dat netjes gedaan hebben per se.
9: Maar nee. Dan heeft u een keer oezo gedronken met die Grieken, om toch even nog die Grieken weer erbij te halen. En dan zeggen ze, we kunnen die Patriots en die raketten niet leveren, want wij zijn in een soort eeuwige strijd met de Turken, ook al zitten we samen in de NAVO, maar we durven het niet aan. Is er dan niemand die de Grieken ervan kan overtuigen om toch een bak geld te leveren, want dan bieden ze toch steun?
11: Dat weet ik niet precies hoeveel de Grieken wel of niet doen. Dat
9: ze
11: is
9: staan
11: ook niet
9: bovenaan de lijstjes.
11: Nee, maar goed, dat is niet altijd transparant. Er zijn landen die meer doen dan in lijstjes staan, weet je wel. Dus vroeger zag ik nog wel eens lijstjes die ik nu niet meer zie. Dus ik ben natuurlijk ook inmiddels anderhalf jaar daar ook weg. Sommige landen doen ook wel meer dan ze willen dat de buitenwereld weet. Dus ik weet dat oprecht niet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de Grieken hebben Patriot-raketten die ze voor een deel zouden kunnen weggeven aan Oekraïne. En als ze er geld voor willen hebben, is dat ergens echt wel beschikbaar.
7: Ja, ja, maar dat is dan een kwestie van ergens uit de NAVO-club.
11: Nou ja, ik denk dat dit soort gesprekken ook wel plaatsvindt. Van bijvoorbeeld secretaris-generaal Rutte met de Griekse premier. Want in algemene zin zou je kunnen zeggen, als het gaat over het steunen van Oekraïne, Europa heeft tot nu toe 220 miljoen euro uitgegeven aan Oekraïne. Tegen 135 miljard. 220 miljard
7: ja.
11: Euro versus 135 miljard dollar vanuit Amerika. Dus die vroegere discussie van we doen veel meer voor Oekraïne, dat is echt wel gekanteld. Maar als je kijkt naar wie geven de steun, dan zou je kunnen zeggen, de noordelijke landen, en hoe zuidelijker je komt, hoe minder het wordt. Helaas is dat wel de realiteit.
7: Ja, ja. Komen we direct ook nog wel even over te spreken, hoor. Ik wou een tease-vraag stellen, want we gaan straks naar deel 2. Dus dit is een soort van cliffhanger, wordt het. Het gaat over ons zelf verdedigen, want daar gaan we het dadelijk over hebben. Tegen de Russen. Alvast een schot voor de boeg. Dus hoe groot is het gevaar op dit moment dat Rusland voor ons is?
11: onverminderd groot, om een paar redenen. Eén, de Russische oorlogseconomie draait op volle toeren, produceert meer dan ze nodig hebben in Oekraïne. Veel van de voorspellingen van een paar jaar geleden waren aan het einde van de oorlog, 3 tot 5 jaar daarna, is Rusland weer in staat om oorlog te voeren. Met name met zijn landmacht. Ja. En de raketvoorraden. Nou, nu is dat gekanteld door deze verandering, namelijk die oorlogseconomie produceert meer dan ze nodig hebben in de oorlog met Oekraïne. Nu wordt er gezegd, over 3 jaar kunnen ze dat. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze het gaan doen, maar dan hebben ze het vermogen om op schaal met ons te knokken.
12: Ja.
11: Dus dat is reden 1. 2, het gaat niet goed in Oekraïne. Dus Poetin heeft eigenlijk, het zou hem goed uitkomen, heeft hij overigens wel, denk ik, toestemming nodig vanuit Beijing, om de NAVO heel klein waarschijnlijk aan te vallen, om vooral de eenheid aan te vallen, om te kijken wat er dan gebeurt. Ja. En om te kijken of NATO-landen dan stoppen met het geven van steun aan Oekraïne, omdat iedereen dan zegt, ja, maar dit hebben we nu voor ons zelf nodig.
7: Ja, dus hij zou een soort artikel 5-achtige situatie proberen af te dwingen. Ja,
11: dat probeert hij denk ik te voorkomen.
7: Okay.
11: Maar in ieder geval dat er in veel landen dan een discussie gaat ontstaan over, ja, maar als dit nu ons kan overkomen en we geven alles weg aan Oekraïne, dat is natuurlijk heel suf. Dus daar moeten we dan mee stoppen. En dat zou dan kunnen leiden, als we dat doen, zou overigens heel dom zijn als we dan stoppen met het steunen van Oekraïne, maar dan heeft het Oekraïne natuurlijk nog moeilijker dan ze het nu al hebben.
7: Admiraal buitendienst Rob Bauer en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Zometeen praten we hier verder over.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat Rusland de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig maandenlang heeft voorbereid. Hij wijst naar de Alternatieven voor Duitsland die daarover zwijgt.
7: Dat deze aanslag in Rusland monatelang gepland was en gezielt tegen Duitsland gericht was en nu uit reinem toeval groter sachschade en personenschade verhinderd worden is. Daar lachen Sie darüber, meine Damen und Herren. Das zeigt, wie Sie denken en wo Sie stehen.
6: Ik praat verder met admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Om dat daar te horen dat de mensen toch echt geschrokken zijn en ook wel de politiek verwijten dat ze voor hun gevoel niet genoeg op de hoogte worden gehouden van wat daar zich allemaal afspeelt.
3: Nee, er gebeurt natuurlijk ook iets merkwaardigs in de Bondsrepubliek, omdat vroeger, eigenlijk sinds Willy Brandt, had je de zogenaamde Oostpolitiek. Dus Duitsland zag zich door zijn eigen verleden en door zijn ligging moreel als het ware verplicht om een soort trait d'union te zijn tussen toen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En ik had steeds het gevoel de afgelopen jaren dat dat idee nog steeds een beetje leeft in de Duitse ziel. Is dat door dit soort omstandigheden aan het verdwijnen of al verdwenen?
2: Als je kijkt naar het stemgedrag van de Duitsers in Sachsen-Anhalt, en dat zijn er niet zo heel veel, dan zou je denken van ja, dat geluid is er nog steeds, omdat meer dan de helft heeft gestemd op AfD of BSW, wat redelijk Rusland-gezinde partijen zijn. Maar ik geloof niet dat het voor die mensen er vooral de echt toe doet. Sommigen nemen het een beetje mee in hun gedachten van nou, handig als het vrede is, want dan neemt onze dreiging af. Maar ik denk dat dat beeld voor een deel in Duitsland wel gekanteld is.
3: Ja.
2: Maar ik weet niet hoe meneer Bauer daarnaar kijkt.
3: Ja, ja.
4: Nou ja, de Zeitenwende, die toen op een gegeven moment veel gebruikt werd, dat woord. Veel geld naar defensie. Duitsland is nu echt het land in Europa waar het allermeeste geld aan defensie uitgeeft. Die ook steeds meer verantwoordelijkheid lijken te willen gaan nemen, ook op dat terrein, wat natuurlijk historisch ingewikkeld was.
3: Ja.
4: Christüchtig is een woord dat op een gegeven moment gebruikt werd door de defensieminister, Pistorius. Al een paar jaar nu. En dat eigenlijk niet enorm betwist is. Ook niet in de media. Dat vond ik heel opvallend. Ja. Dus ik denk dat langzamerhand iedereen begint te begrijpen dat het voor een deel wensdenken was, wat onder Merkel nog lang heeft voortgeleefd. Dat je kunt eeuwig je schuldig voelen over iets, maar als degene waar je over je schuldig voelt zich in toenemende mate tegen je richt, dan heeft dat geen enkele zin meer om zo te blijven denken.
3: Nee. Even een ander punt, of verdankt ermee samen. Duitsland reageert dus heel fel. Als je met zo hoort, was niet meer. Maar heeft niet artikel 4 van het NAVO-handvest ingeroepen. Dat is de artikel dat zegt als een van de NAVO-leden vindt dat er een ernstige crisis is, dan kun je
4: consulteren.
3: Kun je vragen of alle landen bij elkaar willen komen om te consulteren. Dat is in de geschiedenis maar 9 keer gebeurd, maar goed.
4: Ik heb het wel een paar keer meegemaakt terwijl ik daar zat. Het ging onder andere over de immigratiecrisis in Polen en Litouwen en Letland. Dus het gebeurt, maar het hangt helemaal van het land zelf af, of je dat wil of niet. Een van de dingen wat ik wel zou willen zeggen is dat hybride klinkt natuurlijk altijd toch een beetje vriendelijker dan oorlog. Maar eigenlijk is het gewoon crimineel, is het echt zeer ernstig. We praten over brandstichting, we praten over aanslagen, we praten over cyberaanvallen, we praten over vergiftiging, we praten over sabotage. Het zijn allemaal dingen die natuurlijk echt gewoon zeer ernstig zijn. En we moeten oppassen met die term hybride oorlogvoering. Dat is net onder artikel 5, denkt iedereen. Maar als je kijkt, sinds zomer 24 zien we eigenlijk in heel Europa dit soort dingen. Al die voorbeelden die ik net noemde. Ja. Tot met een verijdelde aanslag op de CEO van Rijnmetaal in 2024. Dus, maar ook brandstichting, al die andere dingen. Als je dat op een rijtje zet, dan is er wel eigenlijk genoeg reden om een keer nadrukkelijker toch met elkaar te gaan zitten. En te zeggen van wat gaan we hier nou mee doen. Ik denk wel dat het goed is dat nu die informatie steeds meer met elkaar gedeeld wordt. Zodat we in ieder geval een beeld kunnen opbouwen. Een gezamenlijk beeld. Maar wat nog in mijn ogen ontbreekt is een gezamenlijk antwoord. En dat kan in de vorm van sancties, dat kan in de vorm van whatever. Maar elke keer het behandelen als een incident, ja, dat is denk ik niet terecht. Want er is gewoon echt een heel groot aantal quote-unquote incidenten inmiddels geweest, die allemaal toch voor een groot deel zijn te attribueren, toe te kennen, toe te wijzen aan Rusland. En dat betekent dat het voor de Russen gewoon een manier is om ons bezig te houden, om ons tegen elkaar uit te spelen, om die discussie te starten van

0: als het hier onrustig en onveilig wordt, dan moeten we eigenlijk stoppen met het geven van wapens aan Oekraïne. Verkiezingen beïnvloeden. Het zijn allemaal dingen waar we ons echt zorgen over moeten maken.
1: Ja, ja. Eigenlijk zou je een keer een hele grote artikel 4-conferentie moeten beleggen. Dus, en dan misschien niet met de ambassadeurs, maar met de ministers.
0: Nou, dat gebeurt. Kijk, al die dingen die ambassadeurs vertellen, dat komt uit de hoofdsteden. Hè? Dus ja. Daar staan ministers achter. Anders zegt een ambassadeur het niet. Dus, maar ik, ja, dus het, wat is nou het antwoord op iemand die de wet overtreedt? Want dat doen de Russen. Hè, dus het zijn allemaal strafbaar, ernstig strafbare feiten eigenlijk, hè, wat ze doen. En hoe treed je daar nou tegen op? En wij willen ons aan de regels houden, en dat is goed. Maar ja, hoe, waar vind je wel het evenwicht? Waar vind je het moment dat je de Russen zodanig pijn doet, zonder een oorlog te beginnen, zodat ze er gewoon mee stoppen?
1: Nou, beantwoord hem eens. Waar vind je...
0: Nou ja, dat betekent dat we gewoon nog veel harder ook sancties moeten nablijven leven. Als we zien dat sancties beginnen te verzwakken, omdat de Russen een antwoord hebben gevonden, een andere route. En er worden nog steeds Europese en Amerikaanse componenten gevonden in Russische wapens en in Russische en in Iraanse drones. Dat is natuurlijk gewoon, dat zou niet mogen. En toch gebeurt het. En dat komt dat al die bedrijven leveren aan Kazachstan of aan god maar weet welk land dan ook. En die geven het gewoon weg aan de Russen.
1: Ja.
0: Of de Chinezen geven het weg. Weet je, dus het is ook moeilijk, dat begrijp ik. Ja. Maar ik denk wel dat we toch daar nadrukkelijker over na moeten denken. Dat we volgens mij niet door kunnen gaan met het alleen maar elke keer onze schouder ophalen.
2: Maar als dat is een incident. Kracht met kracht zou moeten beantwoorden, om het even zo samen te vatten. En we hebben het net in het eerste half uur over luchtafweer gehad en het gebrek eraan voor Oekraïne. Oekraïne kan zich bijna niet verdedigen. Zouden Europese landen, NAVO-landen dan niet nog nadrukkelijker moeten zeggen, het is nu niet anders, het is akkoord dat wij met z'n allen die lanceerplatforms in Rusland zelf gaan aanvallen. Om er een voorbeeld te noemen van hoe je krachtiger je zou kunnen uitspreken, of dat overbrengen aan het Kremlin.
0: Ja, nou, en als je dat zou gaan doen, dan begin je de oorlog. Want zo simpel is het. Want wij mogen volgens internationaal recht mogen we wapens en munitie leveren en training aan de Oekraïners. Maar als wij zelf gaan deelnemen met troepen en eigen wapensystemen en dat zelf gaan doen, dan word je onderdeel van de oorlog. Dan raakt de NAVO in oorlog met de Russen. En dat is iets wat men politiek op dit moment gewoon absoluut niet wil. Dat is ook niet echt de bedoeling van de NAVO. Theoretisch kan het, praktisch kan het zelfs. Maar ik denk dat dat echt tegen de gedachte achter de NAVO is.
1: Ja, of misschien is het een klein beetje illusie allemaal. Ik herinner me dat het Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, al tamelijk snel na het uitbreken van het tweede deel van de oorlog, zal ik maar zeggen, zei in feite zijn wij in oorlog met de NAVO. En
0: dat heeft
1: strikt genomen misschien niet waar, maar hij had toch een punt naar mijn idee.
0: Ja, dat heeft hij met name thuis nodig om gedeeltelijke mobilisaties en om het lijden van de Russen toch deels te blijven kunnen verklaren voor die militaire die beperkte militaire operatie.
2: Speciale militaire operatie.
0: En terwijl het gewoon een oorlog is. Dus ik denk, Lavrov is gewoon langzamerhand echt van het pad. Die zegt de meest gekke dingen.
1: Dit was meer dan 3 jaar geleden.
0: Ja, maar goed, toen was hij ook al off the rails voor een deel. Hij was overigens niet op de hoogte van de inval in Oekraïne. Hij hoorde niet tot ongeveer 20 mensen die het wisten.
1: Nee, dat wist hij niet.
0: In Moskou.
1: Ja, dat is ongetwijfeld dat jij dat ook. Ik hoor het nu voor het eerst. Ja, het valt wel op. Even het volgende. Stel dat er zo'n conflict met Rusland zou komen. Kunnen wij dat zonder de Amerikanen aan?
0: We zijn niet zonder de Amerikanen, want de Amerikanen zitten in de NAVO. De afspraken die nu gemaakt worden in de NAVO gaat dus over Europa moet zichzelf conventioneel gaan kunnen verdedigen. Want de Amerikanen moeten zich op andere dingen concentreren. Dat is overigens in Den Haag al afgesproken.
1: In juni vorig jaar,
0: want eigenlijk, ik kan dat nu niet goed voordoen, maar de Amerikanen deden duidelijk meer dan de Europeanen en de Canadezen in Europa.
1: Ja.
0: En we hebben in Den Haag afgesproken dat het zo zou worden.
2: Oh, ja. U houdt uw handen omhoog, het grafiekje van Amerika gaat omlaag en van Europa
0: gaat omhoog. Dus ongeveer de helft door Amerika en de helft door Europa en Canada. Nou, de snelheid waarmee dat moest gaan gebeuren, dacht iedereen dat duurt nog wel even. Maar daar heeft dus uiteindelijk de Amerikaanse regering van gezegd dat moet veel sneller. Dus daar gaat dat nu over in die NATO 3.0. Amerika zorgt voor nucleaire afschrikking en Europa moet vooral conventioneel zijn zaken op orde krijgen. Nou, ja. Dat betekent, die afspraken zijn gemaakt, daar is het geld langzamerhand ook voor beschikbaar. Maar gezond verstand prevaleert hopelijk ook nog steeds, en dat geldt ook voor Amerika, dat als je dus allerlei wapens bestelt die tot nu toe alleen Amerika in bezit had, en dat wil je als Europa nu gaan kopen, maar de leveranciers, de fabrikanten kunnen dat nog niet snel genoeg leveren, dan zal op dit moment, als er een conflict uitbreekt, zullen de Amerikanen dat moeten leveren volgens de NAVO-afspraken. En dat betekent, het gaat over strategisch transport, het gaat over deep precision strike, dat gaat over satellieten, inlichtingen, dat soort systemen. Daar werkt Europa aan om dat te versterken. En zolang we dat doen, en serieus doen, denk ik dat Amerikanen nog steeds bereid zijn om te komen als er zo'n conflict in Europa uitbreekt. Maar zouden we gaan dralen als we niet zichtbaar ons best doen, ja. dan hebben we denk ik wel een probleem.
1: Ja, ja, u zei eerder al dat Amerika misschien niet meer zo heel erg gevoelig is voor een heel klein incidentje op NAVO-gebied. Het is even mijn woorden, hoor.
0: Ja, dat zeg ik niet. Ik denk dat ze nog steeds komen.
1: Oké, maar ik wou maar zeggen, in de opmaat was het naar vraag. Denkt u dat we ze nog steeds in een artikel 5-situatie, dat we nog steeds op ze kunnen rekenen?
0: Ja, en dat komt omdat uiteindelijk in het congres er een overgrote meerderheid nog is steun nog voor NAVO nog steeds. Ook in de Amerikaanse bevolking is, als je die polls bekijkt, dan zie je nu dat 70% van de Amerikaanse bevolking is voor de NAVO. Dat is echt serieus hoger dan een paar jaar geleden. Dus in de tijd van Trump is de steun van de bevolking omhoog gegaan en is de steun in het congres niet afgenomen. Dus het is vooral Trump en zijn directe kabinet die dingen roepen. Dan komt natuurlijk altijd de vraag, ja maar Groenland en ja maar Canada. Ja. Dat helpt allemaal niet. Het is niet gebeurd, onder andere omdat Amerika lid is van de NAVO. En dat zijn, dus voor mij geldt op dit moment dat ik nog steeds vertrouwen heb dat ze komen. Op het moment dat wij als Europeanen niet doorgaan met serieus invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn, namelijk wij gaan zorgen dat we conventioneel onze zaken op orde hebben, meer militairen met alle spullen die ze nodig hebben, dan als we dat blijven doen, dan denk ik dat die steun helemaal blijft. Als we dat niet doen en we gaan daar lanterfanteren op dat terrein, dan hebben we denk ik niet alleen met Trump, maar met elke volgende Amerikaanse president ook
1: dat,
0: een probleem.
1: Dat laatste, dat is waar, want dat dreigen met tegen Europa en het aandringen op meer betalen, dat herinner ik me al vanaf Reagan. Ja. Elke president sindsdien heeft dat thema gehanteerd.
2: Maar wat is artikel 5? Als in, ik heb ook het scenario van de Duitse politicoloog Carlo Massala gelezen. Wat als een klein eiland van Estland door de Russen wordt aangevallen? Komt Trump daar zijn bed voor uit?
0: Nou, één is het zo dat, en dat is een grote verandering ten opzichte van zeg maar 4-5 jaar geleden, de NAVO heeft alle militaire plannen herzien op basis van de Russische dreiging. Dat is nu sinds 2018 gebeurd. Op strategisch niveau, operationeel niveau, tactisch niveau. Het gevolg daarvan bijvoorbeeld is dat al die battlegroups nu langs de oostgrens zitten. Dus alle lidstaten zitten aan de grens met Rusland.
2: Ja, wij zitten in Litouwen.
0: Ja. Ja, en dat betekent dus dat als de Russen in Litouwen binnenvallen, staan ze niet alleen op Litouwse tenen, maar ook op Nederlandse, Noorse en Duitse tenen. Ja. Nou, dat betekent dus dat de discussie over artikel 5 al een andere is, omdat het gaat over, hey, onze jongens zijn ook geraakt. Dan kun je vervolgens, en dat probeert iedereen, als je het nou nog kleiner maakt, niet ineens een klein Estland-eiland, maar een graspol, wordt er de Russen ingenomen, wat dan? Weet je? Ja. In de kern, als het lastig is, als het niet duidelijk is dat het Russen zijn, zoals in het begin de discussie over de Krim, hè, dat waren groene mannetjes.
2: Zeker. Op vakantie.
0: Op vakantie en letterlijk in de Noord-Atlantische Raad een discussie over een foto met van dit zijn Russen, en dan zei iemand anders, nou ik zie niet echt dat het Russen zijn. Dat was het niveau. Ik denk dat we, het zal soms lastig zijn, maar op het moment dat er serieus een invasie is, hoe klein ook, waarbij de Russen echt grondgebied van de NAVO inpikken, dan is het gewoon artikel 5. En dan zullen de militaire commandanten onder leiding van de Supreme Allied Commander Europe in beweging komen. Het Nederlands-Duitse legerkorps is toegewezen aan de Baltische Staten. Dus als die dreiging, als die spanning oploopt, dan gaan zij daar naartoe. Bovenop die troepen die daar nu al zitten. En de bevoegdheden van de Supreme Allied Commander Europe nu zijn veel groter dan een paar jaar geleden om dan gewoon te gaan handelen.
1: Ja.
0: Dus dan gaat militair sowieso gereageerd worden.
1: Ja, Ja, en dat kan hij ook beslissen. Hè?
0: En dat kan hij beslissen.
1: Ja, want daar heb ik me in verdiept. Iedereen denkt altijd dat dat allemaal op hetzelfde moment eerst langs de president moet. Maar dat is niet waar.
0: Nee. Dat komt omdat dus de leiders van die landen, dus al die presidenten en ministers-presidenten, hebben akkoord gegeven aan die plannen. En in die plannen staat, als dit gebeurt, dan dat. En dat, ja, als je daar akkoord op gegeven hebt, dan heeft die militair commandant dus die vrijheid.
1: Ja, Johan Cruijff zei altijd, ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken. Ik heb ook nog nooit een zak geld een oorlog zien winnen.
0: Klopt.
1: Ja. Dus hoe zit het met de budgettering?
0: Nou, het probleem is denk ik steeds minder de budgettering. Het is nu, en dat was met COVID in het begin ook zo, toen werd er geld op tafel gezet, van, er moet een vaccin komen.
1: Ja.
0: En toen zeiden de fabrieken, maar als je het binnen 8 maanden wil, moet er nog meer geld op tafel komen. En dat kwam er, zowel privégeld als publiek geld. En toen zijn die fabrikanten gewoon aan het werk gegaan. En toen ging het dus om de effectiviteit, niet meer om efficiënt, maar toen ging het gewoon maken. We moeten iets maken, het moet er zijn binnen 8 maanden.
1: Ja.
0: Dat gevoel is er nog steeds niet in onze industrie. Dat is er nog steeds niet in onze private sector. Dat ze moeten. Ja. Het is nog steeds een discussie.
1: Ja. Ja.
0: Heb het nodig? Hebben we echt genoeg orders voor de komende 10 jaar? Is het wel ethisch om te investeren in defensie? Ja. Is het tegen de sustainability goals? Weten we zeker dat over 5 jaar die regeringen nog steeds bestellen?
2: Ja.
0: Dat is de discussie nog steeds.
2: Wat wij ons nog afvroegen, we hebben de NAVO-top in Den Haag, waren Bernard en ik erbij, waar die 5%-norm is afgesproken. 3,5% militaire hardware, 1,5% infrastructuur.
0: Bijvoorbeeld,
2: ja, dat zegt u goed. Ja, het was ook uw vak. Maar wat ik ermee bedoel is, we vergeten vaak dat binnen die 1,5% ook eigenlijk onze weerbaarheid zit ingebouwd. Hè? Onze digitale weerbaarheid,
0: onderaan,
2: bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd heb ik af en toe, dus ik zeg het maar op persoonlijke titel, soms gedacht, waarom communiceren mensen als Mark Rutte zo keihard? Toen er bijvoorbeeld 2 jaar geleden door Rutte werd gezegd, we moeten ons geestelijk voorbereiden op oorlog. Toen schoten veel mensen in mijn omgeving in de gordijnen, omdat ze dachten dat het echt bijna daar was, dat moment. Dus ik vroeg me af, binnen die 5% en die 1,5% over weerbaarheid en communicatie, moeten we het daar niet vaker over hebben? Over hoe we met elkaar communiceren, over dat we bedrijven weerbaarder maken. Het komt maar niet voor het voetlicht.
0: Ja, dat is mijn dagelijkse werk nu. Dus ik.
2: Dus fijn dat u er bent.
0: Ja, ja, nee, ik werk onder andere met Deloitte samen nu aan het versterken van de weerbaarheid van Nederlandse bedrijven. Er is een kopgroep van 28 bedrijven die daar serieus aan werken. Dat zijn deels overheden, dat zijn deels private bedrijven, dat zijn deels goede doelenachtige organisaties zoals de Rode Kruis en Leger des Heils, maar ook gemeente Rotterdam en ook KPN en ook Tennet en Spoorwegen en Albert Heijn. En, nou, dat zijn allemaal bedrijven die samenwerken en die in toenemende mate begrijpen dat de kwetsbaarheid van een land niet alleen is een zwakke krijgsmacht.
1: Ja, of heb ik voldoende patriots.
0: En te weinig voorraden munitie. Maar ook de single points of failure die we in onze samenleving hebben ingebouwd. Door efficiency denken. Omdat we eigenlijk zo weinig mogelijk geld uit wilden geven.
1: Ja, en dus is, aansluitend op de vraag van Geert-Jan, de opmerking, bereid je voor op een noodsituatie, zo gek nog niet. Want daar komt het op neer.
2: Maar kwam voor mij uit de lucht vallen? Of kwam voor mensen in mijn omgeving uit de lucht vallen?
1: Maar ik ben al heel oud, dus ik heb nog de nucleaire crisis meegemaakt. Toen hadden we ook dit soort discussies.
0: Precies
1: hetzelfde.
0: Het punt is een beetje dat ik heb natuurlijk ook boodschappen afgegeven in het verleden. En daar werd ik ook over uitgelachen. Door de media, door het publiek, op TikTok en god maar weet wat allemaal. En 6 maanden later zag je de eerste berichten van, nou, misschien is hij toch niet helemaal gek. Weet
2: maar het
0: je
2: is
0: toch?
2: Niet uitlachen, het is mensen meenemen in een verhaal.
0: Deels ben ik uitgelachen, vonden ze me een oorlogshitser, overdreven, is allemaal flauwkul. 6 maanden later, nou, misschien zit er toch wel wat in. En inmiddels, de meeste mensen hebben zo'n PrEP-pakket gekocht. 70% in Nederland is daarmee bezig. Dat is een klein voorbeeld. En soms moet je dingen wel hard zeggen om het door te laten dringen. Want we zijn zover in de hoofden van mensen van die oorlog verdwenen, verwijderd, dat als je hier in Amsterdam naar buiten loopt, is het voor je gevoel geen oorlog. Maar het is wel oorlog op cybergebied, op disinformatiegebied. Daar zijn we gewoon in oorlog. En ook dat weigeren mensen eigenlijk te geloven. Maar het gaat om onze democratische waarden. Het gaat om, kunnen we verkiezingen organiseren zoals wij dat willen? Als wij willen blijven leven in Nederland zoals we dat willen, zonder dat iemand anders daarover gaat, alleen wij, dan zullen we meer moeten doen dan een sterke krijgsmacht hebben. Dan zullen we ook iets moeten doen aan energievoorziening, aan water, aan voedselvoorziening. Iedereen denkt dat Nederland een voedselproducerend land is, maar als het stroom uitvalt en van buiten de invoer van voedsel stopt, hebben we binnen 5 dagen honger in Nederland. Ja. Zo snel gaat het. Dus dat zijn allemaal voorbeelden waarbij niemand echt nadenkt over, oké, zo kwetsbaar is het dat je een economie hebt van just in time, just enough. Alles komt precies op tijd. Maar een kleine verstoring zorgt dus voor grote problemen.
1: Dank voor de waarschuwing. Dank voor dit fijne gesprek, admiraal buitendienst Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En aan jij ook bedankt, Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt... waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd... maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens de regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog. Daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
5: Dat kan.
3: In de BNR-app.
5: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio.